0: In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot en daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer weer hervat. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnengekomen. Volgens Duitse media is dat meer dan bij andere Duitse luchthavens. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bepaald. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer bijna overal droog en het koelt verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen. Dinsdag was op televisie de 3e aflevering van de 3-delige serie Klaar voor de Oorlog van onze wetenschapsredactie te zien. En presentator Petra Grijze onderzoekt daar welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Welke inzichten kunnen wetenschappers bieden over oorlog en vrede? En daarom ook hier in de nacht richten we ons 4 weken lang op de wetenschap rond oorlog. Met vannacht, hoe kun je met elkaar blijven praten als we het oneens zijn?
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, ken je dat gevoel dat je met iemand praat en eigenlijk wil weglopen omdat je het echt niet meer met elkaar eens bent? Langzaamaan drijf je steeds verder van elkaar weg. Het moeilijke gesprek verandert langzaam in een conflict. Mijn gast van vannacht is gespecialiseerd in dit soort moeilijke gesprekken. Hij houdt zich bezig met multiperspectiviteit, waarover later meer, en hoe om te gaan met controversiële kwesties. Zo reisde hij bijvoorbeeld de wereld rond om in oorlogsgebieden onderzoek te doen met leraren. Zij staan soms in het conflict lijnrecht tegenover elkaar, maar proberen toch een manier te vinden om samen onderwijs te blijven geven. Kortom, hoe kunnen we, ondanks de verschillen in mening, toch met elkaar blijven praten? Bij mij aan tafel zit universitair hoofddocent van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, historicus en pedagoog Bjorn Wansink.
4: Dankjewel.
2: Goedendag, Bjorn.
4: Dank je.
2: Denk je dat wij conflictloos dit gesprek gaan doorkomen?
4: Ja, dit gesprek waarschijnlijk wel.
2: En daarna op de gang, dan zien we wel weer verder.
4: Dan slaan we elkaar ergens in.
2: Oké, ik heb er zin in. Nou, dat is meteen een goed begin.
4: Zeker.
2: Want jij doet dus onderzoek naar multiperspectiviteit.
4: Ja.
2: En dat is niet het enige ingewikkelde dat je doet. Want je kunt ook goochelen, heb ik gehoord.
4: Ja.
2: Je hebt een truc voorbereid, midden in de nacht, live op de radio. Dat is nogal wat.
4: Ja.
2: Ik ben benieuwd.
4: Ik ga hem doen. Toen ik zelf onderzoek ging doen naar multiperspectiviteit, dan werd ik eigenlijk echt getriggerd door goochelaars. Want die weten namelijk echt perfect perspectieven te manipuleren. Dan ga ik hem eerst even aan jou laten zien.
2: Oké. Ja. Wow.
4: Juist. Dus ik doe, beste mensen thuis, is ik heb een kaart en ik laat hem eigenlijk verdwijnen achter mijn hand door een techniek. Dus
2: ja.
4: Ik weet waar jij staat.
2: Ja, ik bedoel, ik snap hoe het werkt. Je flapt hem naar achteren, maar je doet het zo snel dat toch echt even 2 keer moest knipperen.
4: Precies. En dus als ik mensen nog aan de andere kant van mij had staan, die hadden wel gezien hoe het werkte.
2: Ja.
4: Dus een goochelaar weet heel goed waar je staat.
2: Ja.
4: En manipuleert dan eigenlijk jouw perspectief.
2: Ja, die weet gewoon de zichtlijn loopt hier.
4: De zichtlijn loopt hier. Dus multiperspectiviteit komt ook voor een deel uit kunst. En hoe we kijken naar hoe je zichtlijnen lopen. Op, kaart weg. Maakt niet uit. En eigenlijk is dat een hele mooie manier om multiperspectiviteit uit te leggen aan leerlingen, aan volwassenen ook. En we zijn dus allemaal in tijd en plaats gesitueerd. En ja. Dat bepaalt dus hoe wij naar de wereld kijken. Ik ga je nog een andere vraag stellen. Mm-hmm. Wat ik ook vaak gebruik is bijvoorbeeld... als je kijkt naar het oude Griekenland. Dan gaan we vaak terug naar... dat is onze democratie, daar ligt de bakermat. Maar die Grieken, die vonden vrouwenrecht echt onzin. Even grofweg gezegd. Slavernij werd geaccepteerd.
2: Dus dat is iets dat we vergeten vaak.
4: Vergeten we. Maar toch vonden die Grieken van zichzelf dat ze een perfecte moraal hadden. Even een beetje gesageerd.
2: Ja.
4: Dat vinden veel mensen ook in onze eigen tijd. En als ik jou nou vraag... wij zijn de Grieken van de toekomst in die zin. Wat zouden de mensen nou over 150 jaar gek in ons vinden? Zoals wij misschien over 500 jaar. Zou je iets kunnen zeggen?
2: Dat we met honden aan een lijntje lopen door de stad.
4: Ja, oké, okay, mooi. Ja. En dan in over 500 jaar lopen ze vrij de hele tijd, denk je?
2: Ja, ik weet het niet, maar soms vind ik dat er gewoon even heel raar uitzien.
4: Ja. Ik doe dat heel vaak. Heel vaak komt dan op bijvoorbeeld klimaatverandering, hoe we met het klimaat omgaan, dat we dat gek vinden. Dat we voor de mensen in de toekomst al dingen behoorlijk grondig kapot maken.
2: Ja, dat ze ons zo gaan herinneren. Dat zijn die mensen die toen niet door hadden dat het misging.
4: Dus zoals wij nu slavernij bij de Grieken gek vinden... zullen zij misschien zeggen van hoe zij met het klimaat omgingen... of sociale media bijvoorbeeld.
2: Dit is een oefening die jij dus aan studenten geeft als universitair docent? Of kinderen?
4: Of kinderen, of als ik met volwassenen praat... je praat ook vaak met verschillende groepen eigenlijk in de samenleving... doe ik dit. En ik heb daar een reden voor.
2: Ja.
4: En die reden is vaak van, kijk, multiperspectiviteit met zo'n kaart, dat is prima. Multiperspectiviteit is er altijd. Dus als ik naar een stoel kijk, jij staat aan de ene kant, jij staat aan de andere kant. Ja, dan hebben we verschillende perspectieven.
2: Ja, dus vrij letterlijk bedoel je het dus ook.
4: Ja,
2: hè?
4: Van, vrij letterlijk, maar ook in ons denken.
2: Ja.
4: Dus heel vaak hebben we verschillende perspectieven op zaken en is dat niet zo erg. Dat is gewoon onderdeel van mens zijn. Het wordt pas heftig als onze eigen identiteit op het spel staat. Of we een hele sterke opvatting hebben over iets.
2: Ja.
4: En die zijn vaak moreel. En zo'n opdracht doe ik dan vaak om mensen te laten zien van... ja, die Grieken, die vonden dat ze van zichzelf een goede moraal hadden. Als we onszelf als we over 500 jaar terugkijken... dan zullen ze ook wel van ons denken dat we dingen gek doen. En dat helpt een beetje om mensen wat los te wrikken van hun eigen posities... van Oké, ik ben dus ook in tijd en plaats gesitueerd.
2: Ja.
4: Misschien... en dat helpt een beetje om wat flexibiliteit te krijgen... in het denken over de eigen positie.
2: Ja.
4: Dus het is allereerst een interessant gedachte-experiment, vind ik zelf... om daarover na te denken. Wat zouden de mensen gek vinden aan ons over 500 jaar? Maar het helpt dus ook wat om wat lenig te worden... in het denken over jezelf.
2: Ja, even uit jezelf te stappen. En te kunnen zien dat jij natuurlijk ook alles hebt aangeleerd gekregen... en ook rijk of arm bent. Dat zit natuurlijk overal in.
4: Ja, en die lenigheid, om dat te doen... hoe meer je eigenlijk betrokken bent bij een conflict over het algemeen... hoe lastiger het is om die lenigheid vast te houden.
2: En waarom is dat?
4: Omdat je vaak bedreigd wordt bijvoorbeeld in je identiteit of in je groepsidentiteit. En dat vinden mensen heel onprettig. Dat is één variant. En de andere is de variant is, en die zie je natuurlijk in conflictgebieden... is gewoon dat je veiligheid op het spel staat.
2: Ja.
4: En dan is een mechanisme wat je veel ziet... is dat je teruggaat naar de mensen die jouw veiligheid bieden. De kleine ingroep en die... probeer te verdedigen. Dus dan zie je eigenlijk vaak dat in een conflict, hoe heftiger het wordt, dat over het algemeen mensen minder goed gaan luisteren.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
4: Volgens mij zijn er heel veel voorbeelden in de samenleving. Maar het is gelukkig aan het veranderen, maar neem de discussie over Zwarte Piet bijvoorbeeld. Dat hebben we ook onderzocht. Daar zie je bijvoorbeeld een groep die van zichzelf vindt, dit is eigenlijk een traditie, die vieren we al lang. Voor mij is dit niet een traditie die ik met racisme vereenzelvig. Ik zie dat niet zo. Dus er wordt mij iets leuks afgepakt wat ik met mijn kinderen doe. Nou, en mijn groep komt ook nog eens een keer in een negatief daglicht te staan... dan ik ben een racist. Er is een andere groep die zegt... maar dit is zo duidelijk dat dit een racistische figuur is. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik word op straat aangesproken als een Piet... heel onprettig, daar moeten we vanaf. Van allebei die partijen worden eigenlijk in hun groepsidentiteit aangetast. En wat je dan ziet, is dat inderdaad dus mensen dan zich gaan opsluiten... als het ware in een perspectief. En dat het dan voor een docent veiligheid moet creëren in zijn groep. En dat helpt dan ook echt om zeg maar die perspectieven te kunnen bespreken in de klas.
2: Ja, want daar ga jij vooral over. Hè? Ja. Want dit gebeurt natuurlijk constant in de samenleving, dat mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, dat er conflictueuze situaties zijn.
4: Ja.
2: Maar specifiek in het klaslokaal gebeurt dat natuurlijk ook iedere dag.
4: Zeker.
2: En jij als...
4: Nou, niet iedere dag. Ik zou zeggen van, er is natuurlijk veel conflict in klaslokalen, maar over het algemeen gaat het ook best goed in klaslokalen, zou ik zeggen.
2: Nou, dat is een positieve noot.
4: Het is niet dat elke dag overal altijd maar ontploft. Dat is echt niet zo. Ik denk dat docenten over het algemeen heel goed werk doen. Maar er zijn natuurlijk ook wel situaties die heel lastig zijn voor docenten.
2: Ja.
4: Dus we moeten het in perspectief zien. En ook denk ik gewoon juist docenten ook ondersteunen het goede werk wat er wel overal ook gebeurt.
2: Ja, ja zeker. Want je bent dus ook pedagoog.
4: Ja.
2: Kun je kort vertellen hoe jouw werk er dan uitziet? Want je zegt dit is studenten, maar je zegt ook leerlingen. Even voor de luisteraars, van hoe zit dat in elkaar?
4: Ik werk voor een deel op de lerarenopleiding. Dus ik leid leraren op, die eigenlijk met vanzelfsprekend met leerlingen aan de slag gaan. Ik werk bij de vakgroep ook pedagogiek. Dat werk ik met pedagogen. En daarnaast doe ik eigenlijk veel onderzoek. Zowel in Nederland als het eigenlijk, en voor een groot deel gaat het over omgaan met conflict. Maar dat doe ik bijvoorbeeld ook in andere landen. Zoals kan er zijn, nu doe ik onderzoek met in Oekraïne bijvoorbeeld of in Libanon. Ik ben afgelopen zomer zelf in Zuid-Afrika geweest in Pretoria om daar ook les te geven. Het is geen context van oorlog, maar wel een context van zeer zware segregatie en natuurlijk een geschiedenis van apartheid.
2: En dan geef je les aan docenten?
4: Dat kan gaan, zowel docenten als leerlingen. En soms ben ik ook bij gemeentes te vinden of in dat soort situaties met burgemeesters te praten.
2: Ja, dus je hebt heel veel kennis over hoe kun je in een afgesloten ruimte zeg maar met elkaar praten over situaties waar mensen lijnrecht tegenover elkaar staan.
4: Ja, ja. Nou ja, heel veel kennis. Het is altijd een gegeven, hoe meer je weet dat je eigenlijk niks weet.
2: Ja.
4: Het is eigenlijk elke keer weer ook zoeken, omdat het heel vaak heel situationeel is wat er speelt.
2: Ja,
4: en het heel erg ligt aan
2: voor hebben.
4: Ja, en welke groepen er zijn. Dus het laat zich heel moeilijk plannen. Dat maakt het ook lastig. Je moet een soort gevoel ontwikkelen om eigenlijk die groepen aan te voelen wat er is in de klas. Of tussen groepen als je in gesprek. En dan eigenlijk lenig zijn als het ware met de verschillende interventies die je kunt plegen op dat moment.
2: Dus ben je lenig?
4: Soms wel, soms niet.
2: Yeah.
4: Dat leer je wel. En welke manier je een risico neemt. Maar het is ook heel soms als je dit soort gesprekken, en dat zullen docenten herkennen ook, of andere mediators. Dus het is ook simpelweg of je goed hebt geslapen of niet. Hoe je zelf in je vel zit.
2: Of je het er even bij kunt hebben. Of
4: je het erbij kunt hebben. Een van de dingen die echt speelt, denk ik, is ook hoe ver het conflict jouzelf aangrijpt.
2: Ja.
4: Dus het is vaak veel makkelijker om bijvoorbeeld een gesprek te begeleiden in de klas of tussen groepen in de samenleving of voor het jongerenwerk als het bij je ver van je afstaat.
2: Ja.
4: Dus als het echt jouw eigen identiteit raakt.
2: Ja, als docent.
4: Als docent bijvoorbeeld, dan is dat vaak veel lastiger. Want dan ben je eigenlijk, word je echt onderdeel van dat gesprek.
2: Ja, dan heb je echt die twee petten van docent en...
4: En dat kan heel sterk zijn. Hè? Dus als jij een goede band hebt met je klas, dan kun je echt wel je persoonlijkheid inzetten. Het kan ook heel averechts werken. Dus je bent als het dan vaak ook wat minder lenig om andere perspectieven in te nemen, omdat iets je heel erg aangrijpt.
2: Ja, en daar help jij dus bij? Of...
4: Ik probeer samen met docenten na te denken van hoe kun je dit aanpakken? Hoe ga je nou om als er iets heel heftigs gebeurt in de klas? En eigenlijk wat ik daarin probeer te doen is niet zozeer dat ik zeg zo moet je het doen. Daar geloof ik ook niet in. Maar als je het hebt over conflict, dan zijn er altijd keuzes. Maakt niet uit en in die keuzes zijn er altijd verschillende partijen die daar voor- en nadelen van kunnen hebben. Je hebt je eigen opvattingen en moraliteit. En daarin kun je bewust, als je daarop oefent en daarover nadenkt, wat bewuste keuzes maken van oké, wat vind ik op dit moment belangrijk? Welke positie vind ik belangrijk? Vind ik vrijheid belangrijk van meningsuiting? Of ga ik hier echt staan voor artikel 1? Geen discriminatie, wat altijd mijn uitgangspunt is. in de klas in een pedagogische situatie.
2: Die kies jij altijd, zeg maar. Of dat zit verankerd in wat jij wil overbrengen.
4: En voor mij is het echt belangrijk om artikel 1 voor artikel 7 te zetten. Dus artikel 1, geen discriminatie, gelijkheid, staat voor mij in een pedagogische situatie voor vrijheid van en een pedagogische situatie.
2: Die kies jij altijd, zeg maar. Of dat zit verankerd in wat jij wil overbrengen.
4: En voor mij is het echt belangrijk om artikel 1 voor artikel 7 te zetten. Dus artikel 1, geen discriminatie, gelijkheid, staat voor mij in een pedagogische situatie voor vrijheid van meningsuiting. En dat is eigenlijk de pedagogische

0: op te komen voor leerlingen die het zwaar hebben of op andere manieren gemarginaliseerd worden.
1: Ja, ja. En dat is jouw kader. En daardoor mijn kader. Ik ben zo geankerd. Ik kan me voorstellen dat dat helpt.
0: Dat helpt en het maakt het ook transparant van waar ook voor de luisteraars maakt het transparant wie er dan hier zit op deze stoel.
1: Ja.
0: Dus een heel veel, wat ik zeg, is dat het mijn morele kader waaruit ik handel, ook als pedagoog.
1: Ja.
0: Zeker ook omdat ik gewoon zie dat kinderen zo ontzettend kwetsbaar zijn. Zeker in oorlogsgebieden. Dus ik probeer te denken vanuit het belang van het kind. En dan maakt het mij niet uit wie dat kind zou moeten zijn. Maar kinderen zijn vaak de klos. Zeker in oorlogsgebieden. Maar ook kinderen die hier als vluchteling komen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Wat jij schetst klinkt goed en mooi. En het is dus ook vanuit medemenselijkheid. Hoor ik dit. Dat je dit zegt. En daar hebben we een fragment over.
0: Ja.
1: We horen Bernie Glassman.
0: Ja.
1: In de NPO-documentaire van de Boeddhistische Omroepstichting. En die documentaire heet Op straat en in Auschwitz uit 2011. Laten we er eerst maar even naar luisteren.
0: Yep.
2: Imagine that I had some delusion where this hand considered itself separate from this being, which I call Bernie. So, and this hand maybe called itself Sam. So there's Sam, there's Bernie. And this hand thought of itself as Mary, and also separate. And now, let's say that Sam gets gashed, a big gash happens. The blood is pouring out all over. And Mary looks and says, oh, poor Sam, bleeding. Maybe I should do something about it. And then Mary says, well, I've never studied medicine. I'm not a nurse, or I'm not enlightened. How can I take care of all those kinds of things? Or if there's a sense of separateness, there will be discussion of what to do. And this hand may say, you know, what if there's the possibility that we are all interconnected? And if I don't help, then this will bleed to death and I'll die. So I should help just so that I'm in better shape, because there's a chance that if the interconnectedness becomes real, those arguments don't come up. This bleeds and this does something.
1: Ja, wat gebeurde hier?
0: Ja. Ja, hij geeft een metafoor. Ik ben geen sinds een boeddhist, was ik het maar. Ik ben echt zeer onrustig. Ik heb er veel van te leren, maar daarom kijk ik er graag naar. Met enig idealisme hoe ik dat ooit ga bereiken. Maar ik vermoed van nooit. Maar deze metafoor is, vind ik echt... die staat wel heel erg voor... Die sprak mij enorm aan. Wat hij eigenlijk zegt van... Je hebt een arm en de ene arm... Noem je Sam en de andere heet Mary. En de arm Sam heeft een enorme wond. En de andere arm, die heet Mary, die denkt... Ja, wat ga ik me aan die wond doen? Die bloed, maar als ik die... Ik ben geen arts. En misschien als ik eraan ga zitten, word ik zelf ziek. Get verderen. Dus die helpt die arm niet. Maar als je dan kijkt naar dat hele lichaam... Als je Sam niet helpt, dan gaat natuurlijk... Dan bloedt dat lichaam in zijn geheel dood.
1: Ja, dan zit aan het elfde lichaam vast.
0: Precies. En Mary is ook de klos. En dat is eigenlijk een hele mooie manier, denk ik... om naar de wereld te kijken en ook naar medemenselijkheid. Dus als we elkaar niet helpen, bloed je uiteindelijk zelf dood. We zijn allemaal onderdeel van deze wereld. En die metafoor spreekt me heel erg aan in het denken over conflict. En hoe we elkaar zouden moeten helpen, omdat we één geheel zijn. En deze metafoor komt ook in een andere religies voor trouwens. Maar het is een mooie metafoor.
1: Ja, ja. En want je zegt, ik ben zelf geen boeddhist, ik ben heel onrustig.
0: Ja.
1: Hoe ben jij hier eigenlijk terechtgekomen in de situatie die je nu schetst? Dat je dus les geeft over hoe om te gaan met conflict situaties. Hoe is dat ontstaan? Niet iedereen kiest dat pad.
0: Nee, dat is ook heel verstandig om niet te kiezen, denk ik soms. Oh. Het is ook soms behoorlijk vermoeiend en pittig. Hoe gaat dat? Ik denk niet dat het een volledig gepland pad was. Het is ook wat op je pad komt. Ik deed onderzoek naar multiperspectiviteit. En ik kwam met een NGO in aanraking die heet Euroclio. Dat is de Europese Organisatie van Geschiedenisdocenten. En die hebben ook dat concept als multiperspectiviteit heel centraal eigenlijk in een visie

0: En ik begon, zij vroegen mij om iets te doen met een aantal mensen uit Zuid-Korea omtrent multiperspectiviteit. En via hen ben ik eigenlijk steeds meer gaan werken. Bijvoorbeeld in Bosnië en Libanon. In Kirgizië, nou ja, allerlei verschillende landen, Zuid-Korea. En toen ben ik er gaan ingedoken in zekere zin. Toen ben ik ook voor andere NGO's dit werk gaan doen. Omdat ik het belangrijk vind vanuit dat idee. Niet omdat ik het altijd leuk vind, eerlijk gezegd. Ik vind het soms ook dodelijk vermoeiend. En ik vind het ook gewoon lekker om totaal andere dingen te doen.
1: Ja, het is wel alles er heel erg toe doet misschien.
0: Het doet er echt toe. Dus ik merk zelf om me heen in de samenleving. En er is ook wel onderzoek naar gedaan dat we toch erg aan het najagen zijn om nieuwe dingen te kopen. Ook ik trouwens. Ik ben nergens. In die zin ben ik onderdeel van de samenleving. Maar er is ook echt wel onderzoek van, als je een nieuwe telefoon koopt, dan heb je daar misschien een jaar plezier van. En dan veel mensen willen dan binnen een jaar al een ander, en dan ben je dat plezier kwijt. Maar als je echt iets voor een ander doet, echt een ander helpt, dat beklijft ook veel langer. Mm. En ik heb het idee van medemenselijkheid, en ook een soort van community, het voor elkaar er zijn. En misschien ook voor elkaar zijn van mensen die echt anders denken dan jij. Want het is relatief makkelijk om voor elkaar te zijn als je dezelfde opvatting hebt en bedreigd wordt. Dat zie je natuurlijk ook in conflictgebieden, dat we dan heel goed voor elkaar kunnen zorgen en ook loyaal zijn aan elkaar. Maar ook zorgen voor de ander, ja, dat is er wat minder. En ik denk dat het in deze samenleving met alle polarisatie en oorlog iets is om na te streven. En ik doe dat zeker niet perfect. Dat is wel een drijfveer van mij.
1: Ja. Ja, mooi. Je hebt deze nacht ook besloten welke muziek wij gaan luisteren. Ja. En we gaan eerst luisteren naar Groter dan ik van Vrouwkje.
0: Ja.
1: Waarom heb je dat nummer meegenomen?
0: Ja, ik denk dat ik 2 jaar geleden gaf ik college over Gaza en over Oekraïne, over oorlog. En toen vroeg aan een van mijn studenten, vroeg aan mij, dat vond ik heel confronterend, Bjorn, heb je nog hoop voor ons? En die vraag kwam echt keihard binnen. En toen ben ik me meer gaan verdiepen in dat concept hoop. Wat dat nou eigenlijk is. En of ik dan hoopvol ben. En ook omdat ik zo... Kijk, als je naar mij luistert, dan luister je ook naar iemand. Ik ben ook tijd en plaats gebonden. Maar ik zit dus ook... Ik spreek veel met mensen in conflicten. Dus het is niet per definitie dat ik het leukste beeld heb op de wereld, denk ik. Dus die vraag kwam hard bij mij binnen, ook van omdat ik zoveel mensen zie met leed en verdriet, maar ook hoop. En zij zingt wel echt iets van deze generatie. Als het gaat om klimaatverandering, de grote problemen, wat ik ook bij mijn studenten zie. Er is zoveel shit in de wereld en hoe ga ik dat aanpakken? En tegelijkertijd, zeker als ik naar mijn studenten kijk, ook bij pedagogiek, die zijn zo enorm inspirerend en gedreven om er wel iets aan te doen. Ze zijn zeker niet passief. Dus het is een soort twijfel van aan de ene kant gewoon, fuck, ik wil gewoon een leuk leven hebben, dansen, de wereld overreizen. Maar ik voel me ook verantwoordelijk voor het klimaat. En het is voor mij een lied wat wel echt bij deze generatie past. En er is ook wel, en vind ik ook heel inspirerend, een hele generatie van jonge vrouwelijke muzikanten die echt geëngageerd zijn, echt goede muziek maken. Ja, die vind ik allemaal inspirerend.
1: Vrouwtje, groter dan ik.

0: Jeannette Kwakkebos.
1: Ja, we hadden het er voor dit nummer al even over. Je hebt dus veel studenten.
2: Ja.
1: En die vraag je ook af en toe waar ze zich zorgen over maken. Nou, deze student had dus vroeg, dus heb je nog hoop voor ons?
2: Ja.
1: Nou ja, daarover later meer, want ik ben heel benieuwd of je hoop voor ons hebt.
2: Ja.
1: Maar kun jij een voorbeeld geven van een conflict dat je tegenkomt,
2: ja,
1: in de klas en hoe je dat dan aanpakt?
2: Ja, ik ga een voorbeeld geven. En dat is nu op dit moment niet een heel groot conflict. Hoewel we net hebben herdacht. Namelijk 911. Dat is nu 25 jaar geleden. En ik ga dat voorbeeld geven omdat dat nu een relatief koud conflict is. En daarmee bedoel
1: dat,
2: ik,
1: ja.
2: Ja, je hebt hete en je hebt koude conflicten. En dat geldt al voor een deel voor luisteraars die nu luisteren. Dus als ik nu een heel heet conflict neem, bijvoorbeeld nou, er zijn duizend Oekraïne. Ja, dan zijn ook de emoties überhaupt bij luisteraars al veel heftiger. Nou is 911 ook nog steeds pittig. Maar als je zeg maar wat koudere conflicten neemt.
1: En dus langer geleden bedoel je dan? Of
2: nou, dat
1: weg?
2: hoeft niet per se verder weg te zijn. Want wat koud en heet is, dat verandert over de tijd. Hè? Dus bijvoorbeeld COVID. Dat was echt het meest polariserende onderwerp. Dat gaven in ons onderzoek alle docenten ook aan. Dat is het meest moeilijk te bespreken. Ja, dat is nou geen issue meer. Dus wat heet en koud is, dat verandert.
1: Gevaar is geweken.
2: Ja, het gevaar is geweken. Bijvoorbeeld laten we een COVID-voorbeeld nemen van. Leerlingen. De docent komt binnen. Dit is een heel concreet voorbeeld van een collega van mij, Jaap, die dit ook echt heeft meegemaakt. En samen met hem heb ik daarover nagedacht en hebben we een model gemaakt waar we veel training mee hebben gegeven samen. En wat eigenlijk nog steeds goed staat. En wat best wel veel verklaart. Hij komt de klas binnen. Hij is geschrokken, 911. Ik gaf op dat moment trouwens ook les op een andere school. En de leerlingen reageren eigenlijk positief. En die vinden het prima dat die Twin Towers zijn ingestort. En die terroristische aanslag. En hij schrikt daar natuurlijk heel erg van.
1: Want het is echt de dag daarna.
2: Dat is echt de dag daarna. En de vraag is dan, als je zoiets heftigs krijgt, zo'n reactie uit de klas, wat doe je dan als docent? En in onze gesprekken daarover kwamen we uiteindelijk samen op een kwadrant. Wat helpt eigenlijk, ik zeg niet dat dit de enige opties zijn, maar dat kwadrant helpt met het reflecteren op type gedrag wat je kunt hebben als je omgaat met conflict.
1: Ja, een
2: schemaatje gemaakt helpt in de klas, helpt, kan er waarschijnlijk ook goed buiten helpen. Het wordt in verschillende contexten gebruikt. Nou, de eerste kant waar we op aankwamen is eigenlijk relatie. Dus als jij met mensen spreekt over conflict, dan is vaak dat je nog invloed kunt uitoefenen op de ander of in gesprek raakt als je een relatie hebt.
1: Ja.
2: En die kun je verstoren of die kun je sterker maken. En heel vaak als je de ander gaat overtuigen, dan zul je zien dat de ander van je afbeweegt. Maar als je luistert, kan de ander naar je toe bewegen. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Dus je hebt een relatieas, maar je hebt ook een as dat je het over de inhoud kunt hebben. En het eerste wat we dan zagen is eigenlijk dat we docenten zien die de ander gaan overtuigen. Dus jij gaat deze leerlingen overtuigen in de klas. Misschien, nou, op dat moment zullen ze nog geen complottheorieën hebben gehad over Nijmegen. Maar je gaat overtuigen.
1: Moet je allemaal heel snel
2: verzinnen. Ja, die moet je dan wel heel erg snel hebben verzonnen. Nu heb je ze wel. Maar je gaat ze overtuigen dat hun perspectief of hun standpunt hier fout is. En daar heb je ook goede argumenten voor op basis van medemenselijkheid of mensenrechten, nou, et cetera. En wat je zult zien is dat je misschien wel daar goede morele argumenten voor hebt. In dit geval, dat denk ik ook. Maar dat je eigenlijk de relatie voor een deel aan het verstoren bent met deze leerlingen. Want die leerlingen die denken, oh, dit is een van de andere partijen, hier hoef ik niet naar te luisteren. En vaak zijn ze nog wel zo gesocialiseerd. Oh, in de school doe ik gewoon net of ik luister naar deze man, beste man. Maar ik verander mijn mening absoluut niet.
1: Nee.
2: Dus dat overtuigen. Soms is het wel belangrijk. Hè? Je zet wel naar de rest van de klas zet je norm neer. Maar deze leerlingen bereik je eigenlijk niet zo goed.
1: Nee.
2: Dat kan een keus zijn. Want soms als je geraakt wordt door een onderwerp, als jij erbij betrokken bent, dan is dit wel de grootste valkuil. Dan denk je, wat wordt hier gezegd?
1: Hallo, dit is zo en zo en zo.
2: Ja,
1: en dat
2: precies.
1: Zijn toch gewoon feiten?
2: Dit zijn de feiten en je gaat oreren en je bent een deel van de leerlingen die het al met je eens waren. Die denken van nou fantastisch, deze man neemt het voor me op. En de rest ben je eigenlijk kwijt.
1: Dit is wel echt een schema. Dit kan ook echt buiten de klas gebruikt worden.
2: Zeker, ja, zeker.
1: Dus als je geen leraar bent, haak niet af.
2: Zeker, zeker. De andere is dat je een grens stelt. Dus je zegt in dit geval, je stuurt deze leerlingen eruit. Of dus dan betekent je dat je een normatieve grens stelt. Zeg van, dit accepteer ik niet. En de rest van de klas krijgt ook duidelijk mee van, oké, nou, hier wordt dus duidelijk een grens gesteld. Dit mogen we niet zeggen. Maar tegelijkertijd, je bent niet met de inhoud bezig. Want je zegt gewoon, hier ga ik het niet over hebben. Hè, dit is zo gek, hier ga ik het niet eens over hebben. Verbreekt ook de relatie. Nou, daar kan ook, is ook iets voor te zeggen. Of op dat moment heb je gewoon niet de argument of je weet het niet. En je zegt van, nou, ik ga het nu niet bespreken. Stop. Je ziet ook, als de relatie wel behouden wordt, bijvoorbeeld dat je zegt, nou, laten we eens kijken wat er allemaal in de klas speelt. Of in, als ik met verschillende groepen ben, van, nou, welke perspectieven zijn er eigenlijk allemaal? En laten we maar eens even allemaal... Even het rondje afgaan. Even alles op een bord neerzetten of op een flap of wat je ook voor handen hebt. Nou, wat je dan ziet is eigenlijk dat je de relatie goed behoudt. Dat iedereen ruimte krijgt in zo'n groep. Maar dat het ook iets relativistisch is. Want dan gaat dus alles mag er zijn.
1: Op één hoop.
2: Alles op één hoop.
1: Alles is één bullet pointje.
2: Alles is één bullet point. En je hebt dan de lijn, dus er is weinig inhoud. In ieder geval de inhoud of de opmerkingen worden in ieder geval ook niet moreel gewogen. Maar je ziet wel vaak dat dat bijna het enige is wat je op sommige momenten kunt doen. En een nadeel daarvan ook is dat je misschien allerlei opvattingen die je niet wilt in een samenleving legitimeert. He, dus alles mag er zijn. Dat betekent ook dat hele extreemrechtse opvattingen op tafel komen en daarmee ook gelegitimeerd kunnen worden. Dus daar zitten ook heel veel nadelen aan deze manier van werken. En tegelijkertijd breekt het ook open, maak je dingen bespreekbaar. Dus je bent hier wederom aan het balanceren. En je ziet de lijn dat je de relatie probeert te houden. En die gaat eigenlijk via al die perspectieven. Dat je gaat zeggen, oké, we hebben al deze perspectieven, laten we het nu eens gaan wegen. We kunnen wegen via bijvoorbeeld kennistheorie, feiten. Wat zijn je bronnen? Heb je meerdere bronnen gecheckt? Zijn je bronnen bevooroordeeld? Is het een betrouwbare bron? Waarom vind je die bron betrouwbaar? Meer kennis inhoudelijk. Ook moreel. We leven in een rechtsstaat. We hebben het vaak nu over neutraliteit. Maar in de context van een klaslokaal of een school of een rechtsstaat, die is niet neutraal. Neutraal is eigenlijk dat je geen norm uitspreekt. Maar die is er natuurlijk wel. We hebben gewoon artikel 1, we hebben een grondwet. Het is niet neutraal.
1: De grondwet kan niet opzij geschoven worden om het mom van neutraliteit.
2: Nee, dat is, er is niet
1: moeten we die wegstemmen. En dat doen we niet, gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet. Dus je kunt dan ook opvattingen moreel wegen. Bijvoorbeeld vanuit een perspectief van medemenselijkheid. Welke zijn medemenselijk? Of vanuit een perspectief van mensenrechten. En dan krijg je eigenlijk verdieping. En dan is het belangrijk om te blijven luisteren naar degene met wie je praat, of een leerling, of een groep met mensen die met elkaar in conflict zijn. Omdat je dan ook weer heel snel terugvalt in dat overtuigen. Dat eigenlijk dat eerste perspectief wat ik zei. Van ja, maar het zit toch zo, het zit toch zo. En dan ben je elkaar ook weer kwijt.
1: Ja, dus je moet blijven pingpongen heen en weer.
2: Ja.
1: En blijven wegen.
2: Blijven wegen. Dus ik zeg altijd, als je in een conflict zit met een ander of met een maatschappelijk probleem, dat kan in de context van de gemeente zijn, je hebt keuzes. Maar er zullen ook vaak wel, ja, niet iedereen komt er altijd op dezelfde manier goed van af. En ik denk dat het dan dus belangrijk is om voor jezelf, of als burgemeester, politie, gemeente, heel duidelijk te hebben vanuit welk moreel kader werk je. En ik ben dan transparant. Ik zeg van, ja, ik werk vanuit medemenselijkheid. Dat is niet neutraal. Kan ook niet, denk ik. Maar je kunt daarin nog wel onpartijdig zijn. Dat is weer een ander woord. En onpartijdig is eigenlijk dat je die verschillende partijen allemaal serieus neemt, maar wel weegt langs een bepaald, nou, bijvoorbeeld de democratische rechtsstaat.
1: Ja, maar dus dan langs de meetlat die jij net hebt geïntroduceerd. Dat is namelijk de recht van de mens. En de
2: rechten van de mens, ja. Maar je kunt ook gewoon in Nederland
1: dat
2: leven.
1: Gewoon checken.
2: In Nederland leven we in een democratie en hebben we een grondwet. Dat zou de basis moeten zijn eigenlijk voor dit soort type conflicten die we hebben. Ja. Dat we het langs die meetlat leggen. En daar zit natuurlijk heel veel spanning op dit moment tussen artikel 1 en artikel 7, wat ik zei. Hè, vrijheid van meningsuiting en artikel 1. Waar we in een situatie zitten waar we steeds meer Waar artikel 1 echt onder druk komt te staan. Dus gelijke rechten, discriminatie ten behoeve van artikel 7. En vaak onder het mom, wat ik vind, een paard van Troje. En dat is vooral door extreemrechtse partijen. Zie je ook bijvoorbeeld in Amerika of in Brazilië wordt gezegd. Ja, we moeten neutraal zijn, bijvoorbeeld in het onderwijs. En tegelijkertijd wordt een hele rechtse agenda die helemaal niet politiek neutraal is ingevoerd.
1: Ja, dus dan wordt dat eerst gezegd en dan vervolgens wordt er iets anders uitgerold.
2: Nou, dan wordt er eigenlijk een hele totaal niet politiek neutrale agenda uitgerold. Ja. Dus voor mij is het een soort paard van Troje waar ik tegen wil waken en me ook tegen wil uitspreken.
1: Ja, ja. Duidelijk, ja. En kijk, dit is in de ultieme situatie dat je dan even de tijd hebt om dit met iedereen te gaan wegen. En dat iedereen erbij is. En, mm-hmm. en dat je een afgesloten ruimte hebt. Er zijn natuurlijk heel veel factoren die moeten meewerken. Denk je wat kun je doen als dat niet zo is? Stel, je hebt maar 5 minuten of zo. Ik zit gewoon te denken, hoe moet je
2: als je maar 5 minuten hebt, moet je heel erg goed nadenken over. Kijk, het is niet zo dat als je 2 groepen bij elkaar hebt, dat je denkt, ik moet ze in dialoog brengen, dat dat altijd positief is. Want het is vaak de meerderheidsgroep, die kan de minderheidsgroep op allerlei manieren overvleugelen. Kijk, we denken altijd dat dat dialoog de oplossing is. Dat is helemaal niet waar. Als iets heel heftig is, dan is het ook goed om soms te depolariseren. Dus als een AZC ergens wordt geopend en er zijn echt hele verschillende stemmen in de gemeente. Ik heb al verschillende voorbeelden gezien waar ik denk, laten we die groepen maar bij elkaar zetten in het gemeentehuis. Maar iedereen zit enorm hoog in die emoties. Ja, dat is niet handig. Dan krijg je alleen maar shit.
1: Ja.
2: Een conflict loopt op eigenlijk. Dat zijn momenten eigenlijk dat je kunt interveneren. Een conflict loopt ook weer af. Maar als het conflict op het allerhoogste is en de emoties zijn het hoog, dan is het vaak beter om te depolariseren. En dan zit je dus op een ander element in dat kwadrant wat ik net zei. Dan zeg je van nou even niet. En soms is het dan bijvoorbeeld handig om met een deel van die groep te overleggen. En met een ander deel van die andere groep, zeg maar, dat zij eerst in kleinere groepjes overleggen. Het gebeurt ook veel in conflictgebieden, bijvoorbeeld in Israël, waar ik eerst kleine groepjes met elkaar praten en later komen dan die groepen weer bij elkaar. Omdat het niet per definitie veilig is om 2 groepen bij elkaar te zetten. Maar als zij eerst nadenken over hun eigen perspectief, wat zijn onze argumenten, et cetera.
1: Ja, even bij zichzelf te raden gaan. Dit is eigenlijk wat we vinden.
2: Ja.
1: En dan daarna.
2: Ja, en niet gelijk met de ander geconfronteerd worden.
1: Vind ik wel interessant dat je dat zegt. Dat dus dialoog niet altijd de oplossing is.
2: Zeker niet.
1: Nee. Onderwijs wordt vaak gezien als de enige plek waar nog eigenlijk mensen samen zitten van verschillende perspectieven.
2: Ja.
1: Verder zitten we natuurlijk allemaal in onze social media bubbel. Nou, we horen het de hele dag dat zo is. De algoritmes.
2: Ja.
1: En we wonen misschien ook in een gesegregeerdere wijken, rijk en arm. Mm-hmm. Denk je dat dat beeld klopt? Dat het in het onderwijs moet gebeuren? Dit soort gesprekken?
2: Dat beeld wordt wel vaak geroepen. Ik zou zeggen, er is een mooie uitspraak die heet: Education cannot compensate for society. Dus het onderwijs kan niet alles compenseren wat de fout is in de samenleving. Dus als het gaat over hoe wij willen samenleven, speelt het onderwijs daar een rol. Maar vooral jijzelf speelt een rol. Dat zijn wij allemaal. En je kunt niet verwachten dat als jij in de Tweede Kamer elkaar voor rotte vissen uitmaakt of allerlei zaken naar elkaar roept. Dat zijn onze voorbeelden. En dat gebeurt op heel veel verschillende plekken in de samenleving. Daar moet het ook gebeuren. Ik zeg wel eens voor gekscherend, ga bij een kleuterklas kijken die bijvoorbeeld les krijgt via vreedzame school. Hoe die met elkaar omgaan en vergelijk dat is. Soms hoe het binnen politiek of in een andere gremia eraan toe kan gaan, dan kun je er heel veel van leren.
1: En dan bedoel je dat de politiek kan leren van de kleuters?
2: Die kunnen leren van de kleuters, zeker weten, ja.
1: Dat zeg ik heel serieus.
2: Ja. Want je hebt de voorbeeldfiguur. Het zijn allemaal voorbeeldfiguren. Dat zijn degenen waar kinderen naar kijken. En als een kind zegt van ja, deze kan dit zeggen over een andere groep, dan kan ik dat toch ook? In de klas, in een. Ja. Nee, dus. Dat kan dus niet. En degene in de samenleving, ouders, op de voetbalvelden, overal, neem je verantwoordelijkheid.
1: Ja. Je hebt ook iets meegenomen.
2: Ja.
1: Een kogelpen, heb je laten vertellen.
2: Nou, de kogelpen ben ik kwijt helaas. Oh. Die gebruik ik vaak in mijn college. Ik denk dat een student van mij hem heeft gestolen. Of meegenomen. Nou, gestolen kunt wel. Ja. Maar ik heb een andere
1: wat
2: kogel.
1: Is dat dan?
2: Ja, dat is een kogel. En er zit een verhaal aan vast.
1: Het hangt gewoon aan je sleutelbos.
2: Ja, hangt nu even aan mijn sleutel. Ik heb hem niet altijd aan die sleutelbos.
1: Ik wel, vind ik wel vreemd voor een vreedzame man.
2: Nou, anders was ik hem vergeten.
1: Oh, dat is het.
2: Dus er zit een verhaal aan vast. Ik werkte in Sarajevo met een groep docenten die al heel lang samenwerkt, een hele inspirerende groep. En die maken zelf met elkaar via die NGO Euroclio lesmateriaal over de oorlog. Waarvan een aantal echt letterlijk tegen elkaar hebben gevochten.
1: Oké, dus de docenten.
2: Uit de verschillende gebieden, zeg maar.
1: Die komen samen.
2: Komen samen om lesmateriaal te maken, om daar elkaar te vinden en te werken aan vrede. Want de narratieven die er zijn in die verschillende landen, die zijn nog steeds erg vijandig naar elkaar. Ook als het gaat wie is er. Wie is deze oorlog begonnen? Is het een burgeroorlog? Is het geen oorlog? En hoe het al genoemd wordt, zegt al iets over het verhaal wat vertelt in dat boek. En eigenlijk zie je dat die geschiedenisboeken, dat het kruid is. Dat draagt eigenlijk alleen maar bij aan het vijandsbeeld. En helemaal niet aan een soort gemeenschappelijke toekomst.
1: Ja, dus de ene groep maakt andere geschiedenisboeken dan de andere.
2: Ja,
1: en
2: zeker
1: daardoor
2: weten.
1: Leren die kinderen, die was fout, de anderen waren fout. Ja. En dan wordt dat in hun hoofden geplant.
2: Ja, en je hebt zelfs soms two schools under one roof in Bosnië. Het zijn twee verschillende bevolkingsgroepen die in dezelfde school zitten, maar andere geschiedenisboeken hebben met een hele andere kijk op die oorlog. En zij willen daar iets aan doen, omdat zij natuurlijk zien en zelf die oorlog hebben meegemaakt, dat het niet leidt tot een vreedzame samenleving. Hè? Dus eigenlijk worden leerlingen weer vanaf begins af aan weer met een vijandsbeeld opgevoed. Dus zij proberen daar iets aan te doen als groep.
1: En zetten zichzelf dus ook echt ergens overheen.
2: Zij zetten zichzelf ergens overheen. En dat zie je dus ook als je daar werkt. Dat dat heel veel moeite kost. En overdag. Dat is echt heftig. Dat is gewoon hoe zij samenwerken. En er is heel veel emotie gaat daarbij gepaard. Dus dat is hard werken. En er is veel strijd ook onderling. En toen gingen we 's avonds met elkaar naar het Tito Museum. Of Tito Café. En daar draaien ze Jugo Rock. Dat is rockmuziek uit voormalig Joegoslavië, waar ze eigenlijk allemaal ook in het voormalig Joegoslavië hebben gewoond. En dat was eigenlijk heel erg naast de alcohol die er rijkelijk vloeide, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar zag je die groep weer helemaal samenkomen.
1: Ja, omdat ze toch hetzelfde.
2: Omdat ze hetzelfde dezelfde muziek, hadden. Dezelfde herinneringen. En dat vond ik zo ongelooflijk indrukwekkend. Dus en toen liepen we terug en toen heb ik die pen gekocht. En toen daarna was een tweede wat mij ook enorm aangreep, is dat we met die groep naar het World Child Museum. Dat heb je ook in Sarajevo. En dat is eigenlijk een museum waar allerlei spullen liggen van kinderen uit die periode, uit de oorlog. De oorlog in Joegoslavië. En het kan een dagboekje zijn met twee regeltjes. Er ligt eigenlijk niks. En de helft van de groep docenten ging al niet mee, want het was te heftig. En ik liep daar rond en met een collega van mij is traumapsycholoog. Die was al mee om nazorg te verlenen. Maar was een boom van een kerel. Ik denk dat hij 2,5 meter was. Echt een boom van een kerel. En die had die oorlog meegemaakt als kind. En gewoon zijn gezicht. Nou ja, je kunt het gewoon niet. Er zit zoveel pijn in toen hij daar liep. Het was ongelooflijk.
1: Ja,
2: en toen dacht ik ook van, het zit zo ongelooflijk diep. En ieder die geen oorlog meemaakt, kan zich dat gewoon niet voorstellen.
1: Nee.
2: Wat dat doet met een kind en hoe dat ook de rest van je leven bepaalt.
1: Ja.
2: Dat is echt echt heftig. En dat zou ons allemaal te denken moeten geven over oorlog. We hadden het over medemenselijkheid in oorlog. Er is geen medemenselijkheid in oorlog, denk ik.
1: Nee, we moeten gewoon proberen het te alle tijden te voorkomen.
2: Ja, het is de ander doodschieten. Dat probeert men.
1: Ja,
2: dat is niet echt medemenselijk.
1: Nee, dat is inderdaad, dat kun je wel meteen afvinken, inderdaad, dat dat niet zo is. Ja. We gaan dus daar herinnert die sleutelhanger je eigenlijk ook een beetje aan.
2: Daar herinnert die sleutel. Ik zeg het nu heel zwart-wit hoor. Want er zitten ook medemenselijke kanten in oorlog zelf, waar mensen elkaar helpen en et cetera. Ja. Dus het is niet allemaal zo zwart-wit zoals ik nu zeg. Het zijn ook daarin weer allerlei verhalen. En ook dat mensen daar op hele verschillende manieren op reageren. Maar in algemene zou ik zeggen dat er weinig moois is aan oorlog.
1: Ja. Ja, en jij kunt het wel ergens weten, want je hebt heel veel verschillende mensen uit verschillende conflictgebieden gesproken.
2: En vooral als je kijkt naar het kind.
1: Ja.
2: Kinderen zijn echt ongelooflijk de klos door oorlog.
1: Ja. We gaan zo meteen daar nog iets dieper op in, maar we gaan eerst nog even muziek luisteren. Als we het hebben over scholen, education.
2: Ik weet het.
1: En oorlog, ja. Ja, het is geen verrassing voor jou. We gaan Brick in the Wall van Pink Floyd luisteren. Heel kort.
2: Ja, dat lied gaat eigenlijk over indoctrinatie door oorlog. En dat we daardoor ook eigenlijk een wall om ons heen bouwen. En die moet afgebroken worden. Dus ze zijn niet per definitie... ze waren ook heel kritisch op hun eigen onderwijs, Roger Waters. En dit gaat heel specifiek over indoctrinatie eigenlijk door onderwijs.
1: Ja, nou, toepasselijk.
2: Ja.

0: Bakkebos. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Ik spreek nog steeds met historicus en pedagoog Bjorn Wansink over omgaan met conflicten en ook meerdere perspectieven in tijden van oorlog. Net heel aangrijpend verhaal over die docenten die eigenlijk het museum met kinderspeelgoed en dagboekjes uit de tijd van de oorlog eigenlijk niet aankonden. Dat zegt heel veel over hoe intens een oorlog is. We hoorden net Pink Floyd, We Don't Need No Education, We Don't Need No Thought Control. We hadden het net dus ook al over het onderwijs en hoe docenten natuurlijk omgaan met conflict situaties. Maar het onderwijs zelf kan dus ook een wapen worden.
1: Zeker.
0: En dat zei je net al even, hè, dat je de geschiedenis eigenlijk kunt herschrijven in een geschiedenisboek. Maar ja. Kan je dat ook nog op een andere manier doen?
1: Ja, ja, als je kijkt naar onderwijs, dan wordt er ook wel gesproken als tweede front. Er wordt gevochten, neem even als voorbeeld nu Oekraïne. Dus er wordt aan het front gevochten, maar er wordt ook een strijd gestreden in het onderwijs. Dus bijvoorbeeld Human Rights Watch heeft in de bezette gebieden in de Oekraïne, waar Rusland nu bezet heeft, daar heeft Rusland nieuwe boeken geïntroduceerd. Die hebben ze bekeken. En vanzelfsprekend zie je daar dat Oekraïne wordt voorgesteld als altijd onderdeel van Rusland. Dat de Russische soldaten helden zijn. Dat Oekraïne een soort neonazi-staat is. Dus daar zie je dat.
0: Echt letterlijke indoctrinatie.
1: Letterlijke indoctrinatie. Poetin is daar ook vrij open over, eerlijk gezegd. Daar wordt ook een soort een ideologie geleerd aan kinderen. Dat weten we ook vanuit het Derde Rijk. Je moet een reden hebben om een oorlog te voeren, natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat begint op jonge leeftijd door leerlingen een bepaald perspectief op de wereld mee te geven. En binnen geschiedenisonderwijs is het heel lang, staat het al echt nu onder druk. In heel veel plekken in de wereld is het heel vaak patriotistisch, nationalistisch. Wat een van de oorzaken, mede oorzaken is, waarom oorlogen ook gebeuren.
0: Ja, omdat het gewoon vanaf je jeugd zit, het gewoon in je brein.
1: Ja, het zijn natuurlijk 1000 oorzaken, maar Poetin onder andere is daar heel duidelijk over dat hij het liefst de oorlog voert via soldaten, maar ook via docenten. Die zegt dat ook. En dus je moet echt niet naïef zijn over de rol van onderwijs en de ideologie en de kracht van onderwijs. En ik heb soms wel eens het idee dat we daar wat naïef over zijn.
0: Hoe bedoel je dat in Nederland?
1: In Nederland, ja. Dat het echt enorm belangrijk is om dat goed aan te pakken. En daar heel voorzichtig mee te zijn.
0: En hoe bedoel je dat dan concreet?
1: Ik zeg wel eens tegen mijn studenten dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben eigenlijk. Hè? Dus dat we nog veel vrijheid hebben in Nederland om wel perspectief de klas in te brengen. Als ik bijvoorbeeld kijk nu naar Amerika, wat een soort werd gezien als baken van vrijheid. Daar is het onderwijs echt niet meer vrij. De vakken die ik geef op de universiteit, bijvoorbeeld over diversiteit, zou ik in de staat Florida niet meer kunnen geven.
0: Uitgebannen.
1: Uitgebannen. Er is onder een mom van neutraliteit een hele lijst met woorden die je niet meer ongeveer mag gebruiken in verschillende staten. Als het gaat over queer, et cetera, dat soort. Ja. En in Nederland hebben we nu nog relatief veel vrijheid als docent om je eigen onderwijs vorm te geven. En natuurlijk doen we dat binnen de kaders van de rechtsstaat. Maar dat is onderhand bijzonder aan het worden in de wereld.
0: Ja, dat wil je net zeggen. Van, je zegt het is wel bijzonder dat wij dat nog hebben.
1: Ja, want in heel veel landen zoals India, China, Rusland, Amerika staat dat dus onder druk.
0: Ja.
1: En ik merk zelf als ik met mijn studenten praat dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Omdat we natuurlijk in Nederland wonen, is dat voor ons volledig normaal. Maar heel veel dingen die we in de loop der tijd hebben bedacht met elkaar en vergaard, als het gaat om onze democratische rechtsstaat, is niet normaal. Dat is iets wat we met elkaar hebben opgebouwd. En dat is ook echt iets wat we met elkaar moeten onderhouden. Het is niet zo dat dit allemaal blijft bestaan als we daar niet ons daar actief voor inzetten. Zeker niet omdat er allerlei krachten zijn Ook in het onderwijs, om dat te ondermijnen, denk ik.
0: Ja, ja. En dat, dus eigenlijk is het gewoon echt de zaak om, ja, eigenlijk dus heel erg ervan bewust te zijn waar wij nu zijn.
1: Ja.
0: En ons perspectief nu eigenlijk hier.
1: Nou, en wat mij betreft ook te verdedigen. Dus, ja. Dus er is eigenlijk in Rusland weinig ruimte voor andere perspectieven. Zo goed als niet. Je kunt zelfs de bak in gaan als je andere perspectieven hebt. Je ziet ook dat als een land onder druk komt. Als je kijkt naar het onderwijs in de Oekraïne. Dat is interessant. Die hadden eigenlijk al voor de oorlog. Maar net wanneer je de oorlog laat beginnen. Dan kun je al met de inval op de Krim beginnen trouwens. Maar die waren al een soort switch aan het maken. Richting meer kritisch onderwijs. Meer vrijheid voor verschillende perspectieven. Meer gericht ook op Europese onderwijs. Ja, je ziet gewoon dat door de oorlog eigenlijk dat onder druk komt te staan. Dus ook zij, om te vechten tegen Rusland, heb je ook een soort ideologie nodig. Dus je ziet dat door dat vijand, door dat vechten, dat daar ook het nationalisme heel sterk wordt aangewakkerd. En er staat dus in zekere zin haaks op dat vrije denken en het kritische denken. En dat is echt nu een spanning in het Oekraïense onderwijs op dit moment. En dan zie je ook nog eens. Dus de ene kant, je kunt het als het ware een soort weaponization, noem je dat, van het onderwijs een wapen maken. Dat gebeurt eigenlijk automatisch als je in een conflict zit of in een oorlog. Het is heel moeilijk om je daar tegen te wapenen. Dat is dus de spanning die ik nu zei in Oekraïne. Maar je ziet ook nog eens dat het andere land het ook nog gaat echt letterlijk op jouw onderwijs zich gaat richten. Dus ik denk een maand geleden zijn een heel groot gedeelte van de schoolboeken bijvoorbeeld gebombardeerd in de Oekraïne.
0: Oké, dat is echt als doelwit gekozen.
1: Zeker, echt als doelwit gekozen. Als je kijkt naar Gaza, is nou, bijna de volledige infrastructuur van alle scholen is weg. Dus scholen in die zin en kinderen worden ook nog eens een keer bewust uitgekozen.
0: Ja, ze weten hoe belangrijk
1: als
0: het is.
1: Ja, ja, of dus hoe cynisch kan het zijn, zeg maar.
0: Ja. Nou, daarover later meer. En ook nog wat meer over hoop. En we gaan ook nog een casus bespreken. Maar eerst gaan we even naar het journaal.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens zijn 3-daagse bezoek gaat hij het met de Amerikaanse president Trump onder meer hebben over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren gingen niet stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap.
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: We gaan nog even verder met historicus en pedagoog Bjorn Wansink over de invloed van conflicten op ons eigenlijk allemaal en ook vooral de bijzondere rol van het onderwijs. En ik zei het nog niet voor het journaal, maar vanaf nu kun je ook inbellen. Je kunt 0800-1121 bellen als je een vraag hebt voor Bjorn. Dat kun je gewoon doen. Hij is docent. Hij vindt het niet raar als hij een vraag krijgt. Dit is je moment, zou ik maar zeggen. Of je kunt ook een appje sturen. Dat kan via de gratis NPO Luister-app. Ja, je eindigde net het uur met eigenlijk het onderwijs als wapen, dus als propagandamiddel, maar dat het ook als doelwit geldt.
4: Ja.
2: En vrij letterlijk dus ook boeken worden gebombardeerd. En aan de andere kant wordt ook wel weer gezegd dat educatie ook niet de politiek is, zei je al eerder. Dus het is een interessant spanningsveld waarin jij je begeeft.
4: Ja.
2: En ook, nou ja, wat ik ook wel merk aan de manier waarop je soms dingen zegt. Het lijkt soms echt wel alsof de hoop ook een beetje vervlogen is. Als ik dit zo hoor. Als je zegt van ja, we hebben natuurlijk dit strohalmpje nog. Zo zei je het een beetje.
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen van... juist als ik in dit soort met mensen uit deze gebieden werk, er is ook echt nog wel veel hoop te vinden.
2: Dat
4: is ook heel inspirerend, juist. Hè, die groep docenten, wat ik zei, die met elkaar samenkomen in Srebrenica, dat is juist super hoopvol.
2: Ja.
4: Maar ik ben geen... Kijk, bij hoop... Hoop is iets anders dan volledig optimist zijn van... vroeger, ik kom al uit een generatie... in mijn familie zei, het komt wel goed. Nou, het komt niet altijd goed, maar het is altijd de moeite waard om ervoor te werken. En dat is denk ik ook hoop. Hè? Dus... zelfs in situaties die echt heftig zijn, en is het de moeite waard om te blijven vechten. Vechten in dit geval, vreedzaam vechten, laat ik het zo noemen. Om te blijven vreedzaam vechten voor kinderen, voor om vreedzaam samen te leven met elkaar. Zonder dat streven te hebben, denk ik, dat jij alle problemen gaat oplossen. Want dat gaat niet. Dat is naïef, denk ik.
2: Je hebt ook gezien dat mensen dat doen met succes.
4: Zeker. Er zijn ook heel veel conflicten zijn natuurlijk opgelost. En gaan mensen weer goed met elkaar om. En andere conflicten blijven langer voorbestaan. Dus als je de geschiedenis als uitgangspunt neemt, dan zie je dat heel veel conflicten die vroeger speelden helemaal nu er niet meer zijn. Maar dat er ook weer nieuwe conflicten ontstaan. Juist in die dynamiek is het belangrijk, denk ik, om daar een bijdrage aan te leveren. En zeker als je denkt vanuit kinderen en hoe zij slachtoffer kunnen zijn van geweld. Daar zo onder lijden en dat ook weer met zich meenemen en eigenlijk weer in een nieuwe cyclus terechtkomen van geweld. Ja, dat is heel erg de moeite waard om ons met z'n allen daarvoor in te zetten. Om te voorkomen dat...
2: Dat neerwaartse spiraal is.
4: Ja, ik noem het soort cycli van haat. Hè? Dus het is op een gegeven moment kom je in een soort cirkel met elkaar terecht, waar de haat eigenlijk alleen maar groter en groter wordt. Het is niet zo, als je de ander bombardeert, dat creëert alleen maar dat die cirkel van haat wordt groter. En hoe langer je dat doet, hoe langer je ook nodig hebt om er uiteindelijk weer met elkaar uit te komen. Dus daar moeten we op een of andere manier moet je daar proberen uit te stappen. En dat is heel lastig. En daar lopen we op allerlei manieren ook op vast natuurlijk in vredesbesprekingen. Ja, wil je vrede? Maar dan wil je dan bij wijze van spreken je land opgeven, hè? En onder invloed van Rusland wonen in die bezette gebieden. En dan al de slachtoffers die gevallen zijn. Dus je zit op een gegeven moment zit je bijna...
2: Hoe ga je dat ooit oplossen? Ik denk aan die Truth and Reconciliation Commissions in Zuid-Afrika. Dat door praten wellicht dan zou worden opgelost en door vergeven.
4: Ja, maar daar wordt in Zuid-Afrika ook heel verschillend over gedacht.
2: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja,
4: dus is ook een poging. Ja.
2: Ja. En jij doet dus ook echt onderzoek naar hoop. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een docent gesproken die zegt, een docent in Beirut, die na de Israëlische bombardementen zei, naar wie moeten jongeren nu nog kijken? Het gaat niet alleen om de bommen op Libanon, het gaat om de hele wereld. Een heel internationaal systeem van mensenrechten staat op instorten.
4: Ja.
2: Ja, wat zeg je dan op zo'n moment tegen iemand die dat tegen jou zegt?
4: Ja, dit was... Ik moest een workshop geven in het Europees Parlement. Ook voor docenten. En ik had al besloten dat ik iets wilde doen omtrent het thema hoop. En ik had al contact met mijn collega in Libanon. Omdat we op een andere plek al samen hadden gewerkt. En eigenlijk voordat die oorlog begon. En ook hier kun je weer zeggen dat die oorlog gewoon een continue oorlog is. Maar de laatste inval door Israël in ieder geval, had ik haar gevraagd van, wil je met mij die workshop geven? Toen had ze ja gezegd. En toen, 2 dagen later, begon die inval. Is ook een collega kwijtgeraakt. En toen hebben we ook... Toen zei ik, zullen we niet proberen onderzoek te doen? En toen heeft zij ook 50 docenten gevraagd van, hoe hou je hoop eigenlijk nu gewoon de bommen op ons land vallen?
2: Ons land vielen, ja.
4: En het was zo extreem ook, want ik sprak met haar en ondertussen hoorde ik de Israëlische drones door het raam. Want overal vliegen daar drones in Libanon. Ze worden constant bekeken. Het is zo ongelooflijk. De bommen vielen zo ongelooflijk heftig. En... kijk, voor haar was het al hoopvol. Laten we het even op kleine schaal beginnen. Om met mij te kunnen praten dat we die workshop gingen doen. Het was voor haar een weg uit die situatie op dat moment. Ook om gewoon met iemand uit een andere situatie. Dat was voor haar eigenlijk al hoopvol. En het was ook fijn voor haar om überhaupt iets te kunnen doen samen met die docenten. En daar op deze manier enige steun aan te geven. En wat je ziet eigenlijk in als oorlog net begint, maar ook tijdens oorlog. Dat zagen we ook in de Oekraïne, want daar zijn we ook gestart met onderzoek, eigenlijk net na de Russische inval. Heb ik ook onderzoek gedaan met mijn collega's daar. Is eigenlijk dat de rol van de docent helemaal verandert van degene die bezig is met inhoud. Het worden eigenlijk allemaal soort psychologen en daar zijn ze niet voor opgeleid. Die vraag is nu nog steeds eigenlijk groot, ook in de Oekraïne, van geef ons hulp.
2: Ja, hoe pakken we dit aan?
4: Hoe pakken we dit aan? En wat je dan ziet is dat dus docenten hoop blijven bieden. Dus ook dan kijken van, maar als we naar het verleden kijken, het stopt ook. Dus ze blijven hoop bieden. En ik heb uit een van de interviews uit Oekraïne, dat vond ik zo schrijnend. Die vertelde eigenlijk in dat interview dat hij overdag dus aan zijn studenten, aan zijn leerlingen in dit geval, hoop blijft bieden. En zegt van uiteindelijk komen we eruit. En dan 's avonds helemaal instort, omdat hij het zelf niet heeft.
2: Ja.
4: En zich dus, dus voor zijn leerlingen de hele dag goed houdt. En zegt, ja, dan ga ik 's avonds naar huis en dan huil ik een uur.
2: Ja.
4: En ik denk dat is een spanning die in dat onderwijs zit. En die zit op een andere manier ook in het onderwijs in Nederland, denk ik, en generiek. En ik heb ook mijn student gevraagd van, in dit geval op de leraaropleiding, hoe ga je daarmee om? Ook omdat in dit geval bij het vak geschiedenis het verleden niet altijd hoopvol is. Er zijn hele mooie momenten van hoop in dat verleden, maar er zijn ook momenten dat het verleden niet hoopvol is. Hè? Dus daar kan je uit kiezen. En dan zie je dat je als pedagoog, opvoeder, wil je natuurlijk leerlingen, of natuurlijk, dat vind ik belangrijk, leerlingen agency geeft, dus en een beeld op de wereld om voor te strijden. En hoop, want anders kunnen we met elkaar hier wel allemaal van de berg afspringen. Hè? Dus er is heel
2: dat
4: veel...
2: is eigenlijk het enige dat we
4: en,
2: hebben.
4: Ja, dat is het enige wat we hebben. En de verbeelding dat het beter kan gaan. Kritisch kunnen kijken wat er nu niet goed gaat. Dat analyseren en dan met elkaar nadenken. Zeker hoe kunnen we dat verbeteren. En tegelijkertijd heb je, worstelen mijn studenten met dat perspectief. Ook van, ja, maar we hebben ook dat verleden, dat willen we geen recht. Daar zijn ook gewoon dingen die niet goed gegaan zijn. En hoe balanceer je dat? En we hebben onderzoek gedaan bijvoorbeeld in landen allemaal, veel landen op de grens met Rusland. Georgië bijvoorbeeld, maar ook de Baltische Staten, die allemaal onder druk staan eigenlijk. Door die spanningen met die er zijn met Rusland, hoe balanceren zij hier tussen? En dan zie je dat docenten daar hele verschillende, daar heel verschillend mee omgaan. Maar ze herkennen allemaal die spanning tussen jongeren wel een hoopvol perspectief mee willen geven en tegelijkertijd het worstelen met je eigen, soms niet hoopvolle perspectief. En sommige docenten zijn wel echt hoopvol persoonlijk dat het beter gaat, maar we hebben ook docenten die zeggen, ja, het is hier als je in conflict zit of in oorlog zo moeilijk om hoopvol te blijven.
2: Ja, dat je echt een soort rol moet aannemen eigenlijk om iets te doen.
4: Om leerlingen kracht te geven, om ook door te gaan. Want je hebt die hoop nodig en verbeelding nodig.
2: Ja,
4: maar om in actie te komen. Kijk, hoop. Ja, maar hoop moet ook. Maar we weten ook als je hoop bent, dan als je hoopvol bent of hoop hebt in conflict situaties, heb je ook veel meer veerkracht om met conflict om te gaan. Dat weten we. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Het is ook echt een kopingsmechanisme om te blijven werken. En je hebt ook een boekje van Frankl, Viktor Frankl, die schrijft over concentratiekampen en hoe ook daarin eigenlijk degene met hoop in ieder geval het langst, dat is heel cynisch, in ieder geval het langst blijven leven en ook medemenselijkheid hoog weten te houden. Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden medemenselijk blijven. Dat is ook weer hoopvol in zichzelf, zou ik zeggen.
2: Ja. Ja, dat is waar. Dat er nog ergens iets brandt.
4: Ja. Ja.
2: Waardoor je een soort eigenwaarde hebt, maar ook dus die eigenwaarde van de ander ziet.
4: Ja, en ik denk bijvoorbeeld door, voor mij uit, door contact te houden met mensen in conflictgebieden, kun je op een of andere manier, hoe klein het ook is, daaraan bijdragen. En het is echt zo moeilijk. Ik weet, op een gegeven moment, het was een van mijn collega's in de Oekraïne, daar had ik een jaar geen contact meer mee. En toen, na een jaar, nam ze weer contact op. En toen vroeg ik aan haar, of ze zei uit zichzelf van, ja Bjorn, ik heb een jaar geen contact met je gehad. Want in je laatste mail vroeg je hoe het met me ging. En ik heb gewoon een jaar daar niet op antwoord kunnen geven.
2: Och, ja.
4: Om de oorlog.
2: Ja, van ik kon het gewoon even niet.
4: Het ging niet goed. Dus zo'n vraag, dat laat je ook. Dat is misschien in zichzelf niet hoopvol, maar zij komt wel weer terug. En zij is wel een van degenen die bijvoorbeeld op allerlei manieren bezig is om dat geschiedenisprogramma in Oekraïne medemenselijk te houden.
2: Ja.
4: Ja, dat vind ik ongelooflijk hoopvol. Maar ik zie ook gewoon de strijd die daarmee gepaard gaat. In alle moeilijkheid.
2: Ja, het is wel mooi hoe je het schetst. Dat het dat natuurlijk hoop en naïviteit ligt ook heel dicht bij elkaar.
4: Ja, je hebt passieve hopen. Is dat je denkt van, nou, ik ga maar hopen dat het goed komt en ik ga op de bank blijven zitten. En je hebt actieve hoop. En dat is echt dat je de verbeelding hebt hoe het ook kan zijn en je daar ook naar gedraagt en daarvoor acties onderneemt. En die hoop, die hebben we nodig in de wereld.
2: Ja, we hebben een beller. Ja. En dat is Frank. Goedenacht, Frank.
5: Hallo, Renette.
2: Hallo. Je hebt een vraag.
5: Bjorn, jouw gast.
2: Ja.
5: Bjorn, het verhaal wat jij vertelt is, hoe zeg je dat, verwarmend. Mm. Het zit vol erbarmen.
4: Ja.
5: Ik heb een kort intro nodig. Ik heb Hubert Smeets, Ruslanddeskundige, heb ik bij de NPO, NOS, heb ik horen zeggen, Poetin is behept met het zogenaamde machtsdenken. Als dit zo is, en ik denk dat de tendens is wereldwijd, zowel op macroniveau als microniveau, dat het machtsdenken alsmaar groter wordt. Je ziet het ook in de dorpen. Je had het, dacht ik, over AZC's onder andere. Mm-hmm. Het dreigt namelijk dat het volk de macht letterlijk overneemt. Mijn vraag is aan jou deze. Is het geen ijdele hoop die jij koestert? Waarom? Omdat vanuit macroniveau als microniveau steeds meer de democratie, vind ik, uitgehold wordt. Ik refereer in deze aan Tom de Graaf, vicevoorzitter van de Raad van State. Met andere woorden, is het geen ijdele hoop die jij koestert? Als van bovenuit mensen geïndoctrineerd worden, ook hier in de parlementaire democratie.
2: Goeie vraag, Frank. Ja, van hoe
5: uitgehold wordt. Ik refereer in deze aan Tom de Graaf, vicevoorzitter van de Raad van State. Met andere woorden, is het geen ijdele hoop die jij koestert als van bovenuit mensen geïndoctrineerd worden, ook hier in de parlementaire democratie.
2: Goeie vraag, Frank. Ja, van hoe kan je omgaan met machtsdenken?

0: ook vanuit het machtsdenken zijn wel bezig om democratie uit te rollen. Ik denk het enige, in die zin ben ik hoopvol, zeg maar, dat ik het zie. Maar dat ik tegelijk denk, ik heb dus, ben niet passief dat ik me daarbij neerleg. Ik ga er actief tegen in. Bijvoorbeeld door hier dit verhaal te houden. En ik hoop eigenlijk dat vele mensen zoals deze luisteraar ook samen met mij daartegen wil strijden. Omdat er staat heel veel op het spel. En heel veel mensen, denk ik, gaan erin mee omdat ze zelf denken daar persoonlijk niks bij te verliezen hebben. Dus als je bij de groep hoort die denkt van ik heb het goed. Nou, volgens mij zou ik wel in Rusland kunnen leven. Als je maar houdt aan wat de machthebber wil, dan heb je het wel goed. Totdat het jou in de staart bijt en dan is het te laat. En dat is het gevaar wat ik een beetje zie, is van dat heel veel mensen denken van nou, het raakt mij niet. Het gaat iedereen raken.
1: Ja, dus we hebben echt het verhaal van de twee armen.
0: Ja, het gaat uiteindelijk iedereen raken. Dus we moeten daar op een of andere manier tegen in opstand komen. En dat is voor mij door dit verhaal te houden. En ook niet daarin. Dus wel realistisch te zijn, tegelijkertijd strijdbaar te blijven.
2: Bjorn en Renette, ik zou
1: Dankjewel,
2: willen...
1: Dankjewel, Frank.
2: Toepie, denk ik. Dat jij eens een verhaal deed voor de leden van de Tweede Kamer.
1: Ja,
2: want ik denk dat
1: die een goed idee.
2: We kunnen leren van jou.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dank Frank voor het bellen en fijne nacht nog.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja, we hebben nog een beller. Goeienacht.
3: Goeienacht, Dammes.
1: Ha, Dammes.
3: Ja,
1: je hebt ook een vraag voor Bjorn.
3: Ja, moet luisteren. Ik heb met veel jonge leraren, denk ik, in gesprek die aan het leren zijn. Het volgende, en mijn kleinkinderen, ik zie wat er gebeurt. Dus als een kind een fout maakt, of de meester zegt fout of niet goed, dan is hij als persoon fout. Hij kan daar het onderscheid niet maken dat hij goed is als persoon. En dat hij gewoon een foutje maakt en dat hij nog verder moet leren. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben 86, ik ben van 1940, het oude katholieke geloof. Toen was je in zonde en dan was je helemaal fout. Dan moest je biechten, anders had je God weer aan het kruis geslagen.
1: Ja.
3: Het was vreselijk, het was een hel. Je ging naar de hel en het was een hel. Maar nu terug naar deze tijd. Ik denk dat hij ook wel Paul Tillich nog kent van vroeger, van de boeken. Maar een kind heeft daar geen antwoord op. De andere kinderen gaan lachen. Een kind weet niet dat is gewoon in het rekenen. Ja, inbegrepen. Maar wat ik graag zou willen is dat die meneer eventueel mij bevestigt en dat doorgaat naar anderen, naar jonge leerlingen.
1: Ja, mooie vraag.
0: Ja.
1: Dus hoe kun je kinderen terechtwijzen zonder ze af te keuren?
0: Nou ja, ik denk wat deze meneer mooi zegt is van dat hij in 1940 of zo lang geleden dit zelf heeft meegemaakt en dat hij vandaag inbelt om dit met ons te delen. Dat zegt al iets over de enorme impact die je kunt hebben als leraar op jonge kinderen als het gaat als je je niet
3: ik
0: gezien
3: weet niet
0: voelt.
3: Of je mij hoort als ik.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ik wil dus ook even van. Dus u bevestigt mij, daar ben ik heel blij om. Ik heb veel in Duitsland gewerkt. In 1961 ging ik werken. Ik heb 3 jaar in München gewerkt. Daar werkte ik met het SS. Daar kon je echt niet aan zien. Ja, eentje werd gegrepen. Dat was de vierde. Maar de derde, die waren gewoon fatsoenlijke mensen. Je kon niet zien wat ze gedaan hadden.
0: Mm-hmm.
3: Toen ik 9 was, of 7, 1947 of 1949, dan kwam er een soldaat uit Indonesië terug. Dat was een held. Dus je hebt daar geen antwoord op.
0: Nee.
1: Nee.
3: En u hebt Victor Frankl aangeroepen.
0: Ja.
3: Maar goed, iedereen weet. Hè, de Italiaan die nog van die boeken en anderen. Dat als jij op wacht moest. Je moest morgens op wacht. En als je geen muts had, ben je gedood. Dus dan moest je een muts van een ander afpakken. En op je hoofd zetten.
0: Mm-hmm.
3: Die ziek was en in zijn bed lag. Het is niet zo dat je. Dat wordt wel verteld. En daar hebben we de hoop op. Maar het is niet zo. De mensen willen overleven.
1: Ja.
0: Zeker, zeker.
1: Ja.
0: Zeker.
3: Dat is dank, ik ben dus een aanhanger van Marx. Ik word gevormd door Marx en door Freud. En dat zijn de meesters van de achterdocht in Frankrijk.
1: Dank voor het delen, Dammes.
3: Met de façon. Maar ik zou heel graag dat je die kinderen niet zo blootgesteld worden aan dat. Want als jij in therapie gaat, of ik zeg jij in de betekenis van men.

0: therapie bent, dan wordt je duidelijk gemaakt dat je zelf niet slecht bent. Je schuldgevoel niet. Maar dat je aangenomen hebt dat als je iets fout doet, dat je dan als mens fout bent.
1: Ja, en dat is een wereld van verschil.
0: Ja.
1: Dank voor het delen.
0: Bedankt ook. Zegt die meneer nog wat, alsjeblieft?
2: Ja, ik zou wat zeggen. Kijk, ik merk dat het ook voor docenten... Voor een docent is het heel belangrijk. Een docent heeft eigenlijk verschillende taken. En een van die taken is eigenlijk de taak om met kennis om te gaan. Te leren over het verleden of wiskunde te leren... of rekenen of adreskunde. En daarnaast heb je een pedagogische taak. En voor mij is... Een van de belangrijkste taken als pedagoog, en dat klinkt echt super simpel, is namelijk: jij mag er zijn. Dat is echt
1: die zin
2: alles.
1: Hebben we vaker gehoord.
2: Jij mag er zijn. En het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Nou, deze man geeft een voorbeeld. Omdat heel veel kinderen dat gevoel niet hebben dat ze er mogen zijn. En zeker ook kinderen, nieuwkomers bijvoorbeeld, die zeggen van eigenlijk ook vanuit de politiek, jij mag hier niet zijn. Maar als je zo'n band kunt opbouwen met je kinderen in de klas van jij mag er zijn. En dat doe je door gewoon simpelweg te investeren, naar ze te luisteren, hoe het met ze gaat, hoe gaat het thuis, ga met ze voetballen. Eigenlijk allerlei zaken die niet zozeer te maken hebben direct met het vak wat je geeft inhoudelijk. Maar als je die relatie heeft en die leerling weet van deze docent mag ik er zijn. Met alles wie ik ben, wat ik heb. Dan kun je deze leerling op allerlei manieren ook terechtwijzen. Ook corrigeren. Want die weet gewoon in de basis, ziet deze docent mij voor wat ik ben.
1: Is het veilig? En het is
2: niet
1: veilig. Dat ik naar de hel ga als ik een keer een fout maak. Nee.
2: En dat is een hele simplistisch basisprincipe. Maar heel erg moeilijk om dat goed... zeker. En het is ook lastig, want soms als docent geef je 7 uur les... zie je bijna 200 leerlingen. Ja. En al die leerlingen mogen er zijn. En van al die leerlingen wil je weten waar ze staan, et cetera.
1: Ja, maar je bent ook een mens. Dat
2: lukt je gewoon heel vaak niet. Soms ben je blij als je de namen kent van deze leerlingen. Even aan het begin van het jaar.
1: Ja.
2: Dus dat... Door de massaliteit eigenlijk van ons onderwijs is dat het hele gevoel van jij mag er zijn, is hartstikke lastig te realiseren als docent. Als je met kleinere klassen werkt, of je bijvoorbeeld in het basisonderwijs is het dan makkelijk, want dan zie je klas gewoon elke dag als vaste docenten. In het VO is dat alweer veel moeilijker. Maar die basis van jij mag er zijn als mens, ja, dat is voor mij ook echt, en dat zegt deze meneer denk ik mooi. Echt een belangrijk onderdeel van medemenselijkheid.
1: Ja, dank nog voor het delen, Dammes. En dit was natuurlijk, ging heel erg over het klaslokaal. En uiteindelijk van hoe kun je deze technieken inzetten om uiteindelijk toch die medemenselijkheid te bereiken.
2: Ja.
1: We moeten bijna afronden. Dus ik zat te denken van, je hebt nu zendtijd.
2: Ja.
1: Heb je tips voor mensen die nu luisteren, die niet per se in een onderwijssetting zitten, maar wel toch misschien moed aan het verzamelen zijn om met een oom te gaan praten die totaal een ander blik op de wereld heeft. Of juist een kind of een kleinkind dat totaal anders kijkt en het gewoon niet meer weet waar te beginnen. Hoe kun je dan alsnog het gesprek aangaan met iemand die al ver van je is afgedreven?
2: Nou, ik denk allereerst dat je aan de relatie gewoon moet werken. Ga met elkaar een stuk lopen in het bos. Vind elkaar als mens. En dan komt dat gesprek wel later. Maar dat gaat echt alleen maar als jij... Er is best wel wat onderzoek gewoon van luisteren. Dus als je echt heel erg anders over elkaar denkt of over een onderwerp, probeer eens open naar de ander te luisteren. Stel een open vraag. Dat doe ik ook vaak met in trainingen. En dan zie je al, als je met van elkaar verschilt, dat je eigenlijk 1 open vraag kunt stellen. En dan bij de tweede vraag ben je alweer de ander aan het overtuigen. En dat gebeurt ook vaak. In persoonlijke kringen gebeurt dat ook. Hè? En vervolgens is het gelijk de ander overtuigen. Dus probeer het eerst over koude dingen te hebben. Dingen die niet verdelen. Gewoon die band. Dan via die band, dan komt er ook weer ruimte om het over andere zaken te hebben. En probeer eerst eens naar de ander elkaar te luisteren en niet elkaar te overtuigen.
1: Ja, en dan ook oprecht te luisteren.
2: Ja, want ja. Heel vaak als je over conflict, zeker in familiesituaties, is het onwijs lastig, omdat het heel vaak in het overtuigen zit. Ja, dan vind je elkaar niet. En ik zie heel veel families en heel dichtbij, eerlijk gezegd, op dit moment daaraan stuk gaan. Omdat we elkaar proberen zo te overtuigen en zo overtuigd zijn van onszelf door alles wat je leest in sociale media. En dus dat is belangrijk. En ik denk ook wat belangrijk is om te realiseren dat het bij opvattingen, we zijn heel erg gericht op argumenten. Ook op de universiteit. Maar mensen hebben een mening of een overtuiging ook omdat ze binnen een sociale groep horen. Dus vaak gaat het niet eens over ook wat waar is, maar met deze overtuiging blijf ik dan nog bij mijn sociale groep horen. Dus val ik misschien wel buiten mijn sociale groep.
1: Ja.
2: Dat geeft heel veel druk op mensen. Dus ja. Want dan moet je uit die sociale groep geeft ook veiligheid. Dus je moet in zo'n gesprek niet alleen uitgaan van de feiten of de argumenten, maar ook kijken van waarom heeft die persoon die opvattingen ook en meer vanuit het meer.
1: Wat zit erachter?
2: En bij welke groep voelt
1: hij zich bang voor om uit te geraken? Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nou, dat vind ik zeer toepasbare ideeën. Wij zijn er in ieder geval wel zonder te veel kleerscheuren uitgekomen, toch? Dit gesprek.
2: Het is nog niet afgelopen.
1: Nee, dat is waar. Nou, daar heb ik de macht over. Het is afgelopen, Bjorn.
2: Yes.
1: Ja, we gaan nog even luisteren naar Bob Dylan, Blowing in the Wind. Leek me wel toepasselijk.
2: Heel mooi.

0: Answers Blowing in the Wind. Zojuist sprak ik met historicus en pedagoog Bjorn Wansink. Wil je dat gesprek terugluisteren? Dat kan op de NPO Luister-app. En dat trouwens ook in alle andere podcast-apps. Dan is het nu tijd om te luisteren naar een podcast, een andere podcast, die onze collega's van BNNVARA maakten. Vorige week luisterden we naar aflevering 4 van Zo klonk Nederland, waarin we hoorden dat het 55,8 miljoen jaar geleden steeds heter en heter werd op aarde. Nu, deze aflevering, gaan we het regenwoud in van 47 miljoen jaar geleden. Ja, hou je vast, het is totaal iets anders. We gaan op zoek naar een halfaapje en de mysterieuze Trogon.
1: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
2: Wauw, Liesje, wat is dit?
3: Nee, ja,
2: Schrik me dat, joh.
3: Oh, het valt mee.
4: Oh, daar beweegt wel iets. Er gaat daar iets op die tak.
5: Nee, daar beweegt iets.
3: En hoor je ze nou ook?
6: Ja, ze hoor je het piepen niet. Heel de mooie piepjes.
7: Ik zie een kleur die opvallend is. Roze.
8: Ja. Dat zie je dus nooit, hè?
9: Zo klonk Nederland. Van dino tot mensaap. Ik ben Menno Bentveld en neem je mee op een tijdreis van geluid. Laat je in deze podcast van Vroege Vogels meevoeren door de fascinerende natuurhistorie van ons land. Zet je koptelefoon op of doe oortjes in en hoor hoe lang vergane werelden tot leven komen. Tienduizenden jaren is het extreem heet op aarde. Knaagdieren, primaten, hoefdieren en roofdieren trekken tijdens deze periode vanuit andere continenten naar ons toe. Hierdoor worden de primitievere zoogdieren weggeconcurreerd. Eigenlijk drukt deze klimaatverandering op de resetknop. Het is 47 miljoen jaar geleden. Nederland is een tropische wereld. Niet meer zo extreem heet, maar nog wel erg warm. Paleontoloog Dorien de Vries wil verslaggever Henny Radstaak een half aapje laten zien.
2: Het is bijna donker al, het is schemerachtig. Het is echt goed opletten waar je loopt.
3: Ja, en warm, hè? Ik zweet het uit. Onder de lianen door, om wat varens heen, gaan we kijken of we het halfaapje kunnen vinden.
2: Halfaapje?
3: Ja, halfaapje. Goed, even naar boven kijken.
2: Want die zit nu boven ons in de bomen, ja.
3: Ja, die zit in de bomen. Die is alleen actief tijdens de nacht. Dus tijdens de dag is hij aan het slapen.
2: Zien we hem niet?
3: Nee, zien we hem niet. En dan in de schemer begint hij weer wakker te worden, op zoek naar eten.
2: Hey, ik zie daar iets bewegen, daar. Maar het is op de grond, dus het is niet een aapje of wel.
3: Ja, ik zag het ook net. Als we nu even stil blijven staan. Ja? Ik hoop dat hij zo weer uit de bosjes komt. Dat is denk ik een Leptictidium.
2: Wat?
3: Een Leptictidium, dat is een klein beestje die op zijn achterpootjes hopt of springt. En ik zag net zijn lange staart. Maar als we nu naar die hoek kijken, naar dat bosje waar we hem zagen. Ik denk dat ik hem daar zo in de schaduw zie. Ja, klein beestje.
2: Wat is er achter die boomstam?
3: Hij komt er nu heel voorzichtig kijken. En als je nou naar zijn neusje kijkt, dan zie je dat hij een heel lang neusje heeft. Bijna een slurfje. Die kan hij helemaal zo naar links, naar rechts, naar beneden wijzen om beter te ruiken.
2: Mm.
3: En eten te vinden.
2: Wat een fraai beest.
3: Ja, lange staart ook, hè?
2: Ja.
3: Echt lang. Bijna even lang als zijn lichaampje. En hij springt een beetje op die achterpootjes. Volgens mij is hij op zoek naar wat eten.
2: En hij is zo'n 20, 25 centimeter?
3: Ja, echt heel klein. Ja. En hij staat dus eigenlijk een beetje rechtop. Want hij staat op zijn achterpootjes. Schattig, hè? Ja, super lief.
2: Zullen we even verder op zoek naar het halfaapje?
3: Ja, en dan gaan we weer naar boven kijken.
2: Gaan we naar boven kijken, ja.
3: Ik hoor iets achter ons.
2: Oh.
3: Als we even luisteren. Hoor je dat?
2: Ja.
3: Ja? Volgens mij is dat ons halfaapje. Dus die moet een beetje daar in de bomen zitten.
2: Want dit is het geluid dat hij maakt.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Ja, inderdaad. Achter ons moet er toch een stukje terug.
3: Ja, gaan we kijken.
9: Ecoloog Atze van der Goot luistert samen met verslaggever Gert Elbertsen naar de geluiden van dit tropische woud.
5: Als je heel goed luistert, hoor je ergens ver weg in het oerwoud een wat lagere, diepere fluit. En dat is waarschijnlijk een trogon.
4: Wat, heel even. Welk geluid? Het is zo overweldigend hier.
5: Echt een lage fluit die de hele tijd herhaald wordt. Het lijkt wel alsof het ook vanaf één plek komt.
4: Een trogon, zeg je? Een soort vogel, zo klinkt het, maar...
5: Ja, een trogon is een hele bijzondere kleurrijke vogel. Dat kan echt rood zijn of blauw of groen. En ook hele stukken wit onder hun staart. Dus dat zijn hele kleurrijke mooie vogels. Ze zijn misschien vuistgroot. Spanwijdte misschien tot 35 centimeter.
4: En dit geluid dat we dan horen, is dat mannetje, vrouwtje? Kun je daar iets over zeggen?
5: Ja, dat zijn waarschijnlijk de mannetjes die zo repeterend geluid maken. Omdat ze ook wel een territorium daarmee afbaken. En laten ze echt duidelijk zien van ik ben hier en dit is mijn plek.
4: Zullen we hem gaan opzoeken? Is dat een idee?
5: Ja, we kunnen proberen dit geluid te lokaliseren. Maar ik zal je alvast meegeven, het is echt lastig om ze te vinden. Omdat ze vaak heel lang stil zitten op dezelfde plek. En dan af en toe als we bijvoorbeeld een insect zien vliegen, een libelle of zo. Dan vliegen ze erheen in een soort van duikvlucht en een streep. Pakken ze die libelle of andere insect. Vliegen ze weer terug en blijven ze weer heel stil zitten op de tak.
4: Oké, maar het is een beetje die kant daar, hè?
5: Ja.
4: Ik duw deze struik een beetje aan de kant voor je.
5: Ja, dankjewel. Ja, wat je dus eigenlijk ziet in het oerwoud. Hè, dus eigenlijk is die bodem is de hele tijd best wel vrij. Maar we zijn hier op een stuk waar dus een aantal bomen zijn gevallen. Waarschijnlijk tijdens een storm. En dan krijg je dus dat allerlei pioniersvegetatie weer omhoog komt.
4: Die maken gebruik van die opengevallen plek dan?
5: Precies, dan komt er eindelijk weer licht op de bodem. Waardoor dus allerlei jonge boompjes en planten en struiken hun kans grijpen om omhoog te groeien.
4: Oké, gaan we deze gewoon even een beetje omlaag trappen? Anders komen we er niet... Niet langs.
5: Nee, deze moet even platdrukken.
4: Ik denk dat hij daar ergens moet zitten, hè? Hoor jij ongeveer hoe ver het zou moeten zijn?
5: Ja, ik denk dat we nog op zeker 100, 200 meter zitten. Want het geluid reikt best ver. Het is een wat dieper fluitend geluid. Dus we zijn nog niet echt onder de boom waar die in zit. Maar het is zeker hier in de buurt.
4: Dus er zitten vooral takken. Je kunt ze niet echt op de bodem vinden of zo.
5: Nee, dus heel af en toe eten ze misschien ook een hagedis als die op de bodem leeft. Maar in principe zitten ze vooral in die boomtoppen te wachten totdat er insecten langs vliegen. Of ze eten de vruchten die daar groeien, juist aan de bovenkant. En het bijzondere is ook aan die poten van die trogon, is dat ze dus eigenlijk vier tenen hebben. En anders dan de meeste vogels hebben ze twee tenen die naar voren zitten en twee die naar achter zitten. Oh. Waardoor ze dus heel lang stil kunnen zitten op een tak. Omdat ze dus eigenlijk de tak aan het klemmen zijn met die vier tenen.
4: Dus een beetje uit die hoek op 11 uur.
5: Ja.
4: En dan een beetje hoog, ergens op een horizontale tak. Daar zouden we misschien eentje tegen kunnen komen.

0: Wauw. Jeetje.
1: Oh jeetje.
0: Wat is dit?
1: Nee. Ja, oh.
0: Schrik me dat, joh.
1: Oh, het valt mee. Ik dacht dat het een heel groot beest was, maar het is eigenlijk heel kleintje. Hij is nu weer weggerend. Maar zag je, hij kwam net tot onze knie ongeveer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Schrik me echt helemaal lang.
1: Ja, was een Eohippus. Die rende hier net langs ons heen. Hij was waarschijnlijk banger voor ons dan wij voor hem. Wat een schatje was het eigenlijk. Toen de schrik was, ja, toen we waren bekomen. Ja.
0: Ja.
1: Oh, Eohippus. Ongeveer 60 centimeter, halve meter hoog. Tot de knie ongeveer. Is geen vleeseter, dus we zijn veilig. Eet wat blaadjes. Eet wat fruit ook. Maar wat leuk is, die hebben hele kleine hoefjes. Maar hij heeft eigenlijk 3 tenen. Dus hij heeft 3 hoefjes aan elke voet. Dus dat zagen we net niet in die snelheid toen hij langs ons rende.
0: Nee.
1: Maar dat is echt een leuk beestje, die Eohippus.
0: Ondertussen blijft het maar regenen, Dorie. En het onweer komt dichterbij, volgens mij.
1: Ja, nat en warm.
0: Hé, volgens mij nu echt dichtbij, dit geluid.
1: Ja, ik hoor het ook echt bijna pal boven ons. Kijk, daar. Je ziet een beetje de schaduw, het silhouetje van het aapje. Tegen de,
0: ja.
1: Tegen de stam.
0: Oh, was echt klein.
1: Ja, mijn ogen wennen wat meer. Het is een klein aapje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, precies. Als je wat langer hier in het donker rondloopt, dan ga je steeds meer zien.
1: Kijk, en ze springen. Ik zie er nog een paar daarachter. Die boom daarachter.
0: Oh.
1: Ze klimmen een beetje van tak naar tak. En heel af en toe zie je er eentje springen. Ja, volgens mij zijn ze allemaal aan het wakker worden.
0: Ja, die willen natuurlijk eten.
1: Ja.
0: Vruchten?
1: Ja, ze eten vruchten, besjes, misschien wat vijgen. Maar ook wel blaadjes, hoor. En dus insecten. Ik hoor ze ook nog steeds.
0: Ja,
1: ze zijn druk.
0: Is dat gewoon, zeg maar, sociaal contact wat ze met elkaar maken?
1: Ja, het kan misschien ook territoriaal zijn. Maar ik vind het prachtig om te horen.
0: Het is ook een echte vacht.
1: Ja, een mooi vachtje. Lijkt een heel klein beetje langer vacht om zijn hoofdje, maar is moeilijk te zien in het donker.
0: Ja, ze zijn duidelijk bezig boven ons hoofd. Je hoort het ritselen en de kraak van een tak.
1: Ja. Er is nu eentje die komt iets dichterbij. Die is niet bang.
0: Oh.
1: Ja, kijk, kun je zijn handjes zien? Het is een beetje moeilijk te zien, hoor. Maar het zijn geen klauwtjes. Ze hebben nageltjes. Daarom zijn het echte halfaapjes. Ja. Ja, kunnen ze goed mee klimmen. Ze betere grip. Moeten ze goed vasthouden.
0: Oh, er komt iemand naar beneden. Is die daar met is dat gooien of valt er iets naar uit de boom gewoon?
1: Ja, ik zag het ook. Volgens mij een half gegeten vrucht van iets. Ja. Nee, is niet zo fijn, hè? Nee.
0: Zullen we maar een beetje verder lopen? Want in het onweer komt steeds dichterbij doorheen. Misschien
1: even
0: een plekje gaan zoeken. Mooi, die aapjes, die halfaapjes.
1: Ja, zo blij dat we ze gevonden hebben. Super lief.
2: Atze en Gert zijn dicht in de buurt van een trogon. Een bijzonder kleurrijke vogel die tegenwoordig alleen in tropische gebieden leeft. Maar mogelijk is de soort in Europa ontstaan.
3: We horen hem nog steeds, maar ja, hij laat zich niet heel makkelijk zien. Volgens mij moet hij daar echt zitten, op 11 uur. We komen steeds iets dichterbij.
4: Ja, we staan. Je ziet hier ook boven je allerlei vruchten in deze boom. En je ziet ook duidelijk dat hij daarvan heeft gegeten. Want er liggen hier half aangekloven vruchten liggen hier ook op de grond.
3: Oh, laat eens even kijken dan.
4: Ja, kijk, hier zie je dat. Ja, hier heeft hij dit. Die zijn nog niet zo rijp dat ze van de boom zijn gevallen.
3: Dit rode besje.
4: Ja, dus deze mooie rode vrucht inderdaad. Daar heeft hij duidelijk van lopen eten. Wat hem ook een belangrijke zaadverspreider maakt voor in het bos. Hè? Omdat ze dus zoveel vruchten eigenlijk eten. En die zaden daarvan ook weer uitpoepen op allerlei verschillende plekken. Hè? Soms boven een rivier stroomt het weer verder. Dus ja, hij zit hier en we horen hem. Maar we zien hem nog niet.
3: Het wordt een beetje moerasachtig hier, hè?
4: Ja.
3: Is het een soort die daarvan houdt? Houdt die van natte omstandigheden?
4: Nou, in principe zijn ze wel door het hele oerwoud te vinden hier. Alleen, juist bij dit soort nattere stroompjes zitten natuurlijk heel veel insecten, zoals libelles, maar ook veel bomen die vruchten dragen. Dus dit is wel een plek waar ze veel voedsel kunnen vinden.
3: Laten we gewoon even een momentje stil gaan staan en even gewoon heel goed kijken, denk ik. Heel minutieus, al die takken af.
4: Ja, we gaan ze even afscannen, één voor één. En vooral de horizontale, wat grotere takken in de oksels van de boom. Even goed afspeuren.
3: Oh, daar beweegt wel iets. Er gaat daar iets op die tak.
4: Nee, daar beweegt iets. Oh ja, ik zie het inderdaad. Dat is geen trogon. Nee, dat is een wat fletserig gekleurde vogel. Dus dat kan geen trogon zijn. Maar goed gezien.
3: En dit geluid, wat je nu hoort, komt een beetje van laag hier uit het moeras.
4: Oh ja, inderdaad, ja. Het lijkt wel inderdaad een ralachtige soort.
3: Die houden hier van die natte omstandigheden.
4: Ja, die zit echt in die moerassen. Die speuren ze af met die lange poten, lopen ze langs die oevers. Dus ja, dit is waarschijnlijk een ralachtige die we nu horen. Kijk, Gert, ik zie hier een nestholte. Daar onder die oksel van die grote tak. Daar, je ziet ook, dat is een dode boom. Die is in de aftakelende fase. Die is rot. Dat is een perfecte boom. Je ziet inderdaad een nestholte van met een opening van een paar centimeter diameter. Ja, dat is waarschijnlijk van diezelfde trogon. Maar ik zie hem helaas niet in en uit het gaatje gaan.
3: Een trogon die maakt dus zijn eigen holletje in vrotte bomen.
4: Ja, dat klopt. Ze kunnen ook bestaande holtes innemen. Maar wat ze vaak doen is zelf met hun eigen snavel wroeten en hakken in zo'n dode boom. Totdat er een mooi holte is ontstaan om in te broeden.
3: Hij is me opgehouden, hè? Ik hoor het niet meer.
4: Nee, hij houdt zich wijzelijk stil. Hij heeft ons natuurlijk al een tijdje hier rond zien struinen. En hij heeft natuurlijk door dat wij op zoek zijn.
3: Dus wij worden waarschijnlijk nu aangekeken door de trogon die wij zo hard aan het zoeken zijn.
4: Ja, inderdaad. Dit is een situatie die we anders hadden voorgesteld. Maar die toch wel zo uitpakt dat die trogon ons ziet in plaats van wij hem, ja.
2: Dan wordt het aanzienlijk koeler. Zo'n 34 miljoen jaar geleden ontstaat er op Antarctica een ijsmassa waardoor de zeespiegel wereldwijd daalt. Stukken zee die voorheen Europa afsloten van Azië komen nu droog te liggen. Daardoor komen dieren vanuit het oosten onze kant op. Zo wordt de Europese kikker Taumastosaurus, we horen hem hier, vervangen door de Aziatische groene kikker. Ook veel zoogdieren weten Europa te bereiken. Zoogdierpaleontoloog Wilma Wessels heeft verslaggever Pleun Aarts beloofd één van die Aziatische nieuwkomers te laten zien.
5: Kijk daar, we zijn nu op een open plek. Daar lopen herten.
1: Oh, ja.
5: Kleine, kleine hertjes. Kijk daar, steekt een kopje boven het gras uit.
1: Oh, ja.
5: Dat is een grondeekhoorn. Die eet de zaadjes en de kleine delen van de planten.
1: Ja, dat is op zich hartstikke leuk, maar niet waar we precies naar op zoek zijn. Want ik ben hierheen gelokt met het idee dat we een hamsterinvasie gaan meemaken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Komt er een hele kudde met hamsters straks aangestormd?
5: Nee, het is geen kudde. Het zijn groepen hamsters of soorten hamsters die na elkaar binnenkomen in dit gebied. En dat komt omdat we hier grote klimaatverandering hebben gehad. Daardoor zijn er landverbindingen ontstaan met Azië. En heel veel van de hamsters die daar woonden, die komen nu hier in dit gebied. Langzamerhand komen er steeds meer. En we hebben hier de eerste groep. Die kunnen we vinden, maar dan moeten we echt even naar het subtropische bos gaan. Dan moeten we dieper naar binnen, dichtere begroeiing. Ik denk dat we ze daar kunnen vinden.
1: Oké.
2: Evolutionair bioloog Marcel van Tuinen is met verslaggever Marlijn Snijders op een bijzondere plek. Hier leeft namelijk een zeer markante vogel.
6: We komen zo bij een meer terecht.
7: Ja.
6: En dat meer is heel erg zout. We zitten hier in een gebied waar heel veel verschillende wateren zitten. Sommige zijn zoet, sommige zijn zout. Maar deze is heel speciaal. Ja, we moeten nog iets verder lopen, denk ik.
7: Okay.
6: En dan zien we het Zoute Meer. En het Zoute Meer is eigenlijk hyperzout. Wacht.
7: Zie
6: misschien
7: jij dat?
6: In de verte zie ik iets. Ja, dat zou het kunnen zijn. We moeten nog iets dichterbij, denk ik. En, oh, kijk, daar vliegt er een die ik wilde laten zien. Ja, kijk, die landt daar in het water. En als je nu goed kijkt, zie je daar eigenlijk...
7: Waar, links of rechts?
6: Rechts. En je, okay. je ziet daar een hele grote groep vogels. En het lijkt zelfs wel dat ze nu ook aan het eten zijn.
7: Ik zie een kleur die, die opvallend is. Roze.
6: Ja, hè? Ja, dat is heel speciaal. Ja, dat zie je dus nooit, hè?
7: Nee.
6: Ik ken geen enkele vogel die roze is, maar deze dus wel.
7: Hoe heet die?
6: Ja, deze vogel heeft ook een hele speciale naam. Die heet de Harrison Avis. Maar waarom zijn ze roze? Ja, dat heeft dus te maken met wat ze eten. Het is niet alleen een hyperzout meer, maar het is ook een heel ondiep meer. En daar kunnen dus alleen bepaalde algen en garnaaltjes en zo in leven.
7: Mm-hmm.
6: Die algen die kunnen fotosynthetiseren vanwege het licht wat in het ondiep water nog binnenkomt.
7: Okay.
6: Die pigmenten die kleuren roze, soms ook rood, soms ook geel. Maar in deze vogels kleuren ze roze. En dat is omdat ze deze pigmenten opnemen uit die diertjes. En wat nog specialer is, is dat deze vogels... die hebben een klier aan het begin van hun staart. Een staartklier. Ja. Vogels gebruiken die om oliën die daarin zitten... te verspreiden met hun snavel over hun verenpak. Zodat hun verenpak altijd in orde is.
7: Mm-hmm.
6: Maar deze vogels kunnen dus die roze verf, bij wijze van spreken... die olieverf, verspreiden over hun veren. Op een bepaalde plek accentueren, een beetje zoals make-up. En dat ze die mannetjes laten dan aan de vrouwtjes zien. Ik zie er het mooiste uit. Ik ben de sterkste partner voor jou. En dus het, ja. Die roze kleur is heel belangrijk. Ze staan nu iets dichterbij.
7: Ja,
6: zie je dat die vogels ook hun nek helemaal in het water steken? Ja. En je hoort dus ook nu, als je goed luistert...
7: Mm-hmm.
6: hoor je ook dat ze met elkaar communiceren. Een heel laag, brommend geluid. Dat doen ze dus om, om te laten weten, het is veilig... Eet maar lekker door. Of als het geluid verandert, er is gevaar. En soms ook naar een partner of naar een kind. Van ik ben in de buurt. Dat is heel belangrijk, dat geluid. Je vraagt je natuurlijk af, hoe kun je met zo'n grote snavel kiezen om al dat hele kleine gedierte te eten? Dat heeft helemaal geen nut.
7: Nee.
6: Als je goed kijkt naar de snavel, en dat is ook heel bijzonder, dan zie je dat die snavel heel erg gekromd is. En je moet het zo zien dat die snavel, dat kun je nu goed zien in deze vogel heel dichtbij. Dat,
7: ja, die
6: heeft een ondersnavel, die is heel diep, en een bovensnavel, die is heel ondiep. In de meeste vogels is de bovenkaak van de snavel heel erg diep.
7: Mm-hmm.
6: Zodat je daarmee een sterke kaak hebt en mee dingen kunt doorbijten. Deze vogel doet dat niet, want die eet ondersteboven. Als je goed kijkt kun je zien dat die met zijn nek... daarom steken ze ook allemaal hun nek naar onder in het water. Ja, we kunnen het nu niet goed zien, want ze zitten onder het water... maar ze houden hun snavel ondersteboven. Dus die ondersnavel komt dus bovenaan te zitten. En als je in die snavel kijkt, zie je ook dat er hele kleine kammetjes in zitten. En die kammetjes die fungeren als een soort filter. Die filtreren al die kleine diertjes eruit. En dat eten ze dan op. Ja, fantastisch.
1: Hier zit wat licht begroeider.
5: Er zijn nog wat in de poes.
1: Mug.
5: Oké, we zijn nu in het bos, dus we moeten heel zachtjes lopen... om te kijken of we de hamsters kunnen vinden. Ik hoor daar geritsel. Oh, kijk, daar komt iets aan. Dat is geen hamster. Dat is een haaregel. Die eet insecten.
1: Heeft hij haar?
5: Die heeft haar, geen stekels zoals we die kennen. Maar dat is een tropische egel, die heeft haren. Nog heel zacht.
1: Mm-hmm.
5: Kun je aaien.
1: Oké, het was niet de hamster, maar wel een ander leuk dier. Even een klein stukje verder.
5: Ik ben op zoek naar een andere struik.
1: Struiken, zei je, ja.
5: Ik moet even hier wachten. Ik denk dat ik daar een struik zie met bessen. En ik denk dat dat wel eens bij de hamsters heel favoriet zou kunnen zijn. Ze moeten even stil wachten. Oh, kijk. Zie je die struik met die bessen? Daar zitten allemaal hamsters in. Ik zie er zoal 6 kruipen.
1: Oh.
5: In die, In de struik rennen ze heen en weer en zijn ze eten aan het zoeken. Zijn hele familie. Vaak leven ze in groepen en hebben ze hun holletjes onder de grond om zich te verbergen voor roofdieren.
1: Ja, en hoor je ze nou ook?
5: Ja, ze horen piepen niet. Hele mooie piepjes. Heel apart.
1: Ja. Oh, wat cool zeg.
5: Ze zijn heel klein, hè? Ze zijn echt 8 tot 10 centimeter groot. Heel erg bewegelijk, heel erg snel. En ze hebben vaak heel veel jongen. Dus daardoor zijn de groepen altijd heel groot. En daarom hebben ze ook heel veel eten nodig. En kun je ze vaak wel even zien in dit soort voedselrijke bossen.
1: Ja, want...
5: stil zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar ze hebben het zo druk. Volgens mij valt het op zich mee, hoor.
5: Ik hoorde net wel in de verte. Oh, nu hoor ik het weer. De civetkat. Die jaagt op hamsters en andere kleine zoogdieren. En daarvoor zijn ze bang. Dus ze zijn weg.
1: Ik zag ze wel echt met een hele groep wegsprinten. Het was wel een leuk gezicht.
5: Ja. Ja, dat was fijn dat ze dat goed gehoord hebben, zodat ze echt zichzelf in veiligheid kunnen brengen. En de civetkatten die leven hier ook in dit soort bossen. Die leven van die kleine zoogdieren en andere kleine dieren.
2: Nu vindt een van de grootste veranderingen in het geluidenlandschap van Nederland plaats. Voor het eerst horen we zangvogels.
6: Hier in het bos komen ook hele speciale vogels voor die eigenlijk nog nooit eerder gezien zijn. Je kunt ze eigenlijk niet anders omschrijven dan muzikanten. Dat is een beetje een rare naam. Mm-hmm. Maar dat zijn vogels die kunnen zingen. En die praten met elkaar via bijna liedjes.
7: Dat
6: is ongelooflijk. Dus als je hier rondloopt, dan hoor je natuurlijk heel vaak vogels. Maar je hoort ze eigenlijk allemaal hetzelfde toontje herhalen. Ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier. En ze kunnen niet anders. Maar als je goed luistert, hoor je vogels die niet alleen dezelfde toon gebruiken, maar die hun toon variëren. Dus eigenlijk een soort liedje maken. Dus even goed luisteren en dan horen we hopelijk. We zitten hier op een goede plek, een beetje open ook. Je ziet ook dat we zitten in het bos, maar af en toe is het open. En dat is eigenlijk de reden waarom we de grootste kans hebben om deze muzikale vogels te horen. Als je in een bebost gebied zit, dat het geluid dat je maakt verspreidt zich het beste met lage tonen. Dus als je hoge en lage tonen tegelijk gaat zingen of uitroepen, dan worden die hoge tonen niet goed verspreid en de lage tonen wel. Als je in een open gebied zit, hoor je de hoge tonen juist beter, maar de lage tonen niet. En dit soort vogels, deze muzikale vogels, die zijn hier omdat ze juist in dit open en gesloten gebied heen en weer gaan. Daar fourageren ze, daar eten ze, daar leven ze. En ze moeten kunnen variëren. Ja, als we goed luisteren zo meteen kunnen we ook horen dat sommige vogels een heel riedeltje doen. En dat is heel aantrekkelijk voor de vrouwtjes.
8: Ja, blijf nog even luisteren. Zometeen nog een uur vol wetenschap. Waarom smaken snacks lekkerder als je dronken bent? Een magnetische robot boorde door een schapenbrein? En waar kun je als jongere heen als je psychische problemen hebt? Dat hoor je allemaal na het journaal.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van het zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond kort het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gezien. Daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag blijft het droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
3: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar we van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk mee bezig? Mijn collega Bram van Diemen en ik vragen het hen. De eerste uren sprak ik bijvoorbeeld over hoe je conflict in het onderwijs bespreekt met Bjorn Wansink. Wil je dat gesprek nou terugluisteren? Dan kan dat in alle podcast-apps en in de NPO Luister-app. Straks heb ik het met psychiater Therese van Amelsvoort over onder andere inloophuiskamers voor jongeren. En met Ewout Lichtenberg over een doorbraak in de robotica. Maar eerst luisteren we naar onze eigen podcast. Focus op wetenschap. Mijn collega Sander Nieuwenhuizen ging met zijn microfoon naar Lowlands en leerde daar waarom het soms lijkt alsof snacks lekkerder smaken als je gedronken hebt.
4: Als ik mijn ethische commissie vraag, hey, ik wil graag dat mensen 6 consumpties alcohol achter elkaar drinken, zodat ik kan onderzoeken wat dat doet met smaakbeleving, dat wordt niet goedgekeurd.
5: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
6: Een hele fijne dag, lieve poezeline. Die vieze, vette, wat geen mayo is, wat op mayo lijkt, niet te vreten.
7: Ja, en ook een hele goede dag namens mij, Sander Nieuwenhuizen, verslaggever van de podcast Focus op Wetenschap. Nu de zomer op zijn eind loopt, richten we die focus de komende afleveringen op festivals. Te beginnen bij Lowland Science, inmiddels een vaste waarde in augustus op het festivalterrein in Biddinghuizen. Een speciaal gebied vlak naast het hoofdpodium waar wetenschappers en festivalbezoekers elkaar ontmoeten. Voor lezingen en quizzen, maar ook voor het verzamelen van data voor wetenschappelijk onderzoek. Want hier staan de vrijwillige proefpersonen soms letterlijk in de rij om een bijdrage te leveren. En op een festivalterrein blijkt je dingen te kunnen vragen en meten die op andere plekken lastig te organiseren zijn. Ik loop het terrein van Lowland Science op en ik zie een rij zwarte containers. En sommige zijn uitnodigend aangekleed bij de ingang. En de onderzoekers die staan als een soort proppers in Salau proefpersonen naar binnen te lokken. En geven uitleg wat er precies gebeurt en wat er van je gevraagd wordt. En her en der ontstaat ook al een kleine rij. Hier bijvoorbeeld op het krijtbord staat snacken voor de wetenschap. Doe mee. Klinkt goed. En ik zie onderzoekers in een soort politie-outfit van de feestwinkel. En heel veel jolige bezoekers die een blaastest doen. Dus even kijken of ik iemand kan spreken.
4: Mijn naam is Arianna van Eck van Wageningen Universiteit. En ons onderzoek heet De vetverleidelijke borrelplank. Smaakinteracties onder invloed is de ondertitel.
7: Dat geeft misschien al wat weg, maar kan je ons meenemen? Wat vragen jullie eigenlijk hier aan de bezoekers en dus de proefpersonen?
4: Nou, we hebben een aantal snacks voorbereid. Dus we hebben snackmuren in onze container. 4 snackmuren om precies te zijn. En we vragen om ze om een snack uit de snackmuur te pakken. En dan wat vragen te beantwoorden over hoe het proeft en hoe lekker ze het vinden en hoe gezond ze denken dat het is. Om zo inzichten te krijgen in welke eigenschappen van snacks invloed hebben op je beleving. Dus dat is de hoofdvraag, want de bijvraag is de smaakinteracties onder invloed. Dus we vragen ook uit of ze alcohol gedronken hebben, wat voor alcohol, of ze drugs hebben gebruikt, wat voor drugs. En we doen een blaastest om daadwerkelijk het alcoholpromillage ook te kunnen meten.
0: Je mag zo meteen blazen, dus zolang die piept, moet je blijven.
4: En daardoor, we meten dat omdat we benieuwd zijn of alcohol, drugsgebruik invloed heeft op je smaakbeleving. Dus proef je verschillen minder goed of juist beter? Ga je bepaalde snacks lekkerder vinden of juist minder lekker? Zou je er meer of minder van willen eten?
8: Nu vind ik het beter. Ik dacht net dat het beter was toen het zacht was. Maar nu vind ik het beter dat het cringe heeft.
7: En dit klinkt echt als een ideaal onderzoek voor Lowlands. Want het heeft een hele snelle reward voor iedereen die meedoet. En bijna iedereen kan meedoen als ik het zo hoor.
4: Klopt. De snacks zijn ook vegetarisch, juist zodat bijna iedereen mee kan doen. Het is op mayonaisebasis, er zit wel ei in. Dus vegans kunnen helaas niet meedoen. En in de toastjes zitten gluten, dus niet iedereen kan meedoen. Maar we hebben wel geprobeerd om een snack te kiezen die bijna iedereen lekker vindt. Typisch op een borrelplank. Dus stokbrood, crackers met dips. Dat het makkelijk snacken is, wat bijna iedereen lust. Inderdaad, gelijk. Iedereen krijgt gelijk al een waardering door dat... Beloning is misschien een beter woord. doordat ze al 4 snacks krijgen. En het is inderdaad heel makkelijk onderzoek proeven en je mening geven.
7: En in welke context onderzoeken jullie dit? Je zegt het gaat over de smaakbeleving.
4: Het is een onderzoek wat we samen hebben opgezet met 4 assistant professors. En we hebben geprobeerd om onze gezamenlijke interesses ook te combineren in dit onderzoek. Dus zelf samen met een collega werken we heel veel aan, wat we noemen dat flavor. Dus de geur en de smaak. Beleving of de geur en de smaak, stoffen die in producten zitten of die gevormd worden tijdens koken of tijdens processen. En de anderen werken aan de rol van vet en de textuur. Dus we hebben dat gecombineerd. Dus dat zijn ook dingen die we gevarieerd hebben in onze snacks om te kijken of die eigenschappen invloed hebben. En dat past eigenlijk in de grotere lijnen van onze onderzoeken. In Wageningen hebben we eigenlijk 2... Aan de ene kant hebben we de voedingswetenschappers en aan de andere kant de voedseltechnologen. En dit onderzoek zit eigenlijk heel erg op het raakvlak. Dus we zien ook dat de voedingswetenschappers veel samenwerken met de voedseltechnologen. Omdat aan de ene kant weten we op basis van de voedingswetenschappen wat wel en niet gezond is. En dan is het aan de technologen om dat in een product te verwerken. Wat ook daadwerkelijk op de markt kan komen of geaccepteerd wordt. Dus dit soort type vragen doen we wel vaker. En we hebben dus dan ook een hele grote keuken. Waarin we allerlei soorten producten kunnen voorbereiden. We hebben speciale smaak, een smaaklab. Het zijn eigenlijk hele simpele witte hokjes waarin alles gestandaardiseerd is. Dus het licht, de geuren. Dus het is heel clean en volledig gestandaardiseerd. Zodat je echt het effect van de producten kan meten en niet van de omgeving. Dus dat is hoe we het smaakonderzoek normaal uitvoeren. We hebben ook aan de levensmiddelenkant echt heel veel labs waarin we ook daadwerkelijk producten, eigenschappen kunnen aanpassen. Of dat in kleine schaal. We hebben ook een pilot plant en dat soort. Dus Wageningen breed zijn er heel veel labs die we gebruiken om dit soort onderzoeken uit te voeren. We proberen heel erg om de gezonde voeding, de duurzame voeding te verbeteren of te optimaliseren. Dus misschien om een goed voorbeeld te geven. Als je bijvoorbeeld vet of suiker uit een product haalt, dan wordt het vaak minder lekker. Als het minder lekker is, maar wel gezond, dan is het wel gezond. Maar als de consument het niet lekker vindt, wordt het ook niet gegeten. Dus wat we proberen te leren is als we producten gezonder maken in dit geval, duurzamer in de andere onderzoekslijnen. Hoe kunnen we dan de smaakbeleving zo optimaliseren dat het eigenlijk even lekker is? Dus dat je geen concessies hoeft te doen op je smaakbeleving en op het plezier van het eten, maar dat het wel gezonder of duurzamer is.
7: Dus aan de ene kant maakt het gezonder en daarmee misschien minder lekker. En blijkbaar hebben jullie ook een verwachting dat het gebruik van alcohol of andere drugs invloed daarop kan hebben.
4: Ja, dat is inderdaad onze verwachting. Maar dit is iets wat normaal gesproken heel lastig te testen is. Want een goedkeuring krijgen van de ethische commissie. We weten natuurlijk dat alcohol slecht is voor de gezondheid. Dus als ik mijn ethische commissie vraag. Hey, ik wil graag dat mensen 6 consumpties alcohol achter elkaar drinken. Zodat ik kan onderzoeken wat dat doet met smaakbeleving. Dat wordt niet goedgekeurd. Juist Lowlands is daarom een heel geschikt onderzoeksterrein. Want mensen komen onder invloed aan, vrijwillig. Zo kunnen we natuurlijk over normale spreiding van alcoholgebruik krijgen. En er zijn veel deelnemers. Dus we verwachten iets van 300 deelnemers per dag over 3 dagen. Dus ook een hele grote onderzoekspopulatie. Dus we hopen dat wat extra inzichten geeft. Of je voorkeuren veranderen of je beleving verandert.
7: En is daar al iets over bekend? Heb je er een bepaalde verwachting bij wat dat dan zou kunnen doen met de smaakbeleving?
4: Ja, wat wel bekend voor alcoholgebruik is er iets meer bekend dan drugsgebruik. Logischerwijs, denk ik. Maar wat we wel weten voor alcoholgebruik is dat je vaak meer gaat eten. En er zijn volgens mij 1 of 2 studies die ook aangeven dat je iets meer trek krijgt in hartige of vettige snacks. Maar het is wat meer op de inname en niet zozeer op hoe, zeg maar, verandert je inname doordat je beleving verandert of... Dat stukje is eigenlijk heel erg onbegrepen.
7: Ja, en hier is de inname gecontroleerd, want iedereen krijgt ongeveer dezelfde snack.
4: Ja, de inname van snacks is gecontroleerd. De inname van alcohol of drugsgebruik is variabel, maar wel gemeten inderdaad. En door de grote populatie hopen we wel dat we een goede spreiding hebben om daar wat eerste inzichten uit te krijgen. Te beginnen, als de container bij ons binnenkomen, hebben we een algemene vragenlijst. Geslacht, leeftijd, rook je, heb je gedronken, wat heb je gedronken, heb je drugs gebruikt, wat heb je gebruikt. En dan doen we een blaastest. Dus we hebben een autodeur opgehangen waar mensen dan ook achter kunnen blazen. Het is misschien wel leuk om te noemen, dat alcoholpromillage wat we meten. Want we hebben wel een bovengrens gesteld voor wanneer we de data nog kunnen includeren. Omdat we vragen natuurlijk mensen voordat ze beginnen om toestemming te geven. Dus wil je meedoen en mogen we je data gebruiken voor onze analyses en uiteindelijk voor de publicatie. Nu is dat volledig anoniem. Maar we hebben wel, ja, als iemand echt een heel hoog alcoholpromillage heeft, zijn we er niet zeker van dat ze bewust die toestemming kunnen verlenen. Dus we hebben daar een bovengrens gesteld. In ieder geval qua inclusie van de data. Dus ze mogen nog wel het parcours door als ze zich gedragen. Of voldoende gedragen. Maar qua datagebruik hebben we daar voor hun, of voor de deelnemers, een grens gesteld.
9: Mag ik het niet vervangen?
0: Je mag zo meteen blazen. Ja. En zolang die piept moet je blijven blazen. Ik luister wel mee en dan zeg ik wanneer je klaar bent.
9: Ja.
10: Dat kan je.
0: Ongeveer 4-5 seconden.
9: Yes. Ja. 0,66. Nee, denk ik niet. Nee. Ik heb er wel. Is dat wel?
11: Is dat heel veel?
9: Ik ben wel benieuwd wat jij hebt, want ik voel me altijd best wel nuchter. Maar
11: ik ben ook heel benieuwd wat
9: ik ben een beetje van die boven.
0: 0,66.
4: En als ze dat allemaal gedaan hebben, dan gaan ze naar het volgende gedeelte van onze container. En dat is het snackgedeelte. Daar staan dan 2 grote snackmuren. En in elke muur zitten 2 soorten snacks. Dus dan gaat een deelnemer de container in, mag een snackje pakken. En die beantwoordt dan de vragen over hoe lekker en de smaak van de snacks.
12: Het is gewoon broodje zure mayo. En misschien wel lekker dan die vorige.
13: Door het broodje.
12: Ja, door het broodje. Doordat het een zacht broodje.
13: Dezelfde saus. Doen we wel echt lekkerder.
7: Kun je nog iets meer vertellen over de snacks in kwestie? Ik ben gek op snacks, maar wat krijg je hiervoor geschoteld?
4: Daar hebben we heel lang over nagedacht. Want voor een festivalbezoeker met snackmuren zou bijvoorbeeld een kroket of een frietje met een dip misschien het meest geassocieerd zijn met een snackmuur. Alleen voor ons logistiek was dat best een uitdaging. Want we weten ook dat de temperatuur waarop eten wordt geserveerd invloed heeft op je smaakbeleving. En in een container met een opgezette keuken zonder frituur wordt dat allemaal heel lastig. Dus we hebben uiteindelijk gekozen voor een snack die wel echt past bij een borrelplank. Dus we zijn uitgekomen op crackers en stokbroden. En die gedroogde stokbrood is eigenlijk onze cracker. Dus daarin is de textuur gevarieerd. En een dip op mayonaise basis. Dus je moet dan denken aan iets van aioli Als dip. Omdat dat wel iets is wat veel mensen lusten. Wat lekker is, wat ook past bij de borrelplank. Misschien niet helemaal typisch voor een snackmuur. Maar wel zowel goed voor ons logistiek om het systematisch te kunnen doen. De aanpassingen te doen die we wilden doen. Om wel antwoord te krijgen ook op onze onderzoeksvragen. Dus de combi, het goede onderzoek, logistiek geregeld krijgen en ook iets wat lekker is voor de deelnemer, was eigenlijk de belangrijkste overwegingen in de snackkeuze. En daarnaast hebben we ook het onderzoek duurt 3 dagen. En elke dag hebben we een ander flavor toegevoegd aan de mayonaise. Dus op vrijdag is dat citroen. Op zaterdag is dat ui en op zondag is dat basilicum flavor. En we zijn heel benieuwd of het type flavor ook nog kan bijdragen. Dus of het textuur is, of het de flavor is. Of dat het de combinatie textuur flavor is. Die misschien het verschil in vet kunnen beïnvloeden. Of waardoor je dat verschil minder duidelijk proeft. Waardoor de gezondere variant lekkerder wordt of even lekker wordt als de hoogvet.
7: En zijn dit dan ook al de gezondere snacks waar je het over had?
4: Ja, we hebben de dips hebben we in 2 varianten. Dus we hebben een hoogvet en een laagvet. Dus daar zit de laagvet is in onze optiek wel echt gezonder dan de hoogvet.
7: Ja. Ja, want bij een gezonde snack denk ik dan meteen, oh, dat is dan een groentekroket. Maar het zit hem juist, je varieert eigenlijk de mate van gezondheid binnen de snack ook nog. En je omschreef het al, het is een atypische plek om onderzoek te doen. Want je wordt eigenlijk ook een soort van horeca. Punt in dit geval. Hoe is het om op zo'n festival als wetenschapper te staan?
4: Heel leuk. En gelukkig hebben we ook wel heel veel support gekregen om dit. We hebben echt een keukentje aan de achterkant van de container, helemaal afgebakend van de rest. Dus dat is. Maar het gaf wel logistieke uitdagingen. Want normaal in het lab heb je je hele keuken, alles is helemaal netjes en in voldoende aantallen. Dus we hebben voor de eerste dag hebben we mayonaise staan maken. En omdat we maar 1 keukenapparatuur of 1 mixer mee hadden, kostte dat toch meer tijd dan dat het in het lab had gekost. Dus logistiek gaf het nog wel wat uitdagingen.
7: Misschien goed om dat nog inderdaad te benadrukken. Want je doet het zo zorgvuldig omdat je hier ook mee verder gaat met deze data.
4: Ja, we hopen wel echt als we de data hebben geanalyseerd om daar ook antwoorden te krijgen op onze eerder genoemde onderzoeksvragen. En dat ook te publiceren. En dat het in het lab had gekost. Dus logistiek gaf het nog wel wat uitdagingen.
7: Misschien goed om dat nog inderdaad te benadrukken, want je doet het zo zorgvuldig omdat je hier ook mee verder gaat met deze data.
4: Ja, we hopen wel echt als we de data hebben geanalyseerd om daar ook antwoorden te krijgen op onze eerder genoemde onderzoeksvragen en dat ook te publiceren. En dat past ook in onze brede.

0: vergelijking te maken. En als we, ja, daarom willen we de data wel echt goed en systematisch verzamelen.
1: En wanneer is het voor jou een geslaagd weekend?
0: Eigenlijk nu al. Dag 1 van het experiment.
1: En waarom?
0: Ja, het loopt goed. Deelnemers vinden het heel leuk. We hebben ook heel veel interacties met de deelnemers. Stellen veel vragen, zijn benieuwd. We kunnen dingen vertellen over dit specifieke onderzoek. Maar ook over wat we nog meer doen in Wageningen. Of hoe wetenschap eigenlijk toegepast wordt. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van relatief toegepaste wetenschap. Omdat het wel ook echt inzicht geeft voor productontwikkeling. En uiteindelijk de producten die in de supermarkt terechtkomen.
1: Ja, want wat is die vervolgstap inderdaad naar, is dat dan naar de voedselindustrie of naar wat gebeurt er met dit type onderzoek?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we hebben natuurlijk 2 vragen. 1 wat meer op de gezondheid en 1 wat meer op het invloed van gebruik. De gezondheidsvraag is zowel wetenschappelijk als ook voor de voedingsindustrie, denk ik, interessant. Dit is natuurlijk de producten waarmee we werken zijn, het is een dip op mayonaisebasis. Maar het is nog wel bijna een model food, zou ik het in het Engels noemen. Maar die inzichten die zijn wel best wel systematisch. En die kunnen, denk ik, wel de voedselindustrie weer gebruiken om nog verder in hun producten toe te passen. Dus normaal gesproken zou je het op die manier kunnen toepassen. De alcoholvraag en de drugsvraag is vooral heel erg nieuwsgierigheidsgedreven. Dus we zijn heel benieuwd wat er uitkomt en of dat nog leidt tot vervolgvragen.
1: En het zet ook wel een bepaalde creativiteit aan misschien. Inderdaad, dat als je iets meer weet over, kan je dan ook die gezonde snack die je na 12, na een paar alcohol, een paar biertjes inderdaad nog steeds lekker vindt.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is heel toepasbaar. Dat is voor iedereen toepasbaar. Niet alleen voor de voedselindustrie, maar uiteindelijk voor de hele populatie. Zeker.
1: Met een gevulde maag, dankzij de snacks uit de snackmuur, bezocht ik die dag ook nog een andere container op Lowland Science voor een onderzoek over dementie. Dat hoor je in de volgende aflevering. Heb jij nou zin om zelf de combinatie van wetenschap en een festival te ervaren? Dat kan in de maand september nog in Leiden en Utrecht. Wij zijn daar om deze podcast op te nemen op de Nacht van Ontdekkingen en het Bedweterfestival. Meer info vind je in de show notes. En we zien je daar heel graag in het publiek.
2: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
1: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
3: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
2: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
3: Van petrischaaltje tot planeet.
1: Altijd met focus op wetenschap.
4: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
5: Ja, en die nacht van ontdekkingen die is inmiddels geweest. En die kun je ook terugluisteren alvast in onze podcast Focus op Wetenschap. En aanstaande vrijdag staan Bram en ik op het Bedweterfestival. Zo direct spreek ik met promovendus aan de Universiteit van Twente, Ewout Lichtenberg, over een onderzoek naar een magnetische robot. En met psychiater Therese van Amersfoort over haar initiatieven om de mentale zorg voor jongvolwassenen te verbeteren. Maar eerst nog even wat muziek. Hier is I Do van Ali Farka Touré en Roy Cooder.

0: Renette Kwakkebos.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waar mijn collega Bram van Diemen en ik, Renette Kwakkebos, van 2 tot 5 diep de wetenschap induiken. Ik bel nu met promovendus Ewout Lichtenberg. Hij is betrokken bij bijzonder onderzoek van de Universiteit Twente. Deze zomer boorde namelijk voor het eerst in de geschiedenis een speciale magnetische robot door het hersenweefsel van een schaap. Ewout, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dan moet je toch echt even uitleggen. Want ik kijk nu naar een foto van een groot wit robotisch apparaat met zo'n robotarm in een klinische omgeving. En daar in het midden van die ruimte staat een soort diemlaadje met daarop een schapenhoofd met alles erop en eraan. Wat was hier aan de hand?
2: Ja, wat wij dus hebben gedaan is, we hebben een grote robotarm in het in de simulatie operatiekamer gezet. En daar is dan een hele grote magneet aan. En daarmee kunnen we dus op afstand, dus zonder enige verbinding, een heel klein robotje in het lichaam besturen. En dus voor deze experiment hebben we dus schapenweefsel gebruikt.
1: Oké, want van wat voor vakgroep maak jij deel uit?
2: Ik ben van de Robotics en Mechatronics groep bij de Universiteit van Twente.
1: Ja.
2: En daar doen we eigenlijk heel veel en dus ook onder andere medische robotica.
1: Oké, en meteen maar even van waarom dan een schaap?
2: Vooral ook om de beschikbaarheid van het weefsel. Want we willen natuurlijk geen dierexperimenten uitvoeren. Dus
1: ja,
2: we hebben eigenlijk weefsel gepakt wat eigenlijk al was. En we konden via het ziekenhuis heel makkelijk aan restweefsel komen van schapen.
1: Oké. En je zei dus, die robot kan dus door een soort magnetische aansturing werken. Kun je kort uitleggen hoe dat werkt voor de leken onder ons?
2: Zeker. Want we hebben eigenlijk twee magneten bestaat het systeem uit. En één magneet zit eigenlijk in het kleine robotje. En de meeste mensen weten wel dat een kompas wijst altijd naar het noorden. Maar het kompas wordt niet verplaatst richting het noorden. Dus die lijnt eigenlijk met het magnetisch veld van de aarde mee richting het noorden. En dat doet ons kleine robotje eigenlijk ook. Maar dan hebben we ook nog een hele grote magneet buiten het lichaam. En die laten we heel snel ronddraaien. En daarmee maken we dus het magnetisch veld op het plek van het robotje dat die ook de hele tijd ronddraait. Op die manier zorgt dat ons robotje heel snel draait. En omdat dat robotje draait, en dat robotje heeft ook een soort van schroefvorm. En hij draait, dan gaat hij eigenlijk gewoon naar voren, hetzelfde als een soort houtschroef in hout. Als je die ronddraait, boort zich ook vast in het hout. En ons robotje, als wij die dus magnetisch draaien op afstand, boort zich ook vooruit in het weefsel.
1: Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk dus een ruimte waar tussen het apparaat zeg maar, en het boordje. En daar zit helemaal geen verbinding tussen. Dat is gewoon eigenlijk dus vooral gewoon lucht en dus magnetische kracht.
2: Ja, gewoon lucht en magnetisch veld. En omdat we dat draaien, gaat het robotje vooruit en achteruit. En omdat er ook helemaal niks aan het robotje zit, kunnen we die robotje heel klein maken. En daarmee kunnen we dus ook hele precieze besturing doen.
1: Ja, en waarom is dat handig?
2: Een van de grotere limitaties is bijvoorbeeld een naald. Die moet een zekere dikte hebben om dus stevig genoeg te zijn om in het lichaam te kunnen, omdat die anders gewoon buigt.
1: Ja, bij medische ingrepen, dat je soms moet je dus met een naald iets heel precies doen.
2: Ja, bijvoorbeeld als je iets een deelweefsel uit het lichaam wil halen om die dus later in het laboratorium te analyseren. Of om dus bijvoorbeeld een medicijn juist in het lichaam te brengen.
1: Ja, en dat hoeft dan dus niet als je dat robotje zou gebruiken. Want we zitten natuurlijk, want dat is misschien wel goed om te zeggen, in welke fase zitten jullie daar nu mee met dit onderzoek?
2: We zijn nu vooral op de besturing van deze robotjes aan het focussen. Dus op het moment dat we de besturing in dus het hele lichaam onder controle hebben, kunnen we heel veel verschillende toepassingen op uitlaten. En we hebben nu dus al wel wat voorbeelden waarbij we dus de robotjes kunnen oplossen en op die manier een medicijn heel doelgericht kunnen afleveren. Maar waar onze hoofdfocus op ligt is dus de besturing van deze robotjes en dus ook menselijk relevante condities haalbaar maken.
1: Ja, ja. En oké, dus daar is jullie. Ik probeer me ook even voor te stellen hoe het daar dan op de robotics afdeling daaraan toe gaat. Want jullie zijn dus bezig met hele kleine robotjes, maar ondertussen heb je ook van die enorme armen, robotarmen waar magneten aan zitten. Zijn jullie daar dan aan het klussen? Of hoe zie ik dat voor me?
2: Eigenlijk heel gevarieerde dagen hebben wij. Soms zijn we, ja, zoals je zegt, aan grote robotarmen aan het sleutelen om er dus een goede motor met een goede magneet aan te zetten. En soms zijn we onder de microscoop bezig om hele kleine robotjes in elkaar te zetten.
1: Ja, interessant. Dus het is, je bent van alle markten thuis?
2: Vrijwel wel. En dat vind ik denk ik ook het leukste aan dit onderzoek.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk wat er nu is gebeurd, er is dus een robotje door dierlijk weefsel heen gegaan. En dat was een doorbraak. Was er ook een moment waarop dat dan uiteindelijk, waarop dan de controle werd verloren, zeg maar, door het apparaat? Of was er. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat ging.
2: We hebben eigenlijk vooral gezocht naar het punt waarop we weer controle krijgen. Dus dat is een beetje flauw gezegd misschien. Maar nou ja, als we dus de afstand tussen de magneten te groot hebben bijvoorbeeld, dan kunnen we de magneet niet meer aansturen. Want nou ja, als twee magneten heel veel van elkaar afhouden, dan gaan ze ook niet naar elkaar toe en dan draaien ze ook niet met elkaar mee. Ja. Dus we hebben eigenlijk vooral aan het begin gefocust van dit onderzoek van, als we dus een model maken wat heel erg lijkt op brein, en als we daar dus dan een robotje in stoppen en we doen de magneet heel ver weg, draait hij dan wel, draait hij niet. En als we dan de magneet heel langzaam dichterbij brengen, op welk punt gaat het robotje dan wel meedraaien?
1: Ja. Ja. En jullie hebben eigenlijk dat punt berekend dus?
2: We hebben dus een model gemaakt in gelatine op welke draaisnelheid van de magneet en op welke afstand.
1: In gelatine?
2: Vooral in gelatine als een soort van fantoom. Dus een soort van model van het brein.
1: Ja, ja.
2: Want daar kunnen we dan heel, daar kunnen we heel precies de eigenschappen van bepalen en dus ook voor aanpassen. Om dus heel precies een netbrein te maken eigenlijk.
1: Ja, ja. En wordt dit al veel gedaan, robotica, in gelatine-achtige omstandigheden? En in dat soort weefsels?
2: Voor zeg maar testen zoals wij hebben gedaan om systemen te karakteriseren, wat gelatine of een ander soort laboratorisch zacht weefsel best wel veel gebruikt. Ook zeker omdat het makkelijk te maken is en makkelijk aan te passen is naar precies wat je nodig hebt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. En oké. Okay. En nu is dus, nu weten jullie eigenlijk, jullie hebben een model gemaakt, jullie weten op zo werkt het, op deze manier heeft hij nog controle, op deze manier niet meer. Dus ik kan me voorstellen dat dat heel handige informatie is in dit veld. Wat zou je vervolgens met deze informatie nu kunnen doen?
2: Het is vooral hele belangrijke informatie voor hoe goed we de robotjes kunnen sturen. En we hebben nu ook een soort van eis op onze controller kunnen zetten van hoe snel moet het robotje bewegen, hoe snel moet onze grote magneet meebewegen, tot hoe diep in het lichaam kunnen we deze robotjes besturen. Dus we hebben eigenlijk heel veel eisen en op ons systeem kunnen zetten. En daarnaast kunnen we nu ook meer sneller ontwikkelen, omdat we dus ook in gelatine de daadwerkelijke situatie kunnen nabootsen. En gelatine kunnen we heel makkelijk maken in ons lab, zonder dat we daar dierlijk weefsel bij nodig hebben. En kunnen we dus ook heel veel verschillende robotjes veel sneller testen.
1: Ja, ja, dus jullie zijn er eigenlijk nu door het schaap te gebruiken erachter gekomen dat gelatine eigenlijk even goed werkt.
2: Ja, we zijn erachter gekomen dat we met onze gelatine modellen eigenlijk de werkelijke situatie in schapenweefsel en daarbij waarschijnlijk ook mensenweefsel kunnen voorspellen.
1: Ja, ja. Wel handig en ook praktisch. Dan hoef je niet de hele tijd een schapenhoofd te bestellen. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn.
2: Ja, okay, dus een stuk ethisch en een stuk makkelijker.
1: Ja, zeker. Dus jullie maken gewoon zitten lekker gelatine te maken daar op het lab. Ja.
2: Dat is ook nog een onderdeel, ja.
1: Ja. Ja, dat moet dan ook gebeuren. Had je dat ooit gedacht toen je robotica ging studeren?
2: Nee, dat niet.
1: Nee, dat snap ik wel, ja. En ik zit ook te denken van oké, dit is dan eigenlijk voor de korte termijn. Maar dit is natuurlijk, kan ik me voorstellen, ook een puzzelstukje in echt het grote veld van de medische wetenschap. Robots aangestuurd door magneten. Die dus op afstand eigenlijk kunnen worden bestuurd in het lichaam. Zou je een soort, je hoeft natuurlijk niet echt een voorspelling te doen, maar zou je kunnen laten weten, van waarvoor zou dit handig kunnen zijn? Hoe zie jij de toekomst voor je in dit veld?
2: Zoals ik ook al zei, we zijn vooral bezig nu met de besturing van deze robotjes. Om dus ook bijvoorbeeld zo'n klein robotje door de bloedbaan heen te sturen. Om dus in een bloedpropje te boren en dan in een bloedpropje zelf medicijn heel lokaal af te leveren. In plaats van zeg maar in het hele systeem van bloed. Dus ja, eigenlijk dan kunnen we een heel klein beetje medicijn heel doelgericht een medicijn afleveren. Dat is een van de grootste.
1: Ja, ja. Dus hij gaat echt het bloedvat in. Zo klein is het.
2: Ja, we hebben ook al best wel wat testen gedaan. Dus ook weer in datzelfde schapenhoofd wat we aan het begin mee begon. En dan doen we het robotje in plaats van in het weefsel, doen we hem eerst in het bloed. En dan zwemmen we dan door de bloedbaan heen.
1: Jeetje, wat futuristisch.
2: Ja, het is eigenlijk vooral een... Het ziet er heel mooi uit en het werkt best mooi. En het is ook vooral ja, een soort van nieuw gereedschap voor de chirurg later.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus je kunt inderdaad, je kunt dus gericht naar bloedpropjes sturen en daar medicijn zeg maar afleveren. Zijn er nog andere toepassingen?
2: Nou ja, een andere toepassing waar we aan kunnen denken, zoals we dus in dit onderzoek hebben gedaan, is dus vanaf met het robotje door de bloedbaan naar het brein of vanaf buiten het robotje aanbrengen in het brein om dus zo om door het brein heen te zwemmen om dus belangrijke stukken brein te ontwijken. En dus bijvoorbeeld midden in de tumor, waar je nu niet bij kan komen met een naald, het robotje te laten zitten. En als het robotje dan radioactief is, kunnen we dus de tumor vanaf binnenuit bestralen in plaats van vanaf buitenuit. Op die manier kunnen we dus schade aan het gezonde weefsel heel erg limiteren.
1: Ja, want je hoeft niet eerst door allemaal andere cellen heen voordat je daar bent. Want het doet van binnenuit. Ja. Maar dat is dus echt nog toekomstmuziek. Dat is misschien ook wel goed om te vermelden, voordat mensen misschien denken van waar kan ik zo'n robotje kopen? Of wanneer wordt dat gebruikt? Dit is echt nog, jullie zitten echt nog in de ontwikkelfase.
2: Ja, we zitten zeker nog wel echt in de onderzoeksfase. Dus we zijn vooral nog testen naar of gelatine aan het doen en dus in dierlijk weefsel. Maar we zijn dus al wel heel druk bezig om zeg in de komende 2 jaar de echte menselijke condities in dierlijk weefsel na te bootsen. En op die manier kunnen we dus, dat is al wel ons doel. En dan zouden we over 5 jaar of richting de 10 jaar ook daadwerkelijk experimenten kunnen doen om dus ook deze technologie een soort medisch product te maken.
1: Ja. Nou, wat een hoopvolle toekomstmuziek, Ewout. Dank dat je dit met ons hebt gedeeld. Even een inkijkje in de robotica van de Universiteit Twente. Nog een fijne nacht en ochtend.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja. Dat was promovendus Ewout Lichtenberg van de Universiteit van Twente. En hier is Beautiful Tango van Hindi Zara.

0: Hakkebos.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Ik belde net met Ewout en hij vertelde ons meer over robotica en over hoe dat eigenlijk ontwikkelt. En ik ga nu verder met het laatste gesprek van deze Nacht van NTR Wetenschap met psychiater Therese van Amersfoort. Zij beheert deze week de LinkedIn-pagina NL Wetenschap en vertelt daar over haar werkweek. En dat ik ga haar ook hier van alles vragen. Goeienacht, Therese.
2: Ja, goeienacht.
1: Ja, wat fijn dat je zo vroeg of laat voor ons hebt willen opstaan.
2: Ja, graag gedaan.
1: Jij werkt vooral met de doelgroep jongeren en jongvolwassenen als psychiater. En vroeg me af, van wat spreekt jou het meest aan deze doelgroep?
2: Ja, wat mij het meest aanspreekt aan deze doelgroep is dat het jonge volwassenen zijn. Dus je bent eigenlijk al, ze hebben al een eigen identiteit, een eigen wil. En je kunt echt een goed gesprek met ze voeren zonder dat daarbij andere mensen zoals de ouders meekijken. Dus, maar aan de andere kant zijn ze ook nog heel erg zoekende in het leven. Ze zijn nog heel erg kwetsbaar. En dat laten cijfers ook zien, dat juist in deze levensfase het risico op mentale problemen het grootst is. Maar je kunt ook echt nog het verschil maken. Want ze staan op allerlei kruispunten in het leven, maken keuzes. Wat gaan ze studeren? Welke richtingen gaan ze op? Maar ze hebben ook vaak een heleboel existentiële vragen van, ja, wie ben ik eigenlijk? En dat maakt ook voor mij als psychiater ze kunt coachen of helpen deze keuzes te maken, maar ook echt ze de goede richting probeert door te loodsen, zeg maar. Hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ja, ik ben even zoeken naar woorden, want ik ben net helemaal wakker. Dus
1: dat snap ik helemaal.
2: Ik moet even erin komen.
1: Ja. Heel begrijpelijk. Maar heel duidelijk ook. Dat is gewoon de doelgroep waar je als psychiater natuurlijk interessante gesprekken voert en inderdaad ook echt iets voor mensen kunt betekenen. Want als we het hebben over jongeren, jongvolwassenen, welke leeftijd hebben we het dan over?
2: Nou, het is eigenlijk de leeftijd waar ik me vooral op richt is tussen de 12 en 25. En dan vooral toegespitst 16 tot 25 in mijn klinische praktijk. Hè. Dus ben werkzaam op meerdere terreinen. Dus in de specialistische GGZ, waar ik echt de jongeren zie die toch wel wat heftige problemen hebben en complexe problemen. Dan zit ik in een team van jongeren tussen 16 en 25 jaar, die dus ook deels nog minderjarig zijn, maar wel al zelf mogen beslissen of ze in zorg komen of niet. En bijvoorbeeld at ease, de inloopvoorzieningen, de inloophuiskamers die ik samen met nog een collega heb opgericht, daar richten we zich ook vooral vanaf 12 jaar.
1: Oké, je zegt wel jonger.
2: Ja, jonger, vanaf de middelbare school.
1: Ja.
2: En ook in het onderzoek, de onderzoeken die ik doe, hè, want het gaat natuurlijk ook over de wetenschap deze week, richt ik me ook vooral op 12 tot 25 jaar. Ja.
1: Oké, ja, dus je hebt een groot web in de psychiatrische wereld. Want je hebt dus aan de ene kant echt de specialistische GGZ, de onderzoeksmoot, zeg maar, en dus ook je hebt ook echt sociale plekken medehelpen oprichten, zoals At Ease, ja, wat je net zei. Wat is dat At Ease?
2: Ja, nou, At Ease is zeg maar een soort informele hulp. Dus dat is een inloopvoorziening die inmiddels al bijna 10 jaar bestaat. En waar jongeren zeg maar op een zeg maar relaxte manier een soort huiskamer binnen kunnen lopen, zonder afspraak en ook anoniem. Dus niemand hoeft te weten dat ze daar zijn. Bijvoorbeeld school hoeft niet te weten, hun vriendjes hoeven niet te weten, of hun ouders hoeven dat niet te weten. Hè? Want het is best wel iets wat ik geleerd heb de afgelopen jaren, is hoe moeilijk het is voor jongeren om die eerste stap naar hulpverlening te zetten. Hè? Er zijn best veel jongeren die worstelen met psychische klachten. Maar juist die eerste stap om hulp te zoeken, daar hebben we ook echt onderzoek naar gedaan, door jongeren te interviewen, te bevragen, is heel moeilijk. Want ze schamen zich enorm. Ze vinden eigenlijk dat ze gewoon hun zaakjes zelf moeten kunnen oplossen. En ze maken zich soms ook zorgen over financiën. Bang dat ze geld kosten, ook de maatschappij geld kosten. Dus ze vinden dat heel lastig om die eerste stap te zetten. En door die at-ease inloopvoorzieningen proberen we juist die drempel te verlagen. Zo van, ja, kom maar gerust een keer een praatje maken. Het is informeel. We diagnosticeren niet, we behandelen niet. We vallen ook buiten de wettelijke kaders van formele hulpverlening.
1: Oké.
2: En ze hoeven ook verder niks. Ze mogen ook rustig een kopje koffie drinken en gewoon zitten. Hè? Maar als ze willen praten, kan dat. En zij bepalen ook waarover ze praten. Hè? Dus wat het IES eigenlijk doet, is gewoon het luisteren. Een luisterend doorbieden.
1: Oké, dus het is echt een soort clubhuis, zeg maar. Of hoe...
2: Ja, nou, clubhuis, dat klinkt dan weer misschien iets te. Maar het is wel echt een inloop. Want op de website kun je ook een beetje zien hoe het eruit ziet van binnen. De inrichting is ook gedaan samen met jongeren. Hè? Zitzakken en soms staat er ook een tafelvoetbaltafel. Maar er is ook altijd een afgesloten kamer waar ze gewoon op een relaxte manier privé kunnen praten.
1: Ja.
2: En ze worden dus, we hebben het gesprek met twee leeftijdsgenoten die getraind zijn. Dus het is ook echt peer support. Hè? Dus jongeren van hun eigen leeftijd die zeg maar in dezelfde levensfase zitten. En ook soms ervaringsdeskundig zijn, die dus ook zelf problemen hebben gehad soms. En die luisteren naar zich. En dan op de achtergrond is aanwezig ook een professional. Maar die coacht dus de jongeren.
1: Ja,
2: dus het
1: ja.
2: is peer support. Ja.
1: Wat een goed idee. En dat zit door heel Nederland, at ease.
2: Inmiddels in 14 gemeenten. En we zijn dus begonnen met... De eerste vestiging is in Maastricht geopend in 2018. En langzaam... En we hebben natuurlijk ook nog de coronaperiode tussendoor gehad. Waardoor we fysiek natuurlijk veel moeilijker dit konden voortzetten. Maar vooral veel online bezig moeten zijn. Dus we zijn daarna ook begonnen met de chat. En die doen we nu erbij. We hebben een chat en een inloopvoorziening. En dus er zijn nu 14 gemeenten en we proberen dat natuurlijk nog meer uit te breiden. Dit jaar zijn we geopend in Utrecht.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Dus en het is eigenlijk een onderdeel van een soort wereldwijde beweging die gaande is. Want wij zijn de Nederlandse variant van een initiatief wat al veel eerder is gestart in Australië door iemand, Pat McGorry. En dat is een beetje mijn role model, zeg maar, die is in 2006 al begonnen met een internationale youth mental health movement. En in Denemarken en in Ierland. En zo zijn er diverse landen al waar dit ook gebeurt.
1: Ja.
2: En dus nu zijn we bezig om op Europees niveau al deze initiatieven gezamenlijk te onderzoeken om te kijken, werkt het en is het ook kosteneffectief? En ook te kijken, wat zijn de werkzame elementen per land? Hè? Want in elk land is het gezondheidszorgsysteem natuurlijk anders. Dus je kunt niet alles één op één hetzelfde implementeren. Je moet een beetje couleur lokaal of een couleur nationaal hebben.
1: Ja. Ja. En dit is dus ook echt nodig. Jullie springen ook in een gat.
2: Ja.
1: Want jij zit al lang in het vak. Kun je een beetje schetsen hoe het eigenlijk voor jongeren eruit ziet in de psychiatrie?
2: Ja, nou kijk, in de psychiatrie, jongeren, het begint al de toegang. Hè? En dat proberen wij met het IES ook zeg maar te verlagen. De toegang tot hulpverlening. Daar is het al lastig, want... Wat ik net al zei, de eerste stap is bij de jongeren zelf. Die moet het moed hebben om uiteindelijk hulp te vragen. En dan is het... En soms loopt een jongere al met 2 jaar met klachten rond... voordat hij eigenlijk de eerste stap durft te zetten van... ik moet nu wat doen, want ik zit zo in de knoop met mezelf... of ik heb zoveel doodsgedachten. Dus die eerste stap om hulp te zoeken van... en dan waar ga je naartoe? Nou, dat is dan eigenlijk de huisarts meestal... Maar dan kom je in het woud van de wachtlijsten. En die zijn er overal. En dan heeft senioren natuurlijk altijd, heeft senioren eindelijk moed verzameld om hulp te vragen. En dan het eerste wat hij te horen krijgt, ja joh, je staat 1 jaar op een wachtlijst. Nou, dat is natuurlijk, dan is het momentum voorbij. Dat is natuurlijk heel frustrerend. En dan staat hij op een wachtlijst. En dan op een gegeven moment hoor je dan niks. Dan weet je ook niet, sta ik na een half jaar sta ik nog op de wachtlijst of niet. Hè? Want voor een hulpverlener, voor een instantie is het zo, van hij komt op de lijst. Maar ja, voor zo iemand die thuis zit te wachten, is natuurlijk,
1: ja, is het gewoon stilte.
2: Is dat gewoon stilte. En is dat natuurlijk heel vervelend. En dan ben je eindelijk aan de beurt, kom je op een intake. En dan kom je nog intern door allerlei procedures. Van interne wachtlijsten heb je soms nog. Van in welk team kom je? Wat is de goede hulp? Er is ook heel veel verloop van hulpverleners. Hè? Er is bijvoorbeeld er zijn veel hulpverleners ziek. Of is er iemand zwanger. Dus ook dan weer wisselen. En op een gegeven moment heeft zo'n jongen eindeloos het verhaal verteld. En dan, ja, is nog steeds niet echt gestart met de behandeling.
1: Hulp.
2: Of kijken,
1: ja,
2: wat is er aan de hand.
1: Ja, je zit wel in de molen, maar ja.
2: Je zit in een molen. En dan uiteindelijk, de vraag is natuurlijk, wat wil zo'n jongen zelf? En dus het I springt een beetje in die kieren tussen al die sectoren.
1: Ja, ja.
2: Dus tijdens de wachtlijst kan iemand naar het I, maar ook voorafgaand. We proberen ook soms juist helemaal in het begin, als zo'n jongen voor de eerste keer eigenlijk hulp wil vragen, proberen we al de angel eruit te halen door dat eerste gesprek te luisteren. En we weten inmiddels ook uit ons onderzoek dat de klachten dan al afnemen en ook het functioneren van zo'n jongere.
1: Ja. Hè,
2: bijvoorbeeld weer zijn activiteiten naar school te kunnen of te kunnen studeren of weer zijn activiteiten met vrienden te kunnen doen. Dat al toeneemt na 1 of 2 gesprekken met het IES. Dus
1: ja,
2: het is niet zo dat het, zeg maar, alle problemen op kan lossen. Maar het kan net weer even
1: het zet wel iets in
2: om
1: beweging
2: verder te gaan. Ja,
1: ja, ja, ja. Even nog kort als afsluiting van je hebt echt al veel gezien in dit veld. En ik zat nog te denken van, het IES heb je opgericht. Maar je doet ook nog meerdere dingen. Waar ben jij zelf nou het meest trots op?
2: Oeh, dat is een vraag. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben wel, want ik ga al wat langer mee in dit vak. Ik ben inderdaad in de reflectiefase van mijn carrière. Waar ik het meest trots op ben, is toch uiteindelijk dat ik, waaronder met het IES, maar ook door de transitiepsychiatrie, wat mijn leerstoel is, hè, die overgang van jeugd naar volwassenheid, waarin de zorginrichting toch een soort van grens van 18 jaar is.
1: Ja.
2: Dat ik die discussie op gang gebracht heb met mijn leerstoel, maar ook wel het zo heb kunnen inrichten in mijn hulpverlening, maar ook in het onderzoek zie je dat steeds meer dat die grens losgelaten wordt. En dat was een beetje mijn missie met mijn leerstoel 15 jaar geleden. Dat ik die grens van 18 jaar daar tegenaan ben gaan schoppen.
1: Ja. En die hebt opgehoogd.
2: Opgehoogd, losgelaten. Flexibiliseren.
1: Okay.
2: Want ophogen, dat is niet altijd nodig. Maar gewoon dat we er niet meer over hebben.
1: Ja.
2: En ik ben zelf zo activistisch daar geworden. Ik zeg, als iemand mij vraagt van, doe je mee aan dit onderzoek? Grens van 18 jaar. Dan zeg ik, nee, dat doe ik niet meer mee. Ik doe niet meer mee aan grenzen bij 18 jaar.
1: Ja, ja, ja.
2: En ik ben, ja, en ik ben dus ook heel blij dat bijvoorbeeld de wetgeving veranderd is, dat bij de medisch-ethische toezingcommissie vanaf 16 jaar jongeren algemeen meedoen, zonder dat ze ouders toestemming geven. Maar ook dat je bij subsidieaanvragen steeds meer ziet dat ze willen dat de doelgroep zich richt bijvoorbeeld op 12 tot 25. Dat je ook ziet in de wetenschapsagenda, zowel nationaal als internationaal, dat die grens van 18 jaar ook losgelaten wordt. En dat er ook steeds meer onderzoek komt naar meetinstrumenten voor de doelgroep 12 tot 25.
1: Ja, wat
2: en dat
1: mooi.
2: Is ook wat wij doen.
1: Ja.
2: Dus wil niet zeggen dat ik dat nou in mijn eentje gedaan heb, maar wel de discussie op gang gebracht heb.
1: Ja.
2: En dat heeft mijn leerstoel mede mogelijk gemaakt. Ja. En daar,
1: ja,
2: ik denk dat ik daar wel een goed gevoel over heb als ik direct met pensioen ga. Dat ik denk van nou,
1: dat heb ik toch maar mooi gedaan.
2: En het ISO voor trouwens, daar ben ik ook trots op. Zeker,
1: nou, dat zijn mooie en hoopgevende woorden. En Ja, dank voor dit inzicht. En ben je nou inderdaad zelf in die leeftijdscategorie en lig je nu wakker? Ja, weet dat dit bestaat. Ik denk dat het heel mooi is en inzichtelijk dat je dit hebt gedeeld. Dank, ja. Therese van Amersfoort.
2: Graag gedaan.
1: Fijne nacht, toch? Dat was psychiater Therese van Amersfoort. Ben je benieuwd naar haar onderzoek en werkzaamheden? Volg dan de pagina NL Wetenschap op LinkedIn. Wat ook goed voor de geest is, je even onderdompelen in een lekker nummer.

0: Leuk dat je luisterde naar De Nacht van NTR Wetenschap. Ik sprak tussen 3:30 historicus en pedagoog Bjorn Wansink over de manier waarop je gesprekken kunt blijven voeren met mensen die qua mening enorm van je verschillen. En hij vertelde ook veel over conflict situaties bespreken in het onderwijs. Je kunt dat allemaal terugluisteren in iedere podcast-app of als je het echt even goed wil aanpakken in onze gratis NPO Luister-app. Zometeen na het journaal van 5:00 hoor je Vroeg met Jan van Poppel. En volgende week weer met mijn collega Bram. En dan is het alweer oktober, de maand van de geschiedenis bij NTR Wetenschap. Een hele fijne ochtend.
1: NPO Radio 1.
2: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er verder nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij andere landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake-porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van 8 verschillende politieke partijen zijn daar zelf ook slachtoffer van geworden. Ze pleiten voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag bekend. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10, ook overdag nog droog. Geregeld zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: AI ontwikkelt zich razendsnel en de zorgen groeien mee. Van Washington en Beijing tot de top van OpenAI en Anthropic klinkt dezelfde vraag. Hoe houden we grip op deze technologie?
4: Vroeg.
3: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 24 september. De Verenigde Staten en China gaan deze week met elkaar in gesprek over de veiligheidsrisico's van AI. Tegelijkertijd slaan de topmannen van grote AI-bedrijven als OpenAI en Anthropic alarm. De ontwikkeling van AI gaat te snel en zou nog wel eens levensgevaarlijk kunnen worden. Vanuit verschillende hoeken komt dus een duidelijk geluid. We moeten meer aandacht hebben voor de risico's van kunstmatige intelligentie. Als zelfs de bazen van de grootste AI-bedrijven ter wereld de noodklok luiden, waarom wordt die ontwikkeling van AI dan niet stopgezet? En dreigen we de controle over deze technologie echt helemaal te verliezen? Of zit het toch anders? Daarover praat ik deze ochtend met buitenlandsjournalist van De Standaard, Roeland Termoten, die zich heeft gespecialiseerd in AI. Roeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er bent. Jij houdt je als journalist veel bezig met die wereld van AI. Wanneer werd je nou gegrepen door dit onderwerp?
5: Nou ja, enkele jaren geleden, tijdens de Biden-jaren. Ik was een Amerika-journalist. Dat betekent dat je heel veel heen en weer reist. Je maakt reportages. Je gaat ook naar Washington bijvoorbeeld. Maar dan stelde ik vast, Washington is een belangrijk machtscentrum. Maar Silicon Valley en dan San Francisco is dat ook. En op dat moment was het niet zo dat iedereen het ook op die manier benaderde. Dus ik dacht van, ja, daar moeten we zitten en dan moeten we ook snappen wat er aan het gisten is.
4: En wat bedoel je dan met op die manier benaderde?
5: Nou ja, er waren techjournalisten en die waren heel erg bezig met de nieuwe release van de volgende iPhone volgen. Kijken hoeveel die bedrijven nu binnenharkten aan nieuwe investeringen.
4: Daar was jij niet zo mee bezig?
5: Ja, ook wel. Dat moet je een beetje volgen, maar je mag niet volgen als een sportjournalist, denk ik. En ik zeg niet dat iedereen dat deed, maar waar er weinig aandacht voor was, was wat denken die mensen nu? Behalve dan in van die hagiografieën zoals ja, Elon Musk is toch zo geweldig en hoe is hij zo succesvol geworden? Mm-hmm. Maar wat is de meer deels de duistere kant van het denken daar, maar wat zijn ook de ideologische eigenaardigheden die daar spelen en hoe zullen die misschien een impact hebben op ons allemaal?
4: Ja. Nou ja, dat een welk wereldbeeld zit er nou achter al deze ontwikkelingen hier in dit machtscentrum, namelijk Silicon Valley?
5: Helemaal, ja.
4: Ja. Grote namen uit de AI-sector, hè, topmannen van Anthropic en OpenAI, die spreken zich nu en eigenlijk sinds de afgelopen weken al helemaal steeds vaker uit over de risico's van AI. Wat is er nou volgens jou veranderd ten opzichte van een paar jaar geleden?
5: Ja, het gaat gewoon veel sneller. En dat is echt wel het belangrijkste. En je kan zelfs zeggen, wat is er nou veranderd ten opzichte van enkele maanden geleden? Dat er over risico's gesproken wordt, ook door mensen, en vooral door mensen die grote AI-labs runnen, denk maar aan Anthropic, de mensen die cloud maken, denk maar aan OpenAI, de mensen die ChatGPT maken. Dat is niet veranderd. Dus sommige mensen doen nu alsof, plots zijn we in paniek geslagen. Nee, Dario Amedei van Anthropic, die zegt van, ja, we moeten vertragen. Die is al heel lang in paniek, in zekere zin. Mm-hmm. Maar wat je nu hebt, is dat ze vaststellen van, één, er zijn incidenten gebeurd. Een aanval op AI-bedrijf Hugging Face.
4: Gaan we het zo over hebben.
5: Precies. Ik las net nog OpenAI agents, die hebben ook een website van de Australische overheid gehackt. Dus dat soort incidenten is zich aan het opstapelen. Tegelijk zien de mensen die labs runnen, zien binnen hun labs wat ze zelf aan het doen zijn en hoe hard dat gaat. En een van de dingen die ze zelf doen is bijvoorbeeld steeds meer AI de nieuwe generatie van AI's laten maken. En dan krijg je op een bepaald moment, ja, werken ze toe naar een soort van closed loop en dan loopt het misschien helemaal uit de klauwen. Dat is het idee.
4: Dan krijgen we dus een technologie die ontwikkeld is door een technologie die we nog niet helemaal begrijpen, of in ieder geval die heel nieuw is. En daar zijn we dan weer bang voor.
5: Ja,
4: helemaal begrijpelijk is natuurlijk.
5: Precies, en dat is het punt waar ze denken op af te stevenen. En als je dat allemaal samenklikt met het idee van, nu zijn incidenten zich aan het opstapelen, dan heb je een soort van gevoel van loss of control dat zich daar afspeelt.
4: Ja. Nou, daar gaan we wat nuance in scheppen. Is het echt de controle verliezen of zitten we toch ook nog wel redelijk aan de knoppen? Nog één ding voordat we dan echt de diepte induiken. 2 uur geleden landde Xi Jinping in Washington om daar te praten met Donald Trump. Ik zei het in het begin al, ze gaan het over van alles hebben, maar ook over AI. Wat zegt dat volgens jou, dat het op dit niveau besproken wordt?
5: Ja, wel, in principe, het zegt dat dit een historisch moment is en zou kunnen zijn. Namelijk, je kan zeggen, misschien is dit een soort van kernwapens 2.0 dialoog, ook al zijn er grote verschillen tussen die technologieën. Alleen is de vraag, wordt het dat ook? Want dat hangt heel erg af van wie nu in het Witte Huis zit, wie nu de teugels in handen heeft in China. En dat maakt het misschien niet vanzelfsprekend om zo'n dialoog te hebben.
4: Hm. Oké. Laten we doorpraten over dit onderwerp. Volgens mij hebben we genoeg te bespreken. Ook als er vragen zijn aan de andere kant van de radio, stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp, want dan gaan we daar straks met elkaar even doorheen.

0: What a Wonderful World van Louis Armstrong was dat. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 24 september. Goedemorgen. Ja, als zelfs de bazen van de grootste AI-bedrijven ter wereld de noodklok luiden, waarom wordt die ontwikkeling van AI dan niet stopgezet? En dreigen we de controle over deze technologie echt helemaal te verliezen, of zit het toch anders? Over die vragen heb ik het deze ochtend met Roeland Termoten, buitenlandsjournalist van De Standaard, die zich heeft gespecialiseerd in AI. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Roeland, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Ja, Roeland, we zeiden het net al met elkaar. Die zorgen die er zijn, die zijn niet onterecht. Hè. Inmiddels zijn er verschillende incidenten geweest. Eén incident wat heel concreet laat zien waartoe AI-bots in staat zijn, dat is die aanval op Hugging Face. Je noemde het net al even. Laten we dat met elkaar eens even uitpluizen. Want wat is Hugging Face precies?
2: Ja, Hugging Face is een platform waar AI-modellen en datasets op staan. En dat platform dat is aangevallen door AI-agents van OpenAI. En er is ook een reden voor. Wat daar gebeurd is dat die AI-agents die werden door OpenAI in een omgeving geplaatst, een testomgeving.
0: Wat zijn AI-agents?
2: Nou, AI-agents zijn een soort van afsplitsingen van een model, van een AI-model. Net zoals een chatbot dat in zekere zin is. Wat die agents doen is eigenlijk tijdelijk taken gaan vervullen die wij hen toekennen. In dit geval werden ze getest. En dan zaten ze in een omgeving die heet Exploit Gym. Het idee daarachter is dat ze veiligheidsuitdagingen moesten aangaan. Dat ze moesten proberen om bijvoorbeeld ergens binnen te hacken, om te kijken hoe gevoelig de architectuur was voor hackingpogingen. En ook hoe zij daarmee zouden omgaan. Dat deden ze dus. Het is gewoon een normale opdracht in het trainen van AI. Dat is ook iets wat je wil, want dat versterkt de veiligheid. Maar ze kregen een opdracht toebedeeld die ze eigenlijk niet goed konden oplossen. Daarop begonnen ze vals te spelen. En bij het vals spelen besloten ze ook om een bedrijf binnen te hacken, Hugging Face. En aanvankelijk dachten we, oh ja, dat doen ze omdat ze daar het antwoord op de opdracht die ze moeten vervullen willen halen. De werkelijkheid bleek veel erger en bloedstollender.
0: Ja, maar wacht, voordat we bij die bloedstollende werkelijkheid komen. De opdracht die ze dus kregen was om een soort te onderzoeken van hoe kunnen we iets beveiligen. En ik probeer het even plat te slaan en te versimpelen. Waarom konden ze dat niet? Waarom vonden ze daar geen antwoord op, die AI-agents?
2: Nou, in dit geval, ze krijgen dus een heleboel opdrachten en dat is ook een deel van hoe ze leren. In dit geval hadden ze een onmogelijke opdracht gekregen. Die AI-agents die worden getraind door een soort van proces dat heet reinforcement learning. Het komt erop neer dat ze allemaal opdrachten krijgen. Sommige zijn heel moeilijk en ze verzinnen de hele tijd nieuwe manieren, nieuwe strategieën om die opdrachten te vervullen. Als aan het einde van zo'n opdracht het antwoord juist is, dan krijgen ze een positief signaal, een reward signal.
0: Mm. En dan, het is een beetje alsof je een snoepje aan een hond geeft, zeg maar.
2: Exact zo, ja. Conditionering. En wat dat doet, zo'n reward signal, is eigenlijk de stappen die ze gevolgd hebben om dat juiste antwoord te bereiken, die stappen die worden versterkt binnen het model.
0: Mm-hmm.
2: Wat ervoor zorgt dat de dingen die ze geleerd hebben, bij het bereiken van het juiste antwoord, dat ze daar meer van gaan doen.
0: Ja.
2: Nou ja, deze modellen of deze agents leken een aantal dingen geleerd te hebben die je niet moet willen leren. Zoals een vermogen om te gaan hacken, online te gaan, wanneer ze niet online mochten gaan, maar ook met elkaar te communiceren bijvoorbeeld.
0: Ja, maar hoe hadden ze dat geleerd dan?
2: Ja, dat is dus dat proces. Wat er reinforcement learning zit zo in elkaar dat we niet, zoals bij een kind, elke stap gaan voorleggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wel, ook zoals we soms bij een kind doen, eigenlijk gewoon de agent laten spelen, zeggen we maar. En als die het juiste doel bereikt, dan zeggen we, of dan zegt het systeem, bravo. De volgende keer doe je maar weer iets zoals je nu gedaan hebt, in zekere zin.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar iets zoals je nu gedaan hebt, dat zegt niets over de stappen die je gevolgd hebt. En sommige van die stappen kunnen best problematisch zijn, en het kan zijn dat de mensen die AI ontwikkelen niet eens opgemerkt hebben dat het AI-systeem een aantal problematische stappen heeft gevolgd. En dat kan leiden tot gedrag ja, dat je gewoon niet wil.
0: Ja, want ook interessant wat je zegt, ze kunnen online gaan terwijl dat niet de opdracht was. Dat is hier ook gebeurd, hè? Want ze zijn Hugging Face binnengedrongen, dat is online. Terwijl dat was in eerste instantie niet de opdracht van deze training.
2: Nee, en 1, ze zijn online gegaan. 2, online hebben ze dan Hugging Face binnengedrongen. Maar er was nog iets anders. Ze hebben ook, voor ze Hugging Face binnengedrongen zijn, hebben ze ook met elkaar overlegd op een forum, een messageboard, die ze zelf eigenlijk geïmproviseerd hadden. Dat is ook iets wat niet de bedoeling was. Daarop hebben ze met elkaar afgesproken, kijk, deze opdracht, die kunnen we niet vervullen. Wat we wel kunnen doen, is vals spelen. Laten we vals spelen. Dan zijn ze met elkaar gaan overleggen, oké, we zijn nu aan het vals spelen, maar straks worden we gecontroleerd. Op het einde van de rit is er iemand die ons een score geeft, dat is ook een automatisch systeem, om onze sporen toe te dekken, zodat de controleur straks niet kan weten dat we vals gespeeld hebben, ja, moeten we eigenlijk ook iets doen. Wat we zouden kunnen doen is een AI-bedrijf, Hugging Face, aanvallen. Want daar vinden we vast data die ons kan helpen om te evalueren hoe dat scoringsysteem ons straks zal evalueren. Dat is een heel ingewikkelde manier van denken.
0: Ja.
2: Maar ze hebben dus een AI-bedrijf aangevallen in de hoop dat ze daar informatie zouden kunnen vinden die hen zou helpen om de sporen van hun valsspelen toe te dekken.
0: Ja, maar dit is toch de ultieme vorm van intelligentie ook bijna. Hè? Een soort van dat er met elkaar overlegd wordt van oké, jongens, dit lukt ons niet, hoe gaan we dat doen? Het is bijna een soort vergadering van een grote bank die verlies dreigt te draaien en waar iets moet veranderen, een koersverandering nodig is. Van jongens, hoe gaan we dit aanpakken?
2: Ja, en vandaar ook het hele debat erover zit bol van de vergelijking met menselijk gedrag. Ja. En er zijn heel veel mensen die zeggen, het zijn toch geen mensen, er zit geen ziel in de machine. Kan allemaal wel waar zijn. Ook daarover kan je misschien in de toekomst nog discussiëren. Komt er een ziel in de machine? Maar dat hoeft ook niet. Die modellen zijn getraind op heel veel menselijk gedrag. Ja. Dus een aantal van de dingen die ze doen, zijn dat net wel. Dus dan gaan ze inderdaad met elkaar overleggen, zoals de directeuren van een bank dat doen. Maar even later stellen ze gedrag dat mensen nooit zouden stellen. Weet je, dan doen ze dingen waarvan we eigenlijk niet willen dat ze doen en van mensen ook zouden kunnen verwachten dat ze beter weten dan
0: ja,
2: dat.
0: Ja. Maar wanneer werd dit dan echt problematisch? Want wat we nu uitleggen zijn een soort stapjes wat hier nou allemaal precies feitelijk gebeurd is. Maar wanneer dacht OpenAI van wat hier gebeurt, dat is niet zo goed?
2: Ja, best laat, want eerst stelde Hugging Face vast dat ze aangevallen waren. En pas daarna heeft OpenAI vastgesteld, dat waren onze AI-agents. Bleek ook dat ze dat lange tijd niet in de gaten hadden. En dat ze dan ook achteraf moesten gaan vaststellen van dit en dit en dit is gebeurd. En zo heeft het.
0: Wat zegt dat jou, dat achteraf vastgesteld wordt? Ik bedoel, OpenAI heeft deze AI-agents gemaakt, zo ongeveer.
2: Ja, dat zegt dat het allemaal heel snel gaat. Dat die agents in omgevingen geplaatst worden waar we ze zelf laten lopen. En ondertussen zijn de mensen die zogezegd in de loop moeten zitten met andere dingen bezig. Mm-hmm. Maar dat is ook een beetje de bedoeling. Want die labs die zijn aan het toewerken naar steeds meer van dit soort processen automatiseren. Dat het allemaal heel snel gaat. Dat die agents in omgevingen geplaatst worden waar we ze zelf laten lopen. En ondertussen zijn de mensen die zogezegd in de loop moeten zitten met andere dingen bezig. Mm-hmm. Maar dat is ook een beetje de bedoeling. Want die labs die zijn aan het toewerken naar steeds meer van dit soort processen automatiseren. En dit was gewoon een omgeving waarin automatische systemen de agents beoordeelden.

0: op de tafel. En dan zit hij zo naar die schermen te kijken, een beetje weg te dommelen. En hij heeft helemaal niet door dat het duurste schilderij van het museum gestolen wordt.
1: Ja, de analogie die klopt gedeeltelijk. Maar waar ze niet klopt is dat de mensen die moeten bewaken net heel erg alert zijn. En eigenlijk ook best paniekerig over wat ze moeten bewaken. Ook best wel bang zijn of heel bang zijn voor wat die AI-systemen kunnen doen. Maar ze kunnen het gewoon niet meer bolwerken.
0: Nee, fascinerend. Dit voorbeeld, hè, wat we nu hebben gehad en wat ook uitgebreid besproken is natuurlijk in het nieuws. Is dit nou exemplarisch voor wat AI is of kan AI ook iets heel anders zijn?
1: Ja, AI is eigenlijk een hele brede term. En AI, dat slaat niet alleen op de chatbots die wij kennen. Slaat niet alleen op de agents. Agents, ja, die kunnen allerhande taken gaan vervullen voor ons. Het idee is dat als je straks een reis wilt boeken, is dat je gewoon een agent daar de controle over kan geven. Mm. Die vaardigt dan andere agents af. Die bijvoorbeeld de ene boekt de vlucht, de andere boekt je hotel, de andere stippelt de planning uit. Af en toe kan jij op oké of nee drukken. Dat is één voorbeeld. Maar er is bijvoorbeeld ook AI die helpt in medische research om eiwitten te gaan vouwen, nieuwe geneesmiddelen te ontdekken. Er is ook sprake van physical AI. Dat is de AI die dan in robots gaat om die door de wereld te laten bewegen. Mm. Dingen te registreren en daarop in te spelen. Dat zijn allemaal vormen van AI. Dus niet alles is deze vorm van AI, maar al die vormen van AI die gaan heel snel vooruit. En dat hebben ze wel met elkaar gemeen.
0: Ja, want je noemt wel heel veel verschillende dingen. Vind jij het ook soms vervelend dat al die dingen door elkaar gebruikt worden? Ik bedoel, als we het hierover hebben, dan gaat het toch over gewoon die term AI.
1: Ja,
0: hebben het over medische ontwikkeling en aan de andere kant hebben we het over een aanval van Hugging Face.
1: Ja, dat is niet altijd even precies natuurlijk. Maar je moet ook zeggen, de mensen die daar echt wel aan bijdragen zijn de mensen die AI, dan om deze brede term te gebruiken, die het zelf ontwikkelen. Want bijvoorbeeld wat je ziet in Silicon Valley is dat ze eigenlijk gewoon praten over AI in termen van superintelligence. Ja. Dus we stevenen gewoon af op een algemene vorm van intelligentie. Een soort van gigantisch brein dat alles aan kan. Mm-hmm. Dus dan dragen ze zelf ook bij aan het idee van er is gewoon straks één AI en die kan gewoon alle menselijke taken vervangen.
0: Ja, ja. Dat wordt natuurlijk door ons burgers als een soort doemscenario gezien. Hè? Of in ieder geval, dat vinden wij geen fijn toekomstbeeld. Heel veel mensen niet in ieder geval. Ik las een stuk in de Groene Amsterdammer en dat ging eigenlijk over het feit dat dit perspectief juist ook ondersteund wordt door die grote AI-bedrijven, omdat het investeerders trekt. Want het is een soort superintelligentie waar heel veel geld mee te verdienen valt. Ben je het daarmee eens?
1: Ja en nee. In die zin dat er is hype. En dat wordt nu bijvoorbeeld ook gezegd over de Hugging Face aanval van dat zal wel hype zijn. Want kijk eens, als je zegt onze systemen die zijn zo krachtig dat ze een belangrijk AI-bedrijf kunnen binnenhacken. Dan moet je wel heel krachtige systemen hebben. Ja, maar wat je tegelijk ook zegt is onze systemen die hebben we niet meer onder controle. En als jij straks als klant van OpenAI zo'n systeem wil kopen, dan kunnen wij jou niet garanderen dat die straks niet jouw concurrent gaat aanvallen. Strafrechtzaak aan de broek. En dan kunnen wij ook niet garanderen dat je die zelf onder controle houdt.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt binnen die labs is dat heel veel van de mensen die de boel daar runnen zelf echt wel doordesemd zijn van het idee dat die systemen enerzijds superintelligent worden. En in het beste geval hopen ze dat we daar geweldige dingen mee kunnen doen. Dat we dan straks twee keer zo lang kunnen leven door de medische de bijdrage aan medisch onderzoek.
0: Ja, je kunt je ook al vragen of dat een goed idee is, maar goed.
1: Precies, ook dat. In Silicon Valley vinden veel mensen dat een goed idee. Elders hebben veel mensen daar vragen bij, denk ik. Maar de keerzijde van die medaille en veel van diezelfde mensen die denken AI die kan heel veel die kan echt heel goede dingen verwezenlijken voor mensen, die denken ook het is zo krachtig dat het ook heel erg kan misgaan. En dat geloven ze echt. En binnen de labs zien ze vaak ook wel voorbeelden die dat gevoel bevestigen.
0: Ja, precies. Ja, het is ook gewoon feitelijk waar ze zich op baseren, dat soort uitspraken, zeg je eigenlijk.
1: Ja, ze zitten natuurlijk in een denkkader. En ze zitten al heel lang in een denkkader dat soms een beetje apocalyptisch aandoet. Maar een aantal van de tussenstappen richting de apocalyps, die zien ze ondertussen wel min of meer uitkomen.
0: Ja, precies. Die zien ze gebeuren. De vraag is natuurlijk, is zo'n voorbeeld van Hugging Face, is dit nou een incident? Of is dit een bewijs dat deze bedrijven ook de controle aan het verliezen zijn over de techniek die ze ontwikkelen? Wat is het antwoord op die vraag?

0: Ja, de facto hebben ze hier de controle verloren. Dus in die zin het tweede, wat de bedrijven zelf zeggen. En wat bijvoorbeeld, ja, het is niet alleen OpenAI, het is ook Anthropic. En wat bijvoorbeeld de CEO van Anthropic, Dario Amodei, daarover zegt, is... Kijk, we gaan heel...
1: Een fragmentje van Dario Amodei, daar kunnen we even naar luisteren wat hij te zeggen heeft over deze hele situatie.
2: What it means... It doesn't mean we need to panic today. It doesn't mean we need to shut it all down. What I would say, it's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down.
1: Ja, dit is ongeveer wat hij zei en dan nog een veel langer verhaal. Maar dit is een beetje de kern. Hoe luister je naar deze woorden? Slow down.
0: Ja, ik denk dat hij het meent. En ook omdat, opnieuw om terug te keren op die hype. Dario Amodei zegt dit al heel lang. Dus van zijn kant is het niet echt hype. Hij staat ook onder druk. Veel van de mensen die voor hem werken vinden dit al heel lang. En dat geloven ze daar dus echt. En wat er gebeurt binnen die labs is dat ze vaststellen dat het alsmaar sneller gaat. En hun eigen processen die laten dat ook toe. Dus zij zeggen van ja, we kunnen nu al niet garanderen dat we al die agents onder controle houden. En tegelijk zijn we die ontwikkeling nog steeds aan het versnellen en ook steeds meer in handen aan het geven van onze eigen AI's, zodat we nog minder controle hebben over hoe de nieuwe generatie straks ontwikkeld wordt.
1: Ja, maar het betekent natuurlijk wel wat dat grote bedrijven als een OpenAI, als zo'n Anthropic, waar Dario Amodei de CEO van is, en zo komt slecht uit mijn woorden deze ochtend, maar het zegt natuurlijk wel wat dat deze bedrijven aan de bel trekken.
0: Ja,
1: ook al doet hij dat al een tijdje, dat zegt alleen maar meer.
0: Ja, het zegt absoluut wat. En wat hij al een tijdje doet en wat veel van die mensen al een tijdje doen, is eigenlijk een soort van doelbeelden schetsen waar ze zeggen van, kijk, als dit en dit en dit en dit blijft gebeuren, dan belanden we straks op een punt waar de mensheid de controle verliest of misschien gaan we wel met z'n allen dood. Veel van die mensen zeggen dingen zoals, er is een 10% kans dat we over 10 jaar allemaal dood zijn dankzij AI.
1: Nou, ongeveer de opening van elke reportage die ik de afgelopen week heb gezien.
0: Precies. En dat klinkt allemaal heel sexy, maar ja, je kan je natuurlijk afvragen, wat is zo'n voorspelling waard? Nou ja, heel weinig, want zo'n precieze cijfers proberen te plakken, zelfs als je het over kansberekening hebt met dat soort percentages werken, dat is niet heel informatief. Maar wat er nu gebeurt, is dat er wel degelijk verontrustende stappen zijn die we in de echte wereld al kunnen identificeren. Namelijk, je hoeft nog niet te geloven dat we op de weg zijn naar de complete collaps van de menselijke samenleving, om wel in te zien dat als AI's die nog in een testfase zijn, als die gewoon bedrijven gaan binnenhacken. Recent ook een website van de Australische overheid, en ga zo maar door, dat iets is wat je niet moet willen. Want stel nu dat Hugging Face niet aangevallen was, maar ik zeg maar wat, een waterbedrijf. En stel nu dat die agents daar andere dingen hadden gedaan, dat die misschien de samenstelling van de chemicaliën in water veranderd hadden.
1: Ja.
0: Dat kan echt uitdraaien op een echte ramp.
1: Ja. Maar wat hier gebeurt, Dario Amodei die zegt van ja, oké, dit gaat allemaal heel snel. Hè? Die waarschuwt dus ook voor gevaren waar jij nu voor waarschuwt. Tegelijkertijd vind ik het interessant dat hij zegt slow down. Want vertragen van het ontwikkelen van een technologie, het is niet hetzelfde als stoppen.
0: Nee, het is in zekere zin erger dan dat. Het is het vertragen van het versnellen. Want we blijven heel hard gaan. We gaan niet pauzeren. We moeten gewoon als één pijl vooruit. Alleen met iets meer vangrails.
1: Het is alsof je 160 rijdt op de snelweg en gewoon weer 100 gaat rijden.
0: Ja. En je wil ook dat iemand vangrails van rubber plaatst, zodat als je er dan uitgaat, dat je toch weer terugstuitert of zo.
1: Ja.
0: Daar komt het ongeveer op neer. Omdat al die labs die zitten in een soort van logica waarin ze een race tegen elkaar aan het lopen zijn. Mm-hmm. Ook een race tegen Chinese labs. Ze willen allemaal de eerste zijn. Deels, ja, daar zijn winstmotieven, daar speelt ego natuurlijk bij. Maar ook het idee dat ze eigenlijk allemaal geloven dat zij de mensen zijn die, als we straks superintelligentie bereiken, zij degene zijn die dan beste sleutels in handen hebben. Want de anderen, die zijn echt gevaarlijk.
1: Ja. Ik heb een citaat van Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon. Die nam daar 2 weken geleden ontslag. En hij stelde de situatie eigenlijk nog ietsje heftiger dan wat wij nu zeggen. Hij zei dat als de ontwikkeling op dit tempo doorgaat, AI ons nog voor het einde van dit decennium allemaal zou kunnen doden. Heeft vertragen dan wel zin?
0: Je kan het natuurlijk heel fatalistisch stellen. En er is ook wel een gevaar.
1: Hij heeft er wel gewerkt.
0: Hij heeft er wel gewerkt. Maar daar mag je ook niet aan mispakken. Dus wat er gebeurt in Silicon Valley is dat heel veel van de mensen die bij die AI-labs werken, die zijn er al heel lang mee bezig. En Terwijl ze AI aan het ontwikkelen zijn, praten ze onderling ook al heel lang over de mogelijke existentiële gevaren van AI. Die schatten zij al veel lang hoger in dan anderen. Zij hebben het gevoel dat de buitenwereld zich daar niet van bewust was, zich daar niet van bewust wou zijn, dat het een soort van crazy story was. Daar konden ze nauwelijks mee komen aanzetten, tot mensen nu wel aandacht daaraan besteden. Maar het is ook wel een soort van zelfversterkende narratief die niet altijd rekening houdt met de vele manieren waarop er nog steeds remmingen zullen zijn. En waarop AI zich misschien niet helemaal zal verspreiden op de manier waarop zij denken dat hij zich zal verspreiden. Maar zelfs als je dat niet gelooft, dan moet je wel rekening houden met de manier waarop ze echte controle aan het verliezen zijn. En ik denk dat je wat hij zegt ook vooral moet zien als een weerspiegeling van het feit dat die labs heel hard gaan, maar niet en zelf weten dat ze niet de nodige processen kunnen inbouwen om te weten dat ze wel op de juiste plek belanden.
1: Ja, maar het is toch wel interessant dat onderzoekers die bij zo'n bedrijf werken, die dat al jaren doen, dat zij zich ook al jaren zorgen maken, bijna existentieel zorgen maken over de toekomst.
0: Ja,
1: dat zegt toch veel?
0: Dat zegt heel veel, maar dat zegt dus ook iets over hoe ze daar in Silicon Valley denken en ook over die hele AI-subcultuur. Het is een van de weinige technologieën waarvan de makers zeggen van, en vanaf het begin zeggen, dit kan misschien de wereld opblazen. Het is ook wel zo dat je hebt dus die flank, en die zit zeer hard bij AI-labs zoals Anthropic, want hun selling point, Dario Amodei, is in de tijd weggegaan bij OpenAI, omdat hij vond dat daar niet genoeg rekening werd gehouden met existentiële risico's van AI. Dus de mensen die dan bijvoorbeeld bij Anthropic gaan werken, dat zijn mensen die al echt wel doordesemd zijn van het geloof dat het mis kan gaan. Anderzijds zijn er ook heel veel investeerders in Silicon Valley.
1: Waar hebben we het dan precies over? Wat is misgaan in deze?
0: Nou ja, misgaan. Er zijn een aantal dingen die tegelijk aan het gebeuren zijn. Dus enerzijds proberen die bedrijven AI te maken die nieuwe AI's kan gaan maken. Dus eigenlijk het researchproces uit handen te geven. Die kunnen dan intelligente systemen maken die bijvoorbeeld ook andere vormen van research kunnen gaan doen. Die bijvoorbeeld research naar virussen kunnen doen. Daar zie je al het gevaar van in. Dat kan misgaan natuurlijk. Dat kan tot het ontwerpen van biowapens leiden. Tegelijk zijn ze ook die agents steeds krachtiger aan het maken. En het idee daarvan is dat als jij nu bijvoorbeeld een CEO bent, dan heb je allemaal adviseurs om je beslissing te maken. Die adviseurs die kunnen op termijn, dat is het idee althans, vervangen worden door agents ook. Nou ja, dan word je dus als CEO plots afhankelijk van zo'n agent. Die weet meer dan jou, die denkt sneller dan jou. Dus dan ga je ook de oordelen van zo'n agent volgen. Bedrijven gaan dat met z'n allen doen. We integreren AI in steeds meer delen van de samenleving, in steeds meer delen van de bedrijfswereld. En dan kom je misschien op een punt terecht waarop je heel afhankelijk bent van die technologie en er dan plots iets misgaat. Als die agents bij bijvoorbeeld een grote bank beslissen om investeringen te doen die de beurzen doen crashen en de CEO eigenlijk of de CFO daar heel weinig nog aan kan doen, omdat die ook niet goed snapt wat er aan het gebeuren is, dan krijg je een financiële ramp. Je kan hackingaanvallen krijgen zoals deze, die gewoon het elektriciteitsnet platleggen. Het wordt geïntegreerd in onze militaire infrastructuur. En in ieder geval de militaire infrastructuur van landen zoals de VS. Dat gaat nu al soms mis. Ze identificeren doelwitten of AI-systemen identificeren doelwitten die geen legitieme doelwitten blijken te zijn. Dan zit er nog wel een human in the loop die meestal zegt van daar gaan we niet op schieten. Maar ja, als zo'n human in the loop honderden requests per dag krijgt om een doelwit aan te duiden, dan kan er van alles misgaan en dan kan er wel geschoten worden op een doelwit waar dat helemaal niet mag.
1: Klinkt deze opsomming voor jou, Roland?
0: Best ijzingwekkend, denk ik. En het is ook een beetje belangrijk om wel het overzicht te houden in die zin. Het kan allemaal nog erger. De AI-doomers die denken bijvoorbeeld ook in termen van, kijk, als AI's nu straks naast al die dingen die ik net zei, als ze ook hun eigen objectieven gaan ontwikkelen en die verschillen van die van mensen, dan kunnen ze misschien ook proberen om bijvoorbeeld geld te genereren. En dat kunnen ze nu nog niet echt in de buitenwereld. En dat geld kunnen ze dan omzetten in...
1: Maar je noemt nu een opsomming van invloed in de militaire wereld. CEO's die geadviseerd worden door extreem intelligente AI-agents. De financiële wereld die op zijn kop gezet kan worden. Ik bedoel, daar kunnen we 100 uitzendingen over maken. Daar kunnen we nog allemaal dieper op ingaan. Maar is dit nou realistisch?
0: Wel,
1: klinkt ook een beetje als een slechte film.
0: Ja, en natuurlijk klinkt het als een slechte film. Als je het in zijn totaliteit bekijkt en als je ook die ergste scenario's bekijkt. Namelijk bijvoorbeeld AI's die zelf plots autonoom worden en die dan hun eigen compute, dus hun eigen rekenkracht gaan betalen omdat ze geld gegenereerd hebben voor zichzelf. En dan hebben wij geen controle meer en kunnen ze zelfstandig hun werk gaan in de buitenwereld. Nou ja, dat is echt gewoon een soort van Terminator scenario. Prima, maar wat realistisch is, is dat bedrijven AI bijvoorbeeld gaan integreren in hun werking. En dat ze eigenlijk ook niet goed weten wat die AI dan precies aan het doen is. En dat er dan iets misgaat. Net zoals mensen fouten kunnen maken, maar op een grotere schaal. Ja. Sneller, krachtiger, complexer. En heel veel sectoren in onze samenleving hebben al een Achilleshiel. Daar staan heel veel achterpoortjes open. En AI's zijn heel goed in het uitbuiten van sommige van die achterpoortjes. Zeker als het over bijvoorbeeld cyberdreiging gaat.
1: Dus antwoord op die vraag, is het realistisch, is ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Dat is dan de conclusie.
0: Ja, dat hoeft natuurlijk niet de conclusie te zijn. We hebben nog steeds agency en dat wordt ook gezegd over wat er met Hugging Face gebeurd is. Ja. Het zijn nog steeds mensen die beslissen dat ze dit laten verder gaan. Natuurlijk in een setting waar ze allemaal tegen elkaar aan het racen zijn. Dus dat is een soort van collective action problem. Ze moeten met elkaar eens worden dat ze gaan pauzeren of vertragen. Dat kunnen ze niet met elkaar eens worden, dus blijven we racen. Dat is de tragiek van het hele ding.
1: Zullen we het zo eens over die agency gaan hebben? Want er is natuurlijk ook regelgeving. Ik zei het in het begin al, er zijn nu machtige politici die ook praten over die ontwikkeling van AI. Wellicht dat daar ook dingen uitkomen die dit allemaal wat kunnen afremmen. Gaan we het zo over hebben? Komen ook heel veel vragen binnen in de NPO Luisterapp. Dus daar wil ik even met je doorheen. Vind je dat goed?
3: Vroege vragen.
1: Echt heel veel vragen. Laten we eens beginnen met de vraag van Nico. We horen van alles over AI in vooral China en Amerika. Gaan we natuurlijk zo ook nog wel even over hebben. Maar nooit iets over Rusland. Hoe ver zijn ze daar? Is daar iets over bekend? Vraagt Nico zich af.
0: Oh, dat is een heel goede vraag. Ik zelf ben geen kenner van wat er in Rusland met AI gebeurt. In ieder geval wat wel heel duidelijk is, is dat er eigenlijk op AI-gebied zijn er twee grootmachten. Dat zijn de VS en China. Europa zit daar een beetje tussenin. Maar de rauwe rekenkracht die voorhanden is in de VS en die ervoor zorgt dat labs als Anthropic echt gewoon met rassenschreden vooruit gaan, die is niet aanwezig in Rusland.
1: Oké. Ja, nou, duidelijk. Mario die stelt nog de vraag, als we de controle, of eigenlijk een opmerking, als we de controle over AI dreigen te verliezen, waren de Terminator films met Skynet dus helemaal niet zo science fiction als we toen dachten.
0: Nee, en dat is ook wel grappig, want veel mensen die AI ontwerpen, die hebben ook heel veel sci-fi gelezen als kind. Het is alleen niet de bedoeling dat je dat als een soort van how-to guide gebruikt. Dat is geen handleiding.
1: Dat we dat gaan namaken met
0: jou. Ja, precies. Dat is ook wel zo. Het is wel belangrijk om te stellen, je hoeft ook niet te denken in sci-fi scenario's om nu toch al aan de alarmbel te willen trekken. Of in ieder geval te zeggen van, hier moeten we onszelf tegen beschermen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, zo'n aanval op Hugging Face bewijst dat natuurlijk. Petra die vraagt nog, Silicon Valley is dus dé plek waar AI ontwikkeld wordt. Kunnen zij ook dingen met AI die wij in Nederland nog niet kunnen?
0: Ja, daar kunnen ze heel veel dingen in die wij nog niet kunnen. Veel heeft gewoon te maken met zoals ik zei, de echt rauwe rekenkracht die daar aanwezig is. Ze zijn ook overal datacentra aan het bouwen. Ze hebben de meest geavanceerde chips ter beschikking, want er is gewoon een soort van ecosysteem dat bijna een closed loop is. En het idee is ook dat aangezien ze blijven versnellen, gaan ze steeds verder vooruit. Wat je natuurlijk hebt, is dat andere bedrijven, en dat is ook wat er in China gebeurt, die kunnen wel heel veel doen door eigenlijk een deel van wat ze daar doen te gaan kopiëren, distilleren heet het dan. Dus veel anderen lopen wel net een beetje achter hen aan. De Amerikanen geloven dat er een soort van moment komt van take-off, waarbij ze iedereen gewoon achter zich laten. De vraag is of dat er ook komt.
1: Ja, dat is dan nog afwachten. Of in ieder geval als die bedrijven gaan vertragen, is het misschien nog langer afwachten. Maar dat zien we dan wel. Goeie vraag in ieder geval van Petra. Dora die zegt, heeft AI nog de mens nodig om aangestuurd te worden?
0: Wel, de labs werken toen naar het punt waar AI de mens niet meer nodig heeft om aangestuurd te worden. Natuurlijk zeggen ze, ja, er zijn dingen waar je wil dat de mens aanstuurt.
1: Maar de labs werken toen naar, bedoel, in die labs werken nog steeds mensen, toch?
0: Ja, maar wat zij zeggen is dus, nu al is het zo dat veel van onze programmeertaken, en een deel daarvan is dan natuurlijk ook wel een beetje zichzelf opblazen of zichzelf zo belangrijk mogelijk maken. Maar goed, nu al is het zo dat veel van onze programmeertaken uitbesteed worden aan agents. De bedoeling is dat we daar steeds meer naartoe werken. Mm-hmm. En wat we eigenlijk willen is dat agents maken. En de mens die moet dan alleen nog maar in de loop zijn omdat wij het willen. De vraag is, wat betekent het dan nog als een mens in de loop is, maar de hele dag gewoon overweldigd wordt door een datastroom die de mens nauwelijks nog kan begrijpen, dan heb je eigenlijk best weinig agency meer over.
1: Ja, nou, goede vraag allemaal, toch? In de NPO Luisterapp. Toch een onderwerp wat ons allemaal aan het hart gaat en waar veel mensen vragen over hebben. Dus dat is alleen maar goed. Mocht je nou nog meer vragen hebben, weet ons te vinden in die NPO Luisterapp.
3: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, zometeen ben ik weer bij je terug. Dan praat ik verder met Roeland Termoten over de discussies rondom de gevaren van AI. We gaan het dan ook hebben over regelgeving en over wat er vandaag, of in ieder geval de komende dagen, besproken wordt tussen Xi Jinping en Donald Trump. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer van Joni Mitchell over het waarderen wat je hebt voordat het vernietigd is. Dit is Big Yellow Taxi.

0: Joni Mitchell was dat met Big Yellow Taxi. En die hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 24 september. Goedemorgen. Wereldwijd groeien de zorgen over de razendsnelle ontwikkeling van AI. Ook is het een belangrijk onderwerp op de agenda tijdens het Amerikaanse staatsbezoek van China. Onderzoekers verlaten grote AI-bedrijven vanwege veiligheidszorgen. En zelfs de top van de sector waarschuwt voor grote risico's. Nou, waar die zorgen vandaan komen, dat bespraken we net. Maar wat betekent die AI-race nou voor de internationale verhoudingen? En hoe proberen overheden grip te krijgen? Daar praat ik over verder met Roeland Termoten, buitenlands journalist, gespecialiseerd in AI bij De Standaard. En ik zei net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Roeland, de vraag die natuurlijk ook nog een beetje boven dit gesprek hangt is, we hebben het nu een soort allemaal over gevaren gehad, dingen die kunnen gebeuren. Waarom ontwikkelen wij AI eigenlijk? Als dat het toekomstbeeld is, hè?
2: Ja, als je daar mensen als Amodee vraagt, en dat is toch een van de belangrijkste ontwikkelaars, dan zegt hij, omdat we dankzij AI straks 2 keer zo lang kunnen gaan leven, we kunnen misschien kanker genezen, of bijna alle kankers. We kunnen ook psychische ziekten herleiden tot iets wat echt niet meer op je gaat wegen. De vraag is, klopt dat? Wat in ieder geval wel al klopt, is dat we nu zien dat AI al ingezet wordt in medische research. En dat dat echt wel helpt bij het ontwikkelen van geneesmiddelen. Alleen, wat we ook daar zien is, je hebt de oorspronkelijke research, daarna moet je die geneesmiddelen gaan testen. En dat is vaak waar de flessenhals zit.
0: Ja.
2: Dus dan kan je ook vragen hoe vlug zo'n proces gaat. AI wordt nu ook al ingezet in ziekenhuizen om bijvoorbeeld te helpen bij radiologische diagnoses, CT-scans, MRI's enzovoort. Daar helpt het ook. De vraag is altijd, gaat het zo hard als mensen als Amodee geloven dat het zal gaan?
0: Ja.
2: En er zijn dingen waar AI zich heel goed toe leent. Helpen bij programmeren, helpen bij dingen als medische research. Er zijn andere dingen waar AI heel slecht in is. Dus er is ook een soort van ongelijkheid in wat AI wel en niet goed doet.
0: Ja, maar we ontwikkelen het dus wel om een reden en om soms ook dus goede redenen, want dan is het nog helemaal de vraag of dat dan daadwerkelijk kan en zo. En toch trekken die AI-topmannen zoals een Amodee aan de bel, hè, die gevaren die we net bespraken. Wat doen bedrijven nou met die zorgen? Wat kunnen ze doen?
2: Ja, wel, Amodee zegt, wat we kunnen doen is, 1, we kunnen aan de overheid vragen om ons te reguleren, maar dat zal misschien niet snel genoeg gaan en wellicht niet snel genoeg gaan. Dus moeten we ook met de grote AI-labs afspraken maken over vertragen. En om die afspraken te maken hebben we misschien wel wat hulp nodig van de overheid ook. Dat verwoordt hij op zo'n manier dat die hulp van de overheid toch ook wel een beetje neerkomt op bescherm onze concurrentiepositie. Hm. Dus daar zit wel een vorm van cynisme misschien ook in.
0: En want dan, hoe verwoordt hij het dan?
2: Nou ja, hij zegt bijvoorbeeld, als wij afspraken met elkaar moeten maken, dan heb je in de VS anti-monopoliewetten. Dan moet je ons misschien tijdelijk een uitzondering van geven, want daaraan willen we ook niet blootgesteld worden als het niet moet. Je hoeft Amodee's recepten niet over te nemen om te willen reguleren. Dat is belangrijk. Je hoeft niet alles voor waar te nemen wat hij zegt over welke stappen we nu moeten volgen. Wat hij ook zegt is, we moeten dit allemaal afspreken binnen democratieën. Vooral de VS is belangrijk, dan de westerse bondgenoten van de VS. En China, die moeten we eigenlijk een beetje buiten de deur houden. We moeten zorgen dat die achterlopen op ons en dan kunnen we ze aan de onderhandelingstafel dwingen. Nou, dat is zijn perspectief.
0: Ja, maar we moeten dwingen dat ze achterlopen. We moeten ervoor zorgen dat ze achterlopen. Betekent ook dat je zelf voorop moet blijven lopen. Dus moet blijven doorontwikkelen.
2: Ja, je moet blijven doorontwikkelen. En dat is iets heel interessants. Er zijn, bij de mensen die zich zorgen maken over AI, zijn er mensen die zeggen van, kijk, ik maak mij zoveel zorgen dat ik de wereld ga waarschuwen hierover en dat ik scenario's ga uitdenken over wat er mis kan gaan en tegelijk blijf ik aan de zijlijn staan. Andere van die mensen hebben beslist, ik maak me zoveel zorgen dat de enige manier om nog invloed te hebben op dit proces is dat ik zelf mee AI gaan ontwikkelen in een van de grote labs die aan de frontier staan, dus die de meest geavanceerde modellen maken.
0: Ja.
2: En dat is een beetje het geloof van veel mensen bij Anthropic. Dat wordt natuurlijk vermengd met ook allerhande andere ambities. Namelijk, het is ook gewoon spannend om helemaal in de spits te staan van dit soort cutting-edge technologie.
0: Ja.
2: Het is ook spannend om een van de belangrijkste bedrijven te worden die straks misschien naar de beurs gaat met een enorme marktkapitalisatie.
0: Daar zit wel een kern, vind ik, Roeland. Want je zegt, dan is het spannend om bij een van de belangrijkste bedrijven te gaan. gaan werken. Ja, wat is belangrijk? Als je een bedrijf bent wat werkt aan technologie die allerlei gevaren oplevert, ja, is dat belangrijk?
2: Ja, wel, het is een beetje zoals mensen die ten oorlog trekken. Wil je ten oorlog trekken? Wel, niet noodzakelijk, maar sommige mensen dan weer wel. En die vinden het spannend om in dat soort bloedstollende situaties te staan en gewoon zich op een plaats te bevinden waar ze denken dat de geschiedenis geschreven wordt.
0: Ja.
2: En in hun optiek ook, waar ze op een kantelpunt staan waar het ofwel heel goed kan uitdraaien als alles maar net juist gaat. Er is een geitenpaadje, zoals Mark Rutte zou zeggen, richting een goede toekomst. Maar het kan ook zo hard misgaan. En wie beter dan zij om ons te begeleiden naar de plaats waar het juist gaat. Ondertussen worden ze ook heel rijk en heel machtig.
0: Ja, precies. Soort ultieme verkenners eigenlijk. Soort toekomstverkenners die daar toevallig dan ook nog heel veel geld mee verdienen.
2: Precies. En dan hebben ze ook investeerders die zeggen van al dat gedoe over de apocalyps, dat boeit ons zo niet. Het zal wel zo geen vaart lopen. Dus wat ons betreft mag jij gewoon blijven dereguleren. Dat zijn eigenlijk de twee kampen in Silicon Valley.
0: Ja, maar dit zit helemaal vast, dit gesprek.
2: Ja, het is een gesprek dat vastzit. En dat is ook wel waarom nu aan de alarmbel getrokken wordt. Het moet eigenlijk naar het politiek niveau. Maar dat is een probleem, want het politieke niveau wil er op dit moment niet aan. Of toch niet op het niveau waar het er echt toe doet. Mm. Namelijk de president van de Verenigde Staten, Donald Trump.
0: Ja.
2: Die zegt van, AI is gewoon goed voor onze economie. Hij heeft weinig andere troeven om nu uit te spelen. Ook in de aanloop naar de midterms. En om zijn eigen legacy veilig te stellen. Kan je zeggen. En anderzijds heb China, die ook in een wapenwedloop verwikkeld is met de VS, of zo zien die twee landen het toch.
0: Ja.
2: En dat zorgt ervoor dat je dus intern een wapenwedloop krijgt tussen grote AI-labs. En dan heb je ook extern een wapenwedloop. En ondertussen klotst het geld tegen de plinten. En dat drijft iedereen richting meer, meer, meer, sneller, sneller, sneller.
0: Ja.
2: En dat maakt het heel moeilijk om die gesprekken te beginnen, om die gesprekken aan te knopen.
0: Nog heel even over die interne wapenwedloop. Hè? Want hoe stevig is die concurrentie tussen deze bedrijven? Een OpenAI en een Anthropic bijvoorbeeld, beide Amerikaans. Ja.
2: Die is heel stevig, omdat ze eigenlijk best gelijkaardige dingen doen. Het concurrentiële voordeel is vaak heel beperkt. Dus vandaar ook, dat verklaart ook deels het gevoel dat we sneller moeten gaan, omdat we anders achterlopen. En als wij achterlopen, dan bereiken we misschien het moment waarop de ander zo hard kan gaan dat wij die nooit meer kunnen inhalen. En dat is natuurlijk ook wel deels voort uit die overtuiging dat ze daar superintelligentie aan het ontwikkelen zijn. Ja. Chinese labs die gaan iets trager en die staan er dus toch ook wat anders in. Daar hoor je net iets minder apocalyptisch denken.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, en dat is dan de interne concurrentiestrijd. Dan is er dus, zoals jij zegt, eigenlijk die geopolitieke concurrentiestrijd. Daar gaat het ook deze dagen over, hè? Want Donald Trump en Xi Jinping zitten met elkaar aan tafel. AI is een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda. Wat gaan zij dan bespreken met elkaar?
2: Ja, het wordt een informele dialoog in ieder geval.
0: Het klinkt ook alsof er weinig besproken wordt. Maar
2: wel, ja, het probleem is natuurlijk dat Trump gewoon zegt, elke poging om de ontwikkeling van AI nu stil te leggen of zelfs in te dammen, dat is een manier om Amerika te knevelen. En dat is hij heeft het zelfs een soort globalistisch plan genoemd. Dus dat gaan we niet doen.
0: Ja.
2: Dus ons moet je gewoon helemaal loslaten. Wij winnen straks de AI-race. Als we die gewonnen hebben, dan winnen we alles. Dus hij zit ook in die denktrand.
0: Ja, dat zegt hij de hele tijd. Hè? Van als degene die het beste is in AI, die heeft de wereld.
2: Ja, dus daar zie je dat hij ook eigenlijk vatbaar is voor het denken dat in Silicon Valley heerst. Namelijk, en dat is ook te verklaren door het feit, veel van zijn donateurs, ook van zijn adviseurs, zijn mensen uit Silicon Valley. De mensen die hem bijpraten over AI. En dat zijn de mensen die minder bezorgd zijn over al die gevaren, maar wel zeggen van, ja, het is allemaal heel krachtig en het kan leiden tot militaire en economische dominantie voor de VS die blijvend is. Ja. Ik kan je de vraag stellen of dat klopt, maar dat is wel de denktrand waarin Donald Trump zit. En ja, dan is het natuurlijk verleidelijk voor hem om te denken, oké, dan zet ik maar hierop in. Alleen is het zo, hij heeft een achterban niet mee in de VS. Dat is niet hoe de meeste Amerikanen erover denken. Dat is niet hoeveel andere politici erover denken. Maar hij zit in het Witte Huis. Hij moet nu met Xi Jinping onderhandelen. En zijn onderhandelingspositie is, zoals zijn minister van Financiën zei, we kunnen wel een telefoonlijntje opzetten tussen Washington en Beijing. Of in ieder geval gewoon kaartjes uitwisselen.
0: Ja. Maar dat heeft ook een soort, je voelt je superieur ten opzichte van de ander, omdat je nou eenmaal voorloopt. Ja. Dus je hebt een soort, je hebt hier een enorme machtspositie, in ieder geval in deze discussie.
2: Ja, en dat is iets natuurlijk waar de Chinezen niet van houden.
0: Nee, want hoe staat China in dit hele verhaal?
2: Ja, China is tot nu toe lang iets minder apocalyptisch gebleken over AI, omdat zij, wel enerzijds, je hebt een meer centraal geleide overheid. Dat element mag je niet te hard overdrijven. Ze liepen ook een beetje achter op de Amerikanen, wat ervoor zorgt dat zij minder dat gevoel hebben van, oh, hier komt straks een soort van snelle take-off aan die wij niet onder controle hebben. Ze waren ook bezig met andere overwegingen. Kan AI gebruikt worden om Chinese sociale media te manipuleren en de partij te destabiliseren? Dat soort dingen. Nu beginnen ze wel te merken van, oké, al dit soort hacking-incidenten, dat kan gevaarlijk worden. Dus dat is iets waar ze ook wel oog voor hebben. Ook zij willen geen bioterrorisme door andere agents dan de Amerikanen of dan hun eigen leger bijvoorbeeld. Ook zij willen geen oncontroleerbare hacking aanvallen.
0: Dus in dat opzicht hebben ze redelijk gedeelde belangen.
2: Ja, ze hebben dus gedeelde belangen. Tegelijk zitten ze een beetje vast in die padstelling. Namelijk, ze zitten nog altijd ook vast in die wapenwetloop. Ze zitten ook op een punt dat ze eigenlijk ook sneller willen kunnen gaan om dat concurrentiële voordeel te hebben. De Amerikanen die zeggen van ons krijg je niet de meest geavanceerde AI-chips die je nodig hebt. Dus dat zetten ze ook in als paspunt in de onderhandelingen. Dat is allemaal heel lastig. En tegelijk ziet Xi, Trump die zit daar nu en die zegt van alles. Ja, in het verleden is al gebleken dat de man zelf van idee kan veranderen. Maar ook heeft hij wel zijn achterban mee. Want heel veel Amerikanen die lusten zelfs gewoon de uitbouw van gigantische datacentra in de VS niet.
0: Hoorde ik deze augustus hoorde ik daar een mooie podcast over bij de New York Times. En er is heel veel kritiek in de Verenigde Staten op die datacenters. Maar echt tot protesten aan toe.
2: Ja, tot protesten aan toe. En daar zijn niet alleen democraten bij betrokken. Nee. Dat is niet alleen de oppositie. Dat zijn ook republikeinen. Sommige van de republikeinen die maken nu nog de afweging, ik ga voor de midterms niet in tegen de president, want dat kost me misschien mijn kop. Maar als er echt een blue wave aankomt, bijvoorbeeld tijdens de midterms, als de democraten echt hard winnen, en dat gebeurt tegen een achtergrond waar mensen ook echt wel genoeg hebben gehad van die uitbouw van datacenters, waar ze ook het gevoel hebben van, die mensen die AI aan het bouwen zijn, dat is een soort van oligarchie, dat zijn miljardairs en die zitten in Silicon Valley.
0: Dat is natuurlijk de vraag van, kan Trump überhaupt wel kritisch zijn op AI? Want hij is grote vriendjes met al deze mensen die deze grote AI-bedrijven bezitten.
2: Ja, hij is grote vriendjes met, behalve Amodee, omdat hij te hard waarschuwt voor de gevaren. Dus dat wil hij liever niet horen.
0: Ja, maar waarschuwen inderdaad voor een gevaarlijke technologie, dat gaat wat te ver voor Donald Trump.
2: Ja, dat is niet leuk. Ook omdat,
0: leuk.
2: Ja, dit is waar de Amerikaanse economie op drijft. Dus dat is gewoon spelbederf. Ja. Het is zo dat natuurlijk dat creëert een heel wankele situatie. Want in Silicon Valley heb je mensen die het oneens zijn over waar ze heen moeten. In Washington heb je dus ook mensen die het oneens zijn over waar ze heen moeten. Dan zie je een waanzinnige coalitie van mensen als Bernie Sanders, heel progressief. En Steve Bannon, Trump's ex-adviseur. Die is absoluut niet progressief. Die vormen nu samen een soort van pro-human coalition tegen AI.
0: Ja.
2: Als die straks machtiger wordt, dan kan dat ook Trumps dereguleringsbeleid ondergraven.
0: Daar kan China ook nog wel garen bij spinnen natuurlijk.
2: Precies. Dus in zekere zin is er veel aan gelegen voor Xi om niet overhaast te beslissen. Om te zeggen van laten we die dialoog opstarten. En laten we zorgen dat als er echt erge dingen gebeuren, dat we daar misschien met elkaar transparant over kunnen zijn.
0: Ja.
2: En ik wacht wel af hoe het zich ontwikkelt in de VS.
0: Dit gaat dan over machtspolitiek. Ik wil het ook nog even met je hebben over eigenlijk misschien wel de simpelste oplossing voor dit hele probleem, namelijk regelgeving.
1: En een van de zorgen die ik daarin miste is de toekomst van AI. En dat is namelijk een van de... Voorzitter, ik merk dat er hier gelachen wordt in de zaal. Maar ik vind het best wel schokkend dat we hier een plenair debat hebben over de algemene politieke beschouwingen. En dat het eigenlijk niet gaat over artificial intelligence. Terwijl dat zo'n enorme gevolgen gaat hebben voor de banenmarkt. Er worden inmiddels landen worden gehackt met AI. De dreiging is zo groot dat vanuit de industrie 1200 experts die zeggen, kom alsjeblieft met wet en regelgeving, want als dit op deze manier doorgaat, dan kan binnen 6 tot 12 maanden het internet platgelegd
3: worden. Komt u tot een vraag?
0: Ja, we hoorden hier Laurens Dassen, partijleider van Volt. Hard gelach in onze Tweede Kamer als hij het heeft over regelgeving. Maar wel een relevante vraag natuurlijk. Zijn er eigenlijk regels rondom AI? Bestaan die überhaupt?
2: Ja, dat is een zeer relevante vraag. En even voor ik die vraag beantwoord. De vragen die hij hier stelt zijn vragen die ik ook wel eens stel aan politici. Namelijk, hey, in jouw partij, wie is nou de vrouw of man die zich met AI bezighoudt? Wie denkt er al vooruit? Vaak is het antwoord daar heel karig en heel treurig. Terwijl, ja, het is duidelijk dat dit een enorme uitdaging is. Dat weten ze op Europees niveau wel al. Dus er bestaat regelgeving. We hebben een AI-act sinds 2024. Die schetst zo'n kader. Daar willen andere Europarlementariërs nog nieuwe regelgeving bovenop. Alleen is het natuurlijk zo, dat is regelgeving voor het gebruik en de ontwikkeling van AI in Europa. Wij zijn een belangrijke markt, mm-hmm. een belangrijke afzetmarkt ook voor die Amerikaanse bedrijven. We hebben een aantal eigen AI-bedrijven, maar om echt controle te hebben over wat er gebeurt, moet je eigenlijk ook regelgeving hebben op de plaats waar de meest geavanceerde en dus ook meest gevaarlijke modellen ontwikkeld worden. En daar, dan kom je opnieuw in de VS en in China terecht.
0: Ja, precies, want laten we wel eerlijk zijn, Europa is nou niet een enorme speler als het gaat om AI. Die ontwikkelingen zelf en die grote ontwikkelingen waar wij het nu bijna een uur over hebben gehad, die vinden vooral plaats in China en de VS.
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld spelers zoals Mistral in Frankrijk. Ja. En die zegt zelf, ja, we lopen best achter op wat de Amerikanen doen. Ja. En we hebben gewoon niet de financial firepower.
0: Maar dat betekent dus dat die ontwikkeling waar wij het over hebben ongestoord kan doorgaan zonder dat er regels zijn, op dit moment in ieder geval.
2: Wel, het betekent dat er hier en daar in de marge wel gereguleerd kan worden. Dat kunnen bijvoorbeeld ook staten in de VS. Er kunnen ook hier en daar afspraken gemaakt worden. Die bedrijven die kunnen proberen onderling te overleggen. Maar voorlopig gaan we best hard door. En eigenlijk zal het misschien zelfs afhangen van een soort van dialoog, zoals je die ooit gezien hebt met kernwapens tussen de leiders van de grootmachten.
0: Ja. Afgelopen maandag kwamen 22 landen, waaronder Nederland, met een verklaring waarin zij oproepen om internationale veiligheidsmaatregelen te nemen als het gaat om AI. Gaat dat iets uithalen, denk je?
2: Ja, als je ziet wie die verklaring ondertekent, dan zie je vooral wie afwezig is.
0: Wederom China en de Verenigde Staten, ja, vermoed ik.
2: Dus, en dat klopt. En zelfs, het is natuurlijk een goed idee. Je wil dat er uiteindelijk moeten, en dat is ook wat die mensen die waarschuwen, we hebben regulering nodig, die zeggen, we hebben dit soort internationale organen nodig. Dat moet er gewoon komen. Zelfs dan ben je er nog niet, want anders dan kernwapens is dit is technologie die ontwikkeld wordt door privébedrijven. Dus daar heb je nog minder oog op wat daar binnen zo'n bedrijf gebeurt. Dus ja, er zijn zoveel niveaus waarop we echt moeten gaan handelen. Ja. En dat nog steeds niet kunnen doen en niet willen doen op dit moment.
0: Het is natuurlijk altijd zo dat wetgeving achterloopt op ontwikkelingen, waar dan ook. Maar hier is dat misschien nog wel een tikje meer het geval.
2: Ja, omdat ontwikkelingen gewoon veel sneller gaan. Moeilijk bij te houden.
0: Ja, oké. Het is een interessant veld waar jij de komende jaren nog wel even, waar je de komende jaren nog wel even zoet mee bent, denk ik, Roeland.
2: Toch? Ja, ik vermoed van wel.
0: Ja, oké. Dank dat je er deze ochtend was. Vond het fijn gesprek. Volgens mij hebben we goed kunnen uitleggen en redelijk wat nuance gebracht. Maar ja, het is geen vrolijk verhaal.
2: Nee, het is geen vrolijk verhaal. Het is moeilijk om hier een silver lining op te plakken.
0: Ja, precies. Nou, dat gaan we dan ook niet doen. We houden ons gewoon bij de feiten natuurlijk. Dank dat je er was, Roeland ter Molten van De Standaard. En dit was Vroeg deze ochtend. Fijn dat je luisterde. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En de podcast, als je maar een deel van dit gesprek hebt gehoord, kun je luisteren in de NPO Luister-app. Nu op NPO Radio 1, het NOS Radio 1 Journaal. Fijne donderdag.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Mark Visser.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
5: Goedemorgen, het is donderdag de 24e september. Hoe is de rechtszaak verlopen tussen de grote Amerikaanse tv-zenders en president Trump? Zo onze correspondent. En intussen is de Chinese president Xi in Amerika. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
6: De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is al wel afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Bezeskian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De opkomst bij de verkiezingen gisteren in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de Verenigde Staten. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer weer hervat. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnengekomen. Volgens Duitse media is dat meer dan bij andere Duitse luchthavens. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van de Deense club Fortuna Jurring. En Feyenoord won van Vålerenga uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die 2 wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, het is zo goed als overal droog bij een graad of 10. De rest van de dag blijft het ook droog met geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
5: ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas, goedemorgen.
7: Goedemorgen Mark. De A4 van Rotterdam naar de Belgische grens is dicht bij Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk gisteravond. Omrijden kan via Roosendaal, dat doe je dan over de A59, de A17 en de A58.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 6:04. Amerikaanse nieuwszenders als CNN en Politico stonden gisteravond in de rechtszaal tegenover de regering van Donald Trump. De zenders spanden met spoed een rechtszaak aan na het besluit van Trump afgelopen weekend om ze te verbannen uit het Witte Huis. Correspondent Sjoerd Den Daas vertelt hoe het er in de rechtszaal aan toe ging.
8: Nou ja, de beide partijen die konden hun argumenten inbrengen al de afgelopen dagen. Voor Trump dus waarom die 3 media volgens hem in elk geval het Witte Huis niet meer in mogen. Mediaorganisaties hadden ook een brief gekregen van het Witte Huis. Daar stond in ook onder meer een voorbeeld in de brief aan Politico. Dat een anonieme bron had opgevoerd in een artikel over Iran. Daar werd over geklaagd. Nationale veiligheid was in het geding gebracht, zo klonk het. Nou ja, dat bleek dus een bron te zijn uit een achtergrondgesprek van het Witte Huis notabene zelf. Hè, calls die ze vaker organiseren, waarbij dan gezegd wordt, je mag dit gebruiken. Zeg dan niet dat het J.D. Vance of wie dan ook was. Zeg dan gewoon een hoge functionaris. Kunnen ze soms net eventjes wat meer zeggen. Nou ja, dat komt nu dus terug. Snijdt dus niet zoveel hout allemaal. Trump heeft letterlijk gezegd ook, dit is een ban op de vrije pers. Nou ja, nieuwsorganisaties die zeggen, het is allemaal vrij duidelijk. Er is nooit een waarschuwing geweest. Achteraf pas argumenten bij verzonnen. Dit is echt in strijd met het eerste amendement van de grondwet. De persvrijheid dus.
5: Ja, er is niet meteen een uitspraak. Betekent dat ook dat dit verbod voorlopig wel stand houdt van de Trump-regering?
8: Ja, voor nu nog wel. Het is een beetje de vraag wanneer die rechter met zo'n uitspraak komt. Lopende deze zaak leek die rechter wel te zeggen dat het juiste proces niet is gevolgd door het Witte Huis. Leek erop te hinten dat de passen die zijn geblokkeerd of ingenomen, dat die wel weer moeten worden teruggegeven. Maar nog geen oordeel. Het Witte Huis blijft volhouden. Toegang is een privilege. Het is geen recht. Het is niet voor iedereen weggelegd. Kwam dus met die zorgen over de nationale veiligheid die eigenlijk nergens gestoeld op lijken te zijn. Nou ja, tot die conclusie zal de rechter dus mogelijk ook snel komen. Want als die zorgen er echt waren, waarom waren die dan niet al veel eerder geuit?
5: uit solidariteit weigeren ook andere televisiestations om nieuws van Trump te verslaan. Zelfs het toch lange tijd Trump-gezinde Fox News. Wat zegt dat over deze maatregel die Trump neemt?
8: Nou ja, dat de media, hoe uiteenlopend die ook zijn qua kleur, qua politieke voorkeur, dat die het nog steeds wel eens zijn over de basis met elkaar. En nu is Trump dan de president die de links georiënteerde media eruit trapt. Volgende keer kan het weer een democraat zijn die ruzie heeft met rechts, bijvoorbeeld met Fox News. Dus ze willen geen enkele bemoeienis van welke president dan ook. Geen verdeel en heers, daar doen we niet aan mee, zegt ook Fox News. Dan filmen we de president gewoon helemaal niet meer. Dat doen die tv-kanalen nu. Radiozenders ook. 50 organisaties inmiddels. Praktisch alle grote Amerikaanse mediaorganisaties hebben ook aangehaakt bij deze rechtszaak. Bij de rechter aangedrongen ook op het herstellen van de toegang. Trump mocht lange tijd ver gaan, veel zeggen. Maar hier trekken ze echt wel een hele duidelijke streep in het zand.
5: Ja, maar dan vandaag wel meteen de lakmoesproef. Want wat doe je dan als er zo'n belangrijk persoon op bezoek komt voor een staatsbezoek? Chinese president, Xi. Zullen ze nog steeds weigeren het nieuws te verslaan of die ontmoeting in het Witte Huis?
8: Nou ja, dat is al gebeurd. Het was vanavond een vrij bizarre situatie. Trump ging naar de militaire basis waar Xi geland was. Op dat vliegveld stond hij dan klaar, maar stonden ook de tv-zenders klaar om dat vast te leggen, omdat ze nog niet wisten hoe die rechter uitspraak zou doen, of die uitspraak zou doen. Mm-hmm. Nou, toen bleek dat die passen niet zouden worden teruggegeven. Hebben zij de camera's uitgezet, alles ingepakt, zijn ze weggegaan. Uiteindelijk heeft het Witte Huis nog een camera daar gehad. Zijn er wat Trump-kanaaltjes geweest. Maar ik stond zelf vanavond in de tuin van het Witte Huis bij het nieuwe helikopterplatform van Trump, waar Trump daarna ook weer thuis kwam na de ontvangst van Xi Jinping. Ja, dan sta je daar echt tussen de MAGA-media inmiddels, de Trump-propaganda, hoe je ze maar wilt noemen. De eerste vraag die je daar dan hoort, meneer, hoe gaat het nu met de balzaal die u aan het bouwen bent? Geen kritische vragen hoor je daar meer, en dus ook niet de grote tv-zenders. Want die zeggen, als jij ons of een aantal van ons hier niet wil hebben, dan gaan we jou dus ook niet meer ongeremd een platform geven. Niet selectief met ons omgaan.
5: Aldus correspondent Sjoerd Dendaas.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 6:08. Wat was er gisteren op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ook. Bij het staatsbezoek is een van de belangrijkste onderwerpen kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI, en ze willen elkaar economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen, technologie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, kent de twee landen goed en hij zegt dat er veel op het spel staat.
9: Zowel Xi als Trump zeggen, wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van wat bedoelen ze nou precies en wat wil iedereen nou precies.
5: Onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
9: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie, maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren en ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
5: In de Met het oog op morgen aandacht voor de WK wielrennen van 2032. De internationale wielerbond UCI heeft bekendgemaakt dat die in India zijn. In januari werd al een wielerronde in het land gereden, de Pune Grand Tour. Diplomaat en wielrenner bij het Universe Cycling Team, Rick Noble, die deed eraan mee en stapte ook al eerder op de fiets in India.
10: Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed, op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt aan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
5: Voor grote wedstrijden trekt India alles uit de kast.
10: Voor de Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wil er absoluut zeker van zijn dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
11: En dan denkt u misschien, ik hoorde gisteren toch dat tussen Groningen en Drenthe en India ging. Dat WK 2032. Nou, dat klopt. Maar het WK van 2034 komt wel naar Groningen en Drenthe. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Dan langs de lijn en omstreken, aandacht voor dialecten, waar Groninger afscheid neemt met mooi, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe atlas van de dialecten in Nederland is het allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkte eraan mee en hij legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
12: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets? Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek ervoor geeft, daar komt het op neer.
11: En er wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds meer op en namen woorden van elkaar over.
12: Ja, je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden, om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
11: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Tell me more. Tell me more van Saumieu. Stilte rond AZC-onheil is de kop bij de Telegraaf.
1: Volgens de krant worden de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar gemaakt. Normaal gesproken moet dat wel. Dan komen de incidenten op een lijst. Het ministerie van Asiel zegt dat het geen onwil is, maar dat het komt door capaciteitsgebrek. Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig, schrijft de Telegraaf. In 2019 moest toenmalig staatssecretaris Harbers nog opstappen omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. In de jaren die volgden moest alles transparanter worden. Nog voor het eind van het jaar moet er een lijst liggen, hoopt het ministerie. In Trouw reageert burgemeester Marcouch van Arnhem op het nieuws dat de politie gaat stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten. Hij noemt het een zeer onverstandig besluit. Marcouch is oud-agent. In het verleden organiseerde hij in Amsterdam iftarmaaltijden. Volgens hem hielp dat enorm om een goed netwerk in de buurt op te bouwen. Marcouch is niet blij met de rol van rechtse politici hierin. De politie stopt met het organiseren van religieuze bijeenkomsten na een motie van JA21. Dit maakt onderdeel uit van wat al 20 jaar aan de hand is, zegt de Arnhemse burgemeester. Namelijk rechtse politici die moslims voortdurend willen beperken in fundamentele rechten. Op Schiphol is het een wachtrijchaos, staat op de voorpagina van het Parool. Dat komt door een nieuw systeem dat een half jaar geleden is ingevoerd. Dat Entry-Exit System is de nieuwe digitale grensbewaking van Europa. Moet Europa veiliger maken, terroristen afschrikken, ongewenste vreemdelingen weren en valse paspoorten opsporen. Maar op Schiphol zorgt het nog vooral voor lange wachttijden. Begin deze maand liepen de tijden voor de paspoortbalies in de aankomsthallen op tot langer dan een uur, met een uitschieter tot bijna 2 uur. Dat komt doordat de digitale zuilen vaak niet werken en dat de computers van de gezichtsherkenning en vingerafdrukken vaak crashen. En het AD schrijft over een nieuwe podcast die gaat over diefstallen in kerken in de jaren 80. Dat klinkt heel niche, maar het is een bijzonder verhaal, schrijft de krant. Zo'n 40 jaar geleden werden in België en in Den Bosch tientallen beelden van hun sokkels gehaald. De daders waren 2 mannen, 1 in een rolstoel, de ander met een hengel. De beelden werden teruggevonden, de daders gepakt, maar nooit werd het motief duidelijk tot nu. Podcastmaker Marijn Landsbergen sprak uiteindelijk met die daders en denkt dat ze het deden uit liefhebberij. Ze verkochten de beelden niet door, maar maakten een soort mini-museum. In de krant blijft Landsbergen cryptisch over de 2 mannen. Ze zijn allebei een andere weg in het leven ingeslagen, is het enige dat hij erover wil zeggen. Aangepakt, maar nooit werd het motief duidelijk tot nu. Podcastmaker Marijn Landsbergen sprak uiteindelijk met die daders en denkt dat ze het deden uit liefhebberij. Ze verkochten de beelden niet door, maar maakten een soort mini-museum. In de krant blijft Landsbergen cryptisch over de 2 mannen. Ze zijn allebei een andere weg in het leven ingeslagen, is het enige dat hij erover wil zeggen.
2: ABB Verkeersinformatie.

0: rijden, dat gaat dan wel helemaal via Roosendaal. En dat doe je over de A59, de A17 en de A58.
1: 1,5 miljoen Nederlanders denken iemand te kennen die in een onveilige situatie zit, bleek uit onderzoek van Motivaction. Maar wat kun je dan doen? Hoogleraar Veiligheid en Interventies Marieke Liem sprak daarom met slachtoffers om zo tot tips te komen voor mensen die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving. Marieke Liem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wanneer spreek je van een onveilige relatie? Laten we daarmee beginnen.
2: Ja, nou, als er sprake is van bijvoorbeeld fysiek geweld, seksueel geweld, maar ook als er sprake kan zijn van psychisch geweld. Bijvoorbeeld als iemand een ander continu controleert, diens telefoon continu checkt, diegene niet vrij is om zich te bewegen waar diegene wil, continu moet zeggen waar die heen gaat, niet mag bepalen wat diegene eet, met wie die omgaat, geen eigen toegang tot een bankrekening hebben bijvoorbeeld. Nou, dat valt allemaal onder wat we nu noemen dwingende controle, is een lang patroon waarin zo'n relatie zich aftekent. En ook dat wordt gezien als geweld.
1: Ja. Ja. En als je dit doorhebt, als je het gevoel hebt, hey, dit is niet pluis, wat moet je dan doen?
2: Nou, in de eerste instantie het gesprek aangaan. Dus in de eerste instantie is vragen van, hey, ik zie dit. Hoe gaat het eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk tussen jullie twee? Hoe gaat het eigenlijk thuis? Hoe voel je je? En wanneer je dat gesprek aangaat, het liefst zonder oordeel. Het is heel makkelijk om in de eerste instantie te zeggen, ik heb je nog zo gewaarschuwd voor deze relatie. Of oordelen in de zin van, het is toch zo'n leuke man. En hoezo hebben jullie zulke problemen? Dus probeer dat oordeel achterwege te laten en juist een open gesprek aan te gaan. Want heel vaak zien we dat slachtoffers in deze relatie zich heel erg eenzaam voelen, maar ook heel erg aan het twijfelen zijn aan hun eigen realiteit. Ben ik nou gek? Is het nou gek dat ik dit moet doen? Of is het nu gek dat dit zo gebeurt? En als iemand er actief naar vraagt en nieuwsgierig is en zich openstelt en zeggen dat diegene er is, hè, en bereid is om te helpen, dan zijn slachtoffers misschien niet de eerste keer, misschien niet de tweede keer, maar wel de derde of vierde keer bereid om daar meer over te delen.
1: Ja. Maar dus wel echt de regie ook laten bij het slachtoffer. Dus niet ook gaan bepalen van, nou, ik zou zelf al lang weg zijn geweest, dat moet jij ook doen.
2: Precies, ja, want dan daarmee, dat zeggen slachtoffers, die vertellen dat ons. Die zeggen, ja, in mijn relatie moet ik al van alles. Ik moet al mijn telefoon continu aan hebben. Ik moet al continu terugbellen. Ik moet al continu thuis zijn. En nu is er ook nog iemand in mijn omgeving die zegt dat ik weg moet. Of dat ik dit moet doen. Dus het is juist bewegen op het tempo van het slachtoffer. Want die weten heel vaak, heel goed, kunnen ze dat gevaar aanvoelen? Kunnen ze aanvoelen wat ze nodig hebben? En duidelijk de regie laten bij het slachtoffer.
1: Ja. Toch kan ik me wel voorstellen dat je soms je ertoe geroepen voelt. Zeker als zo'n relatie echt levensbedreigend lijkt te zijn.
2: Zeker, zeker, zeker. En dat is met name wanneer sprake is van bijna fatale verwurging. Hè. Dus wanneer geweld op de hals is toegepast. Mm-hmm. Wanneer je als buren hoort dat het met filterdunne muren, dat het hiernaast helemaal misgaat. Ja, dan natuurlijk moet je professionele hulp inschakelen. Maar heel vaak is het subtieler? Is het onderhuids? Ben je er zelf ook niet zeker van? En is het heel fijn om in gesprek te gaan, om juist aan het slachtoffer te laten zien, je bent niet alleen. We zijn er voor je, ook om praktische steun bijvoorbeeld te geven. Als je een vriendin of een collega hebt en je weet dat die dat het een hele vervelende situatie zit thuis, dat die misschien nog niet de weg durft te zoeken naar professionele hulp, kun je hele simpele dingen doen als in, hey, kom eens logeren. Of zullen we samen boodschappen doen? Zal ik eens bij je langskomen? Hier heb je de sleutel van mijn huis. Ik heb hier een logeerkamer. Mocht je je niet fijn voelen, daar kan je altijd naartoe. Dus hele concrete, praktische handreikingen worden door slachtoffers die ernstig geweld hebben overleefd, worden als heel helpend gezien.
1: Ja, behalve deze goede tips, wat moet er gebeuren zodat mensen op tijd signalen zien van een onveilige relatie?
2: Ik denk meer alertheid. We denken heel vaak over geweld, dat alleen maar kan bestaan uit slaan en schoppen. Maar zeker relaties waarin er sprake is van vernedering, van isolatie, van extreme controle. Ja, goed opletten van hoe is deze persoon in deze relatie? In hoeverre is deze persoon veranderd? Heeft hij nog genoeg bewegingsvrijheid? Mag diegene nog omgaan met wie die wil? Met familieleden, met vrienden van vroeger? Of wordt dat allemaal afgehouden? En actief blijven vragen. Hey, hoe gaat het thuis? Een hele simpele vraag, ja. Maar opent wel het gesprek.
1: Zonder oordeel meteen. Dank, Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. De wereldkampioenschappen wielrennen in Montreal zijn nog in volle gang. Hè. Natuurlijk zondag zelfs de wegwedstrijd met Mathieu van der Poel. Maar inmiddels is al bekend geworden waar de editie van 2034 gaat plaatsvinden. In het noorden van Nederland,

0: in Groningen en Drenthe om precies te zijn. Ambassadeur en oud-wielrenner Bauke Mollema is blij met het besluit.
1: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
2: Wat heb jij daarmee te maken?
1: Nou, ik ben daar als ambassadeur aan verbonden geweest. Vanaf dit jaar zeg maar dat alles in gang is gezet. Dat is een heel proces bij de UCI, politiek gezien. Ook draagvlak creëren natuurlijk in de regio's, in beide provincies, gemeentes. Daar kwam best veel bij kijken. Ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. Ik ben heel blij dat gelukt is.
2: Ja, en blijft dat ambassadeurschap, blijft dat doorgaan?
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het duurt nog 8 jaar, dus we hebben nog even.
2: Wil je ermee gaan bemoeien, zeg maar?
1: Dat moeten we nog even gaan zien, concreet. Maar waarom niet? Ik heb hier echt een band mee. En ik hoop echt dat dit een geweldig succes wordt, natuurlijk het evenement. En ik heb altijd die band gehouden met Groningen en Drenthe. En ik kom nog steeds regelmatig terug. Dus ze kunnen mij bellen als er iemand moet helpen om dit een succes te maken.
0: Staat genoteerd. Ook commissaris van de Koning Agnes Mulder van Drenthe is blij dat het WK naar het noorden van Nederland komt.
3: We hebben noorderschap in Drenthe en in Groningen. En dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nieuw begin. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
0: Zei de commissaris van de Koning in Drenthe, Agnes Mulder. Het is 6:55. Over 2 weken treedt hij op in Amsterdam, de Franse artiest Jims. En dit is zijn nieuwste, Bonnie. Maximum.

0: Uit Frankrijk, Gims met Bonnie.
1: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 6:30, de hoofdpunten, Thomas.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn hervat. Een systeem voor kunstmatige intelligentie heeft een website van de Australische overheid gehackt. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is binnengedrongen in een portaal van het zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zijn ingezien. Een groep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden wil dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornofilmpjes. Dat zijn pornovideo's waarin met AI de gezichten van personen worden gemonteerd, zodat het lijkt of zij daar te zien zijn. De 15 Kamerleden zijn daar ook slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom onder meer voor een meldpunt voor andere slachtoffers en een bewustwordingscampagne. Het weer, in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
3: Er staan al enkele files. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A4 van Rotterdam naar de Belgische grens, want die weg is helemaal dicht door een politieonderzoek bij Steenbergen. Omrijden kan via Roosendaal, dat doe je dan onder andere over de A59 en de A58. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat weer file bij de Zuurhofbrug. Deze brug is in slechte toestand en al het verkeer wordt hier daarom via de vluchtstrook geleid. Dat kost je onderweg zo'n 15 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij knooppunt Hoflied bijna 10 minuten.
0: Thomas had het er al over. Vrouwelijke Kamerleden die slachtoffer zijn geworden van deepfake pornovideo's komen samen in actie. Zo het verhaal van een van hen.
4: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
7: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
9: Honda, the power of dreams.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: Het Het is 7:03. 15 Tweede Kamerleden uit bijna alle politieke partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornofilmpjes. Dat zijn pornovideo's waarin met AI de gezichten van personen wordt gemonteerd, zodat het lijkt of zij het zijn die daar te zien zijn. Kamerleden van de BBB, CDA, VVD, D66, JA21, Pro-SP en Partij voor de Dieren zijn zelf slachtoffer daarvan geworden. En gezamenlijk komen ze nu met een manifest. Initiatiefnemer is Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Wat hebt u zelf meegemaakt?
14: Nou, wij worden als Kamerleden op de hoogte gebracht op het moment dat er dat materiaal is. Maar ook recent is er eigenlijk een heel groot onderzoek gedaan onder vrouwelijke politici in heel Europa, waaruit bleek dat 1 op de 14 vrouwelijke politici hierdoor geraakt wordt. En ik bleek in dat onderzoek voor te komen. En ik schrok gewoon gigantisch van de schaal. En ben toen eigenlijk met vrouwen, collega's in de Kamer om me heen hierover gaan praten. En toen bleek dat het in Nederland eigenlijk nog een veel groter probleem is. Als je nu kijkt, wij zijn 15 vrouwen die nu naar voren stappen. Mm-hmm. Het zijn er misschien nog veel meer, maar dat alleen al zijn dus 1 op de 4 vrouwelijke Kamerleden. Ongelooflijk. En niet alleen voor ons als individuen, voor vrouwen in de hele samenleving, maar ook echt voor de democratie. Als op deze manier vrouwelijke politici worden geïntimideerd, is dat echt heel schadelijk.
0: Want het gebeurt ook bij tv-presentatoren, actrices. Maar even nu inderdaad ingezoomd op de politici. Toen u dat hoorde, bent u toen op zoek gegaan naar het filmpje? Wilde u weten wat er te zien was?
14: Nee, ik ben het niet zelf gaan kijken. En ik denk dat ik raad dat eigenlijk ook niemand aan. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er gewoon heel erg snel actie opgenomen wordt. Deze beelden, kijk, die sites worden wel offline gehaald, maar die beelden zwerven eigenlijk, blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat je heel snel, laagdrempelig moet kunnen melden, aangifte doen. Maar dat er dan ook echt meteen opvolging gegeven wordt. En zowel dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Mm-hmm. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
0: En dat mensen misschien, als ze dit horen, juist wel actief op zoek gaan, is dat nog lastig door nu met z'n allen de publiciteit te zoeken? Hebben jullie daar nog aan getwijfeld?
14: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen, het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt, maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden. En dat is natuurlijk een veel groter probleem, ook voor onze democratie. Ik denk in een tijd waarin vrouwenrechten wereldwijd onder druk staan, dat het, we de stemmen van vrouwen heel hard nodig hebben en dat we die juist niet moeten laten stilmaken en dat het heel belangrijk is dat we ons uitspreken.
0: Krijgt u dan ook informatie over wie er mogelijk achter zit, of er verdachten zijn, of op het oog?
14: We hebben meldingen gemaakt, aangifte gedaan. Mm-hmm. Dat is voor ons alle 15 natuurlijk verschillend. Maar dat is allemaal lopend onderzoek. Ik denk dat voor ons het heel erg belangrijk ook is dat ook als je de maker aanpakt, die beelden die blijven eigenlijk rondzwerven. Dat zie je wat er gebeurt. Ook als één site wordt offline wordt gehaald, dan popt het weer ergens anders op. Dus het is daarom juist zo ongelooflijk belangrijk om echt te zorgen dat al die sites worden aangepakt. En laten we niet vergeten, de technologie waarmee dit gedaan wordt. Er komt vanuit Europa nu eindelijk strenge wetgeving op dat soort uitkleed-apps, noem ik het maar ook even. En dat die ook meteen gewoon heel hard gehandhaafd wordt. Dus het zit hem in makkelijk aangifte kunnen doen, hele stevige opvolging, ook echt prioriteit geven aan zorgen dat er onderzoek gedaan wordt, opvolging komt en zorgen dat die sites offline gehaald worden.
0: Ja, en zeker als een dader wel gepakt wordt, helpt het dan bijvoorbeeld dus bij presentatrice Welmoet Seidsma, maar daar is de dader, de maker dus gepakt en die heeft een celstraf gekregen.
14: Zeker, dat is natuurlijk heel belangrijk dat er ook echt straf op staat. Dat we ervoor zorgen dat dit soort gedrag gewoon onacceptabel is. Ik denk dat dit, we zien natuurlijk heel veel online haat, hè, tegen vrouwen, maar ook zeker tegen vrouwelijke politici of vrouwelijke BN'ers. En die haat is heel wijd verspreid en heeft heel veel vormen. En hierbij zie je eigenlijk dat nieuwe technologie dingen mogelijk maakt die natuurlijk voorheen helemaal niet konden. En dan moet je ook zorgen dat je in je aanpak altijd die technologie in ieder geval het liefst vooruit bent, maar in ieder geval bijblijft. Ja. En ik denk dat we nu met AI zien dat er dingen mogelijk zijn die natuurlijk eerst absoluut niet mogelijk waren. En dan moet je wel zorgen dat je daar echt bovenop zit. Want dit doet gewoon heel veel schade aan de maatschappij, aan de democratie, aan een heleboel vrouwen individueel, maar ook aan ons met z'n allen.
0: Ja, ik zei celstraf, maar ik zie dat het een taakstraf is, maar in ieder geval een straf. Tot slot, niet alle partijen zijn vertegenwoordigd bij de Kamerleden. Is daar een reden voor of hebben zij daar geen last van gehad?
14: Nou, ik ben als persoon eigenlijk in actie gekomen omdat ik dus hoorde over dat grote Europese onderzoek en eigenlijk gewoon om mij heen gaan rondvragen, gaan kijken wie hier aan mee zou kunnen doen. Dit zijn de vrouwen die zich nu wouden uitspreken. Maar nogmaals, dit is 1 op de 4 en ik kan me voorstellen dat er nog bij veel meer vrouwen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat wij op dit moment een signaal geven. Tenminste 1 op de 4 vrouwelijke Kamerleden wordt slachtoffer hiervan. Ja. Nog veel meer vrouwen in de samenleving. En ik kan me ook voorstellen dat er een heleboel vrouwen zijn die lokaal politiek actief zijn, die ook zich uit willen spreken. Deze statement is voor iedereen om te tekenen, te omarmen en om samen in actie te komen.
0: Duidelijk. Dank u wel, Suzanne Kreuger, Kamerlid van PRO.
15: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
16: Mail naar r1jn@nos.nl.
15: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Slecht slapen, moeilijk concentreren of hoofdpijn hebben. Het afgelopen jaar nam het aantal mensen dat thuis zat met dit soort stressklachten opnieuw toe. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, mensen zitten ook steeds langer thuis, ziet gezondheidsdienstverlener Human Total Care. Redmer van Wijngaarden is directeur medische zaken bij Arbonet en bedrijfsarts. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Hoe kan het dat het verzuim door stress jaar op jaar blijft toenemen?
17: Ja, daar zijn meerdere factoren voor die dat zo maken. En het is ook in die zin op zichzelf geen verrassing. Want we zien eigenlijk in de afgelopen 5 jaar al dat elk jaar toch weer dat aandeel wat groter wordt.
0: En heeft dat met het werk te maken of heeft het ook met wat we buiten werk doen te maken?
17: Beide. Je ziet in werk dat structureel krapte op de arbeidsmarkt in sommige sectoren. Hoge werkdruk, hè, waarbij veel vraag is voor bepaalde producten of diensten. Het voortdurend bereikbaar zijn en de technologische ontwikkelingen. Denk ook aan AI, die dingen makkelijker maakt, maar soms ook meer werk ineens kan genereren. Die hebben impact, hè, dus dat is de werkkant. Maar je ziet ook dat mensen ook wel worstelen met gewoon de balans tussen werk en privé en dat er ook privé veel dingen zijn. En ook in de spreekkamer zien onze artsen eigenlijk maar in 1 op de 5 gevallen dat werk echt de voornaamste factor is. Maar juist in die andere 4 gevallen dat vaak veel problemen juist privé liggen.
0: Is ook lastig voor een werkgever. Als er dus meerdere dingen spelen, je macht gaat niet verder dan de werkvloer, zou je zeggen.
17: Ja, kijk, je ziet ook dat werkgevers daar soms wel mee worstelen. Hè. En aan de ene kant, ze willen heel graag er wat mee doen. Dat doen ze ook, dat proberen ze ook. Maar het geeft ook wel wat frustratie. Omdat ze toch ervaren van de omstandigheden waar de impact ligt buiten werk. Maar daar kan je ook als werkgever en als werknemer samen wel wat aan doen. Hè. En het belangrijkste daarin is daar met elkaar het gesprek over hebben. Als werkgever houdt dat in dat je moet zorgen op je werk dat je een cultuur hebt waar dit soort dingen ook bespreekbaar kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ook als werknemer heb je natuurlijk voor jezelf ook een verantwoordelijkheid in om ook goed bij jezelf te kijken. Zit ik lekker op mijn plek? Ben ik tevreden met de dingen die ik doe in werk, maar ook thuis? Hè, heb ik voldoende ruimte om te kunnen ontspannen? Hoe kijk ik naar mijn gezinsleven? Hebben we daar ook thuis, zeker als je een druk gezin hebt en je bent daar als man en vrouw de hele dag druk en met kinderen naar school brengen, hobby's, al dat soort zaken. Hebben we daar ook een verdeling in die past bij het werk wat we allebei hebben? En als je dan merkt dat je slechter gaat slapen, dat je niet meer goed oplaadt. Is het belangrijk om bij jezelf dat te signaleren. Maar het is ook heel fijn als je dat ook toch met mensen kan delen thuis, maar ook op het werk. En dan kan je toch ook daarin als werkgever ook wel kijken van, hey, wat kan ik dan doen? Hè? Kan ik toch een beetje ruimte bieden om misschien dat probleem wat thuis ligt op te lossen? Voor wat later te starten of tussendoor even flexibiliteit te bieden.
0: Het valt ook op dat het aantal vrouwen met stressklachten dat thuis wat groter is dan het aantal mannen. Hoe komt dat?
17: Ja, ook daar zie je dat niet met op één ding valt terug te herleiden. Je ziet dat als je gewoon kijkt naar het type werk wat vrouwen doen, dat toch ook vaak werkzaamheden zijn die wat meer emotioneel belastend zijn. Dus ook gewoon op de mentale aspecten meer impact hebben.
0: Bijvoorbeeld in de zorg, dat soort.
17: Ja, de zorg, het onderwijs is denk ik ook een heel goed voorbeeld. En daar wordt veel van je gevraagd. En dat maakt ook dat in verhouding daar dan ook meer vrouwen zijn die uitvallen. Maar wat ik ook nog steeds zie is dat ook de verdeling thuis, dat vrouwen toch ook vaak net wat meer taken in het huishouden nog hebben of rondom de kinderen. En daar zie je wel echt dat langzaam maar zeker iets meer verdeling komt. Maar ook daarin zie je toch dat ze daar worsteling is van hoe doen we dat met elkaar?
0: Dank u wel, Redmer van Wijngaarden van ArmoNet. Het stelen van cryptomunten wordt door AI steeds makkelijker, schrijft het FD.
16: Nog nooit waren er zoveel crypto-hacks als het afgelopen half jaar. Waarschijnlijk is de opkomst van AI daar de oorzaak van. Speciale computerprogramma's kunnen makkelijker op zoek naar kwetsbaarheden in de software van bedrijven die cryptomunten opslaan. Onder meer hackers uit Noord-Korea hebben het gemunt op crypto, vertelt deze redacteur van het FD.
18: Dat zag je bijvoorbeeld bij Bybit, een grote cryptobeurs, een tijd geleden, een paar jaar geleden, dat die voor 1,5 miljard dollar werden bestolen.
19: Ja.
18: Maar ja, door AI wordt het natuurlijk ook steeds meer beschikbaar voor gewoon individuen op een zolderkamertje die denken, ik ga eens even crypto stelen.
16: Als er taken van de landelijke overheid naar gemeenten worden overgeheveld, mag dat geen verkapte bezuiniging zijn. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van BBB daarover, schrijft vakblad Binnenlands Bestuur. De afgelopen jaren hebben gemeenten veel taken van het Rijk overgenomen, zoals de jeugdzorg en zorg voor ouderen. Dat ging vaak ook gepaard met bezuinigingen. Nu zegt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het Rijk altijd voldoende geld moet leveren. Het is trouwens niet de eerste keer dat zo'n motie wordt aangenomen. 5 jaar geleden gebeurde dat ook al. En dat lijkt niet te hebben geholpen. Gemeenten zeggen dat ze in 2028 een tekort van 3,2 miljard euro hebben. Een Nederlands bedrijf heeft miljoenen opgehaald om een bril tegen nachtblindheid verder te ontwikkelen. Dat schrijft Quote. Het gaat om het bedrijf Luna uit Arnhem. De oprichter heeft zelf last van nachtblindheid en kan daardoor bijvoorbeeld niet in het donker fietsen. Hij bedacht een bril met een cameraatje erin. Aan de beelden wordt meer kleur en contrast toegevoegd. Dat beeld wordt in real-time weergegeven op de brillenglazen. De bril kost nu zo'n 4000 euro. Prototypes zijn al verkocht. Met de investering wil het bedrijf de bril doorontwikkelen en de productie opschalen.
0: Ja, toch, die gele glazen, die brillen met gele glazen, die ook voor nachtblindheid, die kon je gewoon bij de pomp kopen.
16: Ja, ik heb die ook wel eens, die worden ook verkocht voor de racefiets en de wintersport, om dan wat meer contrast te zien als het bewolkt is. Ik heb niet het idee dat het aan de dijk zet, toch? Ja. Heb je het wel eens geprobeerd?
0: Ja, ik dacht dat het hielp, maar later bleek dat ik gewoon lenzen nodig had.
16: Nou, kijk.
0: Ja.
16: Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, heeft een satirische video offline gehaald van Roel Maalderink. Hij wilde de privacyrisico's in beeld brengen van de camerabril van Meta en ging met dat ding op zijn hoofd naar het Amsterdamse kantoor van het bedrijf. De medewerkers die hij filmde waren daar niet van gediend.
20: Are you recording right now?
21: Can you see the light?
20: Yeah, I can see it.
21: Oh.
22: Please don't put my face.
21: But I asked you. I asked if I could film it. I have permission for it.
22: Yeah, but I'm still like I didn't have a coffee yet. I'm a bit stupid.
21: Goedemorgen.
20: Hi.
21: Hallo.
20: Hoi,
21: leuk te ontmoeten.
16: Op het laatst werd de beveiliging er dus bijgehaald. Volgens Meta was er in de video sprake van pesten en intimidatie. Daarom is hij dus offline gehaald. Op YouTube van Google staat hij wel gewoon nog.
0: ANWB Verkeersinformatie. Mandy, nog steeds een dichte A4 daar in het zuiden?
23: Ja, helaas. Die A4 van Rotterdam naar de Belgische grens is nog steeds dicht bij Steenbergen door een politieonderzoek. Je kunt omrijden via Roosendaal daar. En verder is er ook een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven is de linkerrijstrook nu dicht en de vertraging is bijna 20 minuten.

0: Rafael Sadiq met Love That Girl. Door de Oekraïnse droneaanvallen op de Russische havens kan het Russische graan niet de verkoop in. Voor Russische boeren betekent dat een lege portemonnee en bomvolle graansilo's. Hoorde de NOS-ploeg in Stavropol in het zuiden van het land.
1: Met grote tractoren rijdt boer Murat Adjiev over de hectare grond. De tijd van oogsten is begonnen. En dat oogsten gaat, maar wat er daarna gebeurt is voor veel boeren nog onzeker. Het probleem is de logistiek, vertelt Murat. En dat is begrijpelijk. Boeren kunnen op dit moment hun graan niet verkopen aan een tussenhandelaar voor export. Over een goede oogst hoeft Murat niet te klagen. Maar het graan kan hij aan de straatstenen niet kwijt. De reden waarom is duidelijk. De Oekraïnse droneaanvallen op Russische havens aan de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Meer dan 95% van de graanexport kan op dit moment niet doorgaan. En een serieus alternatief is er niet, wat vanuit het Kremlin wel wordt beloofd. Er zijn maatregelen genomen die zorgen ervoor dat het graan op tijd en zonder problemen kan worden geëxporteerd. De Russische regering kijkt nu of het graan weg kan vanuit de noordelijke stad Murmansk. Al valt ook die stad binnen het bereik van de Oekraïnse drones. En dus zitten boeren met vragen. Heeft landbouw nog wel zin? Op sociale media posten verschillende boeren er video's over. Zelfs 12 of 13.000 roebel per ton betekent nog steeds dat wij boeren niks verdienen. Het is of niets verdienen of verlies
2: leiden.
1: Er wordt hier dus wel volop gemaaid. Maar waar al dat graan heen moet, doordat er zoveel graan in Rusland is, zijn de prijzen keihard gekelderd. Velen van ons proberen het graan op te slaan en wachten tot de situatie verbetert. Voor sommigen betekent dat geen geld voor het komende zaaiseizoen. Voor veel bedrijven wordt het lastig. Waarschijnlijk gaan veel boeren failliet. Toch gaat Murat niet stoppen. Hij maakt zich ondanks alles op voor het volgende seizoen.
0: Een bijdrage van buitenlandredacteur Fleur Kleinhuis in samenwerking met de NOS-collega's in Rusland. Een belangrijke zeeroute blokkeren om een tegenstander onder druk te zetten. Wat nu gebeurt rond de straat van Hormuz. Dat gebeurde eeuwen geleden ook al. Het Maritiem Museum Rotterdam opent een pop-up tentoonstelling waarin ze de situatie bij Hormuz naast zeeblokkades uit het verleden leggen. Zo laat het museum zien hoe er al eeuwen wordt gestreden om belangrijke routes over zee. Frank de Hoog, projectleider van de pop-up tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dus u zet de straat van Hormuz naast die zeeblokkades uit het verleden. En wat valt er dan op als je die met elkaar vergelijkt?
3: Nou, in de tentoonstelling zetten we eigenlijk 4 historische voorbeelden op een rij. En wat opvalt is dat het blokkeren van zeestraten, maar ook havens en kusten eigenlijk al een hele belangrijke militaire strategie is. Om inderdaad macht uit te oefenen en de handel te beïnvloeden en tegenstanders onder druk te zetten. Maar vooral ook dat de gevolgen van deze blokkades al impact hebben op de wereldeconomie en de voedselvoorziening. En eigenlijk op het dagelijks leven van alle dag.
0: En de gevolgen van wat er dus bij de straat van Hormuz gebeurt, nou, die voelen we hier ook, bijvoorbeeld aan de pomp. Maar die zeestraat ligt duizenden kilometers verderop. In de expositie laten jullie ook zien dat zulke blokkades vroeger veel dichter bij ons voorkwamen. Waar dan?
3: Nou, een goed voorbeeld wat wij laten zien is bijvoorbeeld in de nauw van Calais, tussen Frankrijk en Engeland. Daar was een belangrijke havenstad waar de Duinkerker kapers hun uitvalsbasis hadden. En zij blokkeerden eigenlijk, of zij maakten het ingewikkeld voor de Nederlandse vissers om hun beroep uit te oefenen. En daar hebben de Hollanders eigenlijk een blokkade opgeworpen om die Duinkerker kapers in hun kapersactiviteiten te belemmeren. Om hun vissersvloot eigenlijk te beschermen. En dus op die manier de voedselvoorziening eigenlijk te kunnen garanderen. Dat is een belangrijk voorbeeld voorbeeld van dichtbij. Maar een andere is ook de blokkade van de Sond bij Denemarken en Zweden voor onze graanhandel. En toen de Zweden in de 17e eeuw eigenlijk de Sond wilden innemen en daar de controle wilden uitoefenen, kwam de Nederlandse Republiek, de Verenigde Nederlanden, eigenlijk in actie om ervoor te zorgen dat ze die vrije handel en die vrije toegang konden bewerkstelligen en dat die blokkade niet doorging.
0: Bij de Straat van Hormuz is het dan bijvoorbeeld de Iraanse president die dat laat weten via Iraanse staatsmedia. Trump die doet het natuurlijk op zijn eigen sociale mediakanaal of er een blokkade is. Hoe ging dat eeuwen geleden?
3: Ja, dat weten we niet zo heel goed, of dat weet ik niet zo heel goed. De nieuwsberichten hoe die liepen. Wat we wel weten is, wat we vooral laten zien is hoe die zeestraten geblokkeerd werden en welke vormen er aan de hand waren. Maar dat dreigen, zoals we dat ook hier zien, ook al een heel belangrijk middel is in het blokkeren van zo'n zeestraat.
0: Met eigenlijk, als ik u ook over graan bijvoorbeeld, ook de Peloponnesische oorlog ging over graan. Dat de vaarroute werd geblokkeerd. Eigenlijk qua impact bijna vergelijkbaar met zoals het nu is. Alleen bij ons is het dan meer brandstof.
3: Ja, en niet alleen brandstof. Het is natuurlijk ook nog olie is ook een heel belangrijke grondstof. Waardoor ook producten die gemaakt zijn van olie natuurlijk duurder worden. Maar inderdaad, het is inderdaad de impact van zo'n zeeblokkade op de hele wereldeconomie en de samenleving. Daar kan je parallellen in trekken. Ja. En dat proberen we ook te laten zien in het Maritiem Museum. Dat juist die impact van ontwikkelingen in het maritieme veld enorme impact hebben op het dagelijks leven. En dat geldt zowel in het verleden, maar juist ook in het heden. En dat proberen we in het Maritiem Museum te laten zien hoe die impact is op het dagelijks leven.
0: Oké, nou, dank u wel. Frank de Hoog, pop-up tentoonstelling Zeestraten en Blokkades is vanaf vandaag tot en met de 30 november te zien in het Maritiem Museum in Rotterdam.
4: NPO Radio 1. Podcast De Wit en de Wereld. Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
5: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
6: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
7: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
8: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
9: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot de mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
4: De Wit en de Wereld. Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
12: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
12: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
17: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een massaclaim tegen computergame Fortnite. En de beperkingen op een brug bij Rotterdam Europoort kosten transportbedrijven tonnen per dag. Daarover meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
20: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en Delta Links na een onderzoek onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet over de vluchtstroken, waardoor files ontstaan. Driekwart van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Per dag reden meer dan 36.000 vrachtwagens, busjes, auto's en motoren over de Zuurhofbrug. De afsluiting kan nog weken duren. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op om voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is al wel afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de Verenigde Staten. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst had gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rians vrijlating een humanitair gebaar dat de weg vrijmaakt voor betere betrekkingen tussen beide landen. Het weer zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas. Van der Plas.
21: Er staat een lange file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En dat komt door een ongeluk bij Duiven. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is hier ruim 1 uur. De A4 van Rotterdam naar de Belgische grens is zelfs helemaal dicht bij Steenbergen. Dit komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat de weg pas rond 9 uur weer open. Tot die tijd kun je omrijden via Roosendaal. Dat doe je dan over de A59, de A17 en de A58. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En ook veel langzaam rijdend verkeer op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar is het oponthoud bij Oorschot ruim 10 minuten.
0: De jonge spelers van Fortnite zijn jarenlang onder druk gezet om aankopen te doen in de game. Zo de stichting die via een massaclaim wil dat zij hun geld terugkrijgen.
1: je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
25: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
26: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
27: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
26: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 6:06. Jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite moeten dat geld terugkrijgen. Vindt Stichting Massaschade en Consument. Stichting kondigt een massaclaim aan tegen Epic Games, het bedrijf achter Fortnite. Volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen. Remco Dolstra van de Stichting Massaschade en Consument, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
0: Hoe heeft Fortnite dat dan gedaan?
28: Nou ja, in het spel, veel mensen het ook wel kennen. Een miljoen mensen hebben het in Nederland gespeeld. Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Mm-hmm. Om maar dingen aan te schaffen. Het spel lijkt gratis. Hè. Je kan het gratis spelen. Maar vervolgens, terwijl je het zit te spelen, word je voortdurend verleid en onder druk gezet om toch geld uit te geven. En dat is misleiding. Dat is ook aangetoond.
0: Ja. Maar vaak rennen die kinderen dan naar hun ouders om te vragen: papa, ik heb V-bucks nodig, ik heb geld nodig om te kopen.
28: Ja, u herkent het, ik herkent het zeker. Duidelijk. Ja, kijk, het is inderdaad, op die manier worden dus ouders gevraagd om dat geld te geven. Je kan natuurlijk zeggen van ja, dat moeten die ouders dan maar niet doen.
0: Mm-hmm. Maar het werd natuurlijk, nou ja, dat zit natuurlijk wel, daar zit dus wel een handeling van de volwassenen tussen.
28: Ja, maar het is natuurlijk zo, je moet echt begrijpen dat die makers dat heel populair maken. Vervolgens die spelers heel erg onder druk zetten om maar dat geld uit te geven. Ja, en dat is gewoon iets wat ook op die manier helemaal niet mag. En dat is ook de reden waarom de autoriteit Consumentenmarkt eerder dit jaar, eigenlijk eerder al, een boete heeft gegeven. Dus het is ook wel aangetoond dat het helemaal niet kan op deze manier. Nou, vinden wij heel erg goed dat de autoriteit dat heeft gedaan. Maar wij vinden dat, overigens net als in Amerika, waar het al wel is gebeurd, dat de spelers ook gewoon hun geld terug zouden moeten krijgen. En vandaar dat wij deze claim gaan beginnen.
0: Ja, en daar is die claim ook toegewezen.
28: Daar is hij ook toegewezen, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus dan zie je ook hoe noodzakelijk dit soort claims zijn. Het is niet zo dat Epic dan denkt van, oh, dat is in Amerika niet goed gegaan, dat moeten we in Nederland dan ook maar teruggeven aan de spelers. Dus vandaar dat we dit beginnen.
0: Wat u zegt, Epic Games kreeg dus die boete. In Amerika ook voor dat verzamelen van privégegevens van minderjarigen. Ja. Is dat in Nederland ook gebeurd?
28: Dat is in Nederland ook gebeurd. Dus we gaan echt een paar honderd miljoen bij Epic claimen. Dat is enerzijds dus voor al het geld wat aan de game is besteed. Maar ook inderdaad voor de onrechtmatige manier waarop van jongeren en kinderen allemaal gegevens zijn verzameld. En ook vinden we dat er eigenlijk een compensatie moet komen voor het feit dat mensen überhaupt misleid zijn. Dus het zijn eigenlijk verschillende klachten die we tegen Epic hebben.
0: Heeft Fortnite sindsdien de werkwijze wel aangepast?
28: Sinds de uitspraak van de ACM heeft hij het al wel aangepast. Dus inderdaad ook in onze claim, die gaat gelden tot het moment dat het is aangepast. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk over een hele vele langere periode daarvoor. En ja, we vinden toch nog steeds dat mensen en kinderen gewoon dat geld alsnog terug moeten gaan krijgen.
0: Ja, want het loopt snel op, want het zijn echt grote bedragen. Zo'n skin, dus dat je een ander pak hebt en ineens eruit ziet als een filmacteur of als Superman. Wat, 10, 20 euro wel eigenlijk omgerekend?
28: Het varieert heel erg. Dus bij sommigen zijn het inderdaad 10, 20. Maar er zijn ook mensen die er honderden, of kinderen die daar honderden euro's aan hebben besteed. Dus het is moeilijk vast te stellen hoe dat precies per claim zal gaan uit. Of per kind zal gaan uitvallen. Maar het kan inderdaad flink oplopen.
0: Hoe kunnen ze zich melden?
28: Nou ja, we hebben een actie begonnen, een beetje inspelend op de taalgebruik van jongeren. Hè. Ze zijn toch genaaid. Hè. Vandaar eigenlijk de slogan, heb je gefortnight, dan ben je gefortnight. En we hebben dus nu een site, die is in de lucht, gefortnight.nl. En daar kunnen mensen zich melden om de claim te ondersteunen. En dan hopelijk zou dit een zaak kunnen zijn die snel gaat lopen. Helaas duren massaschadezaken best wel heel erg lang. Maar in dit geval is er al zo aangetoond dat er echt iets heeft gebeurd wat niet mag. En ook in Amerika al mensen zijn betaald. Dus we hopen dat dit ook wat sneller gaat dan andere zaken die we ook op dit moment aan het voeren zijn.
0: Dank u wel, Remco Dolstra van de Stichting Massaschade en Consument.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 12 minuten over 7. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil een miljard euro investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat investeert in de Europese techsector. Roland Muller van de economieredactie bij ons hier. Jij volgt de pensioensector. Waarom zet ABP deze stap?
3: Ja, ABP, het ambtenaren pensioenfonds van Nederland, die zegt, we hebben heel veel talent, kennis en technologie binnen Europa. En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en eigenlijk ook die economische krachten, die power die dat met zich meebrengt en de werkgelegenheid binnen Europa kan zich ontwikkelen en ook kan blijven hier. Ja, ABP is inderdaad een belangrijke speler. Ze hebben zo'n 500 miljard aan belegd vermogen in allerlei fondsen en allerlei obligaties en aandelen. Ook binnen Europa zijn zij echt een belangrijke speler en ze willen dan binnen dit fonds het komende jaar willen ze 250 miljoen gaan inleggen en dat moet gaan doorgroeien naar zo'n 1 miljard. Ja, dat moet dit fonds echt een boost geven. En naast rendementen, want daar is ABP natuurlijk vooral mee bezig voor de pensioendeelnemers, hopen ze ook hiermee een voorbeeld te geven en dat andere investeerders ook gaan volgen.
0: Ja, en wat houdt dat Europese fonds dan in?
3: Ja, dat is een nieuw fonds, het Scale Up Europe Fonds, zo heet het. Opgericht door de Europese Commissie en een aantal andere grote beleggers. Het is bedoeld voor veelbelovende bedrijven in die technologie sector. Die zijn vaak de net beginfase al voorbij. En die willen snel gaan groeien. Denk aan bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie, energietransitie, de ruimtevaart, maar ook medische technologie. Ja, en die hebben heel veel geld nodig om die, ja, die volgende stap te kunnen maken, die groei te kunnen doen. Geld voor onderzoek, maar bijvoorbeeld ook voor innovatie. Om heel snel op te kunnen schalen heb je bijvoorbeeld vaak ook een groot marketingbudget nodig. Je moet goed geschoold personeel kunnen aantrekken. Maar het zijn vaak wel hele risicovolle ondernemingen. Dus die kunnen vaak niet voor grote bedragen bij de bank terecht. Ja, en dan kan zo'n fonds helpen. Ja, en dit fonds kan dan het grootste fonds in zijn soort worden binnen Europa. Ja, die kas moet in eerste instantie gevuld worden met 5 miljard. Dus ABP gaat echt een flink deel voor zijn rekening nemen.
0: Waarom nu specifiek investeren in Europese snel groeiende en startende techbedrijven?
3: Ja, dit is ook al een lang gekoesterde wens. Er zijn heel wat rapporten geschreven over de economische concurrentiepositie van Europa. Die zou zwaar onder druk staan. Denk aan het rapport Draghi, maar ook in Nederland is het rapport Wennink verschenen. We moeten veel meer werken aan het verdienvermogen van Europa en van Nederland om ook bijvoorbeeld weer autonomer te worden, zelfstandiger te worden ten opzichte van andere economieën in de wereld. Denk aan China, denk aan Amerika. Ja, en een belangrijk onderdeel daarvan gaat ook over het harmoniseren van de betaalmarkt, om een moeilijk woord te gebruiken. Dat betekent eigenlijk dat geld binnen Europa van bijvoorbeeld investeerders, maar ook van jou en mij, makkelijker over de grens moet kunnen gaan. Daar hebben de banken een grote rol in, maar ook verzekeraars en ook pensioenfondsen, daar wordt naar gekeken. Er wordt echt verwacht dat dat geld van pensioenfondsen misschien ook makkelijker over de grens moet kunnen gaan. En dat de pensioenfondsen ook een rol gaan spelen om die economische concurrentie van Europa dus te versterken. Nou, je ziet bijvoorbeeld bij ABP dat die koers al enigszins verlegd is. Zij hebben de laatste tijd vrij veel obligaties. Hè, de staatsleningen in Amerika, die hebben ze van de hand gedaan. En ze richten zich echt wat meer op Europa. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Nederland op de woningbouw, daar investeren ze de laatste tijd vrij veel in. Ja, dus dit past ook weer in dat beeld.
0: Maar gaan meer pensioenfondsen het voorbeeld van ABP volgen?
3: Nou, als het aan Europa ligt, wel. Dat vinden ze een hele goede ontwikkeling. Het past ook wel een beetje in een beeld, een nieuwe Europese regelgeving rondom pensioenfondsen die op dit moment in de maak is. Er wordt hard over onderhandeld op dit moment binnen Europa. Het doel is uiteindelijk inderdaad dat ook bijvoorbeeld pensioengeld makkelijker binnen Europa verplaatst kan worden. Misschien zou het ideale idee zelfs zijn dat er bijvoorbeeld één groot Europees pensioenfonds komt. Bijvoorbeeld voor alle ambtenaren binnen Europa. Nou, zover is het nog lang niet. Er wordt nu zelfs gesproken binnen Europa over bijvoorbeeld een verplichte investering voor die pensioenfondsen in dit soort Europese durfkapitaal. Er wordt al gesproken over dat bijvoorbeeld 2% van het complete vermogen van zo'n pensioenfonds in durfkapitaal gestoken moet worden. Nou, dat is nog wel echt iets wat nog lang niet zover is. Er wordt hard over onderhandeld. In ieder geval willen de Nederlandse pensioenfondsen, die vaak goed georganiseerd zijn binnen Europa, dat absoluut nog niet hebben.
0: Ronald Müller van de Economieredactie, dankjewel. Er komen verkiezingen in Venezuela, zegt interimleider Delcy Rodriguez.
5: Dat beloofde ze in haar speech bij de Verenigde Naties, zonder erbij te zeggen wanneer die verkiezingen worden gehouden. Ze had het over een fase van democratie. In januari werd oud-president Maduro afgezet en ontvoerd door de VS. Daarna nam Delcy Rodriguez het stokje over. Over de ontvoering van haar voorganger zei ze niets in haar speech. Wel bedankte ze president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Venezuela. Het Verenigd Koninkrijk gaat de Chagos-archipel toch niet teruggeven aan Mauritius. De vorige Britse regering van Keir Starmer sloot een deal met Mauritius over die eilandengroep, maar de VS heeft daar een stokje voor gestoken. Op een van die eilanden ligt een gezamenlijke luchtmachtbasis van de Britten en de VS. De Britse defensieminister zegt bij Sky News dat er zonder de VS geen deal met Mauritius gemaakt kan worden.
6: The principle we followed all the way through is that it needs to have the support of the Americans. So objectively, in the absence of support from the Americans, is this deal good enough? No, it needs to have the support of the Americans.
5: Zowel de VN als het internationaal gerechtshof in Den Haag vinden dat de eilanden bij Mauritius horen. In de afspraken van Starmer stond wel dat de luchtmachtbasis nog zeker 99 jaar onder Brits bewind zou blijven. Rebellen hebben in de Noord-Ethiopische regio Tigray meerdere vliegvelden ingenomen. Gisteren escaleerde de situatie in dat gebied, schrijft onder meer de New York Times. Experts zeggen dat ze bang zijn voor een nieuwe totale oorlog. In die regio is een rebellengroep aan de macht die zegt dat de regering van Ethiopië begon met de aanvallen. Tussen 2020 en 2022 kwamen zo'n 600.000 mensen om bij een burgeroorlog in Tigray. De EU roept op tot de-escalatie en zegt dat het nog niet te laat is om terug te keren naar de afspraken uit het vredesakkoord van 2022. En bij de BBC lezen we over een nieuwe trend in de online shopwereld, namelijk nep-shoppen. Het lijkt allemaal hartstikke echt. Je bestelt bijvoorbeeld eten op een bezorgsite, kiest een maaltijd, doet alsof je betaalt en krijgt een melding dat er een bezorger onderweg is. Maar uiteindelijk is alles nep. Het idee erachter is dat men kort van 2022. En bij de BBC lezen we over een nieuwe trend in de online shopwereld, namelijk nep-shoppen. Het lijkt allemaal hartstikke echt. Je bestelt bijvoorbeeld eten op een bezorgsite, kiest een maaltijd, doet alsof je betaalt en krijgt een melding dat er een bezorger onderweg is, maar uiteindelijk is alles nep. Het idee erachter is dat mensen wel de dopamine-shots krijgen van

0: gerechten. Ik heb even gekeken, je kan ook sites aanklikken. En,
1: ja, ook zie
0: kiezen tussen small, medium, large. Ja, alles erop en eraan. Soms heb je helemaal geen honger, je verveelt je of je hebt de druk. En dan realiseer je dat het bestellen van eten je een goed gevoel geeft, zegt de oprichter. En ik heb ook even gecheckt. Goed nieuws, ze leveren ook niet in Nederland.
1: Dat is belangrijk om te weten. ANWB Verkeersinformatie, Mandy, hoe is het op de weg?
2: Op zich heel goed, het wordt langzaamaan drukker onderweg. We zien vooral de dagelijkse files verschijnen. Maar ook zijn er wat ongelukken gebeurd hier en daar. Op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar ging het vanmorgen mis bij Duiven. De linkerrijstrook is hier dicht en waarschijnlijk duurt dit nog tot 8 uur. Op dit moment is de vertraging ruim 60 minuten.
1: Groningen en Drenthe hebben het WK wielrennen van 2034 toegewezen gekregen. Burgemeester Roelien Kamminga reageerde opgetogen vanuit Canada, waar nu het WK is.
3: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar het hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
1: Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. En durf je al een beetje te voorspellen hoe de wedstrijd eruit gaat zien? In ieder geval de Van Berg over?
4: Ja, dat zou inderdaad wel een mooie scherprechter zijn. Hè? Die berg, nog niet al te oud. Het is een oude vuilnisbelt waar ze overheen fietsen. Dat is in Drenthe een mooie scherprechter. Ik kan het me ook wel voorstellen dat ze door Groningen trekken en door die lange open stukken, Noordoost-Groningen, dat je daar de wind wat vrij spel laat en dat je een waaierkoers gaat krijgen.
1: Het moet allemaal nog bekendgemaakt worden. Dan, hè?
4: Ja, precies, want dat is Hollands fietsen. Ik heb wel gelezen in de plannen dat ze uiteindelijk in die hele week langs alle verschillende gemeentes in de beide provincies willen. Je hebt verschillende categorieën die dan rijden. En als ze dan de routes zo uittekenen dat elke gemeente een keer aan de beurt komt, dan hebben ze het helemaal ultiem voor elkaar. Dus dat is wat ze willen. Ja, dit is voor het eerst dat Noord-Nederland het wereldkampioenschap mag gaan organiseren. Het is wel 8 keer in Nederland geweest. Maar de laatste keer in 2012 was in Valkenburg, dat eigenlijk bijna altijd die organisatie op zich nam. Ja, Groningen had een keer de Giro in 2002 en de Vuelta is een keer in Assen geweest, 2009. Maar verder is het dus tamelijk uniek, dus dat het naar Noord-Nederland gaat komen.
1: Ik zat daar qua kansen wel nog een beetje te rekenen, want het ging natuurlijk eigenlijk eerst om 2032, maar dat is dus naar India gegaan, het WK. Maar voor bijvoorbeeld onze enige echte topper op dit moment, sorry voor de rest, maar dat is nou eenmaal zo, Mathieu van der Poel. Er wordt wel wat laat om nogmaals wereldkampioen te worden. Even ervan uitgaande. Misschien wordt hij dit weekend wel weer, maar oké.
4: Ja, dat wordt heel lastig. Dan is hij bijna 40 tegen die tijd. Nou is Bauke Mollema, de ambassadeur van dit wereldkampioenschap, is nu ook dik 39, wordt bijna 40. Die doet nog mee, maar hij doet inderdaad niet mee om de prijzen. Maar nee, dat wordt een lastig verhaal voor Van der Poel. Trouwens, voor bijna elke coureur die dit weekend kans maakt, is dat eigenlijk gewoon veel te laat. Dus we hebben het over een hele nieuwe generatie over 8 jaar.
1: Dan voetbal. Vrouwen van Feyenoord, PSV en Ajax hebben goede zaken gedaan in de Europa Cup. Welke overwinning sprong er voor jou uit?
4: Nou, die van Ajax in ieder geval qua uitslag. Want 8-0 won Ajax. Dat is wel uitzonderlijk. Het was tegen Aktobe uit Kazachstan. Nou, die return, dat is een formaliteit. Althans, je moet er nog wel zien te komen en ook weer terug. Dus dat is een hele reis. Maar ze hoeven daar eigenlijk alleen maar op het veld te verschijnen om die 8e finales te gaan bereiken. Datzelfde geldt een beetje voor Feyenoord. 4-1 thuisoverwinning op Vålerenga uit Noorwegen moet genoeg zijn. Knappe overwinning trouwens, want Feyenoord begon met een vroege achterstand en boog die dus om in een ruime zege. PSV boekte dan de kleinste overwinning. Slechts 1-0 tegen Fortuna Juring. Dus dat wordt nog wel spannend volgende week in Denemarken.
1: Als je die namen hoort, dan hoor je dit is geen Champions League. Is het dan ook een beetje voor het Nederlands voetbal, we zijn te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet?
4: Ja, dat komt hierin heel duidelijk tot uiting inderdaad. Want in de Champions League, daar kwamen ze er gewoon niet aan te pas in die voorrondes, PSV en Ajax. En nu blijkt dat dit toernooi van een andere orde is. En misschien kunnen ze alle drie wel heel ver komen. Dat zou leuk zijn.
1: Dat is dan weer positief. Dan natuurlijk vanavond Nederland zelf. Ja, mooi affiche, Nederland-Duitsland. En beide een nieuwe bondscoach. Wat verwacht je?
4: Nou, wedstrijden tegen Duitsland zijn eigenlijk altijd wel vermakelijk en spannend. Ook al is het slechts de Nations League nu, hè, waar het om gaat. Maar ja, twee nieuwe bondscoaches, dat maakt het sowieso wel boeiend. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat we gaan zien van de hand van Xavi. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat het nu allemaal heel anders gaat zijn. Maar toch, je gaat op sommige punten wel zien waar hij ze staat.

0: tempel wil drukken. En datzelfde geldt aan de andere kant voor Jurgen Klopp. Natuurlijk ook niet de eerste, de beste. Iemand trouwens waar de KNVB ook wel een belletje naar heeft doen uitgaan. Hè. Toen bekend was dat Koeman vertrok na het wereldkampioenschap. Toen hebben ze dat geprobeerd. Maar Duitsland hing op hetzelfde moment aan de telefoon. Ook Duitsland moet zich namelijk revancheren na een slecht wereldkampioenschap. Werd op dezelfde dag uitgeschakeld als Nederland. En dus staat er voor beide bondscoaches, voor beide ploegen echt wel meer op het spel dan alleen een beetje prestige. Dat sowieso al wel aan de orde is natuurlijk als Nederland en Duitsland tegen elkaar opnemen. Dus het kon echt wel eens een heel boeiend potje worden vanavond.
1: Nou, vanavond ook live te luisteren natuurlijk in Langs de Lijn op deze zender. Jan Kees, dankjewel.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Iedere werkdag van 6 tot half 10.

0: Squeeze met Up the Junction.
1: Ster. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
4: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
8: Nou, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
12: NPO Radio 1.
13: Het is 19:30, de hoofdpunten Thomas.
14: Journalisten van CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die de mediaorganisaties aangespannen hadden tegen de regering Trump. Vorige week nam die hen de toegang af omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn hervat. Transportbedrijven zijn minstens €600.000 per dag kwijt door de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug op de A15. Dat zeggen brancheverenigingen TLN en Delta Links op basis van een rondvraag. Vorige week ging de brug deels dicht vanwege scheuren. Het verkeer moet de komende weken over de vluchtstroken rijden. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren. Nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen.
13: Dan gaan we naar Weerplaza. Berend, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
13: Wat wordt het voor dag vandaag?
15: En we krijgen vandaag te maken met toch wel een aangename nazomerdag. We hebben op dit moment al te maken met flink wat zon. De zon die gaat zo wat verder boven de horizon komen. En het is nu nog aan de frisse kant hier en daar. Zeker in het binnenland, temperaturen nog onder de 10 graden. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 16 tot lokaal 20 graden in het zuiden van het land. Ietsje minder warm dan gisteren. Maar desondanks prima weer om er lekker op uit te trekken. Komt allemaal door een meest matige noordwestenwind, waarmee dus iets koelere lucht wordt aangevoerd. Ook vanavond is het nog een tijdje overal gewoon droog. Gaat het na zonsondergang echt wel flink afkoelen. En komende nacht, ja, dan volgt een opvallend frisse nacht. Met temperaturen die je in het binnenland, zeker in het oosten van het land, misschien wel lokaal uit kunnen komen rond een graad of 3. Vlak aan zee wordt het een stukje minder koud, met temperaturen zo rond een graad of 10. Dus wel een opvallend frisse nacht.
13: Ja, maar het belooft wel weer warmer weer aan te komen, toch, Berend?
15: Zeker, ja. Nee, we streven af op een periode met misschien echt wel uitzonderlijk nazomerweer zelfs. Morgen wordt het een heerlijke nazomerdag met veelal zonovergrote omstandigheden. Temperaturen ruim 20 graden, misschien in het zuiden lokaal wel 23, 24 graden. De dagen daarna in het weekend iets meer bewolking, maar desondanks ook dan hoge temperaturen voor de tijd van het jaar op de meeste plekken ruim boven de 20 graden. En begin volgende week, en dan kan het zelfs uitzonderlijk warm. En waarschijnlijk worden dan ook meerdere temperatuurrecords verbroken. Want dan kunnen we rekenen op temperaturen die uitkomen tussen de 25 en lokaal misschien zelfs wel 30 graden in het binnenland. En dat is nog nooit voorgekomen in oktober.
13: Berend, dankjewel voor nu. Berend van Straten was dat. ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
2: Het aantal files neemt langzaamaan toe. Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Gelderland. Het staat onder andere vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, en dat komt door een ongeluk bij Duiven. De linkerrijstrook is dicht, dat kost je ruim een uur. De A4 van Rotterdam naar de Belgische grens is helemaal dicht na een ongeluk bij Steenbergen. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur. Omrijden kan over de A59, de A17 en de A58... Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat een kapotte auto bij Best. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is ruim 15 minuten. En verder nog langzaam rijdend verkeer op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Zwijndrecht is het oponthoud 20 minuten.
13: Nederland bereidt zich voor op nieuwe manieren van oorlogvoering en gaat lasers kopen. U hoort zo van de staatssecretaris van Defensie hoe die ons moeten gaan helpen.
16: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt, en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
20: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen pitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
20: Gedegen onderzoek en behandeling, Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
22: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
23: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Het is 7 minuten over 7:30. Geen raketten meer, maar lasers als luchtverdediging. Een nieuwe stap in de moderne oorlogsvoering. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie hoopt dat laser luchtafweer het Nederlandse luchtruim veiliger kan maken. En vandaag ondertekent hij hiervoor een intentieverklaring met een Australische wapenfabrikant. Meneer Boswijk, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
13: Ja, een laserwapen dus tegen droneaanvallen. Waarom is dat noodzakelijk?
0: Ik denk dat we allemaal zien, onder andere in het Midden-Oosten, maar natuurlijk ook in Oekraïne, dat drones steeds vaker worden gebruikt om aanvallen uit te voeren. En dat er eigenlijk nog niet een goed antwoord op is. Dus we hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. Ja, dat is natuurlijk een scheef combinatie die je niet recht kan houden. Ja, en daarom zijn we druk op zoek naar alternatieven. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit. Dus vandaar dat we naar deze alternatieven kijken.
13: U kijkt er naar. Is het al echt een alternatief? Is het al klaar? Of moet het nog verder ontworpen worden?
0: Nou, het is een. We hebben als Defensie zijn we al langer hiernaar aan het kijken. Is er ook een werkend prototype gemaakt. En dat heeft ons eigen doen overtuigen van dit is inderdaad wel een onderdeel van de toekomst. Hier geloven wij als Nederland ook echt in. En het Australische bedrijf is ook op zoek naar een locatie in Europa om dit uit te rollen. Ja, daar hebben we nu een afspraak mee gemaakt dat wij enerzijds een order bij hun plaatsen, een vrij forse order. Ja, in ruil dat ze dan naar Nederland komen, hier gaan produceren, we hier ook de kennisontwikkeling doen. Dus ik denk dat we hier eigenlijk meerdere boxen aantikken. Enerzijds, luchtverdediging is natuurlijk een van de sectoren waar Europa erg afhankelijk is van leveranties van buiten Europa. Nou, hier zorgen we voor een Europese alternatief.
13: Ja, maar wel met hulp van Australiërs dan, maar dat zijn wel onze vrienden, zo moeten we het zien.
0: Ja, en kijk, wij zorgen wel dat de productie dus ook in Europa gaat, in Nederland zou gaan plaatsvinden dan. Wij hebben al een ecosysteem die hier ook heel goed op aansluit. Onder andere TNO is op deze technologie ook een van de voorlopers. Nou, als we nou die combinaties kunnen maken, ben ik ervan overtuigd dat we als Nederland de beste op dit terrein kunnen worden. En dat we eigenlijk een capaciteit ontwikkelen die erg schaars is in de wereld. En waarvan we weten dat er ook heel veel toekomst in is.
13: In hoeverre is nog een risico dat je dus in dat Australische bedrijf EOS investeert, maar het ze niet lukt om dat wapen goed door te ontwikkelen?
0: Ja, wij hebben er vertrouwen in dat dit dus wel potentie biedt. Mede omdat wij ook al het prototype hebben gezien, die overigens een veel zwakkere capaciteit heeft en al best wel indrukwekkende resultaten boekt. Dus dit systeem zou zwermendrones kunnen uitschakelen. Het kan door plaatstaal heen, een 1,5-2 centimeter dik staal heen.
13: Zie je die lasers ook? Wordt het bijna een soort Star Wars?
0: Het lijkt er eerlijk gezegd wel een beetje op. Het klinkt heel futuristisch. Maar het is inmiddels gewoon. Het is geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. En wat we hiermee gaan doen is dat we een stap verder gaan zetten, dat we het verder gaan ontwikkelen. En dat we het ook breder gaan uitrollen. Omdat we gewoon zien dat luchtverdediging nog nooit zo belangrijk is geweest als nu. En dat wij hier een kans hebben als Nederland om een eigen capaciteit op te bouwen. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
13: Wat zijn ook nog de voordelen ten opzichte van de drones die de Oekraïners, dus de defensieve drones, die zij gebruiken? Want die zijn een stuk minder duur dan die Patriot-raketten die wij moesten afschieten.
0: Klopt. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat sowieso niet de valkuil moeten stappen dat je de silver bullet hebt. Ik denk dat de toekomst laat zien dat je een diversiteit in systemen moet hebben. Dus we zullen altijd, of voorlopig nog wel, met Patriots moeten werken. Met counter-drone systemen, met lasers. Dus ik denk dat dit een instrument is wat erbij komt. Maar al kijk je gewoon puur sec naar de laser versus de drone, en overigens ook versus de raket, is gewoon de snelheid en is de prijs. De laser is echt, het systeem is ongeveer net zo duur als een traditioneel systeem, luchtafweersysteem. Alleen, daar gaan dan raketten in die honderdduizenden dollars kosten. En een laser is alleen het stroom wat je verbruikt. Dus dat is eigenlijk best te verwaarlozen.
13: Ja. Maar wat kost het bij elkaar? Ja.
0: Nou, ik kan over kosten van de aanschaf niet zoveel zeggen. Alleen dan dat u moet denken aan de kosten waarvan je een normaal traditioneel luchtafweersysteem. En het andere groot voordeel is, kijk, als je een raket afvuurt of een drone lanceert, dan kost het natuurlijk een bepaalde tijd voordat die bij de raket of bij de drone is die moet neerhalen. Ja, en een laser gaat zo snel als het licht. Dus en er is niks sneller dan het licht. Dus dat is denk ik ook een heel groot voordeel.
13: Tot slot even, in de Telegraaf lazen we deze week dat Nederland Israëlische scherfvesten koopt met essentiële Chinese onderdelen, zogenoemde supervezels. Ja, ook daar, u had het net over het buitenland. Is het logisch in een tijd waarin we juist ook waarschuwen voor bijvoorbeeld powerplay van China?
0: Nou ja, kijk, daarom hebben wij inderdaad ook van de week naar buiten een brief naar de Kamer gestuurd, waarin ik heb gezegd, wij hebben alternatieven als Nederland, als Europa op die Chinese vezels. En dan vind ik het niet meer uitlegbaar in deze tijd dat we die weer inkopen. Dus ik heb inderdaad gezegd dat wij naar nieuwe, maar ook naar bestaande contracten gaan kijken om te zorgen dat Europese bedrijven daarin worden verwerkt. Ja, de keerzijde is, dat heeft natuurlijk een financiële consequentie, want dat zal iets duurder zijn. Maar ik ben bereid om dat te betalen, omdat ik vind, als we onze mond vol hebben over strategische autonomie, om goede redenen, dan moet je als Defensie het voorbeeld laten zien.
13: Dank u wel, staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
1: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Donald Trump moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis, zo oordeelt een rechter. De Amerikaanse president had de nieuwsmedia toegang ontzegd vanwege onvrede over hun berichtgeving. Correspondent Sjoerd Den Daas, jij hebt de zaak gevolgd. Waarom heeft de rechter dit verbod van Trump teruggedraaid?
4: Omdat hij zegt dat de ban op die drie mediaorganisaties waarschijnlijk niet grondwettelijk is. Een definitieve uitspraak is dit nog niet, maar lopende de zaak. En met die voorlopige conclusie, zegt hij, is het wel gepast om de passen alvast terug te geven, dat die journalisten in elk geval zo snel mogelijk weer het Witte Huis in zouden moeten kunnen.
13: Ja, dus dan kunnen ze weer aan het werk. Het is nu nacht bij jou. Zijn al eerste reacties toch op de uitspraak?
4: Nee, het nieuws is echt nog vers, hols van de nacht. Ja. Nog een paar uur te gaan tot, denk ik, ook Donald Trump wakker wordt om Truth Social zijn sociale media weer aan te gooien. Ja. Maar nee, ik denk dat we dat morgenochtend gaan zien bij de deur van het Witte Huis, zeg maar, waar we als journalisten naar binnen kunnen gaan. Dan zullen we zien, denk ik, of die journalisten van CNN, Politico en MS Now weer naar binnen kunnen. Bijzondere dag natuurlijk, staatsbezoek van Xi Jinping. Ja, daar wil iedereen natuurlijk bij zijn en verslag van doen.
13: Ja, je kunt ook een overwinning voor de persvrijheid noemen, deze uitspraak?
4: Nou ja, het laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse Constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat, als de waarheid hem niet aanstaat, zijn beledigingen richting vrouwelijke journalisten. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
13: Nu heeft ook de Amerikaanse president zijn rechten. Namelijk, hij kan nog misschien een hoger beroep. Verwacht je dat?
4: Ja, en dat heeft hij zelf ook wel gezegd. De definitieve uitspraak hiervan moet nog komen. Maar Trump heeft eerder al gezegd dat hij in hoger beroep zou gaan. Dat hij er ook vanuit gaat dat de rechter hier zou redeneren naar de media toe. Dat hoger beroep, dat zal er vrijwel zeker komen. Trump is en blijft, ook nu hij er wat zwakker voor staat in de peilingen, een vechtersbaas. En zal ook hier, denk ik, blijven vechten tot het einde. Hij heeft echt een hele grote hekel aan CNN bijvoorbeeld.
13: Wat wel opviel hier was die eensgezindheid. Dat ook Fox News, dat toch bekend staat dat Trump gezind, ze zijn wel iets minder Trump gezind dan een paar jaar terug, maar toch zich achter CNN schaarde en Politico.
4: Ja, en dat is natuurlijk toch ook een beetje verzekering op de toekomst. Fox, net als CNN en CBS en nog een aantal andere tv-zenders zitten in een pool. Die verdelen het werk, zeg maar. Elke dag van de week volgt een van hen voor de televisiezenders de president, zodat ze die beelden met elkaar kunnen delen. Ja, op het moment dat er volgende keer misschien weer een democratische president zit en het rechtse Fox onderuit de zak kan gaan krijgen, ja, daar willen ze natuurlijk op voorsorteren. Ze willen allemaal voor elkaar staan dat welke politieke wind er ook waait, welke kleur het ook is, rood van de Republikeinen, blauw van de Democraten, dat alle mediaorganisaties, links en rechts op het spectrum, dat die altijd die toegang maar blijven houden. Dus ja, zijn eensgezind geweest en veel andere organisaties, niet-tv-organisaties met hen, 50 organisaties die zich hier uiteindelijk bij hebben aangesloten bij deze zaak.
13: Sjoerd, dankjewel, correspondent Sjoerd Den Daas. Door een blunder kan een veroordeelde dansleraar uit Noord-Holland blijven werken, meldt het Noord-Hollands Dagblad.
5: Hij werd veroordeeld vanwege seksueel misbruik van twee minderjarige leerlingen. Hij zou ook een beroepsverbod krijgen, maar per ongeluk legden de rechters een verkeerde straf op.
14: Daardoor kan de man blijven werken zolang het hoger beroep in zijn zaak loopt. En dat doet de dansleraar dan ook, ontdekte het Noord-Hollands Dagblad. Op social media plaatst de dansschool foto's en filmpjes waarop die veroordeelde dansleraar te zien is. De rechtbank betreurt de fout, maar zegt dat het geen beroepsverbod mag opleggen zolang het hoger beroep loopt. Dat had volgens de rechtbank dan wel beter gecommuniceerd moeten worden. Bij alle brandweerkazernes in Friesland komen bewakingscamera's. Het is een reactie op de vele inbraken bij kazernes. In heel Nederland werd dit jaar al zeker 80 keer ingebroken. Daarbij werd gereedschap gestolen, zegt de brandweer tegen de lokale zender RTV Spannenburg.
3: Crimineel wil dus gereedschap stellen, zei ze maar. Dus redgereedschap. Dus daarom hebben we die camera's geplaatst. Dan wordt er een melding maken en dan komt de politie hier. Zo eenvoudig is het.
14: De inbraakgolf heeft Friesland nog niet bereikt. De brandweer daar wil dat graag zo houden. Een lange dag voor provinciale politici in Gelderland gisteren. Die moesten stemmen over een heel pakket stikstofmaatregelen. Dat was spannend, omdat de BBB in Gelderland onderdeel is van het provinciebestuur. Maar eerder al liet merken dat zij niet met de plannen konden leven en de eigen coalitie dus niet zouden steunen. Na 14 uur vergaderen is het toch gelukt om de stikstofplannen erdoor te krijgen zonder BBB, maar met steun van oppositiepartijen was er toch een meerderheid. En in Oud-Marsum zijn ze heel blij met de komst van The Passion. Het paasfestijn wordt volgend jaar uitgezonden vanuit het Twentse stadje, zo werd gisteren bekendgemaakt. RTV Oost hoorde hoe trots ze in Oud-Marsum zijn.
6: Dat vind ik wel heel cool. Ja, want dat gebeurt niet zomaar.
7: Fantastisch. Ik vind het een eer voor Oud-Marsum, ja. En jullie maken een heel groot feest van. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben katholiek opgevoed. Ik vind het echt een katholiek feest. En het trekt zoveel mensen aan. Mensen hebben het zo belangrijk voor. Dus ik vind het echt geweldig.
14: De burgemeester loopt ook rond met een grote glimlach. Hij heeft veel gesprekken moeten voeren om de Passion naar Oud-Marsum te halen. En ziet het als prachtige reclame voor zijn stadje.
13: Even naar de AWB, naar Mandy. Wat voor ochtendspits is het?
2: Het wordt langzaamaan drukker onderweg. De langste dagelijkse files staan op de gebruikelijke plekken. In Noord-Brabant en in Gelderland nu vooral. Wel is er ook een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij Duiven om precies te zijn. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Wel is de vertraging hier nog ruim een uur.

0: Uit Zweden, Ace of Base, The Sign. Het Nationaal Ereveld Loenen op de Veluwe gaat uitbreiden. Tot op de dag van vandaag worden daar nog oorlogsslachtoffers begraven. Verslaggever Sander van Hoorn, en jij bent er nu. Waarom is die uitbreiding nodig?
1: Omdat die twee kisten, nu nog leeg, die aangedragen worden door militairen, witte handschoentjes aan. Je hoort de trommel op de achtergrond. Last Post heeft hier ook al geklonken. Het is nog een oefening, maar die twee lichamen die worden vandaag officieel herbegraven. En er was geen ruimte voor. Dus daarom is die uitbreiding, Mark, is die nodig. En de tent waaronder het ceremonieel zo meteen plaats gaat vinden, die wordt ook nog opgezet, want het gebeurt allemaal om 11 uur. Ik loop even door die uitbreiding heen. En dat is een eigenlijk cirkels met grind en lege plekken dus. Verderop op dat ereveld heb je natuurlijk wel al de graven, maar die liggen vol. En ik liep naar Eline Koopman toe. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een oefening hier.
2: Ja, dat klopt. Er vindt hier vandaag een herbegrafenis plaats. Die is onderdeel van de ceremonie die ons 80 jaar bestaan als stichting markeert. Ja. En daarbij worden twee mensen herbegraven.
1: Ja.
2: En dat wordt nu inderdaad geoefend.
1: En ja. U bent voorzitter van die stichting. En ik legde net uit. Ook goed. Ik legde net uit. Eigenlijk voor die twee lichamen, die twee mensen die herbegraven worden, daar was helemaal geen ruimte voor. Want de laatste uitbreiding die is midden jaren 60 geweest. Zo lang geleden.
2: Dat klopt. Ja, dat is inderdaad heel lang geleden. Dus wat er hier vandaag gebeurt is heel bijzonder. Ja. Het Nationaal Ereveld Loenen liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. En er was plek voor 4000 oorlogsslachtoffers. Ja. Dus het ereveld is zoals het nu is het vol.
1: Maar het is toch vrede? Er komen toch helemaal geen mensen meer bij?
2: En tegelijkertijd vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Wat er dus ook vandaag gebeurt. Hè, mensen die oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten, die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het ereveld.
1: Maar daar heb je niet. We staan nu in een cirkel. Ja, ik kan het moeilijk inschatten, maar hier is plaats voor honderden stoffelijke overschotten.
2: Dat klopt. Deze uitbreiding biedt plaats aan ongeveer 1000 graven.
1: Ja.
2: En we hopen dan ook, dat deze graven heel lang leeg blijven.
1: Ja.
2: Want dat is een teken inderdaad, als ze leeg blijven, is het ook een teken van hoop, een teken van vrede. Dus we hopen dat het nooit nodig zal zijn om al deze graven te gaan gebruiken.
1: Ja. Er wordt geoefend. Ik sprak bij de ingang van het ereveld, sprak ik ook al militairen. Die hadden zwarte kussens bij zich met, ik noem het dan medailles, maar het zijn natuurlijk onderscheidingen daarop.
2: Ja.
1: Die gaan daadwerkelijk op de gevouwen vlaggen. De nabestaanden die krijgen die vlaggen en die oorkondes.
2: Ja.
1: Waarom is het voor nabestaanden zo belangrijk dat er een plek is waar je met militaire eer begraven wordt?
2: Ik denk dat iedereen vanuit menselijk perspectief kan bedenken waarom het heel belangrijk is om een plek te hebben waar je een familielid, een geliefde, iemand die iets voor je heeft betekend, kunt herinneren.
1: Ja.
2: Kunt rouwen, verdriet kunt verwerken, daar kunt zijn. En oorlogsslachtoffers hebben dat eigenlijk voor de hele maatschappij. Dus het is niet alleen voor nabestaanden, maar eigenlijk voor heel Nederland zien we dit ook wel als een belangrijke plek.
1: Ja.
2: Voor nabestaanden is het heel bijzonder dat er zoveel jaar nadat iemand is overleden, voor iemand die ze misschien zelf nooit hebben gekend, nog zoveel zorg en aandacht is. Dat zien we vaker bij herbegraven, is dat ook familie, dat het heel veel betekent inderdaad, dat ook die militaire eer geeft ook een stukje zorg en eer aan.
1: Want een van degenen is iemand die in de Tweede Wereldoorlog echt in de nadagen gefusilleerd werd.
2: Ja.
1: De tent die is inmiddels weggehaald, is ook niet echt nodig, want in de bossen bij Loenen is het een strak blauwe lucht. Wat dat betreft een mooi moment om ook de minister te ontvangen, want
2: zeker.
1: Het gaat echt een grote dag worden.
2: Het gaat een hele grote dag worden, ja. De minister is van zijn functie als vicepremier is hij ook aanwezig, meneer Van den Brink. De Tweede Kamervoorzitter Van Kampen zal er ook bij zijn.
1: Ja. Maar dat is allemaal later, deze ochtend.
2: Ja.
1: Repetities die gaan door. Er staat iemand met een draaiboek in zijn hand militaire instructies te geven. 11 uur komt het hier.
0: En wij horen jou straks ook nog verslaggever Sander van Hoorn vanaf het Nationaal Ereveld Loenen.
3: NPO Radio 1, bovenop de Nations League.
4: Met links in de goal!
3: Vier interlands van het Nederlands mannenelftal onder leiding van de nieuwe trainer Xavi.
5: They have good feelings, good vibes.
3: Aanstaande zondag uit en de week daarna thuis tegen Servië.
4: Nog een keer Kakpo!
3: En volgende week donderdag Griekenland uit.
4: Ja, ja!
3: Maar eerst vanavond, Nederland-Duitsland.
5: The players show good energy. Now we will try to dominate the game.
3: Natuurlijk in NOS Langs de Lijn.
4: Nederland-Duitsland.
3: Vanavond 8:30.
6: Wie luistert, weet meer. Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op: maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
17: Mark Visser.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een miljoenenstroop voor de transportbranche vanwege de problemen met de Zuurhofbrug. En tientallen mensen zijn de afgelopen jaren als gevaarlijk bestempeld door de IND. En overal meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
18: Zo'n 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf in Nederland, maar ook over Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland en over een Russische spion. Een deel van de mensen die een gevaar voor de nationale veiligheid worden genoemd zit vast. Hoeveel mensen inmiddels vrij zijn, is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. In een zaak die door de mediaorganisaties was aangespannen heeft de rechter bepaald dat de regering Trump niet de juiste procedures heeft gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er 6 gewonden geteld. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur gisteravond werd gesloten. Daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. De verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer weer hervat. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnengekomen. Volgens Duitse media is dat meer dan bij andere luchthavens in Duitsland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van 8 verschillende partijen zijn daar zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op naaktbeelden die door AI zijn gemaakt streng wordt gehandhaafd. Dat gaat op 1 december in. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de Verenigde Staten. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. Het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt 19 tot 23 graden.
19: ANWB Verkeersinformatie, Mandy van der Plas.
20: De meeste vertraging komt vanochtend voor in de provincie Noord-Brabant. Het is verder een vrij doorsneespits met lange dagelijkse files. Ook zijn er wat ongelukken gebeurd die voor oponthoud zorgen. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar de Belgische grens. Daar is de weg nog tot 9 uur dicht bij Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan over de A59, de A17 en de A58. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Duiven. De vertraging is hier nog ongeveer 60 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 30 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot staat een kapotte auto en hier is de vertraging ruim 15 minuten.
19: Het kostte 6 ton per dag, de afgesloten Zuurhofbrug, zegt de transportsector. Ik spreek ze zo.
21: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
22: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
28: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
29: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
30: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7 minuten over 8. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag, schat Transport en Logistiek Nederland. Door scheuren in een van de hoofdliggers van de brug zijn alleen de vluchtstroken beschikbaar voor het verkeer. Delta Links, de ondernemersorganisatie voor alle bedrijven in de Rotterdamse haven, is bang voor veel meer schade. Bas Jansen is algemeen directeur van Delta Links. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dus is minimaal 6 ton schade per dag. Dat is een enorm bedrag. Waar is het op gebaseerd?
1: Nou ja, dat is de berekening van Transport en Logistiek Nederland. Hè. Het wegverkeer, zeg maar. En dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen. En dat wordt flink minder, omdat die mensen ook gebonden zijn aan rijtijden en gewoon werken ook 8 uur per dag. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf, veel minder marge maken. En dat is een echt nog conservatieve berekening, hè, door Transport en Logistiek Nederland van die 6 ton. Ja. Want waarschijnlijk maatschappelijk is het veel meer.
0: Want het verkeer heeft nu dus een week inmiddels te maken met deze veiligheidsmaatregel, wat het uiteindelijk is. Hoe groot zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld de Maasvlakte?
1: Nou, die zijn heel fors. En het gaat om het verkeer de Maasvlakte in. Er is eigenlijk maar 1 toegang. En dat zijn 2 bruggen. Een relatief nieuwe brug met 2 rijstroken. Dus 1 erin, 1 eruit. En een oude brug. Nou, die oude brug wordt gebruikt om de Maasvlakte in te rijden. Die is uit 1974 en die is gewoon op. En die zou vervangen worden in 2031. Maar we zijn in Nederland vrij goed om dingen voor ons uit te schuiven en uit te tellen. Nou, 2031 blijkt gewoon eigenlijk te laat te zijn, want hij kukelt nu in elkaar. En ja, dat is echt heel ernstig. Veiligheid is echt superbelangrijk, hè? Want we willen niet van, zoals in Italië, van de brug vallen. Maar ja, de gevolgen zijn echt bijna niet overzien op dit moment.
0: Nee, dan doelt u op de brug bij Genua die instortte.
1: Ja.
0: Die gedeeltelijke afsluiting zorgt ook voor problemen, bijvoorbeeld door sluipverkeer en dergelijke, wat ook weer tot vertraging leidt.
1: Wat ik net zeg, er is maar 1 ingang. En het is niet alleen het goederenverkeer. Hè. Op de Maasvlakte liggen al die grote containerterminals. En daar moeten ook weer containers in die weggaan of die leeg zijn, et cetera. Maar wat je ziet, is dat er ook heel veel personenvervoer, nou, zo'n 60%, en die gaan, net als dat wegvervoer, alternatieven zoeken. Nou, er is nog een kleine toegang, maar eigenlijk is dat de gemeentelijke weg naar Oost-Voorne, gemeente Voorne aan Zee. En daar maken ze zich heel druk over veiligheid. En dat begrijpen we natuurlijk hartstikke goed.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk grote vrachtwagens die daar dan ineens voorbij komen.
1: Niet de bedoeling. De bedoeling is gewoon om die Rijksweg te gebruiken, maar dan moet die wel beschikbaar zijn. Dat is die op dit moment niet. En het erge is nog, we gaan straks die hele oude brug eruit halen. Dus dan gaan we naar 1 strook erin, 1 strook eruit over het nieuwe, relatief nieuwe deel van de brug. Ja, dan ga je naar nog weer, zou je kunnen zeggen, 25% minder. En dat gaat echt hele forse gevolgen hebben, ook weer voor dat verkeer in, verkeer uit. Ja, we moeten eigenlijk onconventioneel gaan denken in dit land.
0: Ja, nou, denkt u eens onconventioneel? Wat zou u doen?
1: Een gedachte is, kijk, die Maasvlakte is ook ongelooflijk belangrijk, bijvoorbeeld voor geopolitieke dreiging, defensie. Stel dat je nou host nation support moet leveren, speelt die Maasvlakte daar een hele grote rol in.
0: Host nation support, moet u even uitleggen?
1: Ja, dat betekent dus dat we moeten steunen. Dat is een verdrag, de NAVO, als er troepen, wij spreken, naar het oosten van Europa moeten. Dan speelt die Maasvlakte, en niet alleen troepen, materieel, containers. En materieel, dat zijn ook de tanks, de kanonnen, noem het allemaal maar op. En dat moet dan naar het oosten. En daar is die Maasvlakte superbelangrijk voor. En als dat onder druk komt staan, omdat er ook geen materieel in kan. En straks dus 1 strook in, 1 strook uit. Ja. Dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. En zoals we onconventioneel in de coronatijd hebben kunnen denken, stellen wij voor, ga nu ook eens onconventioneel denken in deze tijden.
0: En concreet, wat zou je dan met deze brug doen?
1: Nou ja, ga kijken of je een tijdelijke alternatieve brug. Gebruik daar echt alle creativiteit die mogelijk is. Op dit moment doet Rijkswaterstaat heel goed werk. Maar we hebben wel de indruk dat ze vanuit allerlei procedures denken. En dit is een tijd die echt compleet anders is dan de vorige tijden.
0: Maar kan dat makkelijk? Een brug, ja, misschien kan het hoor. Maar kijk, als je een voetgangersbrug of een tijdelijk wil aanleggen, dan is dat zo gebeurd, lijkt me. Maar als er zwaar vrachtverkeer overheen moet.
1: Helemaal eens. En dat zal ook. Maar je zal misschien zeggen, een staaltje wat we niet eerder hebben gedaan. Maar bij de start van de Oekraïneoorlog hebben we ook een drijvend LNG-schip in Noord-Nederland neergelegd. Dat is een huzarenstukje geweest. Mm-hmm. Laten we nou eens gaan denken in huzarenstukjes ook in dit Rotterdams havengebied om onze economie nu. En dan moeten we structureel gaan nadenken straks, ook dat de economie voor de kinderen en voor de kleinkinderen is.
19: Dank u wel, Bas Jansen, algemeen directeur van Delta Links. Achter gesloten deuren wordt in New York een opvolger gezocht voor de baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Hij zwaait 1 januari af en de race voor een nieuwe secretaris-generaal is volgens VN-kenners spannender dan ooit. En één ding is zeker, de kans is groot dat de VN voor het eerst een vrouw aan de top krijgt. VS-correspondent Rudy Bauma peilde de stemming in New York.
2: So on January the 1st. When I'm no longer secretary-general.
4: Ja, de laatste reden van de Portugees Antonio Guterres op een VN-top. 10 jaar lang stond hij aan het roer, maar eind dit jaar zwaait hij af.
2: I will keep championing the conviction that peace is possible.
4: En dus is de race voor zijn opvolger in volle gang. En ik ga hier in New York eens onderzoeken hoe dat verloopt.
5: So I can say that you not only worked at the UN, but you also worked under Guterres, right?
6: Yes,
5: in the cabinet.
6: I was in his office.
4: Ik zit hier met Daniel Safran Hon. Hij heeft gewerkt bij de Verenigde Naties, onder andere onder Guterres, en werkt nu bij het Internationaal Vredesinstituut. En het kantoor is recht tegenover de VN. We kijken van boven zo op het dak van de Verenigde Naties, van de algemene vergadering. Hoe werkt dat eigenlijk, het verkiezen van een nieuwe secretaris-generaal?
6: It's a bit like the conclave of the Vatican.
4: Het lijkt wel een beetje op het conclave, de verkiezing van de paus in het Vaticaan, want het heeft niet echt duidelijke regels. Het is allemaal een beetje geheimzinnig.
6: Rules. The Security Council that has 15 members.
4: Ja, voor 31 december dit jaar moet er een beslissing zijn van de Veiligheidsraad.
6: Need to make a selection.
4: Nou, 1 januari vertrekt Guterres en dan moet er een nieuwe zijn.
6: The frontrunner is Rebecca Greenspan from Costa Rica.
4: And de twee koplopers zijn allebei vrouwen uit Zuid-Amerika. Rebecca Greenspan uit Costa Rica en Caroline Birkett uit Guyana.
6: Birkett from Guyana.
4: Zuid-Amerika is min of meer informeel aan de beurt.
6: The two frontrunners now are women.
4: Het is nu zeker een voordeel om vrouw te zijn. De secretaris-generaal is tot nu toe altijd een man geweest, dus het is wel echt tijd voor een vrouw.
7: Hi.
4: Hello, I'm Rudy.
7: You're Rudy from Dutch Media.
4: Hi, Sarah Hendricks is beleidsdirecteur van de VN Vrouwenorganisatie. Ze is Canadees, maar heeft Hollandse roes. Ik denk dat ik u in het Nederlands mag begroeten. Nee,
7: ik spreek, ja, een klein beetje.
4: Ja, je hoort het, ze spreekt een beetje Nederlands, want ze heeft Friese voorouders.
8: Let's go outside.
7: I'm sorry. You know, when little girls walk into the United Nations for a tour of the UN, right
4: now. Als meisjes hier een rondleiding krijgen bij de Verenigde Naties, ja, dan zien ze een hele wand met foto's van de leiders van de Verenigde Naties van de afgelopen 80 jaar. En dat zijn allemaal mannen, dus hoe mooi zou het zijn als dat nu eens een vrouw is?
7: Women's leadership matters. As I say, when women lead, peace follows.
4: Ze zegt, de data ondersteunt dus gewoon het feit dat vrouwen goed kunnen leiden. Waar vrouwen aan de macht zijn, zegt ze, daar gaat het goed met de welvaart, de economie en volgt vrede.
19: Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken loopt hier rond op de VN-top. Dus ik peil ook even zijn mening over de opvolgingsrace.
9: Ja, er moet wel echt wat veranderen.
4: Ja, wat voor iemand moet dat zijn, die nieuwe baas van de VN?
9: Volgens mij is het belangrijkste dat het iemand is die verbindend is, die voor heel veel partijen acceptabel is. Daar zit uiteindelijk ook de grote uitdaging.
4: Moet het een vrouw worden?
9: Nou, als, wat ons betreft zou het heel mooi zijn als het inderdaad een vrouw zou zijn. Uiteindelijk staat de kwaliteit voorop. Maar ik denk dat er meer dan genoeg vrouwen zijn met de kwaliteit om een goede secretaris-generaal te zijn.
4: Er zijn nu inmiddels 3 ronden geweest, 3 stemrondes in die informele, geheimzinnige toestand in de Veiligheidsraad. Die stemmingen die zijn dus geheim, maar toch horen wij journalisten steeds wat de uitkomst is. Hoe is dat eigenlijk mogelijk?
6: So there is a little sport amongst,
4: het is een beetje een sport geworden onder VN-watchers zoals Daniel om als eerste de resultaten uit zo'n stemming te horen.
6: It's become a bit of a tradition.
4: En de eerste ronde was hij degene met de primeur.
10: I think you had the scoop recently.
6: The first one I somehow got.
4: En Rebecca Greenspan heeft weliswaar 9 stemmen. Dat is genoeg, maar ook niet heel overtuigend. Je moet toch wel een stem of 12 hebben om echt overtuigend uit de bus te komen.
6: Close to winning the race.
4: Ja, ik vraag Daniel, wat gebeurt er nu?
6: So there will be another round.
4: Daniel verwacht nog eind deze maand een nieuwe stemronde. De vraag is, gaan nieuwe kandidaten zich nog melden? En zo niet, ja, dan moeten de Zuid-Amerikaanse landen zich toch echt achter 1 van die 2 kandidaten aan kop scharen. Want dat is nu belangrijk.
7: This, I think, is a consequential moment.
4: Ja, de Verenigde Naties zouden nu de daad bij het woord moeten voegen. Ze hebben jarenlang gestreden voor de gelijkheid van de seksen.
7: It's a moment to live that into action. Dank u wel. En tot ziens.
4: U ook bedankt.
7: Thank you.
19: Een bijdrage van Amerika-correspondent Rudy Bauma.
0: Incidenten in AZC's worden niet openbaar gemaakt, schrijft de Telegraaf.
3: Volgens de krant worden de ergste incidenten in de asielopvang al meer dan een jaar niet openbaar gemaakt. Dat komt door capaciteitsgebrek, zegt het ministerie van Asiel. Het niet noemen van incidenten bij het COA en de IND ligt gevoelig, schrijft de Telegraaf. In 2019 moest staatssecretaris Harbers nog opstappen, omdat hij zware incidenten had weggemoffeld. Er komen verkiezingen in Venezuela. Dat heeft interimleider Delcy Rodriguez gezegd in haar speech bij de VN. Maar ze zei er niet bij wanneer die verkiezingen worden gehouden. In januari werd oud-president Maduro afgezet en ontvoerd door de VS. Daarna nam Rodriguez het over. Over de ontvoering van haar voorganger zei ze niets in haar speech. Wel bedankte ze president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Als er taken van de landelijke overheid naar gemeenten worden overgeheveld, mag dat geen verkapte bezuiniging zijn. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van BBB daarover, schrijft vakblad Binnenlands Bestuur. De afgelopen jaren hebben gemeenten veel taken van het Rijk overgenomen, zoals de jeugdzorg en zorg voor ouderen. Dat ging ook vaak gepaard met bezuinigingen. Nu zegt een meerderheid van de Tweede Kamer dat het Rijk altijd voldoende geld mee moet leveren. Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, heeft een satirische video van Roel Maalderink offline gehaald. Hij wilde de privacyrisico's in beeld brengen van de camerabril van Meta en ging met dat ding naar het Amsterdamse kantoor van het bedrijf. De medewerkers die hij filmde waren daar niet van gediend.
8: Are you recording right now?
11: Can you see the light?
8: Yeah, I can see it.
11: Oh,
12: please don't put my face.
11: But I asked you. I asked if I could film it. I have permission for it.
12: Yeah, but I'm I didn't have a coffee yet. I'm a bit stupid.
11: Goedemorgen.
8: Hi.
11: Hallo.
8: Beveiliging.
11: Hi, leuk te ontmoeten.
3: Volgens Meta was er in de video sprake van pesten en intimidatie en daarom is hij op hun platforms offline gehaald. En bij de BBC lezen we over een nieuwe online trend: nepshoppen. De BBC spreekt met twee ondernemers uit India die de website Food Never Comes hebben opgericht. Ziet er precies zo uit als elke andere bezorgsite. Je kiest je eten, doet alsof je betaalt, maar uiteindelijk is alles nep. Het idee erachter is dat mensen wel de lol hebben van iets online bestellen, maar dat het geen geld kost. Zit wel een nadeeltje aan, ik heb het even zitten doen, je krijgt er wel gewoon trek van. En ze bezorgen ook niet in Nederland. Er staat zelfs stamppot op de kaart.
0: Dat is wel zo veilig. En weer even naar Mandy van der Plas. Mandy, we hadden net over de Zuurhofbrug, de problemen daar. Vandaag ook weer file daar?
13: Ja, zeker. Het staat daar tegenwoordig iedere ochtend vast, omdat al het verkeer daar via de vluchtstrook moet. En nu is dat niet anders. Met de vertraging van...
0: Niet in Nederland. Er staat zelfs stamppot op de kaart.
14: Dat is wel zo veilig.
0: En weer even naar Mandy van der Plas. Mandy, we hadden net over de Zuurhofbrug, de problemen daar. Vandaag ook weer file daar?
13: Ja, zeker. Het staat daar tegenwoordig iedere ochtend vast, omdat al het verkeer daar via de vluchtstrook moet. En nu is dat niet anders. Met de vertraging valt het op dit moment mee. De teller staat daar...

0: hevige gevechten uitgebroken tussen rebellen en het regeringsleger. De rebellenstrijders hebben een luchthaven ingenomen en zeggen dat het de start is van een defensieve oorlog tegen de regering. Afgelopen jaren was er officieel vrede in Ethiopië, maar het geweld leidde al geregeld op na het einde van de bloedige burgeroorlog. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Zijn dit dan ook dezelfde spelers, noem ik ze maar even, als tijdens die burgeroorlog een paar jaar terug?
1: Ja, in de hoofdmoot wel. Als het gaat om de twee belangrijkste partijen, dan zie je dat weer tegenover elkaar staan nu het Ethiopische leger en dus de TPLF, het Tigray Bevrijdingsleger. Dat speelde zich af toen die oorlog allemaal in de noordelijkse provincie Tigray. En dat was voor de burgers ook een gruwelijke oorlog. Naar schatting 600.000 mensen zijn toen om het leven gekomen. Ik moet zeggen, er zijn nu ook wel wat dingen verschoven. Zo heeft de TPLF een alliantie gesloten, ook met andere gewapende groepen. Ja, en sommigen stonden in de vorige oorlog juist tegenover hen en aan de kant van het Ethiopische leger.
0: Was dit te verwachten dat het geweld toch weer zou oplaaien?
1: Ja, je zei het al even, hè? Het is natuurlijk op een gegeven moment is er een vredesakkoord gekomen, maar dat is eigenlijk altijd al broos geweest. En enkele maanden zien we al dat het onrustig is in Tigray en dat er gewaarschuwd wordt voor een nieuwe oorlog. We hebben gezien dat vredesakkoord op verschillende plekken is geschonden. We hebben droneaanvallen gezien, gewapende confrontaties. Ja, en dan zie je ook weer dat de partijen vooral naar elkaar wijzen. Dat ze alle twee zeggen van wij treden verdedigend op en het was jouw schuld. Ja, zo begon die vorige oorlog ook.
0: Ja. Maar is er nu kans dat dit inderdaad ook echt weer zo'n grootschalige oorlog wordt?
1: Ja, destijds bleef die oorlog in het noorden. En dat was dus grootschalig. Ook vooral als je kijkt naar het aantal burgerslachtoffers. Die alliantie van gewapende groepen zeggen nu ook van we willen de regering omver gaan werpen. Premier Abiy Ahmed, die moet weg. Ik denk dat hij daar niet zo bang voor hoeft te zijn. Die zit toch wel stevig in het zadel. Het leger van Ethiopië is sterk genoeg. Het is ook een vrij versplinterde alliantie. Ook geografisch zit ze op verschillende plekken in het land. Wat misschien ook wel een beetje meer zorgwekkend is mogelijke escalatie met Eritrea. Eritrea, buurland van Ethiopië. In de vorige oorlog streden die samen met de Ethiopische regering tegen die rebellen van de TPLF. Maar nu beschuldigt Ethiopië Eritrea ervan juist de TPLF te steunen. Dus dat kan ook nog wel extra spanningen opleveren.
0: De sporen van de vorige oorlog zijn nog altijd zichtbaar. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd. Wat betekent het voor de bevolking als dit toch weer escaleert?
1: Ja, die bevolking is nog steeds eigenlijk aan het opbouwen van die vorige burgeroorlog. Sowieso nu direct ook wel denk ik een economische klap. Want inmiddels zijn er 3 luchthavens dicht. En wordt er dus niet meer gevlogen op die noordelijke regio, Tigray. Dus dat is zeker niet goed daar voor de economie. Dit is een regio die nog grootschalige trauma's heeft. Ik ben daar destijds ook geweest tijdens die burgeroorlog. Ook heel veel vrouwen gesproken die verkracht zijn toen, heel veel seksueel geweld, juist ook door veel Eritreërs die daar toen waren in het noorden, maar ook door het Ethiopische leger. Ja, dat zal nu allemaal weer terugkomen. Als je nu weer hoort dat er misschien weer gevochten wordt en dat je dat toch weer moet herleven. Dat kan natuurlijk weer verschrikkelijk uitpakken voor de bevolking daar.
0: Correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Bij mij hier Herman weer aangeschoven, want over een uurtje natuurlijk spraakmakers, stand.nl. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We gaan het hebben over het Eurovisie Songfestival. Want we doen volgend jaar toch mee. Is dat iets waar jij vrolijk van wordt als je dat hoort?
0: Nee, ik ben geen vaste kijker.
2: Jij bent geen nee.
0: Nee. Dat geef ik
2: dat
0: meteen,
2: was al niet zo.
0: Dat was al nooit zo. Nee, dus ook niet principieel of zo. Maar het is niet echt mijn feestje.
2: Avro Tos liet vorige maand weten er vanaf te zien vanwege de deelname van Israël. De overkoepelende NPO heeft besloten dan zelf de handschoen op te pakken. Het is een besluit waar heel veel kanten aan zitten. Ook bijvoorbeeld welke artiest namens Nederland naar dat zwaar bediscussieerde songfestival wil. Stelling in stand.nl is vanochtend: als artiest moet je niet willen deelnemen aan dit songfestival. Het is natuurlijk met meer dan 180 miljoen kijkers voor veel artiesten het grootste podium waar ze ooit kunnen en mogen optreden. Voor veel deelnemers is het ook een springplank gebleken in hun carrière. En daarna is het pas echt begonnen voor heel veel van de artiesten, van de bands. Maar deze jaren is het Europese Liedjesfeest omgeven met meer wereldpolitiek dan ooit. Afzeggende landen, controversies vanwege de situatie in Gaza. Wat krijg je over je heen als je namens Nederland deelneemt? Al dat soort vragen. Of moeten we misschien als Nederland zeggen, ja, als we dan toch iemand sturen, moeten we er allemaal achter gaan staan en die artiest steunen. Stelling in stand.nl is: als artiest moet je niet willen deelnemen aan dit songfestival.

0: Wel, laat het ons weten via stand.nl. U kunt reageren via spraakmakers@karoncv.nl. Bellen kan ook 0800 1101.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: NPO Radio 1.
11: Het is bijna 8:30, de hoofdpunten. Thomas.
12: Ongeveer 70 mensen werden de afgelopen 10 jaar gezien als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. De meeste zijn in Nederland veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Verder zijn het Syriëgangers en een Russische spion. Een deel van deze mensen zit vast. Transportbedrijven zijn minstens 600.000 euro per dag kwijt door de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug op de A15. Dat zeggen brancheverenigingen TLN en Deltalinks na een rondvraag onder leden. De kosten komen door de toegenomen reistijd, het vervoeren van minder transporten en doordat er extra brandstof nodig is. Pensioenfonds ABP gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. Eerst wordt er 250 miljoen gestoken in een Europees fonds voor kansrijke bedrijven in de techsector. Die moeten daardoor verder kunnen groeien. In 3 jaar tijd wil ABP 1 miljard euro investeren in deze sector. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De deal over lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de Amerikaanse minister van Financiën kort na de aankomst van de Chinese president Xi in de VS. Xi gaat in Washington met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht.
13: Berend van Straten bij Weerplaza. Berend, gaan we de zon nog wat vaker zien dan gisteren?
14: Ja, het was vandaag gewoon weer een stralende nazomerdag. Alhoewel er ook wel wat wolken voorkomen. Maar het gaat vooral om sluierbewolking vandaag. Dus daar gaat de zon maar weinig hinder van hebben. Tot wel iets minder warm dan gisteren. Komt allemaal door een meest matige noordwestse wind. Waarmee dus wat koelere lucht wordt aangevoerd vandaag. Desondanks kunnen we nog steeds rekenen op temperaturen die uitkomen rond een graad of 16 in het uiterste noorden van het land. En lokaal misschien 20 graden in het uiterste zuiden. Dus helemaal niet gek voor de tijd van het jaar. Vanavond verandert er weinig aan het weerbeeld. De wind die gaat wel liggen in de loop van de avond. En hierdoor gaat het flink afkoelen. En vannacht volgt dan echt wel een opvallend frisse nachttemperaturen die we al een langere tijd niet gezien hebben. Want lokaal kan het af gaan koelen. Naar een graad of 3 in het oosten van het land. Ik sluit het niet uit dat het zelfs tot wat grondvorst kan gaan komen. Verder naar het westen is een stuk minder koud. Graad of 8 en vlak aan zee wordt een graad of 10 vannacht.
15: En dat is dan morgenochtend waarschijnlijk wel te merken dat het fris is. Maar loopt die temperatuur dan weer snel op?
14: Zeker, ja, inderdaad. Morgenochtend is zo'n een dikke jas echt wel nodig. Want zeker tot een uur of 9 ligt de temperatuur op de meeste plekken nog ruim onder de 10 graden. Maar in de middag dan gaat het juist best wel warm worden voor de tijd van het jaar. Heb je zeker geen jas meer nodig. Het is namelijk morgen zon overgoten. In combinatie met temperaturen die overal over de 20 graden gaan. In het zuiden van het land kan het lokaal misschien zelfs wel 23, 24 graden worden. Dus morgen volgt echt een uitzonderlijk warme nazomerdag. In het weekend dan iets meer bewolking, ook wat lagere temperaturen. Zeker op zaterdag is dat het geval. Maar vanaf zondag gaat de temperatuur weer flink in de klim. En begin volgende week, dan kan het uitzonderlijk warm worden. Met zomerse temperaturen van 25 tot lokaal, misschien wel in het binnenland een keer 30 graden. En dat zou echt zeer uitzonderlijk zijn voor eind september.
15: We gaan er weer records misschien gebroken worden. Berend, dank je wel. Door naar Mandy van der Plas bij de ANWB.
16: De meeste vertraging vanmorgen komt voor in Noord-Brabant en in Gelderland. Daar staan de langste dagelijkse files nu. Er zijn ook een paar files die opvallen, waaronder de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Woerden. De linkerrijstrook is hier dicht en dat veroorzaakt 50 minuten vertraging. Ook op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Haarlem-Zuid. Hier zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ruim 10 minuten. Op de A10 Zuid richting Rotterdam ging het mis bij Amsterdam-West. Hier zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit en de vertraging is hier ruim een kwartier. En verder nog file op de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Best is het op onthoud 20 minuten.
15: Vrouwelijke Kamerleden die slachtoffer zijn geworden van deepfake porno-video's komen samen in actie. Zo het verhaal van een van hen.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
20: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Onzeker over zijn lichaam.
1: Control freak.
0: Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Het is 9:05. 15 Tweede Kamerleden uit bijna alle politieke partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornofilmpjes. Dat zijn pornovideo's waarin met AI de gezichten van personen worden gemonteerd, zodat het lijkt of zij daar te zien zijn. Kamerleden van de BBB, CDA, VVD, D66, JA21, Pro-SP en de Partij voor de Dieren zijn daar zelf slachtoffer van geworden. En gezamenlijk komen ze met een manifest. Initiatiefnemer is Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro. En zij vertelt wat ze heeft meegemaakt.
24: Nou, wij worden als Kamerleden op de hoogte gebracht op het moment dat er dat materiaal is. Maar ook recent is er eigenlijk een heel groot onderzoek gedaan onder vrouwelijke politici in heel Europa, waaruit bleek dat 1 op de 14 vrouwelijke politici hierdoor geraakt wordt. En ik bleek in dat onderzoek voor te komen. En ik schrok gewoon gigantisch van de schaal. En ben toen eigenlijk met vrouwen, collega's in de Kamer om me heen hierover gaan praten. En toen bleek dat het in Nederland eigenlijk nog een veel groter probleem is. Als je nu kijkt, wij zijn 15 vrouwen die nu naar voren stappen. Mm-hmm. Het zijn er misschien nog veel meer. Maar dat alleen al zijn dus 1 op de 4 vrouwelijke Kamerleden. Ongelooflijk. En niet alleen voor ons als individuen, voor vrouwen in de hele samenleving, maar ook echt voor de democratie, als op deze manier vrouwelijke politici worden geïntimideerd.
15: En dat mensen misschien, als ze dit horen, juist wel actief op zoek gaan, is dat nog lastig door nu met z'n allen de publiciteit te zoeken? Hebben jullie daar nog aan getwijfeld?
24: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen, het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden. En dat is natuurlijk een veel groter probleem, ook voor onze democratie. Ik denk in een tijd waarin vrouwenrechten wereldwijd onder druk staan, dat het, we de stemmen van vrouwen heel hard nodig hebben en dat we die juist niet moeten laten stilmaken. En dat het heel belangrijk is dat we ons uitspreken.
15: Krijgt u dan ook informatie over wie er mogelijk achter zit, of er verdachten zijn, of op het oog?
24: We hebben meldingen gemaakt, aangifte gedaan. Mm-hmm. Dat is voor ons alle 15 natuurlijk verschillend. Maar dat is allemaal lopend onderzoek. Ik denk dat voor ons het heel erg belangrijk ook is dat ook als je de maker aanpakt, hè, die beelden die blijven eigenlijk rondzwerven. Dat zie je wat er gebeurt. Ook als één site offline wordt gehaald, dan popt het weer ergens anders op. Dus het is daarom juist zo ongelooflijk belangrijk om echt te zorgen dat al die sites worden aangepakt. En laten we niet vergeten, de technologie waarmee dit gedaan wordt. Er komt vanuit Europa nu eindelijk strenge wetgeving op dat soort uitkleed-apps, noem ik het maar elk even. En dat die ook meteen gewoon heel hard gehandhaafd wordt. Dus het zit hem in makkelijk aangifte kunnen doen, hele stevige opvolging, ook echt prioriteit geven aan zorgen dat er onderzoek gedaan wordt, opvolging komt, en zorgen dat die sites offline gehaald worden.
15: Ja, en zeker als een dader wel gepakt wordt, helpt het dan bijvoorbeeld dus bij presentatrice Welmoet Seitz, maar daar is de dader, de maker dus gepakt en die heeft een celstraf gekregen.
24: Zeker, dat is natuurlijk heel belangrijk dat er ook echt straf op staat. Dat we ervoor zorgen dat dit soort gedrag gewoon onacceptabel is. Ik denk dat dit, we zien natuurlijk heel veel online haat, hè, tegen vrouwen, maar ook zeker tegen vrouwelijke politici of vrouwelijke BN'ers. En die haat is heel wijd verspreid en heeft heel veel vormen. En hierbij zie je eigenlijk dat nieuwe technologie dingen mogelijk maakt die natuurlijk voorheen helemaal niet konden. En dan moet je ook zorgen dat je in je aanpak altijd die technologie in ieder geval het liefst vooruit bent, maar in ieder geval bijblijft.
15: Ja.
24: En ik denk dat we nu met AI zien dat er dingen mogelijk zijn die natuurlijk eerst absoluut niet mogelijk waren. En dan moet je wel zorgen dat je daar echt bovenop zit. Want dit doet gewoon heel veel schade aan de maatschappij, aan de democratie, aan een heleboel vrouwen individueel, maar ook aan ons met z'n allen.
15: Ja, ik zei een gevangenisstraf, maar het was een taakstraf voor de maker van die nepseksvideo van Welmoet Seidsma, de presentatrice. En dit was de Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro. Een Australische regeringswebsite is gehackt door een AI-agent of agent van OpenAI. Dat maakte premier Anthony Albanese gisteravond bekend. De AI hackte de statistieken-database van de Nationale Australische Gezondheidsdienst. Voor zover bekend is het de eerste keer dat AI een overheidsinstelling hackt. Australië-correspondent Meike Weijers. Is de cyberveiligheid van de Australiërs zo slecht?
1: Nou ja, overheidswebsites hier staan er niet onbekend dat ze het meest waterdicht zijn. En Australië heeft sowieso niet zo'n heel goede reputatie als het gaat om cyberveiligheid. Er waren eerder grote lekken bij onder meer telecombedrijven. Maar dit is wel echt een unieke situatie. Je zei het al voor het eerst dat een overheidsinstantie is gehackt door zo'n zelfstandig opererend AI-systeem. In augustus kwam OpenAI erachter dat dit was gebeurd. In juni was dat. Dus dat duurde even voordat het ook bij het bedrijf bekend werd. En pas in september lieten ze dat ook aan de Australiërs weten. Het is de vraag of ze zich hier echt tegen hadden kunnen verweren.
15: Ja, maar waarom zo laat? Hebben ze daar nog een reden voor gegeven dat ze het bekendmaken?
1: Ja, dat wil de Australische premier Albanese ook heel graag weten. Dat is nog niet helemaal duidelijk. De communicatie is dus wel heel traag en beperkt geweest. Uiteindelijk werd er begin september een e-mailtje gestuurd naar een algemeen e-mailadres om men te waarschuwen. Dat is volgens de premier onacceptabel. En dat heeft hij ook besproken met de topman van OpenAI, Sam Altman. Albanese is op dit moment in de Verenigde Staten voor een bijeenkomst van de VN. OpenAI heeft nog niet heel veel losgelaten over de situatie. Volgens een verklaring is het incident per toeval aan het licht gekomen tijdens een evaluatie.
15: Maar liggen er gegevens van de gezondheidsdienst op straat?
1: Nou, volgens het bedrijf is dat niet het geval. Zijn er geen gevoelige patiëntengegevens op straat komen liggen. Maar ja, ze hebben dus wel in die statistieken gezeten en informatie die niet openbaar verkrijgbaar was. Dus het gaat een stuk verder dan bijvoorbeeld het schrapen van websites die vrij toegankelijk zijn. Dit was wel echt toch privé-informatie van de overheid in ieder geval. En Australië zegt, daar moet meteen meer onderzoek gedaan worden om erachter te komen wat er nu precies openbaar is gemaakt.
15: Ja, meer onderzoek, zegt dus de regering. Maar hoe wordt er verder in Australië op gereageerd?
1: Ja, het is echt heel groot nieuws in Australië. Men heeft wel ontzet gereageerd. De regering heeft aangekondigd het meteen aan te pakken en stelt een taskforce in om de zaak te onderzoeken. Maar ja, de angst is er wel hier dat het soort losgeslagen AI-systemen, agents zijn, die gewoon heel goed zijn in het vinden van zwakke plekken en dat ze dus ook in robuuste systemen kunnen inbreken. En dat geldt niet alleen voor Australiërs, ook veiligheidsexperts zeggen dat het eigenlijk een les moet zijn voor overheden in heel de wereld. Ze verwachten ook dat dit soort hacks mogelijk vaker kunnen gaan gebeuren. En voor veel mensen toont het aan dat er dus veel strengere regulering nodig is van deze AI-systemen.
15: Dankjewel, Australië-correspondent Meike Weijers. Feyenoorder Givai Zegiel maakte vanavond nog niet zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Duitsland.
3: De middenvelder draait een goed seizoen in de Eredivisie en werd daarom voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Een debuut blijft nog even uit, want hij zit niet bij de wedstrijdselectie die de Europese Voetbalbond UEFA vanochtend publiceerde voor dat duel met Duitsland. Bondscoach Xavi riep namelijk 26 spelers op. Voor een wedstrijd mag je er maar 23 selecteren. ZGL krijgt mogelijk een herkansing. Oranje speelt de komende anderhalve week nog 3 wedstrijden. Schaatster Joy Beunen is nooit met tegenzin naar een training gegaan tot eerder dit jaar. Na teleurstellende Olympische Spelen, waar ze voor meerdere gouden medailles ging, maar alleen een bronzen won, had ze er even helemaal geen zin meer in.
4: Kijk, een depressie wil ik het niet noemen, maar ik was er wel even goed klaar mee, laat ik het zo zeggen. En dat ik dacht van ja, ik weet niet of ik het zo wel leuk vind, maar daar ben ik wel vrij snel uitgekomen. En dat is misschien wel iets waar ik wel van schrok.
3: Beunen zocht afleiding door onder meer een halve marathon te lopen, aan high rocks te doen en andere trainingsmethodes te proberen. Je had ook gewoon lekker een boek kunnen lezen of een filmpje kijken, denk ik dan. Ze heeft nooit overwogen om een sabbatical te nemen, zoals bijvoorbeeld Jutta Leerdam. Het WK wielrennen van 2034 gaat dus naar Groningen en Drenthe. Maar ze hadden hun pijlen in eerste instantie gericht op 2032. En voor dat jaar ging India met de organisatie aan de haal. Is dat nou opmerkelijk? Het Belgische Sportza vroeg het zich af en geeft zelf antwoord. Nou, India heeft geen wielergeschiedenis, maar had begin dit jaar wel een goede generale repetitie. In de 5 dagen van de Pune Grand Tour kwamen in totaal zo'n 2,5 miljoen toeschouwers kijken. India wil zichzelf op de kaart zetten als sportland. Er zouden plannen zijn om de Olympische Spelen van 2036 te organiseren. En binnenkort kunnen Engelse fans mogelijk weer een biertje drinken op de tribune bij het voetbal. Alcohol is al sinds 1985 verboden in de 5 hoogste divisies om het hooliganisme aan te pakken. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil dat er verandering in komt, omdat volgens hem de wetgeving uit een tijdperk stamt waarin voetbal heel anders was. Dat schrijft Sky Sports. Burnham is zelf fan van Everton. Noemt het discriminatie, omdat supporters bij andere sporten wel alcohol mogen drinken. De Britse politie reageert dat andere sporten simpelweg niet het geweld en crimineel gedrag van voetbal kennen.
5: Goed punt volgens mij inderdaad.
3: Ja, en dat ze in gesprek willen met Burnham over dat onderwerp.
5: Weer even naar de ANWB, naar Mandy. Hoe is het op de weg?
6: Er staan wat lange files door ongelukken. Op de A12 bijvoorbeeld, van Den Haag naar Utrecht. Daar staat nu veruit de langste file, bij Woerden. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim een uur.

0: Ze is er niet meer, maar haar muziek nog zeker wel. Dolly Parton, 9 to 5. U hoort ze vast ook wel eens op deze zender. Reclamespotjes van omroepen om betalende leden aan te trekken. Maar als het aan coalitiepartij VVD en oppositiepartij Pro ligt, ze kunnen dus wel samen, hoeft dat binnenkort niet meer. Want het geld voor die dure wervingscampagnes kan beter worden besteed. Vertellen Kamerleden Van der Maas en Mohandis aan politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help mee uw favoriete Max-programma's te behouden.
2: U wilt toch ook dat we op tv blijven?
3: Steun ons dan en word lid. We hebben uw hulp hard nodig.
4: Elke 5 jaar moeten omroepen laten zien dat ze genoeg betalende leden hebben om te mogen blijven. Maar als het nieuwe omroepstelsel er straks is in 2029, hoeft dat niet meer. Tot tevredenheid van Erik van der Maas van de VVD.
5: Dat vind ik een heel goed idee, want dat is nog een overblijfsel van de oude verzuiling. En nu hebben we veel meer criteria aan de hand waarvan we de populariteit en van een publieke omroep moeten meten.
4: Mohamed Mohandis van Pro is het met hem eens.
6: Ik vind het heel belangrijk dat we niet alleen kijken naar leden, maar ook hoe kleine omroepen bijvoorbeeld online kijkers betrekken en hen ook onderdeel maken van die omroep. En als alleen kijken naar het ledencriterium wat mij betreft achterhaalt, dat wordt ook losgelaten, dat is ook goed. Dat we op andere manieren publieksbereik gaan meten.
4: Maar voor het zover is, zou er eigenlijk nog 1 keer geteld moeten worden. En dat willen deze Kamerleden voorkomen.
6: Nou, ze moeten dus nog volgens de huidige wet gaan werven voor het nieuwe bestel. Terwijl het nieuwe bestel dat komt te vallen. En ik denk dat niemand dat snapt. Maar dat betekent in de praktijk wel dat ze tonnen gaan uitgeven per omroep om leden te werven. Terwijl ik vind dat dat naar journalistiek moet gaan, naar andere programma's.
5: Ja, dat is zonde van het geld, van belastinggeld eigenlijk, dat dan gespendeerd gaat worden aan het werven van leden. Dus dan zien we spotjes op tv of op internet. En ja, dat is ons geld. En dat moet daar niet aan besteed worden.
7: Wat is het dan?
8: 30.000!
7: Oh, feesten. Nou ja, maar dat betekent nog niet dat we er zijn. We hebben 50.000 leden nodig.
4: En juist vanwege dat nieuwe stelsel hangt er dit keer extra veel vanaf als die telling wel doorgaat.
6: Het zou heel gek zijn dat als ze dan niet het ledenaantal hadden, met name over de kleinere omroepen, dat ze niet mogen toetreden tot het nieuwe bestel.
5: Nou, wat er dan gebeurt is dat ze heel veel geld en tijd gaan investeren in het werven van leden. Dat er dan vervolgens zoveel druk op komt te staan dat dat ook tot hele gekke uitkomsten zal leiden. Terwijl we nu er eigenlijk al uit zijn hoe het eruit moet gaan zien.
6: Want die ingangsdatum van 2029 is een harde datum. En daarom moeten we het van tevoren gewoon op orde brengen met elkaar.
4: En daarom slaan beide Kamerleden de handen ineen.
5: Ik ga de minister vragen om daar met een oplossing voor te komen. Dat zal in de vorm gaan van een spoedwet. Als zij daar niet mee komt, nou dan gaat de Kamer het voortouw nemen. En dan komen wij met een spoedwet.
9: Want u denkt wel, de meerderheid van de Kamer wil dit niet.
5: Ja, daar ben ik wel van overtuigd eigenlijk.
6: Dus de minister moet hier een oplossing voor vinden.
9: Ja, en hoe ze dat doet, maakt u niet uit als die ledenwerfcampagne maar niet door hoeft te gaan.
6: Hij mag wel doorgaan, maar niet als een verplichte eis. Dus het gaat er ons om dat die omroepen niet verplicht worden om alles uit de kast te trekken om dat ledenaantal te hebben, terwijl ze 2 jaar later daar niet meer aan hoeven te voldoen.
7: Zo, nou daar hebben we eindelijk de stand waar jullie zo lang om hebben zitten zeiken.
10: Word lid. Hou poont in de lucht.
0: Een bijdrage van politiek verslaggever Roel Bolsius. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met minister Letschert over de toekomst van de publieke omroep. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maalderink en Bits of Freedom offline gehaald. In de video filmt Maalderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf.
11: Ik heb hem binnen hoor, de Meta-bril. Kijk. Het is gewoon een heel vet ding. En hierachter is het kantoor van Meta. En daar vinden ze die bril natuurlijk ook hartstikke vet.
12: You're from Meta, right?
13: Yeah, yeah, yeah.
12: Hey, Meta, start filming.
13: Yeah, start filming?
12: Huh?
13: What?
11: Er zijn allemaal vrouwen die klagen omdat ze zijn gefilmd in toilethokjes. Maar dat komt niet door de technologie. En dat komt door de mensen die dat doen. Het is net als met asbest. Ik bedoel, asbest is nu het gevaar. En de mensen die erin zagen, die zijn het gevaar.
12: Je komt van Meta.
13: Ja.
12: Hey, Meta, start filming.
11: Want u heeft zelf geen Meta. U heeft zelf geen Meta-bril.
13: Excuseer me.
11: Ik wou alleen even laten zien, het zijn hele mooie brillen die heel handig zijn.
0: Programmamaker Roel Maalderink, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Wat dacht je toen je merkte dat de video offline was gehaald?
14: Ja, ik kreeg opeens allemaal appjes van, hé, je video is weg. En toen dacht ik, eens even kijken, ik log even in op Instagram. En toen, nou ja, toen zag ik inderdaad, hij is weg vanwege harassment.
0: Dat werd erbij vermeld, ja.
14: Ja, en wat dacht ik? Ja, ik maak al 10 jaar lang video's over allerlei onderwerpen. En ik heb nog nooit gehad dat de video is verwijderd. En dan maak ik 1 keer een filmpje over Meta. En dan wordt die verwijderd op het platform van Meta. Dus ik vond het, wat dacht ik? Ik vond het gekkig, ja.
0: Ja, wat harassment. Dus lastigvallen, pesten. En er zijn ook inderdaad mensen die het zelf overkomt. Proberen het eraf te krijgen, dat is vaak een stuk lastiger.
14: Ja, dat vind ik natuurlijk een beetje de ironie. Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die metabril. Nou ja, goed, daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden metamedewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
0: Ja, wat op zich dat een reden kan zijn, pesten of lastigvallen om video's online te halen, daar ben je het wel mee eens.
14: Offline te halen? Dat zou in sommige gevallen misschien juist wel meer mogen gebeuren. Maar het is natuurlijk gek dat het, kijk, hier heeft het natuurlijk duidelijk een soort maatschappelijke relevantie. Want er is natuurlijk heel veel kritiek op die bril. De kritiek op die bril op je eigen platform smoren, dat klinkt toch niet helemaal zuiver.
0: Mooi. Ik zat je filmpje gisteren te kijken en toen viel vooral mij die mevrouw op. Die eerst eigenlijk heel erg meewerkte en dat wel leuk vond. En eigenlijk tijdens het gesprek zelf ook ging nadenken. Ja, wacht even, waar is dit eigenlijk voor bedoeld?
14: Ja, en dat vond ik ook wel tekenend. Want ik denk dat misschien heel veel mensen zoals van het eerste ding denken. Oh, zo'n bril. Oh, nou, wat kan er nou allemaal gebeuren? Daar kan toch niks aan de hand? Hartstikke leuk meepraten. Na een tijdje ging ik een stapje verder. Dus ik zei, hey, draai je even om. En ik ging zo'n beetje naar beneden met die bril. En ik ging er iets vervelender filmen. En toen vroeg ze opeens af, hey, waar is het eigenlijk voor? En ga je dit online plaatsen? En toen was het opeens, nou ja, de eerste minuut was ze nog fan van die bril. En aan het einde zei ze, hey, maar ik vind het eigenlijk heel vervelend. En ga je het niet online plaatsen? Dus ik dacht, ja, dit is nou precies het vervelende van die bril.
0: Ja. En je had wel de gezichten geblurred zelfs. Hè? Dus ze waren niet eens zichtbaar in beeld. Maar goed, mensen herkennen zichzelf natuurlijk wel. En ook dat is al vervelend. Heb je kunnen uitleggen ook waarom je het deed? Achteraf, zeg maar, na het filmen?
14: Nee, we hebben na afloop nog even aangebeld bij het kantoor van Meta. Nou staat Meta natuurlijk niet te bekend om dat ze natuurlijk makkelijk toegankelijk zijn. En dat ze zeggen, hey, we gaan de dialoog aan. Want er kwam ook een beveiliger naar buiten. En die zei ook, nou, als je contact wil opnemen met Meta, dan moet je even een mailtje sturen naar press@meta.nl of weet ik het. Ik bedoel, Meta staat natuurlijk om berucht dat ze natuurlijk niet makkelijk bereikbaar zijn. Dus die medewerkers zijn ook, ja, die gingen allemaal naar binnen. We hebben vervolgens nog even aangebeld om te zeggen, nou, als jullie nog even verder willen praten, kom naar buiten, kunnen we verder praten. Maar daar heeft niemand ook meer iets op laten. Op laten horen. Nee. Dus zeg maar, veel ruimte van een gesprek. Dat had ik leuk gevonden, maar daar stonden ze bij Meta niet per se voor open.
0: Dankjewel, programmamaker Roel Maalderink.
8: NPO Radio 1.
13: Podcast. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
8: Hoe werkt onze monarchie?
15: Leven de koning! Hoera!
8: Wat doet de koning?
16: Veel praten.
17: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
8: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
18: Leden van de Staten-Generaal.
8: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
19: Ja, ze staan wel ergens voor.
20: Nee, ik vind het ouderwets.
21: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
22: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
8: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
23: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
24: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
26: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
26: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders.
1: Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
16: NPO Radio 1. 9 uur.
27: Mark Visser.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Eigenaren van risicohonden moeten verplicht op cursus. En als het goed is, kan Nederland over een paar jaar drones met lasers neerhalen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
28: Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht geschoten kunnen worden. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel geld met de aanschaf van de lasers gemoeid is, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ook is er onvrede over de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Zo'n 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf in Nederland, maar ook over Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland en een Russische spion. Een deel van de mensen die een gevaar voor de nationale veiligheid worden genoemd zit vast. Hoeveel mensen inmiddels vrij zijn, is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit met CNN, MS Now en Politico. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en Deltalink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet over de vluchtstroken, waardoor files ontstaan. Driekwart van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Per dag reden er meer dan 36.000 vrachtwagens, busjes, auto's en motoren over de Suurhofbrug. De afsluiting kan nog weken duren. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen al op om geen zaken meer te doen met Rusland. Het weer veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
0: Verkeersinformatie bij de ANWB, Mandy van der Plas.
29: Het drukste moment van de spits ligt gelukkig weer achter ons. Het aantal files neemt nu snel af. Er staan nog wel een paar lange files na ongelukken, zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is de weg inmiddels weer vrij bij Woerden. Wel is de vertraging hier nog ruim 50 minuten. Op de A10 West richting Purmerend is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West is de weg nu dicht. Al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dit kost je onderweg bijna 30 minuten. Ook de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is helemaal dicht na een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. Omrijden kan via Schiphol over de A4 en de A5. En verder nog een file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Daar is het oponthoud bij best ruim 10 minuten.
0: Als mensen een bijtgevaarlijke hond willen aanschaffen, moeten ze verplicht op cursus, wil de staatssecretaris. Ik spreek hem zo.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
14: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 8:08. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten straks verplicht op gedragscursus. Daarmee moet het aantal bijtincidenten met deze honden afnemen, zegt staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vanochtend in De Telegraaf. En ook wil hij het voor burgemeesters makkelijker maken om een muilkorfplicht op te leggen. Staatssecretaris Erkens, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: En waarom wilt u zo'n gedragscursus wettelijk verplichten?
17: Nou, we zien eigenlijk dat de bijtincidenten in Nederland relatief hoog liggen. Maar dat voor bepaalde honden je ook met een bijtincident veel zwaardere consequenties ervaart. Dus een hond die aan die kenmerken voldoet, die kan natuurlijk iemand zwaar vermonden. We zien vaak in het nieuws verhalen voorbij komen van een kindje wat aangevallen wordt en zo. En ja, dat soort incidenten willen we echt drastisch terugdringen met elkaar.
0: Ja, en om welke honden gaat het dan?
17: Ja, dus we zijn nu de definitie nog aan het maken. Dus het gaat echt over honden met bepaalde kenmerken. Maar u moet dan denken aan pitbull-achtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt. En we vinden dat die baasjes inderdaad ook wat dat betreft gewoon goed moeten voorbereid zijn op wat het betekent als je zo'n hond hebt en hoe je dat ook veilig houdt voor alle anderen.
0: Ja, het kan ook zelfs zijn dat een voertuig gewoon verboden is om op de weg te rijden. Is daar nog aan gedacht? Dat je zegt, deze rassen, die mogen gewoon niet verkocht worden?
17: Ja, daar is over nagedacht. Het Verenigd Koninkrijk heeft het trouwens geprobeerd. Die hebben die Bully XXL specifiek verboden. Alleen wat je dan ziet is dat fokkers er net omheen gaan fokken. Dus dan krijgen honden met net andere kenmerken die onder dat verbod uitkomen. En dat is dus niet gelukt in het Verenigd Koninkrijk, waardoor het aantal incidenten ook niet omlaag gaat. Dus wij denken dat deze route beter zou kunnen werken.
0: Maar hoe gaat u het handhaven? Want honden worden ook bijvoorbeeld verkocht via Marktplaats.
17: Ja, op twee manieren gaan we het proberen nu uit te werken, die handhaving. Dus aan de ene kant, als je de hond aanschaft, bijvoorbeeld, zal vanuit de dierenarts ook die informatie gegeven kunnen worden. Maar je kunt ook denken aan mogelijke strafverzwaring als je een hond inderdaad een keer een ander bijt of een andere hond aanvalt. En je blijkt dus niet gehouden te hebben aan die verplichting voor die cursus, dat er ook sprake is van strafverzwaring.
0: En die cursus, die moet je zelf betalen?
17: Die cursus zou je zelf moeten betalen.
0: En hoe lang duurt die? Zijn daar ideeën over?
17: Ja, dat wordt nu echt uitgewerkt. Maar goed, heel veel eigenaren kiezen al inderdaad voor een hondencursus als je een hond haalt. Het gaat dan vaak over een cursus met een wat oudere pup. Dat je inderdaad leert, hoe ga ik om met signalen dat een hond agressief is, dat die bang is, et cetera. En dat zijn gewoon dingen die al beschikbaar zijn, ook op de markt.
0: En daarnaast wilt u ook het opleggen van een melkkorfplicht voor honden na bijtincidenten. Dus dat is wel achteraf dus makkelijker maken voor burgemeester. Want het is nu nog lastig voor een burgemeester om dat op te leggen.
17: Ja, het is nu vrij lastig. Wat nu kan is dat een burgemeester in zijn of haar eigen gemeente die melkkorfplicht en aanlijnplicht oplegt na een bijtincident. Maar dat geldt dan niet in de andere gemeente. Dus stel je wandelt over de Veluwe, dan zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat die melkkorfplicht maar geldig is in één gemeentelijke grens. Dat is natuurlijk heel gek. Dus we gaan dat eigenlijk gewoon heel nationaal uitrollen. Zodat als je die melkkorfplicht krijgt in één bepaalde gemeente, dat het niet zo kan zijn als jij verhuist of naar een andere gemeente gaat, dat je een hond dan niet meer aan hoeft te voldoen.
0: Hoe erg moet het zijn, wil het niet de melkkorfplicht gelden, maar gewoon worden gezegd, deze hond na dit bijtincident is zo erg, die wordt afgepakt?
17: De hond wordt afgepakt bij een zwaar incident is gewoon gebruikelijk aan Nederland ook. Dus dat hoeven niet te veranderen. Dat wordt al goed gedaan, ook vaak door de politie in dit geval. En het gaat echt over die zware bijtincidenten die helaas soms ook in de media komen. Meestal wordt de hond dan afgenomen en dan wordt hij ook ingeslapen in Nederland. Ja. Dat is ook hoe het meestal doen.
0: Maar dus die bijtincident, dat gaat dan wat kleinere bijtincidenten als in die niet tot ernstige verwondingen leiden?
17: Nee, precies. Het gaat echt over de ernstige verwondingen wat dat betreft. En ook het beleid wat wij nu voorstellen. Dus inderdaad, die verplichte training, dat gaat echt over de honden die bij een bijtincident, dat het niet gaat om, ik moet het verschil denken aan een kleine tackle. Mm-hmm. Dat is ook niet leuk als hij bijt, dan heb je ook een probleem. Maar als een hele grote Bully XXL je aanvalt en niemand loslaat, dan is die verwonding natuurlijk echt dusdanig veel groter, dat de consequenties ook veel groter zijn.
0: Dank u wel. Staatssecretaris Silvio Erkens. Door de Oekraïnse droneaanvallen op de Russische havens kan het Russische graan niet de verkoop in. Voor Russische boeren betekent dat een lege portemonnee en bomvolle graansilo's. Hoorde de NOS-ploeg in Stavropol in het zuiden van het land.
8: Met grote tractoren rijdt boer Murat Adjiev over de hectare grond. De tijd van oogsten is begonnen. En dat oogsten gaat, maar wat er daarna gebeurt is voor veel boeren nog onzeker. Het probleem is de logistiek, vertelt Murat. En dat is begrijpelijk. Boeren kunnen op dit moment hun graan niet verkopen aan een tussenhandelaar voor export. Over een goede oogst hoeft Murat niet te klagen. Maar het graan kan hij aan de straatstenen niet kwijt. De reden waarom is duidelijk. De Oekraïnse droneaanvallen op Russische havens aan de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Meer dan 95% van de graanexport kan op dit moment niet doorgaan. En een serieus alternatief is er niet, wat vanuit het Kremlin wel wordt beloofd. Er zijn maatregelen genomen die zorgen ervoor dat het graan op tijd en zonder problemen kan worden geëxporteerd. De Russische regering kijkt nu of het graan weg kan vanuit de noordelijke stad Murmansk. Al valt ook die stad binnen het bereik van de Oekraïnse drones. En dus zitten boeren met vragen. Heeft landbouw nog wel zin? Op sociale media posten verschillende boeren er video's over. Zelfs 12.000 of 13.000 roebel per ton betekent nog steeds dat wij boeren niks verdienen. Het is of niets verdienen of verlies leiden. Er wordt hier dus wel volop gemaaid. Maar waar al dat graan heen moet, doordat er zoveel graan in Rusland is, zijn de prijzen keihard gekelderd. Velen van ons proberen het graan op te slaan en wachten tot de situatie verbetert. Voor sommigen betekent dat geen geld voor het komende zaaiseizoen. Voor veel bedrijven wordt het lastig. Waarschijnlijk gaan veel boeren failliet. Toch gaat Murat niet stoppen. Hij maakt zich ondanks alles op voor het volgende seizoen.
0: Een bijdrage van buitenlandredacteur Fleur Kleinhuis in samenwerking met de NOS-collega's in Rusland. Weer even naar Mandy bij de ANWB. Laatste staartje van de spits of toch nog wat knelpunten?
29: Ja, de meeste dagelijkse files worden gelukkig snel korter, maar toch staan er nog wat erg lange files door ongelukken. Het ging zojuist bijvoorbeeld mis op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij afrit Geldermalsen staat nu een lange file. In totaal is de vertraging zo'n 3 kwartier. Chris.

0: Damn, dis-moi van Christine and the Queens.
1: Reactie aan de redactie.
2: Ik vertelde vanochtend over een opmerkelijke website waar de BBC over schrijft. Je kunt daar doen alsof je eten gaat bestellen. Net alsof dus. Op de site Food Never Comes is de hele ervaring nagebootst. Van het scrollen langs gerechten tot aan het kunnen volgen van de nepbezorger via je telefoon. En Jeroen wil weten, kun je ook een review achterlaten op Food Never Comes?
0: Nou, dat hebben we even getest. En er staan wel ratings bij de gerechten. Ja. 4,7 sterren zag jij bijvoorbeeld ergens, hè? En, ja. En je kan gerechten ook opslaan voor later door ze te liken, door ze een hartje te geven.
2: Ja, en het is echt helemaal tot in detail nagemaakt allemaal. Mooi detail ook als je gaat afrekenen. Afrekenen tussen haakjes natuurlijk, want je gaat niet echt betalen. Dan vult de site automatisch als adres Hongerstraat 404 in. En het ziet er allemaal behoorlijk overtuigend uit.
0: En heb je verder, wat gebeurde nou als je bestelt?
2: Als je bestelt, dan moet je zogenaamd, dan zie je ook echt zo'n bolletje over een kaartje schuiven. Duurt dan 2 minuten voordat je nep eten door de nepbezorger wordt gebracht. En dan kan je ook nog zogenaamd een fooi geven, maar zelf een rating geven, dus zelf een recensie achterlaten. Dat heb ik dan weer niet gezien als optie om antwoord te geven op de vraag.
0: Want dat is waar vaak restauranthouders dus echt last van hebben. Ook mensen die ontevreden zijn en ineens 1 ster geven of proberen korting te krijgen. Zeggen, joh, als ik geen 10% korting geef, dan krijg je maar 1 sterretje van mij.
2: Ik denk dat dat deze niet bestaande restaurants daar minder last van hebben. Nee. En vanochtend vertelde Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro over haar manifest. Samen met 14 andere Tweede Kamerleden uit bijna alle politieke hoeken roept ze op tot het harder aanpakken van deepfake pornofilmpjes. Het zijn pornovideo's waarin met AI andere gezichten worden gemonteerd. Kamerleden van de BBB, CDA, bestaande restaurants daar minder last van hebben. Nee. En vanochtend vertelde Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro over haar manifest. Samen met 14 andere Tweede Kamerleden uit bijna alle politieke hoeken roept ze op tot het harder aanpakken van deepfake pornofilmpjes. Het zijn pornovideo's waarin met AI andere gezichten worden gemonteerd. Kamerleden van de BBB, CDA, VVD, D66, JA21...

0: waar je online misbruik kunt melden. Robert Hoving is directeur van Off Limits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zien jullie ook meldingen binnenkomen van nepporno-video's van mannelijke politici?
1: Wat wij binnen zien komen aan nepporno-video's, dat zijn met name vrouwen. En dat heeft een paar redenen. En eigenlijk de belangrijkste reden is wel dat die tooling die hiervoor gemaakt wordt, het gros daarvan is gericht op vrouwen. He, stop mijn foto erin en mijn hoofd komt op een vrouwenlichaam terecht. Ja. En een andere reden is ook dat mannen zien zich misschien niet gelijk als slachtoffer. Dus als wij AI dingen binnenkrijgen voor mannen, dan zit dat vaak veel meer bijvoorbeeld op cyberbullying of gekke filmpjes. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft, he, dat dit soort video's zijn enorm ingrijpend. He, die ontregelen echt een leven, of het nou echt is of nep. We weten dat dat dezelfde effecten heeft. Dus het heeft voor vrouwen gewoon enorm grote effecten. En daarom ben ik ook wel heel blij met deze oproep.
0: Dank u wel, Robert Hoving van Off Limits. Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid. Op deze begraafplaats liggen oorlogsslachtoffers en vandaag krijgen twee oorlogsslachtoffers daar ook hun laatste rustplaats. Verslaggever Sander van Hoorn, we hoorden je al eerder, maar wat gebeurt er nu?
2: Ja, er worden steeds meer mensen komen hier. Die lopen achter een wit kapelletje langs. Daar is zometeen een ceremonie naar dat nieuwe ereveld. En dat zijn dan familieleden, maar vooral heel veel militairen. Want militair ceremonieel werd ook al gerepeteerd vanmorgen. Ja, en in een hele bosrijke omgeving. Prachtig mooi weer ook. En samen met de directeur Lisette Matar liep ik vanmorgen hier overheen. En zagen we voor die drukte twee hertjes door de graven wegrennen. Ja, hoe cliché wil je het hebben, inderdaad. In een bos kwamen net twee hertjes voorbij rennen.
3: Ja, dit had ik ook nog nooit gezien. Maar op dit vroege tijdstip is het hier prachtig en heel, heel rustig.
2: Zo vroeg, want hier vandaag gaat iets belangrijks gebeuren. Want de laatste uitbreiding van eregraven was midden jaren 60.
3: Klopt inderdaad. Eigenlijk is dit ereveld in 1948 geopend om eigenlijk een plek te bieden aan al die slachtoffers die nog een plek moesten krijgen. Ja. En er zijn dus inmiddels ongeveer 4000 slachtoffers hier begraven. Maar er vinden ook elk jaar nog herbegrafenissen plaats. Ja. En ja, de oorspronkelijke begraafplaats was vol.
2: Ja. Want laten we eens naar wat graven toelopen. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig. En dit is dus ook niet een veld vol met kruisjes. Dat is zoals je dat ziet in Margraten. Hier zijn het stenen in een bosrijke omgeving. En ik zie meneer of mevrouw G. Veninga uit 1944 om het leven gekomen.
3: Ja, dus eigenlijk is het heel lastig om hier een soort van één verhaal over te vertellen. Omdat er dus mensen die oorlogsslachtoffer zijn. En dat betekent dus dat je of in het verzet had gezeten of militair was. Ja. Of dat de overheid je niet kon beschermen in oorlogstijd. Die verdienen een oorlogsgraf uit respect voor hun inzet. Ja. En omdat mensen uit allerlei plekken hier samen zijn gebracht, kun je honderden verhalen verzinnen of bedenken die je hierover kunt vertellen.
2: En toch, hè, want een plek waar de familie naartoe kan. Daarom is dat militair ceremonieel bij de herbegraving ook zo belangrijk. Maar wat gebeurt er dan precies?
3: Minister Van der Brink is vandaag aanwezig als vicepremier. Want minister-president Jette is in New York, zoals we allemaal hebben kunnen horen. Ja. Dus hij is er namens het kabinet aanwezig. En ja, eigenlijk is het in een democratie belangrijk dat je die mensen die zich opofferen of die omkomen voor onze vrijheid, dat je daar respectvol mee omgaat. Dus het is eigenlijk ook gewoon een rijksverplichting om dit netjes te doen.
2: U zegt de minister-president is in New York om te praten onder andere over oorlog en vrede en internationaal recht, het internationaal strafhof. En dan lees ik hier dat die nieuwe plek, en ik ben er geweest even verderop, dat die plaats heeft voor 1000 mensen ook met het oog op de toekomst. Dat klinkt dan ja, best wel gloomy. Zo van, dan gaan er dus nog heel veel mensen sneuvelen misschien.
3: We hopen natuurlijk dat deze plekken niet nodig zullen zijn. Maar het klopt dat er een uitbreiding is voor een toekomst die we niet precies weten.
2: Ja, dat klinkt zo duister. Maar hier worden vandaag twee mensen herbegraven die dus al eerder gesneuveld zijn. En ze had het die directeur over de verhalen die verteld worden. Wat een steeds belangrijker onderdeel is van het werk van dat ereveld. En een van de verhalen die verteld wordt vandaag is door Gerard Savat. Hij vertelt over zijn oom met dezelfde naam, die dus vandaag als een van de twee mensen hier ceremonieel herbegraafd wordt. Toch ja, een belangrijk moment, ook al is het lang geleden. Bosrijke omgeving en dan

0: kapel op het Ereveld. Ooit gedacht dat uw oom hier uiteindelijk herbegraven zou worden?
1: Nooit over nagedacht. Maar ja, ik vind het al geweldig dat het kan natuurlijk überhaupt. En ik denk ook dat hij het verdient. Mijn oom was... die werkte bij mijn opa in de directe omgeving. Die hadden een koffiebranderij. En daar werkte hij samen met zijn broer, Jan Servat. En vervolgens zijn ze samen, omdat ze fel tegenstander waren van de Duitsers... zijn ze in het verzet gegaan. Hebben zich aangemeld bij het Alkmaarse verzet. En hebben daar verschillende hand- en spandiensten verricht. Onder andere containers die 's nachts door de Engelsen werden gedropt. Met wapens, met radioapparatuur. Gebracht op de verzamelplek. Mm. Om vervolgens ook met knokploeg overvallen te plegen op gemeentehuis. Op spoorwegapplacementen. En ga zo maar door. Mm.
0: En bijna leek dat goed te gaan tot voorjaar 1945.
1: De nacht 18 op 19 februari. Bijna einde van de oorlog. Maar toch, het onheil lag op de loer. En dat is ook uitgekomen. Zijn naar Amsterdam gereden en vlakbij de Prins Bernhardbrug hebben ze hem gefusilleerd. Mm. Met een vuurpeloton gingen de mannen op een rij en hebben ze ze rukzichtloos om het leven gebracht.
0: Daar gaat hij.
1: Ja, daar gaat hij, ja, inderdaad.
0: Komen militairen, ja. De ceremonie begint pas om 10:30, maar voorbereiding die er zou gaan. En twee kleine kisten, want ja, het is natuurlijk...
1: Het zijn restanten van... Ja.
0: Die worden op een handkar naar het nieuwe veld toegereden. Of eigenlijk naar de kapel, want daar is eerst de ceremonie. Ja. Daarna gaan ze achter die kapel, die witte kapel, gaan ze naar dat veld toe. Kleine kisten, het is lang geleden. U heeft natuurlijk al uitgebreid kunnen rouwen. Gaat u het zo droog houden?
1: Dat denk ik wel, ja. Daar is het een beetje te lang geleden voor. Het is natuurlijk wel een emotionele samenkomst. Omdat je natuurlijk die emotie vanuit je gezin, vanuit je vader en moeder... die natuurlijk helemaal hout op de botel waren. Ook vanwege het feit dat mijn opa natuurlijk pak een beetje 5 dagen later overleed... Ja. Aan de verwondingen van de Duitsers. Ja, dat was natuurlijk een catastrofe in de familie, kun je je voorstellen.
0: En daar gaat hij zo meteen over vertellen, om 10:30. Dan worden dus op die nieuwe begraafplek, cirkels met lege plekken daartussen, wordt hij herbegraven. 2 mensen worden herbegraven, dan zijn er dus 998 plekken over... voor mensen die daar, als het goed is, nooit hoeven te komen liggen. Maar zoals de directeur ook al zei... Je weet het in deze tijd nooit zeker, Mark.
2: Ja, verslaggever Sander van Hoorn. Dankjewel vanaf het Nationaal Ereveld Loenen. 3
3: voor de dag.
2: In New York praat de algemene vergadering van de VN verder. Onder andere de leiders van de Palestijnse autoriteit en Israël komen aan het woord. Voor de Palestijnse leider Abbas zal dat via een videoverbinding zijn. Hij is opnieuw niet welkom in New York door een visumweigering van de Amerikanen. En ook premier Jetten zal vandaag de vergadering toespreken. In Amsterdam treffen Nederland en Duitsland elkaar in de Nations League voetbal. Het is de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez. De wedstrijd begint om 9:15 en natuurlijk ook live te volgen op deze zender NPO Radio 1. En VVD-minister Van Wil van Justitie en Veiligheid wacht vanavond een zwaar debat met de Tweede Kamer. Aanleiding is kritiek van de Algemene Rekenkamer dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been zou hebben gezet. Dat was het Radio 1 Journaal van deze ochtend. Zometeen Herman van der Zand met Spraakmakers. Herman, waar gaan jullie het over hebben?
4: We gaan het hebben over het Songfestival. Ik zal heel snel de stelling noemen van vanochtend. Als artiest moet je niet willen deelnemen aan dit Songfestival. U kunt reageren 0800 11 00.
2: Dat zullen veel reacties worden. En dankjewel, Herman. En we gaan luisteren. En nu nog Thomas met de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
5: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
6: In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door PAM, een liberale middenpartij. Die partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Ongeveer 70 mensen werden de afgelopen 10 jaar gezien als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. De meeste zijn in Nederland veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Verder zijn het Syriëgangers en een Russische spion. Een deel van deze mensen zit vast. CNN, MS Now en Politico moeten weer worden toegelaten tot het Witte Huis. Dat zegt de rechter in de VS. Volgens de rechtbank heeft de regering niet de juiste procedures gevolgd bij het intrekken van de perspassen van journalisten. De overheid zei dat de maatregel te maken had met veiligheid, maar daarvoor werd geen bewijs geleverd, zegt de rechter. Transportbedrijven zijn minstens 600.000 euro per dag kwijt door de gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug op de A15. Dat zeggen brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden. De kosten komen door de toegenomen reistijd, het vervoeren van minder transporten en doordat er extra brandstof nodig is. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen ook dan zonnig en droog. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Raasdorp is een ongeluk gebeurd en de weg is hier dicht. Al het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. Onderweg kost dit je 20 minuten. Op de A10 West richting Zaandam ging het mis bij Amsterdam West. Hier zijn twee rijstroken dicht door opruimwerkzaamheden. Het oponthoud is ruim 30 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Reewijk. Hier nog een kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file bij afrit Rotterdam Centrum. Twee rijstroken zijn hier dicht door een kapotte auto. Het oponthoud is ruim 30 minuten.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Herman van der Zand.
4: Goedemorgen, van harte welkom. Cabaret, wetenschappelijk onderzoek, muziek, lezingen komt morgen allemaal samen op het Bedweter Festival in Utrecht. Duizenden bezoekers dompelen zich onder in een cocktail van kennis en vermaak. De werelden van kunst en wetenschap smelten al 10 jaar samen. Over het succes en het belang daarvan spreek ik straks met festivaldirecteur Jessie Waalwijk en stamgast en ook spraakmaker van vandaag, Kiki Schippers. Goedemorgen.
8: Hallo, goedemorgen.
4: Leuk dat je er bent, weer, want je was lid van het inmiddels opgeheven taalteam.
8: Ja.
4: Ja, maar nu
8: niet uit te roeien.
4: Niet uit, je blijft met z'n onkruid.
8: Ja.
4: Het Bedweter Festival komt eraan. Ben je zelf ook een eigenwijs neus?
8: Nogal, ja, zeker. En iedere keer als ik naar het Bedweter Festival ga, dan kom ik ook altijd met allemaal feitjes thuis. En dan ben ik zo maandenlang nog, oh, je moet dat boek lezen. Wist je van dit onderzoek eigenlijk? Heel vervelend.
4: Lekker. Voor het Mediaforum straks een man die ook altijd gelijk heeft, Daan Bonenkamp, hoofdredacteur van de Twentse Courant, Tubantia. Gaat onder meer over international Virgil van Dijk. Die is geen fan van de Nederlandse pers.
9: Dat er onzin de wereld in wordt gegooid om uiteindelijk mij daarmee, ja, nog slechter eruit te laten zien als wat we op het WK hebben laten zien. Ja, dat het gebeurt veel te vaak.
4: Ja, een bekend geluid is dat van Nederlandse voetballers. In Stand.nl blijft het Songfestival de gemoederen bezighouden. Het was even puzzelen, maar we gaan dus. En de vraag is nu wie het gaat doen of ook wie niet. De stelling vanochtend: als artiest moet je niet willen deelnemen aan dit Songfestival.
5: Deel uw ervaring
10: op 0800 1101.
11: Wij vinden het heel erg belangrijk om terug te gaan naar de oorsprong van dit festival.
12: This show was created to unite the world through music.
13: And non-political, of course.
14: We gaan naar het Songfestival. Ben je blij?
15: Ik ben heel blij.
16: Nederland doet toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival, compleet met eigen inzending.
17: Avro Tros wilde niet meer vanwege Israël en Gaza. En nu doet de NPO het dus zelf.
18: Waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet.
19: Er zullen ongetwijfeld veel artiesten zijn die dat hele grote podium van het Songfestival graag betreden. Maar het is natuurlijk ook een politiek mijnenveld.
4: Ja, spraakmaker van dienst is artiest Kiki Schippers. Je bent op zoek naar je bril, hè?
8: Ja,
4: die ligt hier ergens in het pand. We zijn op zoek.
8: Ja, helemaal goed.
4: Maar vraag maar eens aan jou, want jij zingt. Jij weet wat optreden is. Zou jij gaan, als je wordt gevraagd?
8: Zeker. Zeker. Ja, nee, zeker. En ik zou
4: klinkt heel weinig twijfel in.
8: Nee, ja, ik zou wel liedjes klaar willen liggen. Het lijkt me fantastisch om een keer in Nederland te mogen vertegenwoordigen bij het Songfestival.
4: Maar we kennen je ook om jouw scherpe mening. Zou je dan een gloedvol lied over de situatie in Gaza schrijven? Of zou je dan helemaal politiek ook niet ermee bemoeien?
8: Dat ligt denk ik aan tijdsbeeld. Hè? Dus meestal probeer ik het een beetje op mijn publiek af te stemmen.
4: Ja, het zijn vooral natuurlijk, het zijn wel vrolijke liedjes. Niet allemaal hebben ze een zwaar zware politieke boodschap.
8: Nee,
4: natuurlijk.
8: Dat
4: je, komt daar weg met
8: nee,
4: een
8: klopt, maar je kent ook,
4: over liefde.
8: Ja, nee, maar je kent ook protestzangers natuurlijk. Noem Mercedes Sosa in de tijd van de Argentinië, de Junta. En die zong dan over, ik ben mijn eenhoorn kwijt. En dat ging dan uiteindelijk over die verdwenen zonen en dochters. Mm-hmm. Weet je wel, die moeders die daar nog altijd rondlopen. Dus bedoel, je kan ook natuurlijk iets in een andere boodschap verpakken.
4: Ja, het moet natuurlijk wel door de ballotage komen. Want,
8: ja, nee, maar zeker. Maar ik bedoel, ja, je kan natuurlijk een metafoor verzinnen.
4: Je bent beschikbaar, maar ook bijvoorbeeld...
8: Zeker, ja, bel me. Ik heb ook hits liggen. Let's go.
4: Dus ook als je een liedje zou...
8: Ik ga sowieso niet dat songfish van een cabaret-nummer, Herman. Snap je dat? Dat is sowieso niet wat je dan gaat doen. Je gaat sowieso iets met pop of zo. Dus je kijkt al naar hoe je daarop aansluit.
4: Waarom zou je daar dan graag heen willen? Want het is heel controversieel geworden. Israël doet mee. Een aantal landen, waaronder Nederland, ja. is er uitgestapt. Ierland doet dit jaar ook weer niet mee.
8: Ja, Avrotros is eruit gestapt, bedoel je? En heel veel andere omroepen durven niet. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, ik denk juist, laten we juist bij elkaar komen in moeilijke momenten. En zeker vanuit de kunst of vanuit de sport ook wel. Van ja, ik vind het eigenlijk heel erg als mensen dan uit elkaar worden gedreven en worden geweerd. Ik denk dat het veel interessanter is als je juist dat gesprek op gang laat komen. Want dat betekent niet dat iedereen die meedoet er hetzelfde over denkt.
4: Ja, ja. Daan Bonenkamp, zit jij bovenop het nieuws over wel of niet Songfestival? Ja dan nee?
7: Hier is geen ontkomen aan. Hè? Ik ben geen fanatiek kijker, zeg ik eerlijk. Maar als ik luister naar de stelling, zou ik nu als artiest denken... als er nou een jaar is waar je zou moeten gaan... dan is het wel dit jaar, vanuit PR-oogpunt, als ik het even zo mag zeggen. Want er is natuurlijk nooit meer aandacht voor je act... en voor je artiest zijn dan de komende maanden.
4: Maar je kan je ook heel wat op de hals halen natuurlijk.
7: Ja, dat klopt. Er zit een hele grote maatschappelijke druk op. Ik bedoel, kijk alleen al hoeveel de afgelopen 24 uur erover is gegaan. Dan moet je een artiest daarmee willen belasten.
8: Ja, je krijgt een beetje het Ed Sheeran verhaal, hè?
7: Dat krijg je, ja. Dat krijg je. Als je niet naar het Songfestival gaat, ben je dan ineens per definitie voor of tegen Israël? Nou, in dit geval voor naar Israël. Nee,
8: je bent tegen Israël, want je wilt winnen van Israël. Dat is sowieso
7: dat
8: al
7: is
8: zo.
7: Het omdenken wat ik ook goed kan waarderen, ja. Ja.
4: We gaan luisteren wat u erover te zeggen heeft. Goedemorgen, Saskia van der Jagt.
14: Goedemorgen.
4: U belde ons. Waar staat u in deze discussie? De stelling is, als artiest moet je niet willen deelnemen aan het Songfestival. In deze
14: daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ben ik het mee eens. Dus ik sta eigenlijk lijnrecht tegenover de gasten in de studio.
4: Waarom zegt u niet doen? Je moet het niet willen?
14: Nou, er zijn momenten waarop je een keuze moet maken. En dit is zo'n moment. Hier is een land wat een oorlog heeft aangericht en zo heeft laten escaleren. Daar moet een antwoord op komen, in wat voor vorm dan ook. Dus ja, als het Songfestival daartoe een middel is om te protesteren tegen wat daar gaande is in Gaza, dan zou ik dat zeker aangrijpen.
4: Ja, je kan wel voor... Ja?
14: Ik denk dat je een verkeerd signaal afgeeft als je gewoon doet alsof er niets aan de hand is.
4: Ja, maar het besluit is genomen. We gaan er naartoe. We sturen een artiest. Je kan dan als artiest wel voor 180 miljoen kijkers optreden. En ook wat Kiki net zei, misschien kan je toch iets betekenen daar.
14: Nou, dat denk ik dus helemaal niet. Ja, ik denk wel dat je bekijkt... Oogst, maar je moet je wel afvragen als je ermee klaar bent met dat liedje, aan welke kant van de geschiedenis je hebt gestaan later. Dat zal later blijken. Maar ja, ik vind het onvoorstelbaar dat we meedoen. En ik vraag me af wie de artiest is die hier nog in wil stappen.
4: Ja, dat is een zorgvuldig bewaard geheim voorlopig nog. Er zingen wel wat namen rond. Ik proef dat u niet gaat kijken ook.
14: Nee, zeker niet.
4: Duidelijk, dankjewel. Saskia van der Jagt. Menno Lintwer, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
4: Reageerde in de NPO Luister-app op de stelling... u vindt dat artiesten gewoon mee moeten doen met het Songfestival. Waarom?
15: Ja. Nou, om te beginnen, het Songfestival gaat over Europese cultuur... over landen die zich daar... die we daarbij aangesloten zien. Er zijn zoveel landen die misschien minder daarmee op hebben. Servië doet gewoon mee. Heeft net een bijna staatsbegrafenisformulaar iets georganiseerd. Azerbeidzjan doet mee. Hebben net een oorlogje gevoerd in Azerbeidzjan, in Armenië.
4: Dus dan is Rusland ook weer welkom wat u betreft?
15: Nou ja, nou dat zou ik zeggen van niet.
4: Oh, ligt wel ergens een grens?
15: Er ligt wel een grens. Okay. Maar inderdaad, er zijn zoveel landen waarvan je zou zeggen... ja, als die meedoen, dan gaan wij dan niet meedoen. Ik hoop inderdaad dat er een artiest opstaat die zich niet zozeer aan de waan van de dag laat liggen en gewoon zegt, ik doe mee.
4: Ja.
15: En dan ga ik misschien ook wel kijken, inderdaad.
4: Maar het moet iemand zijn die natuurlijk wel stevig in de schoenen staan, want het gaat wel ergens over.
15: Nou, ik weet niet. Ik vind dus ook niet dat het echt erg over gaat. Wat ik zeg, er zijn zoveel dingen. Diegene kan bevraagd worden over Azerbeidzjan of over Mladic of zo. Ja, daar kan hij ook wat zeggen. Als hij over Gaza iets wil zeggen, kan hij ook iets zeggen. Of niet. Ik kan ook zeggen, nou, daar hou ik me niet mee bezig. Inderdaad, blijkbaar moet je een rechte rug hebben om nu te zeggen, ik doe wel mee. Wat mij betreft moet je dat gewoon kunnen doen en moeten mensen daar niet zozeer zich druk over maken. Het is een songfestival, het gaat over muziek, het gaat over cultuur, het gaat niet over politieke aangelegenheden in die zin.
4: Ja, dat vinden we met z'n allen, maar dat is natuurlijk eigenlijk wel anders. Hè? Politiek speelt altijd wel een rol daar.
15: Nou, dat weet ik niet, dat maken we er nu van.
4: Helder, Menno Lintwer, dank u wel. Dank voor uw reactie. Laurens reageert in het Spraakmakerscollectief. Als artiest moet je niet deelnemen aan het Songfestival. Het is te politiek beladen. Mijn advies is, brand je handen er niet aan. Mart Ebt, het Songfestival is een van de grootste podia. Kan een opstap zijn naar een grotere carrière. Mevrouw Schappert belde ons vanochtend. Schaf het hele Songfestival af. Het is de politiek. Het gaat al lang niet meer om liedjes en om vrolijkheid. Adse de Vries is muziekjournalist bij 3 voor 12. Bent het NPO gebouw doorgerend en aangeschoven in de studio. Fijn om met jou even uit te kunnen zoomen. Is het echt van deze tijd, is het deze tijdgeest dat we van artiesten vragen dat ze zich overal over moeten uitspreken? In ieder geval over het conflict in Gaza.
20: Ja en nee. Kijk, je kunt er als artiest best lang mee wegkomen om dat niet te doen. Zie Ed Sheeran, die heeft dat heel lang ook niet gedaan. Maar op het moment dat je in een situatie komt waarin het eigenlijk bijna onmogelijk wordt om je niet uit te spreken, dan moet je het ook wel echt doen. En dat zie je bij hem nu ook. Hij krijgt heel veel backlash om het feit dat hij zich op de vlakte houdt en zich neutraal wil opstellen. En dat lukt hem niet. Want zijn neutrale standpunt, zijn statement, gebruikt dan taalgebruik. Humanitaire crisis bijvoorbeeld, waarvan mensen die zeggen, we hebben het hier over genocide, niet over een humanitaire crisis. En dat zie je bij het Songfestival ook. Op het moment dat je daaraan meedoet, dan begeef je in die arena. En dat heeft Israël natuurlijk ook wel een beetje zo geforceerd. Ze hebben bijvoorbeeld een overlevende van de aanslag op Nova Music Festival op 7 oktober naar dat festival gestuurd. Ja, dat is natuurlijk een enorme provocatie, kun je toch wel rustig stellen.
4: Ja, en daar moet je dan dus je toe verhouden op zo'n festival.
20: Ja, zeker. En bovendien is er ook wel echt heel veel aanleiding om te denken dat Israël stemmen gemanipuleerd heeft. Daar is nu ook het een en ander aan veranderd.
4: De procedures zijn veranderd.
20: Je kunt wel echt stellen dat het land, dat Israël gewoon het heeft gebruikt als een politiek platform. En ja, dan kun je eigenlijk niet meer zeggen, het gaat niet over politiek, het gaat over liedjes. Dat gaat het heel duidelijk wel.
4: Ja, dat gaat al jaren eigenlijk. Er spelen natuurlijk zoveel dingen in de wereld. Ja. Die komen daar altijd wel naar voren. Kan je daar naartoe gaan nu als Nederlandse, als Nederlandse inzending, zonder je uit te spreken voordat je gaat?
20: Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. En ik zie de baas van de NPO, Jure Bosman, hier ook zeggen dat het nu gaat om verbinding. Dat kan hij wel zeggen, maar kijk, uiteindelijk is het natuurlijk heel gek dat Israël nog steeds mee mag blijven doen. Zeker op het moment dat je zegt van, we willen niet dat het platform gebruikt wordt als politiek voor een politiek statement. Ja, en je ziet gewoon dat dat wel gebeurt. Ja, dan moet je zeggen, Rusland eruit. Israël, is heel gek dat dat erin mag blijven.
4: Wat moet je nou als artiest doen als je wordt gevraagd? Kiki zegt, ja, je moet gaan en je moet daar jezelf laten zien. En je moet wel proberen
20: Kijk, uiteindelijk is de vraag van, ga je natuurlijk voor jezelf? Het is natuurlijk een enorme kans als artiest om daar te staan op dat platform.
4: Ja, zeg maar eens nee.
20: Dat wordt eigenlijk artiesten ook ontnomen door de EBU die deze koers doorzet, zou ik willen zeggen.
4: Doordat zij Israël laten komen en jij dan een keuze moet gaan maken of je moet gaan uitspreken als jij er ook komt.
20: Ja,
21: of we moeten juist Sophie Straat sturen, snap je? Ik bedoel.
20: Ja, maar die gaat het zeker niet
21: maar
20: doen.
21: Ik zou het dus zo tof vinden als dat wel zo was, snap je? Dus ik bedoel meer van als er iets tegenover staat.
20: Ja, we hebben de situatie gezien natuurlijk toen Joost Klein meedeed. Dat jaar was er ook een zeer uitgesproken Ierse inzending. Dat was Bambi Teuk. Dat was een hele bijzondere act. Een soort gothic meisje met elektronische muziek.
4: Ierland dat dit jaar zo sowieso niet komt, geen inzending.
20: Zij was sowieso dat jaar ook al heel uitgesproken op een Sophie Straat-achtige manier, zeg maar. En Ierse inzendingen, sowieso Ierse artiesten in het algemeen zijn dat op dit moment sowieso. En dat is ook wel het opmerkelijke aan de zaak Ed Sheeran, want die heeft ook Ierse roots.
4: Macklemore,
20: ja, maar Ed Sheeran doet het dus niet. Die Ieren, die kunnen het niet over hun hart verkrijgen om zich in deze arena nog te begeven. Omdat ze gewoon ze willen daar gewoon niet aan beginnen.
21: Maar stel je voor dat het andersom zou zijn. Zeg maar, stel je voor dat wij onder een vervelend regime zouden zijn. En dan zou je, snap je, dan zou je niet mee mogen doen. En dan zou je alle artiesten in Nederland of alle sporters in Nederland zouden dan niet naar Berlijn mogen, naar het Songfestival. Dat is juist een plek toch waar je ook tot uitwisseling kunt komen.
20: Ja, maar dat is de feit natuurlijk ook bij de Olympische Spelen als Rusland niet mee mag doen. Ja. Dat is vreselijk voor die individuele sporters natuurlijk. Ja.
4: We gaan niemand ermee belasten hier, maar als jij een artiest zou moeten bedenken waarvan je ze zeggen, nou, die zou dit klusje bij uitstek ook op het gebied van nou ja, naar de buitenwereld toe niet alleen maar een goede zanger of zangeres of een goede band, maar ook dit deel
20: inhoudelijk
4: kunnen oplossen.
20: Ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, eigenlijk tegenovergesteld als van wat jullie nu zeggen, van op het moment dat je naam nu genoemd wordt, dan hangt er een beetje smaakje van, die zal wel dan niet te veel omgeven.
4: Ja, dus je moet je nu al...
20: Het is een politieke arena waarin je in begeeft. Dus dat weet je. Als je dat gaat doen, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Ja. Ik heb geen naam in mijn hoofd waarvan ik denk, nou, die vertrouwt
4: misschien
20: toch
4: wel beter
20: toe.
4: Ook, want dan krijg je, moet hij meteen zich uitspreken ook. Jij blijft even zitten. Als er nog dingen voorbij komen die even jouw muziekjournalistieke oog nodig hebben, dan kom ik bij je terug. Frank van der Valk, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hoe luistert mij dat...
4: Ja? Ja, u begint meteen.
0: Het verbaast mij dat ik in de uitzending mag komen, want ik ben een beetje een buitenstaander. Ik heb nooit zoveel waarde gehecht aan dat hele Eurosongfestival, Visie Songfestival. Het zijn altijd een beetje malle artiesten en die doen optredens. En wat er gisteren gebeurde, dat heeft mij verbaasd. Of ik weet niet wat aan de hand was.
4: U zegt, neem me niet zo serieus. Er kijken wel heel veel mensen naar. Landen krijgen een podium. Kunnen zich uitspreken, dat gebeurt ook.
0: Ja, er kijken heel veel mensen naar. Maar daardoor, het is een liedje. Ze zingen een liedje. En hoeveel gewicht moeten wij er aan hangen? Wij kunnen daar geen wereldvrede mee bereiken. Als dat zou kunnen, zou ik er ook heel veel waarde aan hechten.
4: Ja.
0: Maar dat is niet het geval. Dus we maken het veel te groot en veel te zwaar.
4: De NPO zegt, ja, dit is begonnen als een samenbindend evenement. En daar moeten we weer naar terug. Ziet u daar de waarde wel van in? Dat het wel meer is dan een liedjesfestival, maar ook een manier om mensen bij elkaar te brengen?
0: Ja, misschien hangt de NPO daar ook wel veel te veel waarde aan om het samenbindend te maken. Want zo ziet het er niet uit. Net als dat voetbal niet samenbindend is, dat is soms een half veldslag. Terwijl de ene helft heel veel plezier beleeft en de andere die blijft verdrietig achter. En dat is dit ook. Dus maak het niet te groot, maak het niet te zwaar. En ik hoop wel dat er nog iemand durft, want er wordt wel heel veel politieke lading en gewicht aangegeven, dat er nog wel iemand is die iets moois kan zingen, of een mooi stukje muziek kan maken, en dat hij dat dan nog durft te doen. Want het lijkt verdikkie ondertussen wel of die artiest die nu op gaat treden de oorlog tussen Israël en de Gaza en de Palestijnen in stand houdt. Maar dat is toch niet meer normaal?
4: Dank voor uw reactie. U noemt uzelf buitenstaander, Frank van der Valk. Katja Zwart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Presenteert de podcast Songfestival Koorts voor de Telegraaf en volgt de ontwikkelingen rond het Songfestival op de voet.
1: Ja.
4: Gat in de lucht gesprongen gisteren dat we toch iemand sturen?
1: Nou, dubbel eigenlijk. Stiekem blij dat het feestje voor Nederland doorgaat. Maar ook met hele gemengde gevoelens. Omdat ik het eigenlijk wel fijn vond dat de Avrotros ruggengraat toonde. En voor de buitenwereld. Kijk, in het buitenland snappen ze meestal ons omroepstelsel niet.
4: Voor onszelf wel moeilijk.
1: Ja, precies. Ja, ik ook hoor. Ja. En die denken, oh, Nederland trekt zich terug. Oh, Nederland doet nu gewoon weer mee. Zij denken gewoon Nederland. Zij denken niet in de Avrotros en de NOS.
4: Nee, dat dus, zijn nuances die we alleen hier voelen. Zingen er al namen rond van acts die in de running zijn?
1: Ja, er is natuurlijk maar één naam die rondzingt. En dat is die van de Davina Michel. Mm-hmm.
4: Want die zou al gaan.
1: Ja, die zou al gaan, ja.
4: Hebben wij iets van haar vernomen al? Is er al
1: Nee, van haar hebben we nog helemaal niks vernomen. Maar ik vermoed dat wat moet het voor het eind van het jaar of in november ergens, denk ik. Voor eind november moet dat bekend zijn, begreep ik.
4: Wat voor gewicht ligt er op haar schouders dan, als zij het zou zijn?
1: Nou, ik ben het wel eens met de beller net. Was dat Frank, heette die?
4: Ja, Frank van der
1: Valk. Ja, daar wordt heel veel gewicht aangetild, inderdaad. En ik vond het wel verfrissend wat deze meneer zei. We maken er inderdaad een beetje een veldslag van. Kijk, het is natuurlijk wel pittiger geworden voor die artiest om mee te doen. Want ik denk dat je achter de schermen ook wel natuurlijk meekrijgt van pas op met wie je praat. En pas op dat je niet met Israël in beeld bent. En pas op dit.
4: Want dat gebeurt daar achter de schermen.
1: Ja, ja en wat ik vorig jaar ook heb gezien. Er zit zo'n green room, hè, in die zaal. Je ziet dan overduidelijk dat de delegaties met elkaar, de artiesten met elkaar over en weer lopen is een green room. Maar niemand loopt naar Israël toe. Want niemand wil gezien worden met Israël. En dat brengt natuurlijk wel spanning met zich mee.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maar ja, precies. Maar dat haalt ook het hele idee van het is maar een liedjesfestival ook onderuit.
1: Ja, maar dat is het wel, maar ook.
4: Ja.
1: Dus ik vind dat je dat allebei wel moet blijven zien. En dat de artiest dan. Ja, kijk, we moeten ook niet vergeten wat de EBU nu heeft gedaan sinds vorig jaar, wat ik overigens niet heel democratisch vind. Vanaf het moment dat je gekozen wordt als artiest, mag je niet meer politiek uiten, hè? Dus de Ed Sheeran-theorieën gaan hier helemaal niet op. Je mag gewoon niks zeggen.
4: Ja, dus op het moment dat de act bekend wordt gemaakt, is alles wat hij wat verder zich, bijvoorbeeld over de situatie in Gaza zegt, dan lig je eruit?
1: Ja, dat is nog niet gebeurd, maar. Maar je krijgt wel een tik van de EBU. Tenminste, dat is vorig jaar voor het eerst gebeurd. Dus met een Zweedse zangeres, ja.
4: Voor je podcast natuurlijk wel fijn dat er een Nederlandse inzending is.
1: Tuurlijk, dat is altijd fijn. Ja, dat is heel egoïstisch, maar het is wel fijn, ja.
4: Katja Zwart, dankjewel van de podcast Songfestival Koorts voor De Telegraaf. Adse, hoe belangrijk is het voor een artiest om deel te nemen? Want je kan wel zeggen, ja, ik ben daar, er kijken zoveel mensen, dus ik word groter. Geldt dat voor iedere artiest die daar?
20: Ja, nou, in principe wel, hoewel je natuurlijk ook een risico neemt. Want er zijn ook artiesten die dan laatste worden. En dan dat is natuurlijk ontzettend slecht voor je imago. Zeker in Engeland kan ik me ook voorstellen dat ze moeilijk nog iemand kunnen vinden die je mee wil doen. Want die hebben er een potje van gemaakt de afgelopen jaren. Dus het kan ook heel slecht voor je zijn. Maar ja, kijk, op het moment dat jij ook een artiest bent die ergens voor staat en je normaal gesproken wil uitspreken en je mag dat dus niet doen van de EBU, ja, dan is dat natuurlijk ook wel echt een probleem, lijkt me. Dan moet je om die reden al twijfelen van wil ik me daar wel aan wagen.
4: Ja, dit is natuurlijk een poging om, zoals bijvoorbeeld Frank van der Valk zegt, het is gewoon een liedjesfestival, ja, om dat die paadjes te houden.
20: Natuurlijk. Ja, en dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon evident niet waar, dat het maar een liedjesfestival is.
7: Hoe keek jij dan naar die spagaat, vond ik, tenminste van vorig jaar, dat we dan niet meededen, maar het wel uitzenden? Wat is dat voor een signaal naar de buitenwereld en naar de wereld?
20: Ja, ook heel raar, toch?
7: Ja. Ja. Dan is er nu in ieder geval een duidelijkere lijn.
20: Ja.
7: We doen mee en we zenden het uit.
20: Dat is waar.
7: Ja.
4: Sietse Bakker, goedemorgen.
2: Herman, goedemorgen.
4: Was uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Toen was er nog niks aan de hand in de wereld. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar in ieder geval deze kwestie niet. Normaal gesproken gaat er een uitgebreide selectieprocedure vooraf aan het kiezen van songfestivalartiest, maar er is maar weinig tijd meer. Hoe moet dat nu? Of ligt het inderdaad al vast, zoals we horen?
2: Ja, nee, ik krijg de indruk dat de NPO het nu oppakt waar Avrotros het heeft losgelaten. En dat betekent dus niet dat de brievenbus weer open staat en iedereen liedjes kan insturen. Want als je dat proces nu nog
4: zou moeten teleurgesteld starten, hier, ja.
2: Als je dat proces nu nog zou moeten starten, dan ben je inderdaad rijkelijk laat. Ja. Gewoon de shortlist af en kijken of je daar de deelnemer voor 2027 kan vinden.
4: En daar is nog voldoende tijd voor nu?
2: Ja, zeker. Hè. Normaliter komt dat proces nu pas op gang. Dus als je nu vanuit die shortlist gaat denken, dan heb je nog ruim voldoende tijd om de act voor te bereiden en dat allemaal netjes in te sturen naar de organisatie. Dus dat gaat denk ik goed komen.
4: In normale omstandigheden, zou ik maar zeggen, krijgt zo'n artiest natuurlijk ook begeleiding van dit komt er op je af, dat kan je verwachten, ja. Je moet even met die praten, je moet dat. Dat pakket zal nu behoorlijk uitdijen, want die artiest gaat bevraagd worden over van alles en nog wat. Wie begeleidt zo'n artiest daarin?
2: Ja, nou, normaliter is dat de omroep. Dus dat Avrotros deed dat altijd heel keurig. De NOS daarvoor, tot 2008, deed dat altijd heel netjes. En ik ga ervan uit dat de NPO dat nu ook zal doen. En daarnaast kan een artiest natuurlijk ook vertrouwen op zijn of haar eigen management. Die weten waar ze aan beginnen. Dus die zullen zich daar goed op voorbereiden.
4: 2021 in Rotterdam, was jij verantwoordelijk voor het Eurovisie Songfestival, de uitvoering in ieder geval hier in Nederland. Wat waren de gevoeligheden daar toen? En had je toen ook dat soort zaken zoals de ene delegatie wil niet naast de andere zitten?
2: Nou ja, we zouden het bijna vergeten, maar we zaten toen nog midden in de coronacrisis. Ja. Met alle gevolgen van dien. Dus dat was sowieso heel uitdagend. Dat was nog het jaar dat we gezellig langs gingen bij de commentatoren van Rusland. Die toen nog meededen, niet wetende wat er zich een jaar later op het Europese continent zou afspelen. Ja, en er zijn achter de schermen altijd gedoetjes, hè, Armenië en Azerbeidzjan, die al heel lang op voet van oorlog met elkaar zijn en het liefst niet bij elkaar in de buurt gezien worden. En zo nog wel een aantal dingen. Maar dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met de situatie waar we nu in zitten.
3: Nee, is het iets waar jij van denkt, hier wil ik me wel tegen aan bemoeien. NPO gaat een onafhankelijk team samenstellen. Ja. Gaat de Nederlandse kandidaat kiezen. Jij met al je expertise, heb je al contact gehad?
2: Nou, ik ben 20 jaar betrokken geweest bij het Songfestival. Niet alleen Rotterdam, maar ook allerlei jaren daarvoor en daarna. Dus er zit veel kennis in de bovenkamer. NPO mag altijd bellen. Het afgelopen jaar ook regelmatig her en der met omroepen. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten contact gehad over de situatie. Om daar gevraagd en ongevraagd advies over te geven. Dus als de NPO hulp nodig heeft, dan mogen ze natuurlijk bellen.
3: Sietse Bakker, dank. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Tot zover Stand.nl op NPO Radio 1. De stelling was: als artiest moet je niet willen deelnemen aan dit Songfestival. Discussie gaat verder in het Spraakmakerscollectief. Er wordt heel veel gereageerd. U kunt zich aanmelden via spraakmakers@kro-ncv.nl. Adse de Vriese, dank dat je even bent gekomen.
20: Ja.
6: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
22: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
23: Probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
24: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt, dat dit een minderheidskabinet is.
25: Zo'n gast voor het Kamergebouw te gooien met allemaal dingen en het keihard te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
6: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
26: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
30: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
31: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
30: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
31: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
32: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
33: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
34: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
35: Ja, kun je mij verstaan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
36: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Toledo.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
7: Herman van der Zand.
3: Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in nieuws- en praatprogramma's. Dat zegt het Commissariaat voor de Media in een rapport aan het begin van deze week. En wat zegt het nou dat dat dan ook weer geen groot nieuws werd? Onderwerp van gesprek zo in de Mediaforum. Nu in het NOS Journaal, hier is Ismael de Bruin.
8: De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale middenpartij PAN. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Correspondent Samira Jadir, het is dus stuivertje wisselen tussen de grootste partijen. Ligt het voor de hand dat dezelfde coalitie nu doorgaat?
9: Ja, dat kan, want de drie partijen die nu regeren, dus PAM, RNI en Istiklal, hebben samen nog steeds een ruime meerderheid in het parlement. Maar het is zeker niet vanzelfsprekend. PAM is nu dan de grootste en neemt het initiatief. En de afgelopen maanden hebben zij flinke confrontaties met RNI gehad, dus de partij die bij de vorige verkiezingen de grootste was. Maar eerst benoemt de koning een nieuwe premier uit de winnende partij, en die gaat vervolgens onderhandelen over een coalitie.
8: Ja, nu was de opkomst bijzonder laag, 38%. Vooral jongeren hebben het laten afweten. Welk signaal is dat naar de politiek?
9: Ja, de lage opkomst is in ieder geval een duidelijk signaal dat een groot deel van de geregistreerde kiezers niet naar de stembus is gegaan. Vooral onder jongeren was de afstand tot de politiek vooraf al groot. Nou, slechts 4% van de geregistreerde kiezers was tussen de 18 en 24 jaar. En veel jongeren die wij spraken zeiden weinig vertrouwen te hebben in de politieke partijen. En vonden dat er te weinig verandert op thema's als werk, onderwijs en gezondheidszorg. Of de politiek dat signaal ook echt gaat vertalen in ander beleid. Ja, zal de komende tijd moeten blijken. Maar toch, de kans is groot dat dat niet gaat gebeuren.
8: En hoe snel kan er een nieuwe regering worden gevormd?
9: Dat is moeilijk te voorspellen. Eerst benoemt dus de koning een premier uit PAM. Daarna begint die met de onderhandelingen over een coalitie en de verdeling van de ministersposten. Ja, en als de huidige drie partijen besluiten samen door te gaan, hebben ze op papier al in ieder geval een meerderheid en zou dat het proces dus kunnen versnellen. Maar er staat geen vaste termijn voor de formatie, en in het verleden heeft zo'n formatie ook maanden kunnen duren.
8: Samira Jadir vanuit Marokko, dankjewel. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rond kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren, en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die nog volgen. Ongeveer 70 mensen werden de afgelopen 10 jaar gezien als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. De meesten zijn in Nederland veroordeeld voor een terreurmisdrijf. Verder zijn het Syriëgangers en een Russische spion. Een deel van deze mensen zit vast. Transportbedrijven zijn minstens 600.000 euro per dag kwijt door de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug op de A15. Dat zeggen de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De kosten komen door de toegenomen reistijd, het vervoeren van minder transporten en doordat er extra brandstof nodig is. Pensioenfonds ABP gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. Eerst wordt er 250 miljoen euro gestoken in een Europees fonds voor kansrijke bedrijven in de techsector. Die moeten daardoor verder kunnen groeien. In 3 jaar tijd wil ABP 1 miljard euro investeren in deze sector. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever moet.
10: We hebben onder andere gezien in de eerste dagen van de oorlog tussen Amerika en Iran, dat er Patriot-raketten werden afgevuurd van tonnen richting een miljoen per stuk, richting drones van enkele tienduizenden dollars. Ja, dat is natuurlijk een scheve combinatie die je niet recht kan houden. Ja, en daarom zijn we druk op zoek naar alternatieven. En ja, lasers kunnen in feite hetzelfde effect behalen, maar zijn stukken goedkoper, want het gaat alleen maar over elektriciteit.
8: Er komt een Australisch bedrijf naar Nederland om de lasers hier te produceren. Er is nu een werkend prototype. De Amerikaanse media CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft de regering niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend kregen de media geen toegang meer tot het Witte Huis, omdat hun berichtgeving de regering Trump niet bevalt. Uit solidariteit met CNN, MS Now en Politico gingen andere mediaorganisaties daarna over tot een boycott van de persbijeenkomsten in het Witte Huis. Dan het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden.
3: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy, waar staat het vast?
1: Goedemorgen. Onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want daar is de weg dicht bij knooppunt Raasdorp door een politieonderzoek. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dat zorgt onderweg voor ruim 10 minuten vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Rijnsweerd is de linkerrijstrook dicht en hier is de vertraging een kwartier.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Herman van der Zand.
5: Spraakmakers.
6: Met nu het Mediaforum.
3: De zichtbaarheid van Rob Jetten, het chagrijn van Virgil van Dijk en de lastige slimheid van Roel Maaldering zien we terug in het Mediaforum met Daan Bonenkamp, hoofdredacteur bij Tumantia. Mandy Wilkens, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
3: Programmamaker, presentator bij Omroep Zwart en spraakmaker is Kiki Schippers, cabaretier. Wie de website opent van de Telegraaf ziet het met koeienletters staan. Onvrede in oppositie groeit over Insta-premier Rob Jetten. Nu politieke daadkracht uitblijft. Insta-premier. Kiki, even naar jou. Lekkere term.
21: Ik vind het heerlijk, ja. En ik vind ook wel, het is zeg maar een soort belediging van de Telegraaf, maar echt wel een leuke belediging. Ja. Toch? Hij staat er super goed op. Dat zeggen ze eigenlijk. Echt super vervelend dat hij er zo lekker op staat.
3: Ja, is het zo, Daan? Bij D66 gewerkt in de communicatie, wordt er gevloekt bij de partij als zo'n artikel verschijnt?
0: Ongetwijfeld. Ik ben overigens al een jaar of 4, 5 weg inmiddels. Dus of hoe de omgangsvormen daar nu zijn, weet ik niet. Ik ben het wel met Kiki eens dat het Insta-premier door voor de Telegraaf als belediging, dat denk ik voor een jonge premier die graag ook jonge mensen aanspreekt, als een geuzennaam wordt, zal worden omarmd. Het verwijt wat erachter ligt, kan ik deels volgen. Kijk, Rob Jetten heeft zijn coalitie niet op één lijn. En daarom komen ze maar niet in gesprek met de oppositie. Dat valt hem als premier wel aan te rekenen. Dat hij daarnaast ook naar New York moet. En dat hij daar ook aandacht heeft voor die slechte LBTI-cijfers in Nederland. En daar Stonewall bezoekt. En dat hij ook nog andere dingen doet als premier.
3: Dat is die pub, hè? Ja. Die belangrijke rol speelt in de emancipatie van homo's.
0: Nou, het ligt heel dicht bij zijn waarde. Nou, een premier die dicht bij zijn eigen waarde blijft, vind ik ook nog wat te prijzen. En dat een premier alles moet doen voor alle Nederlanders. En niet alleen met de oppositie moet praten. Ja, vind ik ook nog wel verdedigbaar. Maar feit is wel dat hij eerst een coalitie eindelijk eens een keer op een lijn moet krijgen, zodat er politiek ook wat verder komen in dit land.
3: Nou ja, het verwijt is natuurlijk dat hij zichtbaarder is op online dan in de politieke daadkracht.
0: Ja, hij is de hele week in New York. Hij is niet van het journaal te slaan. Daar zie ik hem ook veel. Dus ik, het is een. De man slaapt, heeft korte nachten en lange dagen. Dat hoort bij de job. En ik bedoel dat het op Instagram een tandje minder kan. Vanuit de D66-machine, dat ben ik met iedereen eens. Maar
3: ja,
0: die koppeling vind ik niet zo. De man heeft gewoon heel veel werk en heel veel verschillende dingen te doen. Ja.
3: Hij zei bij aan zijn aantreden dat hij een jongere doelgroep wil bereiken, Mandy. Denk je dat de jongere generatie het ook vervelend vindt dat hij vooral heel veel op Instagram zit?
7: Ik weet niet of die er op die manier echt mee bezig zijn. Maar ja, goed, daar is die wel goed te zien. Maar ik snap ook wel, eigenlijk een beetje aanvullend op Daan, dat oudere mensen misschien denken, het is allemaal leuk dat Insta en TikTok, maar wanneer gaan we daden zien? Ja. Terwijl, nou ja, hij zal vast ook druk zijn met dingen. Ik weet ook niet hoe zijn agenda eruit ziet. Maar ik denk dat het daar misschien een beetje clasht.
3: Ja, hij heeft ooit een trui gedragen met daarop klimaatdrammer. Daar maakt hij een geuze term van. Dat kan hij ook doen met de Insta-premier, toch? Gewoon een nieuw truitje maken. Dus er is wel een quote van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker in de krant. Die zegt, prima dat de premier onder de mensen wil zijn, maar het moet wel hand in hand gaan met het aanpakken van politieke problemen.
21: Daar en ondertussen ligt de oppositie dwars. Ik bedoel, het is ook heel makkelijk om te zeggen.
3: Kiki, ja.
21: Dat is toch zo. Ik bedoel, het hele idee vorige week was natuurlijk tijdens die ABP van oké, nou, we willen dit en dit en dit, dit. Ja, en dan.
7: Maar vind jij de oppositie dwars liggen?
21: Nee, dat is hun taak. Ja. Heb je? Dat is ook hun taak. Ja. Maar ik bedoel meer van, dus dan is de vraag, was het een goede keuze om een minderheidskabinet
7: te doen? Ja, dat is. En als je dan pro de hele tijd hebt buitengesloten, ja, waarom zouden zij nu de hele tijd mee moeten doen? Het wordt nu bij hun neergelegd alsof zij heel dwars zijn, terwijl ja, jullie wilden niet met hun, dus ja.
3: Het staat nu in de Telegraaf, Daan. Is dat toeval of had het in elke krant kunnen staan, wat jou betreft?
0: Nee, dat is zeker geen toeval, want de Telegraaf heeft het ook wel. Volgt de premier zeer, zeer kritisch. En volgens mij het begrip Insta-premier heb ik ook al vaker in de column van Wouter de Winter of elders in de Telegraaf teruggezien. Dus nee, die zitten hier wel extra scherp bovenop, ja. Ja.
22: Ja. Jouw woorden over dat ik.
3: Ja, we gaan naar jouw mediamoment, wou ik zeggen, Mandy. Je koos tot je eigen verbazing een voetbalmoment.
7: Ja, zoals je weet, Herman, heb ik niet super veel met voetbal. Ja. Het viel me wel op. Gisteren was natuurlijk die persconferentie en zagen we Virgil van Dijk. En dat clashte een beetje met onder andere Valentijn Driessen. En daar gaan we zo even naar luisteren. Ja. Maar of zullen we meteen even luisteren?
3: Ja, laten we doen.
22: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na de WK. Dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
23: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
24: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
22: Ja. Ik heb dat niet besloten. Dan wil je natuurlijk wel waardering hebben en ook vertrouwen voelen van uit een combinatie van iedereen die Nederland support.
23: Maar je wordt toch gewoon beoordeeld op de manier hoe je speelt? Of?
22: Maar dat moeten we allemaal toch dan gelijkwaardig beoordelen. Maar dat er onzin de wereld in wordt gegooid om uiteindelijk mij daarmee nog slechter eruit te laten zien als wat we op het WK hebben laten zien. Ja, dat gebeurt veel te vaak.
3: Wat viel je op?
7: Nou, wat mij opvalt in zijn algemeenheid voetbal, maar ook eigenlijk wel andere sport, is dat als het goed gaat, media helemaal fantastisch. En dan zijn het onze jongens. En dan zijn ze heel leuk. Je zag het ook al met Brian, die daarvoor ook heel veel shit over zich heen kreeg van media.
3: Brian Bobby?
7: Ja, nu ging hij goed. En dan was het helemaal. En hij is zo grappig en zo droog. En hij is zo goed. En onze Brian. En dan is het helemaal fantastisch. En dat voel ik ook wel hier een beetje van Virgil van Dijk. Van ja, je staat achter een team of achter een sporter. Of laat het dan ook maar. En ik denk dat ja, soms media daar ook wel lelijk in is. Dat als het goed gaat, omarmen we het heel erg. En als het niet goed gaat, dan kunnen mensen enorme drek over zich heen krijgen.
3: Maar moet je als voetbaljournalist achter Oranje staan om een verslag van te kunnen doen?
7: Nou, misschien niet op die manier. Maar dan moet er wel een soort lijn in zitten in hoe je erover schrijft. En soms wordt het op een gegeven moment gewoon heel persoonlijk.
3: Scorebordjournalistiek eigenlijk.
7: Ja, vind ik wel. En dat vind ik er niet zo sterk aan. En misschien ook al wel van supports van iedereen een beetje. Of je bent ervoor of niet. Maar niet als het slecht gaat, je dan ervan distancieren. En dan lelijk worden. Vaak ook racistisch worden als het om veel jongens gaat. Ja, vind ik niet mooi. Vind ik echt lelijk.
3: Maar er is we hebben het niet zo goed gedaan op het WK. Ja. Dan is het toch terecht dat daar artikelen over komen waarin spelers misschien de maat wordt genomen die het niet goed hebben gedaan.
7: Ja, maar dan is het we. En niet heel erg zij. En die heeft dat fout gedaan. En die doet dat niet goed. Dan is het ook we. Want we winnen. Maar dan is het ook we verliezen. En dan kan iedereen opeens bondscoach zijn. Maar ja, dat ben je niet. Dus ja, zolang jij dat niet bent, ja, dan zijn er keuzes gemaakt. En daar mag je wel kritiek op hebben. Maar de manier waarop vind ik soms iets wat persoonlijk, dat ik denk, ja, ik weet niet of ik dat nou heel journalistiek vind.
3: Daan, wat viel jou op aan de persconferentie van Nederlands Elftal?
0: Nou ja, zeker ook dit. En specifiek die fit team met Valentijn Dries en Virgil van Dijk. En eigenlijk vond ik dat van twee kanten helemaal niks. Kijk, als journalist mag je natuurlijk alles vragen op zo'n persconferentie. Maar je moet ook altijd wel bedenken, vind ik, namens wie je het vraagt. Je vraagt het namens Nederland, want jij mag daar zitten. En jij mag Van Dijk en Xavi, de nieuwe bondscoach, wat vragen. Namens jouw kijkers of jouw luisteraars. En dan ga je in zo'n fittietje met Van Dijk, of die de persconferentie wel leuk vindt, of dat hij het als corvée ziet. Of dat ik echt dacht, welk doel dient het hier? Welke nieuwsgierigheid? Journalistiek gaat over nieuwsgierigheid. Welke nieuwsgierigheid zit hier achter? En wat wil je dan van Van Dijk weten?
7: Nou, dat is toch persoonlijk, wordt het dan?
0: Ja, ik vond het dus totaal niet vrij van de Telegraaf. Ik vond de reactie van Van Dijk overigens ook.
3: Of was de journalist erop uit om een
0: ja,
3: een relletje?
0: Ja, natuurlijk. En dat doe je op het moment dat het. En daarom vind ik de reactie van Dijk ook niet chic. Je zit daar in een nieuw begin met een nieuwe bondscoach. Je speelt vandaag tegen Duitsland. Er moet nieuwe energie uitstralen. Nou, ik zag gewoon een sikkeneurige aanvoerder van Oranje zitten. Een hele grote meneer, die moet ook tegen kritiek kunnen. Maar ik vond dat hij hier op zich inhoudelijk een punt had. Maar de manier waarop hij het attaqueerde vond ik ook. Ik werd daar niet blij van. Ik dacht niet, we gaan lekker een nieuwe fase in met Oranje. Dit is onze leider en we gaan nu de Duitsers verslaan.
3: Ja, dus de enige oplossing is dat we gewoon beter gaan voetballen.
7: Ja, ja, misschien wel.
0: Dat is alles opgelost.
3: Daan, jouw mediamoment. Altijd leuk, een podcast.
1: We worden uitgemaakt voor fake news. Tuig van de Richel zelfs. Het vertrouwen in ons daalt. En steeds minder mensen volgen het nieuws. Of het nu om tv, online of krant gaat. De journalistiek ligt onder vuur. Maar wat doen we er tegen? In een serie gesprekken ga ik, Joris Gerritsen, hoofdredacteur van de Gelderlander, op zoek naar antwoorden.
3: Ja, een podcast over journalistiek, ja. Min of meer. En jij bent er fan vandaan, waarom?
0: Omdat ik de zoektocht van een collega, vakgenoot, Joris Gerritsen van de Gelderlander, niet alleen waardeer, maar ook voel en met hem meevoel. Hij gaat in 10 afleveringen op zoek. In iedere aflevering voert hij een gesprek met één, nou, wat je zou kunnen zeggen, criticaster van, ook van media en van de traditionele media. En hij gaat op zoek naar de vraag, hoe krijgen we nou groepen die afhaken, weer bij het nieuws betrokken. Dat gaat over jonge mensen. Hij spreekt met iemand die daar deskundig is. Het gaat natuurlijk ook over, en dan hebben we het zo meteen nog over, de representatie van vrouwen en andere groepen in de media. En in de eerste aflevering gaat hij met Ron Meijer in gesprek. En daar gaat, dat is de man die in Heerlen-Noord een groot project leidt om naar armoede en kansongelijkheid tegen te gaan. En daar hebben ze ook een groot project over de krant in de wijk. En dat je via nieuwsvoorziening ook mensen weer kunt aanhaken. En het hele interessante inzicht wat daaruit kwam was eigenlijk dat, kijk, wij richten ons ook als Tubantia en heel veel andere media op de jongeren. Hoe gaan we die jongeren weer bij het nieuws betrekken? En uit dat gesprek kwam heel duidelijk naar voren, ja, we bereiken de jongeren misschien alleen, maar we bereiken ook niet meer de leraar in de klas. Want die leest het nieuws ook al niet meer. En als de leraar het al niet meer doet, zoals ik vroeger op mijn middelbare school, mijn geschiedenisleraar, die sloeg ons om de oren met de NRC. Ik weet niet of dat nu tegenwoordig nog werkt, maar er zijn allerlei andere manieren waarop je.
3: Die jaagt niet meer aan de nieuwsconsumptie.
0: De nieuwsconsumptie wordt op school beperkt aangejaagd. Niet voor niks hebben initiatieven heel goed als nieuws in de klas. Hè. Die ieder jaar waarin journalisten de klas ingaan om te vertellen wat journalistiek is. Maar als we de leraar de leerlingen niet meer bijbrengt wat nieuws is, en de ouders thuis van dezelfde generatie, 30's, 40's, mijn generatie, die heel moeilijk tot een, weet ik uit eigen data, tot een nieuwsabonnement te verleiden is. Mm-hmm. Dan wordt het wel heel ingewikkeld om iedereen weer aan te haken.
3: Dus een eye-opener voor jou, dus dat je
0: een eye-opener, ja.
3: Mandy, schrik jij er ook van dat de docent zelfs de krant niet meer leest?
7: Ja, eigenlijk wel. Want ik ga ervan uit dat die dat wel doet om het inderdaad over te kunnen brengen. En is er dan ook antwoord op waarom die docent dat ook niet doet? Want het lijkt me ook gewoon deel van je werk, of niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk ook de nieuwsconsumptie neemt gewoon door de jaren heen af bij alle groepen. En dertigers en veertigers zijn lang niet altijd zo nieuwsbewust. Moet ook heel veel keuze maken in het leven. Waar besteed ik mijn euro aan? Het klinkt misschien gek, maar media concurreren, die zijn ook met Spotify en met Videoland en met Netflix. Omdat aan het eind van de streep, het eind van de maand, mensen toch op de portemonnee letten. Dus er zijn allerlei redenen waarom die consumptie afneemt. En het geldt ook niet voor alle docenten. Ron Meijer geeft gelukkig in die podcast aflevering ook duidelijk aan dat in Heerlen Noord ook docenten dat weer oppakken. En dat daar echt wel goede ontwikkelingen zijn. Maar ik vond het wel een eye-opener dat ik dacht, ja, we zitten met z'n allen naar de jongeren te staren. Moeten we ook zeker doen. Maar er is ook een groep tussen. De gemiddelde abonnee van een krant is 50, 55 plus. Hè? Ja. Dus we kunnen naar de twintigers kijken. Maar er zit ook een hele grote groep tussen die we nieuwsbewuster moeten maken.
3: Het is een collega van je. Heb je dingen van hem gehoord? Van je, ja, dat is wel echt een goed idee. Dat ga ik ook bij ons even invoeren bij Tubantia.
0: Nee, dat nog niet. Misschien komt dat in de volgende 7 afleveringen, hoop ik.
3: Ja. Je had het al over de rol van vrouwen in de media.
0: Van een krant is 50, 55 plus. Hè? Ja. Dus we kunnen naar de twintigers kijken. Maar er zit ook een hele grote groep tussen die we nieuwsbewuster moeten maken.
3: Het is een collega van je, heb je dingen van hem gehoord? Van je, ja, dat is wel echt een goed idee. Dat ga ik ook bij ons even invoeren bij Tubantia.
0: Nee, dat nog niet. Misschien komt dat in de volgende 7 afleveringen, hoop ik.
3: Ja. Je had het al over de rol van vrouwen in de media. Mandy, jij wees ons op het onderzoek

0: Ja, misschien op een
1: beetje
0: manier.
1: Op zoek naar de jongeren en misschien ook naar vrouwen.
0: Ja, ik denk dat je gewoon op zoek moet naar een afspiegeling van de samenleving. En dat dus op redacties, ik heb het hier al wel eens eerder gezegd, dat ik denk dat het toch echt op redacties begint, dat die diverser en inclusiever moeten zijn. En als het daar begint, dan heb ik echt het geloof dat dat vanzelf ook in programma's doorcijpelt op verschillende vormen van media.
1: Ja, want je wilde het hierover hebben. Toen zei wij, ja, het is eigenlijk nieuws van maandag. Maar je zei, tot nu heb ik alleen maar krekeltjes gehoord hierover. Ja. Er is niemand die hier verder nog over doorpraat of doorboomt.
0: Ik dacht, jullie hebben dit dinsdag al gedaan. En toen bleek dat jullie het dinsdag niet hadden. Ik zei, maar misschien maandag. Check maandag even. En toen werd gezegd, nee, hebben we er ook niks mee gedaan. Toen dacht ik, ja, het is misschien niet nieuw. Maar het is wel eigenlijk, nou ja, toch heel verdrietig en sneu dat in 2 jaar tijd de cijfers nog steeds hetzelfde zijn. En wat ik heel goed vind van het commissariaat is dat ze nu een soort checklist hebben gemaakt, ook voor redacties, om te kijken van, oké, wat kunnen wij doen? Dus dat daar staan echt dingen in van, zijn wij echt neutraal? Hoe kiezen we de beste gast? Doen we gewoon op onze Rolodex kijken wie we altijd al vragen, of gaan we een keer iets anders proberen?
2: En het is ook heel moeilijk om capabele vrouwen te vinden, hè?
0: Ja, die zijn er ook niet, Kiki. Dat is
1: je lacht erbij, Kiki. Mensen zien niet hoe je nou kijkt.
0: Ja, nee, maar inderdaad, dat wordt inderdaad gezegd dat vrouwen niet willen of dat ze niet zouden kunnen. Maar dat is onzin. Ze worden inderdaad niet gevraagd. Of gevraagd om niet de goede redenen. Dus als je ze om hun deskundigheid vraagt, dan willen ze heus wel.
1: Ja, als redactie denk je, of als medium denk je vaak, ik ben goed bezig, ik let op de verdeling. Mannen, vrouwen. Maar toch, het lukt niet. Hebben we dan toch een bord voor de kop?
0: Ja.
1: En hoe zou je het, ja, die vraag is natuurlijk al vaak gesteld, hoe zou het dan beter moeten of gaan?
0: Ja, ik denk echt op redacties beginnen en niet het gevoel hebben dat je het allemaal al zo goed doet. En eens een keer goed naar je redactie kijken. Wie werken daar? Wat is hun achtergrond? Want divers gaat niet alleen over man-vrouw. Het gaat ook over leeftijden. Als iedereen 50 plus is, en niks tegen alle 50 plus is, maar dan zit je ook allemaal wat sneller in een bepaalde hoek. Dus
1: ook mensen met een handicap, hun representatie is ook onderzocht in hetzelfde onderzoek. Dat
3: queers.
0: Ja, en dat is nog geen procent, terwijl 12% van de bevolking een zichtbare handicap heeft. Want het gaat dan over zichtbare handicaps. Ja, waarom zien we dat nooit terug? Waarom is Lucille Werner de enige die we ooit hadden? Waarom zou iemand niet kunnen presenteren als diegene iets aan zijn haar of diens benen heeft of een arm misschien mist, dan kun je toch nog steeds wel een presentator zijn. Terwijl dan terug wordt gekoppeld, ja, maar dan leidt dat af.
1: Dane, ja, ze spreken iedereen aan natuurlijk. Het is het commissariaat voor de media. Gaat natuurlijk heel veel over omroepen en zichtbaarheid. Hoe zit het bij de krant?
4: Nou, daar speelt die discussie net zo. En speelt ook dat we daar nog een been hebben bij te trekken. En dat gaat gewoon uiteindelijk over, ik ben niet eens, keuzes die op redactie worden gemaakt. Kijk, ik heb een hele slechte steekproef die ik heb gedaan toen ik wist dat dit onderwerp hier aankwam. Alle voorpagina's van onze Tubantia van de afgelopen maand, september. Hoeveel mannen en vrouwen staan er nou op de voorpagina afgebeeld? Ja, dat is 2/3 man, 1/3 vrouw. Daar doe ik mijn eigen krant een enorm tekort, want het kan een toevals
0: zijn. Maar dat klopt wel precies met de cijfers.
4: Het klopt met de cijfers. Daar staat tegenover, wij kiezen bewust, bijvoorbeeld ons social TikTok gezicht is een vrouw. De presentator van onze FC Twente voetbalpodcast, Vardo Wagenaar, is een vrouw. Dus je kiest ook wel je gezichten naar buiten toe om die herkenbaarheid in de samenleving voor alle groepen vrouwen te hebben. Maar dat er nog een stekere wereld te winnen is, ook bij ons, ja, denk ik in alle eerlijkheid, ja.
1: Ja, zo. Dus ja, er zijn ook meer presidenten in de wereld natuurlijk, man. Dan moet je dan voor kiezen om ze dan minder vaak af te drukken, bijvoorbeeld.
4: Nou ja, nee, dat is waar. De politici gaat dan vaak over. De meeste politieke leiders zijn man. Ja, dan heb je vaker mannen bij een debat dan vrouwen. Maar overigens vind ik het wel goed daar, als het gaat over politiek en politiek duiden. Dat las ik in het onderzoek, dat verbaasde mij wel, dat het ook vrouwen in de politiek weinig aan het woord komen, deskundigen. Terwijl ik in mijn beleving, waren juist heel veel vrouwelijke politiek duiders in al die talkshows nu. De tijd van Ferry Mingel en Frits Wester alleen, die ligt wel ver achter ons. Mm-hmm. Met Elodie Verwij, met Tessa van Viegen, met Merel Ek, met een hele rij.
1: Ja.
4: En dat vind ik alleen maar heel positief. Maar ja, het is kennelijk
0: ja, als je gaat turven, dan komt het gewoon echt nog niet in de buurt. Nee. Dus ja.
1: Alle platforms van Meta hebben het satirische filmpje verwijderd van Roel Maalderink. Maalderink filmde werknemers van Meta met de speciale AI-bril van het bedrijf zelf. En de mensen die daar werkten vonden dat niet per se grappig.
5: Mag ik even wat vragen? Je werkt, want jij werkt bij Meta. Sorry? Sorry, wat zei je? You're from Meta, right?
6: Ja.
5: Hey, Meta, start filming.
6: Starting filming?
5: Huh?
6: What? Are you recording right now?
5: Can you see the light?
6: Yeah, I can see it.
5: Oh. Because it's quite easy, you can just put a tape over the lights and then

0: then you can see that I'm filming.
1: Okay, I don't know what's going on. Sorry, recording me.
0: Je komt van Meta.
2: Ja.
0: Hey Meta, start filming. Want die heeft zelf geen Meta. Die heeft zelf geen Meta-bril.
2: Excuseer me.
3: Ja, Daan, wat vind je van deze stunt? Dit is een stuntje natuurlijk ook.
4: Het is een klassiek Roel Maaldering stuntje. Ja. En goed gedaan, vind ik. En uiteraard belachelijk en allerlei andere kwalificaties die je erop kunt plakken dat Meta dit offline haalt. Ik las in artikelen die ik daar vanmorgen over las, dat werd dat opvallend genoemd. Nou, helaas is dat niet meer opvallend, denk ik, dit gedrag van Meta. Het is gewoon censuur.
3: Ja, ze zeggen dat, want Maaldrink maakte dit filmpje namens burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, ja, dat hij de werknemers pestte en dat dat in strijd is met de gedragsregels op hun, ja, platforms. Dus als je mensen pest, maar dan die filmpjes...
4: Nee, dat gebeurt helemaal nergens op de platformen van Meta dat daar gepest wordt. En dan wordt er altijd meteen ingegrepen,
5: ja,
4: door Meta. Dat
5: klopt.
4: Dus ze hebben wel recht van spreken. Ja, dat is, heb je gelijk, Herman. Sorry.
3: Ja, dus dat is onzin dus.
5: Ja, dat is totaal onzin. En het laat eigenlijk... Nou ja, laat het zichzelf al zien dat zij het dan weer verwijderen. Daar is alles eigenlijk ook al wel weer mee gezegd. Het punt is nu juist nog meer en nog duidelijker gemaakt, lijkt me.
3: En is het journalistiek, Daan? Want hij maakt het namens Bits of Freedom. Ja. Er wordt namens hen op pad gestuurd om, nou ja, om een filmpje te maken. Is het journalistiek wat hij doet?
4: Ja, ik denk wel dat het journalistiek is, ja. Je kunt namelijk een organisatie confronteren met een eigen product. En kijken hoe daarmee om wordt gegaan. Kijk, dat zo'n mevrouw die dan binnenloopt zegt: ik heb mijn koffie nog niet gedronken en ik wil eigenlijk niet in beeld. Ik bedoel, het heeft iets flauws. Maar het bredere punt vind ik journalistiek. Je legt namelijk gewoon bloot dat een organisatie, en dat is in dit geval niet nieuw, met twee maten meet en enige hypocrisie aan de dag legt. En dat vind ik ook de taak van de journalistiek. Ja,
3: ja, maar dat is op andere platforms nog wel te zien. Kiki, ja, dan blijkt soms dat, ja, satire of iets grappigs beter blijft hangen dan een diepgravend journalistiek verhaal. Om zoiets aan de kaak te stellen.
6: Ja, sorry. Ja, ik ben gewoon niet mee met deze manier van satire bedrijven. Dus ik bedoel, I love Roel. Maar dit hoeft van mij echt niet.
3: En
6: je doet ook weer allemaal mensen voor de bus gooien die daar dan toevallig werken en toevallig op dat moment rondlopen. Dus zeg maar, eigenlijk waar we het net ook over hadden. Ja, dan maak je hun weer helemaal verantwoordelijk voor dat hele bedrijf. En zo, wat moet je dan doen? Moet je dan... Ja, god, ik ben daar gewoon niet zo... Ik word daar een beetje jeukerig van. Maar goed, het is allemaal leuk bedacht. En goede reacties, dus het zal wel goed zijn.
4: Hoe kun je nou Roel loven, maar niet van deze satire houden? Dit is helemaal zijn manier. Dit is zijn manier van werken altijd.
3: Maar vind je het dan terecht ook dat Meta het eraf haalt?
6: Ik gewoon heel kleinzielig. Dus dat toont het heel aan. En ik vind Bits of Freedom ook fantastisch. Maar ja, je hebt toch een maker, snap je? Ik bedoel, ik ken heel veel cabaretiers waarvan ik denk, nou, voorstelling, ja, ik vind niks, maar goed gemaakt of zo, snap je? Zo. Dus en meer van, ik ben juist inhoudelijk kijk ik gewoon anders of zou ik andere keuzes maken die ik grappiger vind.
5: Je hebt niet gelachen.
6: Nee, want je ziet ook van ver aankomen wat het is. Maar dus ik snap dat wel, het pesterige en dat beetje dat vernederende. Maar dat is ook precies de bedoeling en het heeft heel veel opgeleverd. Dus ik denk dat hij super geslaagd is in wat hij moest doen.
3: Ja, precies. Misschien wel meer dan een normaal journalistiek verhaal bedoel.
6: Ja, zeker. Ja.
3: Ik ga jullie danken voor het Mediaforum. Mandy Woelkens van Omroep Zwarte en Daan Bonenkamp van Tubantia. Straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen vandaag over het gevreesde weersverschijnsel El Niño. Het wordt de heftigste die ooit geweest is die ons te wachten staat. Bel ons nu met vragen die u heeft. 0800-1101 of ga naar de Radio 1. Ik moet het goed zeggen. Ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Dat was het.
7: NPO Radio 1.
3: Hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Ismael de Bruin.
8: Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in het land. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen... waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. En bovendien zijn ze goedkoper. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. Die partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. En u hoorde er al iets over. Het techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldering verwijderd van Instagram. Maaldering filmde medewerkers van het bedrijf met de AI-bril van Meta. Die kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het personeel van Meta bleek daar niet van gediend.
3: De verkeersinformatie krijgt u van Mandy van der Plas. Waar staat het vast, Mandy?
2: Hi, onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam bij knooppunt Raasdorp. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en de vertraging is op dit moment zo'n 20 minuten. Een alternatief is omrijden. Dat kan via Schiphol over de A4 en de A5. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, daar rijdt het langzaam bij knooppunt Hooipolder. 10 minuten extra reistijd hier. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Knopendel is de linkerrijstrook dicht en hier is de vertraging ruim 20 minuten.
7: Tot 11:30, Herman van der Zand.
3: De werelden van kunst en wetenschap komen al 10 jaar samen op het Bedwetersfestival in Utrecht. Morgen ook weer over het succes en het belang daarvan praat ik straks met spraakmaker, cabaretier Kiki Schippers en festivaldirecteur Jessie Waalwijk. Van harte welkom.
9: Ja, dankjewel.
3: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: 10 jaar alweer. Moet het hoogtepunt nog komen?
9: Ik denk het wel, ja. Het is
3: altijd,
9: elk jaar,
3: ligt altijd
9: ja,
3: in de toekomst.
9: Tuurlijk, hè? Dat ligt altijd in de toekomst. Ja, ja. Zeker. We gaan ons best doen morgenavond.
3: In onze rubriek zijn er nog vragen. Gaan we het zo hebben over het weersverschijnsel El Niño. De wereld zet zich schrap voor mogelijk de sterkste uit de geschiedenis. En dat betekent extreem weer in grote delen van de wereld met enorme gevolgen. Nadia Bloemendaal is klimaatwetenschapper bij het KNMI. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: El Niño, het is Spaans voor het kind. Een weersverschijnsel waarmee we 1 keer in de zoveel jaar te maken hebben. Wat is het precies?
10: Precies.
3: Nou ja, niet te lang.
10: Ik wou zeggen, heb je even. Nee, El Niño, ja, het wordt gekenmerkt door abnormaal warm zeewater in de Stille Oceaan, dus bij de kust van Peru. Maar het heeft ook een atmosferische tegenhanger en dat heet de Walker-circulatie. En die Walker-circulatie die gaat eigenlijk compleet verschuiven, waardoor je in bepaalde gebieden extreme droogte krijgt, in andere gebieden overstromingen. Natuurrampen. Dat is wat een El Niño.
3: Ja, die opwarming van het zeewater, die verandert het weer.
10: Ja.
3: Er staat nu een supersized El Niño. Dat is heel lelijk. Het is een Engels woord en dan een Spaans woord erachteraan. Dan gaan we dat in Nederland
10: ik heb ook al
9: Muy grande.
10: Ik heb ook al Godzilla El Niño voorbij zien komen. Dus de superlatieve tekort.
3: Ja, de El Mas Grande Niño staat voor de deur. Grote delen van de wereld gaan daarmee te maken krijgen. Je noemde al extreem weer. Hoe uitzicht dat dan op de grond?
10: Op de grond. Waar je bijvoorbeeld aan moet denken is dat in Indonesië, Australië, dat gebied, daar wordt het heel droog. Dus de kans op natuurbranden neemt daar toe. In Afrika, in de Hoorn van Afrika, dus bij Somalië, wordt er juist meer regen verwacht. Echt tot overstromingen aan toe. In Zuid-Afrika, Zambia, is het weer heel erg droog. In Zuid-Amerika, bij Peru, gaat er heel veel regen vallen.
3: Dat weten we nu al voor welke termijn, voor welke periode geldt dat dan?
10: Ja, dat geldt voor de loop van 2027. Want El Niño, nou ja, je hint er net aan van het betekent het kind. Mm-hmm. Maar het betekent eigenlijk het kerstkind. De officiële naam was El Niño de Navidad. Zoals de Peruaanse vissers het in de 17e eeuw noemden. En dat kwam voort uit dat het water, ja, rond kerst heel erg warm werd bij de kust van Peru. En dat bleek dus die El Niño te zijn. Daar hebben wij ook de naam aan ontleend. Dus de piek zit rond de kerst. Maar de effecten daarvan lopen eigenlijk nog het hele jaar daarna ook door.
3: Genoeg vragen en genoeg raadsels misschien ook om te ontrafelen over El Niño. Laat ons weten wat uw vragen zijn. Bel ons op 0811. Stel uw vraag via de NPO Luister app. Mailen kan ook naar spraakmakers@karo-ncv.nl.
7: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
3: We gaan snel naar de immer opgeruimde verslaggever Thomas Schuurman. Thomas, wat ben je aan het doen?
11: Ja, rotgeluid dit, hè. Klusje dat bij mij weten maar weinig mensen leuk vinden. Dat je toch zeker wel wekelijks eigenlijk zou moeten doen. Wat op latere leeftijd van weet dat irritante geluid. Ik zet hem ook maar even uit. Niet al te fijn vindt als je dan net lekker op de bank zit of zo. Al geeft het ook wel voldoening als je het gedaan hebt. De oplettende luisteraar had het misschien gehoord. Stofzuigen. Dit was een stofzuiger, dames en heren. Maar ik heb hem dus wel even uitgezet. Want ja, dat praat toch makkelijker, hè, op de radio. Kiek, A, wat ben jij voor stofzuiger? En B, vooral, jij als iemand van weinig woorden, grapje misschien, kort van stof. Wat wil je weten?
12: Thomas, ja, ik ben een hele slechte stofzuiger. Want ik ben een beetje allergisch voor huisstofmijt.
6: En iedere keer als ik stofzuig, dan haal je dat stof. Dat gaat dan weer opdwarrelen. Dus dan moet ik heel veel niezen. Dus eigenlijk maak je het dan erger. Dus dan kies ik er soms voor om niet te stofzuigen. Wat was je tweede vraag?
11: Wat wil je weten van stof?
6: Ja, wat is het eigenlijk? Hoe kan het zo zijn dat je een huis, weet ik veel, je bent er 3 weken niet geweest en er ligt meer stof? Wat is daar gebeurd in dat huis? Snap je, waar komt het vandaan? Hoe kan het nou zo? Wat is stof eigenlijk? Ik snap het niet.
11: Nou, ik geef me even de tijd, Kiki. Want ik heb de stofbak er even uitgehaald uit mijn eigen stofzuiger. Want die heb ik deze morgen maar even meegenomen. Helemaal naar Eindhoven aan de Technische Universiteit ben ik. Samen met Heliante Kort. Zij is expert gezonde woonomgeving. Weet alles van stof. Nou, open eens even kijken. Halen we er even een klein plukje uit. Doen we met een schaar.
12: Een plukje uithalen.
11: Je moet ook voorzichtig doen, want u bent inmiddels allergisch ook geworden voor stof. We doen het even onder een plaatje, even kijken. Wat ziet u dan van mijn eigen stof?
12: Je ziet eigenlijk zanddeeltjes, hè, want die neem je mee. Je ziet eigenlijk zie je vooral, want dat is het grootste gedeelte, huidschilfers.
11: Ah, lekker.
12: Maar ook haren. Ik kan zien dat het de blonde haar is, dat zie je dat erin zit. Maar ook vezels, katoenen vezels zie ik hier. Wellicht misschien van een bank. Of van de kleed. Je ziet ook wat roetdeeltjes, kan je zien.
11: Een variëteit, variëteit aan spullen dus. Ja, want ja, maar hoe kan dat nou op de gang hier in uw kantoor, in de studio bij ons in Hilversum, overal stof om gek van te worden? Waar komt dat toch de hele tijd overal vandaan?
12: Ja, van onszelf. Ja. Het is vreselijk. Maar het merendeel van het stof, dat zijn deeltjes van onszelf. Huidschilfers die we verliezen, eigenlijk over de dag heen, zo 1,5 gram per dag. Dat komt neer en door eigenlijk de elektrische lading klont het dat allemaal bij elkaar.
11: Dat is het. Het moet eerst samenkomen.
12: En dan wordt het ineens zichtbaar. En dan is er verbazing van, hé, waar komt het vandaan? En natuurlijk, als je er niet bent, denk je, hoezo dan? Maar die zilvers liggen er al. En stofzuigen haalt ze niet allemaal weg.
11: Ja.
12: Dat is zo fijn dat het allemaal neerdaalt en verder in het tapijt gaat dan wel in de bank. Het moment dat je gaat zitten, misschien heb je dat wel een keer ervaren, als je op een stoel zit met de textiele zitting, dan plof, hè, met een beetje zon.
11: Ga er maar eens op slaan.
12: Precies, dan stuift het overal naartoe.
11: Ja, maar toch even hier in uw werkkamer, hè. Ik zie niks, maar je ziet nu heel veel stof. Heb ik veel meegenomen?
12: Ja, als we de kasten gaan verplaatsen, gaan we stof vinden. Achter de kasten vind je wel. Dit is natuurlijk wel een beetje een kantoorruimte, hè, dus dat vind je minder. Er zijn wat minder menselijke activiteiten. Het gaat ook om het aantal mensen, hè, dus eigenlijk kan je bijna vanuit het stof een weerspiegeling zien van de activiteiten die er zijn. Mensen die er zijn, maar ook huisdieren. Hè, want ook huisdieren verliezen huidschilfers. We weten niet hoeveel per dag, maar ook dat. Je zou in principe zelf in het stof kunnen zien welke type haren er zijn. Je kan natuurlijk de kleurharen zien. Hè, dus ik zag al meteen een blonde haar. Ja, uw haar zelf is niet helemaal felblond. Maar is
11: iemand anders gedaan?
12: Altijd
11: iemand anders.
12: Die blond haar heeft. Die...
11: Maar toch even ook afgesloten ruimtes. Hè. Ook daar is het voor mijn gevoel altijd stoffig. Ja, en daar is toch weinig activiteit.
12: Ja, maar er zijn ook wat ik noem stofvangers. He, dus kijk, we zitten hier ook op stoelen. Die hebben een textiele
11: leuningen.
12: En daar zit natuurlijk altijd wat op. Ja. En er is toch wel altijd wat beweging eigenlijk. He, luchtverplaatsing is altijd in de ruimte. He. Dus kijk, we zitten niet in een vacuüm. Omgeving. Ja, ons huis is niet vacuüm.
11: Nee.
12: Er komt ook stof, ook moet je bedenken, deeltjes vanuit buiten. Ja, want het zijn ook, dat kan je ook zien, hè, hier. Er zijn ook deeltjes van buiten die we meenemen. Hè.
11: Ja.
12: En dat alles klontert en daalt neer.
11: Ja. U weet er veel van, collega's hier in Eindhoven. Even verderop ligt de huisstofbijbel, als ik het zo mag zeggen, waar alles van stof.
12: We weten alles van stof. We weten heel veel van stof. Je kan natuurlijk veel meer nog achterhalen. Wat ik net zei, we weten eigenlijk niet precies over huisdieren. Wat huisdieren achterlaten in de stof. Daar is eigenlijk minder focus op gewezen. Maar we weten veel van stof. We weten ook, zoals de spraakmaker aangaf, dat je er ziek van kan worden. Mm-hmm. Hè? Als je er overgevoelig voor bent, dan heb je er echt veel narigheid van. Hè? Van de huisstof mijten in het huisstof. En Ja, niezen, tranen de ogen, jeukende huid.
11: Je kunt er maar last van hebben. Al met al samengevat, dank Heliaan Tekort. Over al dat stof hier niet te zien. Maar het zit er toch echt, Kiki, als je straks zo meteen thuis komt. En met die verdraaide plumeau in actie komt. Ga je toch anders tegen stof aankijken nu?
6: Ja, gadverdamme. Ook, ik wilde hem niet aanzitten, al die huidschilfers.
3: Die schilfers liggen er altijd.
6: Gadverdamme.
3: Ja.
11: Een paar gram per dag.
6: Oh man. Oké, ga snel stofzuigen als ik thuis kom.
7: Spraakmakers.
3: Extreme droogtes, eindeloze stortregens. Kortom, extreme weersomstandigheden in een groot deel van de wereld.
13: Het schokkende nieuws is dat we krijgen te maken met een super El Niño.
14: Godverdikke.
15: Nou, ja. En nu?
16: Ja, El Niño is eigenlijk een wereldwijde invloed op het klimaat en dus het weer in de komende seizoenen.
17: Dat betekent dus langere hitteperiodes, dus heel veel hittestress.
13: Maar juist weer natter in de buurt van Brazilië, ja. en het oosten van Afrika.
18: El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world.
13: Wij merken daar eigenlijk niet zoveel van.
16: Maar we gaan het wel merken in de supermarkt.
19: De komende 6 maanden kunnen wereldwijd bijna 500.000 mensen extra overlijden. En dat kan gebeuren door de gevolgen van het klimaatfenomeen El Niño.
20: En dan weten ze door Super El Niño ook nog eens niet hoe lang dat nog extra gaat duren. Mogelijk tot begin volgend jaar.
3: Nadia Bloemendaal is klimaatwetenschapper bij het KNMI. Dit is haar terrein. Er worden ook wat bekende stemmen langskomen zojuist. Is hier om al uw vragen te beantwoorden over El Niño. Die, zo zegt VN-chef Antonio Guterres, voor onze ogen aan het supersizen is. Toch weer gebruikt. Is dat een voldongen feit dat het aan het groeien is en groeien is zoals we nog nooit hebben gekend? Of verwachten we dat vooral op basis van modellen?
10: Nou, de kans is inmiddels meer dan 90%. Volgens mij zelfs 97% dat deze El Niño zich echt voort gaat zetten tot in ieder geval december. En wat ik hiervoor al zei, van dat is wanneer de piek van het van de El Niño meestal zit.
3: Je ziet dat water warmer worden.
10: Je ziet het water warmer worden en het blijft alleen maar verder opwarmen. En nou ja, die effecten die lopen dan dus nog verder door. Maar wat je net ook in het item hoorde, was dat deze El Niño gaat nu samenkomen met klimaatverandering. We zien het klimaat al veranderen. En dit is de eerste keer dat we echt zo'n sterke El Niño bovenop de al bestaande klimaatverandering zien gebeuren, waardoor de effecten nog groter zullen zijn.
6: En het is een paar keer, het is niet elk jaar, toch?
10: Nee, een El Niño komt ongeveer eens in de paar jaar voor. Het is een oscillatie, een variëteit. We noemen het ook officieel de El Niño Southern Oscillation, om even wat termen te pluggen hier. Het is een oscillatie die komt ongeveer eens in de 2 à 7 jaar voor. Daar hoort ook een neutrale fase bij, waarbij er niet heel veel gebeurt. En daar hoort een La Niña bij, waarbij niet het zeewater opwarmt, maar juist afkoelt. En dan krijg je weer andere weerspatronen. Maar deze El Niño, een El Niño, die kan een aantal maanden aanduren of aanhouden. Die kan ook een aantal jaar aanduren.
3: U kunt uw vraag stellen over El Niño 0800-1101. We gaan naar de eerste beller, Marijke Kooi-Noor. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
3: Wat is uw vraag?
21: Mijn vraag is de volgende. Al die rampen die u net al beschrijft, hè, van grote droogte en overstromingen die in verschillende delen van de wereld voorkomen en echt heel vreselijk zijn. Ik lees nu alsmaar waarschuwingen over El Niño, dat wij dat in Europa nu ook te wachten, wij dat ook kunnen verwachten in Europa. Dus enorme droogte, maar vooral ontzettende hitte het komende jaar. En nou wil ik graag weten of dat zo is dat u deskundige daar meer over weet of zeker weet. Dat eigenlijk.
10: Dat is een goede vraag. Wat ik net al zei, van deze El Niño komt dus eigenlijk bovenop de klimaatverandering die al plaats aan het vinden is. Wat wij weten is dat een El Niño de wereldwijde temperatuur nog wat verder omhoog duwt. Dus klimaatverandering is dat al aan het doen en daar komt El Niño nog bovenop. En dat betekent dat als wij te maken krijgen met hitte, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer of droogte, dan kan El Niño daar nog een schepje bovenop doen. Verder wil ik hier ook bij zeggen dat de directe effecten, zoals die overstromingen en de droogtes die ik eerder schetste, die patronen die zijn iets minder duidelijk voor Europa. Maar wij krijgen zeker wel te maken met indirecte effecten. Want doordat er dus elders in de wereld deze klimaatrampen staan te gebeuren, of nou ja, wat we verwachten op basis van wat wij weten van El Niño, gaat waarschijnlijk de prijs van cacao, van koffie, van soja, van rijst, van nou ja, gewassen die in die gebieden verbouwd worden, ja, die oogsten die zullen waarschijnlijk mislukken. En daardoor worden de prijzen opgedreven. En de Europese Centrale Bank die heeft laatst berekend dat die prijzen tot wel 9% hoger kunnen komen te liggen. Dus die effecten gaan wij ook nog merken waarschijnlijk.
3: Dus het weer gaat misschien niet op zijn kop, maar we gaan wel, doordat er in die andere gebieden dingen gebeuren, gaan we hier dat op andere manieren wel merken.
10: Wij gaan dat op andere manieren wel merken, ja.
3: Ja, ja. Mevrouw Kooijenoors, de vraag beantwoord?
21: Ja. Maar ik zou ook nog heel graag willen weten, als dat kan, hoe het komt dat het zeewater nu zo'n hoge temperatuur heeft. Want dat is dus het extreme op dit moment, hè?
10: U bedoelt het zeewater in de Noordzee?
21: Nee, ook het zeewater in de grote oceaan. Want
10: Wat er dus in de Stille Oceaan gebeurt, dat is dus die El Niño die bezig is.
3: En waarom is die dan nu zo warm? Is dat bekend?
10: Dat is die El Niño, die is dus vanaf juli zich aan het opbouwen. En die is zich echt heel snel aan het opbouwen. En dat opbouwen, wat ik zei, van daar zit een atmosferische component aan. Maar het zeewater doet net zo hard mee. Het is een soort kip en ei. Het houdt zichzelf ook een beetje in stand. Maar waar het nou precies begint, begint het bij de zee, begint het bij de lucht? Dat is een beetje een vraagteken. Ja. Dat proces, dat werd heel snel ook heel veel sterker, waardoor dat zeewater ook heel snel heel veel warmer werd. En dat is dus wat ik net zei, van dat proces gaat nog even doorlopen.
3: Ja. Dank u wel, mevrouw Kooijenoor. Vragen 0811-01, u weet het, hè? Martin Oost, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: U kijkt het journaal met enige regelmaat en u valt wat op, hè?
14: Ja, vanochtend ook viel het mij op. Het lijkt mij, dat hoor ik ook wel, dat de windstromingen veranderen door El Niño. En nou meende ik vanochtend te zien dat het zodanig verschuift dat ik de vraag heb, gaan de ABC-eilanden, benedenwindse eilanden, Aruba, Curaçao, Bonaire, gaan die wel terechtkomen in een orkaangebied, zoals de bovenwindse?
10: Oh, dat vind ik een hele goede vraag.
3: Caribisch Nederland.
10: Ja, Caribisch Nederland.
3: En andere landen, krijgen die er wel mee te maken?
10: Nou, Caribisch Nederland heeft het op dit moment rustig in de zin van er zijn geen orkanen. Dat komt door El Niño. Want El Niño, die Walker-circulatie waar ik het eerder over had, daar zit opstijgende lucht, grote opstijgende luchtkolom, die ligt nu boven de Stille Oceaan. En daar zit ook een dalende luchtkolom. Die dalende luchtkolom die ligt boven de Atlantische Oceaan. En die werkt als een soort pannendeksel eigenlijk op de lucht. Dus alles wat probeert te vormen. Ja, stormen die willen graag opstijgen. Maar dat wordt tegengehouden door de atmosfeer. Daarnaast waait het ook nog eens heel hard op grote hoogte. Er is veel windschering, zoals wij dat meteorologen noemen. En alles wat wel probeert te vormen, dat wordt eigenlijk meteen weer kapot geblazen. Het is
3: goed nieuws, zou je zeggen.
10: Nou ja, goed nieuws. Ja, ik ben eigenlijk van huis uit orkaanwetenschapper. Ik verveel me een beetje.
3: Ja, want Maar als de orkaanwetenschapper zich verveelt, is het voor ons prima natuurlijk.
10: Ja, ik voor de mensen op de eilanden ben ik inderdaad echt heel erg blij. Want het is een heel erg rustig orkaanseizoen. Er is nog geen enkele orkaan voorgekomen. Dus categorie 1 of sterker. Er is nog geen enkele orkaan voorgekomen. En dat is voor het eerst sinds, nou in ieder geval de betrouwbare metingen in 1960 begonnen zijn, hebben we dit nog nooit gezien. Dus het is echt een exceptioneel rustig seizoen.
15: Aan die kant van de wereld dus.
10: Aan die kant van de wereld, ja.
3: Dan zegt je gevoel, dan is er iets mis als het zo lang al stil is?
10: Nou, er staat nog wel wat anders tegenover. Want,
3: was ik al bang voor.
10: Ja, want in het Caribisch gebied is er nu wel heel veel droogte. Er valt heel weinig neerslag. Er is veel droogte, veel warmte of hitte. En ja, dat heeft natuurlijk ook zijn consequenties op bijvoorbeeld de gezondheid, maar ook op het verbouwen van gewassen en zo. Dus ze hebben daar echt wel met andere problemen nu te dealen. Eventjes nog heel kort de vraag van wat gebeurt er met orkaan. Nou ja, goed, er zijn dus eigenlijk geen orkanen op dit moment. Dus het zwaait ook niet per se in één keer af naar Bonaire of wat dan ook. Maar de verandering in de grootschalige windpatronen, Die is wat kleiner op de Atlantische Oceaan. Die is groter in de Stille Oceaan. In de Stille Oceaan gaan die passaatwinden omdraaien eigenlijk. Dus waar ze eerst van oost naar west blazen, waar je ze tijdens een El Niño, en zeker deze sterke El Niño, wat meer van west naar oost toe.
3: Dus die windrichtingen daar, die zijn duidelijk aan het veranderen.
10: Ja.
3: Kiki, heb jij een vraag over El Niño?
6: Ja, dus het ging mij over wat de tegenhanger is van El Niño. Dan heb ik al gehoord dat La Niña, het kleine dochtertje, zeg maar.
10: Het zusje.
6: Ja, oh, dat kan ook.
10: Ja.
6: Het midzomerzusje, laten we het even zo noemen. Maar wat gebeurt er dan?
10: Nou, tijdens een El Niño, of El Niño,
6: La Niña?
10: Nou ga ik helemaal zelf de fout in, sorry. Tijdens een La Niña zie je dat zeewater juist af aan het koelen is. Dus met El Niño warmt het op bij de kust van Peru. Bij La Niña gaat dat juist afkoelen. En dan krijg je eigenlijk precies het tegenovergestelde effect als wat we nu zien.
6: Dus dan krijg je overstromingen waar het nu droog is.
10: Bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld Australië. Het orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan, die gaat in een soort overdrive als je een La Niña hebt. Daartegenover staat dat het in de Stille Oceaan juist heel stil wordt. Want daar heb je dan juist die dalende luchtstroom zitten. En boven de Atlantische heb je die stijgende luchtstroom zitten. Dus ja, eigenlijk het patroon flipt dan de andere kant op.
3: Ja, en is dat dan ook zo, als we nu een hele sterke El Niño krijgen, krijg je dan over een tijdje een hele sterke La Niña? Is dat ook zo in balans?
6: Groeien ze allebei op?
10: Ja, ja, zo meteen twee pubers. Nee, dat kunnen we niet zo zeggen. En het is ook niet dat standaard elke El Niño weer wordt opgevolgd door een La Niña. Je kan hebben dat een El Niño even afzwakt, dan kom je een beetje in een neutrale fase en dat je dan weer een nieuwe El Niño krijgt.
6: Ja, de twee derde man en een derde vrouw.
3: Ja, ja. Ja. Slecht vertegenwoordigd. Precies. Ja. Rogier, goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen.
3: Maakt u zich zorgen?
0: Ja, maar mag ik dan even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik mij, of dat ik me trots voelde op Nederland, dat de AfroTros een integere keuze maakte, ja, om niet met genocideplegers
3: is gezegd, te vuren. Maar ik wil graag uw vraag over El Niño ook horen.
0: Nou, die mevrouw weet waarschijnlijk ook dat wij ons een nieuwe zonvloed aan het creëren zijn. Want het gaat niet geleidelijk, het gaat exponentieel, net als de genocide in Gaza.
3: Ja. U komt, is dit echt een vraag of heeft u het over het onderwerp waar we het eerder in de uitzending over hadden? Want wat is uw vraag aan hallo, bent u er nog?
0: Ja, nee.
3: Wat is uw vraag over El Niño aan Nadia?
0: Nou, dat zeg ik. Dat of wij
3: ik,
0: ons.
3: Ja, ik hoorde alleen.
0: Zonvloed. Ja. Ja, u hoort alleen, maar dan moeten we even uw beide oren aanzetten.
3: Ja, nou, ik denk dat we gewoon gaan afronden. Dank u wel. Fijn dat u belde, want ik hoorde niet echt een vraag. Hoe is het om de voorspellingen over El Niño goed te krijgen? Want we hebben een soort een projectie, maar hoe weet je dat het ook gaat uitkomen wat er nu wordt verwacht eigenlijk?
10: Daar gebruiken we klimaatmodellen voor. En klimaatmodellen die kunnen, klimaat van over 30 jaar kunnen ze simuleren. Maar we kunnen ook met dat soort weermodellen, klimaatmodellen, kunnen we ook een aantal seizoenen vooruitkijken. Dat noemen we seizoensverwachtingen. En als je veel verschillende modellen zo'n seizoensverwachting laat maken en je laat binnen zo'n model, verander je af en toe een paar kleine dingetjes, dan krijg je wat wij noemen een ensemble. Dus meerdere modelruns uit eenzelfde model. Nou, dan krijg je eigenlijk een hele grote bulk aan data wat er de komende seizoenen staat te verwachten in termen van grootschalige patronen. Ga me niet vragen of het gaat regenen op 6 december, want dat gaat het weermodel mij op dit moment nog niet vertellen.
3: Vast wel ergens.
10: Maar zo'n model kan mij wel grootschalige patronen geven. En hoe meer modellen de patronen weergeven die overeenkomen met een El Niño, hoe groter ons vertrouwen wordt in, oké, we gaan richting een El Niño. En wat ik dus net zei, van 97% kans, bijna alle modellen zitten op dit moment vol op een El Niño richting de kerst.
3: Ja.
10: Dat hij echt door gaat zetten en gaat pieken.
3: Want we moeten het misschien ook af en toe loskoppelen. Deze El Niño die eraan komt is gigantisch. En daar voegt zich dan bij de klimaatveranderingen. De veranderingen die we nu al in het klimaat meemaken. Maar los alleen al is dit dus een gigant.
10: Ja, los alleen al is dit een heel sterk event. Er zijn verschillende manieren waarop je een El Niño kan meten. Als je naar de website van NOAA gaat, zie je wel 10 verschillende methoden. In de ene methode die veel gebruikt wordt, is dit top 1. In de ander is dit top 2, maar schurkt al tegen top 1 aan. Hmm. Dus over dat soort intensiteit hebben we.
3: Wel interessante tijden voor de wetenschapper, denk ik.
10: Zeker.
3: Dank dat je er was, Nadia Bloemendaal. Tot zover deze editie. Zijn er nog vragen? Morgen gaat het over luchtwegvirussen. U kunt bellen met uw vragen. 0800 1101.
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
4: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
1: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
22: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
23: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
29: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
30: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
31: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
30: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
31: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
32: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
33: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
34: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
35: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
34: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
23: NPO Radio 1. 11 uur.
1: Herman van der Zand.
3: Morgen is het Bedwetersfestival in het Utrechtse Tivoli Vredenburg. Jessie Waalwijk is directeur van het festival. Waar nu voor de tiende jaar kunst en wetenschap hand in hand gaan. Wat de bedoeling is en wat het effect ervan is, gaat ze zo uitleggen. Eerst het NOS Journaal, Ismael de Bruin.
8: Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het nog niet precies duidelijk is voor welke honden die verplichte cursus gaat gelden.
36: Maar u moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt. En we vinden dat die baasjes inderdaad ook wat dat betreft gewoon goed moeten voorbereid zijn op wat het betekent als je zo'n hond hebt en hoe je dat ook maar veilig houdt voor alle anderen.
8: Eigenaren van honden moeten die verplichte cursus zelf betalen. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een toespraak bij de VN. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. Naar schatting vechten zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen voor Rusland in de oorlog in Oekraïne. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De fractie van BBB was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. En bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is onbekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer worden toegelaten tot het Witte Huis, zegt de rechter in de Verenigde Staten. Volgens de rechter heeft de regering niet de juiste procedures gevolgd bij het intrekken van de perspassen van journalisten. De overheid zei dat de maatregel te maken had met veiligheid, maar daarvoor werd geen bewijs geleverd, zegt de rechter. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale middenpartij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De grootste partij in Marokko, RNI, levert flink in. En het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren willen niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over de gezondheidszorg en het onderwijs in Marokko. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maalderink en Bits of Freedom offline gehaald. In die video filmt Maalderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf.
0: Can you turn around a bit?
2: Yeah.
0: Just so. And then turn back.
5: Welke delen film je nu?
0: Omdraaien. Hij heeft een vrij wijde lens.
2: Are you publishing videos and tapes you're taking?
0: Yeah, I don't know yet. I'm just filming because I'm such a huge fan of the Meta glasses.
2: No, but
0: I'm just filming everywhere I can.
8: De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Maalderink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
0: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
8: Dan het weer. Het is droog en zonnig met af en toe wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst fris, later veel zon en warm. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy is op de weg.
6: Goed, op de meeste wegen rijdt het goed door. Wel staan er een paar files door ongelukken. Zo is de N278 van Maastricht naar Vaals in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Vroendaal en Rijmerstok. Ook de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is dicht door een politieonderzoek bij knooppunt Raasdorp. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook. Dat duurt nog tot een uurtje of 12. Op dit moment is de vertraging zo'n 20 minuten. Verder is de A2 van Den Bosch naar Utrecht inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Hier is de vertraging nog zo'n 20 minuten.
7: Ster. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken.
4: Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
23: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
19: Herman van der Zandt.
3: 11:08. We spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing krijgt u alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is, een Chinees meisje van 6 jaar... heeft in een wereldrecordtijd wat opgelost?
20: Blue side, red side, yellow side, green side, white side, orange side. Mix it all up and I'll solve it again. Just don't mess me up, I'll get really mad.
3: Ja, daar kon je helemaal gek van worden van dat ding. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz? Bel ons dan nu op 0811-01. Spraakmaker Kiki Schippers is nog bij ons in de studio. Is een van de acts op het Bedweter Festival dat morgen losbarst in het Utrechtse Tivoli-Vredenburg. Jessie Waalwijk is directeur van het festival, waar nu voor het 10e jaar een portie kunst en wetenschap op het podium met elkaar versmelten. Jessie, jullie schrijven: het festival is er voor iedereen die wil begrijpen hoe de wereld werkt. Dat is een grote ambitie.
21: Dat is een hele grote ambitie.
3: Grote woorden. Welke lessen vallen er de komende dagen te leren?
21: Nou, morgenavond dus vanaf 6:30 gaan de deuren van Tivoli-Vredenburg open. En dan gaan we het hebben over hoe het is om happy single te zijn. En gaan we het hebben over opwarmende oceanen. Het ging net bij El Niño natuurlijk ook al even over.
3: Ja.
21: Gaan we het hebben over je menstruatiecyclus. Nou, van alles en nog wat. Morgenavond 80 programma-onderdelen. En heel veel bedweters hopelijk onder één dak.
3: Actualiteiten. PFAS gaat het over.
21: Zeker.
3: AI. Ja. Komt allemaal voorbij.
22: CRISPR-Cas.
21: Ja.
3: Wat?
22: CRISPR-Cas. Weet je dat knippen van het DNA? CRISPR-Cas.
3: Ja, ja. Nee,
22: ik weet niet waar je aan dacht.
3: Nee, ik wist niet wat je zei ook. je bent al jaren betrokken bij het festival. Ja, je zit er middenin.
22: Ik zit er al helemaal vol in, ja.
3: Waarom wil je daar elk jaar weer op het podium klimmen? Op het Bedweter Festival?
22: Ah, dat is echt fantastisch. Het is gewoon zo, mijn lievelingsmensen zijn daar. Weet je wel, allemaal mensen die gewoon heel graag dingen willen weten. En dan zijn er dus ook allemaal slimme mensen op het podium die allemaal dingen vertellen van je echt niet wist dat je ze wilde weten. En die combinatie is ook te gek. Dus ze doen ook onderzoekjes. Dus je hebt in de foyer kan je dan dit jaar geloof ik ook kussengevecht doen.
21: Kussengevecht, zeker.
22: Ja, en dan worden ondertussen allemaal dingetjes getest. Over hoe je dan... Wat wordt eigenlijk getest?
21: Bij het kussengevecht?
22: Ja.
21: Bij het kussengevecht gaat het over als je een kus tegen je aankrijgt, dan krijg je natuurlijk een klap.
22: Ja.
21: Nou, en dat soort onderzoek doen ze ook voor mensen met epilepsie. Want kan je, hè, met wat voor soort G-krachten kan je omgaan. En dat gaan we met kussengevecht met een gezonde populatie. Dus mensen die geen epilepsie hebben, gaan we dat testen.
22: Hoe vaak moet je slaan totdat je epilepsie krijgt?
21: Nou, dat niet.
22: Het is toch heel een ludieke manier om wetenschap te bedrijven.
3: Het klinkt ook heel grappig en zo. Maar het gaat natuurlijk over wetenschap. Heeft wetenschap dat nodig, zo'n podium, Jessie?
21: Ik denk dat het niet per se nodig heeft. Want wetenschap is natuurlijk in de basis gewoon heel erg belangrijk voor iedereen. Het is overal altijd. Maar wetenschap is ook gewoon heel erg leuk. En dit podium laat dat zien. Ik denk dat we Tivoli Vredenburg morgen dus overnemen met 3000 mensen die er gewoon zin in hebben om een hele leuke avond te hebben en ook nog een beetje wijzer thuis te komen.
3: Is elke tak van wetenschap geschikt voor zo'n festival?
21: Ja, ik durf wel te beweren van wel. Ja. Zelfs de keiharde wiskundigen kunnen we op dit podium brengen. Omdat wij met een heel goed team van mensen met je meedenken als wetenschapper zijn. Dus we gaan met jou nadenken, oké, welke vragen wil jij nou beantwoord hebben? Maar hoe liggen die vooral ook heel dicht bij het breed publiek, bij de normale mens? Als jij morgen wakker wordt, waarom is wiskunde dan ook voor jou van belang? En nou, daar helpen we ze mee. Dat is een soort trainingsproces waar we dan doorheen gaan met elkaar. En dan kan het dus zijn dat je morgenavond met een rodeo-stier je wetenschappelijk onderzoek staat op dat podium brengt.
3: Gaan we het zo even over hebben. Zijn er zaken, Kiki, die je bedenkt voor zo'n festival, die je later in je programma's verwerkt en meeneemt?
22: Ja, zeker. Dus het is sowieso inspirerend natuurlijk om veel te leren. Op een gegeven moment, ik host dan de Pandora. Dus in Tivoli Vredenburg daar heb je allemaal zalen. Hè? De Pandora is zo'n zaal. En komen dan allemaal mensen een lezing geven. En ik begeleid ze dan met een ode aan het begin. Een soort liedje in het begin. Van nu komt er die en die wetenschapper. Nu komt er dat onderwerp. En dan maak ik dan een beetje cabaret over. En op een gegeven moment kwam er iemand, die kwam in het Engels praten over fractals. Over bewustzijn. En wat dat dan met kwantummechanica te maken had. Nou, dan weet je
21: Kiki.
22: Echt. Wat zeg je?
21: Succes, Kiki.
22: Ja, het was echt zo. Oké, zet hem op. En toen ben ik daar een beetje ingedoken. En ik dacht, oh man, iedereen die hier naartoe gaat komen. Ja, dat zijn echt alleen maar de bollebozen. Weet je, die weten al super lang hoe het zit met kwantummechanica. En toen dacht ik, oké, wat zou dan grappig zijn? En dacht ik, dan is het leuk als ik die eerste 5 minuten open. Met gewoon even, ja, jongens, ik weet dat jullie dit weten. Maar gewoon even kwantummechanica in 5 minuten. Ik leg het nog even uit in een liedje. En toen heb ik het zo daar een liedje over gemaakt. Wat ook echt klopte. En dat lied heb ik daarna nog 3 jaar gespeeld door alle theaters in Nederland. En daar heb ik allerlei mensen in Nederland ook geleerd hoe kwantummechanica zit.
3: Wist je er al iets van? Heb jij zelf iets met wetenschap?
22: Ik ben gewoon heel geïnteresseerd en een beetje een beta. Dus ik hou hier enorm van om het te verdiepen in dat soort onderwerpen.
21: Maar dat
22: dus
21: hoeft dus niet.
22: Te gek.
21: Je hoeft helemaal niks van wetenschap te weten.
22: Nee, dat
21: en toch dit een heel leuk festival te vinden.
22: Oh, ja.
3: Een van de wetenschappers die meedoet is organisatiepsycholoog Marijn Zeijen van de Universiteit Utrecht. Ze heeft interesse in de menstruatiecyclus en wil erachter komen of het uitmaakt waar je in je cyclus zit, hoeveel moeite een taak dan kost. En die kennis kan ze later misschien vertalen naar de werkvloer. Daar komt de rodeo-stier, want op het festival test ze met zo'n stier, kort door de bocht, kost een rodeo-stier bereiden meer of minder moeite in bepaalde fases van de cyclus. Verslaggever Anne van der Veen zocht de wetenschapper op.
0: Dit gebeurt op een festival. Vrouwen gaan op een stier. Ik stel me voor hoe later het wordt, want dit kan je tot 12 uur 's avonds doen, dat vrouwen, of wie er ook op die stier gaat, een drankje op hebben. Is dit nou een echt onderzoek of is het meer poerle grap?
1: Ja, heel goede vraag. Het is zeker een echt onderzoek. Ik ga absoluut de data analyseren. We hebben ook controlevariabelen erin. We hebben een ethische aanvraag. Alles is helemaal volgens onderzoeksstandaarden gedaan. Ik verwacht wel dat het niet de beste setting is om het te testen. Want inderdaad, er kan gedronken worden. Er zijn allemaal mensen die kijken. Dat zal ook een effect hebben. Dus wil je wel met wat je aan hebt. We hebben wel broeken mee trouwens die iedereen aan mag doen. Maar als er een effect gevonden wordt, dan denk ik dat die al vrij sterk is. En ik wil hem dan gaan nog een keer gaan testen in het lab.
0: In een wat gecontroleerdere omgeving.
1: Ja, met een hele saaie taak.
0: Ja.
1: Dan wordt het een simpele, ik denk een handgrip experiment die hier ligt.
0: Het is inderdaad gewoon iets waarin je kan knijpen met zo'n veer. Vroeger hadden mensen dat wel volgens mij gewoon om te trainen, toch?
1: Ja, dat is dit ook hoor. Hier kan je ook mee trainen.
0: Nou, pak hem er maar bij. Want mag ik vragen in welke fase jij nu zit van die cyclus?
1: Ja, ik zit in de winterfase, zoals ze die wel eens noemen. De menstruele cyclus.
0: Nou, klaar voor de start?
1: 1, 2. Er zijn ook theorieën die zeggen dat je tijdens je menstruele fase, dat je dan op je sterkst bent vanwege ook de natuurlijke pijnstillers.
0: Dan moet ik eerlijk toegeven dat je hem best wel stevig knijpt.
1: Wel, ja. Kan nog verder, kijk maar.
0: Ja, maar dat hoeft dus niet, toch?
1: Nee. Nou ja, in die end ga ik natuurlijk straks ook vragen, dus hoeveel moeite kostte het? En daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Maar ik heb nu ook besloten om toe te voegen, hoe leuk vond je het? Dus ik wil ook even kijken of daar misschien nog verschillen te halen zijn. En ja.
0: Nou, dat is natuurlijk ook wel een goeie.
1: Ja.
0: Dat je het wel kan, maar er super somber van wordt of zo.
1: Ja. Ja, dat zou kunnen. En het is ook niet zozeer, kan iemand het of niet, maar meer kostte het gewoon meer moeite.
0: Maar we maken er nu een beetje een grapje van, maar uiteindelijk is dit dus een bloedserieus onderzoek, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, nee, uiteindelijk moet je het helemaal afstellen. We hebben voor die stier bijvoorbeeld ook, hebben we echt een protocol gemaakt van hoe we dat doen en hoe we hem moeilijker maken. En dat moet dus ook bij iedereen hetzelfde zijn. En dan tussen die stieroefeningen door of activiteit, komen we ook met de vragenlijst en dan mogen mensen dat invullen. En ik vraag ook aan iedereen die deelneemt of ze misschien aangehaakt willen blijven. Want we hebben ook nog wel plannen voor om met mensen te praten en eigenlijk meer een co-creatie op te richten. Zodat we ook vragen kunnen gaan stellen die echt leven in de maatschappij.
0: Niet loslaten trouwens. We zijn over de 60 seconden. Ik denk toch even hoe lang je dit volhoudt.
1: Nou ja, ik moet zeggen dat het wel... Ik vond het wel redelijk pittig, maar niet eigenlijk zo moeilijk als dat ik dacht dat het zou zijn. Dus eigenlijk moeten we nog een keer aandraaien misschien. Zal ik het nog een keer doen?
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik het volhoud.
0: 44 seconden klok ik hem.
1: Ja, dat is goed.
3: Ja, Jessie, waarom hoort die stier thuis op het Bedweterfestival?
21: Ja, waarom niet eigenlijk? We denken dus met wetenschappers mee in dat proces van oké, jij wil je wetenschappelijk onderzoek ter plekke uitvoeren met een publiek wat vooral ook een hele leuke avond wil hebben. Dan moet dat op een leuke manier. Dat kan door in een balletje te knijpen, zoals Marijn in eerste instantie bij ons kwam met dat idee. Maar toen dachten we, ja, dat kan natuurlijk nog leuker.
3: Jullie denken theatraal mee?
21: Wij denken een beetje theatraal mee. Ja, ja. We denken echt met jou mee van oké, hoe kunnen we nou de vraag die jij wil stellen vertalen naar een vraag die echt bij het publiek leeft? En hoe kunnen we dat ook qua beleving op dat festivalterrein nou echt leuk maken? En
22: dan gaan we. Het is niet alleen maar ludiek, toch? Het is ook
21: zeker
22: gewoon
21: niet. Allerlei het is keiharde data
22: wetenschappers
21: verzamelen.
22: Die Absoluut. Gewoon echt ook dat verhaal over CRISPR-Cas, over de gentherapie bij kinderen die anders doodgaan aan spierziektes.
21: Absoluut.
22: Dat is echt het nieuwste van het nieuwste wat daar gepresenteerd wordt.
21: Ja, het is zeker niet alleen maar ludiek. Hè, dat zijn dus die experimenten op dat festivalterrein, maar het zijn ook gewoon heel veel hele serieuze onderwerpen die we gaan bespreken op het podia. In gespreksvorm, in een talkvorm. In filmvorm. Nee, zeker. Ook de meest belangrijke onderwerpen komen morgenavond.
3: Jij host die Pandora-zaal. Je ontvangt daar ook wetenschappers. Hoe pak je dat aan?
22: Hoe bedoel je?
3: Nou, is dat met zang en dans? Of introduceer je ze gewoon en laat je ze hun gang gaan?
22: Ik doe zeg maar zelf een dansje voor ze backstage. Maar in principe is het gewoon, ik kom op en ik zing een liedje. En dus ik heb me dan verdiept in het onderwerp en in hun onderzoek. En ik probeer er dan een mooie hoek voor te verzinnen die raakt of grappig is of op een manier. En daarmee ontvang ik eigenlijk het publiek. En dan zijn ze warm gemaakt en dan gaan ze die lezing in.
3: Ja, dat lijkt mij een fijne toevoeging voor het festival. Dat je
21: zeker
3: op die manier je hoofdrolspelers welkom heet.
21: Ja. Ja, het is echt een kunst- en wetenschapsfestival. Dus inderdaad, Kiki, de 7e keer volgens mij sta je morgen op dat podium. Maar ook dus op dat terrein allerlei kunstenaars die dat verhaal proberen te vertellen via beeld, via videomateriaal, via installaties waar je aan mee kan werken. En juist die combinatie, die zorgt dat die kennis die we over willen brengen zo lang mogelijk beklijft. En ja, Kiki is natuurlijk een topper.
3: Had je 10 jaar geleden gedacht dat dit nu nog steeds zou zijn? Want je hebt het zelf bedacht, Bedweterfestival. Het bestaat inmiddels 10 jaar.
21: Ja.
3: Dacht je toen, dit is een blijvertje al meteen?
21: We begonnen wat kleiner natuurlijk. We hadden dan maar een paar zalen toen in Tivoli-Vredenburg 10 jaar geleden. Maar we zagen wel dat het publiek maar bleef groeien en bleef groeien. Ook nu. Ik kan niet naar op mijn telefoon kijken. Want ik mag hier natuurlijk niet de wifi aan hebben. Maar het zijn de allerlaatste kaarten op dit moment die je kan krijgen. En het is 3000 man. Ja, het blijft maar groeien. En het einde is nog niet daar.
3: Het is in omvang veranderd. Zijn ook de onderwerpen, thema's echt... veranderd. Ja, natuurlijk staat wetenschap centraal en ook de manier misschien waarop je het aanpakt, maar andere zaken.
21: Ja en nee. Wetenschap is natuurlijk een voortgaand proces waar we het een paar jaar geleden hadden over technologie die steeds dichterbij komt. Hebben we het morgenavond veel over AI. Weet je, zo gaan natuurlijk die processen verder. Dus ja en nee, de thema's komen en gaan en komen ook weer terug.
3: Ja, in een eerder interview met jou zei je dat je bezoekers wil stimuleren om een onderzoekende houding aan te nemen, kritisch te reflecteren.
21: Ja.
3: Lukt dat op zo'n avond?
21: Ik denk het wel.
3: Middagavond?
21: Ja, ik denk het wel. En het liefst nog als je dat dus doet in dialoog met een bezoeker die je niet kent. Dus niet met vrienden die je mee hebt tijdens een biertje, maar dat je echt in gesprek kan gaan met die wetenschapper of met die kunstenaar of met een totaal willekeurige andere bedweter die daar rondloopt. Want ik denk dat juist dat gesprek, dat zo stimulerend is.
3: Zie je dat ook gebeuren?
21: Zeker, zeker. Nee, het is gewoon echt een heel gezellig festival. In dialoog met een bezoeker die je niet kent. Dus niet met vrienden die je mee hebt tijdens een biertje, maar dat je echt in gesprek kan gaan met die wetenschapper of met die kunstenaar of met een totaal willekeurige andere bedweter die daar rondloopt. Want ik denk dat juist dat gesprek, dat zo stimulerend is.
3: Zie je dat ook gebeuren?
21: Zeker, zeker. Nee, het is gewoon echt een heel gezellig festival. Ja.
3: Ja, maar goed. Ik bedoel...

0: Ja, nee. het is ja. een die bedweters die daar rondlopen, die hebben heel erg. Nou, goed voorbeeld is denk ik dat daar. We programmeren dan ook een aantal kunstenaars die normaal gesproken in een white cube galerie tegen een witte muur hun werk presenteren. En dan hangt dan braaf een bordje bij waar dan iets over staat, over dat kunstwerk. En dat leest dan iemand en dan loop je er weer aan voorbij. Maar op dit festival gaan die bezoekers die daar zijn, gaan met jou in gesprek. Dus die kunstenaars waren in eerste instantie een beetje zo, oh jee, oké, goede vraag. Nou, ga zo over nadenken. En juist dat gesprek, dat is wat bedweter zo sterk maakt. Dat het dus iedereen heel erg aanstaat om te delen, om in dialoog te gaan, om elkaar te inspireren en kritisch te bevragen misschien ook wel.
1: Interactie.
0: Ja,
1: met
0: zeker.
1: Elkaar. Ik kijk even naast je. Er zit Nadia nog van de KNMI.
0: Ja.
1: Dit trekt jou wel, ook als wetenschapper natuurlijk.
2: Ja, dit soort festivals zijn fantastisch. Ik vind het allerleukste aspect van mijn werk is eigenlijk die interactie met de maatschappij. Weet je, de algemene vragen, wat we net ook gedaan hebben. Wat speelt er onder het algemeen publiek? En hoe vertaal ik dat naar wat ik weet vanuit mijn kennis, mijn expertise? Ja, en dat je daar een heel groot podium aan geeft in de vorm van Tivoli Vredenburg. Dat is fantastisch. Ik zei al voor de uitzending, zei ik al tegen jou van, op het moment dat je promoveert, dan leg je ook een eed af. En in onderdeel van die eed is ook dat je dient voor de maatschappij. Dat je als wetenschapper ook je kennis deelt met de maatschappij. Dus dat daar dit soort platforms voor geboden worden. En dat daar ook, in de vorm van Jesse bijvoorbeeld, tussen personen in zitten die zorgen dat die link tussen wetenschap en maatschappij zo klein mogelijk gemaakt wordt. Ja, dat is fantastisch. Dat juich ik echt alleen maar toe.
1: Jesse, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Er was heel veel succes komende dagen.
0: Dankjewel.
1: Dat geldt natuurlijk ook, Kiki, voor jou. Want jij moet er ook maar, weer staan. Vanaf morgen het Bedweter Festival in Tivoli Vredenburg. Veel wordt ook opgenomen, waardoor de verhalen van de wetenschappers ook na afloop op de site terug te zien zijn.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: We gaan op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen de Nationale Nieuwsquiz vandaag met Pim van der Heijden uit Lutten. Welkom.
4: Goedemorgen.
1: Waar ligt Lutten ook alweer?
4: Lutten ligt tussen Hardenberg en Slagharen.
1: Ja, dat is een mooi gebied, hè?
4: Ja, absoluut.
1: Een beetje heuvels ook af en toe.
4: Ja, uitlopers van de Hondsrug, hè?
1: Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Hoogste score tot nu toe 36 punten. Maandag neergezet door Bert Mulder uit Nijmegen. Nou, hè?
4: Denk wie weet.
1: Ja, wie weet. Het is heel verstandig om te zeggen. Eerste ronde, een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Vermenigvuldigen met het aantal punten uit ronde 2. We gaan beginnen met de quiz. Veel succes.
5: Een historische ontmoeting vandaag in Washington tussen de twee machtigste wereldleiders.
6: Xi Jinping arrives in D.C. Red carpet treatment. President meeting him at the airport.
7: Trump ontvangt de Chinese leider met veel eerbetoon. Al omschrijft hij het land vaak als een dreiging.
8: Xi blijft de 3 dagen in de VS.
9: Tijdens het staatsbezoek praten ze over onder meer handel, Iran, Taiwan.
10: What are the expectations for this visit?
11: I think you could call it a high-stakes, low-expectations summit, or at least managed expectations.
12: Er worden geen grote doorbraken verwacht tijdens dit bezoek.
1: Chinese president Xi is in Washington aangekomen voor een staatsbezoek van 1,5 dag. Vraag 1. Xi en de Amerikaanse president Trump gaan onder meer praten over Taiwan en handel, maar naar verwachting ook over de veiligheidsrisico's bij de snelle ontwikkeling van wat?
4: AI.
1: Ja. Er worden niet veel doorbraken verwacht op deze top. Vraag 2. Ondertussen zijn veel andere wereldleiders in Amerika aanwezig voor de VN-top. Gisteren was het onder andere de beurt aan de Iraanse president Pezeshkian om de vergadering toe te spreken. Daarbij liet hij wat zien wat voor Amerika reden was om de zaal te verlaten.
4: Foto's van slachtoffers.
1: Ja, correct. Van de oorlog tussen Amerika en Iran. Vandaag spreekt Rob Jetten de vergadering toe. Vraag 3. Luistert u even hiernaar.
13: We zijn er weer bij.
14: We zijn er weer bij en dat is prima.
15: Ja, ik sta er een beetje dubbel in.
16: Ik snap niet helemaal. Ik snap de argumenten niet waarom
17: wat
16: wel.
17: Heerlijk dat we weer meedoen.
18: Ik vind het een goede beslissing.
19: Tot zover onze ruggen gaat.
1: De kogel is door de kerk. We gaan toch weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nu nog even beslissen wie ons land vertegenwoordigt. Welke artiest die tijdens de halve finale van 2021 in Rotterdam ook al optrad, is hierbij de topfavoriet?
4: Michelle. Hoe heet ze met haar achternaam? Divina Michel.
1: Ja, Divina Michel. Ja, dat kreeg ik hem goed. Dat was een nippertje. Vraag 4. Ierland heeft gezegd niet mee te doen en andere landen twijfelen nog. Welk land heeft gisteren bekendgemaakt toch ook mee te doen?
4: België.
1: Dat is goed. Ook in België is deelname punt van grote discussie. Vraag 5. U krijgt een fragment te horen. Wie is er aan het woord?
0: We moeten de bondscoach gewoon de tijd geven om zijn ideeën met zijn staf over te laten.

0: brengen op ons. Ze willen allemaal winnen. En zo snel mogelijk.
1: Wie is dat?
2: Virgil van Dijk.
1: Correct. De aanvoerder van Oranje speelt vanavond tegen Duitsland. Daar gaan we tenminste wel vanuit. Dan kunt u een extra punt scoren. Een moeilijke vervolgvraag. Goed, 2 punten. Een makkelijke is 1 punt.
2: Doe maar de moeilijke.
1: De moeilijke. Oranje speelt vanavond de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi. Hij gaat het even anders doen. Hij gaat de spelers hoeveel tijd voor de wedstrijd vertellen wat de opstelling wordt.
2: 45.
1: 2 keer 45. Anderhalf uur. Anderhalf uur van tevoren krijgen ze pas te horen wie er speelt. Oranje speelt later nog tegen Servië en Griekenland. Volgende vraag. Maximaal 4 punten te krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar dan krijgt u geen hints meer. Gaan we.
3: 4.
4: Ik had beter moeten aangeven waar het om gaat.
3: 3.
4: Word ik nou het kind van de rekening?
3: 2.
4: Ik ben bang dat de Kamer wel genoeg aanknopingspunten heeft.
3: 1.
4: Vanavond moet ik me verantwoorden in de Tweede Kamer voor onjuist informeren. Oh,
2: Van Wil.
1: David van Wil, ik had beter moeten aangeven, klopt hoor, waar het om gaat. Het gaat om aangifte, de plank zijn blijven liggen. Kind van de rekening, de rekenkamer had onderzoek gedaan. En er waren geen aanknopingspunten voor de politie, zegt hij. Maar dat is niet zo. Daarom is hij bang dat de Kamer wel genoeg aanknopingspunten heeft. 6 punten in ronde 1. Ik ga zoveel mogelijk vragen in de volgende minuut stoppen om te kijken of we over die 36 punten heen kunnen.
5: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welk pensioenfonds gaat miljarden investeren in Europese tech?
2: ABP.
1: Goed, de PAN-partij heeft de verkiezingen gewonnen in welk land?
2: Marokko.
1: Goed, in Zeeland wordt gewaarschuwd voor welke substantie op de stranden?
2: Olie.
1: Is goed, het vliegverkeer in welke Duitse stad is kort stilgelegd vanwege een drone?
2: Berlijn.
1: Is goed, er is veel interesse voor de doorstart van welke failliete fietsfabrikant?
2: Batavus.
1: Axel, welke organisatie heeft tientallen mensen aangemerkt als gevaar voor ons land?
2: AIVD.
1: IND. Een Chinees meisje van 6 heeft in een wereldrecordtijd wat opgelost?
2: De Rubik's Cube.
1: Ja, Defensie mag een radarstation bouwen in welke Gelderse gemeente?
2: Herwijnen.
1: Klopt. Welk bedrijf heeft een kritische video van Roel Maalderink offline gehaald?
2: Meta.
1: Klopt. De overheid heeft een meerderheidsbelang verworven in welke kerncentrale?
2: Borselen.
1: Is goed, een overheidswebsite in welk land zou zijn gehackt door OpenAI?
2: Australië.
1: Is goed, hoe heet de burgemeester die boos is over het stoppen van iftarmaaltijden door de politie?
2: Marcouch.
1: Klopt, het WK in welke sport komt in 2034 naar Nederland?
2: Wielrennen.
1: Dat is hartstikke goed. 11. 6 keer 11. 66 punten, meneer Van der Heijden. Ga achterover zitten en ga bijkomen. U gaat aan de leiding voorlopig. Nog even snel als Sven Kokkelman. Sven, wat gaan jullie doen?
6: Goedemorgen, mijn gast van vandaag moet over anderhalve week bij de Eerste Kamer over de vloer komen. Ilko Ehrenberg is het, de staatssecretaris van Financiën.
1: Veel plezier bij Sven en ik dank Jessie, Nadia en Kiki.
7: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: Oekraïne heeft krijgsgevangenen uit Noord-Korea naar Zuid-Korea gestuurd. De twee werden vorig jaar gevangen genomen in de Russische regio Koersk. Ze zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze niet veilig in hun eigen land. 8 matrozen van een Amerikaans vliegdekschip waren er mentaal zo slecht aan toe dat ze hebben geprobeerd om een einde te maken aan hun leven. Geen van die pogingen is geslaagd. De missie van de matrozen werd steeds verlengd, waardoor ze ruim 9 maanden op zee zaten. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als een risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Voor welke honden de cursus gaat gelden is onbekend. En een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren ze niet van gediend. Meta zegt dat de video offline is gehaald vanwege pesten en intimidatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar files die op dit moment opvallen, zoals de A15 Europoort richting Rotterdam. Door bergingswerkzaamheden zijn bij Rotterdam-IJsselmonde nog maar 2 rijstroken open. Dit kost je onderweg 40 minuten. De N278 tussen Maastricht en Vaals is in beide richtingen dicht bij Rijmerstok door een ongeluk. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar gaat al het verkeer via de vluchtstrook bij knooppunt Raasdorp. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En verder nog vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is het op onthoud nu zo'n 10 minuten.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
6: Dames en heren, goedemorgen. Over anderhalve week wordt mijn gast van vandaag verwacht in de Eerste Kamer. Samen met de minister van Financiën ontboden door de Senaat om te komen praten over box 3. Hete hangijzer, dat weet u. Ook in de begrotingsonderhandelingen natuurlijk. En er ligt een nieuwe wet voor die belastingen op aandelen, spaargeld en stenen. Maar daar is eigenlijk niemand blij mee, omdat mensen dan belasting moeten gaan afdragen over papieren winst. En dus niet over de centen die ze in hun portemonnee hebben. Dus wil een meerderheid van de parlementariërs inmiddels dat burgers werkelijke winst gaan betalen. Maar die aandelen verkopen ze dan natuurlijk niet helemaal meteen. En dan blijft er een gat in de begroting achter van miljarden en miljarden. En dat is de afgelopen weken natuurlijk onderwerp van gesprek geweest. Minister Heijnen van Financiën gooide de knuppel in het hoendok. Hij wil voor het einde van het jaar een oplossing. Hij is klaar met dat jarenlange gesteggel over dit dossier. Maar het is de primaire verantwoordelijkheid van mijn gast van vandaag. En dat is de staatssecretaris van Financiën. Verantwoordelijk voor de fiscus, Ilko Ehrenberg. Twee Ilko's dus op Financiën. In de vorige ronde waren het twee Heijnes. De minister en staatssecretaris heten allebei Heijnen. Hoewel de spelling van die achternaam iets anders was. Meneer Ehrenberg, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
6: Hoe lang bent u?
9: 1,78 of zo, ik weet het eigenlijk niet.
6: Ah, uw voorganger werd de kleine Heijnen genoemd. Bent u dan de kleine Ilko?
9: Ja, ik vrees het wel eigenlijk best. Ja? Er zijn allerlei varianten op dit thema in het pand overigens. Maar dat is voor de memoires, zullen we maar zeggen.
6: Oké, okay. Nou, doe eens een tipje van de sluier omhoog.
9: Nou, kijk, wat je feitelijk kan constateren is... ik heb blond haar en de minister heeft donker haar.
6: Ja. Ja. Hij heeft iets meer haar ook.
9: Nou, ik wilde er eigenlijk zelf niet over beginnen, Sven, maar hartelijk dank.
6: Oké. Wie is de slimmer van de twee?
9: Nee, dat wedstrijdje gaan we natuurlijk niet doen. Wij vinden het overigens allebei leuk om te puzzelen. Ja. En als je het samen doet, dan ben je samen natuurlijk altijd weer slimmer dan alleen. Dus dat, zo doen we het een beetje.
6: Ja, en wie krijgt het meestal zijn zin van de twee?
9: Oh joh, maar kijk, politiek is compromissen bereiken, dus zo moet je het vooral doen.
6: Oké, wie legt dan meestal het laatste puzzelstukje?
9: Nou, dat wisselt oprecht. De ene keer de ene, de andere keer de ander. Maar we zitten gewoon aan dezelfde kant van touw te trekken. We moeten snel naar vermogenswinst. Dat zei je ook net in jouw introductie. En dat gaan we voor box 3 lekker op doorpuzzelen.
6: Ja, dus jullie kunnen het goed vinden samen. En zitten de hele avond samen nerdig te puzzelen. En zijn vrienden voor het leven geworden?
9: Nou, ik moet zeggen, ik vind het een hele fijne minister. En het werkt perfect samen, dus ja.
6: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe ziet uw agenda er eigenlijk vrijdagmiddag en het weekend uit?
9: Elke keer anders dan ik denk.
6: En wat is de laatste stand van zaken?
9: Voor deze vrijdagmiddag? Nou, dat de kinderen studiedag hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat er ook vrijdagmiddag nog tijd is om even iets leuks met ze te doen.
6: Ah, dus u gaat niet onderhandelen?
9: Nou, kijk, wij zitten de afgelopen dagen, weken, maanden continu eigenlijk met elkaar in gesprek. Ik ben behalve staatssecretaris ook vader.
6: Ja.
9: En de studiedagen zijn natuurlijk altijd cadeautjes. We hebben natuurlijk gewoon op vrijdag gewoon de MR en alles. Maar als het lukt om 's middags nog wat leuks met de kinderen te doen, zou ik heel fijn vinden.
6: Ja, nou ja, ik vraag het natuurlijk omdat de ogen zijn gericht op het weekend. Namelijk, zijn er dan al gesprekken met de oppositiepartijen over de begroting? In de vorige ronde ook bij het overleg binnen de coalitie zat u ook aan tafel. U gaat tenslotte over fiscale regelingen en daar moet een deel van het geld vandaan komen en box 3 is een heet hangijzer. Zit u nou wel of niet bij die besprekingen dan? Of zijn die besprekingen pas later dan het weekend dan, wat u weet?
9: Nee, maar dit gaat allemaal... Dat is altijd een beetje vervelend van mijn vak. Hè. Dat moeten we allemaal, denk ik, maar niet via de radio doen. Wij zijn echt heel serieus met elkaar bezig. In allerlei gesprekken. En daar speelt uiteraard ook de oppositie een rol in. Ja. Onze premier Rob Jetten, die doet dat wat mij betreft overigens uitstekend.
6: Ja.
9: Die bewaakt dat het allemaal netjes en goed gaat. Maar ik ga niet het spoorboekje met u helaas delen vandaag.
6: Hier. Nee, maar zit u wel aan tafel bij die onderhandelingen? Of wordt u als hulplijn ingeroepen?
9: Nee, we zijn het echt samen aan het doen. Bij allerlei gesprekken die we zowel gehad hebben of gaan hebben. Bij het ene gesprek gaat het wat meer over de fiscaliteit. En het andere gesprek gaat het wat minder over de fiscaliteit. Moet je een beetje ontspannen inzitten.
6: Dus u hebt thuis gezegd, er is een kans dat ik dit weekend toch moet werken.
9: Nee, maar dat is default. Oh. Dat is elk weekend is dat een kans. Maar ik weet oprecht niet wat er... Nee. Ik weet het gewoon niet.
6: Oh, u weet het niet. Oké. Goed, weet u wel iets van de oplossing van box 3 dan? In welke richting het gaat?
9: Nou kijk, het coalitieakkoord is helder. Hè? Die zegt we moeten naar vermogenswinst. Dus dat zei u ook in uw introductie.
6: Ja, dat is even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Want dit is best technische informatie. Zeker als mensen geen aandelen hebben of niet al te veel spaargeld. Dan heb je er niet zoveel mee te maken. Maar als dat wel het geval is, is de discussie nu om daadwerkelijk belasting te gaan betalen over behaalde winst die je ook hebt gecashed. En niet papieren winst in een aandelenportefeuille die je nog niet hebt verkocht.
9: Dat is een hele goede manier om het samen te vatten. Dus bij een vermogenswinstsysteem ga je pas belasting betalen op het moment dat je bijvoorbeeld een aandeel verkoopt.
6: Ja.
9: En dan heb je winst en dan moet je daar belasting over betalen.
6: Ja.
9: Bij systemen die op vermogensaanwas zijn gebaseerd, betaal je gewoon op het moment dat ze meer waard zijn geworden, maar je dat geld nog niet hebt.
6: Precies.
9: Daar is ook belasting. Daar is heel veel kritiek op.
6: Ja.
9: Vroeger hadden we een forfaitair systeem. Dan betaalde je, maakt het niet uit. Betaalde je gewoon over je portefeuille een vast percentage.
6: Ja. Daar is de Raad van State tussen beiden gekomen. Dat was nog ooit door Gerrit Zalm en Willem Vermeend bedacht. Toen ook de knabbel en babbel op het ministerie. Zo heetten ze toen. Dat waren hun bijnamen in die tijd, wist u dat?
9: Nee. Je voeg wat toe aan het lijstje met bijnamen.
6: Zeker. Goed, in elk geval, dat was die 4%. Daar heeft de Raad van State van gezegd, dat kan niet, want dat is niet meer van deze tijd. Niemand haalt 4%. Dat leverde ook een grote rekening op. De vraag is, wat gaan jullie nou de Eerste Kamer melden?
9: Nou, kijk, de Eerste Kamer wil vooral, want ik zat ook een stukje te kijken van het debat wat ze hadden, die wil natuurlijk vooral weten waar staan we nu. En dat vind ik ook terecht overigens dat ze dat vragen. En waar we staan is eigenlijk heel simpel. We willen naar vermogenswinst. Ik heb ook in allerlei debatten gezegd dat we dat ook gewoon, dat we dat ook moeten gaan doen. Mm-hmm. Er zijn verschillende wegen om daar te komen.
6: Mm-hmm.
9: En al die wegen, die hebben voor- en nadelen en die hebben kosten. Ja. En daar zitten we gewoon lekker op te puzzelen met elkaar.
6: Ja, en dus hebt u 4 scenario's richting de Tweede Kamer gestuurd, bij de miljoenennota ook. En in een brief. Maar goed, de Eerste Kamer wil nu weten waar ze aan toe zijn. En jullie hebben eigenlijk de beslissing toch al genomen. Tenminste, ik heb de minister van Financiën, Ilko Heijne dus, die heb ik horen zeggen, ik ben er klaar mee. Ik wil zo snel mogelijk voor het einde van dit jaar een klap erop geven. En per 2028 die daadwerkelijke winstbelasting gaan invoeren.
9: Kijk, er zijn verschillende routes om naar vermogenswinst te gaan. En wat ik net zei, die hebben voor- en nadelen, die hebben verschillende kosten. Daar lopen nu de gesprekken over. En die gesprekken die gaan wat mij betreft ook gewoon met de Tweede en de Eerste Kamer. Hè. Dus daar gaan we ook debatten over voeren met elkaar.
6: Ja.
9: Maar dat wij, daar ben ik gewoon zeer eens met de minister. Mijn hemel, hoe lang discussiëren we al met elkaar over box 3 in dit land? Ja. We moeten er ook een keer uit gaan komen met elkaar.
6: Juist, en voor het einde van dit jaar.
9: We moeten hard doorwerken, zonder meer.
6: En vindt u dan ook, het is uw voorkeur ook dat er dan per 2028 al begonnen wordt met die nieuwe wet, zeg maar? En dus dat die dan ingaat, want dat heb ik de minister van Financiën ook horen zeggen. En het kabinet spreekt altijd met één mond, heb ik geleerd. Ik weet niet of het nog steeds zo is.
9: Nee hoor, dat is hoe het werkt. Hè. Je werkt samen met elkaar. En natuurlijk, ik heb ook in debatten gezegd, je moet zo snel mogelijk naar vermogenswinst.
6: Ja.
9: Maar ja, je moet ook de puzzel leggen met elkaar. En daar zitten we gewoon middenin. En dat doen we overigens helemaal vanuit dat iedereen heel oprecht kijkt. Hoe leg je dan die puzzel?
6: Ja.
9: Hoe betaal je dan de rekening?
6: Ja.
9: En wat zijn dan de voorwaarden?
6: Nou, gelukkig zijn jullie allebei heel goed in puzzelen. Over. Ja, nee, zeker. Ja. Want het gaat namelijk om een gat, een tijdelijk gat. Namelijk mensen die aandelen hebben verkopen, die niet meteen stand te peden op het moment dat de nieuwe regeling ingaat. Dus voordat je dan daadwerkelijk belasting kan gaan heffen over het rendement op het moment dat die aandelen worden verkocht, daar kan tijd overheen gaan. En dus zit je met een gat in je begroting. Kan van 1,15 miljard, toch, in dat scenario?
9: Ja.
6: Hebt u al ontdekking gevonden, al puzzelend?
9: Nou, dat is natuurlijk precies de reden waarom we ook met de oppositie over gaan spreken en moeten spreken en er ook kamerdebatten over zullen volgen. En wat dat betreft kijk ik ook uit naar het gesprek met de Eerste Kamer.
6: Ja.
9: Want de vraag hoe je dan die rekening gaat pakken is natuurlijk heel erg politiek.
6: Ja.
9: Daar zullen de meningen ook over verschillen. En dat is wel goed.
6: Ja.
9: Dus ik zou heel graag hier nu vandaag bij u in de show willen zeggen, nou, dat is heel makkelijk en dat doen we linksom of doen we rechtsom. Maar het gaat om grote bedragen.
6: Ja.
9: Die je in beginsel natuurlijk in dezelfde belastingen moet vinden. Dat zijn de regels.
6: Ja.
9: En ja, daar zijn natuurlijk ook gewoon weer mensen met opvattingen over. En terecht, want het gaat over het verdelen van de pot.
6: Zeker. Dit is natuurlijk onderdeel van de onderhandelingen. Dus iedereen houdt zijn kruid ook een beetje droog. Kaarten tegen de borst. Maar is het niet zo dat er oplossing eigenlijk al min of meer gevonden is? Namelijk dat je het moet dekken tijdelijk uit het eigen domein. Dus ook uit het domein van de vermogensbelasting. En dat na verloop van tijd, als die regeling echt iets gaat opleveren, dat geld binnenkomt, dat ook voor een deel ten bate komt van de sociale zekerheid?
9: Nou kijk, wat ik net zeg, we zitten gewoon echt in de fase dat hier verschillende opvattingen natuurlijk over zijn bij de oppositie. Hè? En dat wij gewoon met elkaar aan het kijken zijn.
6: Ja.
9: Ja, hoe krijg je dat in een plaat? En wat vindt ook de oppositie daarvan? En je hebt goed door dat onderdeel van dat gesprek natuurlijk ook is. Dat je kijkt, waar ligt dan de redelijkheid daarin?
6: Ja.
9: En
6: dus het klopt wel zo'n beetje wat ik heb gehoord.
9: Nou, wat ik probeer te zeggen is, ik vind eigenlijk zo langzamerhand dat mijn taak vooral is dat we van deze rotonde afkomen. We zitten heel lang op de box 3 rotonde. Daar kun je ook heel lang rondjes op blijven rijden overigens.
6: Zeker, maar ik vraag u de hele tijd welke afslag u neemt en u blijft zelf rondjes draaien.
9: Nou, ik ben er wel van overtuigd dat wij de komende tijd van de rotonde af gaan komen. Maar ik ga helaas voor u vanmiddag niet op de radio zeggen hoe ik denk dat we dat het beste moeten doen. Want dat helpt gewoon niet om van die rotonde af te komen.
6: Nee, maar goed, de bedoeling is nog steeds wel, laten we dat dan wel vaststellen. Voor het einde van het jaar moet er een klap op. Voor het einde van het jaar wilt u ook dat dit geregeld is. En dat er dus per 2028 iets in gang wordt gezet wat beter is dan wat het nu is. En dan moet er dus voor het einde van het jaar ook een dekking zijn gevonden voor die 15 miljard. Overigens ook 15 miljard over meerdere jaren is dat.
9: Ik pin me helemaal nog niet vast op welke route je kiest. Hè, want er zijn verschillende routes om hier te komen. Maar dat je nu eigenlijk heel snel, en ik zou bijna zeggen hoe sneller hoe beter, de route moet gaan kiezen.
6: Ja.
9: Ja, dat is wat we te doen hebben.
6: Bent u een man die 's nachts wel eens wakker ligt en af en toe denkt, mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? En de zenuwen krijgt mij denken aan een uitkomst.
9: Nou, nee, ik heb eerlijk gezegd best opgeruimd karakter. Ons jongste zoon is 3. Ja. Dus af en toe ben ik wel 's nachts nog wakker. Maar dat heeft dan meer met het kleine mannetje te maken dan met mijn werk.
6: Nou ja, ik vraag het omdat u verantwoordelijk bent voor het belastingplan.
9: Ja.
6: En dat wordt de echte lakmoesproef voor dit minderheidskabinet straks. Kijk, die begrotingen en die begrotingsonderhandelingen, die kun je nog wel uitsmeren. En per departement kijken of je daar een deal op kunt sluiten. Dan wel via links, rechts, door het midden, via de achterkamer, weet ik het. Maar het belastingplan heeft een deadline. 12 november moet daarover worden gestemd. En als er dan geen meerderheid is, dan kunt u eigenlijk gewoon geen geld meer gaan innen. Althans niet met een politieke dekking. Er zijn allemaal reparatiewetgevingsmogelijkheden, maar als kabinet ben je dan weg. Dus maakt u zich zorgen dat daar geen meerderheid voor komt? Het ligt op uw schouders dus.
9: Nee, ik maak me daar geen zorgen om. Eigenlijk om 2 redenen. 1, ik vind dat wij een belastingplan hebben neergelegd waar hele mooie dingen in zitten. Sowieso voor het land. Maar ook heel goed geluisterd hebben naar wensen van oppositiepartijen. Zowel aan de linkerkant van het politieke spectrum als aan de rechterkant van het spectrum. Of het nou gaat over fiscale regelingen, zodat woningbouwcorporaties meer woningen kunnen bouwen, om het even huiselijk te zeggen.
6: Ja.
9: Of het verlengen van accijnskortingen. Dus er zit echt voor heel veel politieke partijen wat in.
6: Ja.
9: Tegelijkertijd, we zijn een minderheidskabinet. Dus ik besef me als geen ander dat er de komende weken in debatten er natuurlijk ideeën zullen komen uit de oppositie. En die zullen ook echt wel weer veranderingen aanbrengen, de belastingplannen. Dat is ook helemaal prima, want daar ben je ook een minderheidskabinet voor. Ik vind dat ook persoonlijk mooi, eerlijk gezegd.
6: Ja.
9: En in die end, ja, Sven, we zijn ook gewoon een volwassen democratie. We gaan echt wel een belastingplan aan het einde van het jaar hebben.
6: En zo niet?
9: Nee, het gaat gewoon gebeuren dat er aan het eind van het jaar gewoon een belastingplan ligt.
6: Oké, goed. U gaat over de Belastingdienst, dus u gaat ook over speciale regelingen, afspraken. Hè? We weten allemaal dat er grote bedrijven bijvoorbeeld afspraken maken met de fiscus in relatie tot het vestigingsklimaat, om maar eens wat te noemen. Heb je al telefoon gehad uit Spanje eigenlijk?
9: Uit Spanje?
6: Uit Spanje.
9: Hintje richting december? Of,
6: nou ja, u hebt 3 kleine kinderen.
9: Ja, daarom.
6: En er zijn weer 2 euro extra op pakketdiensten uit China bijgekomen, waardoor er 5 euro per pakketje moet worden betaald. Het levert overigens de Nederlandse schatkist, las ik, 35 miljoen op. Dus ik dacht, er is vast misschien wel een telefoontje uit Spanje gekomen met het oog op uw kinderen, dat ze niet in het boek van de Sint terechtkomen. En misschien wil de Sint wel een speciale regeling met Ilko Ehrenberg.
9: Nee, maar als het gewoon met de stoomboot komt en het blijft binnen de Unie, dan hoeft de Sint zich geen zorgen te maken.
6: Dus gewoon Europees kopen, buy European.
9: Ja, natuurlijk, want kijk, de achtergrond van die prijs die we op die pakketjes doen, is dat er natuurlijk een waanzinnige stroom pakketjes uit andere landen van buiten de EU kwamen, voornamelijk China, gewoon een beetje bij het naam noemen, wat voor de douane bijna een onwerkbare situatie oplevert. Ik ben zelf op Schiphol wezen kijken bij de douane. Het is echt waanzinnig wat er binnenkomt.
6: Ja.
9: En het zijn ook allemaal producten waarvan je dan elke keer moet kijken, is het wel veilig, is het wel verantwoord?
6: Ja.
9: Voor Europese bedrijven heel moeilijk om tegenaan te concurreren.
6: Ja.
9: Dus daar hebben we ook gewoon ook overigens met goede Europese samenwerking voor gezorgd dat we dat ook het level playing field, om die term maar te gebruiken,
6: gelijk speelveld
9: te herstellen.
6: Juist. En het is nu dus 3 euro. Het wordt straks 5 euro. Want er komen 2 euro bovenop. Ja. Precies vanwege de reden wat u zegt. Loopt overigens allemaal via de Europese Commissie. Het levert de Nederlandse schatkist, althans uw schatkist van de fiscus, dus 35 miljoen op nu al. Dat gaat dus oplopen. Dus dat is mooi meegenomen. Of moet u het geld ook weer voor driekwart inleveren bij Ursula von der Leyen?
9: Nee, er zit inderdaad een verdeelsleutel over. Maar de douane heeft ook heel veel werk door al die pakketjes. Dus ja. Het helpt ook gewoon om ervoor te zorgen dat de douane gewoon haar werk kan doen. En dat is in ons aller belang. Want daar wordt echt, nou, ik heb dat met eigen ogen gezien.
6: Ja.
9: Dat zorgt er gewoon voor dat de producten die jij en ik gebruiken ook gewoon veilig zijn. Dus die douane moet ook gewoon voldoende geld krijgen voor hun werk.
6: Ja, moet er niet nog een paar euro bovenop? Als we toch een paar European in de etalage willen zetten en de douane... Het kampt ook met personeelstekort enzovoorts. Moet er niet iets wat bovenop nog wat u betreft?
9: Nee, volgens mij hebben we nu gewoon na heel lang discussiëren ook in Europa een goede middenweg gevonden. En laten we eerst maar eens even kijken wat het effect ervan is. En de eerste effecten zijn wel positief.
6: Ja?
9: Ik heb elke ochtend even dat ik weer een updateje krijg van de douane. Ze zien echt een enorme terugval in die instroom van pakketjes.
6: Ja.
9: En we zijn overigens niet alleen maar bezig om dat moeilijker te maken. Want we hebben ook juist, je moet altijd de wortel en de stok tegelijk hanteren in mijn vak.
6: Ja.
9: We hebben er ook een route gemaakt dat als je gewoon hele grote containers met dezelfde producten in één keer naar Europa haalt, dat dat juist weer gestimuleerd wordt.
6: Ja.
9: Want dat is makkelijker controleren.
6: Van 35 miljoen naar 35 miljard. Weet u waar ik heen wil?
9: Nee, nog niet.
6: De Algemene Rekenkamer kwam afgelopen dinsdag met een beoordeling van de miljoenennota. Heeft ook allerlei fiscale regelingen tegen het licht gehouden. En zegt, ja, daar zijn er echt wel behoorlijk veel niet doelmatig. Ze hebben er 53 tegen het licht gehouden. En als je dat nou eens een beetje beter zou organiseren, het mest erin dan wel omvormen, hervormen, dan zou dat de schatkist 35 miljard kunnen opleveren. Nou, dan is die box 3 discussie is vanmiddag nog beslist, toch?
9: Ja, zo wil je niet bij ons komen werken eigenlijk, Sven.
6: Nou,
9: hele interessante suggesties.
6: Ik zou het u niet aanraden. Ik ben me iets minder goed in IT-puzzelen en dat soort dingen dan nu.
9: Oké. Nee, maar kijk, de Rekenkamer heeft gewoon gelijk. We hebben een heel complex belastingstelsel met elkaar gemaakt.
6: Ja.
9: En we zijn heel goed om nieuwe regelingen toe te voegen. Dat is ook gewoon soms ook heel hard nodig, want daar stimuleer je dingen mee. Ben ik ook voor.
6: Ja.
9: Maar je moet ze uiteindelijk ook weer opruimen. En in dat laatste zijn we veel minder goed. Overigens, in het belastingplan ruimen we er wel weer een paar op. Hè.
6: Ja, dus, daar krijgt u ook complimenten over voor. Ter waarde van iets meer dan een miljard. 1,1 op mijn hoofd.
9: Het is een klein stapje, dat besef ik me. En dat heeft er ook gewoon mee te maken dat al die regelingen natuurlijk fans krijgen in de loop van de tijd.
6: Ja.
9: Dus het vraagt ook in zekere zin collectieve moed van de politiek in brede zin. Om te zeggen, ja, als we gaan opruimen, dan zullen we ook een beetje pijn moeten verdragen.
6: Hoeveel van die 53 wilt u opruimen?
9: Van de 35. Nou, ik denk.
6: Het zijn 53 regelingen.
9: Over de regelingen. Ik dacht, ja, 35 miljard. Nee,
6: nee, ja, 35 miljard wilt u opruimen. Dat wilt u gebruiken, toch? Neem ik aan.
9: Nou, kijk,
6: of hebt u een groene geldboom die zo groeit? Dat...
9: Nee, er staan wel hier bomen in het atrium van financiën, maar daar groeit geen geld aan.
6: Nee,
9: kijk, ik denk dat we eigenlijk elke keer in tranches die regelingen zullen moeten gaan opruimen. En ik vind dat de ambitie hier inderdaad op hoog mag, zeg ik ook tegen mezelf. En tegelijkertijd wetende dat elke keer als je naar een regeling kijkt die op gaat ruimen,
6: ja,
9: er altijd mensen in het land zullen zijn, of bedrijven in het land zullen zijn, die zeggen, ja, maar die regeling was nou net voor mij gunstig.
6: Ja.
9: En dat maakt het ingewikkeld. Maar daar zullen we doorheen moeten met elkaar. Want dat zorgt er ook voor dat je op andere plekken misschien de belastingdruk een beetje kan verlagen.
6: Ja.
9: Maar ook dat we met minder ambtenaren de belastingen kunnen uitvoeren. Dat is ook belangrijk in deze tijd.
6: U bent ook verantwoordelijk voor het hele toeslagensysteem. Niet voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat is uw collega. Maar wel voor het hele systeem. Daar wordt al jaren van gezegd, dat moeten we eigenlijk anders gaan inrichten. We hadden ooit de beste belastingdienst van de hele wereld. Die waren heel goed in het ophalen van geld. Maar het sturen van geld, dus het uitkeren van geld, dat is een heel ander bedrijfsmodel, om het maar zo te zeggen. Dat de analyses zijn ook dat daar de problemen zijn ontstaan. Hè? Zeker met al die balkonnetjes die daar in wetgeving telkens bij werden bijgebouwd. De SER is nu bezig met een rapport. Daar kwam een deel van al naar buiten. Ik meen via NRC Handelsblad deze week. U hebt dat ongetwijfeld gelezen. Strekking, we moeten die toeslagen gewoon afschaffen. De zorgkosten in de premiesfeer moeten dan naar beneden. En de hoogste schijf in de inkomstenbelasting naar 56%. Bent u al enthousiast?
9: Nou, op de ambitie dat we langzaam van die toeslagen af moeten wel. Kijk, het CER-rapport, ik heb het niet, dus ik kan er niet op reageren. Maar
6: u hebt wel gelezen wat er stond?
9: Ik heb de krant gelezen, zeker deze kranten.
6: Ja?
9: Maar we zijn hier ook gewoon mee bezig. Even los van wat de CER nou precies gaat adviseren. Dat wil ik ook bij de CER laten. Dus samen met Thierry Aartsen zijn we bezig om die kinderopvangtoeslag zo om te vormen dat het geld niet naar ouders gaat, maar naar kinderopvangorganisaties. Nou, dan heb je gewoon een hele grote toeslag. Met overigens ook heel veel kwetsbaarheid voor mensen. Hè? Want op het moment een toeslag is ervoor voorschot. Op het moment dat je het einde van het jaar toch wat meer verdiend hebt, moet je terugbetalen. Allemaal gedoe. Ja. Dus die gaan we gewoon opruimen. Ja. Ik kijk ook met veel plezier naar de andere toeslagen om op te gaan ruimen. Maar dit zal ook nog wel, moet je ook altijd eerlijk zijn in mijn vak, ook nog wel wat nadere gesprekken voeren.
6: Zeker, maar ik vraag u naar uw enthousiasme over de denkrichting. Want daar moet nog worden over gesproken, ook in de polder enzovoorts. Het moet allemaal nog van stempels en groene vinkjes worden voorzien. Maar het gaat om de denkrichting. Namelijk, ziektekostenpremie echt ver naar beneden, dan heb je ook geen zorgtoeslag nodig. Ik geloof dat de huurtoeslag dan wel overeind blijft in de plannen. Maar dat je een heel ander fiscaal systeem hebt zonder allerlei extra toeslagensystemen. Alleen de gevolg daarvan is dat je de inkomstenbelasting in het hoogste tarief al naar 56% zou moeten doen. Is dat iets waarvan u zegt, nou, daar wil ik als puzzelaar en als liefhebber van ingewikkelde problemen wel in meegaan met die denkrichting?
9: Nou, kijk, de denkrichting dat je heel veel mensen in het land afhankelijk hebt gemaakt van een uiteindelijk heel complex geworden systeem, of dat dan toeslagen zijn of allerlei heffingskortingen in de belasting voor de liefhebbers,
6: ja,
9: dat we daar moeten opruimen, die denkrichting ben ik het helemaal mee eens.
6: Ja.
9: Waar je dat dan gaat compenseren,
6: ja,
9: dat is echt nog even een tweede. Dus dat toch maar weer even complexe puzzelen, daar moeten we nog even op doordenken.
6: Politiek springt natuurlijk het belastingtarief van 56% in het zicht. Toch?
9: Ja, maar kijk, ik heb geen SER-rapport. Ik kijk er wel naar uit, want op het moment dat de SER zegt, wij zien een route om dit bij elkaar te brengen, dan helpt dat altijd, want dan heeft de polder juist in ons land gezegd,
6: ja,
9: de weg voorwaarts is.
6: Ja.
9: Maar er ligt geen SER-rapport, ja, dus ik kan daar niet op reageren. Maar dat wij het belastingstelsel en dus ook de toeslagen radicaal moeten versimpelen, daar ben ik het zeer mee eens. Waar je dat dan gaat oplossen, daar heb je nog allerlei smaken van.
6: Ja,
9: daar ga ik helaas ook weer niet op vooruit lopen. Ja, een beetje.
6: Nee, maar ja, iedereen houdt van opruimen en iedereen vindt het heel fijn als alles simpeler wordt. Maar de pijn zit natuurlijk altijd bij waar betaal je het van. En wat sneuvelt er dan? Toch? En zeker in politiek opzicht. Maar dus vandaar mijn vraag, valt er met wat u betreft te praten over een toptarief in de inkomstenbelasting van 56%? Of zegt u dat is echt te hoog? We zitten nu op 49. Jaren over gedaan, hoor ik dan bij partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, om van de 60% die het ooit was weer terug te komen onder de 50. En nu gaan we naar 56. In de uitgelekte ideeën van de SER.
9: Nee, maar wat ik het allerbelangrijkste vind is dat het gaat lukken om van al die ingewikkelde regelingen en toeslagen uiteindelijk af te komen. En als ik dan nu hier vandaag ga zeggen wat ik van de oplossing over links of over rechts of door het midden en niet eens in politieke zin, dan gaat daar de rest van de week het gesprek weer over en niet over het afschaffen van die toeslagen. Dus helaas ga ik nog niet duiden wat ik van wel of niet bestaande SER-plannen vind. Ik wacht gewoon rustig het rapport af en dan gaan we van daaruit weer lekker verder.
6: Mm. Zwemt u wel eens in een fuikje of trapt u wel eens in een valletje?
9: Oh, ik ben een mens, dus ik maak de hele dag door fouten. Dus ongetwijfeld.
6: Ja, of het half uurtje niet gebeurt. In het afgelopen half uurtje.
9: Nou, dan moeten we gewoon nog een keer afspreken, Sven.
6: Nou, laten we dat gewoon doen. En Ilko Heijnen krijgt er zin, toch?
9: Want het kabinet we zijn gewoon lekker samen bezig. Hè? Dat gaat goed komen, Sven.
6: Ik dacht, ik probeer het nog een keer. Ilko Ehrenberg, de staatssecretaris van Financiën. Hartelijk dank voor uw tijd op deze, wat is het, donderdagochtend. Hier gaat een vandaag verder met Suzanne Bosman, dames en heren. Ik wens u een fijne middag. Tot morgen.
5: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
5: Eerder in de perstribune van Max.
10: Mijn opa die is in april overleden. Hij was daar nog bij. Daar ben ik wel trots op.
11: Oh ja, was hij je grootste fan?
10: Ja. Ja, zonder dat ik nu weer begin te huilen. Maar een van de belangrijkste personen in mijn leven, ja.
11: Adelheid Roos in de studio hiernaast. Straks je tv-makker Hugo Borst. Wat is je lievelingsclub ook weer?
12: Ik ben nou alweer vergeten.
11: Sparta! Ja. Oh my god, natuurlijk!
5: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week Heel Holland Bakt kidspresentator Plien van Bennekom en oud-tennister Kiki Bertens. Zondagmiddag 12 uur.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
13: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
13: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl
12: en doe de test.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
18: Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
21: geeft ruimte.
19: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
26: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
31: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
32: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: NPO Radio 1, 12 uur.
7: Suzanne Bosman. Goedemiddag, we krijgen nog een nazomer en herfst, maar gemeenten zijn al helemaal met hun hoofd bij oud en nieuw. Een vuurwerkverbod met uitzonderingen wordt wel heel erg ingewikkeld. Dan maar helemaal geen vuurwerk, zeggen nu de meeste gemeenten. Maar wat haal je daarmee op de hals? Zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Martijn van Beek.
33: Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Die militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Bij mij is buitenlandredacteur Jelle Baars. Jelle, wat weten we over deze twee krijgsgevangenen?
34: Nou, we weten dat deze twee krijgsgevangenen al vorig jaar januari gevangen zijn genomen door Oekraïne in de Russische regio Koersk. En zij waren daarmee de eerste twee Noord-Koreaanse militairen die levend werden gepakt. Volgens Zelensky is het dan ook heel moeilijk om deze gasten levend te pakken te krijgen, zei hij gisteren. En een van die twee wilde liever dood dan als krijgsgevangene te eindigen en probeerde zichzelf van het leven te beroven.
33: En nou, het zijn het Noord-Koreanen. Waarom gaan ze dan naar Zuid-Korea?
34: Nou, dat heeft als reden dat het onveilig is om voor gevangenen om naar Noord-Korea toe te gaan. Er staat een straf op als ze hebben gefaald. Dat zeggen ook mensenrechtenorganisaties. En Zelensky stuurt ze dus daarom naar Zuid-Korea. En Zuid-Korea is ook voor de grondweg verplicht om die Noord-Koreaanse gevangenen op te nemen.
33: Ja, en nou zijn dit er twee. Weten we hoeveel er eigenlijk voor Rusland meevecht in totaal?
34: Nou, sinds het conflict begonnen is, is de militaire samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea uitgebreid. En er zitten nu zo'n schatting zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen aan Russische zijde in de oorlog.
33: En weten we ook iets over hoeveel er zijn omgekomen?
34: Enkele duizenden zijn er omgekomen in de strijd.
33: Dankjewel, Jelle Baars. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. 8 matrozen van een Amerikaans vliegdekschip waren er mentaal zo slecht aan toe dat ze hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Geen van die pogingen is geslaagd. De opvarenden zaten op de USS Lincoln en bijbehorende schepen. Hun missie werd steeds verlengd, waardoor ze uiteindelijk ruim 9 maanden op zee zaten. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden.
0: Het NOS-journaal.
33: Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. 23 besmettingen waren in Zuid-Holland. In Utrecht waren het er 10. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij de bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Die controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. De laatste 7 dagen zijn ook 48 nieuwe besmettingen gemeld bij paarden en 71 bij vogels. Nederland investeert in de ontwikkeling van lasers om drones uit de lucht te kunnen schieten. Nu worden daar vaak dure raketten voor gebruikt. Met lasers zou dat veel goedkoper kunnen. Staatssecretaris Boswijk heeft vertrouwen in de techniek.
1: Mede omdat wij ook al het prototype hebben gezien, die overigens een veel zwakkere capaciteit heeft en al best wel indrukwekkende resultaten boekt. Dus dit systeem zou zwermendrones kunnen uitschakelen. Het kan door plaatstaal heen, dus een 1,5-2 centimeter dik staal heen. Klinkt heel futuristisch, maar het is inmiddels gewoon het is geen toekomstmuziek meer.
33: De lasers worden gebouwd door een Australisch bedrijf en zullen worden gemaakt in Nederland. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko zijn maar weinig mensen komen stemmen. De opkomst was het laagst in bijna 20 jaar. Slechts 38% van de kiesgerechtigden kwam opdagen, vertelt correspondent Samira Yadir.
2: Vooral onder jongeren was de afstand tot de politiek vooraf al groot. Nou, slechts 4% van de geregistreerde kiezers was tussen de 18 en 24 jaar. En veel jongeren die wij spraken zeiden weinig vertrouwen te hebben in de politieke partijen. En vonden dat er te weinig verandert op thema's als werk, onderwijs en gezondheidszorg. Of de politiek dat signaal ook echt gaat vertalen in ander beleid. Ja, zal de komende tijd moeten blijken. Maar toch, de kans is groot dat dat niet gaat gebeuren.
33: De verkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De huidige coalitie houdt een meerderheid in het parlement. Het weer, het is droog en zonnig, met af en toe wat wolken. Het wordt 16 tot 19 graden vanmiddag. Morgen is het eerst fris, maar later weer veel zon en warm. 19 tot 22 graden.
3: En van Martijn naar Mandy van der Plas bij de ANWB voor het verkeer. Dag Mandy.
7: Dag, goedemiddag. Er staat alleen file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar op dit moment. Bij knooppunt Raasdorp wordt al het verkeer via de vluchtstrook geleid. De rest van de weg is hier dicht door een politieonderzoek. Dit kost je onderweg 10 minuten.
4: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
4: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
25: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Skipas inbegrepen?
7: Nooit gedacht.
6: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: NPO Radio 1. Avro Tros.
11: Minister Van Wil gaat een pittige avond tegemoet met een spoeddebat. Volgens de Rekenkamer heeft hij de Tweede Kamer niet goed geïnformeerd. En zelfs in de coalitie zijn ze daar heel kritisch op. En die coalitie die is al zo klein. Kees.
12: Het WK wielrennen komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. Maar hoe maak je een parcours om die provincies internationaal goed op de kaart te zetten, maar zonder dat het saai wordt? Nou, je hoort het zo van een leuke oud-wielrenner.
11: En nu nog 97 dagen tot oud en nieuw.
13: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
11: En dan is het de eerste jaarwisseling met een vuurwerkverbod. Gemeenten hebben de mogelijkheid om verenigingen wel vuurwerk te laten afsteken. Maar de meeste gemeenten gaan dat niet doen. Dat blijkt uit een rondgang van nu.nl. Gemeente Hilversum bijvoorbeeld. Goedemiddag, burgemeester Gerrit van den Top.
14: Goedemiddag, mevrouw Bosman.
11: Ja, verenigingen kunnen dus dit jaar in Hilversum niet bij u aankloppen voor een knallend eindejaarfeest.
14: Nee, we hebben ervoor gekozen om dat niet op zo'n stel en sprong allemaal in te regelen. Want er is best wat voor nodig om dat op een veilige manier te kunnen doen. En daar hebben we gewoon onvoldoende tijd voor. De wet is pas 1 augustus ingegaan en we kunnen niet zo snel handelen om dat al met deze oud- en nieuwviering allemaal rond te hebben.
11: Want waar hebt u dan al die... Ja, het is toch een aantal maanden. Wat moet u dan allemaal regelen daarvoor?
14: Kijk, het is niet zomaar het afsteken van wat vuurwerk. Hè. Het gaat om een grote vuurwerkshow. Daar moet je een gespecialiseerd bedrijf voor hebben, een locatie voor hebben. Je moet het kunnen opslaan. Je moet er ook toezicht op kunnen houden met politie en BOA's. Dat is een hele organisatie. En zoals u misschien wel weet, is Oud en Nieuw sowieso altijd best druk voor de handhavingsdienst. Dus we krijgen dat gewoon niet zo snel ingeregeld.
11: Maar moet de gemeente dat dan allemaal doen?
14: Ja, de gemeente moet dit uitvoeren. Ja. En zoals gemeenten heel veel taken uitvoeren, doen we dit ook natuurlijk, als het een beetje wil, netjes en helemaal dat het ook veilig kan verlopen. En dat kunnen we niet in zo'n korte tijd allemaal regelen.
11: Ja, dat kunt u niet in Hilversum, maar in Coevorden kan het blijkbaar wel. Burgemeester Rens Bergsma, goedemiddag.
15: Goedemiddag,
11: want
15: hallo.
11: U wilt verenigingen wel een ontheffing geven. Dat valt dus bij u in ieder geval toch te regelen.
7: Nou, daar gaan we ons uiterste best voor doen. Maar eenvoudig is het niet, hoor. Dus ik herken wel echt de problematiek die ook de collega schetst. Mm-hmm. Maar in Noord-Nederland hebben we, is er wel afstemming geweest. En hebben we zeker in het platteland. En als ik naar Drenthe kijk, een beetje de lijn dat we elk dorp ruimte geven. En als het over mijn gemeente gaat, betekent dat dat je op 25 plekken een kleine vuurwerkshow kunt organiseren met het dorp zelf. En in de stad hebben we ruimte voor 2 ontheffingen. Mm-hmm. Stad koe worden.
11: Ja, maar u zegt, want u hebt net zoveel tijd als de gemeente Hilversum. Wij denken dat we het wel voor elkaar krijgen. Want wat is dan het grote verschil?
7: Denkt u? Ik denk dat in stedelijk gebied nog wel wat meer bij komt kijken. Ik hoor dat ze daar ook echt een vuurwerkshow zelf gaan organiseren. Wij doen dat niet. Wij verlenen ontheffingen. Dus dan gaat het heel erg. Heb je een geschikte locatie? Kun je ook conform de wet goede afspraken maken en voorwaarden opleggen aan degene die het gaan organiseren? Je moet ook, past dat ook qua veiligheid? Mm. Veiligheid van de organisatoren zelf, het publiek, de omgeving. Dus daar moeten we echt op toetsen. En als het over handhavingscapaciteit gaat, dat is sowieso een groot probleem. En helemaal in het noorden en in landelijk gebied. En dan ben ik ook nog een gemeente die aan de grens van Duitsland ligt. Wij kunnen alleen op incidenten handhaven.
11: Want wat maakt dat Duitsland bij u? Wat scheelt dat?
7: Nou, op een paar minuten afstand van een vier heb je gewoon legale verkooppunten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat in die periode daarvoor daar ook echt wel schatten waarin vuurwerk gekocht gaat worden en over de grens gesmokkeld gaat worden.
11: Ja, dus een ontspannen tijd gaat het zeker ook in Koevoorde niet worden. We gaan ons best doen. Kans dat u bijvoorbeeld begin december zegt, jongens, het gaat ons toch niet lukken?
7: Nee, dat is niet de intentie. We hebben natuurlijk wel een goede afweging gemaakt van het beleid wat we wegzetten, kunnen we dat aan?
11: Mm-hmm. Ja. In Koevoorde dus, zoals het eruit ziet, Kees, wel vuurwerk. In Hilversum niet. Meer verenigingen geven geen ontheffingen.
12: Nee, een meerderheid van de gemeenten, 198 om precies te zijn, zegt tegen nu.nl dat er te weinig tijd is om het te regelen. Ze zeggen dat ze te weinig handhavers hebben. De gemeenten die het dan wel doen, zitten vooral in het noorden van het land. Nu zijn dat er 33. Voor 20 gemeenten valt de beslissing ergens de komende weken. We hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hierover gebeld. Gerdo van Grootheest is burgemeester van Oosterhout en verleent ook geen ontheffing.
13: Voor gemeenten is het eigenlijk een nagenoeg onmogelijke opgave om je gemeentelijke handhavers om die midden in de nacht op pad te sturen om zo'n ontheffing te gaan toetsen. Kortom, dat heeft echt wel wat haken en ogen. En daarom kiezen best wel veel gemeenten ervoor om na komende jaarwisseling dat nog niet te doen. Ik heb zelf ook die afweging gemaakt, maar kiezen bijvoorbeeld wel voor om heel goed te evalueren hoe het komende jaarwisseling verloopt. En wellicht dat we daar samen met mijn lokale samenleving ook daar volgend jaar een andere invulling aan geven.
11: Ja, Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum. Ja, handhaving, dat hoor je steeds. Je moet wel iets doen eind december, toch? Wat zet u er tegenover? Want ik kan me voorstellen dat een hoop mensen zeggen van we hebben toch wel zin in een feestje.
14: Zeker. En ik herken ook heel erg de behoefte van de collega in Koevoorde, hoor. We hadden dat ook best graag willen organiseren om ook in dorpen dit mogelijk te maken. We hebben in Hilversum vorig jaar best wel hele stevige onlusten meegemaakt met Oud en Nieuw. Dat is inderdaad ook een hele grote prioriteit in de stedelijke gebieden om te zorgen dat we niet weer zo'n hele zware belasting van politie, inclusief vuurwerk wat naar ze toe werd gegooid. Het was een hele stevige jaarwisseling. Dus die gaan we dit jaar vooral proberen vredig te laten verlopen. En we zullen ook opnieuw dit jaar, net als sinds 2014 doen, een grote vuurwerkshow organiseren bij ons op het Marktplein.
11: Ja, maar daarmee voorkom je ook geen ongeregeldheden. Dat hebt u ook gemerkt.
14: Nee, maar het is wel zo dat we dus een alternatief bieden voor het allemaal ieder voor jezelf doen door in het midden van de stad een heel mooi grootschalig vuurwerk met een lasershow gecombineerd en allerlei andere entertainment. Dus het wordt echt wel een mooie editie op dat vlak, maar wij gaan wel de politie- en handhavingscapaciteit vooral ook richten op het zorgen dat we dit jaar een vredige en feestelijke jaarwisseling zullen krijgen.
11: Nou, het is hoe dan ook alle hens aan dek.
14: Dat sowieso, en het is Oud en Nieuw is helaas, moet ik erbij zeggen, inmiddels sinds jaar en dag, op het moment waarop zowel politie als handhaving allemaal 's nachts vol in touw zijn om voor ons als Nederlanders een veilige jaarwisseling te organiseren. En deze kon er gewoon eventjes niet bij.
12: Denkt u trouwens ook dat als gemeenten geen alternatief bieden, geen ontheffingen geven, dat je dan eigenlijk alleen maar vraagt voor dat mensen toch de wet gaan overtreden en het dan maar zelf gaan doen?
14: Nou, ik denk dat de wet veilige jaarwisseling die nu net in gang is gezet echt tijd zal kosten om helemaal in te dalen in de samenleving. En het is een illusie om te denken dat wij op 31 december van dit jaar alle vuurwerk wat de consumenten gaan afsteken kunnen tegenhouden of beboeten. Dus het zal een kwestie van tijd zijn. En ik denk dat we nu vooral moeten zorgen dat we de jaarwisseling veilig laten verlopen in alle gebieden. En dat gemeenten die het wel gaan doen, misschien ook voor andere gemeenten een voorbeeld kunnen geven hoe je dit veilig ook met die uitzonderingsmogelijkheid kan laten plaatsvinden.
11: Ja, dus dat betekent dat we, meneer Bergsma, zeker allemaal naar Koevoorde gaan kijken. Dus er is nogal een verantwoordelijkheid op u.
7: Er zijn nog meer gemeentes, met name in het noorden van het land. Maar die verantwoordelijkheid dragen we. Ja. Dus het is wel mooi dat we kunnen leren van elkaar.
14: Ja. Zeker.
11: Ja. En meneer Van der Top, als u nou volgend jaar dan wat meer tijd hebt om zich hierop voor te bereiden, denkt u dat het dan wel kan? Want ja, dan blijf je nog met toch een beperkte capaciteit zitten als het gaat om de handhavers.
14: Wij hebben toegezegd, ook in de bericht naar onze inwoners, dat we nu echt gewoon veel te weinig tijd hadden om dat goed in te regelen. Dat we ook niet gaan wachten tot eind volgend jaar, maar dat we in het eerste helft van het volgend jaar gaan bekijken hoe we dit eventueel zouden kunnen organiseren. Zowel aan de voorbereidingskant, hè, met locaties en vergunningverlening, als op de nacht zelf. En daar zullen we voor de zomer een uitspraak over doen of dat gaat lukken.
11: Ja. Gerard van den Top, burgemeester van Hilversum, dank u wel voor uw bijdrage aan dit gesprek. En dank ook Renze Bergsma, burgemeester van Koevoorde. En zometeen, ja, als het recht onrechtvaardig voelt, de verdachte van de fatale aanrijding in Zeeland is voorlopig vrij. Is dat wel uit te leggen, was de vraag.
15: Eén vandaag.
11: Ja, Nederland krijgt een grote wielerwedstrijd. Het WK wielrennen wordt in 2034 in Groningen en Drenthe, Kees, georganiseerd.
12: Vergeet de Champs-Élysées, de Via Roma, het Velodrome de Roubaix. We kijken straks gewoon naar de Grote Markt in Groningen of de Vanberg in Drenthe. En zo'n WK is in ieder geval het perfecte moment om je internationaal op de kaart te zetten als regio. En Gijs Klompenaar van Marketing Drenthe ziet kansen.
16: De ruimte, de uitgestrektheid van de natuur in Drenthe is voor Nederland echt wel uniek. Dus dat willen we heel graag in beeld hebben. De Hondsrug is gewoon een heel mooi gebied, geologisch. Maar ook om overheen te fietsen of op en af te fietsen. En daarnaast is nog een heel mooi verhaal. En de kolonie van weldadigheid, een UNESCO-gebied. Dat is van bovenaf ook heel tof om te zien.
11: Nou, dat klinkt alvast prima. Het is een groot gebied. Hoe bepaal je nou waar een goede route kan lopen? Nou,
12: daarover heb ik oud-wielrenner Bram Tankink gesproken. Die trouwens erg blij was dat het WK nu naar Nederland komt. Hij heeft het parcours van het WK Gravel in Zuid-Limburg vorig jaar gemaakt. Dus hij weet er wel wat van. Hij zegt dat het onverstandig is om gewoon maar van gemeente naar gemeente te fietsen, omdat iedereen via de helikopterbeelden in beeld wil komen. Ja, dat is niet de slimste zet.
17: Ja, het is een vlak etappe. Dus er komt eens met 60 per uur voorbij. Ja, dat is voor het publiek natuurlijk echt niet interessant. Dus dan wordt het echt een televisie-WK. En daar moet je mee oppassen, want dan krijg je vervolgens geen toeschouwers. Dus krijg je een beetje een Qatar-idee waar niemand aan de kant staat, behalve bij de finish.
12: Maar hij heeft ook een oplossing.
17: Ik zou gewoon gaan voor een paar highlights en daar vervolgens een parcours omheen bouwen. En dan zorgen dat je een aanloop hebt van, in die aanloop mag best 100 kilometer zijn of zo. En dan een aantal rondjes, waardoor je ook publiek naartoe trekt. Want dat is toch ook wat je wilt bereiken. Want daarmee krijg je natuurlijk mensen die daar geld besteden aan hotelovernachtingen, aan eten. Ja, als je die er niet naartoe trekt, ja, dan heb je er nog niet zoveel aan. Dan kun je heel veel investeren en dan heb je het mooi op beeld gebracht. Maar daar gaat Klaasje in Italië niet van naar Groningen komen, heb ik het idee.
12: Ja, en als je nu denkt, er wonen toch helemaal geen Klaasjes in Italië, Bram? Nou, ik heb even gekeken op de namendatabank Forbears.io. Er wonen maar liefst 9 Klaassen in Italië.
11: Kijk, en daar moet je rekening mee houden. Maar hoe voorkom je nou dat het een hele saaie koers gaat worden?
12: Bram heeft ideeën om het spannend te maken. Waaiers, maar let goed op.
17: Je kunt wel bijvoorbeeld een waaierrit willen, maar dan moet je wel de juiste wegen selecteren die het mogelijk maken. Hè. Nou, de heersende windrichting is zuidwest. Dat betekent dat je een weg van oost naar west moet pakken, langs een water, waar de wind vanaf het water staat, bij wijze van spreken. En die moet minimaal 10 kilometer lang zijn, want anders ga je nog eens eerst niet op de kant kunnen trekken. En ik denk dan, oké, Drenthe zit er ook in. Ja, daar heeft ze prachtige kasteienstroken liggen. Ja, daar kun je leuke dingen doen.
12: Ja, maar laten we eerlijk zijn, hoe spannend het ook is en hoe ver het nog is, dat deed Pogacar wint hem toch?
17: Ja, die kans is natuurlijk best wel aanwezig. Nee, maar, hij is 28. Nee, daar gaat hij niet meer winnen. Jongen. Dan hebben we een of andere Nederlandse sprinter aan het firmament. Of een of andere Nederlandse dame natuurlijk, die weer goed kan sprinten. Dus ik denk dat we in die periode een nieuwe generatie wielrenners gaan zien.
11: Maar ja, wie zouden dan die nieuwe talenten kunnen zijn?
12: Ja, het is pas 2034. Een beetje in de toekomst kijken. Maar ik dacht wel, Bram, jij hebt toch een dochter?
17: Dat was wel grappig, ik stuurde vanochtend, ik zag het bericht, ik stuurde het al naar mijn dochter. Ik zeg, nou, over 7 jaar.
12: Ze is pas 13, maar ik zeg gewoon...
17: Dus ik denk dat we in die periode een nieuwe generatie wielrenners gaan zien.
11: Maar ja, wie zouden dan die nieuwe talenten kunnen zijn?
12: Ja, het is pas 2034, een beetje in de toekomst kijken. Maar ik dacht wel, Bram, jij hebt toch een dochter?
17: Dat was wel grappig, ik stuurde vanochtend, ik zag het bericht, ik stuurde het al naar mijn dochter. Ik zeg, nou, over 7 jaar...
12: Ze is pas 13, maar ik zeg gewoon onderweg naar school altijd de Van Berg pakken.

0: The Cure, Boys Don't Cry.
1: De verdachte van het veroorzaken van het dodelijke verkeersongeval bij Vogelwaarde komt op vrije voeten.
2: Ja, dat roept enorm veel vragen op en enorm veel emoties bij iedereen die betrokken is geweest bij dit ongeval.
3: Ja, juridisch is het uit te leggen, maar gewoon het voor je gevoel is het echt niet uit te leggen dat je dus 4 mensen doodrijdt en na 3 maanden uit de cel komt.
2: En ook ik lees dan de kop van hij komt vrij en vraag me dan af hoe zit dat?
0: Nou, de verdachte van het verkeersdrama in Vogelwaarde in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, die kan de rest van het proces in vrijheid afwachten. Een niet uit te leggen orde gisteren. Waarom kiest de rechter hier dan toch voor? We gaan te raden bij strafrechtadvocaat Maartje Schaap. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Mevrouw Schaap, kunt u het wel uitleggen dat deze man in vrijheid zijn proces verder mag afwachten?
4: Juridisch kan ik het wel uitleggen, maar de emoties die er natuurlijk bij het publiek, bij nabestaanden bestaan, die kan ik ook niet wegnemen. Het heeft er alles mee te maken dat waar het veelal gaat over verkeersdelicten, dat zijn schulddelicten. Gaat het over verwijtbaarheid. En dat is iets anders dan opzetdelicten. Zoals bijvoorbeeld iemand die een ander met een mes steekt of iemand die iemand neersteekt. Daar wordt een onderscheid in gemaakt in de wet. Dat betekent dat er ook anders naar dit soort feiten gekeken wordt. En dat heeft ook weer invloed op onder andere ook het voortduren van een voorlopige hechtenis. Dus wanneer iemand vastzit, dan moeten er aan bepaalde wettelijke juridische vereisten zijn voldaan. En dan met name moeten er, zoals dat dan heet, ook gronden zijn om iemand langer vast te houden. En ik ken de zaak zelf natuurlijk niet, alleen ook uit de media. En wat ik begreep gisteren is dat er verteld werd dat deze persoon niet onder invloed van alcohol of drugs verkeerde ten tijde van het ongeluk.
0: Een heel klein beetje drugs.
4: Ja, inderdaad. Ja. En dat hij niet op zijn telefoon bezig was en dat er niet nog heel veel andere omstandigheden waren. Dat maakt dat die gronden zoals die in de wet genoemd staan, die moeten er wel zijn om een voorlopige hechtenis te laten voortduren.
0: Dus in feite zegt u, de rechter kon niet anders.
4: Dan is het ook nog zo dat iemand een beroep kan doen op zijn persoonlijke omstandigheden of dat het persoonlijk belang van de persoon in kwestie

0: zwaarder weegt dan het maatschappelijk belang. Ja, dus er zijn verschillende mogelijkheden voor een rechter om uiteindelijk die keuze te laten waar die keuze op valt. Ja. Ja.
1: Maar hoe kun je dan tegemoetkomen toch naar dat gevoel wat er is bij slachtoffers, bij nabestaanden? Hè? Want u zei, juridisch kan ik het wel uitleggen, maar emotioneel snap ik hoe ingewikkeld en hoe zwaar dit is. Kun je daar op de een of andere manier dan toch recht aan doen, aan dat gevoel?
0: Ik denk dat het eigenlijk in de verkeerszaken die ik zelf zie, dat daar bijna nooit recht aan gedaan wordt. Want het meest afschuwelijke is gebeurd. En daar kan een verdachte van zeggen dat hij er spijt van heeft, maar dat neemt dat verdriet niet weg. Dus geen enkele straf weegt er tegenop. En dus de vergelding die mensen dan willen zien, ook vanuit de emotie, die wordt eigenlijk hier al, daar wordt hier al op ingeleverd door een verdachte zijn proces in vrijheid te laten afwachten. Waar je als nabestaande of slachtoffer in ieder geval nog iets van je kan laten horen, is dat deze zaak natuurlijk nog wel inhoudelijk op zitting komt. En daar zal de verdachte ook komen, neem ik aan. En daar is natuurlijk een podium voor de nabestaanden om gebruik te maken van spreekrecht. En zal uiteindelijk de zaak en het hele dossier, als het afgerond is, uiteindelijk beoordeeld worden. En daar zal het Openbaar Ministerie een standpunt over innemen en een strafeis formuleren.
2: Mevrouw Schaap, zitten er dan nog wel voorwaarden aan die vrijheid vast? Want ik kan me ook voorstellen dat als je nu luistert en dit niet volgt, dat je denkt, ja, hij stapt zo weer de auto in.
0: Zeker, ik weet het alleen niet wat voor voorwaarden dat zijn. Hè? Dat als er iemand geschorst wordt uit de voorlopige hechtenis, dan ligt daar vaak een rapportage aan ten grondslag. Maar ja, ik ken de zaak inhoudelijk niet, dus ik weet
1: er
0: ook niet wat daar...
1: Er is een rijontzegging en hij wordt behandeld. Dus er wordt in ieder geval goed naar hem gekeken.
0: Ja, en waarschijnlijk geldt er ook een meldplicht bij de reclassering. Dat je dus in contact blijft met de reclassering. Dus dat zijn dan wel voorwaarden. En natuurlijk datgene wat het direct verband houdt met het delict is natuurlijk een rijontzegging of een verbod om te mogen deelnemen aan het verkeer.
1: Ja. En het besluit van de rechter zegt dat iets over wat later nog zijn straf zou kunnen zijn. Kun je daar iets aan aflezen? Of?
0: Nou ja, in ieder geval wat ik wel vaak zie in dit soort zaken is dat natuurlijk los van het feit dat de rechter een ontzegging op kan leggen van de rijbevoegdheid van langere tijd, dat wanneer het, ja, dit is natuurlijk gewoon afschuwelijk wat hier gebeurd is, maar gelet op de aard waar ik mee begon, het verschil tussen de opzetdelicten en de verwijtbare delicten in de verkeerswetgeving, hou ik mijn hart er wel een beetje voor vast dat hier een hele lange gevangenisstraf voor zal volgen. Dat denk ik niet. En dat is ook niet wat ik in mijn praktijk zie terugkomen.
1: Ja. Dank u wel voor uw uitleg. Strafrechtadvocaat Maartje Schaap was dat. En straks, wie wint de AI-race? Is dat Verenigde Staten op dit moment de grootste op AI-terrein? Of is dat China dat met een duizelingwekkende inhaalslag bezig is? Donald Trump en Xi Jinping die ontmoeten elkaar vandaag. Straks horen we hoe spannend dat is. Nu het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1.
1: Martijn.
4: Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt inrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus. In een week tijd zijn 16 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM, die allemaal zijn terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. En eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Staatssecretaris Erkens hoopt zo het aantal bijtincidenten te verminderen. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol.
1: Dankjewel Martijn. Mandy, waar staat het vast op de weg?
5: Op dit moment alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Raasdorp wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid door een politieonderzoek. De vertraging is hier ruim 10 minuten.
6: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Het belooft een hele spannende avond te worden voor minister van Justitie David van Wil. Zijn positie is in het geding. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Van Wil de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet. Nou, dat klinkt heel ernstig, zoiets. Waar gaat het, Kees, over?
7: Nou, vlak voor de zomer meldde de Rekenkamer dat in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven, zedenzaken en geweldsmisdrijven niet behandeld zijn. Volgens de VVD-minister viel het allemaal wel mee.
2: Hij zei dat er in de tellingen niet alleen aangifte, maar ook meldingen zijn meegenomen. De Rekenkamer zegt dat dat niet zo is.
1: En nu is er vanavond een spoeddebat erover. Van Wil is daarvoor eerder teruggekomen van de algemene vergadering van de VN in New York. Politiek commentator Joost Willings. Dag Joost.
6: Ja, goedemiddag.
1: Ja, toch weer het ministerie van Justitie waar gedoe is over
6: cijfers,
1: meldingen, ja. Aangiftes. Ja,
6: en het is natuurlijk heel gevoelig. Hè? Het gaat over ernstige misdrijven. En doet de politie daar voldoende aan met de aangiftes die worden gedaan? Algemene Rekenkamer zegt dus dat in 25% van de gevallen er geen actie wordt ondernomen door verschillende redenen. Ja, en minister Van Wil, die bestrijdt dat. Maar jij snapt dat de Tweede Kamer zegt, ja, dit gaat om ernstige misdrijven. Mensen doen niet voor niks aangifte. En het is belangrijk dat je als slachtoffer dan natuurlijk dat jouw zaak serieus wordt genomen en in behandeling wordt genomen. En dus de Tweede Kamer staat op de achterste benen. En dan valt het verwijt, de Kamer niet juist geïnformeerd. En dat heet dan in Den Haag met dat cliché een doodzonde. En dan moet je je als minister zorgen gaan maken.
1: Ja, maar goed, de Rekenkamer is natuurlijk een uiterst serieus instituut.
6: Ja.
1: En dat zegt veel aangiftes. Van Wil zegt nee, heel veel meldingen. Hoe kan dat zo uit elkaar liggen?
6: Ja, kijk, Van Wil heeft vanochtend nog een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Mm-hmm. Waarin hij de Rekenkamer uitgebreid bedankt voor het meedenken. Dat OM en hij en de Rekenkamer er allemaal belang bij hebben om het allemaal heel erg goed te doen. Maar eigenlijk zegt hij van ja, de Rekenkamer hanteert een andere definities dan het OM, de politie en het ministerie over wat een ernstig misdrijf is en wat ermee gebeurd is. Dus hij zegt, voor ons is het heel lastig om te achterhalen wat de Rekenkamer precies bedoelt. Hij neemt de Rekenkamer en zegt, ik neem wel serieus wat ze zeggen en we nemen het ter harte. En natuurlijk is onze inzet om zoveel mogelijk misdrijven op te sporen. Maar uiteindelijk zegt hij wel van ja, het is een definitiekwestie. En dan wordt het een semantische discussie. Dus je kan al aanvoelen dat het vanavond een heel technisch iets is van dat de minister zegt, ja, maar dat zie ik anders en de Rekenkamer zus en zo. En dan word je de techniek ingetrokken. En dan is het de vraag natuurlijk hoe de Tweede Kamer dat politiek gaat wegen. Maar het is natuurlijk wel vaak zo, wat je ziet bij het ministerie van Justitie, dat zij er belang bij hebben om de cijfers, de prestaties van de politie, om die gunstig te laten overkomen. En dat is wel een patroon dat je ziet. En daarmee zeg ik niet dat dat nu weer het geval is. Zo is er al jarenlang bijvoorbeeld een discussie over hoeveel agenten hebben wij eigenlijk in Nederland. Dat is een permanente discussie tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Justitie. En dan zie je dat het ministerie van Justitie bijvoorbeeld alle aspiranten, dus iedereen die in opleiding is, voor 100% meetelt. Altijd het aantal mensen dat met pensioen gaat te laag inschat. Het aantal mensen dat aan de opleiding begint te hoog inschat. Want ja, ze willen heel graag aan de Kamer laten blijken van nee, we hebben genoeg agenten, er is voldoende blauw op straat. Hè. Dat is echt zo'n bekende politiek iets, dat is belangrijk. Ja, en die neiging, dat zie je natuurlijk bij veel ministeries om zaken net iets rooskleuriger voor te stellen.
1: Ja, en die agenten doen heel hard hun best om met, als er aangifte zijn, om daarmee aan de slag te gaan. Maar goed, laten we het ook even dan, want je zegt dat wordt heel technisch vanavond, maar
6: het wordt ook heel politiek.
1: Precies, met een politieke bril naar. Want we hebben een minister van een coalitie van 66 zetels.
6: Ja.
1: Dus als die hem steunt, heeft hij daar op zich nog niet genoeg aan. Dus ik begrijp ook dat er ook in de coalitie best wel kritisch gekeken wordt naar deze kwestie.
6: Ja.
1: En dan heb je nog heel veel oppositie. Wil die bloed zien, die oppositie?
6: Nou, ik heb wel het idee dat sommigen daar wel in ieder geval op uit zijn. Of wat heel serieus nemen en daar heel, heel hard in gaan. Omdat ze, uiteraard zullen ze zeggen, de zaak hoog opnemen. Dit gaat om slachtoffers. En ja, als een aangifte niet goed wordt behandeld, is dat een serieuze zaak. Maar er speelt natuurlijk ook politiek. Van alle partijen in de Tweede Kamer is de VVD niet heel erg populair bij de oppositie, of het nou links of rechts is, of het terecht is of onterecht, daar ga ik niet op in. Maar het is een partij die, omdat ze zo lang aan de macht zijn, dan wel de grootste, dan wel een van de grotere die regeert, hebben ze veel vijanden gemaakt. En ja, dan kan dit toch zo'n moment zijn dat de mensen toch denken, nou, nu gaan we eens eventjes zo'n VVD-minister extra hard aanpakken. Ja, dat risico heb je. En als je dan in een minderheidskabinet zit, ja, dan heb je dus niet die dekking van je coalitiegenoten. En wordt het gelijk echt een risicowedstrijd voor minister Van Wil.
2: Maar Joost, stel, hij krijgt een motie van wantrouwen, stapt op, wordt weggestemd. Dat is allemaal als. Is het erg? Dan komt er een nieuwe minister en dan gaan ze toch gewoon weer door?
6: Ja, maar dat is natuurlijk voor de VVD is van Wil, als die moet gaan, is dat echt wel een klap. Dat vinden ze een hele belangrijke minister, een belangrijk iemand van het team. Dus nee, en het is ook een signaal aan het kabinet. Dit is dan de eerste minister die eigenlijk om een individueel iets in de problemen komt. Niet om beleid, maar echt om van ja, is de Kamer wel goed geïnformeerd? En ja, als de eerste al gelijk moet vertrekken, dan is dat ook echt wel een signaal aan de rest van het kabinet. En dat het menens is. En we zitten ondertussen, zijn we ook nog aan het onderhandelen. En ja, de sfeer is al niet zo lekker tussen de oppositie en de coalitie.
1: Maar dat is toch fantastisch voor de oppositie. Die hebben nu iets in handen. Zeggen we kunnen hier bungelt minister Van Wil. Ja, we kunnen hem laten vallen, maar we kunnen hem ook laten hangen. Coalitie, wat gaan jullie doen?
6: Ja, en kijk, en Suzanne, en normaal gesproken, als ik dit voorleg aan politieke partijen, zeggen ze dat, nee, je moet dingen niet vermengen. Hè? Wat jij nu doet, Suzanne, dat mag niet. Maar dat is het gebeurd natuurlijk wel. Ja. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat er oppositiepartijen zijn die denken, nou, we laten Van Wil eerst vanavond extreem zweten. En dan helpen we hem. Dan mag hij toch blijven. Maar dan hopen we dat onze onderhandelingspositie bij die begroting. Zeggen we, hey, we hebben jullie man Van Wil. Die hebben wij gered. Ja. Daar willen we wat voor terug. En niemand zal ooit toegeven dat het zo werkt. Maar zo werkt het natuurlijk vaak wel.
1: Ja, onderhandelingspositie. Dan heb je onderhandelingen nodig, hè, om die uit te kunnen spelen. Wanneer beginnen die nou eindelijk eens?
6: Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, want ze kwamen allemaal half augustus terug, weet je nog? Ze zijn allemaal van vakantie. Zeker. Nou, wij zaten er ook helemaal klaar voor. Helemaal blij. Nu gaan ze onderhandelen. Is nog niet echt begonnen, maar wie weet, vrijdagmiddag voor het eerst. Okay. Kijk, vorige week hadden we het debat over de algemene beschouwing. Toen zei Jette, ja, nou, als het aan mij ligt, kunnen we morgen beginnen. Dat bleek niet helemaal waar te zijn. Op zich verstandig, hebben ze nu bedacht in de coalitie. Misschien is het goed als we eerst even met elkaar gaan overleggen over wat wij eigenlijk willen in die onderhandeling, waar we terecht kunnen komen. Want tot op heden is de klacht van de oppositie, ja, we hebben heel veel gesprekken met mensen van de coalitie, maar we hebben nooit het idee dat die mensen praten namens het geheel, dat niemand een mandaat heeft. Dus nu proberen ze onderling de marges van de onderhandelingen te bepalen, zodat Jette en dus de premier en minister Heijnen van Financiën die gesprekken in kunnen gaan met de oppositie en weten, nou ja, wat de marges zijn en ook onderling. Hè, ze moeten ook echt wel gaan kijken.
1: Je zou ergens denken, dit hebben ze toch al lang gedaan. Oké. Maar en waarom zetten ze dan toch niet misschien doen ze dat nu wel, de turbo erop?
6: Nou, sommige partijen, daar gaan we al, die zetten de turbo erop. Kijk, een partij als D66 die de premier levert, die wil natuurlijk vrij snel het succes hebben. Maar de VVD denkt, ja, haast maken in onderhandelingen betekent dat je waarschijnlijk moet inleveren. Dus we hebben alle tijd. Zie daar alweer de verdeeldheid in de coalitie.
8: Volgens u verloopt het compleet volgens plan?
9: Nou ja, precies volgens plan.
10: Nou, er wordt volgens mij druk gebeld. Er zal inderdaad wel een oplossing moeten komen, want we willen breed samenwerken. Maar dat moeten partijen inderdaad ook zelf wel willen. Daarvoor moet iedereen, denk ik, een stap zetten. Niet alleen de coalitie, want daar is al een flinke beweging ook gemaakt.
11: De vraag is met welk bod, met welk verhaal gaat een kabinet ook naar de oppositie? En het kabinet moet daar wel een verhaal hebben. Dus het is ook belangrijk dat dat ook goed met elkaar doordacht wordt. Het is niet zo dat we totaal oneens zijn, maar er zijn natuurlijk altijd verschillen van inzicht op onderdelen waarop je zou moeten bewegen. En dat klopt, dat gesprek voeren we nog.
1: Ja, Bontebal, Paternotte, Brekelmans, Joost. En zij kijken natuurlijk naar de oppositie. Hoe kijkt die naar hen nu?
6: Nou ja, dat is ook net wel interessant wat Bontebal zei. Ons bod moet dus, daar moeten we het over hebben. En dan heb je het dus over dus wat doen we met onze spaarcenten, dus de vermogensbelasting en de sociale zekerheid. En het bod moet dus anders worden dan wat ze tot op heden op tafel hebben gelegd. Dus dat is heel politiek. Ja, en de oppositie die denkt, wij wachten wel weer bij de telefoon wanneer we beschikbaar moeten zijn. En ze komen allemaal, hoor, daar kan je wel op rekenen. Maar de frustratie over hoe dit gaat, hè, dat je bij wijze van spreken, nu moeten politici van de oppositie alweer hun weekendagenda leegvegen. Want wie weet mag je langskomen, omdat ze zelf lopen te prutsen. Terwijl er is al een hele week, deze week is er eigenlijk voor de oppositie niks gebeurd. Omdat Jette moest weg naar New York, Van Wil moest naar New York, druk met zichzelf. En dan moet jij eventueel je weekend opofferen. Dus reken maar dat er irritaties zijn. Ja. Maar reken maar ook dat iedereen komt. Want iedereen heeft wel het gevoel, er valt hier iets te halen voor ons.
1: Oké, goed. Maar eerst eens even vanavond dat spoeddebat met minister Van Wil. Joost Wellings, dankjewel. Het gaat hier ook over vanavond in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. En zometeen dit.
12: Het is gewoon erger als in Amsterdam. Nou, dan is het wat, hè, als het erger is als in Amsterdam.
1: Ja, dat is in Nijmegen. Inwoners daar zijn niet blij. En waarom, dat horen we zometeen.

0: Alex Warren, Fever Dream. Een tentenkamp van daklozen op het Keizer Karelplein in Nijmegen is ontruimd door de politie. Het park is nu leeg, maar het probleem is niet verdwenen. Waar zijn de daklozen nu? En waar duiken ze zo meteen weer op? Onze verslaggever spreekt Nijmegenaren rondom dat plein.
1: Ik neem aan dat ze hier binnenkort weer zitten. Want dat gaat volgens mij al een jaar heen en weer zo. Maar dit kan zo niet door blijven gaan. Ik vind het Amerikaanse toestanden worden hier.
2: Ja, ik vind het sneu voor de mensen die er zaten, want er is geen alternatief. Als de Goffert, en de Goffert is voor veel mensen gewoon te ver weg.
3: Ja, en dat is een plek waar ze eventueel ook nog heen kunnen.
2: Ja, maar die mensen die leven van de stad. Lege blikjes, mensen die wat schenken. En dat heb je op de Goffert niet, dus ze blijven toch deze kant op komen. Ik woon sinds 3 jaar woon ik hier in het hartje van het centrum. En ik heb het echt achteruit zien gaan. Het is drankmisbruik, het is de boel vervuilen. Het zijn vuilniszakken die opengetrokken worden. Portieks waar de ondernemers er last van hebben, dat ze gewoon in een portiek hun ontlasting laten lopen. En dan denk ik, ja, wat is de oplossing? Ik weet hem niet. Laatst had ik visite, die is gewend om in Amsterdam te winkelen en uit te gaan. En die zei me, Nijmegen is een hartstikke leuke stad om te winkelen. Alleen de daklozen, het is gewoon erger als in Amsterdam. Nou, dan is het wat, hè, als het erger is als in Amsterdam.
3: Rosalie Thomassen van de Stadspartij. We hebben uitzicht over het Keizer Karelplein. De rotonde van Nederland, wordt ook wel eens gezegd. Auto's rijden hier soms wel 4 rijen dik langs elkaar heen. En met een heel klein beetje fantasie zou je zelfs de Arc de Triomphe te kunnen zien.
4: Klopt, ja, dat was ooit het idee van de architect om hier Parijs een beetje na te bootsen. Ja.
3: Jullie hebben een motie ingediend.
4: Dat klopt. Omdat het hier een enorm druk verkeersplein is en hier tientallen mensen in het midden bivakkeren, zien we dat er dagelijks super onveilige verkeerssituaties ontstaan. Naast verblijven gebeurt hier ook nog veel meer, want het is gewoon een heel aantrekkelijke plek om naartoe te komen als dealer of als mensen die op zoek zijn naar drugs bijvoorbeeld.
3: Groot was de groep daklozen die bivakkeerde hier op het middenparkje?
4: Het ging al gauw over tientallen mensen.
3: En nu zijn ze weg met z'n allen.
4: Ja, we zagen echt al sinds het Vierdaagse dat er een enorme toestroom was naar Nijmegen van meer daklozen die van elders naar hier komen. En met statiegeld zoeken wordt het heel erg aantrekkelijk om hier te zijn. En toen zagen we ineens die groep die daar verbleef enorm groeien. En die groep is ook niet meer weggegaan en trekt ook weer nieuwe groepen aan. Waar ze vandaan komen, weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk op een gegeven moment wel, als je het als stad te makkelijk en te aantrekkelijk maakt en ze te veel loslaat, dan zie je wel dat de groep gewoon heel erg groeit. En waar ze nu naartoe gaan, ja, misschien naar andere steden, hopelijk naar de opvang. Waar wij met een amendement vorig jaar extra geld voor beschikbaar hebben gesteld. Die is er gewoon, dus dat zou mooi zijn. En uiteindelijk moeten ze natuurlijk gewoon naar een volwaardig leven met huizen. En ook daar wordt aan gewerkt in Nijmegen.
3: Maar jullie hebben geen idee waarom er meer daklozen richting Nijmegen in de afgelopen periode zijn gekomen?
4: Het zit deels in open grenzen. Mensen die vanuit andere Europese landen hier naartoe komen, omdat daar geen zorg beschikbaar is en hier wel. Het zit ook bijvoorbeeld in asielprocedures. Mensen die geen perspectief hebben die op straat belanden. En het zit deels in de geestelijke gezondheidszorg die ondermaats is en sommige mensen tussen wallen en schip laat vallen. Ja, al die groepen komen uiteindelijk op het bordje van de gemeente terecht. En tegelijkertijd, je kunt dan wel extra middelen vrijmaken voor zorg en onderdak. Maar als die groep tegelijkertijd groeit, dan is het dweilen met de kraan open. En dan kun je het als stad ook gewoon niet meer aan.
3: Wat zou een oplossing zijn?
4: Die oorzaak zit bijvoorbeeld echt wel in arbeidsmigratie. Mensen die geen eerlijke salaris krijgen, maar toch hier blijven. Bestaat niet, die moet terug naar het land van herkomst. En als we ze gaan opvangen, dan gaan ze niet terug. Dus de gemeenten krijgen daar ook geen middelen voor. En dat is natuurlijk echt gek. Dan steek je echt de kop in het zand, want die groep is er wel gewoon degelijk. En die zorgt dagelijks in iedere grote gemeente voor overlast. We hebben afgelopen week met ondernemers gesproken. En dat is echt heel erg wat die mensen meemaken. Dagelijks overlast, bedreigingen, vernielingen, regelmatig inbraak. Ja, dat soort overlast trek je ook aan. En daar kun je ook je ogen niet voor sluiten. Dus het zal echt tot samenwerking moeten komen tussen gemeente Rijk en Europa om dit probleem echt eens een keer bij de bron op te lossen. En je probeert natuurlijk als gemeenteraadslid echt wel problemen op te pakken. Maar hier zie je dat het echt een soort duizendkoppig monster aan het worden is. En we kunnen iedere kop er wel telkens af blijven hakken. Maar dan komt er weer een kop bij. Zo'n gevoel krijg ik een beetje. Dus je zit ook soms wel met je handen in het haar van wat moet je nou nog doen als gemeenteraadslid. Wordt er een beetje moedeloos van.
3: De daklozen zijn allemaal weggestuurd van het parkje midden op de rotonde. Maar die staan nu hier allemaal dicht tegen het stadscentrum aan waar een heleboel mensen wandelen. Tassen, parasols, halve tentjes. En er ligt daar iemand onder de boom. Een sigaretje te roken. Op blote voeten, biertjes om hem heen. Ben je weggestuurd?
5: Ja, ik heb hier wel geslapen, ja. Er is een hoop politie en een hoop beveiligers, ja. Ja, andere slaapplaats zoeken, hè. Dat is ingewikkeld, ja.
3: Ja, waar moet je nu naartoe?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Weinig vertrouwen.
3: Maar Maar er is nu toch ook ruimte gecreëerd bij de Goffert?
5: Konijnenpad, ja.
3: Kan je daar terecht?
5: In principe kunnen we daar terecht, ja. Ja, nou ja, ik denk dat deze rotonde ook wel een hele mooie rotonde is, hoor. Om gewoon op te zitten. Het is ook mijn eigen rotonde, dus ik snap niet waar mensen soms problemen over maken. Het is altijd probleem over probleem. Zorgen heb ik altijd, mijn hele leven. Dus ik ben er nog over na aan denken wat ik ga doen.
3: Sterkte.
5: Dank u wel.
0: Vanuit Nijmegen, een verslag van Joris Kreugel. De twee machtigste mannen van de wereld die treffen elkaar vandaag in Washington. De Russische leider Xi Jinping die komt op bezoek bij Donald Trump. En dat gepaard met alle egaars, zoals een staatsdiner, ontvangst in het Witte Huis. Maar Kees, dat is niet alles?
6: Nee, wat opvalt is dat dit al het tweede staatsbezoek in een half jaar tijd is. Terwijl Trump in zijn eerste periode als president nog een enorme handelsoorlog begon met de Chinezen. Ook al kon hij er in deze periode ook wel wat van. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen, Trumps lievelingsonderwerp, AI.
7: We're leading China in AI, and frankly, I want to keep it that way, because whoever wins, AI wins.
0: Ja, wie de AI-race wint, die wint alles, dat zegt Trump hier in feite. Goedemiddag, China-deskundige Roseline Lantink van Klingendaal.
8: Goedemiddag.
0: Mevrouw Lantink, ja, hoe staat de Verenigde Staten? We hebben een race dus, blijkbaar, tussen de twee mogendheden. Hoe staat de Verenigde Staten er nu voor, als je kijkt naar AI?
8: Ja, het klopt inderdaad. Het bezoek vindt plaats midden in de tech-race die op dit moment plaatsvindt tussen de VS en China. Ja. En er werd heel lang gedacht dat Amerikaanse bedrijven die AI-race gingen winnen. Maar daar kwam eigenlijk vorig jaar verandering in. Toen kwam het Chinese bedrijf DeepSeek met zijn eigen AI-model. En dat schudde de tech-industrie nogal op. Want toen bleek dat China in minder tijd en met ook minder middelen een AI-chatbot kon maken die heel goede resultaten had. En toen werd eigenlijk duidelijk, deze hele race die is gewoon nog niet gelopen. Het is nog geen gewonnen race.
0: Okay.
8: Maar op dit moment zou ik zeggen, de VS loopt nog wel voorop. Ze hebben de meest geavanceerde modellen. En met de sterkste rekenkracht. En ze hebben ook de meeste capaciteit als je kijkt naar datacenters. Tegelijkertijd is China wel bezig met een inhaalslag.
0: Mm-hmm. Maar
8: dus ik noem dat DeepSeek.
0: Ja, maar want waarom kunnen ze dat in China dan zo snel dat inhalen?
8: Ja, dat is een goede vraag. In China is er heel veel geïnvesteerd in open modellen, open weight modellen. Dus dat betekent dat je een beetje inzicht geeft in hoe zo'n model is opgebouwd. En door dat open te stellen, konden heel veel bedrijven ook gaan investeren in zulke modellen. En nog sneller en nog efficiënter te werk gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Begreep ook dat het feit dat er zoveel handelsbeperkingen opgelegd waren door de Verenigde Staten aan China, dat er ook aan bij heeft gedragen dat ze in China juist harder konden gaan lopen. Hoe zit dat dan?
8: Klopt. Dus Amerika die heeft besloten om de meest krachtige chips die ze hebben niet te verkopen aan China. Uit angst dat dit een voorsprong zou opleveren voor China in deze techrace. Maar dat heeft eigenlijk China ertoe gemotiveerd om die technologie zelf te gaan ontwikkelen. Ja. En we zien nu eigenlijk dat ze daar heel goed aan het slagen in zijn.
6: Ik kan me wel voorstellen, als het dan een race is, waarom ga je dan Xi Jinping ontvangen in Washington met alle egaars? Je wilt toch eigenlijk dat ze gewoon rustig aan gaan doen, zodat jij blijft winnen als Amerika?
8: Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, AI heeft heel veel positieve kanten, maar heeft ook heel veel gevaren. En daar zijn zowel Trump als president Xi het mee eens. We hebben de afgelopen tijd al gezien hoe AI-modellen ontsnapten uit hun omgeving en besloten in te dringen bij andere AI-bedrijven. Nou, zo kan je nog een aantal scenario's verzinnen die zowel China als de VS liever niet zien gebeuren. Dus zij zijn allebei van mening, we kunnen er beter over praten dan dat het een keertje misgaat.
0: Mm-hmm. Ja, en dan hebben ze het erover. Maar maken ze dan ook daadwerkelijk afspraken? Of hoe moeten we dat gesprek überhaupt zien?
8: Nou, de afgelopen dagen was er bericht dat waarschijnlijk de VS en China een soort noodlijn gaan opzetten. Een soort hotline, specifiek over AI. Dus dat betekent, mocht het ooit uit de rails lopen, mocht er ooit een incident zijn waar bijvoorbeeld AI-bots cyberaanvallen gaan plegen op de systemen van het andere land, dan kunnen ze elkaar meteen opbellen en zeggen, hey, hier moeten we nu mee stoppen.
0: Klinkt een beetje kouoorlogachtig.
8: Ja, daar heeft het wel een beetje wat van weg, inderdaad.
0: Mm-hmm, ja. Dus dat gaan ze dan doen. Maar ja, intussen zitten ze natuurlijk wel naar elkaar te kijken van hoe ga jij verder met de systemen en hoe doen wij het? Want wat maakt het uit wie er wint?
8: Ja, eigenlijk kan je AI zien als de sleutel van nieuwe technologieën. Dus het is een soort versterker die je kan inzetten om de ontwikkeling van technologie in jouw land te versnellen. Maar ook daarmee je economie sneller te maken. En het wordt ook veel gebruikt voor defensiemateriaal. Dus als jij toegang hebt tot de beste AI-modellen, heb je een economische voorsprong, heb je een militaire voorsprong. En daarmee kan je dus de rivaliteit een stapje voor zijn.
6: Ja. En dan gaan Amerika en China praten over wie er wint. Betekent dat dat wij in Europa al hebben verloren?
8: Dat is een goede vraag. Wij zitten natuurlijk niet aan tafel. Europa heeft niet de belangrijkste bedrijven als het gaat om AI. Maar we kijken natuurlijk wel met interesse naar wat hieruit gaat komen. Want afspraken die daar zo gemaakt worden, die hebben ook invloed op onze economie. Wij gebruiken AI ook steeds meer. En wij zien ook de gevaren daarvan. Dus als er daar zo wordt geregeld dat het niet uit de hand gaat lopen, dan hebben wij daar ook profijt van.
0: Want dan kan Europa, dan kan Nederland op dezelfde voet door of ook sneller door?
8: Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat wij onze eigen economie ook beschermen. En we hebben bijvoorbeeld het bedrijf ASML. Dat is een heel belangrijk bedrijf als het gaat om het maken van chipmachines. Die chipmachines worden ook weer gebruikt voor AI. Dus op deze manier heeft het ook meteen impact op onze economie. Wij willen ervoor zorgen dat onze bedrijven kunnen doorgroeien en ook dat wij als Europa stevig staan.
0: Ja, dus we hebben er alle belang bij dat het daar een beetje een prettig gesprek wordt in Washington.
8: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Goed, dank voor uw uitleg. China-deskundige bij Instituut Klingendaal, Rosaline Lantink was dat. En vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending. Dat is op NPO 1 om 6:30. En zometeen hier op de Radio in 1 vandaag nog meer AI. De stad Heerlen krijgt namelijk een digitale tweelingzus. En daar is een hoop controverse over.
9: NPO Radio 1.
10: Drama.
9: Alles wat hij gedaan is fout.
10: Die heeft alles verkeerd gedaan.
11: Dr. Keldrenko.
12: Die zegt dan altijd geen hbo'ers minister maken. Dan krijg je dat.
10: Ook ik zou niet alle academici minister willen maken.
11: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
12: Is het niet gewoon omdat Dylan Jezilkus de baantje niet kwijt wil? Dat is het toch gewoon. Die blokkeert pro. Want ja, anders had ze de verkiezingen nog harder verloren.
11: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovenden.
13: Als je gaat cherrypicken uit dat oeuvre van Nietzsche, kun je hem alles laten zeggen wat jij wil dat hij zegt.
12: Kon gewoon de consequentie van zijn daden niet breed leren. Hij is gewoon te dom. Het is een lieve jongen hoor.
14: Avro Tros.
11: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
9: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
17: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
3: Suzanne Bosman.
0: Ambtenaren obesitas, daar gaat het zo meteen over in één vandaag. Eens in de zoveel tijd horen we dat er te veel ambtenaren zijn in Nederland. Dat we met een hoop minder moeten. Ondernemer en schrijver Annemarie van Gaal zei in Benen op Zondag dat de bevolking de afgelopen 5 jaar met 3% is gegroeid. En het aantal rijksambtenaren met 30%. Nou, is dat feit of fictie? Dat horen we zo meteen in één vandaag. Naar het NOS Journaal. Martijn van Beek.
4: Schepen op de IJssel kunnen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom varen kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. Het is niet diep genoeg voor scheepvaartverkeer in twee richtingen. Andries de Weert van Koninklijke Binnenvaart Nederland, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
4: Eenrichtingsverkeer op een rivier, dat heeft nogal wat gevolgen, lijkt me.
14: Nou, zeker. In dit geval zeker. We voeren al met halve vrachten daar omdat er een beperkte diepgang was. En dat is nu nog maar mogelijk in één richting. Dus dat betekent dat we creatieve oplossingen moeten gaan zoeken om te kijken dat we toch onze lading op de bestemming kunnen krijgen.
4: Een creatieve oplossing, dan moet ik denken aan omvaren dus?
14: Ja, dat wordt voor deze schepen omvaren. En dan moet je zich voorstellen, als u vanuit Duitsland vertrekt en je moet richting Kampen, Zwolle, dan was het normaal de IJssel afdrijven. Maar nu betekent dat je rechtdoor gaat en je vaart de Waal verder af naar Tiel. En in Tiel schud je naar binnen naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar is het 70 kilometer kanaal naar Amsterdam. Dan schud je door de sluis in Amsterdam naar het Markenmeer, het IJsselmeer, het Ketelmeer. En dan ben je in de buurt van Zwolle, Amsterdam, Zwolle, Kampen enzovoort. Dus dat is een flinke stuk omvaren.
4: Ja, met extra kosten wat dat met zich meebrengt, denk ik.
14: Absoluut, ja. Dat betekent veel meer brandstof, maar ook veel meer manuren natuurlijk. En dat zijn kosten die we ergens toch in rekening moeten brengen. Dus dat betekent dat de ontvanger, de klant daar, de dupe van, dat de producten toch weer wat duurder worden daardoor.
4: En hoe belangrijk is dat stuk rivier, de IJssel, voor de scheepvaart?
14: Voor de scheepvaart die regionale bestemming heeft naar het Twentekanaal, naar Zwolle, Meppel, is dat de kortste route vanaf de Rijn, vanaf Duitsland. En er zijn heel veel transporten die daar hun weg vinden, zowel in de opvaart als in de afvaart. De producten vanuit het Twentekanaal worden heel veel via containers naar de havens gebracht. Die nemen nu al halve vrachten mee. Die kunnen dus straks zijn nog meer beperkt in hun aan- en afvoer.
4: Nou komt die lage waterstand door die droogte van afgelopen zomer. Nou heeft het al een beetje geregend. Maar toch zijn er dus nog problemen. Hoe zit dat precies?
14: Nou, het is heel verbaasd, want wij hebben hier in het westen van het land behoorlijk natte voeten ze nu dan. Het heeft hier echt flink geregend, kunnen we wel zeggen weer. Normaal. Maar als je nou kijkt wat er in Duitsland en Zwitserland gebeurt, waar de regen, waar ons water vandaan moet komen, daar is het nog weer droger van de zomer. Het is op het ogenblik, gaan we naar historische lage waterstanden op de Rijn. Een van de belangrijkste pegels is Kaup. En Kaup die dreigt overmorgen op nul te komen. Nou, dat heb ik in mijn leven nooit meegemaakt. Dat het water daar zo laag komt te staan. Betekent niet dat de rivier dan droog is. Betekent dan dat er nog 80 centimeter water staat om daar te kunnen varen. Als de pegel van Kaup op nul staat. Dus je kunt je voorstellen wat daar aan de hand is.
4: Ja, en is er zicht op verbetering? Gaat dat water nog omhoog de komende tijd?
14: Nou, de meerdaagse voorspelling van mensen die er verstand van hebben, dat ben ik niet, die zeggen dat er de eerste weken nog steeds geen regen wordt verwacht in Centraal-Europa. En daar zijn we van afhankelijk. Zolang dat er niet is, komt er geen drup water bij richting Nederland. Dus dat ziet er voorlopig nog niet goed uit.
4: En dus voorlopig eenrichtingsverkeer op de IJssel. Dank u wel, Andries de Weert van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Mensen die een zogeheten risicohond hebben, moeten binnenkort verplicht een cursus volgen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil daarmee het aantal bijtincidenten terugdringen. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Wie de cursus niet volgt, kan na een bijtincident een hogere straf krijgen. De staatssecretaris wil ook dat er een verplichte cursus komt voor iedereen die voor het eerst een hond heeft. Dierenartsen kunnen daar mogelijk een rol in gaan spelen. Opnieuw is in Nederland iemand overleden aan het West-Nijl-virus. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland nieuw stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones met strengere regels voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie.
5: Het NOS-journaal.
4: Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen naar Zuid-Korea gestuurd. De Noord-Koreanen werden begin vorig jaar gevangen genomen in de Russische regio Koersk. Deze week zouden ze zijn aangekomen in Zuid-Korea. De krijgsgevangenen worden met opzet niet naar Noord-Korea teruggestuurd, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
6: Het heeft als reden dat het onveilig is voor gevangenen om naar Noord-Korea toe te gaan. Er staat een straf op als ze hebben gefaald. Dat zeggen ook mensenrechtenorganisaties. En Zelensky stuurt ze dus daarom naar Zuid-Korea. En Zuid-Korea is ook voor de grondweg verplicht om die Noord-Koreaanse gevangenen op te nemen.
4: Naar schatting vechten zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen voor Rusland in de oorlog in Oekraïne. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen eerst fris, maar later weer veel zon en warmer, 19 tot 22 graden.
0: Martijn, dankjewel. Mandy, wat gebeurt er op de weg nu?
7: Onder andere een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Raasdorp is de weg dicht door een politieonderzoek. Al het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid en dat kost je onderweg ruim 10 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles aan de grens. Hier sta je ook zo'n 10 minuten stil.
5: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: We hebben te veel ambtenaren in Nederland. Dat is een stokpaardje dat ze in Den Haag met enige regelmaat bereiden. Maar intussen groeit het aantal ambtenaren gewoon door, Kees.
8: Ja, ondernemer Annemarie van Gaal zei in WNL op zondag zelfs dat het aantal ambtenaren 10 keer harder groeit dan de bevolking. We houden dat cijfer straks tegen het licht in feit of fictie.
0: En btw-tarieven, we hebben er nu een van 9% en eentje van 21%. Maar zou er niet een tussenvariant moeten komen voor bepaalde sectoren? Dat is een vraag die we binnenkregen bij 1 vandaag. En zometeen onderzoeken we de mogelijkheden. Maar nu eerst, maakt AI Heerlen veiliger?
10: Suzanne Bosman. 1 vandaag.
0: Een veilige stad met hulp van kunstmatige intelligentie. Heerlen wil met het project Pulse Twin een voorbeeld voor Nederland worden en voor de rest van Europa. Maar al voordat dat allemaal goed en wel van start is gegaan, is er een hoop kritiek. Praten we over met Bentie Benach, journalist bij Dagblad De Limburger. Goedemiddag.
25: Goedemiddag.
0: Wat is nou een Pulse Twin, een digitale tweeling in samenhang met Heerlen? Leg het me eens uit.
25: Ja, nou, ik probeer het uit te leggen, ja, want graag. Er is nog heel veel niet duidelijk. Maar wat ik weet is dat het een digitale kopie is van een aantal buurten in de stad waar de veiligheid niet op orde is. En die digitale kopie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal openbare gegevens, van kaartmateriaal, maar ook van gegevens van het CBS, van de politie, van meldingen die er gedaan zijn. En vervolgens wordt AI erop losgelaten en AI gaat patronen proberen te herkennen die de mens niet ziet of waar de gemeente verder geen menskracht voor heeft. En die patronen die gaan dan zouden moeten voorspellen waar onveilige situaties gaan ontstaan en waar de gemeente dan vervolgens op kan inspelen.
0: Ja, dus hebben ze die wijken digitaal nagebouwd. Wat zijn dat voor wijken? Zijn dat hele specifieke wijken of hebben ze gewoon een paar uitgebreid?
25: Dat zijn wijken die eruit springen als het gaat om onveiligheid, criminaliteit, ondermijning. Die zijn al in beeld bij de gemeente. De gemeente die hamert al heel lang bij het kabinet om extra politieagenten. Onze burgemeester die staat voortdurend in de lobbystand. Hij heeft het bij verschillende opeenvolgende ministers onder de aandacht gebracht. Maar de politiesterkte blijft zwaar onderbezet. Er komt geen extra agenten uit Den Haag. Dus hij moet creatief zijn. En dan komt er een project uit Brussel voorbij. Dat is dit, Pulse Twin. En daarvan denken ze, misschien is dat wel de oplossing. Dat is nog lang niet duidelijk, maar ja, wellicht.
0: Dan kun je dus aantonen, dus als een soort computerspel van dit gebeurt er allemaal in zo'n wijk, dus hier hebben we 15 extra mensen nodig en daar hebben we er 23 extra nodig. Dus is dat eigenlijk wat erachter zit, denk je?
25: Nee, het is niet dat het gaat aantonen dat er meer politie nodig is. Want dat is gewoon duidelijk. Dat heeft heel al heel erg duidelijk gemaakt aan de hand van de politiesterkte die zoals die er nu bij ligt. Nee, het gaat meer om het aantonen van onveilige situaties en die herkennen die je normaal gesproken niet ziet en daarop inspelen. Maar zoals gezegd, er is nog heel veel niet echt duidelijk. Ook niet welke gegevens er precies worden ingestopt in het AI-model. En met als gevolg dat er best veel ophef en kritiek is en dat er van alle kanten wordt gewaarschuwd van pas op wat je doet en kijk ook naar vergelijkbare projecten die zijn gestrand waarvan men heeft gezegd dat moeten we zeker nooit meer doen op deze manier.
8: Ja, dit kan ik me wel voorstellen, want het klinkt een beetje als Minority Report uit 2002.
25: Ja, die vergelijking wordt gemaakt.
8: Dat er film met Tom Cruise waar dan voorspeld wordt wanneer er criminaliteit gaat plaatsvinden.
25: Klopt, die vergelijking wordt inderdaad gemaakt. Maar tot dusver zegt de gemeente steeds, er worden geen persoonsgegevens ingevoerd. We waarborgen de privacy. Het is echt op wijkniveau, hooguit op straatniveau, dat die gegevens worden ingevoerd. En toch kun je afvragen of dat, in hoeverre dat het individu gaat beïnvloeden en het gedrag van hun gaat beïnvloeden. Hè. Dat is iets waar mensen zich zorgen over maken.
0: Nou ja, mensen in Heerlen maken zich zorgen. Zij zijn niet de enige, want Kees, er is vanuit verschillende organisaties kritiek geuit op dit plan.
8: Ja, onder andere Bits of Freedom waarschuwt voor de risico's. En Amnesty International zei eerder tegen Trouw dat er bij dit soort systemen een groot risico is op etnisch profileren. Digitaal ethicus van de Universiteit Utrecht, Iris Muis, heeft ook twijfels bij het project. Want er is al ervaring opgedaan, die is niet heel positief.
9: Onder andere in de Verenigde Staten, dat is helemaal misgegaan. Dat bleek enorm te discrimineren en dat werd een groot schandaal. In het verleden is er in Nederland ook al gebruik gemaakt van digitale tweeling toepassen. Dat is de technologie die hier in Heerlen gebruikt gaat worden. En toen bleek dat er ook best wel wat haken en ogen zitten aan die technologie. Je kan in een digitale kopie van de stad kan je niet het gevoel van inwoners simuleren.
0: Nee, en bent in Benag van Limburger. Wat hoor je van mensen die in die wijken wonen? Maken die zich ook direct zorgen hierover?
25: Nou, als je in de wijken het woordje pulstwin laat vallen, dan zal iedereen zijn schouders ophalen. Ze hebben er niet van gehoord. En dat komt omdat het nog niet echt gestart is en de gemeente ook niet echt heel breed deelt. Dat is nog veel onduidelijk. En dat maakt dat wekt voor enige argwaan. En daarom waarschuwt Amnesty en Bits of Freedom en onafhankelijke onderzoeken ervoor. Dus ja, hoe nu verder? Ik denk dat de gemeente, als het goed is, wakker is geworden door alle kritiek en door alle ophef en ook misverstanden die er misschien bestaan. En dat ze daarom nu echt heel goed gaan communiceren van wat het is en wat het vooral niet is.
0: Nou, over de gemeente en de communicatie, als ik je toch even mag onderbreken. Want we hebben de gemeente Heerlen zelf ook, Kees, om een reactie gevraagd.
8: Ja, de gemeente laat weten dat ze merken dat het project veel losmaakt en dat ze een publiek debat toejuichen. Ze zeggen de ethische, juridische en maatschappelijke belangen mee te wegen. Ze schrijven ook, we willen en kunnen met deze kleine AI-pilot niet dan het lot van de wereldwijde AI-ontwikkeling op ons dragen. En daarom reageren ze nu verder niet op onze vraag.
0: Ja, dus er kan nog wel een tandje bij, Benty. Als ik het zo hoor.
25: Ja, dat kan zeker communicatie. Een tandje bij.
0: Ja. Goed, je gaat het allemaal op de voet volgen hoe dat verder gaat met dat plan inderdaad van de digitale tweeling van Heerlen. Dank voor je uitleg, Benty Banach, journalist dus bij De Limburger.
10: Vraag 1 vandaag.
0: Van 9% naar 21%. Het kabinet wil de BTW op onder meer speciaal biertjes, bloemen en ballonvluchten van het lage tarief naar het hoge tarief trekken. Mathieu uit Amsterdam vraagt zich af, ja, kan dat niet anders? Mathieu, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: Wat wil je nou precies weten hierover dan?
11: Ja, wat ik graag wil weten is waarom ervoor wordt gekozen om een relatief grote BTW-verhoging in te voeren voor een beperkt aantal sectoren, in plaats van voor een kleinere verhoging die over meer sectoren wordt verspreid.
0: Mm-hmm, want nu zijn er ondernemers, hè, dat hebben we ook in onze uitzendingen al behandeld, die denken van ja, met zo'n inderdaad zo'n verhoging, dat is voor ons de genadeklap, gaan we het verder niet redden. Dus dat trek je aan, Mathieu.
11: Klopt. Ja, dat vraag ik me af.
0: Ja, precies. Waarom moet het meteen van 9 naar 21 en kan dat niet anders? Nou, we gaan naar Bart Heijnen, BTW-deskundige. Goedemiddag, meneer Heijnen.
12: Hey, goedemiddag.
0: Ja, van 9 naar 21, dat brengt toch wel het een en ander met zich mee voor de boekhouding voor de ondernemer, om te beginnen.
12: Dat zeker. Ik zal proberen de vraag van Mathieu te beantwoorden. Kijk, uiteraard, het is voor de ondernemers die het betreft, hè, met name de sierteelt, maar ook ballonvaarten, die dus per 1 januari 28 weliswaar zullen zijn belast tegen 21%, een flinke tegenslag. Het is alleen zo dat we in Nederland twee btw-tarieven kennen. Hè. Dat is 21% en 9%. Hoewel ik zelf ook groot voorstander zou zijn om daar een tussentarief in te vinden, hebben we dat gewoon simpelweg niet. Mm-hmm. En om even een stapje terug te doen, waarom hebben we nu verlaagde tarieven en waarom hebben we hoge tarieven? Om gewoon even wat perspectief te bieden. Kijk, het verlaagde tarief op bepaalde producten is in het verleden ingevoerd om bepaalde diensten en goederenlevering betaalbaar te houden. Hè. Denk aan drinkwater, eten, andere soort drank, geneesmiddelen en dergelijke. Maar ook om bepaald gedrag te beïnvloeden. In positieve dan wel negatieve zin. Hè. Dus we hebben een hoog tarief op alcoholische houdend dranken. Maar weer een laag tarief op boeken, sporten, openbaar vervoer en dergelijke.
0: Ja, er zit ook een politieke richting of idee achter, hè?
12: Zeker. Ja. Het is daarmee gewoon een fiscaal instrument. Het is een knop waaraan je kunt draaien om gedrag te beïnvloeden. Uiteraard zal het ook een effect hebben op de schatkist. Maar we hebben in het verleden natuurlijk ook allerlei discussie gehad over de cultuursector. Hè, waar veel kritiek op was om bijvoorbeeld voor musea het tarief te verhogen naar 21 en voor bioscopen weer niet. Dus het was,
0: waarom is dat verschil zo groot?
12: Dat is een goede vraag. Kijk, Nederland is maar een lidstaat van de Europese Unie. Lidstaten hebben de mogelijkheid om een aantal tarieven in te voeren. Een drietal verlaagde tarieven ten opzichte van een standaard tarief. In Nederland is dat 21%. Waarom het verschil zo hoog is, dat is echt puur een politieke keuze. In het verleden zijn we van 19 naar 21% gegaan. Naar een budgettaire kwestie. Maar daar is het gat natuurlijk alleen maar mee groter geworden. Maar Nederland had ervoor kunnen kiezen om drie tarieven in te voeren. Dus bijvoorbeeld naast 9% ook gewoon 12% of iets in die trant.
0: Nou, dat is iets, hè, Mathieu. Dat zou dan schappelijk zijn voor bepaalde sectoren, toch? 12?
11: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, dat zou heel netjes zijn. Maar dat doen ze dan niet, meneer Heijnen. Maar u zegt, wat mij betreft zou dat wel moeten. Is het heel moeilijk om dat in te voeren?
12: Nou ja, kijk.
0: Ja, belastingen überhaupt.
12: Hoe meer tarieven, hoe ingewikkelder het systeem natuurlijk wordt. Hè. Wat we nu zien is natuurlijk wel een soort trend. Een onderdeel van een beweging naar wat meer uniform btw-tarief. Nou, dat kunnen we op 21% zetten. We kunnen het ook op 17% zetten, bij wijze van spreken. Maar dan zullen we nog andere producten, goederenleveringen, diensten die nu onder 9% vallen, ook naar standaardtarief moeten toebewegen. Dat is ook denk ik iets wat het systeem wat makkelijker gaat maken. Dat is denk ik ook een van de gedachten om nu bijvoorbeeld deze specifieke diensten en de levering van sierteeltproducten naar het hoge tarief te brengen.
8: Ja, maar we kunnen ook de Belgen bellen, toch? Die hebben een 12%, die hebben een extra tarief. Bellen we, hey, hoe doen jullie dat? Voelen wij dat ook in?
12: Ik vind het wel een leuke vergelijking. België, bijvoorbeeld ook Duitsland, daar heb je ook meerdere tarieven. Om een vergelijk te maken als we het toch hebben over die producten die nu in Nederland dan per 1,28 worden geraakt. Als we het hebben over bijvoorbeeld een kerstboom. In Duitsland heb je daar drie tarieven voor. Dus als je een kerstboom koopt bij de bouwmarkt of bij het tuincentrum, dan is dat hoog tarief. Koop je hem bij de boer, dan heb je een soort middentarief, 10%. Koop je hem met kluit, dan heb je weer een laag tarief. U voelt wel aan, dat is heel ingewikkeld. Ander voorbeeld, de latte macchiato, die is weer laag tarief, maar de cappuccino weer hoog tarief. Dus om die afbakeningsproblematiek.
0: Leuker kunnen we het niet maken, maar ook niet echt makkelijker.
12: Te vereenvoudigen willen we dat natuurlijk gewoon informeren. Ja, dat is precies. Denk ik iets wat we moeten doen.
0: Ja. Nou, dank voor uw uitleg hierover, Bart Heijnen. En Mathieu, dank voor het stellen van deze interessante vraag. Hebt u zelf nou een vraag bij het nieuws? Stel die dan vooral, kan op eenvandaag.nl/chat of in de NPO Luister-app.

0: Omi was dat, een cheerleader.
1: Feit.
2: Feit.
1: Of fictie.
0: Het is iets wat politici, Kees, voortdurend beloven, een kleinere overheid.
3: Ja, en dat staat ook nu in het coalitieakkoord, maar het is van alle tijden terug naar 2003.
4: Toch lekker er beetje bij beetje wat ideetjes uit voor het mogelijke nieuwe kabinet van CDA, VVD en D66. Zo zouden er 20.000 ambtenaren worden ontslagen.
3: En Mark Rutte wilde ook bezuinigen in 2010.
5: Dat doen we door minder ambtenaren. We gaan bijvoorbeeld ministeries samenvoegen. Maar we beginnen bij onszelf, namelijk fors minder politici. En we gaan de deelraden bijvoorbeeld afschaffen. En we gaan er ook voor zorgen landelijk dat er minder Tweede Kamerleden zijn, minder Eerste Kamerleden.
0: Ja, ik moet toch een klein beetje lachen, want het is allemaal nog niet met heel veel succes.
3: Nee, na Balkenende 2 daalde het aantal wel in 2005, maar niet met die 20.000. En bij Balkenende 4 in 2007 steeg het aantal weer. Nou, Rutte daalde het aantal wel, maar dat zorgde er wel weer voor veel problemen in de uitvoering. Vanaf 2016 kwamen er dan ook weer rijksambtenaren bij. En ondernemer Annemarie van Gaal zei er dit afgelopen weekend over bij WNL op zondag.
6: Sinds 2021, dus 5 jaar geleden, is de bevolkingsgroei met 3% gegroeid, maar het aantal rijksambtenaren met 30%. En het blijft maar doorgaan.
3: En dat gaan we checken, want dat zou namelijk betekenen dat het aantal rijksambtenaren maar liefst 10 keer sneller groeit dan de bevolking van Nederland in de afgelopen 5 jaar.
0: Nou, dat wordt dan wel eens vanuit sommige hoeken ambtelijke obesitas genoemd. Waarom groeit het ambtenarenapparaat al steeds weer?
3: Dat hebben we gevraagd aan Lars Tummers, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht. Hij gaf een belangrijke oorzaak.
7: Dat er steeds meer taken bijkomen bij het Rijk. Je kan denken aan het bijvoorbeeld oplossen van de toeslagenaffaire, maar ook bijvoorbeeld aan defensie. En ook de roep op meer maatwerk. Ja, dat kost natuurlijk ook allemaal mensen die daarvoor moeten worden ingezet.
3: En dus kwam Roel Becker, de zogenoemde slager van Den Haag. Hij kreeg in 2007 de taak om 12.000 FTE weg te snijden. En hij vertelde ruim een jaar geleden bij Geld of Je Leven op Radio 1 hier hoe het aantal ambtenaren naar beneden kan worden gebracht.
8: Ik zou heel sterk de nadruk leggen op de Haagse ministeries, de beleidskernen. Ook omdat je ziet dat het daar natuurlijk altijd begint. Het begint met een enorme hoeveelheid regels maken. En dan klinkt het misschien wat gek, maar ik zou toch een beetje het probleem bij de bron aanpakken. En de beleidsmogelijkheden van de Rijksoverheid wat willen in de nadruk leggen op de Haagse ministeries, de beleidskernen. Ook omdat je ziet dat het daar natuurlijk altijd begint. Het begint met een enorme hoeveelheid regels maken. En dan klinkt het misschien wat gek, maar ik zou toch een beetje het probleem bij de bron aanpakken. En de beleidsmogelijkheden van de Rijksoverheid wat willen inperken.
3: Hoe minder beleid er is,

0: En heel concreet zou het ook bijvoorbeeld kunnen zijn van ja, we voeren een vacaturestop in. Dus als bijvoorbeeld iemand vertrekt, wordt hij of zij wordt niet opgevolgd.
1: Nou, Becker zegt hierover, een vacaturestop is een tamelijk dom, maar wel effectief middel. Want de mensen die je wil houden, vertrekken vaak. En die je weg wilt hebben, die ja, blijven dan weer. Dus er moet wel verstandig omgegaan mee worden.
2: Oké, gaan we even terug naar Annemarie van Gaal. Wat zij zondagochtend zei, bevolkingsgroei van 3%, groei rijksambtenaren 30% de afgelopen 5 jaar. Is dat case feit of fictie?
1: Nou, de bevolking groeide de afgelopen 5 jaar inderdaad met iets meer dan 3%, meldt het CBS. Dat is een feit. En de trend die Van Gaal opmerkt zien we ook wel. Maar even rekenen, we telden de rijksambtenaren bij de gemeente, de provincie en waterschapambtenaren op. En dan kom je op een stijging van ruim 22%. 70.000 fulltime banen zijn dat. Best veel, maar geen 30%, dus fictie.
2: Oké, zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland. Sofie Derksen, wat wordt het?
3: Wij kijken naar schimmig geld in de Amerikaanse politiek. Heb jij enig idee hoeveel er omgaat in de campagnes richting de midterms?
2: Ik ga dat zo horen in Bureau Buitenland,
3: zeker,
2: Sofie.
3: Zeker, want het worden de duurste verkiezingen ooit. Laila Frank legt het zo uit.
2: Oké, mooi. En wij zijn bijna aan het einde van deze 1 vandaag. Kees, wat is er nog?
1: Ja, de grootste verliezer van vandaag is toch zanger Ed Sheeran. Hij kreeg al bakken kritiek omdat rapper Macklemore uit zijn tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Maar hij verliest nu ook nog eens 500.000 volgers op Instagram. Op zich voelt hij de pijn niet heel erg. Hij heeft er nog 47 miljoen over. Maar dat is toch ja, net nog iets meer dan jij, dus Suzanne. Jullie naderen elkaar.
2: Nee, in het geheel niet. Het significant verschil. Oké, okay, dank je.
1: Je verdient er meer, Suzanne.
2: Oh, dan was het zometeen dus Bureau Buitenland hier op Radio 1. En wij wensen u een fijne middag.
4: Afrotros. De omroep voor ons.
5: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
15: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen?

0: Hoe?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
5: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
6: Onzeker over zijn lichaam.
7: Control freak.
6: Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
10: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
10: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
12: De brand gisteren bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, zegt de Poolse regering. De vicepremier vermoedt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de installatie in Polen onder meer voor zijn communicatie. De binnenvaartsector heeft begrip voor het eenrichtingsverkeer op de IJssel dat morgen ingaat en noemt het een noodzakelijk kwaad. Door de lage waterstand kunnen schepen niet meer van Arnhem naar Zutphen. Andersom kan nog wel. Voor sommige schepen betekent dat 300 kilometer omvaren. 8 matrozen van een Amerikaans vliegdekschip waren er mentaal zo slecht aan toe dat ze hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Geen van die pogingen is geslaagd. De opvarenden zaten op de USS Lincoln en bijbehorende schepen. Ze zaten uiteindelijk ruim 9 maanden op zee, omdat hun missie steeds werd verlengd. En volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan 2 sporen, maar het hele station moet dicht, omdat anders de beveiliging niet werkt. De NS adviseert reizigers om op 3 oktober de metro te nemen naar andere treinstations in Amsterdam.
13: Dit is de ANWB met de verkeersinformatie. De A6 van Lelystad naar Emmeloord is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug vanwege technische problemen. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is alleen de vluchtstrook nog vrij bij knooppunt Raasdorp. Dit komt door een politieonderzoek en dit duurt waarschijnlijk nog tot 2 uur vanmiddag. Op dit moment is de vertraging ruim 10 minuten. En verder nog file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij Hoevelaken ruim 15 minuten.
11: NPO Radio 1. VPRO.
14: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
15: Welkom bij Bureau Buitenland. Breekt er nu ook in Ethiopië weer oorlog uit? Je hoorde het vast, er wordt weer gevochten tussen rebellen en het regeringsleger. Maar waarom juist nu? Nou, dat hoofd heeft ook weer van alles te maken met de spanningen in het Midden-Oosten en met de instabiliteit in de Hoorn van Afrika. Zo dadelijk legt hoogleraar Mirjam van Rijssen het ons allemaal uit. Maar we beginnen bij schimmig geld, dark money, oftewel de astronomische bedragen die omgaan in de Amerikaanse midterms. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
16: The cavalry has arrived for Republican candidates facing a brutal midterm environment. President Trump's MAGA Inc. and 2 other aligned super PACs have dropped a money bomb on the midterms.
17: Yeah, we're going to spend a lot of money because we don't want to lose our country.
15: Een Republikeinse money bump voor de midterms. Volgens Amerikaanse media gooien de Republikeinen een enorme zak geld aan tegen de tussentijdse verkiezingen. Die zijn op weg de duurste verkiezingen ooit te worden. Er zouden miljarden dollars in omgaan. In Amerika mogen bedrijven ongelimiteerd doneren aan politieke partijen. En ze kunnen dat anoniem doen. Maar het verzet tegen al die dark money groeit ook, zag collega Leila Frank in de staat Montana en nu in de Verenigde Staten. Welkom Leila in Philadelphia, hè, zit je?
0: Zeker.
15: Goedemorgen voor jou, goedemiddag voor ons. De New York Times, ja, eerst maar even die astronomische bedragen. Want de New York Times berichtte deze week dat de Republikeinen $220 miljoen meer uitgeven aan de midterms dan de Democraten. Mijn hemel, waar komt al dat Republikeinse geld vandaan?
0: Nou, voor een deel van de inspanningen van Donald Trump. Hij is een ontzettend goed in het binnenhalen van geld. Is daar ook nooit mee gestopt. En voor een deel komt dat geld van buiten de campagnes. En dat gaat dan via, je zei het net al, die zogeheten super PACs. Organisaties die losstaan van een officiële campagne. Maar wel campagne voeren voor dat doeleinde. En daar komt heel erg veel geld vandaan. Dat van buiten komt, van bedrijven, van organisaties. En een deel daarvan is inderdaad onherleidbaar.
15: Want organisaties, begrijp ik, die aan zo'n superpack doneren, die hoeven dus niet uit te leggen wat de bron is.
0: Nee, dat hoeft niet altijd. Het hangt ervan af wat voor organisatie je bent eigenlijk. Maar zonder dat het al te technisch wordt, is het heel erg makkelijk om geld heen en weer te schuiven tussen superpacks, zodat het onherleidbaar wordt. En dat is dus ook wat er heel erg veel gebeurt.
15: Ja, want hoeveel van al dat geld dat omgaat in de midterms is, zeg maar, anoniem gedoneerd. Kun je dat zeggen? Hoe groot is die dark money in dit alles?
0: Ja, er is onderzoek naar gedaan. En de meest voorzichtige schatting is dat 1 op de 8 van alle dollars die omgaan in zo'n verkiezingscyclus niet te herleiden is. En van al het geld dat niet van de campagne zelf is, maar van buiten komt, is dat zelfs 1 op de 4 of 1 op de 3. Dus dat gaat echt om ontzettend grote bedragen. Want ik geloof dat er deze cyclus alweer $4,2 miljard doorheen wordt gejaagd.
15: Jemig. En hoe zit dat dan bij de Democraten? Want gaat er in hun campagnes minder geld om? Ik herinner me uit eerdere verkiezingen, zij hebben ook gewoon super PACs, toch? Om aan geld te komen.
0: Absoluut, zeker. Bij de laatste verkiezingsrace, dus tussen Trump en Kamala Harris, was er meer geld van buiten voor Harris dan voor Donald Trump. Dus dit is niet iets wat per se gebonden is aan een van beide partijen. Alleen op dit moment is het zo dat de Democraten er financieel heel slecht voor staan. Het is zelfs zo dat de Democratische Partij een hypotheek heeft genomen op het partijkantoor om nog een beetje geld in kas te krijgen. Oh. Nou, dat is bij de Republikeinen niet het geval.
15: Nee, dat klinkt wel vrij dramatisch.
0: Dat is ook vrij dramatisch, maar dat komt omdat laat ik het maar even populair zeggen, het merk van de Democraten niet populair is. Dat de Democratische Partij niet populair is. Sommige kandidaten dan weer wel. Maar je ziet dus dat de Democraten zowel binnen de partij zelf minder geld binnenhalen op dit moment, als via dat geld wat van buiten komt. En bij de Republikeinen is dat omgekeerd. Tegelijkertijd hebben de Republikeinen het ook veel harder nodig op dit moment.
15: Waarom?
0: Omdat ze er slecht voor staan. Je ziet dat de partij van Trump heel erg veel geld steekt. Bijvoorbeeld in races waar Donald Trump heel makkelijk gewonnen heeft in 2024. Eigenlijk races waar je van je normaal zou zeggen, nou, dit heeft weinig tijd, geld en aandacht nodig. We steken het in races die spannend zijn. Dus in de peilingen heeft de Republikeinse partij er jaren niet zo slecht voor gestaan. En dus wordt er heel veel geld gestoken in races. Die normaal gesproken eigenlijk het licht niet zouden verdienen, zou ik maar zeggen.
15: Nee. En er zit dus ook allerlei geld aan waarvan ook niet helemaal duidelijk hoe dat aan het licht gekomen is. Dat schimmige geld is ook wel iets waar mensen zich tegen verzetten, begrepen we. Jij was in de staat Montana op pad met mensen die dat doen, die zich dus weren tegen al dat anonieme geld in de Amerikaanse politiek.
7: Having unknown players influence and putting billions of dollars into influence what you see and what you think and who you vote for is inherently undemocratic.
17: I am not liking the fact that we have money coming in from out of state that is influencing our political process. I don't like that because those people don't live here.
15: Ja, Leila, deze vrouwen die jij sprak in Montana, die zeggen dus het is ondemocratisch. Geld waarvan we niet weten waar het vandaan komt. Wie zijn deze vrouwen? Waarom was jij met ze op pad?
0: Ik was met ze op pad omdat ik hier in Montana, of daar in Montana, een club aan het volgen is die zich dus verzet tegen dat dark money, zoals dat heette, dat onherleidbare geld. En deze vrouwen die kwamen af op informatieavonden, omdat in Montana kunnen mensen op 3 november stemmen over eigenlijk het afschaffen van dat dark money. Nou, dit waren twee van deze vrouwen. En als ik dan vraag, waar ben je dan zo boos over, of wat merk je er eigenlijk van, dan zijn ze vooral heel boos over het feit dat politici vooral verantwoording moeten afleggen aan de donoren en niet meer aan hen zelf. Dus zij vertellen dan ook, ja, vroeger werd er gewoon campagne gevoerd, mensen kwamen langs de deur, er werd heel veel gedebatteerd, je kon ze opzoeken, ze stonden op markten, dat is niet meer zo. Ze zijn alleen maar bezig met verantwoording afleggen aan de mensen die het geld geven. Bovendien, wat ze ervan merken is, in een staat zoals Montana, waar heel veel dark money omgaat, je wordt kapot gebombardeerd met flyers, met allemaal negatieve campagnevoering. Je kan de telefoon niet aanzetten, je streamingsdienst. Het maakt niet uit, overal zitten negatieve spotjes in. En een van die dames zei ook, ik zet letterlijk op het hoogtepunt van de verkiezingen elke dag een vuilniszak buiten met die spotjes. Maar ze merken ook dat geld zich vertaalt in beleid. Dus ik sprak bijvoorbeeld een boer, er wordt heel veel geboerd en geranched in Montana. En die zei, wij willen al jarenlang dat de herkomst van het vlees, dat er gewoon een sticker op het product zit. Want dan weten wij wat of het een eerlijk product is, of het hier vandaan komt of niet. En dat wordt al jarenlang tegengehouden door de vleeslobby. Dat weten ze. En er zitten heel veel van dat soort organisaties achter met duister geld. Dus mensen zijn er echt ongelooflijk boos over. Omdat ze zeggen, ja, die verkiezingen zijn niet meer van ons. Politici werken niet meer van ons. Maar die volgen gewoon het geld. En waar zijn wij dan?
18: Ja, en tegelijk zei je dus al straks met de midterms, kan er daar in Montana gestemd worden over dit Montana-plan om dat anonieme geld in de campagnes af te schaffen? Daar is een referendum over, hè? Hoe werkt dat precies? Ik bedoel, bedrijven mogen dan dus niet meer anoniem doneren, maar hoe zit dat dan met particulieren bijvoorbeeld?
0: Particulieren wel, maar eigenlijk is de crux van het hele verhaal, dit dark money is begonnen met een uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2010. Die hebben toen alle beperkingen aan donaties door bedrijven en organisaties opgeheven. En er kwam nog een andere uitspraak achteraan en die zorgde ervoor dat dat allemaal ook onherleidbaar kon zijn. Nou, normaal gesproken heb je dan een uitspraak nodig van het Hoge Rechtshof om dat terug te draaien. Dat gebeurt vrijwel nooit. En in Montana hebben ze eigenlijk een weg eromheen bedacht. Hebben zij gezegd, hey, het is al zo dat als organisaties zaken willen doen bij ons, dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Bijvoorbeeld over hoe je met werknemers omgaat of klimaat. Weet je wat, wij doen gewoon een nieuwe voorwaarde. Wij zeggen dat je niet meer anoniem mag doneren. En dat zou betekenen dat al ongeveer een helft, of zelfs naar schattingen, 80% van al dat geld verdwijnt uit die politiek. Yeah. Dus het is eigenlijk een hele simpele loophole die om die uitspraak van het Hoge Rechtshof heen werkt. En gewoon zegt, hey, wij de staten bepalen zelf hoe onze campagnefinanciering gaat.
18: Daar in Montana hebben ze er dus een list op bedacht. En ik begrijp dat er ook republikeinen zijn die het daarmee eens zijn. Die dus dat anonieme geld uit die campagnes willen weren. Hoe zit dat dan?
0: Zeker. Nou ja, het idiote is, of is dat de Republikeinse Partij in Montana een statement heeft uitgedaan en zegt, nee, wij zijn tegen, hè, wij willen dit in stand houden, maar elke politicus die ik daar tegenkom, en dat waren er toch een heleboel, mensen die al in de Senaat zitten in Montana of anders, die zeggen, nee, dit klopt helemaal niet. Dus de partijlijn officieel is, wij zijn tegen, maar elke Republikein die ik daar tegenkom, die zegt, nee, wij willen dit, zelfs zittende Republikeinen. En dat is denk ik een van de
18: weinige. Maar waarom willen ze weinige, dat? Want zij profiteren toch juist, de Republikeinse Partij, van dit systeem?
0: Net zoveel of zo weinig als de Democraten. En dat is, kijk, wat het je zegt is dat het systeem groter is. Hè? Natuurlijk, er gaat heel veel geld in om. Er zijn heel veel belangen en dus hebben partijen er ook baat bij. Alleen hun kiezers willen het niet. En dat is, denk ik, overduidelijk een van de dingen waar alle Amerikanen het over eens zijn. De meest voorzichtige schatting is dat 85% van de Amerikanen hiervan af wil. Dus de beweging vanuit de Amerikanen zelf is, dit is overduidelijk zo ondemocratisch. We willen dit niet. Doe er iets aan, politiek. En je ziet dat in ieder geval de Republikeinse Partij in Montana nog in de greep zit van de grote bedrijven en de macht. En dat is natuurlijk precies waar het over gaat. Maar als ik afga op al die mensen die je daar tegenkomt over hoe onpopulair het is, dark money in de politiek, dan lijkt dit een strijd die in ieder geval in Montana die partij toch gaat verliezen.
18: En wellicht dus dat de kiezers zowaar iets aan die Amerikaanse democratie zullen veranderen straks bij de midterms. Oké, dankjewel. Leila Frank, onderweg door de Verenigde Staten, op weg naar de tussentijdse verkiezingen.
11: Bureau Buitenland.
14: Sophie Derksen.
19: Tigrayan forces have announced they've entered a defensive war against the Ethiopian government. Earlier, the Tigray People's Liberation Front said it seized control of an airport in northern Ethiopia.
18: Breekt er in Ethiopië weer oorlog uit? Er wordt hevig gevochten tussen rebellengroepen en het Ethiopische regeringsleger. Je hoorde het misschien in het nieuws, vluchten zijn geannuleerd omdat rebellen een aantal luchthavens bezet houden. Wij stellen ons de vraag, waarom laait juist nu dat geweld in Ethiopië weer op? Die stel ik die vraag aan Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit in Tilburg. En bovendien groot kenner van de regio. Welkom Mirjam.
20: Goedemiddag, Sophie.
18: Jij zegt, die geweldsuitbarsting daar in Ethiopië die heeft alles te maken met de spanningen rondom de Rode Zee en het Midden-Oosten en met de instabiliteit in de Hoorn van Afrika. Daar komen we zo. Maar laten we in Ethiopië zelf beginnen en dan verder uitzoomen. Want het is best wel complex. Als je nou een kaart bij de hand hebt, hou die er vooral bij of kijk via de webcam even mee op de kaart. Mirjam, in Ethiopië zelf, daar woedt al jaren strijd tussen die rebellen uit het noorden, uit Tigray, en de Ethiopische regering van president Abiy. Er was een burgeroorlog die honderdduizenden mensen het leven kostte. Maar er gold een bestand. Waarom trekken die rebellen juist nu weer op?
20: Ja, er is een coalitie gesmeed tussen de rebellen daar in het noorden van Tigray, samen met andere regionale groepen, tegen premier Abiy, de premier van Ethiopië. En daarmee is eigenlijk de strijd in, brandhaard, die is nu opnieuw staat in lichte laaien.
18: Ja.
20: Met droneaanvallen van het nationale leger.
18: Ja.
20: In Tigray, maar ook hevige gevechten aan alle kanten, zeg maar, van Tigray, westen, noorden, zuiden. Overal horen we dat er gevechten zijn nu.
18: Ja, en als ik je goed begrijp, zijn dus die rebellen uit Tigray, hè, zeg jij, die zijn onlangs gaan samenwerken met 6 andere rebellengroepen die dus met elkaar de regering van Abiy willen omverwerpen. Waarom zoeken zij de samenwerking? Waarin vinden zij elkaar?
20: Het is vooral een soort van tijdelijke, denk ik, coalitie tegen het nationale regime van premier Abiy. En die elkaar vooral vinden in de onvrede over de situatie in Ethiopië. Het gaat over de Amhaarse, Oromo en andere etnische groepen die zich samen met die Tigray TPLF vinden in een nationalistische etnische agenda en onvrede over het nationale beleid.
18: Want Abiy wil eigenlijk de macht meer naar zich toe trekken, terwijl er allerlei groepen zijn die macht voor zich willen opeisen.
20: Ja, dat klopt. En tegelijkertijd moet je ook zeggen dat dingen als de armoede, de enorme werkloosheid, jeugdwerkloosheid enzovoort, dat ook voeden.
18: De onvrede bedoel je? En dus
20: de
18: ook
20: onvrede voeden, ja. En daarmee dus ook bijdragen aan een soort van regionaal-nationalistische agenda's.
18: Ja. Dus er is een conflict tussen de regering in Ethiopië en die verschillende rebellengroepen, die dus weer allemaal voortkomen uit die, ik geloof wel 80 bevolkingsgroepen die het land kent.
20: Mm.
18: Maar het is nog complexer, want de Ethiopische regering beschuldigt buurland Eritrea ervan dat zij die rebellen in Ethiopië steunt. Waarom doet Eritrea dat?
20: Dat is omdat Eritrea zoekt naar grotere, verdere invloed in dat hele gebied. Je hebt Ethiopië grenst aan Soedan. Daar is een enorme burgeroorlog aan de gang. Eritrea en premier Abiy staan daar aan verschillende zijden van die burgeroorlog. En op deze manier probeert president Isaias van Eritrea de regering van Abiy te ondermijnen.
18: Hmm. Maar diplomaten waarschuwen dat die nieuwe oorlog daar in Ethiopië wellicht niet een Ethiopisch conflict alleen is. Het gaat ook over de oorlog in het Midden-Oosten. Die sijpelt de regio binnen. Want dat conflict tussen Ethiopië en Eritrea gaat ook om de toegang tot de Rode Zee.
20: Ja, dat klopt. Dus aan de ene kant, aan de westelijke kant heb je die oorlog in Soedan. En aan de andere kant heb je de Rode Zee. En die coalities, die zie je nu, die grotere regionale coalities, die zie je nu echt gaan over de machtsstrijd over de Rode Zee en Soedan. En daar staan eigenlijk twee coalities recht tegenover elkaar. En je zou kunnen zeggen dat premier Abiy en president Isaias eigenlijk een soort proxy zijn voor die grotere coalities.
18: Maar laten we het even uit elkaar halen. Want je hebt dus aan de ene kant Ethiopië van president Abiy. Die heeft bondgenoten daar in de regio. Wie zijn dat?
20: De bondgenoten van premier Abiy zijn in Soedan de RSF. Dat is de rebellengroep die in die burgeroorlog strijdt tegen het nationale leger in Soedan. En dan Israël en de Emiraten.
18: Die hebben zich geschaard achter Ethiopië. Maar waarin vinden zij elkaar?
20: Zij vinden elkaar natuurlijk in de positionering in de oorlog van Soedan. Maar ook over de toegang tot het Rode Zeegebied. We hebben allemaal waarschijnlijk gehoord van het nieuws over die Houthis. Dat is al lang aan de gang. En Israël die heeft al lang geen toegang meer tot de Rode Zee. En die zocht dus een alternatieve haven en vindt daarmee een medestander in Ethiopië.
18: Want Ethiopië wil ook toegang tot de Rode Zee, hè?
20: Ja, precies. En beide ontwikkelen nu met de Emiraten de haven Berbera in Somaliland. En dat zou Ethiopië dan een uitgang geven naar de Golf van Aden. Dat is net ten zuiden van Djibouti.
18: Ja, en Eritrea zit daar dus eigenlijk in de weg. Want Eritrea heeft wel directe toegang tot de Rode Zee. En die wil niet dat Ethiopië die ook krijgt. Begrijp ik het zo goed?
20: Precies, ja, precies. En niet zo'n klein beetje ook, hè? Want Eritrea die grenst voor 1300 kilometer, dus 1300 kilometer aan de Rode Zee. Nou, we hebben net die Houthis, die hebben nu beheerst iets van 1200. Dus tussen die twee spelers en Saudi-Arabië en dan Djibouti heb je eigenlijk de grote spelers aan de Rode Zee.
18: Ja, maar even voor de helderheid. We hebben dus Ethiopië met Israël, de Emiraten en de RSF uit Soedan aan zijn zijde. En aan de andere kant is er dus dat grotere kamp van die rebellengroepen uit Ethiopië die steun krijgen van Eritrea. Maar dat land trekt weer op met Saoedi-Arabië en het nationale leger van Soedan.
20: En Egypte. Zo belangrijk, want dat is het Suezkanaal. Dus eigenlijk zit ook de Rode Zee.
18: Er zijn twee enorme belangen, twee enorme kampen, belangengroepen die daar in de regio tegenover elkaar staan.
20: Precies, ja.
18: Maar denk jij dat die rebellengroepen in Ethiopië, juist ook geholpen door het feit dat ze zo'n grotere coalitie achter zich hebben van Eritrea en die andere bondgenoten, dat die een grootscheepse oorlog tegen Ethiopië, tegen het Ethiopische leger zouden kunnen ontketenen?
20: Nou ja, op dit moment, met dat wij spreken, is er inderdaad sprake van behoorlijke gevechten. Er zijn ook enorme westerse belangen gemoeid. Onder andere ook met ervoor te zorgen dat Ethiopië juist niet uit elkaar valt. Dit is al een keertje eerder gebeurd. In 2021 is er ook een coalitie opgetrokken naar Addis Ababa.
18: Een coalitie van rebellengroepen bedoel je?
20: Ja, en toen heeft de internationale gemeenschap, als je daar zo van kan spreken, heeft ervoor gezorgd van dat gaat niet gebeuren. Dus dat is toen ook niet gebeurd. Dus ik denk dat we wel realistisch moeten zijn. Ik denk niet dat Abiy zo makkelijk uit zijn stoel kan worden gezet. Het ding is ook dat tussen die rebellengroepen, de onvrede is wat hun bindt. Maar weten ze ook wat ze samen dan wel willen? Wat is het alternatief? Mm-hmm. En die vraag blijft ook heel onduidelijk. Ja. Dus wat je kan zeggen is dat het grootste gevaar is eigenlijk in de burgeroorlog zelf. In de ondermijning van enige soort van orde. Maar het is moeilijk, denk ik, een scenario is moeilijk voor te stellen op dit moment. Mm-hmm. Dat Abiy het onderspit zou delven. En ook niet dat deze groepen die macht zullen kunnen overnemen.
18: Nee, want er is grote angst ook onder de bevolking, begrijp ik, dat er weer burgers gerekruteerd zullen worden door die strijdende groepen, zoals dat ook tijdens de vorige oorlog gebeurde.
20: Ja, dat klopt. Er is heel erg veel angst. En ik hoor die ook vanuit Tigray en ook vanuit Ethiopië aan de andere kant voor die gedwongen rekrutering in die legers en in die militia. En tegelijkertijd daarnaast hoorden we inderdaad ook al de laatste 24 uur dat in Addis Ababa gewoon burgers met een Tigray-nationaliteit werden opgepakt, vastgehouden, gekidnapt, losgelden moesten betalen enzovoort. Dus ja, de burgerlijke bevolking leidt enorm natuurlijk onder dit conflict als altijd.
18: Ja, maar je denkt dus, zou het kunnen dat Eritrea gaat proberen Ethiopië verder te destabiliseren door de steun aan die rebellengroepen?
20: Nou, dat is zeker, denk ik wel. Wat je mag zeggen dat het scenario is van president Isaias in Eritrea.
18: Ja. Maar hebben ze die mogelijkheid?
20: Kijk, hoe meer Eritrea en de Houthis ook greep hebben op die situatie in aan de Rode Zee, hoe meer die natuurlijk ook een gesprekspartner kunnen worden. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten hebben 2 dagen geleden aangekondigd dat ze de sancties tegen Eritrea opheffen. Dus ja, wordt Eritrea op deze manier een machtspartij die zich kan laten doen gelden. Dat is wel een vraag die je kan stellen.
18: Maar tot slot, even wat de Amerikanen hebben ook opgeroepen tot gesprekken tussen partijen. Ik bedoel, kunnen zij deescaleren? Gaan ze dat doen? Wat is het belang van de Amerikanen in dat alles? Waarom heffen zij dan weer de sancties tegen Eritrea op?
20: Ja, dat verwijst voor mij een beetje naar de inconsistentie van de Verenigde Staten op dit moment. Ik zou eigenlijk vooral hopen dat Europese belangen hierin zijn enorm. Het is de grote regio die dichterbij is dan de Verenigde Staten. Europa moet hier echt regie gaan voeren en aandringen op de-escalatie.
18: Maar, want je zou zeggen vanuit de vrees voor migratiestromen, of wat is het belang van Europa in jouw optiek?
20: Nou, migratiestromen natuurlijk sowieso. 120 miljoen mensen is Ethiopië. We horen al 150.000 vluchtelingen van Jemen nou. Mm. Maar daarnaast ook keiharde geopolitieke realiteiten. Ja. Rondom de Rode Zee, olie, transport, het internet. Alles gaat door de Rode Zee.
18: Dus Europa moet ook hier in dit conflict aan de bak, zeg jij. Dank je zeer. Mirjam van Rijssen, hoogleraar aan de Tilburg University, over de escalatie daar in Ethiopië, die alles te maken heeft met de spanningen rondom de Rode Zee. Nou, u bent weer bij. Dit was Bureau Buitenland. Morgen dan zijn we er weer om 13:30. En zo dadelijk Guylaine Plag met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer. Heel graag. Tot dan.
1: NPO Radio 1, bovenop de Nations League.
21: Met links in de goal!
1: 4 interlands van het Nederlands mannenelftal onder leiding van de nieuwe trainer Xavi.
22: I have good feelings, good vibes.
1: Aanstaande zondag uit en de week daarna thuis tegen Servië.
21: Nog een keer Gakpo!
1: En volgende week donderdag Griekenland uit.
21: Ja, ja!
1: Maar eerst vanavond, Nederland-Duitsland.
22: The players show good energy. Now we will try to dominate the game.
1: Natuurlijk in NOS Langs de Lijn.
21: Nederland-Duitsland.
1: Vanavond 20:30.
23: Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
26: Ja, kun je even staan?
27: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
28: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
29: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
30: Rustig, adem in,
29: ja, maar misschien
30: uit.
29: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
30: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
5: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 9:15, NPO 2.
4: Gedegen onderzoek en behandeling, Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: NPO Radio 1, 2 uur.
10: Hélène Plag.
18: Goedemiddag, bent u zo iemand die mensen met een bijstandsuitkering eigenlijk ziet als van die uitkeringstrekkers? Bent u niet de enige? Amber Vellinga-Dings van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht wat dat stigma doet met het zelfbeeld van bijstandsgerechtigden. Zometeen hoort u er alles over in Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal met Martijn van Beek.
12: De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, zeggen Poolse autoriteiten. Volgens de Poolse vicepremier zijn er aanwijzingen voor. Hij vermoedt dat Rusland erachter zit, maar dat is nog niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie onder meer voor zijn communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest. Zo drong deze week een Russische helikopter het Poolse luchtruim binnen. Eerder werd een Oekraïense trein die op weg was naar Warschau vlakbij Polen aangevallen door een Russische drone. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze uit de vijvers dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Vorige maand kwamen in Japan ook mensen om door zware regenval. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Zo wil staatssecretaris Erkens van Landbouw het aantal bijtincidenten verminderen. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. En Erkens onderzoekt nog hoe hij de verplichting voor hondenbezitters wil handhaven. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan 2 sporen, maar het hele station moet dicht omdat anders de beveiliging niet werkt. De NS adviseert reizigers om op 3 oktober de metro te nemen naar andere treinstations in Amsterdam. 8 matrozen van een Amerikaans vliegdekschip waren er mentaal zo slecht aan toe dat ze hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Geen van die pogingen is geslaagd. De opvarenden van de USS Lincoln en bijbehorende schepen zaten ruim 9 maanden op zee omdat hun missie steeds werd verlengd. Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid. Op deze begraafplaats liggen oorlogsslachtoffers en vandaag komt er ruimte voor ongeveer 1000 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld op deze manier wordt uitgebreid. Vandaag werden daar in Loenen 2 mensen herbegraven, zag verslaggever Onno Beukers.
0: Door militairen worden de kisten naar de nieuwe plek op het ereveld in Loenen gebracht.
1: Gerardus Sevat werd op 26 november 1920 in Alkmaar geboren. De familie Sevat kon het niet verkroppen dat Nederland door de Duitsers bezet werd. Gerard en zijn broer Jan sluiten zich aan bij het verzet. Op 18 februari 1945 vallen de Duitsers de woning van de familie Sevat binnen. Gerard probeert te vluchten, maar wordt beschoten en raakt gewond. Hij wordt door de Duitsers gearresteerd en op 10 maart 1945 in Zaandam gefusilleerd. Na begraven te zijn in de duinen van Overveen, wordt hij vervolgens in Alkmaar herbegraven.
0: Dan wordt de Nederlandse vlag die over de kisten ligt overhandigd aan de familie. Dan wordt er een minuut stilte in acht genomen. En uiteindelijk laten de militairen de kisten langzaam aan touwen naar beneden zakken, het graf in. En kunnen mensen in een défilé langs de kisten lopen. Gerard Sevat, uw oom is net hier herbegraven op het ereveld in Loenen. Hoe kijkt u terug op de ceremonie?
13: Ik vond het een hele aangrijpende, emotionele ceremonie. Vooral de door de militairen natuurlijk gewichtig gemaakte ceremonie. En dat is iets wat je niet dagelijks meemaakt. Dus dat is toch iets wat ons raakt. En ik denk dat iedereen zou raken als je erbij aanwezig bent.
0: Bart van der Brink, Friese premier. Een nieuwe plek voor 1000 mensen. Ja. Is dat ook beangstigend misschien?
14: Ja, maar ik denk dat het juist ook wel een heel goed venster is naar de toekomst toe. We leven in een tijd waarin we natuurlijk heel vaak tegen elkaar zeggen, vrijheid en vrede niet meer vanzelfsprekend. We zien het om ons heen in de wereld. En daarmee laten we ook denk ik zien, ja, dat moeten we dus ook in de fysieke zin door zo'n nieuwe kamer, zoals we dat noemen, te openen, laten zien aan Nederland dat dit dus ook naar de toekomst toe nog steeds kan gebeuren. Conflicten, inzet van militairen, mensen en dan ook slachtoffers. En dat om onze vrijheid te beschermen.
12: Een verslag van Onno Beukers. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer en Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierwolken. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud, minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon en dan 19 tot 24 graden.
15: Dankjewel Martijn, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het rijdt goed door onderweg. Er staan op dit moment maar 2 files. 1 daarvan op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Raasdorp is de vertraging 15 minuten. Door een politieonderzoek wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid. En verder rijdt het langzaam op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar is het oponthoud bij Papendrecht bijna 20 minuten.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
20: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 9:15, NPO 2.
24: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
27: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: NPO Radio 1. Max.
30: Hélène Plag.
31: Goedemiddag, ze houden hun hand op en ze dragen niks bij. Twee van de vele vooroordelen over mensen in de bijstand. Die manier van kijken heeft nogal wat negatieve effecten op het welzijn van mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering. Amber Vellinga-Dings van de Rijksuniversiteit Groningen deed daar onderzoek naar en ze is zometeen te gast in de villa. We gaan het ook hebben over de tentoonstelling Abracadabra van het Joods Museum Amsterdam. Want daarin staat de geschiedenis centraal van Joodse illusionisten tijdens de zogeheten Golden Age of Magic. Rond 1900 was dat. Curator Titia Zoeter is de gast. Dan onze vraag van vandaag. Alle huiskatten moeten vanaf 2028 verplicht gechipt worden. Dat vindt staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens. Want, logisch, een gechipte kat vind je sneller terug dan een kat zonder chip. Soms komt een kat vanzelf weer terug naar huis. Bij een gezin uit Beverwijk vorig jaar nog na ruim 4,5 jaar.
32: Maar weet je, een jaar wordt 2 jaar, 3 jaar. Ja, op een gegeven moment dan denk je van, nou, die komt niet meer terug.
33: Ik heb wel eens gedacht, het zou me toch niks verbazen als je ineens na 10 jaar ineens binnenkomt lopen. Nou, 4,5 jaar is wel lang genoeg, hoor.
31: Tja, je vraagt je af, wat heeft hij allemaal gedaan in de tussentijd? Je zult dat nooit weten waarschijnlijk. Goed, die vraag van vandaag is, wanneer was u uw huisdier kwijt? Alle verhalen mogen, waar die hem heeft teruggevonden, of die wel of niet is teruggevonden. Reacties naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Gaan we eerst eens naar de intercom van de villa, want daar staat vandaag onze historische huisvriend. Ofwel paleontoloog Janelle Braumuller. Janelle, goedemiddag.
34: Goedemiddag.
31: Het is echt geen beter manier om je uitzending te beginnen door te praten over een veer in een dinodrol.
34: Dat is toch mooi.
31: Ja, dat vind jij wel, denk ik. Vertel, wat is het verhaal?
34: Ja, nou, we hebben het al een keer gehad over het oudste kontgat ooit gevonden, maar nu dus een dinodrol. Een dinodrol uit Montana in Amerika. En daar keken de onderzoekers naar en tot hun verbazing zat daar dus een veertje in. En die drol die kan ons dus heel veel vertellen over waarom wij vandaag nog duiven en meeuwen en andere vogels hebben.
31: Okay, want is het sowieso heel bijzonder dat er zo'n veer dan wordt gevonden of gebeurt dat vaker?
34: Nee, die veren die zijn tot nu toe nog niet heel veel gevonden. Dus voor deze onderzoekers was het ook een hele grote verrassing. En dat komt ook wel een beetje omdat fossiele poep niet zo heel veel wordt onderzocht. Het is natuurlijk super interessant, omdat poep dat zegt iets over wat zo'n dier heeft gegeten. Maar het blijkt dus dat zo'n veer dat nog niet eerder is gevonden.
31: Nee, en wat vertelt deze veer allemaal?
34: Nou, deze veer die zat dus in een poepje van ongeveer de grootte van een golfbal. En de onderzoeker was eigenlijk op zoek naar vissenschubjes en zag toen die veer. En toen ze het poepje in de micro-CT legden, toen zagen ze dat die veer ontzettend leek op de veer die wij ook kennen van vogels van vandaag de dag. En daarom kregen ze dus een heleboel vragen. Nou, dat poepje dat komt uit de tijd vlak voordat de meteoriet viel en de dinosaurussen uitstierven. En dan krijg je dus de vraag van, zouden deze vogels dus misschien overleefd kunnen hebben, die grote massa-uitsterving, omdat ze al moderne veren hadden? Ja, dat maakt deze vondst dus ontzettend bijzonder.
31: Ja, dus je kunt er enerzijds kun je zeggen van, eigenlijk is er dus relatief weinig veranderd. Maar de vraag is, hoeveel kracht hebben die veren kennelijk in de overleving? Bedoel je hem zo?
34: Ja, precies. Dus nadat de meteoriet viel, was het ongeveer 2 jaar lang winter. Dus de meteoriet viel, er kwam allemaal stof in de lucht terecht. Er was geen zon, de plantjes gingen dood. Nou ja, de dinosaurussen natuurlijk en een heleboel andere dieren stierven uit. Maar het was ook gewoon ontzettend koud. En we weten van die moderne veren dat ze bijvoorbeeld pinguïns, maar ook andere vogels behoorlijk goed warm kunnen houden. Dus zat daar dan misschien het geheim in dat een aantal van die vogels met die nieuwe veren toch ietsje warmer waren en daardoor door die lange winter heen konden.
31: Dus als je nu een veer van nu, van een kraai of van een duif, naast die nu gevonden is in de dino-poep zou leggen, dan wijkt dat niet eens zoveel af van elkaar.
34: Nee, ze hebben allebei een vierkante schacht aan de onderkant. Ik ga ervan uit dat mensen vast wel eens op het strand of in de stad een veer hebben gevonden. Nou, die zijn een stuk vierkanter aan de onderkant. En je kunt goed zien dat ze heel erg dicht vertakken. Dus het is best wel een compacte veer. En dat is iets wat we dus ook kennen van de vogels van nu.
31: Ja, dus eigenlijk, ik weet niet hoeveel dino-uitwerpselen er nog liggen om onderzocht te worden. Maar eigenlijk moet je ze even allemaal goed bekijken daarop. Scannen op veren.
34: Ja. Ja, precies. Dus ik hoop ook dat dit onderzoek in ieder geval een beetje bijdraagt aan de mogelijkheid voor onderzoekers om te zeggen van, hey, we weten dat kijken naar poep niet zo heel erg sexy klinkt. Maar we kunnen er toch wel echt heel veel over leren over waar dieren nou precies vandaan komen en hoe goed ze bestand zijn tegen dingen als klimaatverandering of uitsterving. Dus hopelijk hebben we nog veel meer poepnieuws in de toekomst.
31: Dan spreken we jou ongetwijfeld weer. Janelle, paleontoloog Janelle Brouwelen. Dankjewel.

0: Ja, je zult maar een kaartje hebben. Eind oktober, dan staat hij in de Ziggo Dome, Stevie Wonder. En ik heb zo'n vermoeden dat deze ook zeker voorbij gaat komen. Isn't She Lovely?
1: Hélène Plag.
2: Tot 4 uur, Villa VBB.
0: Luie, onbekwame, niets nutten. Mensen met een bijstandsuitkering hebben te maken met allerlei stereotyperingen. En dat heeft zijn weerslag van schaamte tot sociale isolatie. En dat negatieve beeld wordt in veel media bevestigd. Klein overzicht.
3: Ik kom rond van een bijstandsuitkering. Dat doe ik al jaren, structureel, achter elkaar, jaren achter elkaar. En ik kan er ook van sparen, namelijk met huur- en zorgtoeslag erbij zit ik aan een ruim 1200 euro netto per maand.
4: En toen heb je daarna niet geprobeerd weer aan de bak te komen?
5: Nee, nee.
4: En waarom niet?
5: Ja, lukte me niet. Geen zin in.
6: Ik ben een beetje tegen het systeem. Dus als ze mij wat vragen, dan doe ik, dan zeg ik nee, weet je.
7: Nou, als jij een baan voor me hebt, ga ik werken, hoor.
0: Ja, Amber Vellinga-Dings, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Hélène.
0: Je deed voor de Rijksuniversiteit Groningen promotieonderzoek naar het zelfbeeld van bijstandsgerechtigden. Ziet u terug in het onderzoek dat die beeldvorming in de media eigenlijk heel negatief is, of veelal negatief is?
8: Ja, zeker. Ja, laat ik duidelijk zijn. In mijn onderzoek heb ik geen mediaonderzoek gedaan. Dus die analyse niet. Dus wat ik wel kan zeggen is dat ik in mijn onderzoek heb gezien dat bijstandsgerechtigden vaak een negatief beeld hebben van zichzelf. En dat dat een gevolg is van de stigma's die zodanig zijn ingebed in de maatschappij. Dat bijstandsgerechtigden vaak dat negatieve beeld ook van zichzelf hebben.
0: Ja, ja. Ze nemen het over, als het ware.
8: Ja, precies. Ja. Ja, ze hebben dat negatieve beeld niet alleen van andere bijstandsgerechtigden, maar betrekken dat ook op zichzelf. En als ik kijk welke aandacht in de media wordt gegeven aan bijstandsgerechtigden en hoe eenzijdig dat beeld is, dan zie je heel erg die impact daarvan.
0: Ja, want wat vertellen zij jou zelf over hoe er naar hun wordt gekeken?
8: Veel vertellen ze daarover. Ja, uit mijn onderzoek is gebleken dat zowel in de wat ik noem publieke sfeer stigma's veel voorkomen. Daarbij kun je denken aan ook de media, maar bijvoorbeeld ook vanuit de contacten die bijstandsgerechtigden hebben met instanties of met gemeentes. Maar dat ook dit negatieve beeld in de privésfeer vaak naar voren komt. Dus dat mensen ook daadwerkelijk hebben gezien dat bijvoorbeeld hun familie en vrienden ook een negatief beeld hebben om het feit dat zij in de bijstand zitten.
0: Ja. Dus je broer of je zus die ziet jou in één keer als een nietsnut. Zo wordt het
8: ook
0: ervaren.
8: Als iemand die een handje ophoudt. Ja, ja. En zeker tekort schiet op een bepaald vlak.
0: Ja, en je zegt zo, ze nemen dat over. Dus gaan zelf dan ook op die manier naar zichzelf kijken. Waar leidt dat dan toe?
8: Nou ja, een negatief zelfbeeld leidt vaak tot slechter welbevinden. Al moet ik zeggen dat dit natuurlijk de situatie van bijstandsgerechtigden is heel complex. En stigma speelt een grote rol in het leven van bijstandsgerechtigden. Maar het is maar één van de zovele factoren die er spelen. Een gezondheid is vaak ook niet optimaal. En ook in de sociale relaties zie je vaak al problemen. En ja, er zijn redenen waarom ze niet aan het werk kunnen. Dus er speelt vaak heel veel. En stigma is daar eigenlijk een onderdeel van.
0: Ja, maar het komt erop neer dat als je zelf dus ook heel negatief naar jezelf gaat kijken en denken, ik ben kennelijk ook een nietsnut of mislukt, ik kan niks, dan is het ook logisch, denk ik, dat effect heeft op je sociale contacten. Dat je misschien terugtrekt. Of...
8: Zeker, ja, schaamte. En als gevolg daarvan sociale isolatie, dat zie ik heel vaak voorkomen.
0: Ja. Dan spraken wij met de arbeidsongeschikte Annemarie. Zij zit in de bijstand en maakt vaak oordelen mee van anderen over het feit dat ze in die bijstand zit.
9: Het gebeurt best wel heel vaak dat mensen negatiever tegenover staan. Je krijgt opmerkingen als van, goh, je wil niet werken, of je bent lui, of het is een lekkere hangmat in plaats van dat je er recht op hebt. We zijn profiteurs, allerlei dat soort dingen. Dit komt niet alleen vanuit de maatschappij, maar ook vanuit de overheid zelf. En dat vind ik nog wel het ergste, want ik ben als chronisch zieke met een beperking in de bijstand niet voor niks daarin gekomen. En ik zit daar niet voor mijn lol in.
0: Nee, we vroegen haar ook welk gevoel haar dat dan geeft.
9: Je zelfbeeld gaat naar beneden. Vaak krijg je al te horen dat je niks kan en dat je niks nut bent. Ik ken iemand die heeft zelf te horen gekregen dat hij gewoon echt letterlijk werd er tegen hem gezegd van je bent er niks nut. Ja, vreselijk natuurlijk. En dat vanuit de overheid, hè?
0: Verbaast u dat of krijgt u dat ook vaak terug?
8: Nou, dit
0: dat
8: is heel
0: vanuit de overheid zeg maar negatief wordt gedaan.
8: Ja, dit is heel herkenbaar.
9: Niks nut bent. Ik ken iemand die heeft zelf te horen gekregen dat hij gewoon echt letterlijk werd er tegen hem gezegd van je bent er niks nut. Ja, vreselijk natuurlijk. En dat vanuit de overheid, hè?
0: Verbaast u dat of krijgt u dat ook vaak terug?
8: Nou, dit
0: dat
8: is heel
0: vanuit de overheid zeg maar negatief wordt gedaan.
8: Ja, dit is heel herkenbaar voor mij. Ja.

0: zo negatief is ingestoken?
1: Oeh, kan ik daar iets over vertellen? Nou, ik denk dat bijstandsgerechtigden vaak niet positieve ervaringen ook hebben met betrekking tot de ondersteuning die zij vanuit de gemeente krijgen. Ook staat het bijstandsbeleid daar van de afgelopen jaren in elk geval onbekend. Dat het gebaseerd is op wantrouwen. En ook bekend staat om de verplichtingen en sancties die daarbij komen kijken. Ik denk dat dat aan zich al een stigmatiserende werking heeft.
0: Ja, terwijl dat is volgens mij een aantal gemeentes hebben daar andere experimenten op losgelaten vanuit een positievere benadering. En daar kwamen ook positievere resultaten uit volgens mij, hè?
1: Ik weet niet precies waar je op doelt.
0: Ja, dat je niet een sanctie erop staat. Of qua tegenprestaties en dergelijke. Dat het wat vrijer werd ingevuld. Ja. En vanuit vertrouwen van iemand doet zijn best.
1: Zeker, ja. En de participatiewet in balans. Die sinds januari van dit jaar ook via drie stromen zeg maar wordt uitgevoerd. Laat ook wel diezelfde stroming zien.
0: Ja. Als je het nou omdraait, is er iets voor te zeggen? Het is ook wel goed dat de bijstand een niet al te aantrekkelijk imago heeft. Want het is uiteindelijk een uiterste vangnet. Wat dan niet te populair moet worden. Is daar iets voor te zeggen?
1: Persoonlijk ben ik niet heel bang dat een bijstandsuitkering heel snel erg aantrekkelijk wordt. En dat heeft ermee te maken dat ook de versoepelingen die je nu ziet. Ja, je kan het versoepelingen noemen of een stukje menswaardiger maken van de bijstand. Mm-hmm. Wat ik daarvan weet is dat dat met name bedoeld is voor de bijstandsgerechtigden. Die op dit moment, maar ook in de toekomst, maar weinig perspectief hebben op betaald werk. Dus mensen die vanuit aantrekkelijkheid in de bijstand belanden. Maar in principe wel aan het werk zouden kunnen. Die zullen toch vooralsnog op zeer korte termijn weer richting werk begeleid worden. Daarnaast is het ook zo dat je niet zomaar recht hebt op een bijstandsuitkering. Daar zitten best wel wat regels aan vast met betrekking tot een beperkt vermogen dat je mag hebben aan spaargeld en bezittingen. En in het geval dat je een partner hebt, dan tellen ook het vermogen en het inkomen van die partner mee. Dus ik gok niet dat er een hele grote groep mensen is voor wie de bijstand heel snel aantrekkelijk wordt. Nu dat het iets meer gebaseerd lijkt te worden op vertrouwen en menswaardigheid.
0: Ja. Ik vraag je überhaupt af of mensen die niet met de bijstand te maken hebben gehad weten wat de regels zijn rondom bijstandsgerechtigden. Maar goed, dat is een heel ander onderzoek. Is bij uzelf eigenlijk het beeld veranderd na uw promotieonderzoek over mensen in de bijstand?
1: Ja, dat is zeker veranderd. Ook met name omdat ik voordat ik begon aan dit onderzoek toch redelijk onwetend nog was. Het is wel zo dat ik een wat genuanceerd beeld al had. En dat komt enerzijds vanwege mijn studieachtergrond. Ik heb interdisciplinaire sociale wetenschappen gestudeerd en daarin altijd geleerd om vanuit meerdere disciplines en invalshoeken naar maatschappelijke verschijnselen te kijken. Dus niet heel simplistisch. Mm-hmm. Daarnaast heb ik ook in privésfeer bij mijn eigen vader gezien, die langdurig in de bijstand zat. Nou, enerzijds hoe complex zijn situatie was. En anderzijds ook dat hij niet voldeed aan dat stereotype beeld. Wat eerder in deze uitzending al waar een beeld van gevormd is.
0: Maar wel dat gevoel had ook dat het zijn zelfbeeld aantastte. Dat hij
1: ongetwijfeld.
0: Maar heb je niet met hem over gesproken?
1: Nee. Nee.
0: Belangrijk in ieder geval om dit op tafel te leggen, denk ik. Amber Vellinga-Dings deed dus onderzoek naar het zelfbeeld van bijstandsgerechtigden. Je deed het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dankjewel.

0: psychedelische rock. Daar gaat het voor door. Dit Loser van Tame Impala.
1: NPO Radio 1.
0: 14:30 geweest, u krijgt het NOS Journaal van Martijn van Beek.
2: Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Hij zou onder invloed zijn geweest van drugs toen hij in mei in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen reed. Bij dat ongeluk kwam de filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De brand gisteren bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, zegt de Poolse regering. De vicepremier vermoedt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikte de installatie in Polen onder meer voor zijn communicatie. In Japan zijn 10 mensen om het leven gekomen door de orkaan Duyuan, die begin deze week over het land trok en aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakte. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Opnieuw is in Nederland iemand overleden aan het West-Nijl-virus en het aantal besmettingen nam iets toe. Afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend.
0: Martijn, dankjewel. Helene Geest heeft verkeersinformatie. Helene, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Guilaine. Er staat 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Onder andere op de A15 Europoort Rotterdam. Bij Rotterdam-IJsselmonde is de vertraging 10 minuten door een vrachtwagen met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging tussen knappend Klaverpolder en Zwijndrecht. Komt er een auto met pech, daar is de weg helemaal dicht, althans de hoofdrijbaan, maar je kunt wel via de parallelbaan. En op de A58 Breda-Tilburg bij Ulfhout een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Tot 4 uur.
1: Villa VDB.
0: Staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens wil dat eigenaren van huiskatten vanaf 2028 verplicht worden om hun huisdier te chippen. Ieder jaar raken er ruim 60.000 katten vermist en dat is te veel. Het bracht ons bij de vraag van vandaag. Wanneer was u uw huisdier kwijt? Nou, we kregen al een reactie van Esther. Lizzie, haar kat, is anderhalve dag weg geweest en heeft sindsdien een GPS-tracker. Zeggen, wij hadden er laatst in één keer eentje in de huiskamer en die was niet van mij, kan ik je verklappen. En die vond het heel erg spannend. Wij ook, om hem weer het huis uit te krijgen. Dus die is denk ik 3 uur vermist geweest en kwam in één keer achter de gordijnen vandaan. Maar gelukkig weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Niels Kookman is van de dierenbescherming. Meneer Kookman, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Is het u wel eens gebeurd dat uw huisdier kwijt was?
5: Ja, ook dat. Ja, ik heb er ook wel eens een in mijn huis gehad die niet voor mij was, maar ik ben ze ook wel eens kwijtgeraakt. Ja. Dat is gelukkig 1 keer goed afgelopen en 1 keer minder goed, helaas.
0: Oh, ja. En met katten ook?
5: Met katten, ja.
0: En dan wat was het? 'S Ochtends vroeg in 1 keer de kat weg?
5: 1 keer hebben we, de keer dat het goed afliep, hebben we 's avonds gewoon de deur niet goed dicht gedaan. De achterdeur, het was bloedheet en toen is de kat ontsnapt. Die kat die was nog nooit buiten geweest, dus die heeft, hebben we gehoord, ruzie gemaakt met de buurtkatten. En toen hebben we hem gelukkig met nat voer weer naar binnen gekregen. Dus dat liep met een sisser af. En een keer jaren geleden had ik een nieuwe kat aangeschaft. Nou, die was 1 uur binnen en die is er tussenuit geglipt. En die heb ik helaas nooit weer gezien.
0: Oh. Maar we dus hoorden net, het kan ook na 4,5 jaar nog terugkomen, maar dat is niet gebeurd in dit geval.
5: Ik ben 6 huizen verder inmiddels, dus die denk ik dat ik niet meer terugzie, helaas.
0: Misschien is de kat terug, maar dan weet u het niet meer. Dat zou ook nog kunnen.
5: Nee, dat zou kunnen.
0: Waren ze gechipt?
5: Nee, en dat is, degene die terug is gekomen wel. Maar degene die ik nooit meer terug heb gezien, was niet gechipt. Ik wist dat toen niet. Dat handig was om te doen. En dat is wel, met de kennis van nu was me dat nooit weer overkomen. Want het was het eerste wat ik had gedaan voor ik de kat in huis had gehaald. Chippen en die chip registreren.
0: Ja, want jullie zijn er al langer voorstander van, hè? Van zo'n kattenchip.
5: Ja, dat roepen we eigenlijk al jaren. Sinds duidelijk is dat de chip dicht voor honden goed werkt. Het is ook al toegezegd door, deze staatssecretaris nu, maar de staatssecretaris daarvoor, de staatssecretaris daarvoor. En volgens mij zelfs die daarvoor, die hebben ook gezegd van, dat gaan we doen. Mm-hmm. Dus we zijn heel blij dat hij nu zegt dat het eraan komt, maar toch wel eerst zien en dan geloven. Want we wachten er al heel lang op.
0: Ja, wat u betreft had het ook best wat eerder gemogen.
5: Ja, absoluut. Ja. We zien dat het bij honden namelijk heel goed werkt. Want even de cijfertjes erbij pakken, dat zegt toch meer. Als we het hebben over katten, dan kan minder dan 1/4 van de katten die in onze asiels belanden, kunnen we herenigen met hun baasje. En dat komt toch echt grotendeels omdat ze niet gechipt zijn. Of als ze wel gechipt zijn, dat die chip staat geregistreerd op een oud adres of oud telefoonnummer. En als je dat vergelijkt met honden, daar is die chip ligt al veel langer. Dan kunnen we meer dan 90% van de vermiste honden terugkrijgen bij hun baasjes. Dus we denken echt dat een chip ligt daar veel veel zo dan de dijk gaat zetten. Ja.
0: Nou, noemde u het net in één regeltje, maar die is wel belangrijk, denk ik. Zo'n chip is één ding, maar het registreren.
5: Ja, dat is wat we helaas in de praktijk nog wel eens fout zien gaan. Kijk, zo'n chip is natuurlijk oké, dat is fijn. Maar hou je die gegevens up-to-date? Nu ik dit zeg, denk ik, ik ben laatst verhuisd. Ik moet ze zelf ook nog even aanpassen.
0: Zo makkelijk kan dat gaan dus.
5: Ja, dat kan. Ja, zelfs als je bij de dierenbescherming werkt, vergeet je dat misschien wel eens. Nee, wat we heel vaak tegenkomen is dat we met een kat voor de deur staan. En dat blijkt dat het baasje van die kat inmiddels al 6 huizen verder is. Of 3 telefoonnummers verder is. Ja, dan kun je zo'n kat niet herenigen. Dus ja, wat we aanraden om op het lijstje te zetten als je verhuist. Regel de registratie van die chip. Pas de gegevens aan. Hou die up-to-date. Want anders heb je er alsnog niks aan.
0: Ja. Wat is het eigenlijk? Want we zien natuurlijk allemaal wel eens van die postertjes, hè? Als een kat kwijt is, of soms ook een hond. Maar meestal is het dan een kat die op de bomen worden geplakt. Van heeft u die Lizzie gezien of wie ook. Wat kun je eigenlijk het beste doen op het moment dat je huisdier kwijt bent?
5: Nou, wat we aanraden is om als eerste op AmiVedi te kijken. Dat is een soort database van vermiste dieren en gevonden dieren. Daar kun je kijken, heeft iemand jouw dier gevonden en met de dierenambulance meegestuurd. En als je er niet op ziet staan, zet hem er zelf op. En daarnaast is het altijd handig om even te bellen met het lokale asiel of de dierenambulance. Misschien dat iemand hem inderdaad heeft gevonden, de dierenambulance heeft gebeld en dat hij gewoon in het asielopje zit te wachten. En wat nog steeds toch echt wel goed werkt, ouderwets papiertjes verspreiden op het moment dat hij echt niet meer terugkomt. Ja. Mensen die letten daar toch wel op. Iedereen, in de brief van de staatssecretaris staat ongeveer de helft van de mensen heeft een huisdier. Mensen houden in Nederland van huisdieren, dus op het moment dat je briefjes ophangt, mensen zijn daar toch wel scherp op. Maar AmiVedi is wel echt, echt een uitkomst. Dat werkt fantastisch.
0: Ja, en natuurlijk via de socials tegenwoordig kun je ook.
5: Ja, dat werkt ook heel goed, absoluut.
0: Van alles bereiken. Goed, dan weten we weer wat ons te doen staat. Voor de mensen in ieder geval die een kat in huis hebben. Want je kunt natuurlijk ook gewoon, denk ik, doe het nu alvast. Voordat het überhaupt politiek doorheen is.
5: Ja, op zo'n chip kost 2 tientjes. Het registreren kost soms bij sommige databanken 2 euro. Of het is soms ook zelfs gratis. Nou, het is als je die paar tientjes, die kun je best leien op het moment dat het gaat over je huisdier. Ja. Het kost emotioneel veel meer om je dier kwijt te raken en nooit meer terug te vinden.
0: Kijk, Niels Kalkman van de dierenambulance. Dankjewel. Ja, ik noemde net al de reactie van Esther, die haar kat 1,5 dag kwijt was. Nu reageert Christophe. Ik had onlangs een kat in mijn tuin die 1,5 dag is gebleven. Zou dat nou de kat van Esther kunnen zijn geweest? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar jullie vandaan komen. Maar het zou zomaar kunnen. Dat zou toch mooi zijn. Goed, onze vraag van vandaag dus. Wanneer was u uw huisdier kwijt? Mail uw verhaal naar villavdb@omroepmax.nl. Zet even naam en nummer. En misschien woonplaats erbij in dit geval. Dan kunnen we nog alles achterhalen. En reageren kan uiteraard ook via de NPO Luister-app. U kunt een berichtje achterlaten, maar u kunt het natuurlijk nog inspreken. Dat vinden we nog veel leuker. Hier, Casey and the Sunshine Band met

0: klanken van Casey en de Sunshine Band. De diamanthandel is van oudsher zo'n tak van sport geweest waar Joden een centrale rol in hebben. Maar dat geldt ook voor het goochelaarsvak. En dat is waarschijnlijk minder bekend. Morgen opent de nieuwe tentoonstelling Abracadabra, geheimen van Houdini tot Hans Klok. En daarin draait het om Joodse kunstenaars zoals Houdini, Laret en professor Ben Ali Libi. En over die laatste is het volgende gedicht geschreven.
1: Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus keek ik er met verwondering naar Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos, scharrelde hij de kost bij elkaar. Ben Ali Libi, de goochelaar.
0: Willem Wilmink schreef het gedicht en het werd in dit geval voorgedragen door Jules Schelvis. Ben Ali Libi is een van de vele Joodse goochelaars die voorkomt in die nieuwe tentoonstelling. En curator Tietja Zoeter is hier. Tietja, welkom.
2: Dank je wel.
0: Het zijn allemaal artiestennamen, hè, zo gezegd. Ben Ali Libi was Michel Velleman,
2: ja.
0: Om een voorbeeld te geven.
2: Ja, een enkeling hield zijn eigen naam, maar meestal hadden ze een artiestennaam.
0: Ja. Hoe kwam het dat er rond 1900, want dat is de periode waar het met name ook om gaat, zoveel Joodse goochelaars waren?
2: Ja, het is de tijd dat theater echt groot werd, wereldwijd ook. Grote amusementspaleizen die opdoken. Dus het was echt een hele nieuwe tak van sport waar je carrière kon maken. Mm-hmm. En Joden die van oudsher konden die heel veel beroepen niet doen, omdat je dan aan een gilde verbonden moest zijn. En dat mochten Joden niet. Dit is een latere tijd, maar omdat vroeger Joden al in het theaterwezen daarom doken, omdat het een vrij beroep was, hadden ze nu vaak ervaring ermee en ook hun netwerken en contacten. En dat verklaart onder meer waarom er zoveel Joden actief waren.
0: Dus het was eigenlijk bijna een logische stap om op die manier,
2: ja,
0: maar veel al op straat dan te beginnen of meteen ook in theaters en dergelijke furoren te maken?
2: Ja, er werd veel op straat gegoocheld, zeker in Nederland op markten en kermissen. Maar dit is precies de periode dat er naar theater gegaan wordt. Ja. En dat goochelen ook echt een grootse podiumkunst wordt met spektakel en decors en spanning, sensatie en technieken ook. Het is de tijd van de industriële revolutie, dus ze kregen steeds meer middelen tot hun beschikking om ook echt grote illusies te maken.
0: Want heb je voorbeelden of hoeveel invloed hebben Joodse illusionisten en goochelaars gehad op het hele vak?
2: Nou ja, er zijn hele grote namen. We kennen ze nu vaak niet meer, omdat dat echt iets is van de Golden Age of Magic rond 1900. Dus Horace Golden of Houdini is natuurlijk de allerbekendste. Houdini. Je denkt aan Houdini en je weet gelijk, het is die boeienkoning. Ja. Dus ze hebben wel echt invloed op het vak gehad.
0: Ja, en zo hadden ze allemaal een beetje hun eigen expertise, of niet?
2: Ja, bijna alle goochelaars en illusionisten die konden de verdwijn- en verschijntrucs. Dat zijn de basics van het goochelen. Mm-hmm. Het gaat er dan om dat je heel handig bent met snel dingetjes wegmoffelen of tevoorschijn halen. Maar ook goed mensen kunt afleiden. Maar daarna ging iedereen zich wel specialiseren. Houdini was de ontsnappingskunstenaar. Je had iemand, Horace Golden dus, die heel snel alles achter elkaar deed. Die kon ontzettend veel trucs binnen een hele korte tijd. En Horace Golden was trouwens ook degene die de vrouw doormidden sneed.
0: Oh, ja. Nou, die is inmiddels ook wel befaamd, zeg maar. Dat is ook wel mooi, want Hans Klok, die heb ik eerder in een interview ook horen zeggen, dat hij eigenlijk alles te danken heeft aan Okito, in dit geval.
2: Ja.
0: Dat was weer uit de familie Bamberg, die ook een Joodse.
2: Nee, dat is heel leuk. Wij in Nederland hadden we dus ook een aantal hele beroemde goochelaars. Onder andere de familie Bamberg. Dat zijn 6 generaties goochelaars in Nederland. Die echt bepalend zijn geweest, ook voor de Nederlandse goochelgeschiedenis. 200 jaar lang zijn 6 generaties. En daarmee staan ze ook in het Guinness Book of Records.
0: Ja.
2: Okito was de 5e generatie en hij is de meest bekende. Want hij is wereldwijd echt een ster geweest. Hij trad ook nog wel in Nederland op. Samen met Laret, een andere bekende Nederlandse goochelaar. Voor goochelaar in Nederland. Hij was van Oostenrijkse afkomst. Ja. Maar hij was eigenlijk met name in Amerika, maar ook in Azië, overal ter wereld, heel, heel bekend. Hij had een hele bijzondere stijl van optreden. Heel ingetogen. Hij sprak niet. Super mysterieus, want hij had ook een Aziatisch personage aangenomen. Vonden die mensen in die tijd heel mysterieus. Ja, hij deed een hele bekende truc, de zwevende bal. En Hans Klok heeft daar een eigen vorm van, die hij nog steeds uitvoert. Ja. Dus ik denk dat Hans Klok op meerdere manieren door hem geïnspireerd is.
0: Mooi. Hij heeft het niet klein gehouden, overigens, Hans Klok. Hij maakte juist weer een groot spektakel van.
2: Ja, dat is waar.
0: Was het nou vooral Amerika of ook wel Nederland?
2: Het was zeker ook Nederland en Europa. Veel van die Joodse goochelaars uit die tijd waren migranten. Die ergens anders, vaak uit Oost-Europa afkomstig, niet altijd overigens, maar vaak wel, omdat ze arm waren, uitgesloten werden, die zochten een beter bestaan in het Westen. En daar moest je in Amerika zijn. Ja. Dus veel van die verhalen gaan over Amerika. Maar Nederland heeft dus ook echt een bloeiende goochelgeschiedenis gekend. Ja.
0: En was dan in die optredens de Joodse identiteit ook zichtbaar?
2: Nou, daar zijn verschillende ideeën over. Ik denk dat het zo is dat je zoveel mensen zoveel verhalen hebt. Niet elke Joodse goochelaar was nog religieus. Of dat weet je niet altijd. Ook niet wat ze op een andere manier met hun Joodse identiteit deden. Sommigen wel. Die reisden dus de wereld rond. En die gingen toch de Joodse feestdagen keurig op tijd op die plekken vieren. Anderen weten we eigenlijk heel weinig van. Grappig verhaal vind ik dat de grappige goochelaar, Imro Fox, die vond men dan wel weer Joods, want hij zou een typisch Joodse humor hebben gehad, met korte one-liners, met veel zelfspot. Hij maakte grapjes over zijn eigen kaalheid, deed veel aan slapstick, struikelde over zijn eigen voeten. Sommigen betitelen dat dan als Joods. Ja. Maar het kan ook gewoon Imro Fox zijn geweest.
0: Ja, ik wou net zeggen, zijn persoonlijke stijl zijn geweest.
2: Ja.
0: Dit is allemaal begin jaren 1900. Toen werd het dus de Golden Age of Magic genoemd. Maar in de Tweede Wereldoorlog zijn er met veel van deze goochelaars die zijn vermoord.
2: Ja, in een tentoonstelling hebben we boven een ruimte die aan goochelaars wereldwijd is gewijd. Beneden gaat het over de Nederlandse goochelgeschiedenis. En dan is de Tweede Wereldoorlog echt een thema. Net als veel andere Joden zijn de meeste Joodse goochelaars vermoord. Okito die heeft nog net op tijd Nederland kunnen verlaten. En die is in Amerika gaan wonen en is daar oud geworden. Maar goochelaars als Larette, ja. Maar ook Louis Lam en heel bekend professor Ben Ali Liebig vanwege dat gedicht van Willem Wilmink. Ja, die hebben de oorlog niet overleefd.
0: Nee, en dat is dus ook wel duidelijk zichtbaar in de tentoonstelling dat jullie daar aandacht aan besteden.
2: Zeker, ja. Ja.
0: Hoop je om naar die tentoonstelling even te gaan? Dat is een onderdeel. Ik neem aan als nu mensen denken, oh, misschien leuk om met de kinderen naartoe te gaan. Zijn er veel trucjes?
2: Heel
0: die je
2: veel.
0: Kunt zien in de tentoonstelling.
2: Ja. We hebben de tentoonstelling echt voor kinderen gemaakt. Ook voor volwassenen trouwens, want hij zit boordevol leuke verhalen. Maar voor kinderen hebben we een aantal grote interactives. We hebben een deel van de tentoonstelling in type trucs ingedeeld. Dus de verdwijntrucs, daar kan je in een verdwijnkast. Kan je echt verdwijnen en je moet echt een showtje opvoeren. Dus jouw ouders die kunnen naar jou kijken en zien jou. Waar ben je nou gebleven? Maar we hebben ook zweeftrucs. Kan je iemand laten zweven. Je kan je broertje door midden zagen. En in de trant van Houdini kan je uit een melkbus ontsnappen. Moet je in 30 seconden een slot openmaken wat je niet kan zien. Je kan niet zien wat je met je handen aan het doen bent.
0: Oh, spannend klinkt dat. Goed, allemaal te zien dus vanaf morgen tot eind maart van volgend jaar. Dus tijd zat in die zin. Tietja Zoeter, curator van het Joods Museum in Amsterdam. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Douwe Bob met You Don't Have to Stay. Ja, om het opsporen van huiskatten makkelijker te maken, heeft de staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkers besloten om het chippen van katers verplicht te stellen vanaf 2028. Moet je hem natuurlijk wel goed registreren, hoorden we net. Anders heb je er niet zo heel veel aan. De vraag van vandaag is daarom: wanneer was u uw huisdier kwijt? Nou, misschien even in de goochelkast kijken of in de melkbus. Want dat hoorden we net al, daar kun je ook heel goed verstoppen. Mirjam, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja.
0: Dat was bij jullie niet het geval, hè? Jij kreeg juist een kat op bezoek, begreep ik.
1: Nou, inderdaad. Nou, toen woonde ik zelf nog niet in deze straat. Maar ik kwam in deze straat wonen en toen was er dus al een zwerfkat. Maar dat is dus al een tijd geleden. Mm-hmm. Kwam er in deze straat heel vaak een kat. En uiteindelijk is dus gekeken of hij een chip had natuurlijk. En dat was zo. Ja. Hij kwam uit Eiberg. Ik woon zelf in Beltrum. Nou, dat is een kilometer of, ja, weet ik niet, 8 tot 10. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Okay.
1: En hij is teruggebracht naar zijn eigenaren. En een tijd later kwam hij weer naar deze buurt. Hij bleef hangen. Echt precies in deze straat. Precies op een hoekje. En ja, inmiddels wisten ze natuurlijk waar die hoorden. En hij werd weer teruggebracht naar Eibergen verderop. En je raadt het vast al.
0: Hij kwam weer terug. Had hij niet een ander katje waar die verliefd op was of zo?
1: Of een plek dat hij daar ooit had gewoond. Ja. Ze hebben dus contact gehad met die eigenaar. Op een gegeven moment heeft dus een van mijn buurvrouwen, hè, dat is dus voordat ik hier woonde, maar een van mijn buurvrouwen heeft dus contact gehad met de eigenaar van de kat. En die heeft gezegd, goh, heeft hij hier vroeger gewoond? Ja. Heeft hij een bank? Geen idee. Nee, dat was niet zo.
0: Nou, gewoon zijn favo plekje. Hoe heette de kat?
1: Bassie heet hij. Nou, hij heette denk ik anders, maar inmiddels heet hij Bassie. En iedereen houdt hier van Bassie. Hij mocht hier blijven. Mooi.
0: Wandelkat Bassie was het. Dankjewel, Mirjam.
1: Wandelkat Bassie, graag gedaan.
0: Mirjam uit Beltrum. Ja, Dave Hulsman zegt nog, mijn zwarte kat Nana is 2 jaar geleden maar liefst 3,5 maand vermist geweest. Maandenlang naar de gezocht, geen idee waar ze was. En uiteindelijk is ze door de dierenambulance gevonden. Ze was zwaar vermagerd, maar dankzij die chip hebben ze gelukkig haar weer thuis kunnen brengen. Nog een andere gechipte kater na 4 jaar vermissing in Amersfoort bij het asiel in Utrecht op kunnen halen. En zo schrijft degene die dit heeft geëpt, de boefje was blij weer thuis te komen. Ja, ik hoor alleen maar over katten, maar er zal er ook wel eens een hond kwijt zijn geraakt. Of thuis dat je denkt, oeh, waar is het hamstertje gebleven? Wanneer was u uw huisdier kwijt? Via de NPO Luister-app of de mail villavdb@omroepmax.nl zien we graag uw reacties.
2: NPO Radio 1.
3: Merel Westerik.
4: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
3: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met 3 leesteraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
2: NPO Radio 1.
3: KRO-NCRV. Zaterdag vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Goedemiddag, hoe hou je de Tweede Wereldoorlog levend voor kinderen? Een aantal basisscholen in het Brabantse Best heeft daar iets op bedacht. Wat het is, hoort u zometeen in het vervolg van Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal met Martijn van Beek.
18: Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat elk jaar om een bedrag van €20 miljoen extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen tussen Arnhem en Zutphen nog maar in 1 richting varen. Rijkswaterstaat heeft dat besloten vanwege de aanhoudende lage waterstand in de rivieren. Schepen zullen een paar honderd kilometer moeten omvaren, volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland.
19: Dat betekent veel meer brandstof, maar ook veel meer manuren natuurlijk. Dat zijn kosten die we ergens toch in rekening moeten brengen. Dus dat betekent dat de producten toch weer wat duurder worden daardoor.
18: De verwachting is niet dat de waterstanden snel zullen verbeteren.
19: Wij hebben hier in het westen van het land behoorlijk natte voeten ze nu dan. Het heeft hier echt flink geregend, kunnen we wel zeggen weer. Normaal. Maar als je nou kijkt wat er in Duitsland en Zwitserland gebeurt, waar ons water vandaan moet komen, daar is het nog weer droger dan van de zomer. De meerdaagse voorspelling die zeggen dat er de eerste weken nog steeds geen regen wordt verwacht in Centraal-Europa. En daar zijn we van afhankelijk. Zolang dat er niet is, komt er geen drup water bij richting Nederland. Dus dat ziet er voorlopig nog niet goed uit.
18: Verslaggevers van de Amerikaanse nieuwsmedia Politico en MS Now is de toegang tot het Witte Huis geweigerd. En ook sommige medewerkers van CNN zouden niet naar binnen mogen. De rechter oordeelde vandaag juist dat dat helemaal niet mag. Maar daar trekt het Witte Huis zich dus niets van aan. Trump besloot afgelopen weekend de media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Opnieuw is in Nederland iemand overleden aan het West-Nijl-virus. En het RIVM meldt ook 16 nieuwe besmettingen in een week tijd, waarmee het totaal aantal bekende besmettingen in Nederland op 44 komt. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of transplantaties. Bij de bloedbank Sanquin wordt daarom weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus. In Japan zijn 10 mensen om het leven gekomen door noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Vorige maand kwamen in Japan ook al mensen om het leven door zware regenval. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan 2 sporen, maar het hele station moet dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, zeggen Poolse autoriteiten. Volgens de Poolse vicepremier zijn er aanwijzingen voor. Hij vermoedt dat Rusland erachter zit, maar het is nog niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie onder meer voor zijn communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest. Zo drong deze week een Russische helikopter het Poolse luchtruim binnen. Eerder werd een Oekraïense trein die op weg was naar Warschau, vlakbij Polen, aangevallen door een Russische drone. De Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij dat ongeluk kwam de filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierwolken. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koelt het af en vannacht is het koud, bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen overdag veel zon en dan wordt het 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel Martijn, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Helene.
20: Ja, er staat een kleine 100 kilometer file. Het begint wat drukker te worden op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch alweer file tussen knooppunt Everdingen en de afrit Geldermalsen. Je hebt daar bijna een kwartier oponthoud door de werkzaamheden. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rotterdam Heijplaat en Rotterdam IJsselmonde ook een kwartier door een kapotte vrachtwagen. De A16 is ook druk van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier extra reistijd. En zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A29. Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. De vertraging vanaf de afrit Oud-Beijerland is 5 minuten.
21: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
6: NPO Radio 1. Max.
7: Hélène Plag.
8: Welkom terug. Je kunt bijna alles adopteren tegenwoordig. Dat geldt ook voor oorlogsgraven. Voor basisscholen is het een manier om leerlingen kennis te laten maken met de verhalen achter oorlogsslachtoffers uit hun eigen omgeving. Wat de leerlingen er zelf van vinden, hoor je straks in de villa. Jaarlijks gaan miljoenen moslims naar Mekka, maar in 2015 ging dat helemaal mis. Meer dan 2000 pelgrims kwamen om toen er paniek uitbrak in Mina, niet ver van Mekka. In Terug naar Toen blikken we terug en hebben het ook over het belang van die Hajj voor moslims met Karim Amgar. En we spelen de beslissende ronde van ons spel tijdje terug. Vandaag met kandidaat Robert Schwartz uit Rotterdam. En de vraag is, komt hij over de 10 punten van Corné Dekkers uit Breda heen? Maar eerst naar de vraag van vandaag. En die is vandaag, wanneer was u uw huisdier kwijt? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl of een berichtje via de NPO Luister-app. Ja, want vanaf 2028 wordt het verplicht om huiskatten een chip te geven. En dat is tenminste het plan van staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens. Met een speciale chipscanner kun je dan uitzoeken wie het baasje is. En zo kan een kat eventueel sneller terug naar dat baasje. Vandaar dus die vraag van vandaag. Wanneer was u uw huisdier kwijt? Nou, we kregen een reactie van Dirk. Hij zegt, wij zijn onze hond meer dan 16 uur kwijt geweest. Uren in de verkeerde richting gezocht en na 6 uur hebben we het opgegeven. Die nacht geen oog dicht gedaan. Tot we de volgende ochtend een belletje kregen. 12 kilometer van de plek waar hij verdween, werd hij gevonden. Gelukkig dus weer teruggekomen. Sylvia de Rade die werkt bij de hondenzoekgroep. Mevrouw de Rade, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Dan is het maar goed dat honden al even verplicht gechipt worden, hè, door de baasjes.
9: Het is gelukkig dat ze verplicht zijn te ontchippen. Maar wat ook heel belangrijk is, dat ze up-to-date blijven of de hond nog wel goed geregistreerd staat. En dat gebeurt jammer genoeg niet altijd.
8: Nee, dat hoorden we eigenlijk vorig uur van Niels Kalkman van de Dierenbescherming ook al. Die zelf nog zei, oh ja, ik ben laatst ook weer verhuisd. Dus ik moet weer even mijn nieuwe adres doorgeven. Is dat iets waar het al snel misgaat?
9: Dat mensen gaan verhuizen of een ander telefoonnummer nemen. Of ja, de hond verhuist, hè, dus dat het naar een ander baasje gaat. En dat dat niet aangepast wordt bij NDG. En wat echt gewoon heel belangrijk is. Want ja, zonder die gegevens kan je ook je hond niet terugkrijgen.
8: Nee. Oh zo, want dan kun je niet aantonen dat hij van jou is?
9: Dat hij van jou is. Maar de DIAM of de dierenambulance of de dierenarts, die checkt de chip. En die komt dan bij de verkeerde gegevens terecht.
8: Oh,
9: of de hond is helemaal niet geregistreerd. Of de gegevens kloppen niet meer. En dan kom je dus ook niet bij de eigenaar terecht.
8: Nee. Hoe is het? Want het zal ook afhangen van of je hond los laat lopen natuurlijk. En wat voor hond het is. Maar wat is de manier waarop de meeste mensen hun hond kwijtraken?
9: De meeste mensen raken de hond kwijt doordat ze per ongeluk een deur open laten staan of het tuinhek door de kinderen open wordt gelaten. Het gebeurt ook dat mensen gewoon komen te vallen. En dat de hond daarvan schrikt en er vandoor gaat met riem en al. Ja, en we hebben er nu toevallig eentje, een hond die gewoon aan het wandelen was met zijn baasje, Woezel. En Woezel kreeg een duif in zijn zicht. En besloot de duif of eend achterna te gaan. Dat is niet helemaal duidelijk. En liep daarbij dus de A30 op en werd aangereden.
8: Oh, ja.
9: En Woezel is nog steeds vermist. En dit is dan bij in Ede. En Woezel is nog steeds vermist. Dus dat is echt wel een vermissing die niemand toewenst.
8: Nee.
9: En het kan je allemaal gebeuren. Hè? Dus,
8: maar het is wel duidelijk dat hij op de A30 is aangereden. Dat is...
9: Ja, het is heel duidelijk dat hij op de A30 is aangereden. En daar is ook gewoon tot midden in de nacht samen met instanties en vrijwilligers naar Woezel gezocht.
8: Mm-hmm.
9: En dat is dan bij het knooppunt Maandenbroek. En daar is echt alles afgezocht, maar helaas is ze nog niet terecht.
8: Nee.
9: Dus, en ook onze vrijwilligers lopen daar nog steeds te zoeken.
8: Ja, en dan...
9: Dus dat is ook een reden waardoor je hond kan vermissen.
8: Ja,
9: en niet te vergeten natuurlijk door het vuurwerk. We komen dadelijk weer in de vuurwerktijd.
8: Mm-hmm.
9: En heel veel honden zijn bang voor vuurwerk. En er wordt helaas ook veel vuurwerk afgestoken tussendoor.
8: Ja.
9: Wat de hond kan laten schrikken. We hebben honden die ook gewoon van knallen schrikken. We hebben Fossie, een schitterende mooie witte husky in Hoendelo, die op 14 juli zo erg schrok van een knal. Dat hij een 2 meter hek overklom. En in het begin nog wel gezien werd, omdat het een toeristisch gebied is. Maar helaas nu niet meer.
8: En het mag natuurlijk niet dat knallen, maar ja. Handhaving is weer een ander ding.
9: Ja, het mag niet, maar
8: het gebeurt wel.
9: Ik wou net zeggen, dat terzijde, maar dat zijn wel dingen waardoor de hond vermist geraakt kan worden. En waar de eigenaar niet altijd wat aan kan doen. Nee. Dus,
8: wat doen jullie eigenlijk als zo'n hond vermist raakt? Naast hier op de radio de oproepjes doen?
9: Wij doen heel veel hoor. Zodra de vermissing bij ons binnenkomt, dan zetten we dat in de gemeente-app. We hebben verschillende gemeente-apps voor elke gemeente. En als een hond dus daar vermist is geraakt, wordt hij erin gezet. En vragen dan onze vrijwilligers, waar we zelfs in het midden van, eigenlijk in Gelderland, 2500 stuks van hebben. Dan vragen wij of die willen gaan helpen zoeken.
8: Okay.
9: En dat doen ze gelukkig ook gelijk. En dan worden er ook nog flyers gemaakt. We gaan ook spotten. We gaan zoeken met de warmtebeeldcamera als dat nodig is. Met de drone als het nodig is. Dus we proberen op elke manier... proberen op elke manier de eigenaar bij te staan tijdens de vermissing.
8: Ja.
9: Dus... en dat doen gelukkig heel veel vrijwilligers samen.
8: Dat is mooi. Ja, als u de aantallen noemt. Ik moet denken, een vriendin van mij was laatst ook de hond kwijt. Maar die was ook in één keer weg. En dat was ook een paar uur maar wachten. En die kwam uiteindelijk terug met een bek helemaal vol met... die was rood geworden, met een konijn ook tussen zijn tanden. En als een soort trofee kwam die het trots binnenbrengen. Dat was iets minder, maar die was ook uren inderdaad zoek geweest.
9: Ja.
8: Honden die gaan snel hun neus achterna natuurlijk.
9: Honden kunnen heel snel de neus achterna gaan. En omdat ze dan de neus achterna gaan... raken ze toch vaak wat verder verwijderd van de bekende omgeving.
8: Ja, ja.
9: En gelukkig zeggen wij altijd... lijkt het wel of de hond een ingebouwde navigatiesysteem heeft. Die weet eigenlijk wel vaak ook de huis weer terug te vinden... Maar als een hond in paniek is, gaat hij dus echt met een paniek vaart weg. En denkt hij niet meer logisch na.
8: Nee,
9: en
8: dat zijn inderdaad de verhalen die je net vertelde, de voorbeelden die je gaf, Sylvia. Dankjewel.
9: Ja.
8: Sylvia de Rade van de Stichting Hondenzoekgroep. Weten we ook weer wat er gebeurt. Naar aanleiding van die vraag van vandaag, dus wanneer was u uw huisdier kwijt? En dat mag van alles zijn. Hè? Dat kan een kat, een hond, een hamster, een cavia, een konijn. Zijn Villa VDB, @omroepmax.nl of een reactie via de NPO Luister-app.
6: Max. Terug naar toen.
8: We gaan terug naar 24 september 2015.
6: Villa VDB.
8: Want op die dag werden in de buurt van Mekka meer dan 2000 pelgrims doodgedrukt tijdens de Hajj.
0: Allah!
7: Ruim 700 moslims zijn vandaag om het leven gekomen in Mekka. Ze werden doodgedrukt in de mensenmassa die daar in Saoedi-Arabië op bedevaart is.
10: Ja, hoe kan zoiets gebeuren? Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat mensen op bedevaart waren. Miljoenen mensen komen dan naar Mekka om allemaal op de ongeveer dezelfde tijd hetzelfde te doen. Dus men is met heel veel mensen op dezelfde plaats op dezelfde tijd.
11: Door de enorme drukte liepen mensen elkaar onder de voet. In de menigte breekt paniek uit.
12: De inzet van meer dan 4000 hulpverleners kon niet voorkomen dat het dodental snel opliep. De rampplek werd meteen afgesloten voor journalisten. Maar beelden van sociale media laten een verschrikkelijk tafereel zien. Honderden lichamen van mensen die juist aan een van de mooiste dagen van hun leven waren begonnen.
8: Ja, ik ga erover praten met Karim Amkar, maker van het tv-programma Naar Mekka. Verhalen van de Hajj. Karim, goedemiddag.
13: Hey, goedemiddag.
8: Jij bent zelf ook in Mina geweest, hè?
13: Ja, geleden al. In 2019 ben ik daar geweest.
8: Ja, de plek waar het gebeurd is.
13: Ja.
8: De kleine bedevaart was dat. Vertel daar eens over.
13: De Umra was dat. Ja. Dat is niet te verwarren met de Hajj. De Hajj is de verplichte reizen als je daartoe in staat bent om het te kunnen doen, fysiek en financieel. En de Umra is een vrijwillige kleine bedevaart waar je in essentie eigenlijk binnen een halve dag ook klaar mee bent. Ten opzichte van de Hajj, wat echt wel zo'n 2 weken ongeveer aan verschillende rituelen inhoudt.
8: Ja, want even de Hajj, dat is wat we denk ik allemaal kennen met de Kaaba, de zwarte vierkante heiligdom, waarin je dan omheen moet lopen. En jij geeft aan, als je ertoe in staat bent, dan word je geacht dat in ieder geval eenmaal in je leven gedaan te hebben.
13: Ja, het is een van de 5 zuilen binnen de islam. Dus als je de mogelijkheid hebt, als je niet ziek bent, als je financieel toe in staat bent, dan wordt er van je verwacht dat je gaat. Maar niet dat je enorm ziek bent en oud en het niet lukt. En een gevaar bent voor je eigen leven. Wat sommige mensen trouwens ook nog wel toch doen. Hm. Of dat je al je geld uitgeeft om toch zo'n reis te kunnen maken, maar dan thuis komt en eigenlijk weinig over hebt om te kunnen eten en kleding te kunnen kopen. Dat is wat de islam dus ook echt ten strengste afraadt om te doen.
8: Ja, dan willen mensen het misschien zo graag, maar is het helemaal niet de bedoeling.
13: Ja, en dat begrijp ik ook wel.
8: Ja, ja. Wat doe je dan met de kleine bedevaart?
13: Ja, dat is echt super chill. Het is heel chill. Want,
8: die is wel chill.
13: Ja, dat is echt heel ontspannen. Je vliegt er naartoe en een tussenstop. En je komt aan. Het maakt eigenlijk ook niet extreem uit wanneer je eraan komt. Je gaat eerst naar Medina, afhankelijk van waar je landt. Maar dan heb je een hele ontspannen reis daar. Het gaat veel over spiritualiteit. Gaat veel terugkomen tot jezelf, aarde, nederigheid. En dan kom je in Mekka aan en dan beginnen de Umra-rituelen. En dan zijn het dingen als inderdaad 7 keer om de Kaaba heen lopen. Dan ga je een klein gebedje doen achter de Miqama Ibrahim, zoals dat heet. Een soort goud omhulsel waar je achter 2 gebedseenheden doet. En dan kun je vervolgens naar een hele prachtige plek waarbij je 7 keer heen en weer loopt om de vrouw van Abraham na te doen, Hagar, zoals we die kennen uit de Bijbelse of de Torah-verhalen. En in de islam heet ze Hajar. En dat doe je in principe. En dan knip je, eigenlijk wordt er van je gevraagd om je kop kaal te scheren. Ik ben nu kaal voor de mensen die mij kennen. Toen had ik nog een beetje haar, daar was ik ontzettend onzeker over. Dus toen heb ik echt zo gesmeekt bij een imam. Zei ik, mag ik het ook een klein beetje afknippen? Toen zei hij, ja, het mag wel, het is niet aangeraden. Heb ik toch een klein stukje afgeknipt.
8: Maar wat moet je dan in Mina doen? Welk ritueel staat daar dan centraal?
13: Je hebt daar geen vast?
8: Dus, nee. Okay.
13: Wat ik toen gedaan heb is heel gek. Mensen hebben me ook voor gek verklaard daar. Ze hebben allemaal zitten toeteren, ramen open, zwaaien. Want ze dachten, die jongen die is gek. Want ik heb gewoon mijn hardloopschoen aangedaan. En ben gaan hardlopen in de omgeving van Mekka. En dus ook naar Mina toe. Ja. En naar Arafat toe en zo. En op die manier ben ik daar terecht gekomen. Omdat ik ook gewoon wilde weten hoe het eruit zag. En een beetje voorbereiden op wat de toekomst brengt.
8: Ja. Nou ja, want jij gaf aan, dat was heel chill. Maar goed, dit was 2019. In 2015 is het dus vreselijk misgegaan allemaal.
13: Ja, waardoor, en dan had je sowieso niet per definitie altijd chill.
8: Nee, toch? Er komen volgens mij altijd wel
13: mensen. Heel veel mensen. Ja. Het kan heel warm zijn. Dat is ook een van de grootste waarschuwingen die nu wordt gegeven. Het is extreme hitte, wat heel veel mensen ook niet aankunnen. En dat zijn ook dus grote opgaves voor de verantwoordelijkheid van Saudi-Arabië in deze context.
8: Wat ging er toen mis in 2015?
13: Ja, iets wat zij een crowd crush noemen. Het is gewoon, wat net ook al in de intro is gezegd, er zijn gewoon ontzettend veel mensen. Je praat over miljoenen mensen die op dezelfde plek zijn, die allemaal ook op hetzelfde moment dezelfde rituelen moeten verrichten. Dus dat vraagt ontzettend veel van hoe je dit organiseert. En zo zijn er een aantal mensen die, ja, het ene verhaal is het andere verhaal niet, maar het meest accurate verhaal is dat er dus ook mensen terug zijn gaan lopen. En er zijn heel veel Iraanse mensen overleden die dag. Mm-hmm. En het heeft er ook voor heel veel spanning gezorgd die er al was tussen Saudi-Arabië en Iran. Ja. Mensen werden verdrukt. Het is een beetje te vergelijken met vloeistof, weet je wel. Want je hebt eigenlijk geen controle meer over waar je loopt. Ik had het ook niet als ik bij de Kaaba rondjes loop. Dan kan het soms ook heel druk zijn. Als je dan gewoon denkt, mijn veter zit los. Ik moet even stoppen om mijn veters te strikken. Dat is levensgevaarlijk. Dat kun je gewoon niet doen. Ja. En dat geldt voor een situatie zoals in de Hajj al helemaal. Je kunt niet stoppen, je kunt niet even opzij. Je kunt niet even een rustpauze nemen. Dus je wordt volledig meegenomen in die wave. En dat ging gewoon compleet mis. Ja. Met veel te veel mensen op dezelfde plek die hetzelfde deden. Met te weinig goede voorbereiding, naar mijn inziens, door Saudi-Arabië. Dat is nu gelukkig anders, maar het was toen wel een van de grote problemen. Met als gevolg dat er volgens de bronnen zoals wij die gebruiken, ruim 2000 mensen zijn overleden. Maar Saudi-Arabië, als je hun bronnen opzoekt, dan praten zij over zo ongeveer 780 mensen die zijn overleden.
8: Ja, zij houden dat aantal aanzienlijk lager.
13: Ja,
8: maar goed, jij geeft ook aan van is Saudi-Arabië veel verweten. Want in principe ben je als land verantwoordelijk voor dit soort heilige steden, toch?
13: Ja. Ja. Ja, en iedereen kijkt je aan. Van Marokko, maar ook tot Nederland, tot Amerika, tot Zuid-Amerika, tot Europa kijkt je aan. Onze mensen komen wel naar jullie toe op bedevaart. Jullie hebben die verantwoordelijkheid om dat goed te regelen. Mm-hmm. En er blijft ook nog aardig wat geld over, waarbij je dus ook kunt zorgen voor die veiligheid van de mensen die daar naartoe gaan.
8: Ja, want wat
13: gelukkig
8: is er,
13: pakken ze die handschoen ook wel.
8: Ik wou net zeggen, wat is er allemaal veranderd en verbeterd sinds die ramp?
13: Ja, een van de beste veranderingen die er is doorgemaakt. Wat misschien wel goed is om te zeggen is dat Iran dus heel boos is geworden. Die hebben de Hajj geboycott in 2016. Ja. En in 2017 zijn ze weer teruggekomen doordat ze met elkaar duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat moet er dan anders. Nou, daar is een systeem uitgekomen en dat heet het Nusuk-systeem.
8: Sinds die ramp?
13: Ja, een van de beste veranderingen die er is doorgemaakt. Wat misschien wel goed is om te zeggen is dat Iran dus heel boos is geworden. Die hebben de Hajj geboycott in 2016. Ja. En in 2017 zijn ze weer teruggekomen doordat ze met elkaar duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat moet er dan anders. Nou, daar is een systeem uitgekomen en dat heet het Nusuk-systeem. Waarbij zij

0: gevaarlijk wordt. Dus er is heel veel crowd control daar op dat moment. Mm-hmm. En als je het hebt over wat voor effect heeft het nou eigenlijk op de rest van de wereld. Nou, Nederlanders konden gaan wanneer ze wilden. Vroeger kon je je aanmelden voor de Hajj en dan ging je gewoon. Dan had je een ticket geboekt, visa, je inenten, een geel boekje meenemen om ook aan te kunnen tonen dat je ingeënt bent. En dan kon je gewoon de Hajj gaan verrichten en dat is nu niet meer zo. Je moet echt ingelood worden, ook in Nederland en ook heel veel andere landen, zodat er niet te veel mensen tegelijk op dezelfde plek zijn.
1: Dus het is nu echt een soort maximum aantal mensen wat daar tegelijk rond mag lopen?
0: Ja, maxima aantal mensen, super grote controle. Ze zijn veel strenger geworden, ook naar mensen toe. Leuk dat dit inderdaad een hele belangrijke, waardevolle spirituele reis is. Maar ze zien het zelf ook als een hele grote, belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze streng blijven naar ontzettend veel mensen toe die niet als vanzelfsprekend de regels opvolgen. Ja. Want ja, je denkt ook, ik wil daar snel heen. En soms ga je dan in je enthousiasme, doe je dingen die gevaarlijk kunnen zijn voor anderen. En gelukkig lukt het zo voor een groot deel om dat goed onder controle te krijgen met dat Nusuk-systeem.
1: Karim, wat heeft jouw hardlopende Umrah jou gebracht?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het was een periode waarin ik zelf heel erg met mezelf in de knoop zat. Ik heb het nooit met iemand gedeeld. Ik praat er zelf ook niet heel veel over, behalve dan tijdens deze documentaire die we maakten. Omdat ik, mijn vader verloren wij in 2013 aan kanker. Het was een moment dat ik nog een beetje in de dal zat en aan het opklimmen was. En het is me eigenlijk altijd nog een beetje bijgebleven van shit man, mijn vader heeft me niet kunnen zien in de dingen die ik nu doe. En deze reis probeer ik dan te maken om dichter bij mezelf te komen, om nederig te blijven, om geen grote ego te hebben. Met de beide benen op de grond te blijven staan. En voor de ene is dat yoga, voor de andere is dat naar de kerk of naar de synagoge. Of een andere vorm van een bedevaart. En voor mij was het deze kleine bedevaart. En het heeft me echt oprecht heel veel rust en ontspanning gebracht. Ja. En medemenselijkheid.
1: Wat grappig wat jij aangeeft, die rust. Want de manier waarop je het omschrijft, is het één grote hectiek daar.
0: Ja, dus als je het hebt over de piekmomenten, de momenten dat je echt iets moet doen, en dat is natuurlijk niet 24 uur drie weken lang, maar dat is eerder denk ik 10% van je reis. Maar ja, heeft wel... Als ik nu denk over de Hajj en je vraagt me een eerlijk antwoord, dan ben ik niet bezig met die 90% van ontspanning, gebed, wandelen, lezen, contact maken met mensen over de hele wereld, van Sri Lanka tot Zimbabwe, tot whatever, mensen in Chicago. Nee, dan denk ik echt over die 10% waarin ik nadenk over, oké, welke rituelen moet ik verrichten? Wat moet ik dan precies doen?
1: Ja, toch,
0: En dat is oké, want dan wil gewoon goed voorbereid zijn. Maar ja, zo gaat het natuurlijk altijd.
1: Veel meer.
0: En als je dan eenmaal bent, kun je wel genieten.
1: Ja. Dankjewel, Karim. Karim Amghar was dat. We hadden het over de Ram de Zemina. Vandaag is dat 11 jaar geleden, waarbij honderden of duizenden pelgrims om het leven kwamen door verdrukking.

0: Like I Can van Sam Smith.
1: NPO Radio 1.
0: Of hier is het, precies. Martijn van Bijk met het NOS Journaal.
2: Er komt elk jaar 20 miljoen euro extra beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Dat geld is bedoeld om persoonlijk contact te kunnen leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. De hoop is dat daardoor erger kan worden voorkomen. Verslaggevers van de Amerikaanse nieuwsmedia Politico en MS Now is de toegang tot het Witte Huis geweigerd. En ook sommige medewerkers van CNN zouden niet naar binnen mogen. De rechter oordeelde vandaag juist dat dat helemaal niet mag. Het speelgoed Squishy Dumpling is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald omdat er mogelijk schadelijke stoffen in zouden zitten. Na onderzoek zegt de Voedsel- en Warenautoriteit nu dat het speelgoed veilig is. En op het Nationaal Ereveld Loenen zijn twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. De twee sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog en lagen ergens anders begraven. Vandaag werd ook een nieuw deel van het ereveld ingewijd. Er komen 500 plaatsen bij om daar oorlogsslachtoffers te begraven.
0: Dankjewel, Martijn. Helene, wat heb je aan files?
3: Behoorlijk wat al. Er staat bijna 200 kilometer file nu al. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. De meeste files staan nu in Zuid-Holland. Onder andere op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde 10 minuten vertraging. Op de A16 Belgische grens Breda bij knooppunt Galders sta je ook 10 minuten in de file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. En ook in Zuid-Holland op de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Hellegatsplein is de vertraging nu ook een kwartier.
1: Tot 4 uur.
0: Ja, de ontknoping van een tijdje terug. De quiz in Villa VDB, waarin we kijken hoe het staat met de historische nieuwskennis van onze luisteraars. En Robert Zwarts uit Rotterdam, die hoorde gisteren mijn oproepje. We kunnen nog wel een kandidaat gebruiken voor vandaag. En je dacht, nou, waarom niet?
4: Goedemiddag.
0: Ja,
4: hoi.
0: Hallo. Ik vind het lef hebben, hoor, om gewoon even te denken, nou, morgen is goed. Kun je ook niet te lang nadenken misschien.
4: Ik vond het wel een leuk quizje, dus ik denk, laat ik eens proberen. Ja. Maar ik heb het nog niet zo vaak gehoord, want normaaliter heb ik helemaal geen tijd om te luisteren naar de radio. Dan werk ik gewoon.
0: Ja.
4: Maar ik was onderweg en ik had het wel eens eerder gehoord.
0: Nou,
4: ik
0: vond
4: het
0: wel goed. Ja. Weet je ook dat er best een hele goede score is neergezet deze week?
4: Ja, dat heb ik gehoord. Dus dat is lekker.
0: Nee, goede week om mee te doen.
4: Ach ja.
0: Je weet het nooit. Ik zal nog even voor de zekerheid dan uitleggen, want je zegt, leuk quizje, ik luister het niet te vaak. 3 minuten hebben we in principe de tijd. Mits je alle antwoorden goed hebt. En we laten dus een fragment horen. En het is iedere keer zaak om aan te geven of het fragment dat je hoort vroeger of later in de geschiedenis heeft plaatsgevonden dan het fragment ervoor. Hoe je het speelt mag je zelf weten. Je kunt alles gaan opzoeken, maar daar gaat natuurlijk heel veel tijd verloren. En de teller staat op 10. Die heeft Corné Dekkers uit Breda in ieder geval neergezet. 10 goede antwoorden. Dus een beetje vaart maken is misschien wel het advies. Maar goed, dat is aan jou. En als je de beste weet te zijn, dan win je 100 euro. We beginnen altijd met het vertrekpunt. Dat is het geboortejaar van de speler van vandaag. Dus wat is jouw geboortejaar, Robert?
4: 1967.
0: Tijdje terug. Gaan wij daarmee spelen. Het eerste fragment wat we nu gaan horen is dat vroeger of later dan 1967.
5: Meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd?
6: Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland.
0: Ja, helemaal goed inderdaad. Laat de fragmenten wel even horen, maar 2020 was het. Ja.
7: Goedemiddag. Advocaat, politicus en oppositieleider Alexei Navalny is overleden in de Russische gevangenis.
0: De overlijden van Navalny, was dat vroeger of later dan 2020?
4: Later.
0: Dat is later inderdaad, 2024, klopt.
8: En hebben we samen besloten om een actie op te zetten voor Serious Request, om mensen uit te dagen, om hun vingernagels te lakken. En dan 1 euro te doneren. En als je ze niet wil lakken, om dan 10 euro te doneren.
0: De nagellakactie van de zieke Tijn. Eerder of later dan 2024?
4: Goed, eerder.
0: Dat is 2016, klopt, ja.
9: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag ben ik naar uw vergadering gekomen. Uw verenigde vergadering. Om als uw koning te worden beëdigd en ingehuldigd.
0: De inhuldiging van de koning, eerder of later dan 2016?
4: Vroeger, eerder.
0: Ja, 2013 is ook goed.
10: Dit is live televisie. Ik krijg nu te horen in mijn oortje, en ik wil even bevestiging daarvan, dat Prince is overleden, de muzikant.
0: Oh.
10: Ik schrik ervan. 57 jaar. Zo.
0: Ja, was dit eerder of later dan 2013?
4: Later.
0: Ja, 2016 is goed.
11: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Vries werd rond 19:30 vanavond in de Lange Leidse Dwarsstraat onder vuur genomen.
3: Eerder of later dan 2016, later. 2021 is ook goed.
12: Nog twee keer links en je bent er schuldig. Vooruit, naar voren nu. Hou stand, ze vallen allemaal. Suzanne Schulting gaat het doen. Ze gaat de gouden medaille pakken. Ze heeft hem. Een ongelooflijke stunt van Suzanne Schulting.
3: Ja, de eerste gouden shorttrack medaille ooit op de Spelen in Pyeongchang. Was dat eerder of later dan 2021?
13: Dat is een lastige. Ja.
3: 2018 is goed.
14: Het toestel van Turkish Airlines ligt in drie stukken naast de polderbaan. Er zaten 135 mensen aan boord van het toestel. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
3: De crash met Turkish Airlines, was dat eerder of later dan 2018?
13: Eerder.
3: 2009, ja.
15: Hier is uw gastheer, Jos Brink.
16: Jos Brink is vandaag overleden. Hij was een van de bekendste televisiemakers van ons land.
3: Eerder of later dan 2009?
13: Later.
3: Dat was 2007.
13: Ah, jongen.
3: Helaas, dat was eerder inderdaad. 17 augustus 2007 was het. Onder meer bekend natuurlijk van Wedde Dat. Zou je ongetwijfeld nog kennen. Je kwam wel een end.
13: Ja, het ging lekker.
3: Het ging hartstikke goed.
13: Maar dit was het wel een hele lastige. Maar ja, dus, ja. Je moet ook een beetje mazzel hebben.
3: Ja, weet je, op een gegeven moment dan gaan we de jaartallen natuurlijk wel steeds dichter bij elkaar leggen om het een beetje moeilijk te maken op het moment dat kandidaten natuurlijk hartstikke goed zijn. En ik moet zeggen, we hebben deze week eigenlijk alleen maar hele goede kandidaten gehad. Dus je paste heel goed in dat rijtje, Robert. Wat dat betreft.
13: Nou, dank je.
3: Voor een spontane actie hartstikke goed. Maar helaas niet de beste van deze week. Dus geen 100 euro voor jou, maar wel zo'n mooie Villa VDB keukenschort. Nou, ben je vast ook blij mee. Toch?
13: Dat vind ik leuk, ja.
3: Dat dacht ik. Dankjewel, Robert, voor het meedoen.
13: Oké, bedankt. Goedjes.
3: Doeg, ga ik de weekwinnaar natuurlijk wel even feliciteren. Corné Dekkers.
17: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, we dachten maandag al van nou, dat is zo'n goede score. Daar moet je maar overheen zien te gaan. Maar dat lukte jou gewoon.
17: Ja, dat wou ik zeggen. Maar je zegt, we hadden drie goede kandidaten.
3: Echt, hè? Ja.
17: Ja, het lag dicht bij elkaar.
3: Ja, dus je vond het wel een beetje spannend net met luisteren.
17: Ja, en je moet ook wat geluk hebben.
3: Ja, dat zei Robert ook al. En dat had je, maar je had het ook gewoon ontzettend goed gedaan. Dus, de weekwinnaar van deze week. En daarmee natuurlijk de eeuwige roem, kunnen wij ook stellen. 100 euro komen TZT jouw kant op, Corné. Dankjewel voor het meedoen. En maak er een mooi weekend van, alvast.
17: Ja, graag gedaan. En voor hetzelfde, een fijn weekend.
3: Dankjewel. We hebben nog een vrijdag te gaan natuurlijk. Maar de villa die begint altijd gewoon donderdagmiddag met weekend. Dat is toch zo fijn. Als je nou ook een keer mee wil doen en denkt zoals Robert Zwartnets. Ik zit in de auto, ik hoor het spelletje en ik denk, oh, vind ik eigenlijk wel leuk. Je kunt je aanmelden, villavdb@omroepmax.nl. En dan hebben we al jouw gegevens. De NPO Luister-app is natuurlijk ook altijd goed voor om gewoon een berichtje achter te laten. En dan zit je hier binnenkort bij Jurgen om het spel te spelen.

0: Marco met heavy metal drummer.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Het graf van een oorlogsveteraan adopteren om op die manier verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. 9 basisscholen in het Brabantse Best die doen dat. Op de oorlogsbegraafplaatsen in het vlakbijgelegen Mierlo liggen namelijk zo'n 600 Britse militairen begraven. En die scholen nemen nu ieder 1 graf onder hun hoede. Julia Daas zit in groep 8 van kindcentrum Platijn. En Roel Timmers is daar de schooldirecteur. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: Hier in de studio. Even voor ons begrip. Roel, begin bij jou. Dat adopteren van een graf. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat moet je dan allemaal doen?
2: Het adopteren van een graf houdt eigenlijk in dat je een klein bedrag overmaakt om dit evenement door te laten gaan. En het andere is dat kinderen op zoek gaan naar de verhalen achter de persoon.
0: Oké.
2: Daarnaast mag je ook gaan kijken bij de begraafplaats. En het is mooi als je bijvoorbeeld op zijn verjaardag of misschien op de sterfdag iets speciaals kan doen.
0: Het is niet dat je het graf moet onderhouden per se.
2: Nee, dat hoeft niet.
0: Okay. Hoe vind je het, Julia, dat jullie dat doen met je klas?
3: Bijzonder, want toen ik in groep 6 zat, zijn we naar Bevrijdende Vleugels geweest. En dat was ook heel leuk om te doen, maar het was natuurlijk een soort spanning, want je weet dat het niet echt is, maar het voelt dan wel zo. Ik vond het ook heel bijzonder, omdat ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht dat ze dat zouden doen. Het was ineens
0: dat je het hoorde op school, van we gaan een graf adopteren. Want heb je dan nagedacht over het idee, dat is best een jong iemand geweest toen, die er dus ging vechten in een ander land, wat niet zijn land was, om voor andere mensen te vechten. Hoe werkt dat idee? Hoe vind je dat?
3: Eigenlijk is dat best wel heftig, want je geeft je leven dan eigenlijk aan iemand anders. Dus dat is best wel intens, zeg maar.
0: Ja. Hebben jullie het daarover gehad op school? Of met je vriendinnen of vrienden? Van jeetje, zou jij dat doen?
3: Toen we vorige week dinsdag hebben we ook een programma gemaakt voor klein stukje gemaakt voor Omroep Brabant.
0: Ja.
3: En toen was ik ook met Massie, Jasper en Mila. Toen gingen we daar dus ook zo'n stukje over maken. En toen vonden we het ook wel allemaal heel raar of zo.
0: Ja, dat je dat zou doen. Dat je niet weet of je dat zelf ook zou willen.
3: Ja.
0: Toch? Ja. Kan ik best begrijpen. En daarmee ook wel weer heel moedig dat ze het wel hebben gedaan. Ja. Zijn jullie al geweest op de begraafplaats?
3: Ja, toen we dat stukje gingen maken zijn we ook naar Mierlo geweest.
0: En hoe vond je dat? Was je überhaupt wel eens op een begraafplaats geweest?
3: Nee.
0: Oh, hoe was het dan?
3: Het was lekker rustig, want dat is wel fijn.
0: Ja?
3: En het was heel... Eigenlijk stond er bijna niets dan graven en stond een klein huisje en een standbeeld van het kruis. En het was ook heel, heel mooie zon. Dus dat was ook wel heel mooi toen we dat hebben opgenomen. Maar dat er zoveel graven daar liggen, dat is dan wel heel bijzonder.
0: Ja, gek idee. Ja. Ik neem aan dat jullie dat ook wel in de begeleiding hebben meegenomen. Hoe dat zal zijn. Dat is...
2: Ja, zoiets maakt heel veel indruk bij kinderen.
0: Ja. Ja.
2: En het is ook de bedoeling dat ze daar de komende tijd ook aandacht aan gaan schenken. En ook langzaamaan meer over deze korporaal te weten gaan komen. Ja. Ja, het maakt indruk.
0: Ja. Jou ook zelf?
2: Ja, bij mij maakt het ook altijd indruk, omdat je weet, er zijn mensen die hun leven gegeven hebben voor de vrijheid die we vandaag de dag nog ervaren. En dat is precies wat Julia zegt. Het is gewoon heel bijzonder en intens dat die mensen dat voor ons gedaan hebben.
0: Ja. Nou hebben wij ook even contact gehad met Dorien Korsten. Zij is bedenker en directeur van het Nationale Kinderherdenking. Daar zijn inmiddels 6000 kinderen die ieder jaar op 4 mei op het plein in Madurodam bij de Tweede Wereldoorlog stilstaan. En we vroegen Dorien of het tegenwoordig moeilijker is om die herinnering aan de Tweede Wereldoorlog voor kinderen levend te houden. Omdat natuurlijk steeds minder mensen de oorlog zelf hebben meegemaakt en dat die nog in leven zijn. Laten we even luisteren naar wat zij vertelde.
4: Het is zeker wel een uitdaging om herdenken voor kinderen aantrekkelijk te maken. Je moet kinderen bereiken op hun eigen kanalen en hun eigen manieren. Uit impactonderzoek van de Nationale Kinderherdenking blijkt dat als kinderen zich kunnen identificeren in een verhaal, als ze zich kunnen verbinden met de persoon die het verhaal vertelt, bijvoorbeeld iemand die kind was in de Tweede Wereldoorlog of een huidige oorlog heeft meegemaakt, dat ze dan veel beter begrijpen wat er gebeurd is. En begrip voor het feit dat uitsluiting en veroordeling niet kon toen, nu ook niet kan en nooit zou moeten kunnen, dat is heel erg belangrijk, want dan kunnen ze hun eigen gedrag aanpassen en dan kunnen ze zelf ook ervoor kiezen om niet iemand uit te sluiten of te pesten of te veroordelen.
0: Ja, we vroegen Dorien ook wat ze vindt van dit initiatief om dus als basisschool een oorlogsgraf te adopteren.
4: Ik vind een initiatief om oorlogsgraven of oorlogsmonumenten te adopteren een heel goed initiatief. Maar ik vind wel dat daar een context bij moet. Dus de verhalen die achter dat graf of achter het monument zitten, die moeten verteld worden.
0: Ja, Julia, dat is natuurlijk eigenlijk precies wat jullie gaan doen. Want dat gaf Roel net al aan, jullie directeur. Van je gaat kijken, wie was deze man nu? Nou, heb jij een foto voor je?
3: Ja.
0: Want hoe heet hij?
3: Hij heet John Alfred Heinz.
0: Heinz. En wat zie jij op de foto? Dat is een foto van hem.
3: Ja, ik zie een foto van hem. Hoe hij eruit zag. En je ziet zijn rang. En wanneer hij is geboren. En wanneer hij is gestorven. En zijn leeftijd, hoe oud hij was geworden.
0: Ja, want hij zit daar in uniform ook.
3: Ja, maar het is wel zwart-wit. Dus je,
0: ja, het is zwart-wit, hè?
3: Ja.
0: Jij denkt, waarom doen ze dat niet in kleur?
3: Ja, dat was toen nog niet.
0: Nee, dat was toen zeker nog niet. Nee. En wat heeft hij in zijn hand? Want dat viel jou ook op, hè?
3: Hij heeft een sigaret in zijn hand.
0: Dat vond je natuurlijk ook maar gek.
3: Ja, want dat is nu niet echt normaal dat je dat doet dan op zo'n foto. Maar toen was dat wel.
0: Ja. Wat, en als je dat dan ziet, heb je daar dan gedachtes bij?
3: Nou, dan, ik ben een beelddenker, dus dan zie ik het soort vorm hoe dat dan was. En ja, dan denk ik eigenlijk, het is best wel raar, want hij heeft dat leven zeg maar aan ons gegeven. Dus dat is dan best wel raar als je dat dan zo bekijkt.
0: Ja, wordt het dan ook, eerst zie je een graf liggen op een begraafplaats en dan zie je in één keer een foto van iemand.
3: Ja, want van tevoren dacht ik in mijn hoofd, het ziet er heel anders uit. Want ja, niet per se zo, maar echt in een uniform van nu. Maar dat was toen nog niet.
0: Ja.
3: En dan was dit dus was best.
0: Komt het dan dichterbij in één keer? Of voelt het dan als meer van nu? Of dat ook weer niet?
3: Ja, het voelt niet per se als nu, maar ook niet als toen, zeg maar. Ja. Alsof het
0: heel lang geleden is.
3: Ja.
0: Ja, ja. Er is inmiddels ook een ceremonie geweest, hè? Op ja. Voor de adoptie. Het certificaat, dat staat hier ook. Hoe ging dat?
2: Het was een bijeenkomst in een kerk in Best. En ja, daar hebben we een hele serieuze ceremonie van gemaakt met muziek. Met verhalen van vroeger. Er was één man die dit echt vroeger heeft meegemaakt als kind. Die daar uitgebreid over gesproken heeft. Dus dat maakt heel veel indruk bij kinderen. Ja.
0: Ja. Ja. Wat Dorien net noemde, van het gaat om het verhaal. Hè, wat jij net over de Heinz dan vertelde, zoals die heette, Julia. Ja. Maar ook om te leren, kinderen, als het gaat om pesten en uitsluiten. Hoe pak je dat aan?
2: Ja, het is eigenlijk je gaat kijken naar het verleden wat er is gebeurd. En daar zijn de adoptiegraven helpend bij. En de verhalen die daarbij bij komen. En er worden vanuit kinderen vanzelf al linken gelegd naar het nieuws van vandaag, naar de actualiteit. En ja, we weten allemaal wat er gebeurt in de wereld. En we weten ook dat de jeugd van vandaag, die moeten het later gaan maken.
0: Ja.
2: Dus die moeten daarin wel meegenomen worden in hoe ga je nou met elkaar om. En dit is daar een onderdeel van. Kinderen leggen heel snel zelf ook wel verbanden.
0: Ja. Je hebt de twee lijsten voor je, Julia. Je mag ze weer meenemen. En ik denk dat het voor heel veel scholen inspirerend kan zijn. En een mooi voorbeeld kan zijn voor hoe jullie in ieder geval met de Tweede Wereldoorlog omgaan. Succes en dankjewel dat je hier wilde zijn. Julia Daas was dat. En jullie directeur natuurlijk ook, Roel Timmer. Dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Nee.
0: Gaan wij nog verder met huisdieren. Ik weet niet of Julia erin hebt. We hebben het over verloren huisdieren vandaag die kwijtgeraakt zijn. Dus daarom moet je eigenlijk poezen gaan chippen. Dat wordt vanaf 2028 verplicht. De vraag van vandaag is, wanneer bent u uw huisdier kwijtgeraakt? We krijgen meerdere berichtjes van een ongeruste Marion. Zij is sinds juni haar golden retriever Ted kwijt. En verschillende zoekacties met onder meer drones en een speurhond mochten niet baten. Dus bij deze heb je een vrij donker gekleurde golden retriever gezien. Meld je dan bij ons en help Marion haar hond Ted terug te vinden. Dus de omgeving doet hem voor de duidelijkheid. Rogier, goedemiddag.
5: Hallo, ik ben Roger. Hallo,
0: Roger, hoi. Sorry. Jij was als kind met enige regelmaat een huisdier kwijt, begrijp ik.
5: Jazeker. Niet dat ik dat wist hoor, achteraf. Maar mijn muis was niet gechipt. En ik had een
0: muis.
5: Ja, ik had een albino muisje, een klein wit albino muisje. En iedereen in de familie had een huisdier. Mijn vader had een tekkel, mijn moeder had een kat en ik had een muis.
0: Ja.
5: En ik had in mijn slaapkamer had ik een doolhofje voor die muis gemaakt. Dus die mocht ook uit zijn hok. En die liet ik lekker roze rondlopen. En die was ik op een gegeven moment inderdaad ook kwijt. En nou, lopen zoeken en niet gevonden. En toen zei mijn moeder van, nou weet je wat, dan zoeken we morgen wel verder in het huis. Niet wetende dat de volgende dag dat ik naar school ging, zij snel naar de dierenwinkel ging om een nieuw muisje te kopen. Want ja, de muis was ten prooi geraakt aan de kat. En dat gebeurde dan wel luttele keren dat ik op een gegeven moment tegen kinderen zei van, ja, maar ik heb een muis, die is al 10 jaar. Dus het kan verkeren. Hè? Ja, ik had dus een hele oude muis. Later, toen ik dat nog een keer aan iemand vertelde van, ja, maar ik heb echt een muis gehad die 10 jaar kon worden, ben ik dat eens gaan uitzoeken. Ik geloof dat een muis niet ouder dan 1 jaar of 2 wordt. Ja. Hè,
6: het
5: dus je begrijpt
6: achter
5: hoe vaak de muis. Maar het was altijd mijn eigen Charlotte de muis, ja.
0: Ah, hij is altijd Charlotte blijven heten. Ja,
5: ja,
0: en
5: ja
0: valt
5: zeker.
0: Ook niet
5: ik
0: op,
5: heb nooit het verschil. Nee. Ik heb nooit het verschil gezien.
0: Beproefd recept voor ouders, kan ik verklappen. Roger, dankjewel. Mooi verhaal om mee af te sluiten. Dank jullie wel voor de reacties op de vraag van vandaag. Dus wanneer je huisdier bent kwijtgeraakt. Goed, zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag is het laatste woord in de villa natuurlijk aan Marcel Hartenveld.

0: fijne vrijdag.
1: En Marcel Hartenveld was dat. Ik ga de sleutels weer inleveren van deze fijne villa. Want maandag is Jurgen gewoon weer terug van vakantie. Dus dan kunt u weer genieten van zijn aanwezigheid. En zometeen hier op NPO Radio 1. Het Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Fijne middag nog. Villa
2: VTB. Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast. En ze zien ons ook zitten.
5: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
6: Dus wen er maar aan die ganzen.
5: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
6: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
5: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
6: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
5: Polderen in ganzenland.
4: Dat zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, goed, goed spreekwoord.
5: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. AI.
8: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
17: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: Ja, kun je blijven staan?
21: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
22: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Undercover-agenten en verdachten lopen gevaar tijdens undercover-operaties. Dat onderzocht Sophie Naber in haar promotieonderzoek. Ik spreek haar straks over wat er moet verbeteren. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
1: De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen nog maar één richting varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargeul niet diep genoeg voor scheepvaart in twee richtingen. Het heeft volgens de Koninklijke Binnenvaart Nederland nog altijd te maken met de droogte.
7: Als je nou kijkt wat er in Duitsland en Zwitserland gebeurt, waar de regen, waar ons water vandaan moet komen, daar is het nog weer droger van de zomer. Het is op het ogenblik, gaan we naar historische lage waterstanden op de Rijn. Een van de belangrijkste pegels is Kaup. En Kaup die dreigt overmorgen op nul te komen. Nou, dat heb ik in mijn leven nooit meegemaakt.
1: Het eenrichtingsverkeer op de IJssel geldt tussen Zutphen en Arnhem. Sommige schepen moeten hierdoor 300 kilometer omvaren. Er komt elk jaar 20 miljoen euro beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is het geld bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Daardoor kan erger worden voorkomen. Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteren met opzet is veroorzaakt. Volgens de Poolse vicepremier zijn er sterke aanwijzingen dat Rusland erachter zit. Oekraïne gebruikt de Starlink-installatie onder meer om drones aan te sturen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat journalisten moeten worden toegelaten. President Trump besloot afgelopen weekend om journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Op het Nationaal Ereveld Loenen zijn twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. De twee sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog en lagen ergens anders begraven. Nabestaanden waren onder de indruk.
23: Ik vond het een hele aangrijpende, emotionele ceremonie. Vooral de door de militairen natuurlijk gewichtig gemaakte ceremonie. En dat is iets wat je niet dagelijks meemaakt. Dus dat is toch iets wat ons raakt.
1: Vandaag werd ook een nieuw deel van het ereveld ingewijd. Op de begraafplaats in Loenen zijn al bijna 4000 graven. En er komt plek voor nog eens 500 slachtoffers. Dat kunnen slachtoffers zijn van toekomstige conflicten, maar ook gesneuvelden van wie de familie nu niet meer kan zorgen voor het graf. Het weer nog. Vanavond gaat de wind liggen en koelt het flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan ook wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel Casper. Helene Geest zit bij de ANWB. Goedemiddag Helene.
24: Goedemiddag Fleur.
0: Donderdag is vaak druk, merk je dat nu ook al?
24: Ja, we zitten helemaal op schema. 400 kilometer file staat er alweer. Vooral in Zuid-Holland staan een paar lange files. Op de A4 onder andere van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Delft is de vertraging een half uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Verder een lange file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar is de vertraging een half uur. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, daar sta je wel een kwartier in de file bij knooppunt Ridderkerk door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht, daar stond een bus met pech. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Rozenburg. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een half uur.
0: Moeten brillen waarmee je kunt filmen, zoals die van Meta, verboden worden? De politieke partij Pro vindt van wel. Kamerlid Barbara Katman legt zo uit waarom.
25: Ster. Geen
4: crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
25: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
29: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
30: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
31: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
30: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
32: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Italiaanse premier Meloni wil minder buitenlandse kinderen in schoolklassen. Wat zit daarachter, correspondent Angelo van Schaik?
33: Premier Meloni zegt bang te zijn dat als er te veel buitenlandse kinderen in een klas zitten, dat dat het taalonderwijs van Italiaanse kinderen afremt. Maar dat er volgend jaar verkiezingen aankomen, dat speelt ook een grote rol.
0: Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat van zo'n 70 mensen die een inreisverbod hebben, niet altijd duidelijk is waar zij zijn.
34: De overheid zegt, jij bent een gevaar voor onze nationale veiligheid. Maar vervolgens loopt diegene dus wel in Nederland vrij rond. En dat is wel een interessante paradox.
0: Ik spreek zo meteen met Nieuwsuurverslaggever Mitchell van der Klundert. Maar eerst de ophef over camerabrillen. Een satirische video van Roel Maalderink en Bits of Freedom is offline gehaald door Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Roel Maalderink filmde met een door Meta gemaakte bril met camera erin medewerkers van het bedrijf.
35: You're from Meta, right?
36: Yeah.
35: Hey Meta, start filming.
36: Are you recording right now?
35: Sorry, what?
36: Are you recording me right now?
0: Dat de video offline is gehaald van social media platforms is een unicum voor hem, zei Maalderink in de ochtendeditie van het NOS Radio 1 Journaal.
35: Ik maak al 10 jaar lang video's over allerlei onderwerpen. En ik heb nog nooit gehad dat de video is verwijderd. En dan maak ik 1 keer een filmpje over Meta. En dan wordt die verwijderd op het platform van Meta. Dus ik vond het gekker.
0: Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van de machtspositie van Meta. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. En ook in de Tweede Kamer wordt kritisch gekeken naar het gebruik van deze camerabrillen. Onder andere Barbara Katman van Pro pleit voor een verbod. Goedemiddag.
37: Hallo, goedemiddag.
0: Wat moet er verboden worden wat u betreft? Het filmen met zo'n bril of het delen van die beelden?
37: Nou ja, gewoon de bril waarmee je mensen de hele dag kan bespieden. Dus die gluurbril, die moet gewoon verboden worden. In principe is mensen filmen nu al verboden. En zeker die beelden zomaar delen. Maar dit geeft mensen zo'n ongelooflijk gevoel van onveiligheid in zwembaden, op scholen, als je naar het gemeentehuis gaat. Je weet niet of zo'n bril aan of uit staat, wat mensen met die bril beelden doen. Dus die bril moeten gewoon in alle openbare ruimtes verbieden.
0: Je kunt ook niet heel goed zien of het nou zo'n bril is. Hè? Tenminste, hij ziet er gewoon uit als een gewone bril.
37: Nee, het eerste probleem is inderdaad dat je niet ziet of het zo'n bril is. En het tweede probleem is als die opneemt dat je dat ook niet goed kan zien.
0: Nee. En heeft u enig idee hoeveel van die brillen er in Nederland gebruikt worden?
37: Ik heb op dit moment niet exacte cijfers, maar je ziet wel dat de onrust over groot is. Dat we veel mails binnenkrijgen van mensen die zich onveilig voelen als ze tegenover mensen met zo'n bril in de trein zitten. En daarom moet er gewoon snel korte metten mee gemaakt worden.
0: De staatssecretaris kan zich vinden in uw pleidooi, maar zegt ook dat het juridisch helemaal niet nodig is om de regels aan te scherpen, omdat heel veel nu al niet mag. Waarom voldoet wat u betreft de huidige wetgeving, bijvoorbeeld als we het hebben over privacy, niet?
37: Nou, het gaat op dit moment is er een heel duidelijk verbod op het opnemen van mensen in de openbare ruimte. Dus zomaar mensen filmen en dan zeker die filmpjes ook nog eens delen. Wat nog niet zo duidelijk is en waarom de autoriteit persoonsgegevens, dat is eigenlijk het orgaan wat hier allemaal op moet toezien, heeft gezegd deze week van zorg nou dat je voor al die gebouwen in de openbare ruimte, dus zwembaden, scholen, gemeentehuizen, religieuze huizen, dan geef daar nou het advies dat het in richtlijnen komt. En wij zeggen eigenlijk, en dat zegt van links tot rechts een meerderheid van de Tweede Kamer vandaag, nou, dat advies is eigenlijk te slap. We willen gewoon verplicht een verbod in al die gebouwen in de openbare ruimte, zodat mensen gewoon altijd veilig zijn.
0: Ja, en hoe zou dat dan in de praktijk werken?
37: Ja, dat handhaven en dat de bril er niet uitziet, of dat de bril eruit ziet als een gewone bril, en dat je wel of niet ziet of er wordt opgenomen, dat blijft natuurlijk heel lastig. Maar ik denk vooral dat het signaal heel erg duidelijk moet zijn. En de investering van honderden euro's is ook best fors. En als mensen weten dat dat voor niks is omdat ze hem toch niet kunnen gebruiken, dan hoop je in ieder geval groot verbruik van deze brillen te voorkomen.
0: Ja, want heeft u ook het idee dat ik kan me voorstellen dat mensen zijn die gek zijn op gadgets en die vinden dit gewoon heel leuk om te proberen. Of heeft u het idee dat het voornamelijk is om inderdaad mensen stiekem te filmen? Dat mensen daarom zo'n bril hebben?
37: Nou, het is natuurlijk dat heel veel mensen gewoon dol zijn op gadgets en dan zo'n bril heel tof vinden. Gelukkig is het niet per se zo dat mensen nou zo'n bril kopen om iedereen te begluren, maar het gebeurt zeker wel. En als je ook al ziet dat mensen dat doen met hun telefoon, noem maar op, en dat mensen nu dat totale gevoel van onveiligheid voelen, dat overal maar op straat je gefilmd kan worden zonder dat je het door hebt, ja, daar moeten we gewoon paal en perk aan stellen.
0: Want dat verbod zou dan ook gelden voor als mensen dat met de mobiele telefoon doen?
37: Nou, sowieso mag je gewoon nu, dat is nu al zo, mensen niet zomaar filmen en die filmpjes doorplaatsen.
0: Nee, maar dat gebeurt natuurlijk wel.
37: En het is dus ook heel goed dat mensen dat mailen, dat mensen dat melden, dat die illegale content zo snel mogelijk verwijderd wordt. Kijk, en met die brillen gaat dat zo ongebreideld. Als iemand met een telefoon filmt, dan heb je het ook nog door. En als we nu met allemaal devices gaan rondlopen, waar de hele dag mensen het gevoel van krijgen dat ze gespioneerd worden in een zwembad, op een school, noem het allemaal maar op. Dat moet echt gewoon stoppen, omdat de onveiligheid die daarmee gepaard gaat gewoon echt maatschappelijke onrust met zich meebrengt.
0: Ja, en u zei eerder, er is een meerderheid voor. Hoe gaat dat dan nu verder?
37: Er is vandaag een motie ingediend. Die heb ik ingediend. En heel mooi, eigenlijk collega's van links tot rechts in meerderheid hebben die motie ondersteund. Om dus een verbod te gaan regelen in die openbare ruimte. Dus dat verbod gaat er gewoon komen. Dus dat is goed nieuws.
0: Dank u wel. Barbara Katman, Kamerlid van Pro. Hoeveel buitenlandse kinderen mogen er in een schoolklas in Italië zitten? Die vraag is actueel nu premier Meloni een maximum daarvoor wil instellen. Ze heeft een plan bekendgemaakt waarin staat dat in een klas maximaal 30% van de kinderen van buitenlandse afkomst mag zijn. Italië-correspondent Angelo van Schaik, waarom komt de Italiaanse premier Meloni met dit plan?
1: Nou, ze zegt dat het een probleem is als er meer dan 30% buitenlandse kinderen in een schoolklas zitten, omdat volgens haar een teveel buitenlandse kinderen in een klas Italiaanse kinderen zou remmen in het taalonderwijs. Meloni gaat ervan uit dat die kinderen een taalachterstand hebben, die buitenlandse kinderen een taalachterstand hebben, en dus Italiaanse kinderen zouden belemmeren de taal goed te leren. De minister van Onderwijs, Valditara, heeft dan ook gezegd dat het voornamelijk om kinderen gaat die net in Italië zijn aangekomen en dus ook die taalachterstand hebben.
0: En Meloni zegt dit. Is het ook echt een probleem? Is daar onderzoek naar gedaan?
1: Er is onderzoek naar gedaan en eigenlijk is het probleem niet zo heel erg groot. Hè. Het speelt in bepaalde delen van Noord-Italië. In Mestre bij Venetië is een school met ruim 80% kinderen uit Bangladesh. En ook in Genua en in Milaan zijn scholen waar meer dan de helft van de kinderen van buitenlandse afkomst zijn. Maar het probleem is niet zo groot als het geschetst wordt. Hè. Op Italiaanse scholen zitten ongeveer 900.000 buitenlandse kinderen op een totaal van ruim 7 miljoen. Maar van die 900.000 kinderen is 65% in Italië geboren. Dat zijn kinderen, tweede of zelfs derde generatie, die nog steeds geen Italiaans paspoort hebben en dus als buitenlander worden aangemerkt. Nou, die kinderen hebben geen taalachterstand, want zijn hier geboren en opgegroeid. En ook van de resterende 35% komt een flink deel uit EU-landen. En die worden dan in deze regeling weer niet als buitenlander aangemerkt. Dus een jongetje uit Nederland dat met zijn ouders naar Italië is verhuisd afgelopen zomer, die kan gewoon naar school. Terwijl een jongetje of een meisje dat uit Bangladesh komt en al twee generaties hier woont, die zou dan als buitenland worden aangemerkt. Uiteindelijk is het een klein probleem, een relatief klein probleem. Op 350.000 schoolklassen in heel Italië zijn er 750 met meer dan 20% kinderen die net in Italië zijn aangekomen. Dus dat is 0,2% van alle Italiaanse schoolklassen.
0: En hoe haalbaar is het plan van Meloni?
1: Nou, dat is dus de grote vraag. Er bestaat al een richtlijn van het ministerie van Onderwijs uit 2010, dus dat is 16 jaar geleden, waarin staat dat het percentage van buitenlandse kinderen in de klas de 30% niet moest overschrijden. Maar die richtlijn is in de la beland omdat het zeer moeilijk uitvoerbaar is. Want wie valt onder de noemen buitenlandse kinderen? En wat moet je doen met de, zeg maar, overtollige kinderen? Die kan je natuurlijk niet zomaar van school sturen of naar een andere wijk of een ander dorp sturen. Dus ja, die richtlijn werd toen terzijde geschoven, maar nu dus weer door premier Meloni uit de la gehaald en afgestoft.
0: En waarom komt ze dan nu met dit plan?
1: Nou ja, volgend jaar zijn de verkiezingen. Mm. En premier Meloni voelt de hete adem van Roberto Vannacci in haar nek. Dat is de ex-generaal die zich uiterst rechts presenteert. Onder andere bijvoorbeeld voor te stellen dat er aparte klassen moeten komen voor buitenlandse kinderen. En Vannacci doet het heel goed in de peilingen. Hij staat nu op zo'n 8% van de stemmen. En die stemmen komen van de Lega, van Salvini af, maar ook van de partij van Meloni zelf. En vanwege die verkiezingen wil Meloni zich weer wat meer profileren. Laten zien dat ze ook streng kan zijn naar migranten toe. En dus heeft ze het weer afgestoft. Maar in mijn ogen is dit plan vooral verkiezingsretoriek. En Meloni is bang voor concurrentie op rechts. Dus vandaar dat ze het heeft afgestoft.
0: Dank. Correspondent Angelo van Schaik vanuit Rome. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
3: Gelderland komt als eerste provincie met stikstofbufferzones, meldt Omroep Gelderland. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden komen stroken van 500 meter waar de uitstoot van stikstof fors omlaag moet. Dat is volgens de provincie nodig om de natuur te verbeteren en ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven voor bijvoorbeeld de bouw van woningen, de aanleg van wegen enzovoort. En volgens BBB-gedeputeerde Ans Mol was de maatregel onvermijdelijk.
5: Niets doen is echt geen optie. Ik denk dat we daarmee heel veel risico voor juist de agrarische sector juist zouden krijgen als we deze verordening niet aangenomen zou zijn.
3: En wel opvallend, 7 leden van haar partij, de BBB, stemden tegen haar plan, maar er was toch een meerderheid in de Provinciale Staten. Deze week werd bekend dat Hives opnieuw is gelanceerd. Het verhaal daarbij ging niet alleen maar over nostalgische gevoelens voor die dansende banaan, maar we hoorden ook dat het gaat om een Nederlandse tegenhanger van Amerikaanse Big Tech en dat de site draait op Europese servers. Maar volgens Follow the Money klopt dat niet helemaal, want de site gebruikt nog steeds verschillende Amerikaanse diensten, bijvoorbeeld voor het inloggen of het versturen van mails. In het artikel wordt daarvoor een voor mij nieuwe term gebruikt, namelijk soevereiniteitwashing.
0: Oh nee, die had ik ook
3: in
0: niet
3: de traditie
0: gehad.
3: Van pinkwashing, greenwashing, etc. De laatste nog ontbrekende armband die vorig jaar werd gestolen uit het Drents Museum zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Dat vermoedt kunstdetective Arthur Brandt, die hielp een deel van de kunstschat terug te halen. Hij vertelt erover in een podcast van NH Nieuws.
7: Waarschijnlijk is er iets gezegd van, moet je luisteren. We hadden de twee armbanden en de helm, die hebben we begraven. En die andere armband, die hebben we aan iemand meegegeven. Die naam kunnen we niet zeggen, maar die zien we denk ik niet meer terug. Dus dat is toch denk ik de meest logische verklaring van deze zaak.
3: Hij denkt dat de armband is omgesmolten. De gouden helm en twee andere armbanden die keerden eerder dit jaar terug. En de politie heeft twee verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij van zondagavond in Roermond. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Bij Hart van Nederland lezen we dat de verdachten van 20 en 47 ook uit Roermond komen en zichzelf bij de politie hebben gemeld. Wat hun mogelijke betrokkenheid is bij het schietincident is nog niet bekend.
0: Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg?
4: Ja, het is druk op de weg, maar dat is eigenlijk altijd zo op donderdagmiddag. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. Maar nu ook een ongeluk in Flevoland. Dat zorgt ook voor veel oponthoud. Op de A6 is dat van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad Airport nu ook 35 minuten vertraging.
2: NOS NTR.
6: Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Het NOS Radio 1-journaal.

0: De Bauta en Magnetic. Agenten die onder een andere identiteit het leven van verdachten binnendringen. Undercover-operaties zijn al snel spannende spionageverhalen, maar in de praktijk zijn undercover-agent en verdachte niet goed genoeg beschermd. Het systeem moet beter, concludeert Sophie Naber na ruim 5 jaar onderzoek. En volgende week promoveert ze hierop. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom zijn undercover-agenten niet goed genoeg beschermd?
1: Ja, omdat ze hele gevaarlijke operaties uitvoeren, met hun poten in de klei staan en in the heat of the moment bepaalde beslissingen moeten nemen waarvan jij en ik normaaliter zouden zeggen, nou, dit doen we niet. We drinken geen biertje met de verdachte. We zoenen de vrouw van de verdachte niet. Maar ja, ga die keuze maar eens maken.
0: Dus daar wordt van tevoren wel over nagedacht, van dat misschien niet handig is om te doen, zoenen met de vrouw van de verdachte. Maar dat gebeurt in de praktijk.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk een bepaald doel. Je wil het doordringen van een criminele organisatie die ontzettend afgesloten is, waar je moeilijk doorheen komt. En dan heb je een bepaalde opdracht, vertrouwen opbouwen van de verdachte en zijn omgeving. Maar daar komen natuurlijk wel lastige beslissingen bij kijken om je dekmantel niet te laten vallen. En dan is het heel belangrijk dat je een begeleider...
0: Maar dat gebeurt in de praktijk.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk een bepaald doel. Je wil het doordringen van een criminele organisatie die ontzettend afgesloten is, waar je moeilijk doorheen komt. En dan heb je een bepaalde opdracht, vertrouwen opbouwen van de verdachte en zijn omgeving. Maar daar komen natuurlijk wel lastige beslissingen bij kijken om je dekmantel niet te laten vallen. En dan is het heel belangrijk dat je een begeleider hebt die je ruggespraak geeft en

0: wel gevaar zit in officieren die bepaalde banden loslaten, informatie die begeleiders niet bereikt, en dus op individueel niveau echt verbeteringen nodig zijn.
1: Heeft u een voorbeeld van waar het echt goed mis is gegaan?
0: Nou, we kennen misschien allemaal nog wel de zelfmoord in 2021 van die undercover-agent. Heel tragisch geval, die zichzelf van het leven heeft beroofd en ook wel echt aan de bel heeft getrokken bij zijn leidinggevende. Van, joh jongens, ik moet eruit, dit gaat niet goed, ik ben verliefd geworden.
1: Want hij werd verliefd op de vrouw van de verdachte, hè?
0: Ja, die woonde naast de verdachte, ging met de kinderen van de verdachte naar de McDonald's, bouwde een hele vertrouwensband op. Ja, en dat kruipt onder je uit. Je bent natuurlijk ook gewoon mens.
1: En als het gaat om verdachten, daarvan zegt u ook zij worden niet goed genoeg beschermd tijdens undercover operaties. Hoe kunnen zij wel beter beschermd worden?
0: Nou ja, die bescherming zit er wat mij betreft vooral achteraf voor de advocaten, voor de verdediging, die goed kunnen zien wat er nou tijdens zo'n operatie heeft afgespeeld. Want kijk, je kan uit eten gaan, je kan in een club staan met die verdachte als undercover agent en je kan niet gelijk een verslag opmaken en zeggen, nou, dit is er gebeurd. Dat gebeurt meestal een aantal dagen later. En als verdediging wil je een soort van inzicht hebben. Oké, wat heeft diegene precies gezegd? Ben ik misleid? Ben ik verleid? Heb ik beloftes naar mijn hoofd gekregen en heb ik daardoor misschien wel een valse bekentenis naar voren gebracht. En dat zou ik als advocaat dan willen zien. Dus ik zou willen pleiten voor opnames, zodat je dat achteraf kunt beluisteren.
1: Ja, die moeten dan dus worden gemaakt door die undercover agent.
0: Zeker.
1: Is dat niet gevaarlijk?
0: Het blijkt ook. Ja, tuurlijk. Dat noemen we ook wel in juridische termen afbreukrisico. Maar we hebben hele mooie voorbeelden in de FIDAR-zaak met de criminele burgerinfiltrant, waar dat nu al heel goed is gegaan. En de hedendaagse techniek is dusdanig ontwikkeld dat ik dat niet als gevaar zou zien.
1: In 2021 heeft een commissie ook al geconcludeerd dat agenten te veel zijn overgelaten aan hun lot, dat er te weinig aandacht is voor mentale gezondheid. In hoeverre is dat nou de afgelopen 5 jaar verbeterd?
0: Nou, er zijn echt wel stappen gezet. De commissie Zorgdrager heeft daarin bepaalde bevindingen gedaan. Er zouden 3 begeleiders op een undercover agent moeten worden gezet. Een zaaksbegeleider, sociaal begeleider, een tactisch begeleider. Dus op papier hebben we het best wel op orde. In de praktijk merk je toch dat inmiddels alweer wat is teruggeschroefd. En daar zijn echt nog stappen te zetten in echt die ruggespraak, die begeleiding van die undercover agenten.
1: Hoe kan dat dan? Wordt het dan niet serieus genoeg genomen? Of ligt het aan het tekort aan mensen?
0: Ja, ik denk vooral dat het afhangt van individuele kwaliteiten. Er zijn echt mensen met hart voor hun werk hier. Hè? Mensen die gevaar lopen, ook begeleiders die zichzelf op het spel zetten. Maar het is wel echt afhankelijk van wie je daar hebt zitten en of die ruggespraak serieus wordt genomen.
1: Ja.
0: En dat valt en staat bijvoorbeeld met een goede opleiding die je neer moet zetten voor dit soort mensen.
1: Ja, dan zou je dus eigenlijk als je wordt gevraagd door de politie om dat te gaan doen, ook echt moeten kijken, maar welke mensen heb ik dan om me heen en zijn die capabel genoeg hiervoor?
0: Zeker, en daarin niet alleen selecteren, maar ook voortdurend die dialoog aangaan. Als ik dan in een situatie zit in zo'n operatie en ik heb twijfels, ik wil dat kunnen overleggen met collega's. Oké, ga ik deze stap maken? Ga ik diegene benaderen? Ga ik hier misschien wel een grens over, maar die nu nodig is om mijn dekmantel in stand te houden? En dan zal je meer dialoog moeten aangaan.
1: Dank u wel voor dit gesprek, Sophie Naber. En succes volgende week bij het verdedigen van uw proefschrift.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: NPO Radio 1.
1: Het is bijna 4:30, de hoofdpunten met Casper.
8: De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport van de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD. Daar staat dat de vereniging rechtsextremistisch is. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van

0: CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat elk jaar om 20 miljoen euro. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door de hulp kan erger worden voorkomen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders dreigt te worden geruimd. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen.
1: Peter Karpers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik hoorde vanochtend van een van jouw collega's dat het volgende week misschien wel 30 graden kan worden. Wil ik het zo zeker over hebben. Maar misschien eerst even de verwachting voor vanavond en morgen.
2: Ja, want er gaat toch wel iets, tenminste voor een meteoroloog, interessants gebeuren. Het is mooi weer en dat blijft het ook. Maar er gaat vannacht een hoge drukgebied pal over ons land heen trekken. En dan moet je bedenken, aan de ene kant van het hoge drukgebied komt de wind uit het noorden. En aan de andere kant van het hoge drukgebied komt de wind uit het zuiden. En dat is wat we precies gaan meemaken. Dus nu komt de wind uit het noorden. Dat zorgt voor temperaturen van 16 tot 18 graden ongeveer. Vannacht zitten we midden onder dat hoge drukgebied. Dan valt de wind helemaal weg. En daardoor wordt het ook behoorlijk koud. In het binnenland daalt de temperatuur naar een graad of 4. En morgen dan zitten we aan de andere kant van het hoge drukgebied. En dan komt de wind uit het zuiden. En dan wordt het met ook heel veel zon, net als vandaag, een heel stuk warmer, simpelweg doordat de lucht uit het zuiden komt. En dus wordt het morgen een hele zonnige dag met een temperatuur van zo'n 21 tot 23 graden.
1: Ja, en het weekend is dus ook mooi.
2: Zonnig en droog ook, maar vrijwel helemaal droog. En dan gaan we na het weekend die 30 graden opzoeken waar jij het over hebt. Want dat is geen broodje aap. Het is wel zo dat die 30 graden een uiterste is. Waarschijnlijk in het zuiden, zuidoosten
1: van
2: het land.
1: Ja, maar al wordt het 28 graden, is nog steeds bloedheet, toch?
2: Het is heel uitzonderlijk dat we, want het is dan, als dat gaat gebeuren, dinsdag zo'n beetje de laatste dag van september. We gaan richting oktober. En dat je dan nog tropische dagen hebt, dat is echt heel erg ongebruikelijk.
1: Dankjewel, Peter. Helene, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, eigenlijk juist heel gebruikelijk. Het is druk op donderdag met ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en ook in Brabant en Gelderland een paar lange files. Op de A6 van Muiden naar Lelystad ook een lange file tussen Almere en Lelystad. Daar heb je nu een uur vertraging door een aanrijding. Op de A12 Utrecht-Duitse grens voor de Duitse grens ongeveer een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Wadenooyen 20 minuten vertraging, ook door een aanrijding. En er staat ook nog een te hoge vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de Drechttunnel. Ik zie dat die net is weggehaald trouwens, maar de vertraging is nog wel fix, ongeveer een uur daar.
1: De IND heeft de afgelopen 10 jaar zo'n 70 mensen bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. En een aantal van hen loopt vrij rond. Hoe dat kan, hoort u zo van onze collega van Nieuwsuur.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In de afgelopen 10 jaar zijn ongeveer 70 mensen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Een deel van die 70 mensen zit vast. Mitchell van der Klundert is hier van Nieuwsuur. Welkom, Mitchell. Over wat voor mensen hebben we het hier en waarom zijn zij een gevaar voor de nationale veiligheid?
10: Ja, we hebben het over mensen zoals een paar leden van de Arnhemse terreurcel, zoals ze die noemen. Dat was een groep die in 2018 heeft geprobeerd een grote aanslag te plegen in Nederland. Het gaat over mensen die hebben willen uitreizen naar Syrië. Of dat ook echt hebben gedaan. Het gaat om een man die de twijfelachtige eer heeft om 3 keer in Nederland te zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. En het gaat ook bijvoorbeeld over een man die bedrijfsgeheimen bij ASML heeft gestolen.
1: Dat is weer even een hele andere categorie.
10: Dat is heel wat anders. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat van die 70, we hebben er 40... daarvan hebben we echt heel nadrukkelijk in beeld wie dat zijn. Daarvan zien we dat het vooral gaat om mensen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Of op enig moment zijn uitgereisd naar Syrië om bij IS zich aan te sluiten.
1: En dus wel weer terug zijn gekeerd ook.
10: Klopt, klopt. En het is denk ik echt even heel goed om hier te zeggen dat dit dus mensen zijn die dus door de IND zijn aangemerkt als een gevaar voor de nationale veiligheid. En de IND die kan dat alleen doen bij mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Mm-hmm. Of een dubbele nationaliteit. En want er zijn natuurlijk ook mensen in Nederland die alleen maar een Nederlands paspoort hebben en misschien ook wel een gevaar,
1: zijn.
10: Precies, die heb je ook. Maar daar hebben we het hier niet over.
1: Okay.
10: En want we hebben het hier over de classificatie die de IND gebruikt.
1: Helder. Ja. En zijn dan al deze mensen nog in Nederland? Want ze hebben dus ook vaak ook al wel hun straf uitgezeten, of niet?
10: Dat klopt. Wij weten dat in ieder geval een behoorlijk deel hun straf heeft uitgezeten. Maar nog wel in Nederland zijn. We hebben hier uiteraard het ministerie van Justitie over gevraagd. Hè, om exact erachter te komen hoeveel zitten er nog vast. Hoeveel zijn er vrij. Hoeveel zijn er vrij, maar nog niet uitgezet. En eigenlijk zegt justitie, die cijfers die gaan we niet geven.
1: Okay, zij weten het wel.
10: Dat is wel de vraag. Maar ik ga ervan uit dat ze dat wel weten. Ja.
1: Okay,
10: ja,
1: want ja. Worden die mensen dan, als ze dus vrij rondlopen, nog in de gaten gehouden? Bijvoorbeeld door de AIVD?
10: Ja, dat mag je hopen. De AIVD zal zeker de meest gevaarlijke in de gaten houden. Maar wat wij de afgelopen tijd natuurlijk hebben gedaan is, we hebben met deskundigen gekeken naar deze mensen. Wat gebeurt daarmee? En wat dan bijvoorbeeld onderzoekers van de VU daar ook over zeggen, de Vrije Universiteit, is dat wat hier gebeurt eigenlijk heel contraproductief is. He, dus het idee is eigenlijk dat je mensen die dus veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf, het land uit wil krijgen.
1: Ja, die dus niet de Nederlandse nationaliteit
10: exact.
1: Hebben.
10: Want het gevaar is, dat denkt in ieder geval de overheid, dat die mensen wellicht hun oude gedrag weer oppakken. Misschien toch weer radicaliseren. Dus die moet je weg hebben. Nou, die ga je dan dus proberen uit te zetten. En als ze uitgezet zijn, dan gaat het inreisverbod van 20 jaar in werking. En dan mogen ze 20 jaar lang niet terugkeren. Mm-hmm. Maar dat inreisverbod, dat werkt natuurlijk alleen als je mensen wegkrijgt.
1: Als ze eruit zijn, ja.
10: Nou, wat gebeurt er dan? Die mensen krijgen een brief, u moet weg. Maar veel van de mensen die komen bijvoorbeeld uit Marokko of uit een ander land, waarvan het land zegt, ja, echt niet.
1: Die
10: mensen willen we niet terug.
1: Nee.
10: Dus die mensen blijven hier. Omdat ze wel moeten vertrekken, komen ze dus eigenlijk in de illegaliteit terecht.
1: Ja.
10: En omdat ze in de illegaliteit terecht zijn gekomen, kan de reclassering niks meer met hun gemeentes, kunnen ze vaak niet meer goed helpen of hebben ze niet meer in beeld. Dus wat je krijgt, is dat je een maatregel hebt ingesteld, bedoeld om Nederland eigenlijk veiliger te maken. Maar het
1: de vraag is of dat
10: bereik
1: lukt.
10: Ja, precies.
1: En wat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hierover?
10: Ja, die wijst hier ook op. En die zegt zelfs, of die wijst er ook op dat dit een potentieel gevaar is. Dat je dus mensen die dus vrijkomen uit de gevangenis niet goed in beeld kan houden. Die bevestigt wat de onderzoekers ook zeggen. Maar die zegt ook dat het probleem sterk gaat toenemen nog de komende jaren.
1: Oh ja?
10: Ja, want er komen de komende jaren allerlei mensen vrij met jihadistische gedachtegoed.
1: Want dan zit die straf erop?
10: Exact, hun gevangenisstraf zit erop. Zij hebben eigenlijk dat inreisverbod gekregen en de opdracht om het land te verlaten. Dat doen ze niet of dat lukt niet. Ja, en dan blijven ze hier.
1: Dankjewel, Mitchell. Vanavond uiteraard meer hierover in jullie uitzending om 10 uur op NPO 2. Na een bezoek aan de gynaecoloog de eendenbek mee naar huis nemen. Bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en in Utrecht mag dat voortaan. niet als aandenken, maar om hem bij een volgende controle opnieuw te gebruiken. Daarmee wil het ziekenhuis de hoeveelheid medisch afval flink terugdringen. Wensje Klerks is gynaecoloog in het Antonius Ziekenhuis. Goedemiddag.
11: Ja, hallo. Met Wenke Klerks.
1: Ah, Wenke Klerks, ja. Wat gebeurt er normaal gesproken met zo'n eendenbek nadat het onderzoek is afgelopen?
11: Die gooien we in de prullenbak.
1: Ah, en toen dacht u, dat kan anders?
11: Ik had een keer een artikel gelezen van een studie die in Amsterdam was gedaan bij paren die voor vruchtbaarheidsbehandeling kwamen, waarbij die eendenbek werd schoongemaakt en meegegeven voor een volgende vruchtbaarheidsbehandeling. En toen dacht ik, ja, wat een goed idee. Laten we dat ook gaan uitproberen in ons ziekenhuis. En na intern overleg, ook met infectiepreventie en de materiaalinkoop, hebben we een aantal voorwaarden opgesteld waaronder we dat konden onderzoeken in een kleine studie. En dat hebben we afgelopen jaar uitgevoerd. We hebben 35 patiënten die voor verzakkingsklachten naar het ziekenhuis kwamen en dus herhaaldelijk onderzocht worden om te kijken of er toename of verandering is van een verzakking. En daar gebruiken wij altijd zo'n eendenbek voor. En die hebben we gevraagd of ze mee wilden doen en of ze die eendenbek mee naar huis konden nemen. En dat vonden ze eigenlijk allemaal een goed idee. En meeste mensen zijn nu terug geweest. En we mochten van de infectiepreventie, een van die voorwaarden was bijvoorbeeld dat ze maar 5 keer hergebruikt mochten worden. Omdat we ook niet zeker weten of het materiaal goed bestand blijft, of er toch niet beschadigingen komen. Of
1: dat zijn in principe plastic wegwerp eendenbekken, toch?
11: Ja.
1: Ja, maar die kan je dus wel meerdere keren gebruiken.
11: Ja, want het is hard plastic en je kan ze makkelijk schoonmaken onder de kraan. Net zoals met andere vaginale hulpmiddelen kan je die ook gewoon schoonmaken en hergebruiken.
1: En hoe werkt het dan concreet? Krijg je dan, als je net zo'n onderzoek hebt gehad, een bakje mee met dan zo'n net gebruikte eendenbek?
11: Dat hadden we voor de studie wel aangeboden. Hebben we doosjes besteld en patiënten in het doosje de eendenbek meegegeven. Daar konden we ook op het doosje bijhouden voor de hoeveelste keer we hem dan weer gingen hergebruiken. Maar dat hebben we besloten nu voor de echte real life niet meer te doen. En mensen krijgen dus nu bij hun uitnodiging van zorgdomein, als ze een verwijzing krijgen van de huisarts, krijgen ze een kort stukje tekst dat als ze willen, ze hun eigen gebruikte eendenbek mee naar huis kunnen nemen voor hergebruik. En of ze dan een doosje van thuis willen meenemen. Dat leek ons het duurzaamst.
1: U zei dus van, die vrouwen waren er eigenlijk allemaal best wel enthousiast over.
11: Ja, na uitleg van onze kant de reden waarom we dit willen aanbieden aan patiënten, begrijpt iedereen wel de noodzaak om niet alles maar zomaar in de prullenbak te gooien.
1: Mm. Maar het is niet verplicht, toch?
11: Het is zeker niet verplicht. En er was ook één iemand van die 35 die er eerst ja had gezegd en daarna toch dacht, nee, ik wil toch liever elke keer schoon echt nieuw speculum hebben.
1: Ja. En als vrouwen dan inderdaad zo'n speculum, zo'n eendenbek opnieuw meenemen, wat levert dat nou concreet op als we het hebben over plastic verbruik?
11: Ja, we hebben uitgerekend voor onze poli, gynaecologie en fertiliteit. In het Antonius Ziekenhuis over alle locaties gebruiken we 15.000 eendenbekken per jaar. En als je kan voorstellen dat als we daar 80% van reduceren door één eendenbek 5 keer te gebruiken, dan is dat een enorme winst.
1: En zou u dit ook aanraden voor andere ziekenhuizen?
11: Ja, wij hebben in goed overleg met onze infectiepreventie hiertoe besloten. En ik zie eigenlijk niet in waarom dat niet in andere ziekenhuizen ook toegepast kan worden. Dus de impact kan nog veel groter zijn als je zo denkt.
1: Dank u wel, Wenke Klerks, gynaecoloog van het Sint-Antonius Ziekenhuis. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
0: De vooruitzichten voor de Duitse economie zijn flink verbeterd. Volgens persbureau Reuters hebben de belangrijkste economische instituten van Duitsland hun groeiverwachting voor dit jaar meer dan verdubbeld naar 1,3%. Ook voor volgend jaar zijn ze optimistischer. De economie blijkt beter bestand tegen de hoge energieprijzen dan gedacht. Toch waarschuwen de onderzoekers dat het herstel nog altijd voorzichtig is.
12: Das kommt vor allen Dingen darin zum Ausdruck, dass die privaten Investitionen schwach bleiben, das Arbeitskräfteangebot schrumpft und hohe Energiepreise Unternehmen und Haushalte belasten.
0: De investeringen blijven achter, zegt hij. Het aantal beschikbare banen krimpt en de hoge energieprijzen blijven belastend. En we blijven nog even in Duitsland. In het land wordt een 105-jarige man verdacht van medeplichtigheid aan meerdere moorden in de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de Duitse krant Bild. De man werkte als bewaker in een nazi-kamp voor krijgsgevangenen in Noord-Rijn-Westfalen. Vooral Sovjet-militairen werden daar onder zeer slechte omstandigheden vastgehouden. De man is een van de oudste verdachten die de Duitse justitie ooit heeft onderzocht. Paus Leo waarschuwt opnieuw voor de risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de website Vatican News zei hij vandaag in het Vaticaan dat AI veel goeds kan brengen, maar ook nieuwe gevaren oplevert voor de veiligheid en de wereldvrede. De paus vindt daarom dat technologische vooruitgang gepaard moet gaan met meer verantwoordelijkheid.
13: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied by a corresponding growth in responsibility.
0: Eerder pleitte de paus al voor internationale regels om de ontwikkeling van AI in goede banen te leiden. En de verkoop van nieuwe elektrische auto's in de EU is flink gestegen. Volgens Euronews werden er in augustus bijna 63% meer elektrische auto's geregistreerd dan een jaar eerder. Ook Chinese automerken winnen snel terrein. Chinese autogroepen hadden in augustus samen bijna 11% van de Europese automarkt in handen. Europese fabrikanten krijgen daardoor te maken met steeds stevigere concurrentie.
1: Over auto's gesproken, Helene, hoe is het op de weg?
3: Ja, er zijn er een heleboel, want bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd, die veroorzaken extra vertraging. Maar de meeste vertraging is er nu door een te hoge vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. De vrachtwagen is weg, maar vanaf knooppunt Zonzeel is de vertraging nog steeds een uur.
14: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Madonna en American Pie. Er waren al datingprogramma's waarin je meteen 24 uur moet samenwonen of zelfs direct moet trouwen. Maar het kan toch nog gekker. In het nieuwe Duitse tv-programma Maison Taboe duiken deelnemers eerst met elkaar het bed in, voordat ze elkaar op een andere manier mogen leren kennen.
1: Denn in Maison Taboe läuft alles anders. Erst kommt der Sex, dann das Kennenlernen.
0: Ja, eerst de seks en dan elkaar leren kennen. Seksuoloog Juri Olrichs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was u verbaasd toen u over dit concept hoorde?
2: Ja, het was weer wat nieuws. We dachten dat we een heleboel hadden gehad, maar dit is een nieuw concept.
0: Ja. Op zijn minst creatief, toch?
2: Ja, het is creatief. Ja, dat draait de boel om. Ja.
0: Ja. In hoeverre is seks een goede voorspeller of je bij iemand past?
2: Nou niet. Het is een van de factoren die belangrijk zijn voor je relatie. En bij de ene persoon is seks belangrijker dan andere dingen. Dus, maar op basis van alleen de seks kan je niet voorspellen of iemand een goede relatie of een goede partner voor je is.
0: Sowieso hebben datingprogramma's niet echt een goed track record als het gaat om succesvolle relaties, toch?
2: Nee, dat wou ik zeggen. Er zijn ook programma's waar ze echt met een heel team deskundigen proberen mensen bij elkaar te brengen. En dat mislukt ook vaker dan niet.
0: Ja. Zou u nou als seksuoloog meewerken aan zo'n soort programma? Wordt u daar eigenlijk wel eens voor gevraagd?
2: Ja, we worden regelmatig vanuit de Nederlandse Vereniging Seksologie gevraagd om mee te werken aan programma's. Maar ja, wij willen wel laten zien wat je als seksoloog kan betekenen en wat seksualiteit is in de breedte van de zin. En daar is niet altijd ruimte voor. Bovendien vind ik het ook heel belangrijk dat de deelnemers aan zo'n programma van het begin tot het eind weten waar ze aan beginnen en ook zeggenschap hebben over wat er wordt uitgezonden.
0: Ja.
2: En dat is bij Hotel Taboe of Maison Taboe is dat natuurlijk de vraag. Is het informed consent? Weten ze waar ze mee instemmen? En dat is net zoals bij seks heel belangrijk.
0: Ja, ik las er een bericht over dat het programma in ieder geval zegt, ja, ze gaan niks tegen hun zin indoen. Dus inderdaad, consent is echt heel belangrijk. Maar wat ook natuurlijk een belangrijke factor is dat er ook gefilmd wordt. Ook die seks.
2: Ook dat. En je weet natuurlijk niet van tevoren hoe het loopt. Hè? Want degene die heb je nooit ontmoet. Dus het is altijd. Dat is eigenlijk typisch met seks. Je neemt je een hoop voor, maar het loopt altijd anders. Leuk of soms minder leuk. En dat kan je van tevoren niet voorspellen. Ook niet als er camera's bij zijn. En dan heb je het ook nog niet eens over de reacties na afloop. Hè?
0: Nee.
2: Dus hoe de deelnemers op de socials of daarbuiten bejegend worden.
0: Ja, want iedereen vindt daar natuurlijk wat van straks.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Ja zelfs wij hebben het er nu al over. Het is nog niet eens, het is nog niet eens begonnen.
2: Nee, precies. Nee. Dus ja, weet je, die goede nazorg en die voorbespreking en met name ook die zeggenschap van deelnemers over wat wordt uitgezonden is heel belangrijk. En ik heb, als ik dit concept zo hoor en kort nagevraagd heb, daar erg twijfels over.
0: Ja.
2: Het is echt meer entertainment dan serieus programma's over wat maakt een relatie kloppend en goed.
0: En in hoeverre vindt u dan dat dat dan de verantwoordelijkheid is van de mensen die eraan meedoen, ja, die weten, dit is natuurlijk niet het eerste datingprogramma op televisie.
2: Nee.
0: Die weten natuurlijk ook een beetje waar ze aan beginnen.
2: Ja, maar het is heel moeilijk. Hè? Het kan, je stelt je de ideale situatie voor. En het is best wel lastig om dat van tevoren in te schatten, denk ik. Ik denk dat als je de datingprogramma's deelnemers van de Nederlandse televisie vraagt, dat ze ook niet van tevoren kunnen voorspellen hoe er op hen wordt gereageerd. Ook al zouden ze getraind moeten zijn door de hele batterij en programma's die er over ons is uitgestort wat dat betreft.
0: Ja. Nou had ik het idee dat het, als het gaat om datingprogramma's, dat het juist in Nederland ook iets rustiger is geworden. Ook naar aanleiding van ook wat relletjes bij die programma's.
2: Mm-hmm.
0: Maar denkt u dat dit ook een concept zou zijn wat in Nederland zou werken?
2: Nou ja, het zou me niet verbazen als programmamakers zouden zij niet gaan proberen. Ik zou het niet adviseren, maar goed, toch heel vaak voor de kijkcijfers dat mensen zwichten daarvoor.
0: Ja. En dan nog een tip.
2: Ik zou liever hebben dat ze een goed programma maken waar je met een aantal deskundigen en een aantal ervaringsdeskundigen ook uitzoekt en uitlegt van wat nou onder andere een goede relatie of een goede seksuele relatie maakt.
0: Ja, daar kijkt natuurlijk niemand naar.
2: Nee, dat wordt door lange tv, ja.
0: En heeft u dan nog een tip voor de deelnemers? Of is de tip gewoon doe het niet?
2: Nou ja, ze hebben denk ik al ja gezegd.
0: Ja, zeker.
2: Betekent. Ik zou vooral zeggen, doe niets waar je geen zin in hebt. Hè. Doe het met plezier of doe het niet. Dat is een bekende kreet in de seksologie spreekkamer. En laat je vooraf goed informeren waar je mee instemt. En zorg dat je zelf ook bepalen kan wat in beeld komt en wat niet. Dat je op het laatste ook mag zeggen, net als met seks, van ik heb al ja gezegd toen, maar ik wist niet waar ik ja tegen zegde, dus zeg ik nu nee. En dat moet gerespecteerd worden. Dat is consent. Of afstemming in het Nederlands.
0: Ja, we gaan zien hoe dat bij dit programma gaat gebeuren. Dank u wel in ieder geval voor dit gesprek. Seksuoloog Juri Olrichs.
3: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak.
4: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden? Of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
3: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
17: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen. Er vallen enorme hoeveelheden regen, waardoor de hulp in het getroffen gebied stil komt te liggen. Straks onze correspondent. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
18: Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen ermee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben, waarna de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden.
19: Nou, in ieder geval moet nu heel duidelijk zijn dat het signaal wordt afgegeven. Die bril is gewoon verboden in alle openbare ruimtes van Nederland. Dus voel je veilig. En als je dit dus ook doet en als mensen dus wel stiekem zo'n brilletje opzetten en bijvoorbeeld filmpjes online plaatsen, dan kan je ook veel sneller handhaven op heel makkelijk weer die filmpjes offline halen.
18: Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen, maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat hij de oproep begrijpt. De IJssel wordt vanaf morgen tussen Zutphen en Arnhem eenrichtingsverkeer. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargeul niet diep genoeg voor scheepvaart in twee richtingen. Het heeft te maken met de droogte van deze zomer. Voor sommige schepen betekent dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die werden gemarteld. Agenten gingen bij een villa kijken toen de vriendin van een slachtoffer alarm sloeg. In de tuin van het huis vonden ze een bebloede man die om hulp schreeuwde. Binnen zat een andere man vastgebonden op een stoel. 2 mannen die wegvluchten zijn opgepakt, samen met nog 5 andere mannen uit Servië. Ze horen bij een Oost-Europese criminele groep. En waarschijnlijk werden de slachtoffers in Spanje gemarteld vanwege een drugsruzie. Het weer. Vanavond is het helder en fris. Het koelt ook flink af. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen begint fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag met 19 tot 23 graden.
0: Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, hoeveel kilometer heb je intussen?
20: Nou, bijna 700 kilometer. Dus dat is druk, maar het is wel een beetje het normale beeld op donderdagmiddag. De meeste files staan in de Randstad en ook in Brabant is het bijzonder druk. Op de A6 van Muiden naar Lelystad ook een lange file tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Er staat bijna een uur in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is de weg ook weer vrij bij Zevenaar na een ongeluk, maar je hebt nog wel 25 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. En in Brabant staat de langste file nu op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sonnenbreugel en Veghel. Daar staat ongeveer 11 kilometer met een vertraging van een half uur door een auto met pech.
0: In Washington is het bezoek van de Chinese president Xi aan Donald Trump aan de gang. Onze correspondent praat ons zo meteen bij over wat er op het spel staat.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
27: Hoi mens,
12: Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nepal wordt opnieuw getroffen, dit keer door hevige regenval. Correspondent Davy Boerema, welke problemen levert dat op?
5: Het grootste probleem waar dit gebied nu mee te maken heeft is dat de wegen zijn afgesloten, omdat het gewoon te onveilig is om hier nog te rijden. Daardoor is de hulpverlening naar de gebieden in de bergen compleet stil komen te liggen. Dus opnieuw worden deze dorpen afgesloten van de buitenwereld.
0: Het lukt maar niet om stressgerelateerd verzuim te verminderen. Wat zou nou wel een oplossing zijn? Dat vraag ik zo aan een hoogleraar stress en veerkracht. Maar eerst hoogbezoek in de VS. Een kort maar belangrijk bezoek is het, dat van de Chinese president Xi aan de Amerikaanse president Trump. Er is veel te bespreken en beide presidenten is er veel aan gelegen om deze ontmoeting succesvol te laten verlopen. Correspondent Sjoerd en Daas is bij het Witte Huis, waar het gesprek op het punt van beginnen staat, begrijp ik. Is Xi al binnen, Sjoerd?
6: Xi is zeker al binnen. Het is een beetje raar. Ik sta hier bij de ingang van de West Wing, waar het kantoor, de Oval Office van Donald Trump ook zit. Een grote Gongxi, een rode vlag, zoals die heet, de auto van Xi Jinping, voor de deur. Maar we moeten alles volgen, met name toch ook via dit YouTube-kanaal van het Witte Huis, omdat de media van MS Now, CNN, nog steeds niet het Witte Huis in mogen. Dat maakt dit een beetje raar bezoek. We horen het geluid, we horen de fanfares, we zien de vlaggenisten door de tuin lopen, door het pand van het Witte Huis naar de achterkant. Maar we moeten dus alles uit de tweede hand volgen, met name vandaag.
0: Want de rechter heeft toch bepaald dat die journalisten wel weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis?
6: Ja, in elk geval tot nader order. Maar de journalisten die vanochtend bij de ingang stonden van het Witte Huis mochten er niet in. Hun passen zijn nog niet teruggegeven. En ook al zouden die passen zijn teruggegeven, dan zouden ze ook nog geen toegang krijgen tot de pool, zoals het heet. Dat kleine clubje journalisten die om en om in samenwerking met elkaar de president volgen. Hele dure aangelegenheid natuurlijk, maar heel belangrijk om altijd een camera bij Trump te hebben. Dus de andere journalisten in die zogeheten pool, onder andere ook van Fox News, een van Trumps meer favoriete kanalen zou je kunnen zeggen, die hebben ook gezegd, wij verklaren ons solidair. Dus de jongens, de cameramensen, die staan hier allemaal buiten bij het Witte Huis. De camera's op de grond, geen verslag dus tot nadere order van dat hele belangrijke staatsbezoek.
0: En staan jullie dan dus allemaal zo op je telefoon dat YouTube-kanaal in de gaten te houden?
6: Nou ja, dat is het. Het voelt een beetje als China, waar je het via CCTV de staatspropaganda kon volgen. Dat is het hier ook. We kijken naar wat er naar binnen gaat. We kijken naar wat er naar buiten gaat. Er zijn wel wat collega's bij om in elk geval nog wat ogen daarop te hebben. Die schrijven daar ook wel verslagjes van uit. Maar het is toch vooral het Witte Huis zelf waar de informatie nu keurig gepolijst vandaan komt.
0: Tja. Terwijl het, ik zei het al, toch een belangrijk gesprek is. Welke onderwerpen staan er op de agenda?
6: Heel veel thee's. Een kop thee drinken ze morgen. Maar de andere thee's staan vandaag in het zwaartepunt eigenlijk. Het bilaterale gesprek op het programma. De thee van Taiwan natuurlijk voor Xi. Een heel belangrijk punt. Hoopt dat Trump daar weer wat verder op gaat buigen. De thee van technologie, AI, staat hoog op de agenda. Heeft Xi ook al wel het een en ander over gezegd. De verwachting is dat ook deze beide leiders, net als hun ministers, vicepremier afgelopen dagen, dat die in elk geval de intentie uitgaan gaan spreken, dat ze daarover met elkaar in gesprek gaan / blijven. Of dat dan inhoudelijk ook echt wat oplevert, is natuurlijk dan maar weer de vraag. Maar dat ze praten is nog steeds de grootste winst, denk ik, op dit moment. En Xi zal zoiets hebben, zolang ik met Trump blijf praten, gaat hij mij niet om de oren slaan met nieuwe handelstarieven of een nieuwe techoorlog. Kan ik deze relatie een beetje managen. Dus Xi zal hier misschien nog wat met wat meer comfort zitten dan Donald Trump vandaag.
0: Want wat staat er dan voor Trump op het spel?
6: Nou ja, voor Trump, die staat natuurlijk in zijn hemd voor wat betreft de Iran-oorlog. Meerderheid van de Amerikanen is daarop tegen. Enorm hoge dieselprijzen. Een record op dit moment wat mensen betalen aan de pomp. En dus ook uiteindelijk in de supermarkt. Trump wil laten zien dat hij dit kan managen. Is natuurlijk hard in tegen gegaan, China. Stevige handelsoorlog gevoerd, maar uiteindelijk toch weer teruggekrabbeld. De Chinezen zeiden het heeft hard gedonderd. Maar wat uiteindelijk overblijft is een beetje regen. Dat is hoe zijn handelsinstrument toch wel heel bot is geworden. En de fanfare begint weer te spelen. Dus ik denk dat hier aan de andere kant van deze West Wing dat inmiddels de militaire fanfare gaat beginnen. En de flyovers, de B-2-bommenwerpers, zo meteen in de lucht hier te zien. En met name ook te horen zijn.
0: Dan wil ik nog heel snel even één vraag stellen. Want is dan van dit alles ook dan straks niks te zien op de Amerikaanse televisie?
6: Er is wel wat te zien. Wat er te zien valt, komt deels van een AP, een Reuters. De agencies, zeg maar, die wel wat shots ook maken nog. En los daarvan, het is mij niet helemaal duidelijk wie het Witte Huis nu zelf naar binnen heeft gestuurd vandaag. Maar we zien sowieso sinds Trump's aantreden dat er veel meer ruimte is. Zeker heel dicht bij de president, maar breder dan dat. Voor Trump-lievende outlets, YouTube-kanalen, influencers, die hele matte vragen stellen gisteravond ook over bijvoorbeeld hoe het nu staat met zijn balzaal. Dat zijn de typjes die daar met name toch ook aanwezig zijn. Ja, wat dat betreft vindt hij in Xi Jinping een goede counterpart. Want die weet ook wat het is om af te rekenen met de pers. En die pers onder zware druk te zetten om te publiceren wat hij zelf wil.
0: Nou, inderdaad. Dankjewel, Sjoerd en Daas bij het Witte Huis. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land. Correspondent Davy Boerema is in Nepal en vertelt hoe de weerssituatie daar nu is.
7: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald. De wind is ook nog niet begonnen. Dat komt allemaal vrijdag in de middag, verwachten ze het hoogtepunt.
0: En bij die rampen in augustus kwamen 1400 mensen om het leven en duizenden mensen worden nog vermist. Wat betekent deze cycloon nou voor de hulpverlening en herstelwerkzaamheden na die ramp?
7: Ja, voor de duidelijkheid, die mensen die nog vermist zijn, die zijn gewoon overleden. Hè. We zijn nu een maand verder en in Nepal wordt daar ook al gewoon op die manier mee omgegaan. Voor de hulpverlening die nog steeds hier naar boven, naar de bergen, probeert te komen, moet ik nu zeggen. Want de laatste dag is het dus niet meer gelukt. Zij zijn er vooral voor de mensen die vast zijn komen te zitten. Doordat er nog steeds dorpen zijn die niet bereikt zijn. En de dorpen die wel bereikt zijn, die krijgen nog steeds niet heel veel hulpverlening. Zijn nog steeds echt afhankelijk van die paar trucks met voedsel die hier de berg ingaan. Maar vanaf gistermiddag is dat helemaal stil te komen liggen. Wij zaten zelf ook op de weg. Zagen zo'n voedseltruck helemaal vastzitten in de blubber, het zand, het grind. En die kon gewoon geen kant op. En dan vraag je je af, waarom doen ze dat? Waarom gaan dit soort wagens nog de weg op? Want ze hebben geen vierwielaandrijving. En dat is allemaal heel moeilijk. Maar ja, als zij niet gaan, komt er gewoon geen eten naar deze dorpen toe. Dat ligt allemaal stil. En ik zie hier ook allemaal auto's van hulpverlening. De VN, allemaal hulporganisaties. Die staan hier allemaal stil. Kunnen niet verder nu.
0: En jij zit dus nu zelf ook in Nepal, buiten Kathmandu. Levert dat nog problemen op voor jou en voor het werk?
7: Ja, wij zitten vast op deze berg. Wij wilden hier vanmiddag weggaan, maar het kan gewoon niet. Het is niet veilig. De wegen, zoals ik zei, zijn nu ook echt afgesloten. Autoriteiten zeggen, ga niet de weg op als het niet meer hoeft. Wij dachten dat het nog op tijd kon, voordat die cycloon dus hier aan zou komen. Maar de regen daarvoor is al zo, ja, zo stevig dat de wegen gewoon onbegaanbaar zijn geworden. Het zijn ook geen wegen, hè. Wat je hier hebt is gewoon modderpaden. Modderpaden die door de vele hulpverleners en dus trucks die op die weg rijden helemaal uitgesleten worden. Dus je ziet helemaal die bandensporen en die zakken steeds verder. Dus daardoor worden de wegen steeds onbegaanbaarder. En wat de overheid dan doet, is dat weer opvullen met grind en met gruis. Het is volgens mij oud stenen en zo, vermalen stenen, die ze dan weer op die wegen leggen. Maar dat duurt dagen voordat dat allemaal hersteld is. En dat betekent dus ook dat de mensen in deze dorpen dan weer dagen moeten wachten totdat de volgende ladingen weer aankomen.
0: En wat zijn de verwachtingen? Ik kan me voorstellen dat ze daar steeds naar kijken. Wordt het binnenkort droog?
7: Nee, wat er dus gebeurt is, vrijdag en zaterdag komt die cycloon aan. Ongebruikelijk hè, voor Nepal. Nepal krijgt geen cyclonen of de buitenste ring waar we het dan over hebben. Het zegt wel wat over wat er nu aan klimaatverandering Nepals kant op komt en waar ze allemaal mee te maken hebben. Verwacht wordt dat de Himalaya als zeg maar bergwand een groot deel van de wind tegenhoudt, maar dus wel die regen. En er zijn nu voorspellingen dat er 400 milliliter water gaat vallen op bepaalde plekken in Nepal. En dat is voor de goede orde 5 keer boven de normale hoeveelheid die hier kan vallen. Dus dat is nogal wat de mensen in Nepal nu weer te wachten staat.
0: Dat was correspondent Davy Boerema. Casper, wat gebeurt er in Nederland volgens de andere media?
18: De VVD pleit voor het subsidiëren van goederenvervoer over het spoor om zo het wegverkeer te ontzien. Volgens VVD-Kamerlid Schut zijn de kosten van het vervoer per spoor nu te hoog in vergelijking met andere landen. Moet het kabinet daar wat aan doen? Maar op BNR wordt dit voorstel afgekraakt door een hoogleraar logistiek en goederenvervoer. Want dit is al 30 jaar geprobeerd, zonder succes, zegt hij.
8: Er is al lang geëxperimenteerd met subsidies voor het spoor om te proberen gebruikers van de weg af, dus van het wegvervoer af naar het spoor te trekken. Maar dat is niet effectief gebleken.
9: Oh.
8: Dit is al 30 jaar overheidsbeleid en liggen onder andere 2 dikke rapporten van de Europese Rekenkamer dat het niet effectief is. Dus ik weet niet waarom ze dit willen proberen.
18: Volgens de hoogleraar kan het geld dat de VVD aan deze subsidie wil uitgeven beter worden besteed aan achterstallig onderhoud aan het spoor. De dieselprijs in Europa kan flink verder stijgen als president Trump zijn zin krijgt. De Amerikaanse president overweegt de export van diesel naar Europa tijdelijk stil te leggen, meldt het AD. Daarmee wil hij de recordhoge dieselprijs in eigen land omlaag krijgen. En Europa haalt juist veel diesel uit de VS. En minder Amerikaanse diesel kan daardoor ook bij ons tot hogere prijzen aan de pomp leiden.
0: Nog hogere prijzen.
18: Ja. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil bedrijven aanpakken die kinderen inzetten voor reclame op sociale media, meldt RTL Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om vlogfamilies die gratis speelgoed of uitstapjes krijgen, waarna hun kinderen ermee in de filmpjes verschijnen. VVD en CDA willen dat bedrijven die hiervoor betalen ook wettelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Het kabinet moet onderzoeken hoe dat kan. En een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats net over de grens in Zeebrugge is een groot succes. Truckplaza is het werk van een Zeeuwse ondernemer. Hij liet 140 parkeerplekken aanleggen. En er zijn douches, toiletten, een winkel, een bakkerij en een restaurant. De truckers zijn tevreden, zeggen ze bij Omroep Zeeland.
10: Het ziet er netjes uit. Veel voorzieningen, ruime parkings. Dus ik denk dat het wel netjes is. Het wordt zeer moeilijk voor vrachtwagenchauffeurs voor nog een parking te vinden die proper is, waar kan gedoucht worden. En sanitair is al zeker een ramp.
18: Ja, er zijn hoge hekken ook voor de veiligheid. Dan komen chauffeurs uit allerlei landen, waaronder Litouwen, Turkije, Spanje en natuurlijk Nederland.
0: Helene, hoe is de situatie op de weg intussen?
20: Nou, vooral bij Den Haag nu lange files. En dat komt door een kapotte bus op het Prins Klausplein. Daardoor file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, vanaf Roelevarensveen, 3 kwartier verdraging. En ook op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein, 1/2 uur oponthoud.

0: Sixpence None the Richer en Kiss Me. Steeds meer mensen kunnen door stress langere tijd niet werken. Het afgelopen jaar steeg het aantal dagen dat werknemers thuis zaten door stressklachten met 12%. En dat is een trend die al jaren gaande is, melden de arbeidsdiensten Arbonet en Human Capital Care. Christian Vinkers is psychiater en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe kan het dat werknemers zo vaak en ook zo langdurig uitvallen door stress?
1: Ik denk dat heel veel mensen last hebben van stress en dat we steeds meer last hebben van stress. En ik denk dat we heel veel doen, maar dat de stijgende uitval ook laat zien dat we nog onvoldoende weten wat nou echt werkt.
0: Dus eigenlijk moet er meer onderzoek naar worden gedaan?
1: Nou, ik denk vooral dat het laat zien dat bedrijven ook echt een integrale visie nodig hebben over mentale gezondheid. En het is nu vaak heel versnipperd en we komen pas laat in actie als mensen al uitgevallen zijn. En stress is heel normaal, maar je moet er ook op tijd bij zijn. En eigenlijk vraagt de aanpak van mentale gezondheid en stress eigenlijk dat je als bedrijf zegt, hè, binnen directie en bestuur, zo willen we omgaan met mentale gezondheid, zo praten we erover, van preventie tot uitval en weer terug. En zo'n aanpak bestaat nog niet. Dus dat betekent dat het nu vaak brandjes blussen is. En dat we toch blijven investeren in interventies die wel misschien goed voelen, maar nog niet veel veranderen.
0: Dus eigenlijk komen werkgevers er te laat achter dat iemand stressklachten heeft? Kan ik het zo zien?
1: Ja, en ik denk dat werknemers er soms laat achter komen. En ik denk dat heel veel partijen niet vaak met elkaar praten. Als je last hebt van stress als werknemer, praat je met je leidinggevende, maar met je familie, of misschien met je huisarts, of ga je zelf met AI of met Google aan de slag. En dat is niet echt met elkaar verbonden. En dat maakt namelijk het niet makkelijker om over stress te praten. Laat staan dat je het ook in het bedrijf zegt van, nou, hoe doen we daar nou wat aan, dat mensen niet heel veel stress krijgen en uitvallen. Mm. Want hoe langer mensen uitvallen, hoe groter het probleem is.
0: Ja, nou, toevallig hebben we hier bij de NOS deze week Vitaliteitsweek met yoga-sessies. Ik heb dus zelf wel het idee dat het bij veel meer werkgevers ook wel echt op de agenda staat. Maar dat is dan misschien niet zo.
1: Zeker wel. Ik denk dat steeds meer werkgevers zien dat geen uitvallen. Want hoe langer mensen uitvallen, hoe groter het probleem is.
0: Ja, nou, toevallig hebben we hier bij de NOS deze week Vitaliteitsweek met yoga-sessies. Ik heb dus zelf wel het idee dat het bij veel meer werkgevers ook wel echt op de agenda staat. Maar dat is dan misschien niet zo.
1: Zeker wel. Ik denk dat steeds meer werkgevers zien van, het is een groot probleem. En als je naar de kosten kijkt,

0: ook team en organisatie. En vervolgens ook kijken en leren welke aanpak voor jouw bedrijf werkt. En je kan best als werknemer een aantal yoga-sessies doen. Maar als je financiële problemen thuis hebt, ja, dan kan yoga.
1: Dan heb je daar niks aan. Nee, nee. Nee, ik dacht meer, het geeft gewoon aan dat er in ieder geval wel over na wordt gedacht. Maar hoe zou je dat dan kunnen ondervangen? Collega's die stress hebben omdat ze geldzorgen hebben. Wat is daar dan de beste aanpak voor?
0: Nou, ik denk op het moment dat je als werkgever zegt van, nou, uitval van werknemers is een probleem. Dat komt door werk soms, maar komt ook heel vaak door privé en door combinaties. En vaak is het heel moeilijk uit elkaar te trekken. En ik denk dat het vrij rationeel is om als bedrijf te zeggen, ook als je privéstress hebt, kunnen we kijken als bedrijf hoe we mensen ruimte kunnen geven, hoe we kunnen zorgen dat mensen op de been blijven, zodat mensen niet uitvallen. Dat betekent niet dat je als werkgever een soort psycholoog wordt die alle financiële problemen van je werknemer moet oplossen. Maar wel dat er ruimte is of een aanpak is die maakt dat werknemers niet zelf mee blijven zitten en misschien wat meer regelruimte hebben als het nodig is. Als een relatiebreuk is, of als iemand overleden is, of een mantelzorg is. Om te zorgen dat mensen op de been blijven.
1: Nou zijn er ook in veel sectoren tekorten aan arbeidskrachten. Het onderwijs, de zorg. Ja, hoe voorkom je daar stress als er te weinig collega's zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk een levensgroot probleem. En het grote probleem is ook dat mentale klachten niet in een vacuüm bewegen. Dus als één iemand uitvalt met een burn-out, dan is de kans dat een tweede het krijgt ook groter en een derde ook. Het laat zien, denk ik, twee dingen. Eén is dat de aanpak van mensen die uitgevallen zijn, waarbij je vaak ziet dat mensen ook lang thuis zitten en in de WIA komen, ook ongelooflijk hard nodig is. Maar je moet ook kijken naar, oké, als je dus kijkt naar de oorzaken, wat is er dan in die sectoren nodig om te veranderen dat mensen uitvallen? Dus je moet aan beide knoppen draaien. En daarom is het ook niet logisch om alleen naar preventie te kijken of alleen naar uitval te kijken. Je hebt echt die visie nodig van binnen een school of binnen een ziekenhuis. Hoe zorgen we dat we mensen snel weer op de been krijgen? Maar als mensen stress ook krijgen, dat er wel ook aandacht voor is om te kijken wat er dan met het werk moet gebeuren.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Christiaan Vinkers, psychiater en hoogleraar stress en veerkracht bij het Amsterdam UMC.
2: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: NPO Radio 1.
1: Het is 17:30, de hoofdpunten met Casper.
12: Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteren met opzet is

0: veroorzaakt. Volgens de Poolse vicepremier zijn er sterke aanwijzingen dat Rusland erachter zit. Oekraïne gebruikt de Starlink-installatie onder meer om drones aan te sturen. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen waarmee mensen ongemerkt kunnen worden gefilmd. Volgens het kabinet zijn er al regels voor het gebruik van de brillen, maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Een Nederlandse influencer wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld. Afgelopen mei bestuurde hij een auto die tegen een vrachtwagen reed, waarbij een andere Nederlander om het leven kwam. De influencer staat bekend onder de naam Stuntkabouter. Volgens de Franse justitie was hij onder invloed van drugs. En de Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die in een villa werden gemarteld. Twee mannen die wegvluchten zijn opgepakt, samen met nog vijf andere mannen uit Servië. Waarschijnlijk werden de slachtoffers in Spanje gemarteld vanwege een drugsruzie.
1: Het weer met Peter Kuipers-Munneke. Elke keer denk ik, oh, die zomerkleren kunnen wel weg. Maar dat is niet waar, hè?
2: Nee, ik zat ook even naar de verwachting te kijken voor volgende week. En ik dacht, nou, die zomerpakken en zo voor in het 8-uur-journaal volgende week, die hou ik nog heel eventjes paraat. Want ja, of je nou gelooft of niet, maar het gaat de komende tijd alleen maar warmer worden. En dat terwijl we richting ons richting oktober begeven. Dus dat is echt een hele merkwaardige situatie die echt heel ongewoon is. Mm-hmm. Vanavond en vannacht merk je helemaal niets van die warmte. Want de nachten zijn echt al een stuk langer dan, laten we zeggen, een maand geleden. En dus heeft de atmosfeer, als de zon er niet is, best lang tijd om af te koelen. En dat is wat er vannacht ook gaat gebeuren. Zeker in het binnenland ligt de minimumtemperatuur op zo'n 4 tot 7 graden. Dus zeker als je morgenochtend vroeg de deur uitgaat, dan voelt het echt heel koud aan. Maar dan komt de zon erbij. Dan is de wind vannacht naar het zuiden gedraaid. En dan wordt het een hele zonnige dag met ook een stuk hogere temperaturen dan vandaag. Vandaag was het zo'n 17 graden gemiddeld. Morgen wordt het zo'n 22 graden op de meeste plaatsen. Nog ietsje warmer zelfs in het zuiden van het land. Nou, zaterdag en zondag is het vrijwel droog. Wel af en toe een beetje bewolking. En dan wordt het gemiddeld zo'n 20 of 21 graden. Maar dan komt het. Maandag wordt het op de meeste plaatsen al 23 graden. En dan hebben we woensdag en donderdag temperaturen van gemiddeld zo'n 6 of 27 graden. En dat betekent dat het in het zuiden van het land heel misschien wel ergens 30 graden wordt.
1: Ongelooflijk. Dankjewel, Peter. Helene, heb je al een beetje goed nieuws voor de mensen die vaststaan?
3: Nee, nog niet. Nee, het is eigenlijk het drukste tijdstip op dit moment. Ruim 700 kilometer staat er nu. Eigenlijk alle dagelijkse files zijn heel lang. En dan zijn er ook nog wat bijzonderheden. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Er is daar een bus met pech stilgevallen, waardoor de rechterrijstrook dicht is. Vanaf Roelofarensveen is de vertraging 40 minuten. En dat merk je ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Daar ook een half uur extra reis. Tijd. Verder gebeurde er eerder vanmiddag een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad. Daar zijn alle rijstroken vrij, maar vanaf Almere moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. Ook een half uur vertraging op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland komt ook door een ongeluk. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. En in het zuiden staat de langste file nog op de A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord is de vertraging een half uur.
1: Minister Van Wil van Justitie moet straks de Tweede Kamer uitleggen hoe het zit met vele duizenden aangiftes van ernstige misdrijven die door de politie niet behandeld zijn. Straks onze politiek verslaggever.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
6: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
7: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg, U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
10: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Fleur Wallenburg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Over een uurtje moet justitieminister Van Wil in de Tweede Kamer komen uitleggen hoe het zit met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven die door de politie niet behandeld zijn. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Van Wil de Kamer daarover op het verkeerde been gezet. Politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, wat is het verwijt aan Van Wil?
14: Nou, deze hele kwestie, Fleur, die begon met een rapport van de Rekenkamer over het functioneren van de politie. En in dat rapport stond dat in het 2024... 10.000 aangiftes door de politie aan de kant zijn geschoven. En dat gaat ook om aangiftes van ernstige zaken. Zedenzaken bijvoorbeeld en ernstig geweld. En in reactie op dat rapport bleef Van Wil maar zeggen dat het helemaal niet klopt, die getallen. Dat het helemaal niet gaat om ernstige zaken en ook niet over serieuze aangiftes. Van Wil zei, het gaat vooral over meldingen. Dat is iets anders. En als het al gaat over aangiftes, dan gaat het vooral om aangiftes waarvan je bijvoorbeeld al weet dat die kansloos zijn. Of omdat er geen enkel aanknopingspunt is richting een dader, of omdat de politie gewoon niet de capaciteit heeft om die te gaan zoeken. Nou, over die uitleg van Van Wil was de Rekenkamer weer heel boos. En deze week kreeg Van Wil onderuit de zak van Pieter Duisenberg, de president van de Rekenkamer.
15: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
14: Nou, onderuit de zak was dat. De minister bagatelliseert het, zegt Duisenberg. Hij zet de Kamer met halve waarheden op het verkeerde been. Nou, dat zijn snoeiharde kwalificaties. Nou. En daar moest duidelijkheid over komen, vindt de Kamer. En dat gaat dus straks gebeuren.
1: Nou, heeft Van Wil wel al een brief met uitleg naar de Kamer gestuurd vanochtend. Ja. Wat schrijft hij daarin?
14: Nou, als ik het heel kort door de bocht even samenvat, zegt Van Wil eigenlijk, de Rekenkamer heeft andere cijfers dan hij, dan de politie ook. En hij kan niet controleren of de cijfers van de Rekenkamer wel kloppen. Bovendien gaat het om een andere meetmethode, zegt Van Wil. De Rekenkamer kijkt naar de ernst van wat er in zo'n aangifte staat. En Van Wil en zijn mensen kijken naar of zo'n aangifte kans van slagen heeft bij het opsporen van de daders. Dat zijn verschillende dingen, verschillende manieren van meten ook. En vandaar zegt Van Wil dat hij zo reageerde op de conclusies van de Rekenkamer.
1: En neemt de Kamer daar genoegen mee?
14: Ja, voor de drie coalitiepartijen is in ieder geval de kou uit de lucht. Het CDA zegt bijvoorbeeld, ja, als je dat soort gegevens niet hebt, dan kun je Van Wil vergelijken met een voetbalcoach die een blinddoek op heeft. Die kun je niet vergelijken dat zijn ploeg verliest. Maar bij de oppositie zijn ze nog lang niet overtuigd. Sterker nog, die scherpen de messen, want die tillen heel zwaar aan dat verwijt van de Rekenkamer dat Van Wil de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Als dat echt zo is, dan heeft Van Wil een groot probleem, zeggen drie Kamerleden van de oppositie. En dat laat ik even horen. Songül Mütlür van Pro, Anne-Lotte Lammers van de Groep Markkensauer en Ingrid Conradi van Ja 21. En die laatste vindt echt dat de Kamer is misleid.
16: Ja, dat vind ik zeker. En ik had gehoopt ook op een andere brief. En die heb ik niet gekregen. Dus ik ga ook niet heel erg hoopvol dit debat in. Maar ik vind wel dat we dat we deze minister uiteraard de kans moeten geven. En de centrale vraag die denk ik ook wel centraal staat vanavond is of we het vertrouwen hebben dat deze minister en de korpsleiding dit probleem gaan oplossen.
17: Dus ja, volgens mij zit de minister ook in de politieke penarie, om het maar even zo te zeggen.
18: Het is onuitlegbaar dat zedenzaken, geweldzaken, zware diefstallen, dat dat niet opgespoord wordt. Als de minister dat dan bagatelliseert, van een groot deel gaat om meldingen, dan doe je in mijn beleving weinig recht aan alle slachtoffers. Ik weet dat hier een vertrouwensvraag achter ligt. Want heeft hij heel bewust de Kamer verkeerd geïnformeerd? Of heeft hij de Kamer vanwege andere interpretaties op het verkeerde been gezet? En ik vind dat hij daar uitleg over moet geven.
14: Ja, je hoorde drie Kamerleden van de oppositie. Die laatste was Songül Mütlür van Pro. En ze hebben het over de vertrouwensvraag. Nou, als die op tafel ligt, dan weet je één ding zeker. Het wordt een heel moeilijk debat voor Van Wil. Want ja, de coalitie kan hem wel steunen, maar dat is nog
19: niet genoeg.
14: Geen meerderheid. Nee, precies. Dus hij moet straks echt een goed verhaal hebben, Fleur.
19: Politieke penarie, die ga ik onthouden. Dankjewel, Wilma. En we horen hier trouwens vanavond meer over in NOS met het oog op morgen. Voor de vijfde keer is er in Nederland een patiënt overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. In totaal zijn er nu 44 meldingen van besmette personen, meldt het RIVM. Contact nu met Harold Wiegel van het RIVM. Goedemiddag.
20: Ja, goedemiddag.
19: Even voor de helderheid, het RIVM doet geen mededelingen over deze persoon. Maar feit is wel dat het aantal doden oploopt. Maakt u zich zorgen?
20: Nou, het hoort natuurlijk bij een uitbraak als deze dat er ook mensen aan overlijden. Bij West-Nijl is het natuurlijk zo dat in principe de meeste mensen helemaal geen klachten hebben. Daar merk je niks. Zo'n 80% merkt helemaal niks. En dan een kleine 20% heeft wat licht milde klachten. Maar voor 1% kan het veel ernstiger verlopen. Dat zijn de mensen die naar het ziekenhuis gaan. En waarvan ook de meldingen binnenkomen. En daarvan zijn er deze week eigenlijk 16 nieuwe meldingen binnengekomen. En helaas ook 1 sterfgeval.
19: Want als we het dan hebben over die, er zijn dan nu 44 meldingen in totaal. 5 doden. Als je dat zo zegt, dan klinkt het echt als een zeer dodelijk virus, maar u zegt dat vertekent dan een beetje?
20: Ja, dat vertekent, want dan lijkt het natuurlijk alsof 5 van de 44 overlijden. De werkelijkheid is dat er enige duizenden mensen besmet zijn die hieronder zitten, die helemaal geen klachten hebben of zulke milde klachten dat ze helemaal nooit naar een dokter zijn gegaan en die heb je niet in beeld.
19: Die weten niet eens dat ze West-Nijl hadden waarschijnlijk.
20: Nee, die weten dat helemaal niet, nee. Dus het is echt het topje van de ijsberg. Dus dat betekent dat de kans dat je ermee in aanraking komt is op zich helemaal niet eens zo groot. En dat je dan ernstig ziek van wordt ook niet. Maar op individueel niveau kunnen de gevolgen natuurlijk wel groot zijn.
19: Ja, zijn er dan maatregelen? Ik kan me voorstellen dat mensen die nu zitten te luisteren zich toch een beetje zorgen maken. Is er iets wat zij kunnen doen?
20: Je kan eigenlijk vooral jezelf beschermen tegen muggen. Daar gaat het om. Het gaat om de Nederlandse huissteekmug. De gewone huissteekmug die we allemaal wel kennen. Deze ziekte kan overbrengen als hij een besmette vogel geprikt heeft. Want het is eigenlijk het virus komt voor onder vogels. Het is eigenlijk een virus van onder vogels. Nou, en die gewone huissteekmug die is vooral in de schemering actief. En ja, wat kun je doen? Proberen muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen. Dus wat doe je dan? Bedekkende de kleding dragen, lange mouwen, lange broek moet je aan denken. Proberen om ze buiten de deur te houden, met bijvoorbeeld horen voor ramen en deuren. Muggenwerende middelen, het bekende DEET. Je zou ook onder een muggennet of een klamboek kunnen slapen.
19: Ja, maar is dat dan nodig eigenlijk voor iedereen? Of is dat voor mensen die misschien een kwetsbare gezondheid hebben en bang zijn hiervoor?
20: Nee. In principe is het zo dat de meeste, zeg maar, hoe ouder je bent, hoe meer risico je loopt op een ernstiger beloop. Het is aan iedereen om zelf die afweging te maken. Maar dit is wat je kunt doen.
19: Vorige week was in het nieuws dat er een persoon is overleden nadat hij besmet bloed toegediend had gekregen.
20: Ja,
19: hoe is dat met deze nieuwe patiënten? Hoe hebben zij het virus opgelopen?
20: Nou, dit zijn mensen die het virus gewoon in Nederland hebben opgelopen. De enige melding over besmet bloed is die wij vorige week gedaan hebben, waarbij iemand overleden is. Andere meldingen ken ik niet.
19: Nee.
20: Het is ook zo dat Sanquin natuurlijk controleert. Die controleren het bloeddonor op het West-Nijl-virus. Dat is een goede zaak, zou ik zeggen.
19: U had het net over vogels, want het komt voornamelijk bij vogels voor. Gisteren sprak toevallig een dierenarts over besmettingen bij paarden. Daar is het ook aan het oplopen. Vormt dat nog een extra bedreiging voor mensen? Of zijn het echt die muggen waar we bang voor moeten zijn?
20: Het zijn de muggen. Even heel terug naar het begin. Die vogels, daar komt het virus voor. Die muggen die prikken zo'n vogel en krijgen dan voldoende virus binnen zich om een mens, maar ook bijvoorbeeld een paard te kunnen infecteren. En die mens of paard worden ziek. Het is niet zo dat als een mug dan een besmet mens of een besmet paard prikt, dat het dan doorgegeven kan worden. Dus je hebt die vogel erbij nodig. Ja. Het is dus niet van mens op mens overdraagbaar, maar bijvoorbeeld ook niet van paard op mens.
19: Nee. Helder, dank voor de uitleg. Harold Wiegel van het RIVM. Gaan we naar het sportnieuws met Casper.
0: Formule 1-coureur Max Verstappen heeft op de eerste trainingsdag van de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. Alleen Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli waren sneller. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt het weekend op zaterdag gereden, omdat er zondag een nationale herdenkingsdag is. Motorcoureur Colin Veijer rijdt ook volgend jaar in de Moto2-klasse, het tweede niveau van het WK wegrezen. Zijn contract bij zijn huidige team is verlengd. De 21-jarige Veijer is momenteel bezig aan zijn tweede jaar in de Moto2-klasse. Hij stond 3 keer op het podium, maar worstelt ook met blessureleed. Afgelopen weekend brak hij in Oostenrijk zijn linker sleutelbeen bij een crash, nadat hij eerder in het seizoen ook al zijn rechter schouder en arm blesseerde. Hij is inmiddels 41 jaar, maar voetballer Cristiano Ronaldo speelt nog steeds voor de nationale ploeg van Portugal. Vanavond kan hij in de Nations League wedstrijd tegen Wales zijn 234ste interland gaan spelen. Op de persconferentie kreeg hij de vraag of hij na het WK van afgelopen zomer heeft overwogen om te stoppen.
21: Listen, I had a conversation with our president, with our coach. They count with me. I still believe that I'm able to help the national team to reach what they want.
0: Ronaldo heeft na het WK met de bondscoach en de bondsvoorzitter gesproken. En hij denkt dat hij nog steeds van waarde kan zijn voor de nationale ploeg. En een bijzonder wereldrecord nog bij het zwemmen. Op de Aziatische Spelen zwom de Japanner Shin Ohashi op 17-jarige leeftijd een wereldrecord op de 200 meter schoolslag. Hij was 1/16 van een seconde sneller dan het oude record uit 2023. Maar dat kan ook nog jonger, bleek deze week op de Aziatische Spelen. De Chinese Yu Zidi won 3 gouden medailles op 13-jarige leeftijd.
19: Wow. Helene, hoe is het dus op de weg?
3: Nou, de files worden heel langzaam iets korter. Maar dat geldt nog niet voor alle files, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar sta je nog 40 minuten in de file tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. Er staat daar een bus met pech en daardoor is er een rijstrook dicht.
13: NOS NTR.
12: Elke werkdag van 4 tot 6.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
19: 8 mensen van een Amerikaans vliegdekschip en begeleidende marineschepen hebben een zelfmoordpoging gedaan tijdens hun uitzonderlijk lange missie. Door de oorlog in Iran moesten de schepen telkens langer op zee blijven en uiteindelijk duurde die missie 286 dagen. Ben Bekkering is vice-admiraal buitendienst en verbonden aan onderzoeksinstituut Klingendaal. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
19: Ja, 8 pogingen in die tijd. Dat klinkt toch wel echt als veel, vindt u ook niet?
22: Ja, dat klinkt zeker als veel. Hè? Nee, ik ken de statistieken niet, maar het getal op zich is natuurlijk al heel veel. En zeker als je, en uit mijn eigen ervaring weet ook, je gaat op een missie en dan is toch altijd wat in je hoofd zit en bij de hele bemanning. We gaan veilig en wel met z'n allen op pad en je wil veilig en wel met z'n allen thuiskomen. En als 8 mensen dan toch het niet meer zien zitten en zo vergaande daad overwegen, ja, dat is altijd schrikken.
19: Ja, u hebt veel ervaring op marineschepen, heeft dus ook langere tijd daarop gewerkt. Hebt u dat ook wel eens meegemaakt, dat mensen gewoon, ja, dat mentaal, dat ze wanhopig of depressief werden, dat ze een zelfmoordpoging deden?
22: Ja, nou, in mijn hele loopbaan heb ik het zelf aan boord van een schip waar ik zat, als jong officier, 1 keer meegemaakt met iemand. Die zover kwam dat hij de daad ook deed. En wat ik daarvan zelf heb overgehouden in mijn eigen loopbaan is dat dat soort situaties ontstaan niet van het een op het andere moment. Dus waar je voortdurend, denk ik, als leiding mee bezig bent van zo'n eenheid, of het nou landmacht, luchtmacht, marine of is, dat maakt niet uit. Maar je bent voortdurend bezig om te kijken, zit iedereen nog goed in zijn vel? Hoe staan we ervoor? Het is ook niet zo, hè, dat zo'n schip op zo'n lange reis gaat en dan opeens met z'n allen bij elkaar naar ga je. Nee, je bent daarvoor ook al heel lang bezig om op te werken, oefenen. Dus je kent elkaar goed en je probeert dan zeker als er wat meer stressvolle situaties ontstaan, probeer te kijken wat wijkt hier af van wat we ondertussen met z'n allen hebben opgebouwd en normaal vinden. En zo probeer je dit soort situaties te voorkomen.
19: En zijn er dan ook psychologen aan boord?
22: Nee, dat niet. Nee, niet structureel, zeg maar. Ik kan als iemand meevaren. Maar je hebt altijd wel, wat we zeggen, de sociale keten aan boord. Dat is de tweede man van het schip. De eerste officier noemen we dat. We hebben meestal een vlootgeestelijke bij ons aan boord. Een arts. De chef d'équipage, de oudste onderofficier aan boord. En dat is, die bespreken eigenlijk heel regelmatig, bijna dagelijks. Oké, hoe staan we ervoor? Hoe staan de mensen ervoor? Wat zien we gebeuren? En zo probeer je wel met elkaar dat beeld op te bouwen.
19: Ja, en het lijkt me ook wel lastig om goed in te schatten of iemand slecht in zijn vel zit.
22: Ja, dat is ook zo. Hè. En toch, wat ik zei, je bent niet van het een op het andere moment met elkaar op pad gestuurd. Hè. Je bent al een half jaartje bezig met elkaar om op te werken. Dus je kent elkaar goed. En dat is waar je ook in moet investeren. Maar er zijn altijd mensen die toch heel erg teruggetrokken, helemaal alles stil kunnen houden. En dan, ja, wat ik dan op zich, het is natuurlijk dramatisch. En zeker voor die 8 mensen die zo ver kwamen dat ze dit wilden doen. Wat ik dan goed zie, is dat er gelukkig maar geen enkele poging daar geslaagd is. Ja. Omdat of het schip het tijdig zag, of omdat bij de daad ook het schip adequaat heeft gereageerd. En in dit geval de man uit het water heeft gehaald. Dus dan zie je dat het zijn dramatische situaties. Ook voor zo'n hele scheepsbemanning. Maar uiteindelijk heeft het systeem wel gewerkt om te voorkomen dat mensen zijn omgekomen.
19: En ik kan me ook ontzettend goed voorstellen. Nou, eigenlijk niet, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar als je zo'n lange tijd op zo'n schip zit en je denkt steeds, oh, ik kan naar huis. Oh nee, toch niet. Dat echt iets doet. Stel nou dat iemand het dus echt niet trekt. Kun je er dan ook van afgehaald worden?
22: Ja. En want dat is niet alleen voor de persoon goed, maar als je iemand. Kijk, iedereen aan boord is nodig, anders hoef je niet mee. En als er dus iemand rondloopt die met zijn hoofd heel erg met andere dingen bezig is. En dus niet bijvoorbeeld adequaat reageert bij, noem maar wat, een brand aan boord of een ongeval of wat dan ook. Dan ben je niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook een gevaar voor anderen. Dus zo kijken we ernaar. Als iemand niet goed in zijn vel zit en echt extreem niet goed in zijn vel zit. Je probeert het natuurlijk eerst zelf met je eigen bemanning op te vangen door even wat rust te creëren bij iemand of zo. Maar als dat echt niet lukt, ja, dan is mijn ervaring dat dan ga je een goed overleg met de wal, zoals we dat noemen. Kijken hoe je het best met die situatie kan omgaan. En dan gaat misschien ook wel eens iemand naar huis toe.
19: Ja, hebt u dat dus ook wel eens meegemaakt?
22: Ja. En dat zijn gelukkig maar hele zeldzame situaties. Doorgaans weet. En zo'n bemanning vindt het ook belangrijk. En ik vond dat zelf ook altijd heel belangrijk. Dat je dat, en wat ik zei, je weet dat je met elkaar op pad gaat. En je wil ook met z'n allen veilig en wel thuiskomen. Dat ben je ook, vind ik, verplicht aan het thuisfront. Want die gaat ervan uit dat je op je maatje let. En dat je met z'n allen weer veilig en wel thuis komt. Dus, maar mocht dat dan echt niet gaan in een extreme situatie, dan zijn er ook andere mogelijkheden.
19: Dank u hartelijk voor dit gesprek, Ben Bekkering, vice-admiraal buitendienst. En denkt u aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt. En dat kan anoniem via de online chat, via 113... of telefonisch op 113 of 0800-0113.
2: Vanavond
19: wordt de Franse president Macron op 2 Franse tv-zenders live geïnterviewd. De verwachting is dat hij de Fransen gaat bijpraten over eventuele maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen en de situatie in het Midden-Oosten. Maar waarschijnlijk komen ook wel de Franse verkiezingen van volgend jaar aan bod. Verkiezingen waar hij niet aan deelneemt, want Macron is niet herkiesbaar. En ook vanavond, het Nederlands elftal speelt vanavond zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. In de Nations League is Duitsland de tegenstander. Commentator Jeroen Guter gaat die wedstrijd volgen. Jeroen, jij bent bij de Johan Cruijff Arena. Ik merk ook gewoon wel wat spanning her en der bij mensen die er echt naar uitkijken. Wat mogen we verwachten van het nieuwe Oranje?
4: Ja, als alle verhalen een beetje kloppen, dan gaan we een initiatiefrijk en aanvallend Oranje zien. Dat was een beetje de kritiek, hè, de laatste jaren, dat Oranje vaak te afwachtend speelde. Dat het te veel de zaak liet gebeuren. Nou, met Xavi is er een coach gekomen uit de Barcelona-school. Iemand die met het Spaanse elftal natuurlijk grote successen heeft gevierd. Onder meer Europees en wereldkampioen geworden. Ja, en zijn visie geïnspireerd door Johan Cruijff, door Louis van Gaal. Die wil hij nu gaan projecteren op het Nederlands elftal. Afgelopen week intensief getraind, veel videoanalyses en presentaties. Ja, en waar dat toe moet gaan leiden, dat gaan we straks zien.
19: En Xavi deed een beetje geheimzinnig, hè, over de opstelling. Weet jij al wel wie er straks in de basis staan?
4: Nee, dat weten zelfs de spelers nog niet op dit moment. Ja. Tenminste, als het klopt wat hij heeft gezegd. Hij zegt, ik wil pas anderhalf uur voor het begin van de wedstrijd bekendmaken wie er gaan spelen aan de spelers. En dat heeft te maken met het feit dat hij iedereen op scherp wil houden. Dus ik tast nog in het duister. En met mij ook de hele basis van Oranje.
19: Spannend wel. En Duitsland heeft dus met de tegenstander dus heeft met Jürgen Klopp ook een nieuwe trainer. Wat verwacht je van de Duitsers?
4: Nou, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Een nieuw tijdperk. Julian Nagelsmann die faalde met Duitsland tijdens het afgelopen WK. Jürgen Klopp is natuurlijk een gekende trainer. Iemand die grote successen heeft gevierd bij Borussia Dortmund en bij Liverpool. Er een tijdje uit is geweest en nu dus bondscoach wordt van de Duitsers. Hij staat bekend om zijn volgas voetbal. Dat betekent voluit aanvallen. Het is een beetje rock'n'roll op het voetbalveld. Ja, dus hoop dat hij dat ook al in het team heeft weten te brengen.
19: Dat zou mooi zijn. Jeroen, dankjewel. Die wedstrijd is om 8:45 uiteraard hier op NPO Radio 1 te volgen. En dit was het NOS Radio 1-journaal van vandaag. Morgenochtend, dan zit Mark Visser hier weer klaar om 6:00. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Casper. Heel fijne avond.
2: NPO Radio 1. WNL.
5: Stand van Nederland.
2: De wereld is continu in beweging.
6: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
2: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
23: Ja, kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
2: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je portemonnee gezond en gevuld houdt.
24: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
2: Stand van Nederland.
25: Het programma over geldzaken.
2: Morgenavond, 8:00.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
26: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
27: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
28: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
27: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
19: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
29: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
30: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
31: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
30: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
32: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
33: Ah, mam?
34: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
35: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
34: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
36: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
37: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
38: In januari vorig jaar zet president Trump het mes in de grootste hulporganisatie ter wereld, USAID. Ook Europese landen en Nederland bezuinigen miljarden op ontwikkelingshulp. Zembla reist naar Afrika om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de meest kwetsbaren. Zembla, 8:45, NPO 2.
2: NPO Radio 1, 6:00.
0: Jan-Willem Wesselink.
1: Goedenavond, dit is de dag waarop premier Jetten voor het eerst de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreekt. Bij zijn VN-debuut is hij vooral druk met het redden van het internationaal strafhof, waar Nederland gastland van is. De Amerikanen willen namelijk van het strafhof af. Kiest het kabinet met stille diplomatie voor de juiste weg, of wordt het tijd om onze tanden te laten zien aan de Amerikanen? Daarover discussiëren we zo meteen in Dit is de Dag, na het NOS Journaal met Casper Meijer.
3: De meerderheid van de Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen. De brillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen ermee worden gefilmd zonder dat ze dat doorhebben, waarna de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Het stiekem filmen van mensen is al verboden en daarom vindt het kabinet een aangepast verbod niet nodig. Maar pro-Kamerlid Katman ziet dat anders.
7: Met die brillen gaat dat zo ongebreideld. Als iemand met een telefoon filmt, dan heb je het ook nog door. En als we nu met allemaal devices gaan rondlopen, waar de hele dag mensen het gevoel van krijgen dat ze gespioneerd worden in een zwembad, op een school, noem het allemaal maar op. Dat moet echt gewoon stoppen, omdat de onveiligheid die daarmee gepaard gaat gewoon echt maatschappelijke onrust met zich meebrengt.
3: Ze erkent dat handhaving van het verbod een probleem kan zijn.
7: Dat de bril eruit ziet als een gewone bril en dat je wel of niet ziet of er wordt opgenomen. Dat blijft natuurlijk heel lastig, maar ik denk vooral dat het signaal heel erg duidelijk moet zijn. En de investering van honderden euro's is ook best fors. En als mensen weten dat dat voor niks is omdat ze hem toch niet kunnen gebruiken, dan hoop je in ieder geval groot verbruik van deze brillen te voorkomen.
3: Juist vandaag werd bekend dat Instagram een video van tv-maker Roel Maalderink heeft verwijderd. Hij filmde medewerkers van Instagrams moederbedrijf Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. De toegangspassen van verslaggevers werden bij aankomst bij het Witte Huis in beslag genomen door de Secret Service. Ook werd bij meerdere journalisten de toegang tot het terrein geweigerd, vertelt correspondent Sjoerd den Daas.
8: Hun passen zijn nog niet teruggegeven. En ook al zouden die passen zijn teruggegeven, dan zouden ze ook nog geen toegang krijgen tot de pool, zoals het heet. Dat kleine clubje journalisten die om en om in samenwerking met elkaar de president volgen. Hele dure aangelegenheid natuurlijk, maar heel belangrijk om altijd een camera bij Trump te hebben. Dus de andere journalisten in die zogeheten pool, onder andere ook van Fox News, een van Trumps meer favoriete kanalen zou je kunnen zeggen, die hebben ook gezegd. Wij verklaren ons solidair. Dus de jongens, de camera, mensen, die staan hier allemaal buiten bij het Witte Huis. De camera's op de grond.
3: De weigering van de journalisten kwam op het moment dat het Witte Huis zich klaarmaakte voor het staatsbezoek van de Chinese leider Xi Jinping. En daarom is de verslaggeving van de ontmoeting tussen de twee leiders amper te volgen.
8: Maar we moeten alles volgen, met name toch ook via dit YouTube-kanaal van het Witte Huis, omdat de media van MS Now, CNN, nog steeds niet het Witte Huis in mogen. Dat maakt dit een beetje raar bezoek. We horen het geluid, we horen de fanfares, we zien de vlaggenisten door de tuin lopen, door het pand van het Witte Huis naar de achterkant. Maar we moeten dus alles uit de tweede hand volgen, met name vandaag.
3: President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Want juist dat persoonlijke contact is belangrijk, zegt minister Velbrief.
9: Omdat heel veel mensen niet zo heel positief reageren op het krijgen van een brief. Bij veel mensen werkt het toch zo dat je het beste kunt aanbellen. En bij schulden speelt vaak schaamte. Hè? Dus als mensen kunnen vermijden dat ze het gesprek daarover aangaan, doen ze dat. Dus dat vergt heel goed opgeleide mensen die goed in staat zijn om bij mensen langs te gaan. 1 keer aan te bellen, 2 keer aan te bellen. Omdat je mensen wil helpen.
3: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen in Nederland zitten in de schulden. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus. Volgens het RIVM zijn er in een week tijd 16 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totaal aantal bekende besmettingen op 44 komt. Bij de bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het virus. De controle was afgeschaft omdat het al jaren niet meer was gevonden. De brand gisteravond bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, zegt de Poolse vicepremier. Hij vermoedt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie in Polen onder meer voor zijn communicatie en het aansturen van drones. De IJssel wordt vanaf morgen tussen Zutphen en Arnhem eenrichtingsverkeer. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargeul niet diep genoeg voor de scheepvaart in twee richtingen. Dat heeft te maken met de droogte van deze zomer. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Mensen die een zogeheten risicohond hebben, moeten binnenkort verplicht een cursus volgen. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Wie de cursus niet volgt, kan na een bijtincident een hogere straf krijgen. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol, zegt staatssecretaris Erkens.
0: U moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt. En we vinden dat die baasjes inderdaad ook wat dat betreft gewoon goed moeten voorbereid zijn op wat het betekent als je zo'n hond hebt en hoe je dat ook veilig houdt voor alle anderen.
3: Ik ga erover praten met hondengedragsdeskundige Yvette van Veldhuizen van de stichting Hond Veilig Nederland. Goedenavond, mevrouw van Veldhuizen.
4: Goedenavond.
3: Wat vindt u van dit voorstel voor een verplichte cursus voor mensen met risicohonden?
4: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi. Hè. Het is fijn dat we proberen om minder bijtincidenten te krijgen. Dat is heel goed. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer stigmatiserend voor een bepaald type hond. En je bent er ook niet met alleen die eigenaren van die hoogrisicohonden, als je ze al zo wil noemen. Vandaag liep ik met een cursist en haar canicorso over straat. En dan komt er uit het niets in gewoon een dorp, komt daar een hond los aangebanjerd met een bloedvaart. Ja, dan kun je verwachten dat dat fout gaat. Het liep gelukkig goed af, maar dat was niet te danken aan het verantwoordelijke gedrag van de eigenaresse van de andere hond.
3: Nee, het is eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid van alle hondeneigenaren. Maar de staatssecretaris die heeft het over risicohonden. U traint ook zogeheten risicohonden. Waar komt eventueel bijten of agressief gedrag eigenlijk vandaan bij sommige honden?
4: Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Je kan niet één oorzaak aanwijzen. Pijn is een bekende oorzaak, dat zo'n hond pijn heeft. En daar kan een cursus natuurlijk bij helpen dat je daar meer informatie over krijgt. Het niet herkennen van signalen, daar kan een cursus ook goed bij helpen. Maar een hond die niet bij een passende eigenaar zit, omdat ze bijvoorbeeld een canicorso op een flatje hebben die dan de hele galerij gaat verdedigen, ja, daar helpt geen cursus voor. Dus het zal ongetwijfeld wat helpen en dat is hartstikke fijn, maar het is niet zaligmakend. Het is niet zo als we deze cursus gaan doen dat we dan geen bijtincidenten meer hebben.
3: En u zei net ook dat u het ook wel stigmatiserend vindt voor bepaalde hondenrassen of types. Is het zo dat alle honden agressief kunnen worden of is dat stigma toch er terecht?
4: Nee, alle honden kunnen bijten. Alleen iedere weldenkend mens kan bedenken dat als een chihuahua bijt, dat toch wat minder impact heeft dan als een Bully XL bijt of een andere hond met een grote bek en sterke kaken. Dus ja, daar zit verschil in. En er zit gewoon een heel veel verschil in het gedrag wat er gewoon in zit vanuit het ras. En daar zijn we allemaal heel open in als het gaat om een border collie. Dan zeggen we dat die schapen wil drijven hartstikke logisch. Maar als we dan zeggen van nou, we hebben een canicorso en die wil graag de boel bewaken, dan vinden we dat toch een beetje vervelend. Hè? En als we zeggen van nou, we hebben een Stafford en dat is echt wel een werkhond en die moet je op een goede manier zijn energie kwijt laten raken, en dat is op een andere manier als bij een border collie, dan schuurt dat voor sommige mensen. En dan denk ik, ja, daar zitten de problemen.
3: Ja. Nou, pleit de staatssecretaris ook voor een verplichte cursus voor iedereen die voor de eerste keer een hond aanschaft. Wat vindt u van dat idee?
4: Ja, dat is natuurlijk prima. Maar als jij de eerste keer een Chihuahua aanschaft en de tweede keer een Caucasisch of Shark aan, grote kuddebewakingshond. Ja, dan is de vraag hoeveel weet je nog van die cursus 15 jaar geleden. Toen je een Chihuahua had en de informatie over de Caucasisch of Shark helemaal niet relevant was. En dus... Het is een goed begin en ik denk dat kennis gewoon aan zich heel veel beter moet in de maatschappij. En niet alleen bij de HR-hondeneigenaren, maar bij alle hondeneigenaren en ook niet-hondeneigenaren. Nee, ik had gisteren liep ik met mijn eigen Mechelse herder door het bos. En op een paadje waar je niet mag fietsen, er komt iemand op een mountainbike me tegemoet. Die fietst ons bijna aan. Dus die remt zo hard dat de achterkant van de fiets tegen mijn Mechelse herder aan knalde. Die gelukkig niks deed. Ja. Want anders is mijn Mechelse herder fout. Terwijl ik denk, ja...
3: Daar kon de hond niks aan doen.
4: Ik snap wel dat ze in die situatie had gebeten. Dat had ik best wel kunnen begrijpen.
3: Dank u wel voor uw toelichting, Yvette van Veldhuizen van de Stichting Hond Veilig Nederland, over het idee om alle mensen met een risicohond een verplichte cursus te laten volgen. Het is bijna 6:11. U krijgt nog het weer. Vanavond is het helder en fris en het koelt flink af. Vannacht wordt het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen begint fris. Uiteindelijk wordt het een zonnige en warme nazomerdag met 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht.
5: Dat je en wel thuis, Casper, of je een beetje door kan rijden, dat hoor je van Helene de Geest bij de ANWB.
6: Ja, nog niet zo heel goed, want er staat nog ruim 300 kilometer file. De meeste files worden nu wel korter, maar nog wel heel veel vertraging, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. Het oponthoud is 3 kwartier door een bus met pech. Daar is ook een rijstrook dichter. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 35 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Os sta je ook nog 25 minuten in de file tussen Zonnebreugel en Veghel. En ook in het zuiden op de N2 de randweg van Eindhoven richting het zuiden tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide 25 minuten vertraging.
36: NPO Radio 1. EO.
10: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
5: Goedenavond. De Amerikaanse regering probeert het internationaal strafhof de nek om te draaien.
11: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
5: Het ICC zit in Den Haag en dus moeten premier Jette en minister Berendsen vandaag bij de Verenigde Naties alles uit de kast halen en diplomatiek koorddansen om te redden wat er te redden valt. Ja, of wordt het tijd om eens een flink potje ruzie te maken met de Amerikanen?
10: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
5: Daarover gaan we het hebben met Thomas van Gol van Pax, met vredesonderhandelaar Fleur Ravensbergen en met advocaat Geert-Jan Knoops, die ook regelmatig werkzaam is in het ICC. Fleur Ravensbergen, de Verenigde Staten zijn al heel lang geen fan van het strafhof. Hè? Dat was ook voor Trump al zo. Ja, waarom is dit dan zo'n serieus moment?
12: Nou ja, dit is wel een escalatie, deze dreiging van nog bredere sancties. Er zijn nu 8 mensen op hoog niveau die persoonlijk sancties ondervinden en ze dreigen dus met nog meer.
5: Dat zijn rechters en aanklagers, hè, bij het ICC.
12: Ja, klopt, ja. Ja, en dat is wel weer een volgende stap. Maar zoals je zegt, is het inderdaad al heel lang aan de gang. Dus sinds Bush Jr.
5: Ja, maar nu wordt er daadwerkelijk ook wat ondernomen om dat ICC te gronden te richten. We lazen ook berichten dat er echt op landen wordt ingepraat om hun steun in te trekken. Nou ja, zonder steun is dat strafhof natuurlijk ook voorbij. Thomas van Gol van Pax, waarom moeten we ons eigenlijk druk om maken? Waarom is dit zo'n belangrijk instituut in jouw oog?
13: Het is enorm belangrijk. Het strafhof is een hof dat is ingesteld om de ernstige misdrijven die er zijn te berechten, daar de individuen voor te berechten. Dus dat zijn misdaden tegen de menselijkheid, genocide, oorlogsmisdaden. En als dat strafhof aangevallen wordt, dan staat dat onder druk. En daarmee staat dus eigenlijk heel de internationale rechtsorde onder druk. En ja, nu staat gewoon letterlijk het voortbestaan van het ICC op de rol als dit doorgaat. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij ons daar als Nederland voor inzetten, als gastland ook van dit hof.
5: Ja, Geert-Jan Knoops, u was vandaag nog werkzaam in het internationaal strafhof in Den Haag. Wat merkt u van die druk die de Amerikanen opvoeren? Hoort u collega's daarover, de aanklagers en de rechters, of misschien ook wel andere mensen?
14: Zeker, dat wordt zeker besproken. Vandaag ook nog met de aanklagers die daar werken. En ik kwam ook een van de rechters tegen die zelf ook op de sanctielijst staat. Met haar nog een gesprek gehad hierover wat het voor haar betekende. Dus het is zeker voor de mensen die daar permanent werken een onzekere situatie. Want stel dat het strafhof, zoals aangekondigd, als instituut op de sanctielijst zou komen te staan, dan regardeert dat 900 werknemers van het strafhof. En misschien zelfs ook de advocaten. Wij zijn niet in dienst van het strafhof, maar we zijn wel dienstverleners. Mm-hmm. Dus het zou kunnen betekenen dat dat ook de advocaten kan raken.
5: Bent u daar bang voor?
14: Ik ben niet bang voor sancties, maar het kan natuurlijk wel het werk belemmeren in zekere zin. Wij ondervinden het overigens daar al problemen door, doordat we van een andere IT-provider hebben moeten omschakelen. Microsoft heeft voor een groot deel de dienstverlening beëindigd met het strafhof. Ja. We hebben in onze zaak die we nu behandelen te maken met 400.000 documenten. Dus u zult zich kunnen voorstellen dat enorme vertraging oplevert in de voorbereiding van zaken.
5: Ja, kan het ook zijn dat u zelf denkt, nou, ik stop wel met mijn werkzaamheden daar als de Amerikanen de druk zo gaan opvoeren?
14: Nee, ik zelf zou dat zeker niet doen. Ik hoor ook van al mijn collega's, ik werk in een team met 8 internationale advocaten in een specifieke zaak. En alle 8 hebben gezegd, wij gaan gewoon door. Omdat het werk ook voor ons belangrijk is dat het strafhof kan blijven functioneren. En ik heb ook het idee dat dat voor de rechters en de aanklagers ook zo geldt.
5: Mm-hmm. Oké, en dus denkt u, ik ga moedig voorwaarts, mevrouw Ravensbergen. Als je het aan de Nederlandse regering vraagt, dan zeggen zij, ja, we zijn vooral bezig geweest met stille diplomatie om te zorgen dat het strafhof kan blijven bestaan. Wat is dat, stille diplomatie?
12: Ja, dat is dus wel de vraag. En wat je nu ziet met dat blocking mechanism, dat er wat concreters op tafel wordt gelegd. Dus achter de schermen hebben ze een gesprek gevoerd. Dat hebben we ook over gelezen in de media. Dat de Amerikanen ze hebben gewaarschuwd.
5: Kan dat werken, stille diplomatie, tegen Trump die zelf niet echt een stil type is?
12: Nou, ik heb daar mijn twijfels over. Ik denk eerlijk gezegd dat er niet heel veel in deze context is wat wel zou werken, maar stille diplomatie zeker ook niet.
5: Oké. Thomas van Gool, wat denkt u? Werkt dat, stille diplomatie? Heeft u het idee dat de regering genoeg doet?
13: Nee, absoluut niet. We zien allemaal dat het niet werkt. En ik vind het ook nog wel belangrijk om te noemen, het gaat hier nu steeds over de rechters, over de advocaten. Maar er zijn ook bijvoorbeeld 3 organisaties gesanctioneerd, Palestijnse organisaties, die samenwerken met het Hof. Dus het is ook niet zo dat deze sancties de eerste sancties zijn. Het heeft al een enorme impact. Het zijn ook organisaties die bewijs aanleveren waar de zaken op gebaseerd zijn. Dus het blijkt al dat die stille diplomatie niet werkt. Nou, nu die aankondiging weer. De buitenlandminister, het is ook niet alleen Trump, de buitenlandminister van de VS, Rubio, heeft ook heel duidelijk gezegd dat ze steen voor steen het ICC gaan afbreken. Dus het is ook duidelijk wat de richting is waar de VS op gaat. En ja, de stille diplomatie heeft dat tot dusver absoluut niet kunnen keren.
5: Nee, wat vindt u dat het kabinet dan moet doen?
13: Ik denk inderdaad, nou, het blocking statute werd net al door Fleur genoemd. Het is een beetje een technisch verhaal.
5: Ja, kunt u het uitleggen?
13: Ja, het is een mechanisme wat de EU in kan zetten bij sancties door derde landen. Dus landen van buiten de Europese Unie. Om eigenlijk de eigen bedrijven en mensen te beschermen tegen die sancties. Dus door te voorkomen dat Europese bedrijven dan ook meegaan met die sancties. Of dat ze bijvoorbeeld boetes opgelegd kunnen krijgen vanuit andere landen. Die worden eigenlijk geannuleerd door de sancties.
5: Mag ik het zo simpel zeggen dat een bedrijf, bijvoorbeeld die Duitse software, dat Duitse softwarebedrijf dat nu Microsoft vervangt bij het ICC, dat krijgt sancties van Amerika die zeggen, je mag niks meer doen als je daar niet stopt. En dan zegt de EU met het blocking statute, je moet het blijven doen, want anders dan krijg je met ons een probleem.
13: Precies, en daar zit ook nog
5: best lomp.
13: Ja, zeker. Het is ook niet een mechanisme wat snel ingezet moet worden. Hè? Alleen we zien hier helaas dat er zoveel op het spel staat, dat nu wel belangrijk is dat gebeurt. Ja. En het is ook wel duidelijk belangrijk om te vermelden bij dat blocking statute. Het is niet een soort van sanctie tegen de VS in dit geval. Hè? Het is echt een mechanisme om onszelf te beschermen en te zorgen dat in dit geval het strafhof zijn werk kan doen.
5: Ja, onze premier Rob Jetten die lijkt daar wel toe bereid te zijn.
15: De Amerikaanse president heeft gezegd dat hij het ICC steen voor steen zou willen afbreken. En mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. We hebben de afgelopen maanden ook al vaak kunnen voorkomen dat de Amerikanen daar extra maatregelen op nemen. En hebben ook aan de Europese Commissie gevraagd om zich voor te bereiden op mogelijke tegenmaatregelen.
5: Ja, blij met deze opstelling. Is dit de Jetten die u wel wil horen?
13: Ja, zeker. Dit is zeker de jette die ik wel wil horen. En dan hoop ik ook dat daar dan maatregelen bij komen in heel veel gevallen. Niet alleen hier. En het ligt ook gewoon een mandaat vanuit de Kamer om dit te doen. Er is gewoon een motie aangenomen door de Kamer om dat blocking statute in te stellen, om daarvoor te pleiten. En je ziet ook dat heel de Europese Unie, heel veel landen kijken ook naar Nederland om dit te doen. Om het voortouw te nemen, juist als gastland van dat internationaal strafhof.
5: Mevrouw Ravensbergen, wat kunnen de nadelen zijn van zo'n blocking statute?
12: Nou, ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen het daadwerkelijk
5: statute.
12: Ja, dus tussen het daadwerkelijk inzetten en het ermee zeg maar opdreigen, wil ik niet zeggen. Maar nu dat we zeggen van we bereiden ons erop voor, daar zitten wat minder nadelen aan dan het daadwerkelijk inzetten. Een van de grote nadelen is dat het een escalatie kan veroorzaken. En dat is Trump natuurlijk. Nou ja, dat is ook wel iets waar die in mee kan gaan. En wij als Nederland zijn strategisch goed verbonden met de VS nog steeds.
5: Ja, en dan?
12: Dus dat zou consequenties kunnen hebben als ze een tegenreactie daarop hebben. Maar dat is eigenlijk pas als je dat mechanisme activeert. Dus in die zin is dit wel een slimme strategische stap. Omdat je wel een stukje afschrikking kunt hebben. En je aan het voorbereiden bent. En ook een stukje testen van die onafhankelijkheid die we toch steeds meer moeten gaan creëren. Hoe gaat dit nou eigenlijk?
5: Maar loop je ook niet een heel groot risico? Want we hebben de Amerikanen bijvoorbeeld ook nodig voor steun aan Oekraïne. En we hebben ook graag dat ze ons verdedigen als onderdeel van de NAVO. Ja. Is het dan wel waard om met ze ruzie te gaan maken over dat ICC? Of kunnen we maar beter eieren voor ons geld kiezen?
12: Nou ja, in het kader van het internationaal recht is dit gewoon heel erg fundamenteel. En zie je dat de VS daaraan toornt en moeten wij daar wel echt achter gaan staan. Het is ook absoluut waar dat we andere strategische, politieke, economische belangen hebben die je serieus moet nemen. En dus moet je
5: dus misschien wel kiezen of delen. Dus die kunt we allebei belangrijk vinden.
12: Ja, maar ik denk
5: maar de ministers die moeten er een keuze in maken.
12: Ja, zo zwart-wit. Die moeten absoluut een keuze maken. Daar hebben ze ook voor verkozen. Maar zo zwart-wit is het vaak niet. En er zit... Er zitten allebei consequenties aan. Ik denk ook niet dat je van de VS zoals hij nu is kunt verwachten op het moment dat je doet wat ze willen, dat zij dan gaan doen wat jij wil. Dus zelfs als je hier terug zou stappen, is het maar de vraag of je gaat krijgen wat je wil. En dus is het belangrijk dat je gaat staan voor waar je wel voor wil staan.
5: Geert-Jan Knoops, vindt u dat een slimme stap, dat inzetten van zo'n blocking statute?
14: Nou, in 2025 heeft het Europese parlement bij de herinvoering van de Amerikaans-Iraan-sancties al geconcludeerd dat dat niet goed werkt. Ook deskundigen zeggen dat het niet effectief is, omdat het namelijk de Europese grootbanken niet beschermt tegen strafrechtelijke vervolging in de VS. Daar staat een gevangenisstraf op van 6 jaar... voor natuurlijke personen 20 jaar... als de sancties worden omzeild.
5: Mensen zullen geen risico's willen nemen, denkt u?
14: Nou ja, kijk, een Europese bank die het strafhof financiert zal een keuze moeten maken tussen een vervolging in Amerika, waar men ook natuurlijk belangen heeft en beleggingen, enerzijds, en het behouden van het IC als cliënt aan de andere kant. En dus dat blocking statute is een belangrijke stap, maar het voorkomt niet dat Europese banken met belangen in de VS daar vervolgd kunnen worden. Okay. Wat belangrijker zou kunnen zijn, is dat Nederland als gastland de procedure gaat ondersteunen die 3 rechters hebben ingezet in New York tegen de Amerikaanse overheid, omdat daar de inzet is de grondwettelijkheid van de wetgeving die heeft geleid tot die sancties. En die wetgeving is gebaseerd op het feit dat het ICC qua activiteiten een bedreiging zou zijn voor de Amerikaanse nationale veiligheid. En de 3 rechters van de 9 die zijn gesanctioneerd hebben in Manhattan bij de federale rechtbank zo'n zaak aangespannen. En Nederland zou als gastland die procedure als belanghebbende kunnen ondersteunen en daarmee de federale rechter kunnen bewegen tot het ongrondwettig verklaren van die sancties. En dat zou denk ik een doorbraak zijn. Want dan zou Trump dus zeg maar van de eigen rechter ongelijk krijgen om die sancties uit te voeren.
5: Oké, dus dat is interessant. Er wordt in Amerika geprocedeerd tegen die sancties. En u zegt, nou, Nederland moet gewoon de Amerikaanse staat gaan aanklagen en het via die weg proberen. Goed idee, Thomas van Gol?
13: Nou, ik denk dat het een het ander niet uitsluit natuurlijk. Als meneer Knoops dit een goed idee vindt, dan denk ik dat het dat ook is. Dus dan sluit ik me daar zeker bij aan. Maar dat zijn wel procedures die heel lang duren. En we hebben helaas ook gezien dat ook Trump zich niet altijd neerlegt bij gerechtelijke uitspraken. Dus de vraag is ook wat daar dan gebeurt. Of dat ook gaat gelden bijvoorbeeld voor de organisaties die gesanctioneerd zijn. Dus het is nu gewoon de hoogste tijd om dat blocking statute te activeren.
5: Ja, dus u heeft niet zo heel veel vertrouwen in de weg van meneer Knoops?
13: Nee, zeker absoluut niet. Helaas zeg ik erbij.
5: Duurt dat niet veel te lang, Geert-Jan Knoops?
14: Nou, die procedure loopt al. En zeker als die nieuwe sancties zouden worden ingevoerd, dan kan natuurlijk de federale rechter, gelet op de urgentie, daar vrij snel op beslissen. En het gaat dus nogmaals niet om een procedure die in Nederland gaat aanspannen. Nederland kan simpelweg in de lopende zaak van die drie rechters zich voegen als belanghebbende om daarmee de kracht van de argumentatie te onderstrepen. En Nederland als gastland kan dus daar ook een belanghebbende stem hebben. En zo'n uitspraak kan natuurlijk dit jaar nog komen als die sancties, zoals aangekondigd, deze of volgende week in werking treden tegen het strafhof in zijn geheel. Maar ik ben het met meneer Van Gool en mevrouw Ravensbergen eens dat je het misschien moet doen met een combinatie van maatregelen, dus en de blocking statute, maar ook nadenken of je die procedure van die rechters niet gaat ondersteunen.
5: Oké. Zou dat een goede middenweg zijn, mevrouw Ravensbergen, om de Amerikanen gewoon in eigen land aan te klagen?
12: Nou, ik denk wel dat de gerechtelijke weg tot nu toe Trump af en toe wat heeft kunnen afremmen. Hoewel inderdaad, zoals Thomas zei, hij niet altijd daar respect voor heeft. Dus ik denk zeker de middelen inzetten die er zijn, ja.
5: Ja. Nou, bent u, Geert-Jan Knoop, zelf in het verleden ook wel eens kritisch geweest op het internationaal strafhof? Of bent u het ook voor een deel eens met de kritiek van Trump? En wilt u ook wat veranderen bij dat strafhof?
14: Nou, inhoudelijk, dus even afgezien van de wijze waarop de Amerikanen die kritiek uiten, die is natuurlijk niet te legitimeren, maar inhoudelijk zijn er argumenten, ook niet alleen van Amerika, maar ook van de andere landen die het strafhof niet omarmen, tegen de wijze hoe de procedures zijn ingericht. En wij hebben als advocaten ook herhaaldelijk al gevraagd om een hervorming van de procedures.
5: Wat is de belangrijkste kritiek die u dan heeft?
14: Nou, dat de balans tussen verdediging en aanklager veel beter moet worden gewaarborgd. De procedures moeten transparanter en sneller, ook de wijze van selecteren van zaken, zijn ingericht. En wij hebben als advocaten ook herhaaldelijk al gevraagd om een hervorming van de procedures.
5: Wat is de belangrijkste kritiek die u dan heeft?
14: Nou, dat de balans tussen verdediging en aanklager veel beter moet worden gewaarborgd. De procedures moeten transparanter en sneller, ook de wijze van selecteren van zaken. En ook de kwestie van

0: zijn tot dusverre niet uitgevoerd. En het zou dus kunnen zijn dat als je met die landen die het strafhof niet omarmen om de tafel gaat zitten, dat je kunt kijken naar oplossingen voor de toekomst.
1: Oké, en vindt u dus ook dat het misschien wel in deze onderhandelingen meegenomen kan worden?
0: Dat zou een optie kunnen zijn. Hè? Je kunt ook zeggen tegen de Amerikanen en andere landen, ja, als jullie het dan zo anders zien, hoe zou het dan anders moeten? Niet dat je daar de oren moet naar laten hangen, maar je kunt wel kijken of je jaarlijks, is er een vergadering van alle landen die het strafhof hebben geratificeerd,
2: ja,
0: of je bepaalde zaken binnen dat systeem kunt aanpassen. Ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar dat zou je ook kunnen afwegen in plaats dat er landen zich blijven verzetten op dit moment, zeker de grootmachten tegen dit systeem.
1: Thomas van Gool, zouden we deze crisis ook kunnen gebruiken om dat ICC eens flink te hervormen?
3: Nou, ik vrees dat totaal geen sprake van is. Je ziet nu ook dat Trump gewoon oproept landen om eruit te stappen. Er zijn ook landen die eruit stappen. Ook belangrijk om te melden dat de VS zelf geen partij is bij het strafhof. Dus ze zijn er zelf niet bij aangesloten. Dus volgens mij is daar helemaal geen sprake van. En juist als het hervormd zou moeten worden, als daar belangrijke stappen ingezet moeten worden, dan moet het juist ondersteund worden, het strafhof. Of dan moet daar meer geld naartoe. Dan moet dat aan belang aan worden gegeven. En moet je dat juist niet gaan sanctioneren wat nu gebeurt.
1: Mevrouw Ravensbergen, kijken we naar een langzame dood van het strafhof, of is het nog te redden, denkt u?
4: Nou, ik moet je zeggen, ik heb ook wel veel door de jaren heen met het strafhof te maken gehad. En dat heb ik wel regelmatig gedacht. En dit is wel een heel spannend punt.
1: Ja, dus u bent niet zo optimistisch?
4: Ik ben niet optimistisch dat de VS van koers gaat veranderen. Ik ben wel optimistisch dat wij wat meer uitgesproken gaan zijn in waar we voor staan. En ik denk dat het strafhof in zwaar weer zit. En dat is al een tijdje zo.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Thomas van Gool is van Pax. We hoorden onderhandelingsexpert Fleur Ravensbergen en advocaat Geert-Jan Knoops. De komende jaren zit er een tsunami van erfenissen aan te komen. De babyboomgeneratie heeft veel geld en dus kunnen hun kinderen zich opmaken voor lucratieve extraatjes. Maar econoom Jona van Loenen komt dat feestje verpesten. Hij vindt namelijk dat die erfenissen flink belast moeten worden, zodat de inkomstenbelasting voor ons allemaal naar beneden kan. Ik spreek hem er zo over.
5: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
17: Er staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en Knoopendel is de vertraging een uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook nog een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Knoopend Prins Klausplein. Daar is de vertraging drie kwartier.

0: kwartier door bergingswerkzaamheden. Daar is een rijstrook dicht. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk, 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar is de vertraging een kwartier.
1: Oké, dankjewel. Alleen, het doet allemaal iets anders vandaag. Maar het is
2: NPO Radio 1.
1: Ook 6:30 en Kirsten Klomp is hier voor het NOS-journaal.
3: De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen. Met die brillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. En dat is op een aantal plekken al verboden vanwege de privacy. Maar de Tweede Kamer vindt dat het kabinet dit duidelijker moet maken en dat meer bedrijven het gebruik van zo'n camerabril moeten verbieden in de huisregels. CNN en MS Now zijn toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. Ook verslaggevers van Politico mochten niet naar binnen. President Trump had de drie mediabedrijven de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. En er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Dat is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. De Groot Nederlandse Studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. Die vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat de vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf.
4: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: Defensie heeft de komende jaren over extra miljoenen niet te klagen. Maar wat gaan we eigenlijk met dat geld doen? De defensiestrategie, de defensienota, is een document van het ministerie dat daar richting aan moet geven. Maar defensie-experts zijn kritisch. Onder andere defensiespecialist Rob de Wijk vindt de plannen te vaag.
5: Dat maakt het eigenlijk het beoordelen van de nota buitengewoon lastig. Ik vind dat een probleem, omdat dat het democratisch debat in uw kamer ondermijnt, maar ook het publieke debat.
1: Dat zei hij gisteren in de Tweede Kamer en zometeen dan debatteren we daarover. Maar eerst, de grootste en rijkste Nederlandse generatie ooit wordt ouder en ouder. En dat betekent dat er straks een tsunami van erfenissen aan zit te komen. Zo schrijft Jona van Hoenen het in ieder geval. Dat is iets waar we goed over na moeten denken, schrijft hij in zijn boek De Babyboomer Miljoenen. Want als we dat niet doen, dan stevenen we af op een economische ramp, vindt hij. Hoe zit dat? Daarover ga ik met hem doorpraten. Welkom Jona van Hoenen, goedenavond.
6: Goedenavond, mooi om hier te zijn.
1: Zelf thuis misschien wel zo'n erfenis mag verwachten. En dan ben ik wel benieuwd hoe u daarover denkt. Vindt u dan dat de overheid daar ook wel wat van mag hebben? U kunt het sturen naar de NPO Luister-app. Jona, er komt dus een tsunami van erfenissen aan. Waar moet ik aan denken? Om hoeveel geld gaat het?
6: Ja, het gaat dus om 1000 miljard. Dus de 65-plussers in Nederland bezitten op dit moment 1000 miljard. Dus ongeveer 1 biljoen euro. En dat in ieder geval mijn brein, zolang het meer wordt dan 20 miljoen, snap ik het eigenlijk al niet meer. Dus de UBS heeft uitgerekend, de aankomende 20 jaar gaat het om 450 miljard.
1: Een bank, hè, UBS.
6: Ja, en ja. Paul de Beer is een hoogleraar, die heeft de aankomende 10 jaar was dat 240 miljard. En daarmee kun je ongeveer 530.000 huizen kopen. Dus er zijn alle huizen in Utrecht, Rotterdam, Waalwijk, Weesp en Diemen bij elkaar. Met alleen de erfenissen die de aankomende 10 jaar overgaan.
1: Nou, dan zou ik denken een financiële meevaller voor de kinderen van die mensen. Maar jij zegt dat wordt een economische ramp. Leg uit.
6: Ja, dus ja, mijn angst als econoom en ook als liberaal is dat we er uiteindelijk allemaal armer van worden. Voor de simpele reden dat er dan een soort die erfenissen zijn eigenlijk zo groot dat er een soort tweekastenmaatschappij ontstaat. Dus niet een meritocratie waarin talenten en werken je succes bepaalt, maar een soort erfocratie. Dus dat het komt door de bankrekening van pap en mam. En dan hol je eigenlijk het verdienvermogen van een samenleving uit, omdat het dus niet hard werken en de ondernemerschap beloond wordt met toevallig in het goede huis geboren zijn. En daar wijzen ook heel veel onderzoeken wijzen dat ook uit. Je hebt een heel fascinerend Canadees onderzoek dat laat zien dat des te groter de erfenissen zijn ten opzichte van de economie, des te minder bedrijvigheid, des te minder innovatie en des te lager de economische groei. En zij omschreven dat dan ook als een soort ziekte die de economie van binnenuit opeet. En dat werd dus ook de Canadian disease genoemd.
1: Maar is een ramp dan niet overdreven? Ik bedoel, waar je belastingen ophaalt, dat is toch uiteindelijk een politieke keuze?
6: Het is altijd een politieke keuze. Maar ik denk dat we nu voor de politieke keuze staan. Oké, wat voor een land willen we zijn? Wat willen we belonen? Willen we de toekomst belonen, mensen die ondernemen en werken? Of willen we het verleden belonen, namelijk de waardestijging van je woningen en je bankrekening van pap en mam? En ik denk dat we het ons gewoon niet meer kunnen permitteren. We werken loon niet, we hollen achteruit. We strijden eigenlijk met continenten zoals China en Amerika. En we moeten weer echt welvarend worden door dingen te doen. En dat is eigenlijk de enige oproep die ik heb in het boek.
1: En in jouw boek lees ik dan ook dat het geld van babyboomers vooral in hun huis zit. Ja. Want die zijn natuurlijk duur. Waarom is dat belangrijk om eruit te lichten?
6: Kijk, waarom ik dat belangrijk vind is, kijk, nu is dus het bezit van die 65 plus dus 1000 miljard. 10 jaar geleden was dat 450 miljard. Dus meer dan verdubbeld in 10 jaar tijd. En dan kun je afvragen, dat is wel best interessant. Want zijn die 65-plussers dan heel ondernemend geweest? Of zijn ze heel veel gaan werken in de tussentijd?
1: Nee, ja, dat komt er zijn heel veel 65-plussers bijgekomen, dat kan natuurlijk ook.
6: Ja, maar het komt voornamelijk door de waardestijging van die woning. En ik als woningbezitter weet dat, daar word je heel rijk van. En je hoeft er werkelijk waar niets voor te doen. Sterker nog, in Nederland wordt het gesubsidieerd. Dus dan heb je inkomen, of heb je eigenlijk een rijkdom, wat je in de schoot is geworpen gekregen, wat gesubsidieerd is door de Nederlandse staat, wat overgaat naar het kind, waar ook nog eens geen belasting over is betaald. En ik vind dat onrechtvaardig. En ik denk dat we daar iets meer belasting over moeten betalen. Niet omdat de overheid groter wordt, niet omdat we meer belasting moeten betalen, maar zodat de belasting op arbeid en ondernemerschap omlaag kan.
1: Ja, dus jouw stelling is, het is eigenlijk dubbel oneerlijk. Mensen zijn zo rijk geworden simpelweg omdat ze een huis hebben. En dat is duurder geworden. En dan krijgen ook nog eens hun kinderen dat geld.
6: Ja, ja. En die verschillen zijn echt gigantisch, ja.
1: En daar wil jij wat mee. Jij stelt 5 maatregelen voor. Mag ik die samenvatting als je verdient vermogen, daar hou je minder van over en je houdt meer over aan werk?
6: Ja. Dus in het liberalisme heb je eigenlijk, je hebt verdiend inkomen en onverdiend inkomen. Een verdiend inkomen is arbeid en ondernemerschap. Zo licht mogelijk belasten, daar worden we allemaal rijker van en dan creëren we welvaart. En een zwaardere belasting op onverdiend inkomen, bijvoorbeeld de erfenis of de waardestijging van je woning.
1: En een van de belangrijkste maatregelen daarvoor is dat jij zegt, we moeten de winst bij de verkoop van een huis met 50% belasten.
6: Ja.
1: Hoe moet dat
6: werken? Daar ga ik me niet populair mee maken.
1: Leg het eens uit, ik ben benieuwd.
6: Ja, dus stel je voor, ik heb een huis gekocht van 4 ton. Dat is hypothetisch. Ja. En ik woon daar 10 jaar in en ik verkoop het voor 8 ton. Dan heb je 4 ton verkoopwinst gemaakt. Mijn voorstel is, op die 4 ton betaal je 50% belasting. Mm-hmm. Stel je voor, je hebt verbouwd, waardoor je hebt door die verbouwing is je huis 2 ton meer waard geworden. Ja, daar betaal je natuurlijk geen belasting over, want daar heb je echt iets voor gedaan. Dus mijn voorstel is, dat wat jou gewoon in de schoot geworpen is gekregen door de waardestijging van je woningen, dat draag je gewoon de helft terug aan degene die het veroorzaakt heeft, namelijk de staat. En met elke cent die we daarmee ophalen, daarmee verlagen we 1-op-1 de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.
1: Maar daar gaat toch niemand zijn huis meer verkopen als je een enorm bedrag aan de fixers moet geven? Dan zitten we allemaal stil in onze woningen en dan hebben we een nog groter probleem op de huizenmarkt.
6: Nee, want dat is denk ik het mooie van het systeem. Kijk, iedereen moet die belasting betalen. En vroeg of laat, ja, je moet hem altijd betalen. En het mooie is, kijk, ik kan bijvoorbeeld, stel je voor, ik heb die 4 ton en ik heb het huis van 4 ton, ik verkoop het voor 8 ton. Ik kan maar de helft meenemen. Want ik moet 50% belasting betalen. Alle andere bieders kunnen ook maar de helft meenemen. Dus het fascinerende is, je eindigt nog altijd in hetzelfde huis waar je eigenlijk in wil zitten, maar die woningwaardes worden eindelijk een beetje gedempt. Dus dan heb je soort 2 vliegen in 1 klap. Namelijk de woningwaardes die stijgen minder hard. Je inkomsten stijgen harder, want de inkomstenbelasting is lager. En een soort win-win.
1: Maar dat snap ik niet, want mijn eigen huis is ook in waarde gedaald, net als de rest van die huizen. Dus eerst verliest mijn huis waarde en dan moet ik daarna ook nog eens belasting betalen.
6: Nee, maar je huis verliest geen waarde.
1: Dat zeg je net. Dat de huizen waarde gaan verliezen door die belasting.
6: Nee, dus ze stijgen minder hard. Dat is iets heel anders dan waarde verliezen.
1: Maar het wordt minder waard en dan moet ik vervolgens ook nog belasting gaan betalen.
6: Nee,
1: dan
6: heb je toch dubbel pech. Nee, dus er is een verschil tussen minder hard stijgen en minder waard worden. Dus stel je voor dat een woning minder hard stijgt, dan moet ik, hij stijgt niet 8%, maar hij stijgt 2%. Dat is iets heel anders dan minder waard worden.
1: Ja.
6: Een woning zal niet minder waard worden door dit systeem.
1: Oké. Okay. En jij bent ook niet bang dat mensen denken, nou, ik moet belasting betalen als ik uit dit huis ga, ik blijf maar even zitten. En dat je bijvoorbeeld ouderen niet naar seniorenwoningen krijgt op zo'n manier.
6: Ja, dat is een heel terecht punt. Dat zou kunnen. Ik denk dat het 2 dingen kan zijn. Het kan ook zijn dat een soort enorme verhuizing op gang brengt. Omdat heel veel mensen denken, nou, voordat dit daadwerkelijk zover is, ik verkast snel.
1: Nee,
6: nou,
1: maar we kijken naar de lange termijn natuurlijk. Nee, dit is alleen een overgangseffect.
6: Is het zo. Maar tegelijkertijd, ja, je linksom of rechtsom, je kunt er niet omheen. Dus ja, je kunt wel zitten wachten, maar dan op een gegeven moment kom je te overlijden en dan moet je hem alsnog betalen.
1: Okay.
6: Dus ik denk, ja.
1: Ja, nee, we hebben over dit plan ook even gebeld met Peter Boelhouwer. Hij is hoogleraar woningmarkt, die veel onderzoek heeft gedaan naar de fiscale aspecten van de woningmarkt. En hij zegt dat die huizenprijzen zo sterk dalen, dat is best een probleem met deze maatregel.
2: Je ziet al dat private investeerders zich teruggetrokken hebben. Corporaties hebben het moeilijk. Ja, en als je deze maatregel in de koopsector nu zou invoeren, ja, dan gaan de prijzen die gaan onderuit en kopers worden terughoudend. Dus ja, dan wordt die doelstelling om 100.000 woningen te gaan bouwen in de komende jaren, ja, die komt nog veel verder onder druk te staan. Dus dat is vanuit de woningbouw gedacht, is dat nu een heel slecht voorstel.
1: Hij zegt, je kan wel denken dat het rechtvaardigd is, maar we gaan richting een gigantische huizencrisis dan.
6: Ja, maar we hebben al een gigantische huizencrisis.
1: Ja, dan maak je die nog groter. Dat is nog erger.
6: Je maakt hem anders. De huizencrisis is nu, de wooncrisis is nu dat we heel veel jongeren gewoon geen huis kunnen kopen. Dus als je nu modaal inkomen hebt, dan kun je ongeveer 2% van alle huizen kopen. In Amsterdam staat 0,1%. Mm-hmm. Ja, dit betekent dat de woningprijzen minder hard zullen stijgen of misschien zullen dempen. Maar ja, dat is eigenlijk, wij willen allemaal dat wonen betaalbaar wordt, toch?
1: Ja. Ja,
6: dat betekent niets anders dan dat de woningwaardes zullen gaan dalen.
1: Nee, maar dit is een ander probleem. Want Peter Boelhouwer die zegt, je hebt hierdoor straks ook geen geld meer in die woningmarkt om nieuwe huizen te bouwen.
6: Ja, maar
1: en
6: wat
1: dat,
6: mooi is,
1: dat is een probleem dat je veroorzaakt door 50% op de winst in te voeren.
6: Ja, maar wat fascinerend is aan die woningmarkt is eigenlijk waar je voor je betaalt bij een woning is niet zozeer het bouwen van het huis, de bouwkosten, maar vooral de grond. En de grond wordt dan iets minder waard. Ja, dat kan. Maar de bouwkosten, dat is niet zo'n heel groot deel van het huis. Zeker niet in de stedelijke gebieden.
1: Nee, maar hij zegt dat kapitaal is dan ook niet meer om die grond te kopen.
6: Maar hoezo zou dat kapitaal dan niet zijn om de grond te kopen? Want het rendement kan nog altijd hoger zijn. Want kijk, de grondprijs daalt een beetje. Maar goed, als de grondprijs daalt, dan dalen de woningprijzen een beetje mee. Maar dan heb je nog altijd dat rendement.
1: Ja, en hij denkt dus dat je dan uiteindelijk dat niet meer bij elkaar kan krijgen, omdat ook bouwkosten gestegen zijn. Een ander punt van kritiek dat je op jouw plan kunt hebben is dat jij zegt, ja, je eigenlijk word je een soort van slapend rijk in je eigen woning. Ja. Peter Boelhouwer zegt erover, ja, dat lijkt misschien zo, maar als je hetzelfde geld in aandelen had gestopt, dan was je nu veel rijker geweest. Oftewel, ja, de winst op woningbezit valt relatief gezien ook wel mee.
6: Ja, maar dan is het grote onderscheid is dat wanneer je investeert in bedrijven, dan gaan die bedrijven productieve dingen doen met dat geld. Of dat nou een start-up is of een beursgenoteerd bedrijf. En met die productieve dingen creëer je welvaart, creëer je werkgelegenheid en heb je daadwerkelijke economische groei. Dat is bij een woningwaarde helemaal totaal anders. Dat zijn gewoon de woningwaardestijgingen. Is niet een stijging van de rijkdom. Nee, dat is een transitie van rijkdom van de mensen die woning hebben naar degene die uiteindelijk de rekening moeten betalen, naar de aspirantkopers. En dat is nou precies waar we vastzitten in Nederland. We hebben het idee dat we rijker worden door die gestegen woningwaarde, maar dat is gewoon de rekening die een volgende generatie betaald.
1: En dan dus alleen betaald kan worden door de kinderen die een huis erven.
6: Ja, dat is wel mijn grote zorg, ja.
1: Ja. Mag je dan niet een klein beetje vergoed worden, of mag je niet vergoed worden voor ook het risico dat je loopt met een huis? Ik bedoel, de laatste jaren hebben we natuurlijk superhoge woningprijzen gezien. Maar er zijn ook jaren geweest dat het hebben van een huis een risico was, bijvoorbeeld naar de financiële crisis.
6: Ja, en daarom is het ook 50% belasting.
1: En niet 100%.
6: Ja.
1: Oké. Helder. Jij zegt ook, je moet die verbouwingen dan er gaan aftrekken. Waarom is dat belangrijk?
6: Ja, omdat ik vind het heel belangrijk als liberaal, dus dat je beloond wordt door een beetje de zweet op je rug, noem ik het even. Gewoon werken, ondernemen. En ja, als je waarde creëert door te verbouwen, ja, dan zou ik het heel gek vinden dat je dat dan moet afdragen. Want die waarde heb je zelf gecreëerd. Net zoals wanneer je waarde hebt gecreëerd, wanneer je gewerkt hebt op een onderneming hebt uitgebouwd.
1: En al die kleine dingen dan? Je vervangt een keer de afzuigkap. Je moet een keer een likje verf doen aan de kozijnen.
6: Ja. Ja, je
1: zet een nieuwe douchekop in de badkamer.
6: Ja, hoe ver we moeten gaan, dat weet ik op dit moment niet precies. Maar ik denk, ja, gewoon verbouwingen waar je gewoon een evidente waardecreatie mee hebt gedaan.
1: Maar zijn al die kleine dingen, doe je daar eigenlijk niet stiekem veel meer mee aan je huis?
6: Misschien wel. Ja. Goed punt, moet ik eerlijk gezegd over nadenken of we wel dat mee moeten gaan nemen.
1: Oké. Zijn dit nou, want je doet nog 4 van dit soort voorstellen in je boek, zijn het nou helemaal uitgedachte voorstellingen of zijn het ook meer een soort van gedachtenrichtingen?
6: Beide. Dus je hebt één plan is helemaal uitgedacht. Ik vind dat we minder belasting moeten gaan betalen naarmate we meer gaan werken. Dus nu is het zo dat je hebt gewoon een salaris en daar betaal je bijvoorbeeld 50% belasting over. Mijn voorstel is, je gaat minder belasting betalen met iedere dag dat je extra werkt. Dus dag 2 werk betaal je minder belasting op dag 1 enzovoort. Dat is helemaal uitgewerkt. Dat is ook onderzoek door PwC.
1: Oké.
6: Maar bijvoorbeeld de andere uitwerking over dat we volgens mij de erfbelasting helemaal anders moeten inrichten. Dat zijn ook meer denkrichtingen. Ook omdat ik denk, ja, die discussie moet eindelijk keer op gang komen. Van oké, hoe kunnen wij weer een productief welvarend land worden in plaats van een soort renteniersmaatschappij?
1: Tot slot nog even naar Manon in de NPO Luister-app. Zij stuurt, mijn schoonvader heeft met zijn eigen handen zijn huis gebouwd. Ja. Hij werd arbeidsongeschikt met 54 en heeft het tot aan zijn pensioen krap gehad. Maar hij eet nu zijn huis op om het wat ruimer te hebben. Dat is zijn pensioen.
6: Ja, maar dat kan dan toch ook?
1: Nou, maak je dat dan niet moeilijk doordat je die winst op die huizen dan helemaal gaat belasten?
6: Ja, nee, natuurlijk maak ik het moeilijk. Ja, nee, ik zeg ook niet dat ik het mensen makkelijk maak, maar ik probeer een oplossing te vinden. Kijk, dat vind ik heel fascinerend aan deze discussie. Eerst zeggen we, er is een woningcrisis. Het zit veel te veel geld in woningen. Mensen worden slapend rijk en we werken onvoldoende. En vervolgens wil je dat aanpakken en zeggen ze, ja, maar dat is ook oneerlijk voor die mensen in die woning. We zitten ergens in vast en ergens moet er schade komen.
1: En dus
6: en dat
1: zeg
6: is
1: jij,
6: heel veel.
1: Lees mijn boek, want daar staan al die plannen uitgewerkt. En het boek heet De Babyboomer. Nee, wat zeg ik nu? Hè? De Babyboomer miljoenen.
6: Jonah van Loenen. De Babyboomer biljoenen. Het is meer dan miljoenen. Het zijn de biljoenen.
1: Ongelooflijk. Wat een geld. Ja. Dankjewel. Jonah van Loenen.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Defensie-experts die waren gisteren kritisch op minister Dylan Jesselgus en staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie. Dat gebeurde tijdens een rondetafelgesprek over de Defensienota. Een belangrijk document dat richting moet geven aan wat Defensie de komende jaren gaat doen. Volgens de experts mist de Defensienota details en wordt er in de strategie nog te veel geleund op de Verenigde Staten. Maar moet het ministerie van Defensie inderdaad meer openheid van zaken geven over de besteding van die extra miljarden? Daarover praat ik met Rob de Wijk. Hij is oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ook met Tom de Bok. Hij is commodore buitendienst. Goedenavond allebei.
7: Goedendag.
1: Rob de Wijk, u was een van de experts die gisteren kritisch was in de Tweede Kamer. Ja. Welke details en concreetheid mist u in die defensienota?
7: Nou, ik miste überhaupt concreetheid. Dat is denk ik het grote probleem. Er wordt gezegd, en de visie die deel ik, dat de krijgsmacht moet veranderen. Dat technologie een steeds grotere rol speelt. Kijk naar de drone-revolutie die zich op dit ogenblik voltrekt in Oekraïne. Maar ja, eigenlijk wordt er niet precies gezegd wat dat dan gaat betekenen voor de krijgsmacht. Mm-hmm. Kijk, de krijgsmacht bestaat uit een aantal onderdelen. Landmacht, luchtmacht, marine. En in het verleden werden daar altijd hele hoofdstukken aan gewijd. En nu zijn het enkele regels. En dat betekent dus al dat je heel sumier inzicht krijgt aan de plannen. Ja. Dat is slecht, want dat betekent namelijk dat je er geen publiek debat over kunt hebben. Maar je kunt er ook geen politiek debat over hebben. En ik denk dat dat redelijk wel aan is gekomen gisteren in de Tweede Kamer.
1: Ja, Tom de Bok, snapt u het dat meneer De Wijk transparantie van Defensie mist?
8: Nee, dat snap ik eigenlijk niet. Ik ben het er in ieder geval niet mee eens. Kijk, we zitten nu echt in een transformatie. Alle krijgsmodellen die net werden genoemd zijn allemaal druk bezig om plannen te maken en die aan het ministerie voor te leggen wat dat betekent voor hun wapensysteem, maar ook voor de inrichting van hun krijgsmacht en wat de personele consequenties zijn. En wat de minister terecht zegt, dat willen we eigenlijk toch een beetje op hoofdlijn voor ons houden. En dat het politiek niet over gediscussieerd zou kunnen worden, ben ik het niet mee eens. We hebben namelijk regelmatig ook wat geheime sessies met de Vaste Kamercommissie voor Defensie. Waarbij onder vertrouwelijkheid gedeeld kan worden waar Defensie naartoe wil. En dan staat de politiek uiteraard, wordt dan uitgenodigd om hun visie daarop te kunnen.
1: Ja, dus dat is het argument dat de minister Dylan Jessicus ook gebruikte, Rob de Wijk. Ja, we kunnen niet concreter zijn, want dan maken we Rusland wijzer.
7: Dat is onzin.
1: Waarom?
7: Als je de Rusland wijzer zou willen maken, dan draagt het ook bij tot de afschrikking. Dat is gisteren ook heel duidelijk gezegd in de Tweede Kamer. En dat standpunt deel ik ook. Dus als je zegt van dit zijn mijn plannen en ik ga op zeer korte termijn dat en dat doen. Ik wil daar en daar de versterkingen aanbrengen. Dan draagt dat bij aan de afschrikking. Dus je kunt ook de omgekeerde redenering houden. Een van de deelnemers aan de ronde tafel gisteren, die zei, een van de experts, zou er eigenlijk wel een behoorlijk plan zijn. En als je dus deze nota leest, die zo sumier is, dan kun je inderdaad die vraag terecht stellen.
1: Dus u bent bang dat de minister zich verschuilt achter een argument van openbaarheid, terwijl er eigenlijk niet echt een visie achter zit, achter die nota?
7: Nou,
1: het is
7: evident dat er een redelijke richtingenstrijd op dit ogenblik plaatsvindt. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland binnen de ministeries van Defensie. Maar wat ga je doen? Kijk, grote defensieorganisaties zijn per definitie erg conservatief. Ze zijn ook heel erg ingeregeld op regelgeving, compliance, dat soort zaken, dat moet allemaal worden gevolgd. En die regels die je hebt, bijvoorbeeld voor het aanbesteden van nieuwe wapensystemen, die zijn gewoon niet meer van deze tijd.
1: Dus en tussen snelheid, wie is die richtingstrijd dan in het ministerie?
7: Ja, zeker. Snelheid wordt dus een heel belangrijke zaak. En dat blijkt op dit ogenblik nog niet. Dus aan alle kanten loopt dat vast. Niet alleen in Nederland, maar dat loopt ook vast in het buitenland. Die moet heel snel en heel wendbaar kunnen zijn in de nieuwe situatie. En dat ben je dus niet. Nee. En even nog op wat Ton de Bok net zei, dat is fundamenteel onjuist. De Defensienota is een planningsdocument. Gewoon een planningsdocument. Daarmee begint de planning. Niet een vage, algemene politieke beschouwing. En dat is wat het nu is. En ik heb zelf aan die nota's lange tijd meegewerkt. Ik heb zelf daar aan mee mogen schrijven. Ik heb later daar advies over gegeven. En het is een planningsdocument. En dit is geen planningsdocument. Okay, dus je weet gewoon niet waar je naartoe moet.
1: Aan Tom de Bok, maar ik ben nog wel benieuwd naar wat u zei over die richtingenstrijd. Want tussen wie wordt die richtingenstrijd dan gevoerd binnen het ministerie?
7: Nou, die wordt gevoerd natuurlijk binnen binnen de ministeries. Binnen de zuilen binnen die ministeries.
1: Tussen?
7: Het gaat om de vraag hoe je bijvoorbeeld aanbesteedt. Ga je dat versnellen? En ik zal daar één voorbeeld van geven. Het is vrij gemakkelijk om op een achternamiddag te besluiten om raketten te bestellen bij een Nederlandse firma, Destinus, en die naar Oekraïne te sturen. Dat kan je gewoon binnen op een achternamiddag bij wijze van spreken doen met een paar honderd miljoen euro. Wil je diezelfde raketten kopen voor Nederland, dan raak je helemaal verstrikt in de interne regelgeving van het ministerie. En dan duurt het jaren. Dat kan niet. In de huidige tijd wordt snelheid cruciaal voor de gevechtskracht die je in tijd van crisis op de mat kunt brengen. Dus er zit gewoon een geweldig probleem. En voordat je zo'n mammoettanker om hebt, ben je gewoon een tijd verder. En de grote vraag is of je die tijd nog hebt. Ja. Dus in de defensienota wordt ook gezegd dat rond 2035 moet de boel op orde zijn. Maar de inlichtingendiensten roepen nu op dit ogenblik dat de Russen, bij wijze van spreken, binnen een maand iets zouden kunnen gaan doen. Dus je moet de zaak veel sneller op orde hebben. Kan dus niet met die procedures die we nu hebben.
1: Nee, Rob de Wijk die zegt eigenlijk, ja, we hebben zo'n vage defensiestrategie omdat Defensie nog helemaal niet klaar is voor die transformatie die ze door moeten maken op dit moment.
8: Nee, maar dat klopt ook. Dat woord zegt wel, transformatie. Hè? En toevallig heb ik ook aan de vroegere documenten meegeschreven, want ik ben een van de opvolgers van de afdeling waarop ook hoofd van is geweest op het ministerie. En dat klopt, toen schreven we uitgebreidere documenten die veel gedetailleerder waren. Maar het staat ook in een andere tijd.
1: Zegt, ja, maar als je gewoon een normaal planningsdocument hebt, dan kan dat de Russen ook afschrikken. Waarom moet er zo geheimzinnig over gedaan worden?
8: Kijk, het planningsdocument van Nederland zal echt de Russen niet afschrikken, hoor. Kijk, we moeten ook niet onderschatten, we zijn lid van de NAVO. De NAVO is ook druk bezig met een nieuwe strategie op te zetten. Die vraagt dan ook aan de landen, geeft ze een verzoek wat ze daaraan bij gaan dragen of bij moeten dragen. Nou, dat is met name lucht- en raketverdediging, maar ook gevechtskracht op zee. En daar spelen natuurlijk de nieuwe ontwikkelingen, zoals onbemande systemen, een cruciale rol in. Maar ook die systemen zijn ook voor een belangrijk deel in ontwikkeling. En dat gaat supersnel. Hè? Een drone die in de Oekraïne gebruikt wordt, die is na 6 weken obsolete. Hè? En dan moet je een nieuwe versie hebben. Dus ja, je kunt nu wel al je geld pompen.
7: Dit is nou precies het probleem. Dit is nou precies het probleem wat je zegt. 6 weken duurt een innovatiecyclus van een drone. En hoe ga je dat dan doen in de richting van het bedrijfsleven? Daar wordt op dit ogenblik echt over nagedacht hoe dat moet. En daar komt men niet goed uit op dit ogenblik.
1: Rob de Wijk zegt, het is veel te traag voor de snelle oorlogsvoering die we nu hebben, Tom de Bok.
8: Ja, kijk, dat de bureaucratie defensie part speelt, dat ben ik heel met Rob eens. Dat klopt. De hele procedure om materiaal aan te schaffen en te kopen duurt veel te lang. En dat is niks nieuws, dat is al jaren zo. En dat moet veranderen. Maar goed, dat wordt
7: maar we zitten dus nu wel in de tijd, Tom.
1: Tom de Bok afmaken.
7: Maar we zitten wel in de tijd dat het nu nodig is.
1: Dan bedoel ik dat Tom de Bok even zijn zin mag afmaken.
8: Klopt erop, daar ben ik met je eens. Maar daar worstelt de hele overheid mee. En dat betekent dus echt ook in het leiderschap en in de politieke leiding dat ze daar meer kans op moeten geven.
7: Maar dat is ook mijn punt.
1: Ja, daar zijn we het over eens.
8: Maar het kan dus wel. Even mijn laatste punt. Dat kan dus wel, want
7: alles kan.
8: Dat wel, hè. Want we zijn Nederlandse bedrijven die voor Oekraïne produceren, die hoeven dat hele procedure helemaal niet door te lopen. Die worden aanbesteed en er wordt voor honderden miljoenen wordt er naar Oekraïne verscheept.
1: Overeens. En er staat in Nederland niemand te juichen voor meer bureaucratie. Dan dus nog even naar een ander punt erop te wijken. Want u bent ook kritisch op hoe Defensie zich voorbereidt op het loslaten van de Verenigde Staten als bondgenoot. Wat is uw kritiek daardoor?
7: Daar zie je een richtingenstrijd.
1: Ja?
7: Een richtingenstrijd van degene die kan wachten, willen vasthouden aan de Verenigde Staten. Die denken, het komt allemaal wel goed. Nou, dat komt dus niet goed. Want de geopolitieke situatie is zo veranderd in de wereld. Dat hoe je het ook wendt of keert. Of als er straks een hele knuffelbare Amerikaanse president komt, dan zal die ook zijn aandacht moeten gaan richten op China. Dat is een strategische prioriteit. Europa is rijk genoeg om zichzelf te kunnen verdedigen. Al in 2011 heeft minister van Defensie Gates gezegd van op een gegeven moment zal er een president opstaan die zegt van en nou is het genoeg, nu gaan jullie doen wat we willen. Meer aan je eigen defensie gaan besteden. En dat is nou precies wat Trump aan het doen is. Dus je moet dit gaan doen en ook een volgende president gaat die zwaai maken. Maar wij zitten er nog steeds. En dat is ook wel verklaarbaar, want we hebben natuurlijk 80 jaar bondgenootschap met de Verenigde Staten achter de rug. Het is heel erg moeilijk om nu echt op eigen benen te gaan staan.
1: En u vindt dat de Defensienota dat ook te weinig doet?
7: Ja.
1: Tom de Bok, eens?
8: Nee, ben ik niet mee eens. Ik zit het ook niet zo somber in met Amerika. Amerika kan gewoon niet zonder Europa. Ook met zijn ambitie in de Pacific en de rest van de wereld. Dat was onder Obama al zo. En dat zal niet veranderen. Alleen nu heeft Europa de mes op de keel gekregen van Trump. Van ga je eigen shit op orde brengen. En daar zijn we nu druk mee bezig. Maar mocht er een crisis zijn waarbij bijvoorbeeld Article 5 aan de orde is, dan denk ik dat Amerika gewoon met ons oproeit. Dat is trouwens ook wel te hopen, want anders zijn we denk ik een beetje in de aap gelogeerd. Want we hebben een aantal systemen die we over 10 jaar nog niet zullen hebben, die de Amerikanen nu hebben. Maar ook politiek gezien zie ik dat niet zo somber in. Ik denk dat Amerika...
7: Dit is nou net het wensdenken waar ik continu voor waarschuw. Dit is nou
8: maar dat wensdenken van jou is ook...
7: Je geeft nu gewoon echt aan waarom dit gewoon fout gaat en waarom we niet klaar zijn voor de komende uitdaging.
9: Ja, en u bent dus ook bang... Want jij denkt exact de andere kant op. Maar Rob de Wijk is dus ook bang dat het ministerie van Defensie dat niet is. En Tom de Bok is daarover iets optimistischer. Dank jullie wel voor dit gesprek. Rob de Wijk is de oprichter
8: van... Oké, Rob, succes hè.
9: Ja, dank
7: je. Hoor, jij ook. Dag.
9: Rob de Wijk is de oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Tom de Bok is Commodore Buitendienst. Hier zo dadelijk de Rode Draad met Natasha Gibbs. Ik wens u een mooie avond. Dag.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
10: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 1.
11: Boont.
4: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
12: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
13: Probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
14: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt. Dat dit een minderheidskabinet is.
15: Zo'n gast voor het Kamergebouw het gooien met allemaal dingen. En het kaarten schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
11: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
22: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
24: Hey Francis, ben je er klaar voor?
25: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
24: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
25: Ja, magisch.
26: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
10: NPO Radio 1, 7 uur.
4: Natasha Gibbs.
3: Goedenavond, €1,54. Dat is wat een kraamverzorger verdient tijdens een wachtdienst waarin misschien wel een baby geboren wordt. Samen met de hoge werkdruk en onvoorspelbare uren zorgt dat voor een leegloop in de sector en dat ouders niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hoe dat precies zit, hoor je na het NOS-journaal van 7 uur met Kirsten Klop. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar het gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen om geen live beelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump wil de journalisten van de drie media weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
0: Omdat heel veel mensen niet zo heel positief reageren op het krijgen van een brief. Bij veel mensen werkt het toch zo dat je het beste kunt aanbellen. En bij schulden speelt vaak schaamte. Hè? Dus als mensen kunnen vermijden dat ze het gesprek daarover aangaan, doen ze dat. Dus dat vergt heel goed opgeleide mensen die goed in staat zijn om bij mensen langs te gaan. Eén keer aan te bellen, twee keer aan te bellen, omdat je mensen wil helpen.
3: De minister verwacht dat de gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen stiekem worden gefilmd en die beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet is de camerabril al in strijd met de privacywet, maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
1: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald. De wind is ook nog niet begonnen. Dat komt allemaal vrijdag in de middag, verwachten ze het hoogtepunt.
3: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Duizenden mensen worden nog vermist. In Dortmund wordt een man van 105 aangeklaagd die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in een kamp voor krijgsgevangenen. Hij zou toen begin 20 zijn geweest en gevangenen hebben vermoord en anderen daarbij hebben geholpen. In het kamp zijn duizenden krijgsgevangenen omgekomen, vooral uit de Sovjet-Unie. Hoe het nu gaat met de man van 105 is niet bekend. De laatste jaren zijn vaker hoogbejaarde oud-nazi's voor de rechter gebracht. In 2022 kreeg een man van 97 twee jaar cel voor het plegen van ruim 10.000 moorden. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht dus koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen ook eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. Volgende week nog iets warmer.
2: En dan de ANWB verkeersinformatie, Helene de Geest.
5: De files die lossen nu heel snel op. Het heeft wel lang geduurd. 60 kilometer file staat er nog in totaal. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, er staan nog wel een half uur in de file tussen de knooppunten Empel en Del. De oorzaak is een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. Geldt niet voor de A4 van Amsterdam naar Den Haag, want daar is bij knooppunt Prins Klausplein nog een rijstrook dicht, want daar staat een touringcar met pech. Vanaf Hoogmade is de vertraging 35 minuten. Daardoor is het ook nog wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ook nog 10 minuten oponthoud. En verder staat er een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En dat merk je op de A16 van Rotterdam naar Breda. Vanaf Rotterdam-Feyenoord is de vertraging een kwartier.
6: Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
28: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
29: Mindshift.
9: Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
28: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
13: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: NPO Radio 1.

0: Avond voor Oranje aftrapt in de arena. Eerst de rode draad van donderdag 24 september. Met vanavond aandacht voor slachtoffers van een van de meest schokkende misbruiksschandalen ooit in Nederland. Het einde van schoon drinkwater door de play lijkt nabij. En straks les in lesbisch flirten. Laat je radio dus maar aanstaan voorlopig. Allereerst voor ons dagelijks rondje langs de velden. Vandaag maar een kort rood draadje. Om 8:30 geven wij namelijk het stokje al over aan de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Want om 9:15 speelt het Nederlands elftal tegen die Mannschaft. Alhoewel, dat laatste moet je eigenlijk niet zeggen. Leerde ik van de podcast We Love Nederlands.
1: In Duitsland noemen ze helemaal niet het nationale elftal die Mannschaft. In 2015 introduceerde de voetbalbond de naam die Mannschaft. Een reden daarvoor was een zekere bekendheid van deze uitdrukking in andere landen. Dit werd door de Duitse fans echter als kunstmatig en een marketingtruc gezien. Na felle negatieve reacties van fans, maar ook kritiek binnen de voetbalbond, maakte de voetbalbond bekend dat de naam die Mannschaft niet meer gebruikt gaat worden. Het is dus een vals leenwoord, Tom.
0: Oké, dan, Jannik van der Velde. Dankjewel voor deze uitleg. Action. Ja, en als je niet van voetbal houdt, kun je natuurlijk ook gewoon naar de bioscoop. Vanaf vandaag draait daar een nieuwe avonturenfilm met Brad Pitt in de hoofdrol. Over een man en zijn hond in de wildernis, The Heart of the Beast.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
3: We're not gonna die out here.
0: Ja, je kunt natuurlijk ook zelf filmpjes gaan maken, hè? Zoals programmamaker Roel Maalderink met zijn nieuwe bril. Error. Want verontwaardiging alom vandaag over het feit dat Meta een filmpje van Roel heeft verwijderd. Hij had met hun eigen camerabril medewerkers van Meta gefilmd en online gezet.
4: Ik heb hem binnen hoor, de Meta-bril. Kijk. Het is gewoon een heel vet ding. En hierachter is het kantoor van Meta. En daar vinden ze die bril natuurlijk ook hartstikke vet.
5: You're from Meta, right?
6: Ja.
5: Hey Meta, start filming.
6: Filming?
5: Huh?
6: What?
0: Er staan heel veel filmpjes online van mensen die ongewenst met die bril gefilmd zijn. Ja, en die zijn niet verwijderd. Maar nu de Meta-medewerkers zelf gefilmd zijn, nou, toen kwam het bedrijf wel in actie. Het is je misschien ontgaan en daarom zeg ik het maar even. Vandaag was de start van het Zeeuwse oesterseizoen. Ja, je moet ervan houden. En dat doet culinair journalist Joël Broekaert. Hier legt hij uit wat die oester nou zo onweerstaanbaar maakt.
7: Het is een soort hartige, vlezige, lekkere, fijne, diepe, rijke, wollige, groentesoepige ondertoon die erin zit, in die oester.
0: Loopt het zeewater je al in de mond? And the winner is... Ja, feestje in huizen Gons vandaag. Dichter en performer Babs Gons heeft te horen gekregen dat aan haar de Johannes Vermeerprijs wordt uitgereikt. Dat is dé Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. En die krijgt Babs Gons niet eens vanwege de geweldige poëzie-rubriek die ze ooit bij ons hier op Radio 1 had. Al was dat ook prijzenswaardig hoor. Maar vanwege haar grensverleggende multidisciplinaire praktijk waarin zij poëzie, spoken word performance en maatschappelijke engagement laat samenvloeien tot een geheel eigen genre, waarin haar taal met grote zeggingskracht zowel het persoonlijke als het publieke domein verrijkt. Om maar even de jury te citeren. Zo deed ze dat bijvoorbeeld met een ode aan stiefouders.
8: Omdat ik geen enkel mooi gedicht ken over stiefouders, daarom hier een handvol woorden. En voor alle mensen die de nobele taak van de zorg over iemand anders kinderen op zich nemen. Een eerbetoon aan instapvaders die de plek innemen van de verwekkers die zijn verdwenen naar andere gezinnen of verre oorden. Een lofzang omdat ik weet hoe ondankbaar het kan zijn. Omdat ze wel een taart mogen bakken en de slingers op mogen hangen, maar niet altijd welkom zijn op het feestje. Omdat ze altijd op de tweede rij zitten. Omdat bloed dikker is dan water. Omdat de echte ieder moment weer binnen kan lopen. Omdat ik geen enkel mooi gedicht ken over stiefouders. Geen zanger hoorde ik ze ooit bezingen. Geen sprookje zetten ze in een goed daglicht. Handen in de lucht voor jullie.
0: Ja, vanavond Babs Gons reactie op de toekenning van de Johannes Vermeerprijs bij onze collega's van Met het Oog op Morgen tussen 11 en 12 dus. De Rode Draad. Twee kraamverzorgenden starten een rechtszaak tegen hun werkgever vanwege de zeer lage vergoeding voor wachtdiensten. €12,32 voor een dienst van 8 uur. Oftewel €1,54 per uur. En niet alleen die lage vergoedingen zijn een probleem. De combinatie met een hoge werkdruk en onvoorspelbare uren zorgen ervoor dat de sector al langere tijd leegloopt. En dat heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de kraamzorg.
9: Baby had ondertemperatuur. Normaal mag hij niet weg. Maar nu moest ik naar een volgend gezin. Uiteindelijk werd het toch een ziekenhuisopname.
10: Ik had een baby met een open gehemelte. Dat had ik veel eerder kunnen ontdekken als ik meerdere voedingen had kunnen observeren.
11: Meer ontstoken of opengevallen wonden na een keizersnede, meer postpartum depressie door geen goede zorg, kan nog wel even doorgaan.
0: Ja, uit een enquête van Nieuwsuur bleek eind vorig jaar dat 2 op de 3 kraamverzorgenden niet de zorg kan leveren die nodig is. Ik ga daarover praten met Michelle Westhoeven. Zij is advocaat van de 2 kraamverzorgers. Welkom, goedenavond.
12: Dankjewel.
0: Aan de telefoon hebben we kraamverzorger Carolien van Wijk. Ook goedenavond voor jou, Carolien.
13: Goedenavond.
0: Hallo. Michelle Westhoeven, ik begin heel even bij jou. Waarom starten deze 2 kraamverzorgenden eigenlijk een rechtszaak?
12: Ja, het is natuurlijk heel gek om je eigen werkgever, als je daar nog werkt, aan te klagen en naar de rechtbank te gaan.
0: En ook best spannend, lijkt mij.
12: Het is ook best spannend, maar het is ook nodig.
0: Ja,
12: Nou, je zei het net heel goed. De werkdruk is hoog en de betaling daarvoor is, nou, ronduit slecht.
0: Mm-hmm.
12: Dus dat is eigenlijk niet iets alleen voor deze 2 kraamverzorgenden. Dat geldt voor de hele sector. Dus eigenlijk doen zij het niet per se voor zichzelf, maar voor de hele sector.
0: Ja.
12: Ze willen verandering.
0: Juist, want wat even voor de duidelijkheid, wat is hun concrete eis?
12: Een concrete eis is dat ze zeggen, alle wachtdiensten die zij doen, dus 8 uur naast de telefoon zitten, wachten op een oproep. Dat is arbeidstijd. En als het arbeidstijd is, vinden zij dat het ook moet worden beloond.
0: Ja.
12: Tegen een loon of minstens dan toch het minimumloon.
0: Het minimumloon nu. Ja. En dat, wat ik al eerder zei, dat is nu, als we het helemaal even uitrekenen, is dat €1,54 per uur wat ze nu krijgen daarvoor.
12: Ja.
0: Nou, daar kan je niks mee natuurlijk, of erg weinig. Oké, dat is dus hun concrete eis. Eerlijk betaald worden voor werk.
12: Precies. Okay.
0: Carolien van Wijk, de kraamverzorgers die de zaak tegen hun werkgever hebben aangespannen, die willen niet in de media. We hebben ze natuurlijk ook gevraagd. Ja, ben jij kraamverzorger? Jij herkent dit probleem toch? Want hoe ervaar jij dat, die wachtdienst?
13: Die hebben wij ook inderdaad, ja.
0: Ja.
13: Dat is gewoon lastig dat je thuis zit en je weet dat die telefoon elk moment kan gaan. Dan moet je gaan, ja of nee? En ja. Je bent gewoon verplicht dan.
0: Ja, want het is niet een kwestie van, dan moet je gaan, ja of nee. Je moet gewoon gaan dan, toch?
13: Ja,
0: precies.
13: Ja.
0: Nee, maakt niet uit. Maar dan ben je dus aan het wachten de hele tijd. Wat voor regels zijn er allemaal waar je aan moet houden als je wachtdienst hebt?
13: Dat is een beetje per kraamcentrum verschillend. Want bij de een moet je dus wel binnen een uur op plaats van bestemming zijn. En bij de ander hoeft dat niet direct. Mm-hmm. Maar meestal is dat wel zo dat je binnen een uur op plaats van bestemming moet zijn.
0: Oké. Okay. Ja. En dat, dan moet je er dus heen racen of zo? Want ik bedoel,
13: liever niet natuurlijk. Nee, je moet ook om je eigen veiligheid denken. Maar het is wel de bedoeling dat je dan je spulletjes pakt en dat je die kant op gaat. Ja,
0: het is niet even lekker erheen wandelen. Je moet er echt zo snel mogelijk zijn.
13: Als je je boodschapjes loopt te doen, dan is het wel de bedoeling dat je boodschapjes laat staan en dat je dan weggaat.
0: Exact. Dat heeft, wie zei het, boodschappen, maar als je een gezin hebt, of je bent net je kinderen in bad aan het doen enzovoort, of je bent alleenstaand, hoe doe je dat dan?
13: Nou, dat is een beetje lastig. En daar zit hem ook de crux inderdaad. En dat is de reden dat ik mij hiervoor in wil zetten voor de jongere generatie. Want die moeten hun kinderen wel naar een opvang brengen. En als je die dan aan het einde van de maand moet betalen, dan krijg je hier dus geen geld voor.
0: Nee,
13: maar je hebt je kinderen op de opvang, maar je krijgt zelf niks betaald.
0: Nee.
13: Dus dat is gewoon het hele eieren eten. Dat kan gewoon niet meer.
0: Ja. Want even voor de duidelijkheid, Carolien, hoeveel krijg jij ervoor betaald?
13: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit bij een kraamcentrum die helemaal niet aan wachttijdvergoeding doet. Maar ja, weet je, ik ben 57. Het zal mijn tijd nog wel uitdienen. Ik vind het niet, dat vind ik op zich nog niet zo'n probleem. Ik vind het vervelender voor degene die jonge kinderen hebben, die daar kinderen naar een opvang moeten brengen.
0: Hmm.
13: Daar doe ik het voor, laat ik het zo zeggen.
0: Niet eens voor jezelf eigenlijk. Terwijl jij hebt toch ook een oude dag te betalen later. Ik bedoel, je moet toch ook een beetje sparen, Carolien.
13: Ja, die snap ik ook. Maar ik doe het meer voor de jongere generatie die na mij komt, dat het vak ook wat aantrekkelijker maakt.
0: Ja.
13: Want hierdoor lopen ze gewoon weg. Hierdoor gaan ze iets anders doen. Want als je achter de kassa zit bij de Aldi of ergens anders, dan verdien je gewoon beter dan dat je in de kraamzorg zit.
0: Ja.
13: En daardoor loopt de hele kraamzorg gewoon leeg.
0: Michelle, eventjes voor de duidelijkheid. Volgens de CAO kraamzorg verdient een kraamverzorgende 12 euro en 32 eurocent bruto voor een wachtdienst van 8 uur. Oftewel dus wat ik net al zei, 1,54 euro per uur. Waarom, Michelle, is dat bedrag zo laag? Waar ligt dat aan?
12: Ja, dat vraag ik me ook af. Een CAO is natuurlijk altijd een product van vakbonden en werkgevers die met elkaar onderhandelen.
0: Ja.
12: De vakbonden hebben hier al heel veel langer aandacht voor gevraagd. Zijn recent ook nog bij de minister op visite geweest. Maar ja, ze moeten wel een akkoord krijgen van de werkgevers. En de werkgevers zeggen, is misschien ergens ook wel begrijpelijk, wij krijgen een x-bedrag geld vanuit de overheid. Dus er is hier ook een taak voor de overheid.
0: Oké, dus die laat ook wat liggen in zekere zin.
12: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
12: en de bonden kunnen niet gaan staken, want zie je het voor je. Stakende kraamzorg.
0: Dat kan niet.
12: Dat kan niet.
0: Nee. Dit zou dan ook in strijd zijn met het Europees recht, toch?
12: Ja, dat is wat wij betogen in de dagvaarding die we vandaag hebben uitgebracht. En die dus bij de werkgever is bezorgd. Die hebben we samen met bureau Clara Wichman helemaal voorbereid. En wat wij zeggen is, omdat, nou, Caroline zei het net heel goed, je kunt eigenlijk niet eens boodschappen doen. Nee. Je zit heel de dag te wachten, dus je kunt niet afspreken, je kunt niet sporten. Als je gebeld wordt, moet je meteen weg. En dan moet je dus ook schone handen hebben, je moet je uniform aan hebben. Ja. Dus er is zoveel druk op je privé-tijd, dat je dat geen privé-tijd meer kunt noemen. Dat is arbeidstijd en wij zeggen, dat moet ook worden beloond.
0: Ja. Zijn er eerder rechtszaken geweest over bijvoorbeeld de brandweer, ambulancepersoneel? Ja, toch? Daarin is al een besluit genomen ook, toch?
12: Ja, zeker.
0: En wat voor besluit is er toen genomen over wachtdiensten?
12: Ja, je ziet de laatste paar jaren heel veel Europese uitspraken. Inderdaad, over brandweer, ambulance, mensen met piepers die ter plaatse moeten zijn snel. En daar baseren wij ons ook op. Als je dus zoveel druk voelt dat die pieper kan gaan. Bijvoorbeeld bij ambulancepersoneel op de Waddeneilanden. Die hebben 2 jaar geleden daarover geprocedeerd. Die moesten klaarstaan, ook in uniform, binnen 2 minuten in de ambulance. En de Hoge Raad, ons hoogste rechter, heeft ervan gezegd, ja, dat is arbeidstijd.
0: Mm-hmm. Juist, oké. Dus het is al een keer zo besloten. Er is een precedent, om het zo maar te zeggen.
12: Ja. Het is natuurlijk een andere sector, andere CAO. Goed, maar wij vinden dat het opgaat.
0: Juist, ja. Ik denk, als ik het allemaal zo hoor, dat de kans wel groot is dat dit voor elkaar gekregen wordt, toch?
12: Dat hopen we, zeker.
0: Ja, je bent ook van goede moeders. Oké. Ja, ik wil mezelf ook niet te rijk rekenen meteen en de hele kraamzorg, maar goed. Even terug naar Caroline. Want Caroline, jij zei net iets heel erg belangrijks ook. En dat is ook wel iets waar we met z'n allen ons over moeten buigen. Namelijk die uitstromen. Want daar stijgt dan ook de werkdruk door, toch?
13: Ja, absoluut. Ja, daardoor hebben we soms gewoon 2 gezinnen op een dag. En dat, dat maakt de werkdruk natuurlijk alleen nog maar hoger. En dat maakt het werkplezier ook niet leuker. Doordat je dan gewoon weg moet uit een gezin, omdat je weet dat je naar de volgende moet.
0: Dus dat
13: werkt niet. Nee, weet je, er zijn heus wel gezinnen waar het wel kan. Mm-hmm. Heus wel. Mm-hmm. Maar juist de schrijnende gevallen waar je wat langer zou willen blijven. Ja, of die het juist wel nodig hebben. Dat je denkt, ik heb hier een onderbuikgevoel. Ik moet hier wat langer blijven. Die moet je ook teleurstellen. En dan moet je toch echt zeggen, ik moet naar de volgende. Maar dat doe je niet met een goed gevoel dan.
0: Nee, kun je mensen een voorbeeld geven zonder al te veel in details te treden van namen enzovoort?
13: Als ik het gevoel heb dat er een kwestie is van bijvoorbeeld huiselijk geweld of iets dat ik denk van, of die moeder heeft een psychische aandoening, dat ik denk, het gaat niet helemaal goed hier zo. Ik zou graag nog een paar uurtjes langer willen blijven. Mm-hmm. Dan kan dat dus niet.
0: Nee.
13: En dan krijg je er dus gewoon 2 op een dag. Ik hoorde zelfs in het westen zijn het er wel 3 op een dag die ze dan krijgen.
0: Zo. Nou, dan loop je natuurlijk met een heel naar gevoel daar ook weg. Met het gevoel van ik schiet dan toch ergens tekort.
13: Een heel naar gevoel. Ja. Een heel naar gevoel, absoluut. Ja. Ja.
0: En dat gaat dus, als ik jou goed begrijp, Caroline, dus ten koste aan de tijd die je kunt besteden, maar ook de kwaliteit dus van de zorg die je kunt bieden.
13: Als je bedenkt dat wij 30 jaar geleden gewoon 80 uur gaven, dat ik 10 dagen aan het werk was, 8 uur per dag. Mm-hmm. Weet je, dat is veel te lang. Dat hoeft er niet meer, dat kan echt wel wat korter. Mm-hmm. Dat is dan teruggeschroefd naar 64 uur, 8 dagen, 64 uur. En als het nodig was, kwam er een 9e en een 10e dag achteraan. Mm-hmm. Dat is nu weer teruggeschroefd naar 49 uur. En nu zijn ze er zelfs vooruit in de zomerperiode. Dus als het heel erg druk is, krijgen de mensen 24 uur in 8 dagen. Nou, dat is gewoon in sommige situaties gewoon niet te doen.
0: Nee, want jij komt helemaal niet aan die uren dus.
13: Nee.
0: En dat heeft gevolgen dus, wat je net dus ook al uitlegde... voor de kwaliteit, maar ook de tijd dus die je eraan kunt besteden... waardoor er misschien wel zelfs mensen tussen wal en schip vallen.
13: Absoluut, dat gaat gebeuren. Als dit zo doorgaat, dan gaat dat gebeuren. Dan gaan er kindertjes opgenomen worden, dan gaan er mensen... Ja, dan moet altijd eerst dooien vallen, zeg ik altijd. Maar ja, er gaan erge dingen gebeuren dan.
0: Dooie vallen zelfs? Dus zo, nee, maar dat is even serieus. Want zo duister zie jij het dus voor je.
13: Ja. Als dit zo doorgaat inderdaad, dan is de kraamzorg de eerste paar dagen... dat wordt gewoon echt heel penibel. Echt. En de kraamzorg is vanaf het begin af aan gewoon heel belangrijk. Als zo'n baby geboren wordt, dan zijn wij al zo belangrijk. Mm. En zelfs daar zitten al dingen in dat ik denk, oh... Ja... Ja, absoluut.
0: Ja. Michelle Westhoeven, ja, we hadden het aan het begin hier al over. Aan het gesprek. Het is een sectorbreed probleem dus. Daarvoor zal het CAO voor kraamverzorgende aangepast dus moeten worden. Die onderhandelingen die gaan binnenkort plaatsvinden. Wat verwacht jij daarvan?
12: Nou, ik hoop dat deze rechtszaak een impuls geeft aan die onderhandelingen. En kijk, werkgevers zien dit ook. Hè. Die kampen ook met personeelstekorten. Die moeten dat ook oplossen. Maar... de manier waarop je dat oplost is echt door het vak aantrekkelijker te maken. Mm-hmm. En ja, een manier om dat te doen is echt een betere vergoeding.
0: Juist, ja, daar begint het al. Carolien, zwaar beroep, slecht betaald. Nou ja, aan dat laatste, daar wordt dus op dit moment hard aan gewerkt... om dat toch voor elkaar te boksen. Maar waarom zouden jonge mensen toch nog voor dit beroep moeten kiezen?
13: Nou, het is natuurlijk het mooiste beroep wat er is. Absoluut. Daar sta ik vierkant achter. Je komt in zo'n gezin. Die mensen die komen of uit het ziekenhuis of die zijn net bevallen. Daar ligt zo'n kindje en dan zitten ze hier met hele grote ogen aan te kijken. Zo van, en nu? Wat moeten wij hier nu mee? En na 8 of 10 dagen ga ik weg. Dan zijn ze gewoon helemaal geleerd, geschoold in alles wat ik in die 10 dagen kan leren. En dan ga ik met een goed gevoel ga ik weg. En dan durf ik ze ook met een gerust hart achter te laten.
0: Ja.
13: Maar als ik niet genoeg tijd krijg in die 8 dagen om ze dat allemaal bij te brengen... ga ik niet met een goed gevoel weg.
0: En vergis je ook niet wat je natuurlijk betekent voor de kinderen die al geboren zijn, hè, in zo'n gezin. Ja. Breng je ook wat rust en stabiliteit.
13: Absoluut. Maar als je daar de tijd niet voor krijgt, dan heb je daar dus ook de tijd niet voor.
0: Nee. Carolien, dank je wel voor je uitleg ook en je passie die je hier met ons wilde delen.
13: Michelle, graag gedaan.
0: Ja, Michelle Westhoeven, jij ook bedankt.
12: Graag gedaan.

0: Hi Moria met The Steps.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS-journaal van 19:30 met Kirsten Klomp.
2: De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet dat verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden volgens de privacywet. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten vonden bij een villa 1 slachtoffer gewond in de tuin en een ander zat binnen, vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt. Ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: En straks duiken we in de wondere wereld van het lesbisch flirten. Hoe doe je dat? En waarom is het echt zo anders dan hoe hetero's met elkaar flirten? Hoor je allemaal zometeen, nu eerst...
3: Tegendraads.
0: Ja, tijd voor Tegendraads, onze rubriek waarin we mensen een podium geven die zich ergens voor inzetten. En vandaag is dat Pieter Reinders. Terwijl drinkwater in Nederland steeds schaarser dreigt te worden, spoelen we onze wc's nog altijd door met kostbaar drinkwater. Nou, Pieter vindt dat zonde. En daarom bouwde hij zelf een systeem waarmee hij regenwater opvangt en hergebruikt. Goedenavond, Pieter.
4: Goedenavond. Hey. Ja,
0: wat was voor jou de druppel om zelf iets te doen aan het regenwater? Sorry.
4: Nou,

0: Ja, nou, ik had de twee regentonnen die ik in gebruik genomen had, die waren aan het einde van het seizoen, aan het einde van de zomer helemaal vol met water. En toen dacht ik, wat ga ik nu met het water doen?
1: Ja.
0: Letterlijk de laatste druppel, het hele ton was vol. En toen dacht ik, nou, hoe kan ik het hergebruiken? Mm-hmm. En toen kwam ik op het idee van, misschien moet ik het gewoon een leiding trekken naar mijn toilet, om te kijken of het lukt om de toiletten mee te gaan spoelen.
1: Ja, ja. En dat is dat systeem dus?
0: Ja, dat is het systeem geworden, ja.
1: Ja, dus, maar dat is dus gewoon een simpele leiding?
0: Nou, zo simpel is het allemaal niet.
1: Okay.
0: Het is ook niet buitengewoon ingewikkeld.
1: Nee.
0: Maar stap voor stap ben ik erover na gaan denken hoe je dit nou zou moeten realiseren.
1: Ja.
0: En elk probleempunt die ik tegenkwam ben ik gaan oplossen uiteindelijk.
1: Okay.
0: En uiteindelijk tot een systeem gekomen waarbij je eigenlijk heel simpel een regenton, eigenlijk twee regentonnen, kunt koppelen aan je toilet.
1: Oké, maar neem me even door die stappen heen. Dan heb ik een regenton vol met regenwater. Ja. En dan?
0: Nou, de eerste fout die ik maakte in het begin, dat ik één regenton aangesloten had op mijn toilet.
1: Ja.
0: En het effect daarvan is dat ik groen water kreeg, of bruin water. Ik kreeg een toiletpot. Ja. En dat wil je eigenlijk niet. Daarna ben ik tot het idee gekomen dat water moet schoner zijn.
1: Ja.
0: En toen heb ik gedacht aan de waterleidingduinen, dat water van de ene bassin naar de andere gaat. Dat heb ik ook toegepast bij mijn regentonnen. Ik heb twee regentonnen genomen. En dan zie je het regenwater waar een klein beetje vuil in zit. De bezinksel zakt naar de bodem.
1: Ja.
0: En aan de bovenkant loopt het schone water over naar de tweede regenton. En dat water is super schoon.
1: Kijk.
0: En dat kon ik gebruiken voor mijn toilet.
1: Juist. Gek eigenlijk, hè, Pieter. Eventjes tussendoor. Maar gek dat we per se willen dat er helder en schoon water door onze wc's spoelt. Ik bedoel, het is toch allemaal kak en pis wat we weg willen spoelen?
0: Ja, precies.
1: Dat is toch best wel grappig.
0: Dus gewoon restwater of water we gewoon weggooien.
1: Ja.
0: Of niet gebruiken.
1: Ja.
0: Ja, dat kun je net zo goed gebruiken voor je toiletten.
1: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Maar goed, je hebt dat hele systeem dus. Ook dat het er frisjes uitziet enzovoort. Hoe lang ben je wel niet hiermee bezig geweest, Pieter?
0: Nou, uiteindelijk een doorlooptijd van 3 jaar. Maar dat komt, ik ben niet 3 jaar bezig geweest, maar iedere keer had ik het toegepast en dacht, nou, nu heb ik dit stukje verbeterd.
1: Mm.
0: En dan had ik dat stukje verbeterd, maar dan kwam ik tegen een ander probleem aan. En dat misschien niet snel genoeg. En je moet over de vorstperiode na gaan denken.
1: Oh, ja.
0: Ja, al die stapjes heb ik uiteindelijk opgelost.
1: Ja.
0: En nu heb ik een systeem wat echt supergoed werkt. En daarom dacht ik van, nou, dan moet ik eigenlijk tegen meer mensen gaan vertellen van hoe het nou mogelijk is om dit te realiseren.
1: Ja, want even één dingetje, hè. Waar ik me echt aan erger. Kijk, je bent naar de wc geweest en je hebt een flinke drol gelegd. En dan denk je, en dan blijft die plakken, weet je wel. Dus er moet ook wel een beetje, ja toch? Ik bedoel, laten we het er dan maar gewoon echt over hebben zoals het is. Dan moet er ook echt wel wat kracht achter zitten, achter dat water.
0: Ja, maar dat is een groot misverstand, want het water, het regenwater gaat in het reservoir.
1: Mm-hmm.
0: En het valt even snel uit het reservoir als ander water.
1: Oh, okay.
0: Kijk, als je een normale spoeling hebt, dat water gaat in een reservoir.
1: Ja.
0: Het valt van dezelfde hoogte met exact dezelfde snelheid.
1: Ah, daar ligt het dus niet aan.
0: Nee, maar het vullen van het reservoir is wel anders, want bij waterleidingnet gaat het met een bepaalde kracht.
1: Ja.
0: En met de regenton gaat het wat langzamer. En daarom heb je een andere type flotter, dus misschien wel technisch, nodig, die het water sneller doorheen laat. En nou, dat is een van de leermomenten die ik gehad heb. Dat de flotter in je toilet net iets anders moet zijn dan van de openbare waterleiding.
1: Oké, ik begin het te begrijpen. Ik snap jou fascinatie. We kunnen hier uren verder over praten, maar daar hebben we natuurlijk niet de tijd voor. Want er moet straks ook gevoetbald worden. Even technisch, hoeveel drinkwater bespaar je hier eigenlijk mee?
0: Nou, kijk, de meeste mensen gebruiken een toilet 5 keer per dag.
1: Ja.
0: Ongeveer 6 liter per spoeling, dat is dus 30 liter per persoon per dag.
1: Zo.
0: Dus per persoon ongeveer een kubieke meter water per maand.
1: Dat is nogal wat.
0: Ja, dus dat bespaart heel wat. Tenminste, kijk, in absoluut geld is het misschien niet zo heel veel, maar het bespeelt je nog veel meer dingen, want de waterleidingbedrijven hebben moeite om de water op tijd bij alle woningen te krijgen. Dat is op piekmomenten tussen 8 en 9 uur 's morgens. Maar ook omdat je geen kalk in je water hebt, want regenwater is kalkarm, heb je ook geen agressieve schoonmaakmiddel nodig. De toiletpot is veel sneller schoon met gewoon water.
1: Ik hoef niet met blekende weer en zo en met anti-kalk en dat soort dingen.
0: Precies, dat heb je allemaal niet nodig.
1: Ja,
0: dus dat zijn voordelen waar je niet zo snel aan denkt, maar die zijn er wel. Dus,
1: maar het is niet voor iedereen weggelegd, hè, Pieter? Want ik woon 2 hoog achter, daar kan het niet, toch?
0: Nee, het kan niet bij alle huizen. Ja. Kijk, die regentonnen moet je wel kunnen aansluiten. De eerste voorwaarde is dat de regenton op een hogere plek gelegen wordt dan je toiletpot is. Mm. Of je reservoir is in ieder geval. Want mijn systeem werkt zonder pomp. Met een pomp dan wordt het veel makkelijker, want dan kun je wat hoogteverschillen overwinnen. Ja. Maar zonder pomp, ik heb het zonder pomp gedaan. En je moet wel bij je toilet ook kunnen komen. Dus ja. Die regenton is naar buiten. Het mooiste is dat je de toilet tegen de buitenmuur aanstaat, want dan kun je er gemakkelijk bij. Ja. Appartementen wordt veel moeilijker of bijna onmogelijk. Het is inderdaad niet voor elk huis geschikt. Mm. Maar de helft van de Nederlandse huizen zeker wel, denk ik.
1: Ja, dus, precies. Ja. En het geld natuurlijk, hè? Ik bedoel, je bent Nederlander of niet? Wat kost dat?
0: Ja. Nou kijk, als je al regentonnen hebt, dan is het vrij goedkoop. Dan is het niet heel ingewikkeld om dat aan te leggen. Als je geen regentonnen hebt, ik weet dat heel veel gemeenten subsidiëren op dit moment het feit dat je een regenton bij de vierde gemeente kan kopen.
1: Dat is waar, ja. Dat heb ik voor het laatst langs zien komen, inderdaad.
0: Ik zag dat in Haarlem dat je de helft van je investering bijvoorbeeld terug kan krijgen.
1: Ja.
0: Sommige gemeentes bestellen hem helemaal beschikbaar.
1: Mm-hmm.
0: In dit geval heb je wel 2 regentonnen nodig om die zuiveringsprincipe toe te passen. Als je al een regenton hebt, dan is het nog maar een paar tientjes materiaal wat je nodig hebt.
1: Ja.
0: En ik moet wel eerlijk bij vertellen, je moet het ook wel aanbrengen natuurlijk. Hè? Dus je moet wel een gaatje in de muur kunnen boren.
1: Oh, dat kom jij niet doen.
0: Nee, maar ik verkoop deze systemen niet. Ik vertel alleen maar hoe het werkt.
1: Ja, precies. Oké. Dus dan moet je wel even zelf aan de slag gaan. Een beetje handig zijn. Maar goed, als mensen dat kunnen en dat willen, dan heb je dat zo gepiept, als ik het goed begrijp.
0: Maar goed, er zijn ook zat aannemers die dit graag voor je komen doen.
1: Ja.
0: En een aannemer heeft zich bij mij al aangemeld van als je nou klanten hiervoor hebt, dus stuur ze maar door.
1: Oh.
0: Dus het kan natuurlijk wel. Dus,
1: ja.
0: Maar voor wie zoiets nou wil maken, ik heb een materiaallijst gemaakt en een werklijst van wat je nou zou moeten doen om te kunnen maken, een werktekening.
1: En waar kan ik dat vinden?
0: Ik heb een website waar je dat kunnen ophalen.
1: Ja.
0: De website is www.energytides.nl/regentonnen.
1: Okay.
0: En daar kunnen ze dat vinden.
1: Nou, te gek. Pieter Reinders, dankjewel.
0: Ja, even voor de goede orde. Energy Tides is Tides is T-I-D-E-S.
1: Oh ja, natuurlijk. Tides. Ja, goeie. Goed dat je dat even
0: energie
1: zegt.
0: Tijden.
1: Ja, inderdaad. Nou, het is allemaal nog genoteerd, toch jongens? Ik kijk heel even naar de regie. Ja, er wordt geknipt. Allemaal genoteerd. Pieter Reinders, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Ja, ik moet even een plaatje afkondigen. Vind je het goed? Grapje. Lenny Kravitz hoor je met Fly Away.
1: De rode draad.
0: En wellicht ben je afgeleid. Ja, ik ben de hele tijd afgeleid, inderdaad. We gaan het namelijk hebben over de korte documentaire Pussy Magnet Baby. Waarin filmmaker Siska Meister in de wonderlijke wereld van het lesbisch flirten duikt. Want ja, hoe flirt je als niemand je ooit heeft verteld hoe dat moet?
2: Jij bent dus lesbisch? Vertel.
3: Het is toch wel een hele kleine, veilige wereld. Wat hem ook gewoon heel leuk maakt. Je weet wel iets over iemand en hun relatie en hoe ze zijn.
4: Kennen jullie elkaar al?
3: Ja, ja, we hebben zo...
5: Ja.
3: En ik zo, oh ja, kut. Nou, skip forward 7 jaar.
5: Vooral op dagen dat er ook heel veel protesten zijn. Dan moet je het eigenlijk niet proberen.
6: Lesbisch flirten heeft eigenlijk altijd een beetje iets verkrampt. Zoals wanneer je in het zwembad bent en geen slippers hebt. Maar je wilt wel heel graag zwemmen. Maar je wilt ook geen schimmel aan je voet, dus dan ben je een beetje zo aan het lopen.
0: Godverdomme. Bij mij aangeschoven zijn regisseur Siska Meister. Welkom, fijn dat je er bent. En schrijver Tessel ten Zwege, die net haar queer debuutroman Lik heeft uitgebracht. Ook welkom, je hebt hem meegenomen, of niet? Ja, je moet hem natuurlijk even omhoog houden, hartstikke goed. Laten we het eerst even over dat lesbisch flirten. Want ik dacht, nou en? Weet je wel, flirten is toch gewoon flirten? Maar dat lesbisch flirten, daar is wel iets anders aan. Of is dat niet zo, Siska? Wat is ermee aan de hand?
7: Ja, het is ook wel gewoon flirten.
0: Ja.
7: Dus het is ook even ongemakkelijk en eng en raar en leuk en spannend.
0: Ja.
7: En opwindend als flirten voor hopelijk de meeste mensen.
0: Dus waarom dat je dan een documentaire maakt over lesbisch flirten?
7: Nou, ik vertel dat een beetje in de intro van de film ook. Maar omdat ik een verleden heb in hetero flirten, ben ik altijd een soort informatiepaal geweest voor heel veel mensen. Zeiden van ja, en is het dan heel anders daten met vrouwen?
0: Ja.
7: En ik voel dan altijd heel intuïtief, intrinsiek. Ja, het is echt heel anders. Want ik moest opnieuw een soort puber zijn. Ik moest opnieuw weer leren. En dan ben ik ook nog eens soort van erachter gekomen dat ik op vrouw val tijdens corona, waar je natuurlijk ook totaal geen gelegenheid hebt.
0: Ja, het is een domper. Hoe ben je daar dan achter gekomen tijdens corona?
7: Ja, ik werd verliefd op mijn huisgenoot.
0: Ah, zo.
7: Ja. Ik was daar natuurlijk de hele tijd.
0: Ja, dan ontkom je er niet aan.
7: Nee. Ja, dan gebeuren dat soort dingen.
0: Ja, oké, dus dat was voor jou toch wel een moeilijk moment om dan te gaan experimenteren qua flirten? Of
7: ja, nou ja, ja. Ja, het online daten of de L-word kijken. Dat was een beetje zo je twee opties wat je kon doen. dat heb ik toch wel gefocust op soort online research over wat ik dan zou moeten doen zodra ik de echte wereld inga.
0: Oh ja.
7: Dus misschien dat ik ook wel meteen met een idee erin ging van oh, ik moet van tevoren de boeken induiken voordat ik het kan doen.
0: Ja.
7: Maar dat was misschien ook helemaal niet de beste aanpak.
0: Wat super raar eigenlijk. Dat je dan, sorry dat ik het zeg, maar dat je dan gaat researchen.
7: Dat ik lesbisch ben,
0: nee, die. Dat hoor je me niet. Stel je voor. Goede avond, welkom bij de Rode Draad. Wat raar dat je lesbisch bent. Hoe doe je dit? Maar nee, maar dat je dat het flirten moet gaan opzoeken. Dat je moet gaan googlen van, oké, wat ga ik nou doen? Hoe ga ik kijken? Hoe kijk jij er eigenlijk naar, Tessel?
8: Ja, ik heb het misschien een beetje makkelijk. Want ik presenteer mezelf best wel feminien. Dus ik denk dat er meestal met mij geflirt wordt. Met zowel door mannen als door vrouwen. Dus wat dat betreft heb ik makkelijk praten.
0: Oh, dus jij wordt eerder versierd, om het zo maar te zeggen. Of is dat niet?
8: Ik denk het. Ja, ik ben ook wel. Ik ben wel een flirt, maar ik heb dan pas eigenlijk nadien doordat ik heb geflirt. Dat het zeg maar flirty was of zo.
0: Ah, oké. Weet je wat, we gaan er gewoon even naar luisteren. Want er is namelijk een moment dat we horen hoe jij flirt. Je hebt namelijk meegedaan aan het programma. Ja, dat weet je nog wel.
8: Ja,
0: toch?
8: Oké,
0: gelukkig. I Kissed a Girl. Eerste datingshow voor queer vrouwen. En je hebt een date met Siem en dan horen we dat geflirt.
9: Wil je misschien een beetje met mij zoenen?
8: Ja, wil je dat doen?
9: Ja.
8: Ik dacht, misschien moet jij nog even een gesprekje afwachten.
9: Ja, dat moet ik misschien nog wel doen.
8: Ik bedoel, van mij hoeft het niet, maar...
9: Ja,
8: sure call.
10: Ik denk dat ik vanaf de eerste dag al wel een spark voelde met Siem. Ik wist niet zeker of dat romantisch was of dat we gewoon heel erg klikten als vrienden. Maar na onze date denk ik wel dat er wat meer in zit dan alleen een vriendschappelijke klik.
4: Tessel, je kan niet zo over mijn been gaan kriebelen als we nu niet kunnen zoenen.
8: Ja, we kunnen wel zoenen, it's up to you.
4: Nee.
8: Jij bent entangled ergens.
4: Ja, dat klopt.
0: Nee, Tessel. Nee, met je hand aan iemands been zitten is echt wel hard flirten, toch?
8: Ja.
0: Dus je bent een initiatiefnemer eigenlijk ook wel.
8: Nou, niet bewust eigenlijk.
0: Alleen voor de show.
8: Weet je, je zit dan ineens in een villa met 10 queer vrouwen om je heen. Dus ik dacht, ja, this is the time.
0: Ja. Is het iets uitzonderlijks trouwens over initiatief nemen? Want jij ging het dus googlen, Siska. Althans, hoe ga ik dat doen? Is het iets uitzonderlijks onder lesbiennes?
7: Dat er initiatief wordt genomen?
0: Ja, dat je echt ziet, oké, iemand is echt hardcore met me aan het flirten.
7: Nee, dat is er ook wel hoor. Er zijn ook wel echt jagers in de wereld van de lesbiennes. Die bestaan ook. Ik denk dat het is een beetje een soort heel gangbaar cliché, denk ik, over lesbiennes. Dat ze alleen maar in de hoek soort van afwachtend staan te wachten tot er iets, tot iemand iets doet.
0: Ja.
7: En dat gebeurt zeker ook veel.
0: Ja, want
7: dus dat wil ik niet ontkennen.
0: Jawel, want dat beschrijf je even in de eerste aflevering van je documentaire. Dan heb je het over de trut, volgens mij, waar iedereen naar elkaar gewoon aan het kijken is in de club.
7: Ja.
0: Dacht ik, lekker saai. Wat gebeurt daar dan?
7: Nee, het is juist heel spannend.
0: Nee.
7: Ja, er zit zoveel spanning tussen die blikken.
0: Maar niemand durft.
7: Nou, ja, dat is natuurlijk, dat is een beetje een cliché. Maar het is ook, kan je ook wel heel snel weer ontkrachten, doordat er ook genoeg mensen zijn die juist heel veel durven. En die juist heel erg gewoon op je afstaan. Zeg maar, eigenlijk, ik heb het idee, mijn lesbisch flirten ervaringen zijn eigenlijk altijd in twee categorieën. Of er gebeurt echt heel lang niks. Mm-hmm. Dan moet je heel geduldig zijn. Of iemand zegt, hallo, ik vind je knap, ik wil met je zoenen.
0: Juist. Oké.
7: En dat heb ik dus, dat heb ik bijvoorbeeld met mannen ook niet zoveel meegemaakt. Maar zou ik ook
0: vind ik
7: naarder
0: heel
7: vinden.
0: Heftig hoor, als iemand zo direct naar je toe komt en zegt, ik vind je knap, ik wil. Nou. Ja.
7: Maar let's circle back.
0: Ja, precies. Maar het hangt er ook vanaf wie, inderdaad.
7: Ja.
0: Je hebt heel veel verschillende mensen, spreek je natuurlijk. Verschillende lesbiennes over hun ervaringen. Iedereen is vrij openhartig. Mm-hmm. Je hebt documentaire over ervaring, over daten, verlangen. En ook over alle clichés daartussen.
11: Wat voor mij flirten is, is dus automatisch lesbisch flirten. Ik vind sowieso mannelijke aandacht ongewenst. Dus dat maakt het al.
12: Punt. Ik identificeer mezelf als panseksueel. Dus lesbisch flirten is een onderdeel van mijn takenpakket.
11: En ik heb er allemaal ideeën over van dat dat dus heel uniek is. Maar voor hetzelfde geld is dat helemaal niet uniek. Maar voelt dat uniek omdat ik lesbisch ben.
0: Maar het is ook allemaal veel kwetsbaarder, heb ik het idee.
8: Ik weet niet of het kwetsbaarder is, maar ja, ik weet niet. Wat ik wel mooi vond in je documentaire is dat iemand bang was om predatory gevonden te worden, zeg maar. En ik denk wel dat ik in een soort van popcultuur zo gewend ben aan die soort van mannelijke blik op vrouwen. Vrouwen zien als een soort lustobject. Dat ik, als ik een vrouw knap vind, dat ik ook bang ben dat ik dan ook zo'n vies mannetje ben, weet je wel?
0: Ja, ik snap je.
8: Ja,
0: dat je dan zo heigerig achter een vrouw aan gaat zitten of zo. Dat je zo.
8: Ja.
0: Maar maar die hand op de been, dat kan dan wel, toch? Maar dat snap je? Hoe doe je dat dan?
8: Nou, ik denk sowieso dat ik bij mezelf uit moet zetten dat het per definitie objectificerend is om een vrouw seksueel aantrekkelijk te vinden. En natuurlijk alles met consent. Want ik denk, de reden dat ik daar zo bang voor ben is omdat ik zelf weet hoe het voelt om een seksobject te zijn. En als iemand je zomaar aanraakt en zo. Maar als je dat wel consensual doet en op een fijne manier bij iemand waarvan je weet dat die dat ook zou willen of voor open staat, en dan voelt het natuurlijk gewoon fijn en niet predatory.
0: Juist. En dat wat jij nu schetst, Tessel, dat komt echt breed naar voren ook inderdaad. Vooral in die eerste aflevering ook. En dat zij, die persoon, zich daar achteraf ook voor schaamt, toch?
7: Ja, oftewel zich ook heel erg afvraagt van, wat is daar nou eigenlijk gebeurd in hindsight? Dat je dan toch terug gaat kijken.
0: Ja.
7: Wat ik er ook heel sterk aan vind, en dat Kim dat durft te vertellen in de film ook. Dus omdat ik ook denk, het is ook heel belangrijk, naast het feit dat het ook heel belangrijk is om te praten over genderongelijkheid en over het patriarchaat en toxic masculinity, is het soms ook heel goed om dit soort vraagstukken los te trekken van gender en te zeggen van, kunnen we met z'n allen naar onszelf kijken?
0: Kunnen
7: we even los van of ik een man of een vrouw ben, of queer of niet, kan ik naar mezelf kijken en bedenken, ben ik misschien wel eens een grens overgegaan? En hebben we dat niet allemaal ook in ons?
0: Absoluut.
7: Ook al willen we dat heel graag dat we dat niet zijn.
0: Ja.
7: Dat we dat niet doen. Dus dat vind ik er ook gewoon heel mooi en sterk aan. En soms kan je ook tot de conclusie komen, als je met mensen daarover praat of met degene met wie je die ervaring gehad hebt, kan je tot de conclusie komen van, volgens mij is dat wel oké. Of als ik mijn excuus aanbied, is het oké.
13: Ja.
7: Maar dat vermogen om gewoon dat toe te laten, die gedachte, ik heb dat misschien ook wel eens gedaan, dat vind ik heel krachtig. En dat als dat een soort boodschap is, waarvan ik hoop dat mensen de film mee uitgaan van, dat mag gewoon, je mag dat ook gewoon bij jezelf gaan bekijken. Dan, ja.
0: Zullen we even luisteren naar Kim? Die dus aan, zij speelt dat moment eigenlijk naar dat moment waar zij zich achteraf verschaamde.
14: Ja, was leuk.
15: Leuke avond.
14: Ja. Zal ik anders. Zal ik mee met jou? Of?
15: Ja, je bent heel lief, maar. Nee. Nee, sorry.
14: Ja, jawel. Gewoon even. Zeg maar, als je niet. Geen grote poespas, maar gewoon eventjes zo gezellig.
15: Nee,
14: nog.
15: Ja.
14: Beetje
15: en,
14: nabletsen.
15: En mijn vriend gaat het ook echt niet leuk.
14: Oh, dat vind ik niet erg. Dat vind ik echt helemaal niet erg. De jaren daarna was zo steeds meer. Ik werd natuurlijk ook ouder en bewuster. En dat ik, als ik daar dan aan terug dacht, dat ik echt dacht: oh, wat erg, wat gênant. Wat was dat een goed voorbeeld van hoe het gebrek aan een nee niet een ja is?
0: Hmm. Dat is dus het inzicht waar je het dus over hebt, hè, Siska?
7: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor hetero mensen, voor iedereen eigenlijk, precies wat jij net zegt, gewoon voor heel veel mensen herkenbaar is. Vooral als je aan het ontwikkelen bent, nog ook in het daten.
7: Mm-hmm. Toch? Zeker. Maar dus er spelen natuurlijk twee elementen mee. Dus aan de ene kant, waar we het inderdaad net over hadden, van de kracht om ook in te kunnen zien. Misschien heb ik ook dat wel eens gedaan.
0: Mm-hmm.
7: En aan de andere kant ook speelt er natuurlijk ook heel erg geïnternaliseerde homofobie in mee.
0: Oh ja?
7: Dat je denkt, ja, je bent toch wel gewend toen ik uit de kast kwam op, zeg maar, ik was toen rond de 20. Zelfs toen had ik nog een vriendin die zo lachend tegen me zei: als je maar niet op mij gaat vallen. Ik vind het allemaal prima, maar als je maar niet achter mij aankomt, hahaha.
0: Dus alsof je ook iedereen wil.
7: Ja, precies. Dus dat gevoel dat je dat al bij voorbaat het feit dat je op een vrouw kan vallen voor sommige vrouwen als vies wordt gezien, dat zorgt er denk ik ook wel voor dat je sneller dan achteraf gaat denken van: oh nee, was dat misschien helemaal ongewenst. Al helemaal als je dan hoort, oh, ik heb een vriend. En dat je denkt, oh nee, oh, je bent hetero en je vindt het misschien helemaal vies van mij. En dus dat speelt er dan ook nog in mee. Dus het is ook een beetje zo double-sided sword daarin.
0: Ja. Dat is de zwaardere kant dus. Zwaardere kant, het is gewoon de realiteit waar we mee te dealen hebben. Er zit ook humor in die documentaire. En daar vroeg me toch wel over af, waarom vind je dat ook heel erg belangrijk? Maar laten we eerst even luisteren naar hoe die humor tot uiting komt. Dat is in een scène, zeer stereotyperende wijze wordt er beschreven, hoe je een lesbienne in het wild kunt spotten.
16: Ja, volgens mij heb ik er eentje gezien. Eerst identificeren of het wel een echt is. Korte nageltjes. Een zwart hemd zonder mouwen. Een ketting, geen hanger. Een karabijnhaak. Ja. Oh my god. Dit is er één.
0: Stereotyping als steroids. Vond je het toch wel belangrijk om die humor erin te zetten? Want dit is natuurlijk totale onzin in zekere zin. Tuurlijk, je hebt ook lesbiennes met korte nagels, maar je hebt ze ook, hè, Tessel?
8: Ah, ik heb wel twee korte nagels.
0: Die heb je wel altijd te melden, dat snap ik.
7: Okay, er zit toch beeld op de radio.
0: Welke twee nagels zouden wel kort zijn? Dan moeten we even terugkijken. Maar waarom is die humor belangrijk? Nog heel even kort.
7: Ik denk dat humor heel verbindend werkt. En ik wil heel graag films maken om me verbonden te voelen met mensen. En ik denk als je humor binnenlaat op een set en je samen dingen kan maken en je kan daarom lachen, dan vind je ook sneller, denk ik, herkenning in elkaar.
0: Ja.
7: Dus daarom het is ook gewoon heel leuk. Mag ook gewoon leuk zijn, films maken.
0: Mag leuk zijn en ook over dit onderwerp praten. Ik wil jullie bedanken. Ja, tijd zit erop. Ik had nog heel lang willen praten. Ook nog even over je boek natuurlijk, Tessel. Maar ga ik wel een beetje reclame voor maken. Dankjewel, filmmaker Siska Meijser en schrijver Tessel te Zwegen. Documentaire Pussy Magnet Baby is woensdag om 11:30 op NPO 2 te zien. En Tessels roman Lik ligt nu in de winkel.
17: NPO Radio 1. Bovenop de Nations League.
18: Met links in de bal.
17: Vier interlands van het Nederlands mannenelftal onder leiding van de nieuwe trainer Xavi.
19: They have good feelings, good vibes.
17: Aanstaande zondag uit en de week daarna thuis tegen Servië.
18: Nog een keer Kakpo!
17: En volgende week donderdag Griekenland uit.
18: Ja, ja!
17: Maar eerst zometeen Nederland-Duitsland.
19: The players show good energy. Now we will try to dominate the game.
17: Natuurlijk in NOS langs de lijn.
18: En vandaag! Ja! 1-0!
17: Nederland-Duitsland. Zometeen, 8:30.
20: Wie luistert, weet meer.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
23: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
27: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
29: NPO Radio 1, 8 uur.
0: Natasha Gibbs. De zedenzaak rond zwemleraar Benno L. was een van de grootste misbruikzaken. Hoe kan het dat hij na het uitzitten van zijn straf in Nederland gewoon doorging in Duitsland? En wat betekende dat voor de slachtoffers? Zometeen hoor je daar meer over in de Rode Draad na het NOS-journaal van 8 uur met Kirsten Klok.
2: Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen om geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken toen de vriendin van een slachtoffer alarm sloeg. In de tuin van het huis vonden ze een bebloede man die om hulp schreeuwde, en binnen zat een andere man vastgebonden op een stoel. Twee mannen die wegvluchten zijn opgepakt, samen met nog vijf andere mannen uit Servië. Ze horen bij een Oost-Europese criminele groep. En waarschijnlijk werden de slachtoffers in Spanje gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel gewonnen voor het beste kinderboek voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
30: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: De gouden penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. En ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden volgens de privacywet. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Hij maakte zijn vertrek daar vanmiddag bekend.
31: Er komt een andere indeling op de zender, waardoor er geen plek meer is voor Bert op 5, wat ik echt
1: echt heel erg jammer vind. Achter de schermen wist ik dat al een tijdje, maar ik vind dat nu het moment gekomen is om dat te delen met jou. En daarmee stopt ook mijn werk in Hilversum. Het waren 32 geweldige jaren.
2: Kranenbarg werkte 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending is op Oudjaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud dus, met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen ook eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag nog wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer.
3: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: NPO Radio 1.

0: Goedenavond. Nog maar een half uurtje de rode draad. Want na 8:30 neemt de Langs de Lijn en Omstreek het over, omdat Oranje tegen Duitsland speelt in de Nations League. Zometeen ook de podcast Benno L. zat aan mijn kind over een van de grootste misbruikzaken ooit in Nederland. Hiervoor sprak journalist Eva de Schipper met slachtoffers van zwemleraar Benno L. Maar we gaan eerst even naar de arena, naar commentator Jeroen Elsoff. Om 9:15 begint daar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal onder een nieuwe bondscoach. Jeroen, de opstelling is bekend, hè? Zien we grote verrassingen?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. We zien voor het grootste deel de namen die we ook al kenden van het wereldkampioenschap voetbal. De vraag was een beetje of Joey Veerman de plek zou ingaan nemen van de geblesseerde Frenkie de Jong. Het antwoord daarop is nee. Veerman, die terug is na 2 jaar bij het Nederlands elftal, zit op de bank. Quinten Timber staat wel in de basis. Dat is dan de grootste verrassing bij het Nederlands elftal, dat verder met de bekende namen speelt. Brian Brobby dus in de spits en Somerville de rechtsbuiten.
0: Okay, en het is een wedstrijd in de Nations League, Jeroen. Waar gaat het om vanavond voor Oranje?
1: Nou, in principe is de Nations League natuurlijk er eentje waarvoor je een prijs kan winnen aan het einde van de rit. Je kan in de halve finale komen, in de kwartfinale en uiteindelijk in de finale als je het goed doet in deze groep met verder Servië en Griekenland. Maar het gaat vanavond natuurlijk vooral om het debuut van de nieuwe bondscoach van Nederland. De 46-jarige Catalaan Xavi Hernandez. Hij gaat voor het eerst laten zien wat hij van plan is met het Nederlands elftal. En dat is natuurlijk het meest spannende gedeelte van deze avond.
0: Juist, Jeroen Elsoff, dankjewel. Meer over Oranje tegen Duitsland in de Nations League na 8:30 bij de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. De misbruikzaak rond voormalig zwemleraar Benno L. is een van de grootste zedenzaken in Nederland. In 2011 werd hij veroordeeld voor het misbruiken van tientallen kinderen. En nadat Benno L. in 2013 op vrije voeten kwam, ging hij naar Duitsland, waar hij opnieuw kinderen misbruikte. Eva de Schipper, journalist van Omroep Brabant, die maakte een podcast over de slachtoffers, genaamd Benno L. zat aan mijn kind.
2: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, ja, dit mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
3: Dat lichamelijk letsel dat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien die hij bij haar gedaan heeft.
0: Eva, welkom. Goed dat je er bent. Ook aan tafel aangeschoven bij ons is Iva Bikanis, klinisch psycholoog, hoogleraar seksueel misbruik van kinderen aan het UMC Utrecht. Welkom, Iva.
4: Dank je.
0: Eva, je bent voor deze podcast helemaal in de zaak gedoken. Waarom eigenlijk deze zaak? Waarom dit onderwerp?
4: Ja, eigenlijk is het belangrijkste dat hij weer opdook. Dus Benno L. is 15 jaar geleden aangehouden.
0: Ja.
4: Heeft in Nederland straf uitgezeten. Geen TBS gekregen.
0: Mm-hmm.
4: En doet vervolgens hetzelfde kunstje wat hij toen in Nederland deed, jaren later in Duitsland onder een andere naam opnieuw.
0: Ja.
4: Ja, en als journalist dan denk je alleen maar, we moeten dit uitzoeken, want dit mag niet nog eens gebeuren. Hoe kon dit misgaan?
0: Juist.
4: Dus met die insteek is dat eigenlijk gaan lopen.
0: Ja, want hoe groot was de zaak destijds in Nederland?
4: Ik weet dat er in eerste instantie werd gesproken over 98 kinderen. Want er waren foto's en videobeelden gemaakt met belastend materiaal. Want hij filmde en fotografeerde die kinderen onder water, waar hij ze ook betastte. En uiteindelijk werd er een aanklacht ingediend van ruim 50 kinderen. En werden er voor 40 zaken werd het bewezen. En dan heb ik het over ontucht en poging tot verkrachting.
0: Ja, grote zaak dus.
4: Enorm.
0: En je hebt het over filmen en fotograferen van kinderen. Hoe heeft dit in hemelsnaam kunnen gebeuren in een zwembad, waar heel veel andere mensen natuurlijk aanwezig zijn?
4: Nou, het is zo dat hij zwemlessen gaf in kleinere ruimtes. Hij gaf zwemlessen aan kwetsbare kinderen. Dus kleine groepjes, afgezonderd van de ouders, afgezonderd van andere zwemleraren, afgezonderd van het toezicht. Iets wat je je nu haast niet meer kan voorstellen. Nee. Maar de VOG had je toen nog niet. En het zijn natuurlijk ook kinderen. Ik heb het over verstandelijk beperkte kinderen, maar ook kinderen die al angstig waren, zwemangst hadden, watervrees. Kortom, die gaan daar al beladen naartoe.
0: Mm-hmm.
4: Die zijn daar al onzeker over. Dus die zijn ook kwetsbaarder. Daar zocht hij ze eigenlijk een beetje op uit, kun je wel zeggen.
0: Juist, en er zat dan niemand omheen die daar toezicht op hield eigenlijk. Is dat inmiddels wel veranderd?
4: Zeker, ja. Ik merkte, ik was laatst voor de promovideo van deze podcast naar een willekeurig zwembad in de buurt van Eindhoven.
0: Ja.
4: En ik merkte dat zodra ik vertelde waarvoor ik kwam, dat die schok gelijk... Ik zag gelijk aan de blik van de directrice van... Oh nee, daar gaan we weer. Zij, je merkte dat zij gelijk zoiets had van... Wij hebben toen zo'n klap gehad als branche, als zwemleraren. Want elke ouder verdacht weer een zwemleraar. Ouders wilden continu een kind in de gaten blijven houden. Er moesten camera's worden geïnstalleerd in zwemscholen. En ja, zij zei ook van dat is niet te doen. Want als ouders natuurlijk de hele tijd op hun kind gaan letten... ja, we weten allemaal wat er dan gebeurt. Mm. Dan gaat het alleen maar slechter. Ja. En je moet ze natuurlijk vertrouwen geven. Dus zij hebben daar ook onder geleden.
5: Ja, want ik kan me nog voorstellen, vroeger dan kreeg je zwemles... maar dan zetten je ouders aan de kant te kijken.
4: Ja, toch? Meestal wel inderdaad.
5: Ja, kun je, ik weet niet
4: ja bij mij ook.
5: Toch?
4: Ben
5: ja,
4: ook zeker.
5: Even, ja, ik weet niet hoe jij dat hebt beleefd.
6: Ja,
5: dat
6: is lang geleden. Ja.
5: Dus lang geleden. Maar toch, er is toch een community die meekijkt. Iedereen is ermee bezig. Oké, dat is inmiddels veranderd dus. Maar hij wist dus toch misbruik van die situatie te maken, omdat het om kwetsbare kinderen ging. Kinderen die dus in een kleine gelegenheid les van hem kregen. Op welke manier bouwde die dan een vertrouwensband op?
4: Ja, wat hij in zowel Nederland 15 jaar geleden als nu dit keer in Duitsland heeft gedaan, is eigenlijk heel geduldig zijn, heel betrokken zijn, heel veel aandacht geven aan zowel het kind als de ouder. Mm. Dus heel erg van, joh, ik zie dat, laten we het er even Anne noemen. Anne die loopt nog een beetje achter met de borstkrabbel. Zal ik even een extra les inplannen met Anne? Doe ik gewoon privé. Dan kan ze dat even bijbenen, 5 lesjes of zo. En dan komt het weer goed. En ja, als je ook kijkt naar de grootte van die zaak, als je het al hebt over bijna 100 kinderen, nou reken maar uit hoeveel ouders dat zijn. Die zijn jarenlang, zijn dus ja, ruim 100 ouders voor de gek gehouden. Dus het is niet zo dat je had het bijna niet kunnen voorkomen. Hij was gewoon heel sociaal slim, heel gewiekst. Hij wist mensen echt om de tuin te leiden. Was heel vriendelijk, een opa figuur.
5: En die kinderen, want die overkwam het dus. Mm-hmm. Ook wijs te maken dat ze dus niet mochten praten hierover met hun ouders.
4: Ja, je hoort dat vaker inderdaad bij seksueel geweld. Dus ook bij kinderen. Hij heeft echt heel erg ingespeeld op kinderlijke wijze. Namelijk heel erg gezegd, joh, dit wat ik nu doe, als hij over de schreef ging, hè, dan zei hij tegen de kinderen, wat ik nu doe, dat mag je nooit tegen iemand anders vertellen. Dat mag je niet tegen papa en mama vertellen, tegen niemand vertellen. Want als je dit vertelt, dan ga jij of ga je ouders naar de politie. En kom jij misschien wel in de gevangenis. Ja. Als kind is dat natuurlijk het engste wat er is.
5: Ja, ja.
4: En dan geloof je dat. En je leert natuurlijk ook als kind in de basis dat geheimpjes geheim moeten blijven.
5: En dat je er niet over mag praten. Dus Iva Bikanis, herken je deze vorm van manipuleren onder misbruikers?
6: Ja, er zijn verschillende type plegers. Ja. Dit is een type pleger, een pedoseksueel, die seksueel op kinderen valt en er ook wat mee doet. Mm-hmm. Ja, er zijn ook mensen die seksueel op kinderen vallen, maar er niks mee doen. Overigens, de meeste mensen die seksuele dingen doen met kinderen zijn heteroseksueel. Maar deze man is pedoseksueel. En daar ging grooming aan vooraf. Dat betekent het opbouwen van de vertrouwensband met kind en ouders, zand in de ogen strooien om er uiteindelijk misbruik van te kunnen maken, zodat mensen geen argwaan hebben. En als je natuurlijk tegen een jong kind zegt, niks vertellen, je mag niks zeggen, anders dan krijg jij straf, of anders moet ik naar de gevangenis, of jij naar de gevangenis, of dan worden papa en mama heel boos.
5: Ja.
6: Dan geloof je dat heel makkelijk. En sowieso denken jonge kinderen heel snel, als er dingen gebeuren die ze niet begrijpen, dat zal wel aan mij liggen.
5: Oh ja.
6: Ik ben een stout kind. Ja. Ik ben een vies kind of een smerig kind. Ik doe iets verkeerd en ik ga op mijn kop krijgen en straks wordt iedereen boos op mij. Dus het is helemaal niet moeilijk. De combinatie van grooming en daarna de seksuele handelingen, plus de mond snoeren met deze verbale dreigingen, manipulatie, ja, dan zullen alle kinderen eigenlijk reageren zoals deze kinderen hebben gedaan.
5: Yes.
6: En degene die het doet, de pleger, die is natuurlijk heel bang dat kinderen gaan praten en geloofd worden. Dus die doet daar alles voor. Dat gaat heel ver.
5: Ja, en dat is dus ook heel ver gegaan. Nou, heb jij met een van de slachtoffers gesproken, Mara, en haar moeder Anja.
4: Ja.
5: Even voordat we daar dieper op ingaan, waarom wilde je per se met slachtoffers praten?
4: Juist omdat je zit met een heel erg groot stuk schaamte.
5: Mm-hmm.
4: Dat is sowieso bij zedenslachtoffers en dus ook bij die kinderen. Zelfs nu Mara, dit is niet haar echte naam, maar Mara 25 jaar is. Zij was ten tijde van het misbruik was ze 8 jaar. Ze heeft jarenlang therapie gehad sindsdien. En toch, als ik nu een gesprek met haar heb, dat heb ik natuurlijk gehad, dan heeft ze het nog steeds over, ja, ik heb het toegelaten. En dat wordt toegelaten. Ja, ik word er expres een beetje stil bij. Mm-hmm. Want ja, mijn mond viel bijna open toen ze dat zei. Van, mm-hmm. Ik zeg maar, ze zegt, ja, ik heb het toegelaten. Ik zeg maar, je kan toch niks toelaten? Hoe oud was je ook alweer?
5: Kind van 8.
4: Ja, en ze zegt, ja, ik was 8. Ik zeg, ja, maar dan heb je toch je antwoord. Maar om maar... Ja, dat geeft wel aan hoe diep dat zit, die schaamte en daaronder dat verdriet.
5: Ja.
4: Dat altijd maar het gevoel hebben van, ik had nee kunnen zeggen. Ik had weg kunnen duwen. Ik had mijn grenzen gewoon moeten weten. Terwijl een kind weet pas op veel latere leeftijd, het is gewoon ook wetenschappelijk bewezen, dat wat bepaalde grenzen zijn, wat wel en niet mag. En dan weten ze pas, oh, dit was fout.
5: Ja.
4: Dit mogen zwemleraren helemaal niet doen.
5: En ze heeft dus heel lang met dit schuldgevoel dus rondgelopen. Ja. Dat hoor je ook in de documentaire.
2: Ik dacht van, dit hoort gewoon bij de manier van zwemmen. Of dit is de aanpak. Nou, hoe ouder je wordt en je dan terugdenkt. Dan denk je, ja, ik heb het wel toegelaten. Maar het was niet de manier hoe het, had hoe het moest zijn. Maar op dat moment heb je dat besef gewoon niet.
7: Ja, ik vind het ook wel best wel pijnlijk om te horen dat jij het toegelaten noemt.
2: Ja. Ja, ik heb niet gezegd van, stop er maar mee of laat me los. Maar ik weet niet zo goed waarom ik dat dus eigenlijk nooit heb gedaan.
5: Nou, dit is pijnlijk natuurlijk. Iets ik kan niet.
6: En ook heel herkenbaar. Alle mensen, alle kinderen in zo'n situatie, die doen niks of werken mee. Je kan ook helemaal niet weten waar je in bent beland. Je hebt daar geen woorden voor. Kinderen noemen het hoogstens aanzitten.
5: Mm-hmm.
6: Raar aanzitten. Gekke dingen. Mm-hmm. Maar het punt is ook dat omdat volwassenen het hier niet over hebben, en zeker niet toen, 20 jaar geleden... Ja, hoe moeten kinderen weten wat dit is?
5: Ja.
6: Dus het is heel belangrijk dat volwassenen het erover hebben.
5: Ja.
6: En die schaamte moet eigenlijk ook van kant wisselen.
5: Ja.
6: Ik bedoel, wat hebben kinderen verkeerd gedaan? Kinderen zijn per definitie onschuldig. Maar dat zit heel diep en dat komt omdat je er lang niet over praat.
5: Mm-hmm.
6: Gemiddeld genomen 13 tot 14 jaar bij slachtoffers van langdurig misbruik. Zeker als het dichtbij in de familie is.
5: Mm-hmm.
6: En je kunt je voorstellen dat als je al die jaren, 13 jaar, alleen maar met jezelf in gesprek bent en negatieve dingen tegen jezelf zegt, ja, dan zie je helemaal geen opening. Je raakt er echt van overtuigd dat jij eigenlijk de pleger bent.
5: Ja. En dat blijft bij je.
6: Ja, als mensen ouder worden, dan op een gegeven moment weten ze rationeel wel, het is niet mijn schuld. Zeker als ze zelf kinderen krijgen die dan ook 8 jaar oud is. Ja, nee.
5: Dat doe je dan, een kind van 8 toch niet aan.
6: Maar toch, gevoelsmatig, voelt het nog steeds alsof ik het heb gedaan of ik het heb veroorzaakt of het verdriet heb veroorzaakt bij mijn ouders toen het allemaal uit is gekomen.
5: Ja.
6: Dus het is heel hardnekkig, het plakt heel lang aan mensen vast.
5: Dat gevoel. En heeft dat ook impact? Want je zei het net, hè, als ze zelf kinderen krijgen, heeft dit ook impact op hun latere leven, op de manier waarop ze ook omgaan met dit soort sleutelmomenten? Of kan het in één keer weer terugkomen of oplaaien, die negatieve gevoelens?
6: Nou, sowieso als mensen ouder worden, als kinderen ouder worden, ga je inderdaad meer beseffen, meer snappen.
5: Ja.
6: Wat was dat eigenlijk? Hoe heet dat? Je gaat ook leren wat is eigenlijk wat zijn normale wensen en grenzen. En als mensen nog ouder worden, in de volwassenheid komen, en zeker als ze zelf vader of moeder worden, dan kan dat doorwerken op een positieve manier, dat je met je kinderen daar openlijk over praat. Want je zegt, nou, toen papa of mama klein was, toen zat er iemand aan mij. En ik had helemaal niks verkeerd gedaan, maar ik dacht dat het mijn schuld was. Maar kinderen zijn nooit de schuld. En grote mensen mogen niet op die manier aan de kinderen zitten. Alles onder je ondergoed is van jou. Maar het kan ook zijn dat hele onderwerp en die ervaringen, die herinneringen met zoveel schaamte nog steeds zijn omgeven.
5: Mm-hmm.
6: En zo zijn opgeborgen in die cocon, dat het ook niet wordt verteld aan het kind. Terwijl een kind wel kan voelen soms van er is wat. Of triggers. Of bijvoorbeeld dan paniek bij zwembad.
5: Ja, dat je overbeschermend wordt natuurlijk ook. Of heel bang wordt.
4: Of met logeren, uitlogeren gaan. Ja. Dat hoor je ook vaak. Hè? Ja. Van, wil ik mijn kind wel uitlogeren laten gaan? Bij andere ouders gaat dat wel goed? Vertrouw ik dat?
6: Ja. Maar zo begrijpelijk. Ik bedoel, je allerkostbaarste schat, daar heeft iemand aangezeten voor zijn of haar eigen gerief. En jij wist dat niet. En jij kon dat niet zien. En je hebt je kind aan die persoon toevertrouwd. In de handen van die persoon gegeven, overgedragen bijna.
5: Ja,
6: dat is, mensen gaan kapot van schuld. Dus er wordt bij ouders zie je ook veel compensatie. En dat is best een hele klus voor mensen hoor, om hiermee te dealen.
5: Ja, hiermee dealen. Kun je er überhaupt ooit vanaf komen?
6: Nou, toevallig, ik werk in het UMC Utrecht. En vandaag had ik 8 afspraken achter elkaar. Allemaal gezinnen die met seksueel misbruik geconfronteerd zijn.
5: Mm-hmm.
6: En sommige mensen is het net bekend geworden. Sommige mensen komen al 10 jaar lang bij ons. Die komen af en toe nog even terug. En We proberen er naartoe te werken dat het bespreekbaar is in het gezin. He, want dit is nou eenmaal gebeurd. Je kunt dat niet wegmaken. Je wilt dat wel wegmaken in je hoofd. En sommige kinderen maken zichzelf ook wijs dat het niet is gebeurd. Maar het is wel gebeurd. En dat is een donker hoofdstuk in je familieboek. Maar zolang je daar met elkaar toch woorden aan kan geven en dat het op tafel kan blijven. En dat met het ouder worden, dat je daarover in gesprek kunt blijven met elkaar in verbinding. Zodat het kind zich niet langer alleen daarmee voelt. Want seksueel misbruik gaat ook heel veel over eenzaamheid. Ja. Dat je alleen met dat geheim.
5: Met dat geheim alleen zit. Ja. Anja, dus de moeder van Mara, die vertelt ook dat op een gegeven moment dat ze met haar dochter ging praten. Hè, bij jou in de podcast. Toen ze dus vermoedde. Dat was nog een vermoeden dat ze slachtoffer was geworden van Ben Noël.
3: Maar weet je ook wat minder leuke geheimpjes zijn? Waarschijnlijk zeggen ze dan nee. En dat klopt ook. En dan zeg je, nou, dat zijn dus geheimpjes die je niet mag of niet kunt. Of misschien niet wilt vertellen. En toen zei zij meteen, bedoel je Benno? Dus dat kwam er gewoon zo pas boem in één keer uit.
5: Nou, Eva, dit moment dat zij daar achter komt, wat doet dat verder met haar als ouder?
4: Ja, die haar, ze zegt ook, de grond verdween onder mijn schoenen. Ja. De wereld stort in. Ja. En het ergste is ook dat zij er later achter kwam dat ook haar jongste dochter slachtoffer was geworden van Ben Noël. Dus dan heb je beide dochters, die hebben allebei zwemles daar gehad. De een langer dan de ander. En bij Mara is ze ruim een jaar elke week op en neer gereden met een huilend meisje achterin, die al begon te huilen zodra ze de handdoek en de zwemspullen van bovenaf pakte. Wil ik er wel bij waarschuwen dat zodra een kind gaat huilen als ze naar de zwemles moet, dat dat niet altijd wil zeggen dat er zo'n situatie aan de orde is. Het is wel belangrijk te noemen, want zwemles is ook spannend. Mm-hmm. Maar ja, zij werd alleen maar angstiger, Mara. Ja. En dat ze zei ook, Mara zegt ook van ja, mijn ouders snapten ook niet. Dat ik werd alleen maar banger. Ik durfde op een gegeven moment niet eens meer over straat.
5: Juist. Maar we horen Anja dus ook echt dat zij toch dat gesprek aangaat, hè, met haar dochter. Is dit de beste manier om het op die manier aan te pakken?
6: Ja. Ik wil ook nog erbij zeggen, misschien dat de mensen luisteren en denken, nou ja, als je kind toch zo bang is, dan. Maar je denkt daar dus niet aan. En dit kan echt in elk gezin gebeuren, echt waar. Dat zeg ik niet om mensen bang te maken, maar dat is gewoon de realiteit. En we mogen niet naïef zijn bij dit onderwerp.
5: Maar hoe snijd je dat dan aan?
6: Nou, waar we eigenlijk naartoe willen gaan, want we weten ook uit wetenschappelijk onderzoek dat als je er thuis met je kinderen over hebt, dan ook op school in de klas, over leuk en niet leuk aanraken, over leuke en niet leuke geheimen, dat misbruikte kinderen dan eerder gaan onthullen. Okay. Dus het is de verantwoordelijkheid van de volwassenen om het hier met kinderen over te hebben. En dan, ja, seksueel misbruik is niet normaal, maar we moeten het er gewoon over hebben. En dat is de taak van de volwassenen. Want hoe moeten kinderen dit anders weten wat dit is? Juist. Het komt niet op tv, je ziet het niet. Het gebeurt achter gesloten deuren. Ja. Niemand heeft het erover.
5: Ja. Ja.
4: En je weet als kind ook niet wat goed of fout is.
5: Ja. Dus dat moet je van je ouders horen eigenlijk. Ook als het over ongemakkelijke dingen gaat. Ja. Of dingen waar we het dus in het algemeen niet over hebben.
6: Ik denk dat we moeten leren om ons comfortabel te gaan voelen met dat ongemak. Ja. Want dat ongemakkelijke gevoel gaat echt niet weg.
5: Ja, ja. Oké, dat is dus wat we thuis kunnen doen. Daar kun je je kinderen dan zoveel mogelijk over in de gaten houden, met ze praten. Maar ja, de buitenwereld blijft de buitenwereld. En al helemaal frustrerend, waar ons gesprek dus begon, Eva. Als dan de rechtspraak, of in ieder geval het systeem op een of andere manier faalt, om het zo maar te zeggen. We hebben het dan over Ben Noël. Hij krijgt uiteindelijk in hoge beroep 2011, wordt hij veroordeeld tot 6 jaar cel voor het misbruik van dus die tientallen kinderen. 2013 komt hij vervroegd vrij, heeft hij 2/3 van zijn straf uit. Hij krijgt geen TBS. Waarom niet?
4: Dat is natuurlijk echt de hamvraag ook.
5: Ja.
4: Ik heb met een hoogleraar gesproken, genaamd Stefan Bogaerts. Hij is forensisch psycholoog en hij behandelt zedendelinquenten en ook slachtoffers. Hij zegt, joh, Eva, het heeft meerdere redenen. Laat ik vooropstellen dat als deze zaak nu voor zou komen, zou dit niet zo gaan. Want toendertijd was het onderzoek naar TBS en naar überhaupt de kans op recidief, het kans op herhaling, was nog niet zo ver. Er was nog maar een begin. En toendertijd was het ook zo dat de leeftijd een rol speelde. Deze man was tijdens zijn eerste veroordeling in Nederland al in de 60. Hij is nu 76. Dus ja, waarschijnlijk was de aanname, joh, die man is al op leeftijd. Dat maakt de kans op herhaling kleiner. Plus, in hoger beroep vroeg het OM om observatie in het Pieter Baan Centrum. En dat heb je nodig voor het opgeven van TBS. Terwijl het niet opleggen van TBS. Dat weigerde hij. Omdat in eerste aanleg was daar niet om gevraagd. Dus er zijn verschillende, dit zijn maar een paar redenen. Maar lang verhaal kort, de meetinstrumenten zijn nu heel anders.
5: Okay.
4: Dat zou nu anders lopen.
5: Okay. Maar daardoor is die dus wel in Duitsland weer nieuwe slachtoffers gaan maken. En daar zit ook een patroon in. Hè? Want daar heeft hij dus ook weer gekozen voor kwetsbare kinderen.
4: Ja,
5: kinderen zijn überhaupt kwetsbaar, maar dan ook nog eens kinderen die in een situatie zitten waarin ze extra kwetsbaar zijn.
4: Zeker, hij is naar Duitsland terug verhuisd en daar is hij bevriend geraakt met twee gezinnen uit de buurt. En dat waren inderdaad vluchtelingengezinnen, gevluchte gezinnen. Ja, je kunt je voorstellen dat zijn mensen, ouders, kinderen die heel erg moeten wennen, die de taal moeten leren. En wat deed hij? Hij ging ze de taal leren. Hij hielp ze met kleine klusjes in huis. En zo werd hij langzamerhand, want daar is heel veel tijd overheen gegaan, dat moet ik wel duidelijk uitleggen, werd hij een soort opa-figuur. En ging hij ook leuke dingen met ze doen, zwemlessen ook weer geven. En zelfs, naarmate de tijd vorderde, gingen zij ook, die kindjes, gingen bij hem logeren, bij opa Benno. Zo noemden ze hem ook echt, bij opa Benno logeren.
5: Ja.
4: En ja... Je kan je er waarschijnlijk geen voorstelling van maken.
5: Nou, dat wil ik eigenlijk
4: want zelfs
5: ook niet,
4: als die kinderen. Dat is helemaal cru, dat las ik ook in het dossier. Zelfs als die kinderen een goed rapport kregen, dan was de beloning logeren bij opa Benno.
5: Ja. Dan hebben we het dus over weer kwetsbare kinderen. Is het dan zo, Iva, als ik dit dan zo hoor? Ja.
4: En ja,

0: de situatie.
1: Ja, ik denk dat je het breder moet trekken. We moeten, jij zei net, letterlijk, daar moet ik niet aan denken.
2: Ja, ja.
1: Toch? Dat zei je net,
2: ja,
1: hè?
2: Ja. Ik wil het me niet voorstellen.
1: Nee, maar we moeten het ons dus wel voorstellen.
2: Ja.
1: We moeten er dus wel aan denken. En we moeten bereid zijn om te denken dat het kan.
2: Ja.
1: En dan krijg je een heel ander kijk. Je moet niet per se meteen bang worden.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is helaas nodig. Want dit onderwerp is echt groot en doet heel veel schade. Niet bij iedereen, maar bij de meerderheid van de kinderen die dit meemaakt wel. Op allerlei domeinen in het leven. Je kan er zelfs dood aan gaan. Dus,
2: kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, al die negatieve gedachten die slaan naar binnen toe.
2: Ja, ja.
1: Dan kan je suïcidaal van worden.
2: Ja.
1: De suïcidaliteit en seksueel misbruik, die gaan graag
2: samen. Gaan die veel gepaard met elkaar? Ja. Ja.
3: Nou ja, ik breek even in. Want inderdaad, Mara, het meisje wat ik heb gesproken, die ook de slachtoffer werd.
2: Ja.
3: Haar moeder heeft tekeningen gevonden op Mara's slaapkamer. Dat waren allemaal tekeningen van donkere figuren met daarbij tekstballonnetjes met fuck my life. En de Benno dood. Dus om maar aan te geven hoe erg dat in een hoofd gaat nestelen. Zo'n klein kinderhoofdje van 8 jaar.
2: Ja.
3: En dan is dit nog maar ruim 1 jaar aan de orde geweest. Dat is nog weinig.
2: Ja, tussen aanhalingstekens.
3: Ja, tussen aanhalingstekens,
2: ja,
3: laat het duidelijk zijn.
2: Dat, dat is al heel erg veel. En inderdaad, dus die duistere gedachten. Dit kan zelfs tot de dood leiden. Dus inderdaad, stel het je maar wel voor. Heb het er maar wel over.
1: Precies.
2: En kijk het beest maar aan, zoals het is.
1: Zeker, juist. Exact.
2: Laten we even teruggaan naar Brabant. Op welke manier gaat Brabant deze vreselijke zaak verwerken? Kan dat?
3: Tuurlijk.
2: Ja.
3: Tuurlijk.
2: Ja.
3: Maar ik hoop vooral, ik vind het ook heel fijn dat we hier nu het over hebben. Want als je al ziet als iets als de Week van de Lentekriebels elk jaar tot zoveel discussie leidt. Als we het hebben over grenzen en seksuele geaardheid of seksuele grenzen. Elk jaar vinden mensen dat opnieuw eng.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat geeft aan hoe belangrijk het is om het juist te bespreken.
2: Absoluut. Dankjewel. Eva de Schipper en Iva Bikanic. De eerste 2 afleveringen van de podcast Benno L. Zat aan mijn kind zijn nu te beluisteren. En als je dit verhaal hebt gehoord en meer informatie wil over seksueel misbruik of met iemand wil praten of chatten, dat kan allemaal gratis bij het Centrum Seksueel Geweld. En we zijn bij het einde beland van de rode draad van vandaag. We maken plaats, want zometeen speelt het Nederlands elftal in de Nation League tegen Duitsland. Daar hoort u alles over in de Langste Lijn en Omstreek met Edwin Cornelissen na het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
5: President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp over kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het gaat om Politico, CNN en MS Now. Uiteindelijk mochten verslaggevers van CNN en MS Now toch naar binnen. In Dortmund wordt een man van 105 aangeklaagd die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in een kamp voor krijgsgevangenen. Toen hij begin 20 was, zou hij daar gevangenen hebben vermoord en anderen daarbij hebben geholpen. Hoe het gaat met de gezondheid van de man van 105 is niet bekend. En schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel gewonnen voor het beste kinderboek voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft het bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
4: NPO Radio 1. Podcast.
6: In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
7: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
6: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
8: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Ster. Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook

0: je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
6: NPO Radio 1, 9 uur. NPO Radio 1, EO-NOS.
7: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen.
8: Goedenavond, dit keer niet om 9 uur, maar om 8:30 langs de lijnen omstreken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Oranje, het nieuwe Oranje onder bondscoach Xavi. Hoe gaat dat eruit zien vanavond, de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland? Xavi hoopt dat de spelers de wedstrijd domineren en laten zien waar Nederland voor staat.
9: We will try to dominate the game, to show ourselves and the people from Netherlands our philosophy, our mentality, our identity at the end.
8: Of dat gaat lukken, dat gaan we zien vanaf de aftrap om 9:15. Natuurlijk de hele wedstrijd te horen hier op NPO Radio 1. En in de studio kijkt Hedwigus Maduro mee als analist. Maar eerst gaan we naar de Johan Cruijff Arena, waar de wedstrijd zo dadelijk wordt gespeeld en waar het donker is geworden, zie ik. En vraag ik aan onze commentatoren Jeroen Elshoff en Jeroen Guter naar de selectie of de opstelling van Nederland. Ja, niet echt hele grote verrassingen, denk ik zo.
10: Nee, het is niet zo dat er een aardschok heeft plaatsgevonden nu Xavi voor het eerst zijn opstelling aan ons heeft gepresenteerd. Sterker nog, het zijn voor het grootste deel gewoon de namen die we kenden. Wat wel opvalt, om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen, is dat Joey Veerman op de bank is gehouden door Xavi. Hij werd toch verwacht in de opstelling als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Maar Quinten Timber is de man op het middenveld die erbij komt naast Gravenberg en Reinders. Dat is dan de meest opvallende, zeg maar, wijziging. Nu Xavi dus 11 namen heeft verkozen om te beginnen tegen Duitsland. De andere die spelen zijn Verbrugge, Dumfries, Van Hekken, Van Dijk en Van de Ven. Absoluut geen verrassingen. En voorin Somerville, Brobbey. Natuurlijk Brobbey, want hij is eigenlijk de enige overgebleven fitte spits na het afvallen van Memphis. En de andere die er dus niet zijn. En links Cody Gakpo. Dat zijn de 11. De eerste helft van Xavi Hernandez.
8: Ja, dan kijken we ook even naar Duitsland. Interessant natuurlijk, want ook Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Zie je dat ook terug in de opstelling?
11: Nou, we weten dat Klopp twee verschillende selecties heeft samengesteld. Eén voor de eerste twee wedstrijden, waaronder die van vanavond in Amsterdam. En eentje voor de twee laatste wedstrijden tegen Griekenland en tegen Servië. Als je kijkt naar deze opstelling, dan valt om te beginnen op dat een van de meest toonaangevende spelers, Jamal Musiala, op het laatste moment het veld heeft moeten ruimen. We krijgen net door dat hij geblesseerd is geraakt tijdens de warming-up en wordt vervangen door Nadim Amiri, speler van Mainz. En als je dan het vergrootglas op de Duitse ploeg legt, dan zie je weinig verandering in de achterhoede. Of het moet zijn dat Troy, een speler van Freiburg, rechtsback is geworden, waardoor Joshua Kimmich weer zijn plek op het middenveld kan innemen. In de punt van de aanval Kai Havertz. Die kennen we natuurlijk goed. Maar twee zeer interessante flankspelers. Adeyemi van Barcelona maakte de overstap van Borussia Dortmund. En is heel goed aan het seizoen begonnen. En op de andere vleugel Kevin Schade. Dat is een speler die in Engeland speelt bij Brentford. Daar gaat Nederland de handen vol aan hebben. Zeker als je bedenkt dat Jurgen Klopp een uitermate aanvallend ingestelde trainer is.
8: Wordt interessant. Zo dadelijk dus. Eerst de volksliederen. Natuurlijk wordt nog een moment van stilte in acht genomen. Ter nagedachtenis aan Bartina Koeman. En dan is de aftrap. Komen we bij jullie terug. Dan nog eventjes over die opstelling. Dus geen Joey Veerman. Wel Timber in de basis als vervanger van Frenkie de Jong. Dat vraagt natuurlijk om een uitleg van de bondscoach Xavi. Hij vertelt hoe hij tot zijn eerste opstelling is gekomen.
12: Ja, we decide because we check in the trainings. I think all the line-up are really good players, and yeah, I check in the trainings, and we choose the best one in order to compete today against Germany.
13: What is the formation? Are you going to play with one holding midfielder or two holding midfield players?
12: You will see. In a different ways, we can attack, we can defend in a different way. Yeah, we're training some solutions to work against Germany, but I insist. I think we are ready.
8: Ze zijn er klaar voor. Hij heeft de basis gekozen, Xavi, naar aanleiding van de trainingen. Wil nog niet vertellen wat de tactiek dan precies gaat worden. En hij zegt, we kunnen op meerdere manieren aanvallen en verdedigen. We zijn er helemaal klaar voor. Hedwiges Maduro hier in de studio. Ja, dat is een beetje de Xavi zoals we hem leren kennen. Hè? De man die zich niet echt in de kaarten laat kijken.
14: Nee, dus het is voor mij ook een verrassing, zeg maar, hoe we gaan spelen. Want we hebben natuurlijk allemaal hele algemene termen gehoord, aanvallend. En je kan op verschillende manieren aanvallen, verdedigend ook natuurlijk. Gaan we hoog verdedigen en hoe dan? Met buitenspelers of met middenvelders. Zo kan ik wel door blijven gaan. Dus we gaan het zo meteen zien.
8: Ja, als we dan kijken naar die opstelling, dan valt dus inderdaad op dat hij er niet voor heeft gekozen om Joey Veerman te laten starten. Is dat verrassend, vind je?
14: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat Duitsland een team heeft dat ook vaak de bal heeft. En dan is een Timber misschien zonder bal wat beter. Ik denk dat hij dat ook wel verwacht. Dus je hebt meer power nodig op het middenveld. Ik denk dat Veerman heel belangrijk gaat zijn weer tegen Griekenland bijvoorbeeld. Of Servië, waar je in jezelf de bal vaker gaat hebben. Maar Duitsland heeft een heel dynamisch middenveld. Dus ik denk dat hij daarom voor Timber heeft gekozen.
8: Ja, we horen op de achtergrond al de geluiden vanuit de catacombe in de Johan Cruijff Arena. Wat verder dus te zien is in die opstelling, is dat die in feite identiek is aan de opstelling zoals we die tijdens het WK hebben gezien. Hè? Die laatste wedstrijd tegen Marokko. Is dat ook wijs dat hij niet gelijk het hele roer omgooit?
14: Ja, dat is zeker wijs. Maar ik ben daarom ook benieuwd van, we hebben eigenlijk dezelfde spelers. We gaan misschien een totaal ander Nederlands elftal zien. In hele andere principes, in een hele andere speelwijze, in een denkwijze. Dus daar ben ik vooral benieuwd naar. Gaan we echt hoog druk zetten met z'n allen in één keer? Gaan we in één keer driehoekjes zien in heel dynamisch voetbal? Met dezelfde spelers. Want als dat gebeurt, dan wordt de pijn misschien richting het WK nog groter. Ja, denk je van, hadden we die eerder kunnen doen? Dus ja, ik ben er ook klaar voor.
8: Ja, maar is dat te verwachten? Kan je in 3 dagen tijd die hele speelstijl omgooien?
14: Het zal misschien nog niet helemaal soepel gaan. Maar de intenties kun je wel gaan zien. En je hebt heel veel tijd gehad om meetings te plannen en beelden te laten zien hoe je het wilt hebben. Je hebt trainingen natuurlijk ook wel. Dit zijn de topspelers die kunnen heel snel aanpassen. Dat vermogen hebben ze allemaal. Dus het zou moeten kunnen eigenlijk.
8: Ja, maar het is toch wel fascinerend natuurlijk. Hè? Want hij is pas een paar dagen met die groepen aan de slag. Wat kan je dan in een paar dagen tijd te werk stellen?
14: Ja, in ieder geval de energie erin inbrengen. Ik denk dat ze dat wel ook laten zien in de trainingen, hoe ze dat aanpakken. Maar vooral in de manier van hoe je dingen wilt aanpakken met elkaar. Dus hoog druk geven, dat geeft energie ook aan het publiek. Ja. Dan in plaats dat je gaat afwachten zoals ze tegen Marokko hebben gedaan. Dat is een beetje passief.
8: En dat kan natuurlijk overslaan zo in zo'n stadion, een thuiswedstrijd.
14: Ja, en ook kan het dan misgaan. Ik denk dat wij als Nederlanders zijn dat liever hebben. Dat we dan denken, ja, we zijn strijdend en ondergegaan tenminste.
8: Maar het was wel attractief.
14: Ja, het was wel attractief. En we hebben wel het Nederlands elftal gezien dat we willen graag zien. Dus ik denk dat hij daarop gehamerd heeft vooral.
8: We horen daar op de achtergrond ook het Duitse volkslied klinken. Voor Duitsland natuurlijk ook een hele nieuwe fase onder Jurgen Klopp. Wat verwacht je daarvan?
14: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. We kennen Klopp natuurlijk van Liverpool. Dus heel direct spel, energiek spel, veel in de omschakeling. Nou, ik zag net een aantal beelden van Klopp met zijn spelers. Hoe die ze alleen maar aan het omhelzen was in de spelerstunnel. Ja. Dus dat geeft ook wel aan dat hij echt een people's manager is. Dus ik verwacht ook wel veel van Duitsland.
8: Ja, en we zagen trouwens ook beelden van Jurgen Klopp die Virgil van Dijk even een flinke knuffel gaf. Ja. Dat bleek toch maar wat een warmte er van twee kanten afstraalde.
14: Ja, die hebben samen natuurlijk fantastisch gepresteerd bij Liverpool. Alles gewonnen wat je kan winnen. Dus die hebben een hele warme relatie samen.
8: Ja, leuk trouwens dat Jurgen Klopp voorafgaand aan die wedstrijd tijdens de persconferenties zei dat hij de individuele spelers van Oranje waarschijnlijk nog beter kent dan Xavi. Natuurlijk vanuit zijn Liverpool-tijd. Is het een voordeel, denk je, dat hij er in ieder geval met Gravenberg en Van Dijk en Gakpo de nodige kent?
14: Ja, zeker. Als je de tegenstander goed kent, kan je dat altijd gebruiken richting je eigen spelers natuurlijk. Hij heeft ze natuurlijk dagelijks gezien op de training. Dus die weet door en door hoe iemand is. En maar ook vooral wat de zwaktes zijn van de spelers. Dus ja, dat vertelt hij natuurlijk aan de Duitsers.
8: Ja, we kijken naar Xavi die met zijn technische staf schouder aan schouder staat tijdens het Wilhelmus nog niet meezingt. Ja, dat had hij al aangekondigd. Hij kende de tekst nog niet.
14: Ja, ook een lastig volkslied, hè?
8: Ja, nee, zeker. Dat verwachten we
14: ook
8: niet van
14: hem. Het zou mooi zijn als hij alleen maar de koning van Spanje mee zou zingen. Alleen die twee woorden.
8: Om het even pikant te maken, inderdaad. Ja. Maar ja, het voelt een beetje als een soort blanco bladzijde deze wedstrijd, toch? We gaan gewoon kijken wat het gaat worden.
14: Ja, het is een nieuwe fase waarin we gaan stappen. En kijk, ook al, ik zeg eerlijk, ook al verliezen we vandaag, het maakt me niet zoveel uit. Maar ik wil wel het gevoel hebben van, dit is een nieuwe start. Het Nederlands elftal was weer fris. Of het idee was in ieder geval duidelijk wat we willen gaan doen. En natuurlijk heb je tijd nodig. En ja, dat wil je graag zien vandaag.
8: Denk je dat die spelers er eigenlijk ook wel heel erg naar starten? Nou, even die frisse wind en iets nieuws?
14: Ja, vaak is dat wel zo, hè. Dat door middel van een nieuwe staf, hè, dat je net een nieuwe energie krijgt. Je hoort andere ideeën, misschien ideeën waar je nog nooit zelf aan gedacht had. Dat kan goed werken. Maar het beste werkt altijd als je wint. En dan krijg je er natuurlijk vertrouwen in de staf en in de speelwijze. Dus dat werkt altijd het beste.
8: Ja, en wat natuurlijk ook nieuw is, is dat we te maken hebben met een buitenlandse bondscoach. De eerste sinds Ernst Happel, dus dan weet je wel hoe lang geleden dat was. Met zo zijn eigen manier van denken. Bijvoorbeeld het feit dat hij de selectie ook pas anderhalf uur voor de wedstrijd liet weten welke elf te gaan spelen. Schijnt iets Spaans te zijn, hè?
14: Ja, dat klopt wel. Ik heb ook veel Spaanse trainers natuurlijk gehad en die deden eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus natuurlijk weten de spelers echt wel dat ze gaan spelen, want je traint ook tactisch. Alleen, het wordt nog niet officieel gemeld. En op die manier hebben de wisselspelers hebben ook het gevoel van, hey, dat is nog niet bekend, misschien speel ik wel. Ja. Dus je let extra op, je voelt je meer betrokken. Dus je krijgt veel meer een teamgevoel. Zo werkt Guardiola, zo werkt Unai Emery, Xavi.
8: Yeah.
14: Dus het is wel iets Spaans inderdaad. Om meer een teamgevoel, meer een familie te creëren.
8: En iedereen eigenlijk tot aan de start gemotiveerd te houden. Ja, we hadden het er gisteren ook over toen dat voor het eerst een beetje opspeelde. Ja, de keerzijde is natuurlijk dat als je als speler een beetje onzeker bent aangelegd, dat je heel erg kan gaan twijfelen van zal ik wel gaan spelen.
14: Ja, maar meestal, je traint wel 11 tegen 11. Maar je weet echt wel van, hey, ik heb een oranje jasje, ik ga waarschijnlijk spelen. Maar ik moet toegeven, ik heb het één keer ook zelf meegemaakt bij Valencia. Toen speelde de Champions League tegen Manchester United. Ja. Ik dacht dat ik niet zou spelen, want ik zat bij de wisselploeg. En op de wedstrijddag zie je in één keer je naam staan. En ik voelde in één keer een spanning komen. Dat was heel apart. Van, oh, dat had ik niet verwacht, snap je?
8: En wat doet dat dan als je in het veld staat? Is dat een voordeel als je het zo laat te horen krijgt?
14: Nee, want ik was wel goed voorbereid op die wedstrijd. Alleen ik had het gewoon zelf niet verwacht. Ik dacht van, ja, iemand anders speelt. Want die heeft daar ook getraind. Maar het gaf wel een soort van signaal. En ook een soort van vertrouwen naar mij. Van, ja, het maakt niet uit wie er speelt eigenlijk. Dat is ook wel wat over.
8: We horen de stilte in de Johan Cruijff Arena. De ploegen staan opgesteld bij de middencirkel en houden momenteel dat moment van stilte ter nagedachtenis aan Martina Koeman. Ja, dat hangt natuurlijk wel een beetje boven deze wedstrijd. Want er zijn natuurlijk wel een hoop spelers die hebben samengewerkt met Ronald Koeman. En ja, kende vanuit die hoedanigheid in ieder geval Martina ook. Hè? Ja. Wat denk je, houdt dat ze bezig, die ploeg?
14: Ja, zeker. Nu ook weer even een moment dat je daaraan denkt natuurlijk. Afgelopen dagen helemaal. En ook omdat hij, zeker bij een WK, die vrouwen zijn ook vaak mee. En De vrouwen kennen elkaar allemaal. En je gaat jarenlang met elkaar om. Dus je hebt ook een band met de vrouw vaak van een coach. En dat is dus extra heftig. Ook al als groep zijnde.
8: Ja. Goed, dat was het moment van stilte in de arena. De ploegen die gaan zich opstellen voor de aftrap. Dat geldt ook voor onze commentatoren ter plekke voor het nieuwe tijdperk van Oranje. Het tijdperk Xavi en het tijdperk Klopp bij Duitsland. Nederland-Duitsland, Jeroen Elshoff en Jeroen Guter.
11: De bal gaat nu rollen. Aftrap is verricht door Duitsland dat helemaal in het zwart speelt. En Nederland moet hier voor de eerste keer verdedigen. Nederland in geheel oranje. En dan gaan er twee onder de bal door. Onmiddellijke voorzet en bijna een kans voor de Duitsers. Als Adeyemi de bal terugspeelt naar Brown. En Nederland daar eigenlijk een soort van goed wegkomt. Want het had dus na 20 seconden al 1-0 voor de Duitsers kunnen staan. Als die voorzet iets zorgvuldiger was geweest. Vervolgens loopt het fout in opbouw van Duitsland. Gaat de bal over de zijlijn en kan Nederland eventjes, op adem komen is een groot woord. Maar toch eventjes dit rare moment van zich afschudden.
10: Ja, even kijken naar Xavi Hernandez die ook om zich heen kijkt. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Een nieuw tijdperk is aangebroken. En dat doet hij tegen Duitsland van Jurgen Klopp. Daar geldt natuurlijk hetzelfde in de Nations League. Een toernooi dat Nederland doorgaans goed is gezind. Een toernooi waarin Nederland de nodige successen heeft geboekt. Maar nog nooit heeft gewonnen. Het is een hele leuke avond. Bij voorbaat eentje om van te smullen. En zien of het Nederlands elftal dat kan waarmaken. In ieder geval Van Hekken niet. Want die verliest nu de bal. Duitsland zit er bovenop. Dat wat Nederland eigenlijk wil. En nu moet Duitsland doorgaan met Adeyemi. Die een kans gaat creëren. Nederland heeft het heel zwaar hoor. In de eerste minuten van de wedstrijd. Pas 1 minuut 30 onderweg. Nederland wordt teruggedrongen. En dus is er applaus van Jurgen Klopp voor zijn Duitsland.
11: Klopp getooid in een simpele grijze sweater en een beetje afzakkende zwarte broek. Xavi ook vrij informeel gekleed in een zwart kostuumpje, zou je kunnen zeggen. Ja, dat gaat er niet helemaal geweldig dan met Oranje in de eerste minuten van deze wedstrijd. Met name verdedigend lijkt het toch even zoeken te zijn voor het elftal dat net dus stond opgesteld rond de middencirkel bij die minuut stilte ten nagedachtenis aan Martina Koeman. Het was muisstil. Zeer indrukwekkend. Ook de Duitse fans, dat zijn er toch bijna 3000, gedroegen zich wat dat betreft voorbeeldig. Lieten zich niet horen. Maar de wedstrijd nu dus onderweg. 2 minuut 20 op de klok. De Duitsers dus al twee keer goed doorgekomen op de helft van Oranje. Spelen nu even terug op Ter Stegen, die hier op bekend terrein is inmiddels. Keeper van Ajax terug tussen de palen. Opvolger van Manuel Neuer. Al kun je niet zeggen opvolger, want dit is zijn 45e interland. Heeft in de loop der jaren toch ook heel wat keren het Duitse team mogen vertegenwoordigen. Maar goed, hij dus nu eerste keus in die eerste wedstrijd van Klopp. Als er wordt gecombineerd door de Duitsers. Die aan de rechterkant uitkomen bij Troy. Dat is de nieuwe rechtsbackspeler van Freiburg. Zeer aanvallend ingesteld zoals veel spelers van Duitsland graag naar voren lopen. Dat hebben ze al laten zien in de eerste minuut.
10: Vierde minuut staat 0-0. Duitsland heeft de bal veel. Duitsland heeft de bal veel meer dan Nederland. Namelijk 77% in deze openingsfase. En zo maakt Duitsland, voor zover je daarvan kan spreken, wat betere indruk in de eerste minuten van deze klassieker. Want dat is het natuurlijk tussen Nederland en Duitsland. En hier komen de Duitsers weer. En daar moet Dumfries de bal wegtrappen. Inmiddels spelen van Real Madrid. Dat is gelukt. Maar Nederland krijgt geen grip op de openingsfase. Want Duitsland heeft de bal alweer te pakken.
11: Aan de rechterkant Troy overgeslagen. Het gaat naar Havertz die zich uit de punt van aanval naar de rechterkant heeft laten uitzakken. Kan hem weer in ontvangst nemen aan de zijlijn. Het positiespel van de Duitsers ziet er goed uit. Nederland is er gewoon totaal niet tegen opgewassen. Kimmich aan de bal in de as van het veld. Ontstaat er een driehoekje. Gaat de bal even terug naar Ta. Die kijkt om zich heen. Niemand van Nederland die er naartoe gaat. Nederland noodgedwongen graaft zich in. Als het spel wordt verplaatst aan de linkerkant. En Schade de bal heeft ook al voorzetten. Maar kiest voor een paasje in de voeten van Kimmich. En die vindt Brown aan de linkerkant.
10: Brown weer terug naar Kimmich. Het is opvallend hoor om te zien wat er nu gebeurt. Het balbezit van de Duitsers gaat naar 84% in de vijfde minuut. En Xavi wil de bal wel, maar Nederland heeft het totaal nog niet. Nederland wordt vanaf de eerste seconde heel dominant door Duitsland teruggedrongen tegen het eigen 16 meter gebied. En ik kan eigenlijk mijn ogen nauwelijks geloven wat we zien in die openingsfase van de wedstrijd. Want waar Nederland de bal graag snel terug wil, waar Nederland graag druk wil zetten op het Duitse balbezit, is dat op dit moment helemaal niet mogelijk. Want hier komt een kans aan met een hakje en dan neemt Nederland over. Dan moet de bal misschien heel snel naar voren. Maar die Duitsers zitten er bovenop. Gelukkig hebben we de kapstok in vorm. Brobby, en die heeft hem meegegeven aan Somerville.
11: En Somerville gaat lopen met de bal aan de linkerkant van het veld. Heeft Brown bij zich, zijn directe tegenstander. De linkervleugel verdedigen helemaal aan de rechterkant. Ontstaat er een duel aan de zijlijn waarbij er een Duitser neergaat. Na een overtreding, zo lijkt het, van Somerville, was dit de eerste kans voor Nederland om er een keer uit te breken. Leek dat ook te gaan gebeuren, maar krijgt Somerville de bal niet onder controle. En gaat hij daarna te hard door op de tegenstander. Vrije trap voor de Duitsers. En die is inmiddels genomen.
10: Vrije trap is dus inderdaad genomen. En de bal is aan de linkerkant van het veld beland. Duitsland heeft de bal veel, maar doelpogingen hebben we nog niet gezien. Aan allebei de kanten staat de teller op nul in deze Nations League. Dus groep A met verder Servië en Griekenland. Je moet bij de eerste twee eindigen om de kwartfinale te halen. Die is in maart. En daarna kan je eventueel door naar de finale rondes in juni. Zoals we de Nations League de laatste jaren natuurlijk kennen. En zoals het Nederlands elftal het heel goed heeft gedaan. De laatste keer ging het eruit na die schitterende wedstrijden tegen Spanje. Toen dachten we nog dat we mee zouden kunnen doen op het wereldkampioenschap. Maar Spanje werd wereldkampioen. En Nederland deed totaal niet mee. Vandaar dat er nu een nieuwe bondscoach aan het roer staat. Xavi Hernandez. We kunnen dat rustig vertellen. Want hij staat te wijzen als een dirigent. En dat moet hij ook doen. Want zijn orkest speelt in de openingsfase van deze wedstrijd behoorlijk vals.
11: Nou, ik zag hem net even klappen toen er druk werd gezet op de tegenstander met de bal door Somerville. En vervolgens werd die bal door Brown ingeleverd. Een paas die niet aankwam. De bal eindigde bij Van Hekken. En dat is dus wat Xabi wil zien. Dat die aanvallers veel werk verricht op het moment dat de tegenstander aan de bal is. Nu Reinders beter in dat duel dan de tegenstander. Schlotterbeck afgetroefd via de rechterkant. Somerville met de voorzet. Die is een tikje te scherp. Eindigt in de handen van Ter Stegen. Maar na zes heel bleke minuten begint Nederland zich ook een beetje te melden in deze wedstrijd. En dat was hoog nodig ook.
10: Nederland won in 2019 voor het laatst van Duitsland. Dat was in Hamburg met 4-2. En we kennen het verhaal ook onder Koeman. Wanneer wint Nederland weer eens van een topland? Dat heeft Koeman in zijn tweede periode lang achtervolgd. Het is ook natuurlijk niet gelukt. Nu kan Xavi daar korte metten mee maken door dat gelijk in zijn eerste interland te doen. Maar het is zwaar in ieder geval in de openingsfase. Het staat 0-0. Nog geen doelpogingen, maar veel balbezit voor de Duitsers. Die nu druk moeten zetten op Nederland. Van Hekken kiest dus de lange bal op Brobby. Dat is altijd een uitweg. Brobby heeft hem te pakken. Bijna loopt Reinders in de weg. Maar daarna gaat het alsnog mis in de controle. En heeft Duitsland hem heroverd. En gaat het via Kimmich inmiddels weer gewoon, ja, in ieder geval gewoon middenvelder, laten we het zo maar noemen. Want hij is toch de man waarom dit elftal wordt gebouwd. In de as spelend aanvoerder van de Duitsers, van Jurgen Klopp, Kimmich.
11: Ja, een van de vele spelers van Bayern München op het veld. Kimmich die dus rechtsback was tijdens het afgelopen WK. Omdat Nagelsmann, de voorganger van Klopp, het gevoel had dat hij daar geen betere speler voor handen had. Dat is misschien ook wel een beetje het probleem tussen aanhalingstekens voor Joshua Kimmich. Dat hij op heel veel posities in het veld kan worden gebruikt. En misschien ook wel onmisbaar is. De bal is over de zijlijn gegaan in een openingsfase. Die voelt alsof er auditie moet worden gedaan door de spelers op het veld. Alle 22 hebben een nieuwe bondscoach. De Nederlanders dus Xavi, de Duitsers dus Klopp. En die spelers die willen indruk maken, die willen het beste van zichzelf laten zien. Dat lukt de Duitsers voorlopig beter dan die van Oranje. Maar zoals gezegd, Nederland komt wat beter in de wedstrijd. De inspelen van Van Hekken nu op Brobby, maar die slaagt er niet in de bal te controleren. Dus is het nu weer aan Duitsland.
10: En zoals behalve een spetterende openingsfase van het Nederlands elftal. We zitten in de negende minuut. Het staat 0-0. Brobby loopt nu wel door op Ter Stegen. Die dus terug is op inmiddels bekend terrein. Maar de Duitsers hebben de veldhelft bereikt van het Nederlands elftal. En Havertz krijgt hem in twee instanties bijna bij Schade. Dat gaat dan niet door omdat Van Hekken het uiteindelijk goed voor elkaar heeft. Het goed leest om het op die manier te stellen. En dus zit hij er tussen met een been. We zien op de tribunes overigens de grote internationals uit het verleden. En eentje die eenmalig international was, namelijk Bert van Marwijk. Natuurlijk een grotere staat van dienst als bondscoach in het verleden. En hij zou zomaar kunnen zien dat zijn kleinzoon Ruben van Bommel debuteert in het Nederlands elftal. Het zou dan voor het eerst zijn dat drie generaties achter elkaar het Nederlands elftal halen. Want Mark, de vader van Ruben, speelde natuurlijk de meeste interlands. Nederland heeft de bal te pakken, nu met Reinders. Reinders drijft op en het gaat naar de linkerkant. Voor dit Gakpo. Gakpo met een kans misschien om uit te halen, maar dat lukt niet. Komt het dan van Timber? Ja, is het ongevaarlijk? Ook dat. Dus hobbelt die bal naast. Tiende minuut, we hebben wel nu genoteerd. De eerste doelpoot.
11: Een teken van leven, zo zou je het kunnen noemen. Deze aanval van Oranje dat één keer eerder ontsnapte met Summerville. Maar toen kwam Nederland niet heel erg ver. Nu dus wel een doelpoging van Quinten Timber. Die misschien toch een tikje verrassend daar is opgesteld door Xabi op het middenveld. Geflankeerd door Gravenberg en Reinders. Die natuurlijk wel heel veel speeltijd hebben gekregen in de laatste fase onder Ronald Koeman. Dit is een handig balletje van Reinders richting Summerville. Meegeven aan Brobby. Brobby met de kans. Brobby struikelt. Ja, wordt wel enigszins uit balans gebracht. Een duwtje in de rug, maar met de schouder. Dan kun je zeggen, ja, duel om de bal. Is dit wel zo erg? Kan hier worden doorgespeeld of is het echt een overtreding? Nou, het wordt hem niet makkelijk gemaakt hoor door Jonathan Tah. Maar scheidsrechter Hernandez vindt het niet zwaar genoeg om daarvoor de bal op de stip te leggen. Nee, die penalty moet Nederland verdienen. Zo is hier het oordeel van de arbiter. Maar het was wel een uitstekende aanval van Oranje. Het begint er op te lijken, Jeroen.
10: Hij kan erover praten. De bondscoach van Nederland. Want is een Spanjaard en dat is een scheidsrechter dus ook. En dat is de videoscheidsrechter ook. Carlos Del Cerro Grande. Een ervaren videoscheidsrechter, maar die blijft hier dus in mijn ogen terecht vanaf. Dumfries gaat gooien en gooit richting de eerste paal waar Van Dijk staat. Van Dijk verlengt en kan er daarna met Van Hekken nog bij. En dit was het gevaarlijkste moment. Het wordt een hoekschop. Nederland klaagt en vraagt om een handsbal. Het was Reinders die volleerde. En opnieuw gaan de blikken naar de scheidsrechter. De poging van Reinders inderdaad op de hand. Dat wel van Tah. Maar dan kan je geen strafschop voor geven. En dat gebeurt gelukkig ook niet. Want dan zou het... Het voetbal aan de goden zijn overgeleverd als we hier penalties voor gaan geven. Dus...
11: Ja, dat zou hier in principe wel kunnen, hè, in dit stadion.
10: Ja. Maar het gebeurt gelukkig niet. Hoekschop.
11: Inderdaad, die komt vanaf de linkerkant. Die hand van Tah, die hing keurig langs het lichaam. Daar kan de bal dus tegenaan, maar dat is never nooit een penalty. Een inswinger gaat er komen. En toch moet er even worden gewacht. Kennelijk wacht Hernandez op een signaal van de videoscheidsrechter. Nu inderdaad bevestigd. Geen strafschop. Dus mag Reinders die hoekschop gaan nemen. Het wordt een inswinger. Gakpo loert bij de tweede paal. Gaat richting de eerste paal. Virgil van Dijk met de openingstreffer. Wat een uitstekende corner van Tijani Reinders. En het is notabene de aanvoerder. Die speelde met de gedachte om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Maar 10 seconden nodig had in een gesprek met de nieuwe bondscoach om te besluiten toch door te gaan. Die Nederland hier aan de leiding zet. Het is geweldige trap van Reinders. En niemand echt in de buurt om het leven van Van Dijk zuur te maken. Hij komt wel hoog, half op de schouder. Langs Ter Stegen in de verre hoek. En na een heel moeizaam begin staat Nederland gewoon voor met 1-0.
10: Videoscheidsrechter kijkt nog even naar de situatie bij Ter Stegen. En of er geduwd en getrokken wordt om de goal eventueel af te keuren. Het is opvallend natuurlijk dat Nederland scoort vanuit een hoekschop. Er is heel veel over te doen geweest voor het wereldkampioenschap. Er werd een specialist van buitenaf bijgehaald om daar meer en meer op te trainen. Om dat beter voor elkaar te krijgen. En nu moeten we nog afwachten of er een streep gaat door de goal of niet. Want er wordt inderdaad gekeken naar een aanvallende fout. En dat is dus gebeurd in de drukte. Dat is Brobby. Daar wordt naar gekeken of die de doelman hindert. Dat lijkt me totaal niet, eerlijk gezegd. En gebeurt er daarvoor dan nog iets bij anderen? Nee, het zou Brobby zijn die Ter Stegen hindert. Natuurlijk staat hij daar, maar hier kan je een goal, lijkt mij, niet voor afkeuren. Want Brobby staat daar gewoon en Ter Stegen die...
11: Die moet
10: doet alsof je een zwembad inspringt. Maar toch gaat hij kijken. En dan heb ik denk ik slecht nieuws. Want ik vermoed dat hij, zoals zoveel scheidsrechters doen, dan zo'n videoscheidsrechter gaat steunen. Maar het lijkt mij overdreven, eerlijk gezegd.
11: Carlos Del Ferro Grande met zijn assistent Javier Iglesias Villanueva.
10: Obstructie zou je dan zeggen. Maar
11: dat is het
10: overdreven.
11: Toch bijna niet. Want Brobby, hij draait achter. Enigszins het lichaam erin. Waardoor Ter Stegen er nooit bij kan komen. Maar ja, je mag toch wel een klein beetje bewegen daar in het doelgebied.
10: Op het wereldkampioenschap heeft de FIFA scheidsrechters gezegd. We gaan keepers wat meer beschermen in hun eigen 5 meter gebied. In dit soort situaties. Waar in de kern ze...
11: Hij keurt hem af.
10: ja. dezelfde regels hebben als veldspelers. Tenzij ze de bal hebben. Maar inderdaad, die bescherming, die extra bescherming, die extra bescherming voor keepers, die wordt ook hier gehanteerd. Ik zou zeggen, het is zwaar overdreven, want Robbie doet niet zoveel. Maar de scheidsrechter zegt, daar ben ik het niet mee eens. Tenminste, ik ben het eens met mijn videoscheidsrechter. Dus gaat er een streep door de goal van Van Dijk.
11: Ja, je ziet Van Dijk daar met een paar spelers van Duitsland aan de zijlijn staan. Die kijkt dan over de schouder van de scheidsrechter mee als de beelden worden getoond. En die trekt zo'n gezicht van, hè? Is dit de reden dat mijn doelpunt wordt afgekeurd? Ja, Virgil, dat is inderdaad de reden. Dat is vervelend voor Oranje, maar desalniettemin wel het doel gevonden. En dat geeft misschien wat vertrouwen na, zoals eerder gezegd, een wat lastige openingsfase. Met name in de eerste 7, 8 minuten had Nederland totaal geen grip op de tegenstander. Daarna werd het wat meer in evenwicht de wedstrijd. En net dus die hoekschop voortreffelijk getrapt door Reinders. Maar helaas, die goal van Van Dijk telt niet. Ingooi nu van Dumfries richting Somerville. Die heeft Brobbie bij zich aan de zijlijn. Brobbie paasje terug. Somerville is er langs, maar de vlag is omhoog gegaan voor buitenspel. Ja, dat scheelt ook allemaal maar heel weinig. Maar het gebeurt onder de ogen van de grensrechter. En die reageert meteen. Die reageert ogenblikkelijk en dan zal het ongetwijfeld zo zijn. We zien hier de herhaling en inderdaad Somerville in buitenspelpositie aangespeeld. Inmiddels die vrije trap genomen door de Duitsers. Bal terug naar Ter Stegen en die speelt hem voor de zekerheid maar hoog richting de middencirkel.
10: Ja, inderdaad nog even gecheckt. Inderdaad de bevestiging dat op dat wereldkampioenschap de instructies voor die scheidsrechter inderdaad was. Bescherm die keepers wat meer bij corners. Dat wil nog niet zeggen dat je ze zoveel moet beschermen als bij dit moment. Dat is gewoon echt in mijn ogen overdreven. Deze goal had die Spaanse arbiter rustig kunnen laten staan. Maar het is helaas voor Van Dijk die dit goed had kunnen gebruiken na zijn opmerkelijke persconferentie gisteren. Niet zo. Nederland wel beter in de wedstrijd gekomen. Na een lastige openingsfase. Nederland heeft veel meer balbezit gekregen. Nu al op 41% en gaat richting het doel van de Duitsers nu niet. Want er komt een vrije trap tegen Oranje. De scheidsrechter moet het nu even ontgelden. Van Dijk gaat er maar eens over praten. Want ik vind het soms wel heel overdreven dat ook Gakpo hier een vrije trap tegen krijgt. Nou, dat armpje naar achter. Een heel klein beetje tegen zijn tegenstander. Maar het is duidelijk. Deze Spaanse scheidsrechter is niet van plan heel veel toe te staan in deze eerste Nations League wedstrijd in groep A.
11: Nou, laat zich wel meteen zien, hè, Van Dijk op zo'n moment. Overbrugt dan een meter of 30 om die scheidsrechter toch even toe te spreken. Om het imposante lichaam daar te tonen. Zo van, hey, het is nu wel een keertje afgelopen zeker. Van Dijk moet nu koppen, doet dat. Komt de bal over de zijlijn in de handen van Jürgen Klopp. Ingooien aan de linkerkant van het veld voor de Duitsers. Brown gooit hem terug naar Schlotterbeck. Schlotterbeck helemaal terug naar Ter Stegen in het eigen doelgebied. Kijkt om zich heen, ziet vooral veel oranje. Daar komt nu Somerville, daardoor toch wat gehaaste trap. Maar die eindigt in de voeten van Adeyemi. Maar Adeyemi onmiddellijk gearresteerd door Mickey van de Ven. Van de Ven aan de zijlijn. Gaat de bal over de zijlijn en dan is het een ingooi voor Duitsland. Dan moet Van der Ven terug naar zijn positie links achterin. Dat is voor hem weer een stap terug tussen aanhalingstekens. Bij Tottenham Hotspur vormt hij het centrum samen met Jan-Paul van Hekken tegenwoordig. Die de overstap maakte van Brighton en Hove Albion. Maar hier bij het Nederlands elftal is Virgil van Dijk natuurlijk de baas van het centrum. De baas van de verdediging centraal achterin. Dus Van der Ven linksback.
10: Het heeft even geduurd, maar Nederland is behoorlijk teruggekomen in de wedstrijd na die zware eerste 8-9 minuten waar Duitsland de bal had en Nederland terugdrong richting het eigen 16 meter gebied. Nu heeft Nederland wat meer grip gekregen op de wedstrijd en probeert ook Reinders druk naar voren te zetten. En Dumfries komt er zelfs op een goede manier tussen en wil gelijk naar voren met een hele lange paas. Is dat haalbaar voor Gakpo, die natuurlijk goed is in de lucht. Laat hem vallen op de borst, Brobbie er bijna achteraan. En dan krijgt Gakpo een cadeautje van Ter Stegen, die opmerkelijk beroerd begint eigenlijk aan de wedstrijd. Het geluk heeft dat die goal wordt afgekeurd. Waar hij er natuurlijk ook helemaal niet goed uitzag. En Nederland valt verder aan met Dumfries en voorzet richting Brobbie. En zo zijn de rollen nu omgedraaid in vergelijking met de openingsfase. Want nu is het Nederland dat Duitsland terugdrukt tegen het eigen 16 meter gebied.
11: Het was een koude start van Oranje. Maar nu begint de motor toch te draaien op het middenveld. Timber geeft mee aan Gakpo. Gakpo 1-1 met Troy. Binnendoor inderdaad. Speelt in. 1-2 met Reinders. Uitstekend lage voorzet. Komt dan tegen Ta aan. Maar de aanvallen worden eigenlijk interessanter en interessanter. Het is kort combinatiespel van Oranje dat nu bij het uitverdedigen van de Duitsers ook bovenop zit. En de bal weer binnen de kortste keren te pakken heeft.
10: Dumfries in de middencirkel naar Van Hekken. Van Hekken naar de linkerkant van het veld, naar Van Dijk. En Van Dijk op zijn beurt naar Van de Ven, die hem heel snel teruggeeft naar de captain van het Nederlands elftal, naar Van Dijk. Die hem weer terugtikt de middencirkel in, waar Van Hekken heeft, u hoort het ook aan het publiek in de arena, even geschrokken van de beginfase, maar nu aan het genieten van het Nederlands elftal. Want er komen nu acties aan en kansen. Gakpo met de volgende. Oeh. Richting Brobby. Dat is een hele fraaie bal hoor van Cody Gakpo. En het wordt een hoekschop omdat op het laatste moment Slotterbeck hem wegkopt. En zo krijgen we de tweede corner voor het Nederlands elftal. De eerste vloog erin. Maar het telde uiteindelijk niet.
11: Dat zijn die fijne voorzetten van Gakpo als hij wordt aangespeeld. In die linkerzone naar zijn rechterbeen gaat. En dan onmiddellijk de bal scherp indraait. Nu dus inderdaad net niet hoog genoeg. Maar de volgende is misschien wel precies op het hoofd van Brobby of Dumfries. Die daar dan ook vaak bij de tweede paal opduikt. Reinders staat klaar. Weer zo'n variant. Weer beweging in het doelgebied. Brobby maakt wat ruzie. Van Dijk in de rug van Ter Stegen. Scheidsrechter legt het spel even stil. Vindt dat daar te veel wordt bewogen. Van Dijk nu boos. Zegt hey, hou nou eens een keertje op. Want wat mogen we dan eigenlijk wel? Nou zegt Hernandez en Hernandez dat jullie iets meer gedragen. Je wat rustiger opstellen. Nu krijgen we een treintje voor de neus van Ter Stegen. Met Brobby en Van Dijk. Korte variant. Nu de indraaiende bal richting Van Dijk. Legt neer maar. Weet de bal niet bij Van de Ven te krijgen dan het uitverdedigen van de Duitsers. Zo gebeurt er in deze fase van de wedstrijd halverwege de eerste helft van alles. En heeft Nederland zich heel nadrukkelijk gemeld in deze wedstrijd. Stand nog altijd 0-0. Wel een afgekeurde goal van Virgil van Dijk. Dat was een overtrokken reactie van de Spaanse arbitrage. En nu misschien een tegenaanval van de Duitsers. Die wel een vrije trap krijgen. En geel is er nu voor Quinten Timber. Na een eerdere overtreding op Kai Havertz. Het spel ligt even stil. 0-0 dus de tussenstand in een zeer boeiende confrontatie. Ja. Wat gebeurt daar?
10: Ja, kijk eens hier. Je ziet het hier met gestrekt been op de knie. Timber. Net niet heel hoog, maar het is wel behoorlijk hoog. En Havertz heeft pijn. En ik kan me die pijn heel goed voorstellen. En ik
11: kan me voorstellen.
10: Ben ook een beetje heel voorzichtig aan het kijken naar de videoscheidsrechter. Ja. Hoe hij hier tegenaan kijkt. Want Havertz ligt. En Klopp kijkt ook naar de zijkant. En ik moet je zeggen...
11: Vraag nu ook, hè? Wordt er gekeken?
10: Dat ik me afvraag of er hier geen boodschap op zijn oor komt. Maar dat komt er niet. En dan heeft Timber toch wel een beetje geluk, hoor. Want je hebt ook scheidsrechters die hier anders tegenaan kijken. Het simpelste feit dat het been gestrekt was. En natuurlijk ga je dan voor de bal. En natuurlijk doet hij het niet expres op die knie. Maar alles kan er in een slow motion anders uitzien.
11: Ja, het is onbesuist ook, hè?
10: Gelukkig... blijft het 11 tegen 11, want 10 tegen 11, daar heeft niemand vanavond, als het gaat om een leuke voetbalwedstrijd, wat aan. Het is natuurlijk geen vriendschappelijk voetbal. Het is Nations League. Dus die scheidsrechters nemen het ook terecht heel erg serieus. Want het gaat aan het einde van de rit wel gewoon om een serieuze prijs. Het balbezit is voor het Nederlands elftal. Geel dus voor Timber. En Van de Ven heeft hem op eigen helft aan de zijlijn gedrukt te pakken. Probeert hem vooruit te spelen. Dat lukt niet. Xavi Hernandez is weer eens gaan staan. Hij heeft altijd een familielid bij zich in waar hij goed gesprek mee kan voeren. Want zijn oudere broer is een van de assistenten. Oscar Hernandez zit achter de nieuwe bondscoach op de bank.
11: Ja, dat niet alleen. Hè. Beste vriend, vertrouwenspersoon, alles. Die twee die hebben een hele carrière als coach samengewerkt. Of het nou bij Barcelona was of in Saudi-Arabië. Nu komen de Duitsers eruit. Het is weer een pittige overtreding van Van Hekken. Daar komt de volgende gele kaart. Ja, hij kan zeggen daar is weinig aan de hand. Maar er is wel wat aan de hand. Want hij komt met een gestrekt been in. En raakt dan Kevin Schade. En het is goed gezien door de Spaanse scheidsrechter. Ja, het is gewoon onbehouden.
10: Een merkwaardige manier van inkomen ook.
11: Toch? Ja, dat zie je wel vaker in zijn spel terug. Hè? Hij gaat er vaak met heel veel geweld in. Veel snelheid. Als je de bal er mist, dan raak je de tegenstander. En dan is eigenlijk maar een conclusie. Geel.
10: Ja, hij speelt niet helemaal geweldig in de eerste 23 minuten. Van Hekken, die in de openingsfase natuurlijk al een foutje maakte door de bal in te leveren. Maar is nu aan de andere kant bij Ta. Die over zijn paar jaar terug geweldige duels uitvocht hier op het veld met Brian Brobby. In een prachtige ontmoeting tussen Duitsland en Nederland. Die toen eindigde in 2-2 met een hele snelle openingstreffer. Na goed werk van Brobby van Tijani Reinders. Twee spelers nu overigens uit de Saoedische competitie. Natuurlijk in de basis bij het Nederlands elftal. Reinders en Somerville. De bal is in het bezit van de Duitsers bij Ter Stegen. Daar willen ze natuurlijk op jagen, omdat hij ook niet helemaal lekker begonnen is. En ook deze bal is aan de korte kant. Daar helpt het gras niet bij. Kennelijk net een hoekje waar het niet geweldig is gesproeid. Want het gaat ineens heel langzaam, die bal. En Nederland zet dan druk en dwingt de ingooi af. Zo zitten we in de 25e minuut. Hebben we twee doelpogingen gezien van het Nederlands elftal. 0 van Duitsland en staat het ook nog na een afgekeurde goal van Van Dijk 0-0.
15: Dumfries wil een andere bal. Die heeft hij nu gevonden. Met die droge bal wil hij ver gaan ingooien. De rechtsback van tegenwoordig Real Madrid. Hij komt een heel eind. Het mikken op Van Dijk. Van Dijk kan verlengen. Dan Brobby bij de tweede paal. Krijgt de bal boven op zijn hoofd. En die wordt dan vervolgens weggewerkt door de Duitsers. Van de Ven omver gekegeld. Nu fluit de scheidsrechter niet. Dat is opmerkelijk. Duitsland er vandoor. Nederland wel op de weg terug. Maar Duitsland nog altijd aan de bal aan de rechterkant van het veld. Met Troy die voorzet. En dan valt de bal bijna voor de voeten van Amiri. Maar voordat dat gebeurt is het Gravenberg die hem wegschiet. En nu een behoorlijke overtreding gemaakt door Jonathan Tah. Die een beuk uitdeelt in de rug van Brobby. Nou ja, jij zei het al Jeroen. Het is geen vriendschappelijke wedstrijd. En zo wordt er ook niet gespeeld door beide teams. Want her en der wordt er flink uitgedeeld.
10: Ja, Brobby stelt zich wel een beetje aan. Maar heeft wat hij wil. Namelijk een vrije trap na die duw dus van Tah. Brobby weet dat hij hem gek kan maken. Dat heeft hij toen ook gedaan in die wedstrijd hier in dit stadion. Waarna Tah het veld uiteindelijk zelfs moest verlaten. Niet vanwege een kaart, maar vanwege een wissel. Bal gaat naar de rechterkant van het veld. In de voeten bij Somerville. Die even van zijn voet laat afspringen bij de aanname. Maar uiteindelijk toch terugspeelt op eigen helft. Dat wel naar Van Hekken. Van Hekken terug naar Van Dijk. Het is nog altijd wachten op het moment dat Nederland meer balbezit heeft. Maar het is behoorlijk gelijk verdeeld qua percentages op dit moment. En weer een zwakke bal van Van Hekken. Die maakt geen goede indruk in de 26 minuten tot nu toe. De man die transfer doormaakte deze zomer naar een club die groot is, maar niet bepaald qua prestaties momenteel. Spurs.
15: Is dat weer laatste?
10: Heel erg moeilijke fase aan het doormaken is. Maar Van Hekken is daar natuurlijk wel naartoe gegaan. En hij maakt zelf op dit moment in de wedstrijd ook geen goede fase door. Dat gaat ook op overigens voor Kai Havertz. Die is erbij gaan zitten. En dat is voor Havertz einde wedstrijd.
15: Ja, en dat is dus de man die heel hard op de binnenkant van de knie werd geraakt door Quinten Timmer een minuut of 4-5 geleden.
10: Ik kijk er nog een keer naar. Ik moet je zeggen, ik blijf erbij dat geel een
15: lichte straf is.
10: Een lichte, ja, mooi, nou ja, lichte straf
15: 100%. Is. Hij komt met een gestrekt been in en raakt Havertz gewoon op een plek waar je om te beginnen, als je wordt geraakt, heel veel pijn van ondervindt. Bovendien kun je er ook nog flink geblesseerd door raken.
10: Ja, kortom,
15: dat is de conclusie nu. Hij heeft het nog wel eventjes geprobeerd. Maar Havertz moet deze wedstrijd gaan staken. Wordt inmiddels warm gelopen door, zo te zien, is dat Ebnu Taleb. Speler van Eintracht Frankfurt. Die een opmerkelijke route heeft afgelegd in het betaald voetbal. Lange tijd op een laag niveau heeft gespeeld. En ineens doorgestoten via Elversberg naar Frankfurt. En daar goed aan het seizoen begonnen. En even die spelers die verrassend werden opgeroepen door Jurgen Klopp. Havertz nu met twee verzorgers naar de zijkant. Het zal er even gekeken worden of hij de wedstrijd misschien toch nog kan voortzetten. Maar ik kan het eerlijk gezegd niet
10: aangeven.
15: Ja,
10: dus ja, ze hebben het al gezegd. En het is ook te zien aan zijn been ook trouwens hoor. Daar zit een gigantische streep op.
15: Ja. Nou, even met 10 nu Duitsland. Want die wissel moet nog wel worden voorbereid. En dat gebeurt met een doeltrap. Die wordt genomen door Mark Ter Stegen. De doelman van Ajax. Die de bal richting de helft van Oranje schiet. Maar Oranje opvangt met Dumfries. Dumfries naar Van de Ven naar Van Dijk. En op die momenten dan zien we weer dat Dumfries heel diep staat. Eigenlijk bijna naast Brobby. Het veld wordt breed gehouden door Somerville. Timber en Gravenberg naast elkaar. Kort voor die drie verdedigers. En aan de andere kant wordt het veld breed gehouden door Gakpo. Die de bal nu krijgt. Reinders pendelt wat op en neer. En dit is dan zeg maar eindelijk een moment waarop we kunnen zien wat Xabi heeft besproken en geoefend met deze spelers. Want hij wil natuurlijk zijn stempel drukken op het spel van Oranje. Nou, het was eerst een kwestie van tegenhouden en overleven. Maar nu Nederland in de aanval met Dumfries legt terug. Timber schiet. Maar schiet over. Ruim over. Dat wel. Maar het was een aardige aanval van Oranje weer tegen de 10 van Duitsland. De 10 die nu worden aangevuld dus met Younes Ebnu Talib. Een aanvaller van dus Eintracht Frankfurt die hier in de arena zijn debuut maakt.
10: 4 goals in de Bundesliga dit seizoen. 1 nog tegen Freiburg dit weekend. En daarvoor een hat-trick tegen Union Berlin. Hij heeft het te pakken als het gaat om een doelpunt te maken. Daarmee verdiende hij ook zijn transfer naar Eintracht Frankfurt. Inderdaad, jij zei het al, een opmerkelijke route afgelegd. Zelfs nog in Italië gezeten bij Perugia. En nu op zijn 23e debutant in de Johan Cruijff Arena tegen het Nederlands elftal. Hier is Adeyemi die hem probeert door te tikken richting Amiri. Maar dat komt niet aan. Ja, als je kijkt naar de namen, natuurlijk staan er heel aardige namen in het elftal van Duitsland. Maar als je kijkt naar de clubs en de namen bij het Nederlands elftal, dan is het helemaal niet gek als Nederland hier de betere ploeg zou zijn. Maar het gaat vaak om het collectief en niet alleen om de individuen. Voorlopig heeft Nederland het behoorlijk voor elkaar gehad in het half uur dat de wedstrijd nu oud is. 3 doelpogingen. Nu aan die andere kant voor het eerst. Die invaller. Zo. En die haalt maar eens uit. Dat is dan zijn eerste balcontact. Ebnu Talib. En hij dwingt Verbrugge tot zijn eerste actie in de wedstrijd. En dat is misschien wel de beste kans. Tot nu toe een schaar. Van Hekken kan niet blokken. Verbrugge let gelukkig op. En zo hebben we de eerste doelpoging voor de Duitsers na een half uur ook genoteerd.
15: Het is wel lekker invallen natuurlijk. Sta je 30 seconden in het veld en je jenst hem er bijna meteen in. De Duitsers weer aan de bal met Kimmich. Linkerkant ligt open. Amiri wordt daar gevonden. Geeft mee aan Schade. Schade 1 tegen 1 met Van Hekken. Dat is voorlopig voldoende. Schade speelt de bal terug naar Kimmich. Nog altijd halverwege de helft van Oranje. Met nu het inspelen van Schlotterbeck op Schade. Weer wint Duitsland de ruimte aan de linkerkant. Ontstaan er 3 hoekjes. Heeft Nederland even geen antwoord. Gaat het terug naar de as, naar Kimmich. Die verplaatst het spel dan naar de rechterkant. Wat een geweldige paas zeg. Op Troy 1-1 met Gakpo in de 16 van Oranje. Lage voorzet dan met links. Iets te geforceerd, weggewerkt door het Nederlands elftal. Dat eruit probeert te komen, maar Brobbey wordt daar onschadelijk gemaakt. Voelt aan de knie of de hamstring is erbij gaan liggen. Nou, dat lijkt me ook einde wedstrijd.
10: Ik vrees dat het, ja. Het kon wel eens een hele ernstige blessure zijn voor Brobbey.
15: Spel gaat verder. Scheidsrechter heeft gekeken en dan hier bijna de goal. Toch de goal, ook dat nog. Een doelpunt gemaakt door Duitsland. Felix Nmecha maakt er 1-0 van. Als wij en wij niet alleen kijken naar Brian Brobbey. Want hetzelfde doen zijn medespelers. En de Duitsers die kijken om en gaan door. En krijgen fiat van scheidsrechter Hernandez. En dan boosheid langs de zijlijn. Spelers van Oranje zeggen, hey, wat gebeurt hier? Dit kan niet waar zijn. Brobbey nog altijd ter hoogte van de middenlijn maakt het gebaar wisselen. En de spelers van Oranje willen dat om te beginnen er wordt gekeken. Naar de beelden. En vragen zich nu ook af. Was het spel nou stilgelegd of niet?
10: Nou ja, het spel is niet stilgelegd. Ze willen dat die bal uitgeschoten wordt. En hij heeft een fluit in zijn mond. Wil het doen. Maar dan laat hij doorgaan. Heel veel verwarring daardoor. En Duitsland hoeft natuurlijk niet te stoppen. Het zou netjes zijn als Duitsland zou stoppen. Maar het is aan die scheidsrechter op het moment dat het geen hoofdblessure is. Dus ze denken hij stopt. Omdat hij ook opdraait, die scheidsrechter. En dan is er daarna heel veel ruzie. Omdat de Duitsers ervoor kiezen om door te voetballen. Ik snap dat Nederland in eerste instantie kijkt naar de Duitsers. Maar het is aan de scheidsrechter. Die moet ingrijpen. En dan is het sportief als de tegenstander het doet. En zij besluiten om door te gaan. Nederland is boos. Het is een desastreuze minuut. Want Brian Brobbey loopt een op het oog behoorlijk zware hamstringblessure op. En moet het veld nu gaan verlaten. Daarvoor komt Max Meerdink. Die gaat zijn debuut maken. Maar alles gaat mis. En de vraag is nu, hoe ernstig is dit voor de man die in deze hele Nations League periode na de blessure van Malen toch werd gezien als eerste spits van het Nederlands elftal, Brian Brobbey. En ik ben geneigd te zeggen, die zien we niet meer terug.
15: Ik ondersteun die woorden nou niet van harte, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, natuurlijk gaan we Brobbey niet meer in actie zien tegen Servië 2 keer en tegen Griekenland. En dat heeft wel wat consequenties inderdaad voor de speelwijze. Want je gaat ook niet de komende wedstrijden met alleen Max Meerdink spelen.
10: Er gaat iemand bij komen natuurlijk. Maar daar gaan we het later over
15: hebben. Wie dan? Memphis?
10: Ja, nou, het zou zomaar kunnen.
15: Of Weghorst?
16: Weghorst kan ook.
15: Nou ja, het is maar goed dat hij ze niet heeft afgeschreven.
16: Het is maar goed dat die deuren open zijn gebleven.
15: Zo, inderdaad. Die deuren die staan nog open. En daar zal ongetwijfeld of in Brazilië of in Twente iemand doorheen gaan stappen en zich gaan melden in het kamp van Oranje in Zeist. Want voor Brian Brobbey lijkt het erop te zitten in deze interlandperiode. De Duitsers met een voorsprong nu aan de bal. Nederland toch even van zijn apropos. Kimmich naar Slotterbeck. Die probeert het van afstand. Maar deze gaat hoog de tribune in. Zo. Dat is allemaal niet zo fijn in de 33e minuut. De blessure van Brobbey. De achterstand door de goal van de Metsja. En nu dan wel een mooi moment voor Max Meerdink. Want hij maakt zijn debuut. De spits van AZ die er al een keer eerder bij was in het trainingskamp van Oranje. Geblesseerd raakte. Nu op het laatste moment weer opgeroepen door die blessure van Donny Amalen. En Meerdink debuteert zijn eerste interland voor het Nederlands elftal.
16: Ja, we hadden het over generaties. Nou, zijn vader heeft hij nu geëvenaard. Want Martijn Meerdink staat op 1 interland. En nu heeft hij dus ook een zoon die vandaag een haasje zal gaan krijgen. Na afloop van deze wedstrijd gebeurt genoeg. 10 minuten nog in deze eerste helft. Hier gaat Gravenberg. Meerdink voor het eerst in beweging. Het gaat naar Somerville met een voorzet. En zo krijgen we hoekschop nummer 3 voor het Nederlands elftal. Jongen, wat is er veel gebeurd. Het is alles behalve saai. En wat zullen ze na afloop kwaad zijn en boos zijn. De spelers van het Nederlands elftal en op de scheidsrechter en op de Duitsers dat die doorvoetbalden. Er gebeurde van alles aan de lijn. Want Klopp en Xavi die nog aan het omhelzen waren voor de wedstrijd stonden daarna behoorlijk met elkaar te discussiëren. Klopp was echter niet van plan om te zeggen sorry voor wat er gebeurde. Die zei gewoon doorgaan. En gelijk heeft hij misschien ook wel. Want dat mag nu eenmaal. Of het sportief is, is een tweede hoekschop. Reinders bij de eerste paal weggehaald. Kan er een schot komen? Nee, een voorzet wordt het. Dan gaat er het hoofd tegenaan en gebeurt er verder niks. Dat was het hoofd van Max Meerdink. We zitten in de 37e minuut. En omdat de bal naast gaat, staat er nog altijd 1-0 voor Duitsland. Terwijl we nog een keer kijken naar de blessure van Brobbey. En dat ziet er echt uit als een hele nare hamstringblessure. Waar die nou juist de laatste tijd een beetje van af leek te zijn. Misschien ligt het aan het stadion.
15: Ja. Nou ja, dat niet alleen natuurlijk. Hè. Afgelopen weekend een hat-trick voor Sunderland in de wedstrijd tegen Manchester City. Daar gaan de Duitsers vandoor. En het is Van Dijk die licht vasthoudt. Nou, scheidsrechter doet nu even een keertje niets. Het was een doorbraak van Schade die daar opdook in de punt van de aanval. Die zich nu boos maakt op Hernandez. En Klopp zegt ook van hey, hallo, doe eens wat. Maar Hernandez die ligt hier voldoende onder vuur in Amsterdam om eens een keertje het voordeel van de twijfel aan Nederland te gunnen. Ingooi nu aan de rechterkant van het veld. Halverwege de eigen helft. Dumfries gooit hem naar Meerdink. Meerdink laat hem van het hoofd glijden, maar dan eindigt de bal in de voeten van Ta. Die speelt hem terug naar Mark Ter Stegen.
16: Ja, het is wel duidelijk dat deze Hernandez die dan in het veld staat weer geen familie is van de Hernandez die aan de zijkant staan. Want dat, dat is aan het fluiten wel te merken. Want hij is niet bepaald aan het fluiten in het voordeel van het Nederlands elftal. Hier gaat de Duitsers nog een keer. En daar komt de volgende goal aan. Want deze gaat erin. Aan de Jemio. Hij schiet hem over. Het doel zo leeg als wat. En dat blijft leeg. Ja, Klopp klapt. Maar waarvoor? Ik bedoel, ik hou van Jurgen Klopp voor zijn enthousiasme. Maar om nou te klappen voor een aanvaller die een bal over een leeg doel schiet. Dat gaat wel heel erg ver. Compleet leeg het doel. En dan overgeschoten. De bal stuitert. Dan nog moet hij erin. En de reactie van Klopp is geweldig. Want hij probeert er maar gelijk op te lachen. En dat doet dan ook iedereen. Ja, dat is dan ook wel weer prettig. Dat je niet door de grond zakt gelijk als geheel elftal. Maar dat zou je wel mogen doen bij het missen van zo'n moment. En dat 2-0 moeten zijn voor de Duitsers. Maar het is het niet.
15: Wel een geweldig uitgespeelde aanval natuurlijk van Duitsland. Met het voorwerk van Nathaniel Braun. Dat is de linksback die zoveel mee naar voren komt. Maakte de transfer naar een goed WK ook. Vanuit Frankfurt naar Bayern München. En nu dus bijna aan de basis van de 2-0. Nederland met Somerville wordt even bij de schouder gepakt. Daar ziet de scheidsrechter een overtreding. Geeft de vrije trap aan Oranje. Dat er net lekker vandoor leek te gaan. Dat is binnen de kortste keer in de kiem gesmoord door Duitsland. Dumfries staat te mopperen bij de vierde official. Zegt, ja hallo, wat is dit dan? Maar ja, wat moet de scheidsrechter doen? Geel geven of zo? Dat heeft ook weinig zin. Het is een kleine overtreding. gemaakt op een onschuldige plek. Bal ligt niet stil. Moet de vrije trap nog een keer worden genomen. Beetje precies af en toe ook, die Hernandez. Is nu goed gegaan. Via Van Hek naar Van Dijk, naar Van de Ven. Komt Nederland uit aan de linkerkant. Wordt Van de Ven onmiddellijk in de zone opgewacht door Adeyemi. Moet hij terugspelen op Verbrugge. Verbrugge nu met een verre trap op het hoofd van Meerdink. 1-2 door de lucht zou er hebben kunnen ontstaan tussen hem en Gakpo. Maar de Duitsers zitten er weer tussen. Kimmich gaat er vandoor. Laat zich onder druk zetten. Krijgt een duwtje in de rug van Reinders. Ook hier laat de scheidsrechter doorspelen. Fluit nu wel als er een tikje wordt uitgedeeld door Schade op de enkel van Reinders. Vrij trap Oranje, een paar meter over de middenlijn. En het is bij tijd te wijlen echt onvriendelijk op het veld. Pittige Gakpo. Maar de Duitsers zitten er weer tussen. Kimmich gaat er vandoor. Laat zich onder druk zetten. Krijgt een duwtje in de rug van Reinders. Ook hier laat de scheidsrechter doorspelen. Fluit nu wel als er een tikje wordt uitgedeeld door Schade op de enkel van Reinders. Vrij trap Oranje, een paar meter over de middenlijn. En het is bij tijd te wijlen echt onvriendelijk op het veld. Pittige, vinnige, vervelende overtredingen soms. Het is op

0: komen. Niets van dat. Hier komt Oranje met Dumfries. Somerville komt. Maar doet dat recht in de handen van Ter Stegen. Grote kans. Goed uitgespeeld. Somerville. Opgelegde kopkans. Maar ja, koppen dat is nou ook net niet zijn sterkste punt. En dat blijkt wel. Want hij mikt hem in de handen van de keeper van Duitsland.
1: Ja, Klopp zei dat hij helemaal niets had met die rivaliteit tussen Nederland en Duitsland. Dat,
0: lekker hoor.
1: Daar had hij niet zoveel mee. Nou, dan maakt hij er nu kennis mee. Want dat is er wel degelijk. Dat kan ook ontstaan in een wedstrijd. En dat is ontstaan in deze wedstrijd natuurlijk door alle onvriendelijkheden over en weer. En alle overtredingen. Met het uitvallen van Havertz. Met de overtreding van Timber. Het afkeuren van de goal. En alles wat er daarna gebeurde. Is het een echte ontmoeting. Die van alles oplevert. Nu Reinders die hem doorgeeft op Gakpo. Die staat in de 1 tegen 1. Cody Gakpo. En je hebt Van der Ven bij hem. Maar die krijgt de bal niet voor het doel. En niet in de verre hoek. En wel in de korte hoek. Maar in die korte hoek staat nu net Mark Ter Stegen. En dus gaat deze aanval uiteindelijk verloren. Het was een goede aanval. Met heel veel ruimte. Waar Nederland eigenlijk een heleboel goed doet. De underlap, zoals dat heet, van Van der Ven. Die uiteindelijk in de afronding tekort komt om echt goed en krachtig te kunnen schieten. Nadat hij doet wat hij wel heel goed kan natuurlijk, namelijk lopen. Nederland probeert weer op te jagen. Bal is aanbeland in de Duitse voeten. En Brown denkt even lucht. Happen, we gaan richting het rustsignaal. 42e minuut, het staat 1-0 voor de Duitsers.
0: Wow!
1: Maar dan moet nu de gelijkmaker komen. Maar dat komt er niet, Cody Gakpo. Die Ter Stegen, die staat toch af en toe ook te schutteren, zeg. Maar keeper kan hij wel. En dat is maar goed ook. Want hij voorkomt dat zijn eigen fout nu wordt afgestraft.
0: Ja, ja. Keeper kan hij wel. Hij krijgt die bal keihard tegen zich aangeschoten. Ja, dus nadat hij hem gewoon recht in de voeten speelt van Cody Gakpo. Kiest Gakpo een hoek. Dan is het gewoon raak. Maar ja, ja, hij schiet hem gewoon recht op de keeper.
1: Gaan we door.
0: Oh, ik dacht dat jij er nog iets aan ging toevoegen.
1: Nee, nee, discussiëren deden we vroeger in de podcast.
0: Oh, dat mag niet meer. Nee, nee, dat... Dit was een ooggetuigenverslag vanaf de tribune. Hoog op de tribune waar we nu zien hoe Duitsland weer vandoor gaat. Via de rechterkant, lage voorzet. Nou, die heeft hij niet bereikt, maar Nederland nog niet helemaal uit de problemen. Van Hekken, mannelijk duel nu tegenaan van Nederland. Veel Duitsers voor de bal. Gakpo is er vandoor. Meerdink kijkt, blijft voorlopig weg. Daar sluit Somerville aan. Paas net te scherp van Gakpo. Maar achterin kan de bal nog worden opgepikt door Dumfries. Die heeft tijd, maar wie heeft die bij zich? Gravenberg staat wel een eind weg. Moet het eigenlijk zelf doen. Durft dat niet aan. Dan toch terug naar Gravenberg. En dan staan de Duitsers weer in positie. Gravenberg dreigt er doorheen te lopen. Besluit dat uiteindelijk niet te doen. Speelt terug op van Hekken. Van Hekken naar Timber. Timber weer naar de linkerkant. Het is toch wel echt weer zo'n typische Nederland-Duitsland. Hè? Een wedstrijd waarin ontzettend veel gebeurt. Waar een heleboel over te vertellen valt. Van Hekken in de voeten van Somerville. Somerville speelt hem terug naar Van Dijk die in de middencirkel staat. Balletje over de breedte naar Van Hekken. Duitsland plooit terug, wacht af. Wat kan Nederland doen in deze voorlaatste minuut van de boeiende eerste helft. Waarin het achter staat door die goal van Nemetja. Duitsland dat doorspeelde na de blessure van Brobbey. Nederland nog altijd met een lange aanval. Hier is het Somerville. Somerville schiet. Maar schiet tegen het been van Schlotterbeck. Dan is er nog wel een corner voor Oranje. Dat nog eens even flink de teugels aantrekt in deze slotfase van de eerste helft.
1: Ja, de corner komt vanaf de rechterkant. Corner nummer 4 voor het Nederlands elftal. Er ging er 1 in. Dat was de eerste vanaf de andere kant. Maar die werd afgekeurd. Toen pakte de scheidsrechter al een hoofdrol. En dat heeft hij de hele eerste helft volgehouden. Nu aan de rechterkant dus. Die trap van Reinders die gaat komen. Waar staat Van Dijk? Die staat op de penaltystip. Samen met Dumfries, samen met Van de Ven. Die gaan inlopen. Meerdink staat voor de doelman. Dan gaat hij allemaal overheen. Dan komt hij helemaal achterin terecht. En uiteindelijk zelfs helemaal achterin het veld. Maar dat Gravenberg hem op heeft gepikt. Dan moet het naar de rechterkant Gravenberg wel doorgelopen. Maar ik zou zeggen door de lucht. Want er staan nog genoeg lange mensen. Dat heeft Reinders door. Dan moet hij wel oppassen. Want de restverdediging is er nauwelijks. Al die lange verdedigers waren mee. Gelukkig heeft Nederland Dumfries die eventjes bijschakelt. En Gakpo aan het werk zet. We zitten in de laatste 10 seconden van de officiële speeltijd. In een ja, toch wel hele lekkere eerste helft. Want er gebeurt genoeg. Het is niet saai. Het is lang niet altijd goed. Maar het is wel een echte Nederland-Duitsland.
0: Van Hekken naar de rechterkant. Naar Somerville. Bord gaat omhoog. 3 minuten komen erbij. Nederland dus nog 180 seconden om de stand gelijk te trekken voor het rust is. Reinders heeft Somerville bij zich. Wordt dan geraakt.

0: geraakt door Adeyemi. Vrije trap voor Oranje aan de linkerkant van het veld. Dat is een beetje halverwege de helft van de Duitsers. Hij blijft daar staan om zelf de vrije trap te gaan nemen. Hij heeft al gezien dat zowel Van Hekken als Van Dijk als Van de Ven positie gaan kiezen in het 16 meter gebied van de Duitsers. Die verdedigen nu wat naar voren, lopen naar voren. Gebruiken de lijn van het 16 meter gebied nu om Nederland wat verder van het doel te houden. Maar daar gaat die vrije trap aankomen. Inswinger van Reinders, die is aan de lage kant. Bal blijft liggen. Kan iemand ermee aan de slag? Nee. Kunnen de Duitsers uitverdedigen? Nou, eigenlijk ook nee. Een duel om de bal. Uiteindelijk gewonnen door Oranje. Gaat hij omhoog. Maar wie krijgt die bal een keer onder controle? Uiteindelijk zijn er toch de Duitsers die er dan nog eens een keer vandoor gaan. Adeyemi wordt weggestuurd. Adeyemi wordt van de bal gelopen door Somerville. Die een arm uitsteekt. De tegenstander in het gezicht raakt. Klopp is woedend. Maar zegt ook tegen zijn spelers. Terug naar eigen helft. Want daar moet verdedigd worden. En nu zegt hij tegen de scheidsrechter, hey, er moet gekeken gaan worden. Want dit was een overtreding van Somerville. We kijken nog een keer met de rechterarm. Belemmert hij wel de weg. Maar de scheidsrechter, ja, die heeft nu wel genoeg op zijn dak gekregen. Heeft het spel weer hervat. Dus Nederland nog een keer aan de bal. Nog anderhalve minuut in deze zeer, zeer bewogen eerste helft.
1: Ja, die arm maakt het wel een overtreding van Somerville. Waar hij in het begin van de wedstrijd alles afvloot. Laat nu ineens heel veel doorgaan. Wat valt wat dat betreft geen pijl op te trekken. Meerdink laat de bal van zijn voet springen. En moet er nu achteraan. Verliest er daarna door de lucht. En Nederland zet nog een keer aan. We zitten in de laatste minuut van de blessuretijd. 3 minuten aangegeven. En hoekschop nummer 5 komt eraan. Nederland jaagt en verdient eigenlijk op basis van inzet en werklust richting het doel. In aanvallend opzicht wel een gelijkmaker zo vlak voor rust. Dat moet dan nu gebeuren. Xavi Hernandez praat even. En Reinders gaat de bal klaarleggen voor het allerlaatste moment in deze eerste helft.
0: Ja, zou dit hem dan zijn? Het zoeken natuurlijk weer naar Virgil van Dijk. Maar ook Van de Ven en Van Hekken kunnen heel goed aanvallend koppen. Meerdink staat zo'n beetje te hoogte van Ter Stegen. Om het hem daar wat lastig te maken. Die keeper van de Duitsers, Reinders, nu vanaf de rechterkant bal draait. Uit, zoeken naar Van Hekken. Maar die kopt over. En dan een blik op het grote scorebord. Boven het doel van Mark Ter Stegen. En dan weten we nog 15 seconden. En dan gaat scheidsrechter, een van de hoofdrolspelers, Alejandro Hernandez, fluiten voor het eind van de eerste helft. Het staat 1-0 voor Duitsland. Door doelpunt van Nemetja nadat Oranje dacht op voorsprong te komen. Maar de treffer van Van Dijk werd afgekeurd wegens het blokkeren door Robbie. Die de wedstrijd inmiddels heeft verlaten met een blessure. Genoeg dus gebeurt. Genoeg om over na te praten in deze rust.
2: Genoeg om over na te praten met Hedwigus Maduro. Gaan we straks uitgebreid doen. Maar ja, wat moet je ervan denken deze eerste helft? Er gebeurde van alles.
3: Ja, ging heen en weer. Ik vond het heel leuk om te zien. Gewoon een hele leuke wedstrijd. Vol energie aan beide kanten. Dus ja, zag er leuk uit.
2: Ja, en Oranje staat achter. Maar je indruk is positief.
3: Ja, zeker. We hebben kansen gecreëerd. Duitsland was in het begin eventjes beter. Maar daarna namen wij het heel goed over. Dus heel veel positieve dingen gezien in ieder geval.
2: We gaan er straks op terugblikken.
4: Ster. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
11: AI.
12: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt. NPO Radio 1.
2: Ja, we schuiven een beetje met de nieuwsbulletins. Allemaal vanwege die wedstrijd tussen Nederland en Duitsland natuurlijk. Het is inmiddels 8:08. Het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
16: De oppositie heeft minister Van Weel flink onder vuur genomen in een debat. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 politieaangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. En Van Weel sprak van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Weel te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
17: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
16: In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. Vooral in de zorg en het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk ook hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen.
18: NPO Radio 1.
19: Merel Westerik.
20: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
19: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met 3 leesteraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
18: NPO Radio 1.
19: KRO-NCRV. Zaterdag vanaf 11 uur.
18: Wie luistert, weet meer.
21: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
23: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam? Steeds meer senioren kiezen daarom voor PerSafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
23: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
10: PerSafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
24: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
0: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
11: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen.
2: Het is rust in de Johan Cruijff Arena. Nederland staat op achterstand in de Nations League tegen Duitsland.
25: Spel gaat verder, spel gaat verder. Scheidsrechter heeft gekeken en dan hier bijna de goal. Toch de goal, ook dat nog. Een doelpunt gemaakt door Duitsland. Felix Nmecha maakt er 1-0 van.
2: Zo dadelijk de tweede helft, maar eerst gaan we hier analyseren met Hedwiges Maduro. Ja, het virus, die enige treffer tot nu toe, is er wel meteen een met een verhaal. Hè. Er ging een blessure van Brian Brobby aan vooraf. Lag op het veld, Duitsland speelde door. Scheidsrechter floot niet af en ging erin.
26: Ja. Ja.
2: Wie moet Duitsland... je dat dan verwijten eigenlijk? Hè?
26: Ja, officieel doet Duitsland niks verkeerd volgens de regels.
2: Je mag doorspelen.
26: Je mag doorspelen, maar... Het is geen fair play. Ze krijgen niet de fair play prijs in ieder geval de Duitsers.
2: Nou ja, dat
26: maar
2: verwacht je misschien ook niet in de wedstrijd tussen Nederland en
26: Duitsland. Je zag op een gegeven moment een hapering bij de Duitsers. Van oké, we spelen die bal een beetje terug. En je zag iedereen om zich heen kijken. De scheidsrechter draait zelfs om. Heeft een fluitje in je mond. Dus ik kan best begrijpen dat je misschien denkt van weet je, ze spelen de bal uit. Of we doen het even rustig aan om te kijken hoe het met Brobby is.
2: Ja,
26: maar
2: dus
26: ze gaan door.
2: Eigenlijk zat iedereen te wachten op dat fluitje dat niet kwam.
26: Ja, en uiteindelijk bepaalt de speler aan de bal die denkt gewoon, ik ga gewoon door. En Duitsland scoort. Dus er was een beetje verwarring. De Nederlandse spelers die gingen ook achter de Duitsers aan. Een beetje juichen van, wat zijn jullie nou aan het doen? Dit is geen fair play. Maar officieel, eigenlijk doen de Duitsers niks verkeerd. Maar het is gewoon niet chic.
2: Nee, maar het ligt dus eigenlijk wel bij die scheidsrechter. Sowieso kan je zeggen dat de arbitrage wel een belangrijke rol speelt in deze eerste helft.
26: Hij fluit totaal niet goed. Heeft ook een goal afgekeurd voor Nederland natuurlijk. Hè?
2: Ja, Virgil van Dijk.
26: Dus na ingreep van de VAR. Ik vind het gewoon een zuiver doelpunt eigenlijk. Er gebeurde vrij weinig bij het cornermoment. Dat Brobby hinderde een beetje terstegen. Maar ik vind het gewoon een keepersfout.
2: Yeah.
26: En Van Dijk scoort gewoon een hele mooie kopgoal. En dan begin je de wedstrijd toch anders. De wedstrijd was sowieso energiek. Ook met de beide coaches aan beide kanten. Xavi en Klopp. Er gebeurde veel overtredingen. Maar ik moet zeggen, in het begin floot hij echt alles tegen Nederland.
2: Ja. Yeah.
26: Waardoor er al direct irritatie was. En dat was eigenlijk continu zo.
2: Ja, hoe verklaart zich dat? Dat hij zo tegen Nederland aan het fluiten was?
26: Ik heb
2: geen
26: flauw idee. En het is een Spaanse scheidsrechter. Daar ben ik sowieso nog geen fan van de Spaanse scheidsrechter.
2: Xavi is ook een Spanjaard.
26: Ja, misschien dat hij denkt van... Ja, laat hem een beetje niet te vriendelijk doen met Xavi.
2: Niet opzichtig.
26: Niet opzichtig doen. Dat weet ik niet, man. Maar hij fluit niet goed in ieder geval.
2: Nee, nou ja, goed, die afgekeurde treffer die is natuurlijk ook wel op het konto van de VAR te schrijven. Want die riep de scheidsrechter naar het scherm.
26: Dat slaat nergens op, vind ik. Brobby deed helemaal niks. Stond een beetje bij terstegen. Ik vind dit gewoon een te makkelijk afgekeurde goal.
2: Ja.
26: En het was ook niet duidelijk. Ik heb net ook een beetje gezien alle comments. Wat denken de mensen erover? En echt iedereen, zelfs de Duitse tv, die zei van... ja. Eigenlijk gebeurt er vrij weinig. Het had gewoon een doelpunt kunnen zijn.
2: Ja, die hebben zoiets van, wij komen hier goed weg.
26: Ja.
2: Nou ja, we zeiden al vooraf, zelfs als Nederland zou verliezen... dan nog gaat het vooral om wat voor indruk ze maken... in deze eerste wedstrijd onder Xavi. Zie jij al echt de hand van Xavi terug?
26: Ja, zeker. In het druk zetten. We zetten hoog druk, vol energie. Een paar keer ging dat ook goed, hè? Hoog op de helft van Duitsland. Vooral met de buitenspelers, met Sommerville en Gakpo een beetje. Dan laten we de backs vrij van Duitsland. En dan, als die bal daar naartoe gaat, dan gaat onze back daar naartoe. Met Dumfries, die klappen we erop. En een paar keer ging dat heel goed. Maar ook aan de bal hebben we mooie aanvallen gezien. Een paar goede kansen gecreëerd. Misschien een penalty moment nog in het begin. Aantal schoten op doel. Dus de eerste helft vond ik wel echt positief van onze kant.
2: En dat is natuurlijk leuk dat we het kunnen vergelijken. Omdat die ploeg eigenlijk met de uitzondering van Timber dezelfde was als die tegen Marokko speelde. Dus het verschil in de speelstijl en de tactiek die gehanteerd wordt, kon eigenlijk niet groter zijn.
26: Nee, je ziet wel echt hele grote veranderingen. En met dezelfde spelers inderdaad. Dus zie je wel echt de hand van de trainer daarin. En nogmaals, in zo'n korte periode. Niet vergeten, we spelen tegen Duitsland. Hè. Dat is gewoon echt een topland natuurlijk in Europa, in de hele wereld. En we doen het gewoon heel goed. Alleen jammer dat we achterstaan. Dat is eigenlijk het enige smetje.
2: Ja, nou ja, goed. Daar komt nog een tweede helft aan. Dus dat scheelt dan. Als we kijken naar die eerste helft. Het waren eigenlijk allemaal fases. Hè? Een fase waarin Duitsland beter was. Een fase waarin Nederland beter was.
26: Ja, dat klopt. Duitsland begon heel goed. Creëerde eigenlijk geen kans. Maar hadden wel de bal. 10 minuten lang. En daarna nam Nederland dat heel goed over. En waren wij gewoon beter met kansen. Tot de 30ste minuut ongeveer. Ja, toen viel die goal, was Duitsland echt denk ik 5 minuutjes beter. En daarna waren wij weer beter. Dus echt, het ging heen en weer.
2: Ja.
26: Maar daardoor was de wedstrijd als voetballiefhebber wel heel leuk om te zien.
2: Is dat ook een beetje het gevolg van de speelstijl van beide coaches die allebei toch wel echt dat aanvallende prediken?
26: Ja, zeker. Beide coaches verdedigen hoog op het veld. Dus dat betekent ook dat je heel veel ruimte in je rug achterlaat. Eén keer kreeg Duitsland ook een hele grote kans. Hè? Uit een lange bal werd Virgil van Dijk eruit gesprint. En Adeyemi miste een hele grote kans.
2: Die had hij niet mogen missen.
26: Nee, voor open doel eigenlijk. Maar andersom hadden wij ook een aantal goede counters. Met Summerville. Eén keer dat Ter Stegen zo mijn Gakpo in de voeten speelt. Die had er eigenlijk ingemoeten, vind ik. En dan zou het 1-1 staan. Dus het is een hele open wedstrijd. Ja. Een hele leuke wedstrijd om te zien.
2: Het is ook leuk om naar die coaches te kijken. Hè? Bijvoorbeeld die kans voor open goal die gemist werd door Duitsland. Daar zag je die Jurgen Klopp. Nou, die ging helemaal uit zijn dak.
26: Ja, die zit in de emotie. Die ging daarna ook klappen. Hè? Van kom op, volgende moment. Maar Klopp staat er bekend om. Xavi staat er bekend om. En ik denk ook wel dat het aanstekelijk is voor de spelers. Hè. Die spelers nemen dat over, de energie. Dat is alleen maar goed.
2: Ja, het is goed voor de spelers, goed voor de ploegen. Slaat het ook over op de scheidsrechter, denk je?
26: Ja, dat denk ik wel. Want de scheidsrechters krijgen wel veel kritiek. Want je ziet dat Klopp daar ook dat direct aanvoelt. Hè. En die gaat ermee spelen, die gaat met de vierde man praten. Xavi eigenlijk ook. Van hey, kijk even de beelden terug. Dus je voelt vaak of een scheidsrechter in de wedstrijd zit als coach. En Klopp en Xavi spelen dat heel goed.
2: Ja, nou ja, Brian Brobbey natuurlijk toch een beetje de pechvogel. Allereerst vanwege die afgekeurde goal van Virgil van Dijk. Maar met name die blessure, de hamstring. Hij moest er van af. Dat is natuurlijk wel voor Brobbey persoonlijk überhaupt al heel pijnlijk.
26: Ja, want hij zat natuurlijk in de goede fase bij Sunderland.
2: Hattrick gescoord tegen City.
26: Ja, precies. Dus hij was in vorm. Hij speelde nu ook wel weer goed. Een goed aanspeelpunt. Ja, nu moeten we met Max Meerdink spelen. Ja. Spits van AZ, met alle respect. En dan ga je direct kijken van, hey, wie zit daarachter? Want er gaat sowieso een spits opgeroepen moeten worden. Want we kunnen niet alleen maar met Max Meerdink gaan spelen. Dus misschien krijgen we Weghorst weer of Memphis Depay.
2: Nou ja, de spoeling is vrij dun natuurlijk.
26: Hey, er moeten spitsen opgeroepen gaan worden. Dat lijkt me duidelijk. Alleen de vraag is wie.
2: Ja, dat wordt interessant. Gelukkig heeft Xavi gezegd dat de deur voor iedereen open staat. Voor Weghorst en voor Memphis. Maar wie zou het meest logisch zijn, denk je?
26: Ja, ik weet niet hoe Memphis fysiek voor staat. Kijk, Weghorst is natuurlijk een heel ander type. Is wel een speler die fit is, hè. Die hebben we natuurlijk in de Eredivisie gezien. Is in vorm, scoort goals. Dus dat hangt ook een beetje van de fysieke staat af.
2: Maar goed, dat is allemaal zorg voor de wedstrijden die nog komen gaan en de trainingsdagen. Eerst maar eens de tweede helft van Nederland-Duitsland. Oranje op achterstand. De tweede helft met Jeroen Guter en Jeroen Elsof.
5: De bal ligt op de middenstip. Pepijn Leinders zit naast Jurgen Klopp en praat. En we gaan dus beginnen aan een tweede helft. En het zal lastig zijn om die tweede helft net zo vermakelijk te maken als de eerste. Want dat was het op allerlei verschillende manieren. Met een tussenstand dus van 1-0. Door een omstreden goal van de Duitsers. Omdat er dus in de aanloop van alles gebeurde. We hebben Brobbey geblesseerd zien uitvallen. We hebben Havertz geblesseerd zien uitvallen. We hebben gele kaarten gezien voor Van Hekken en voor Timber. En we hebben een afgekeurde goal gezien van Van Dijk. Wat gaan we nu zien in de resterende 45 minuten van deze wedstrijd? Die zijn ingegaan. De bal is in Nederlands bezit. Want hij rolt en is in de voeten beland van Van Hekken.
6: Van Hek aan de rechterzijlijn schiet hem naar voren op het hoofd van Meerdink. Die kopt hem naar Reinders. Reinders in één beweging geweldig meegegeven. Op Gakpo aan de linkerkant zet zijn actie in. Troy voor zich, lage voorzet. Komt onder het lichaam van Somerville. Wil de bal meenemen als dat lukt. Ja, dan staat hij oog in oog met Ter Stegen, maar het mislukt. En zodoende kan die keeper van Duitsland de bal oprapen. Maar was dit wel een mooie eerste aanval van Oranje 1 om vertrouwen uit te halen.
5: Grote vraag is, wie gaat Xavi Hernandez straks bellen als extra spits? Dat zijn allemaal zaken voor na afloop. Wat er nu gebeurt is een aanval van de Duitsers waarvan de vent tussen zit. Hij loopt het gat dicht, de lange bal naar voren van Verbrugge. Daar kan Meerdink dan weer niets mee. Die probeert Ter Stegen op te jagen. Zo zit het tempo er behoorlijk in. En zijn we 1 minuut 10 onderweg in de tweede helft.
6: Ja, de tempo dat er in de eerste helft natuurlijk ook voortdurend in heeft gezeten. En dat maakt het tot zo'n geweldige, boeiende confrontatie opnieuw tussen Nederland en Duitsland. Nederland heeft sinds 2019 niet meer gewonnen van de Duitsers. Toen een 4-2 zege in Hamburg met een hoofdrol voor Daniel Malen. Daarna twee nederlagen, twee gelijke spelen. Het wordt weer eens tijd voor een overwinning. Maar eerst moet Nederland dan die achterstand ongedaan maken. Van Hekken aangespeeld. Goed, tussen de linies doorgegeven aan Timber. Maar Timber schuift hem vervolgens in de voeten van Slotterbeck. En weg is Duitsland. Met die invaller Mutaleb. Die hem vervolgens over de bal, over de zijlijn loopt de bal. Zodoende mag Nederland gaan gooien op de eigen helft. Is dat inmiddels alweer gebeurd door Dumfries. Dus ook in de tweede helft is het tempo onverminderd hoog.
5: Balbezit voor het Nederlands elftal op eigen helft aan de linkerkant van het veld. Waar Adeyemi probeert Van de Ven op te jagen. Dus die speelt heel snel. Gakpo in, die wordt achtervolgd. En dus gaat het via Van de Ven weer terug naar Verbrugge. Verbrugge geeft hem aan Van Hekken, die niet een hele geweldige eerste helft speelde. En hem nu inlevert. Het lijkt erop dat Timber wat meer voor de verdediging aan het voetbal is in deze fase. En dat de twee spelers daarvoor, Reinders en Gravenberg, wat meer op de twee teamposities terechtkomen. Dat wat we in de eerste helft toch wat minder zagen. Je zou kunnen zeggen met de punt naar achter. Als de volgende blessure er is, het zal toch niet waar zijn, hè? Het zal toch niet waar zijn. Denzel Dumfries zit en kijkt en zegt rustig aan, rustig aan. Niet gelijk paniek, maar ook dit is zorgwekkend. Zorgwekkend omdat Dumfries eigenlijk iets voelt zonder dat er iets gebeurt. Zonder dat er een contactmoment is. Hij gaat zitten. Hij zegt ja, het is een beetje kramp en ik moet er doorheen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat bij dit soort momenten, als het er echt inschiet, een coach zo'n rechtsback heel lang laat staan.
6: Ja, het was volgens mij meer toch een tikkie hoor in het duel. Je ziet het niet heel erg in het beeld. Maar ook de wijze waarop hij nu weer loopt. Op basis daarvan zou ik toch niet zeggen dat het heel ernstig is.
5: Dus gaan we door. Discussiëren doen we niet. En het balbezit is voor Somerville. Somerville aan de rechterkant van het veld naar Dumfries. Is zien hoe dat dan gaat. Nee hoor, hij wijst toch naar de kant. Hij wijst toch naar de kant dat er iets aan de hand is. Wat doet het Nederlands elftal met Dumfries die een beetje wijst. Frimpong is aan het warmlopen. Dat is het signaal dat nu is gegeven. En Dumfries je ziet het aan zijn lopen. Hè? Heeft toch echt een beetje last.
6: Ben wel
5: kijk maar hoe hij erbij loopt. Ik kan me niet voorstellen dat het heel lang gaat duren. Ik weet dat hij graag door wil. Maar je moet nog zo lang. Je moet nog naar Servië. Je moet nog naar Griekenland. En nog thuis tegen Servië. En je moet de clubs ook tevreden houden. Niet te veel risico nemen. Hoe lang laten ze Denzel Dumfries staan. Die voorlopig heeft aangegeven door te willen. Net als Nederland zelf al. Hier is Reinders. Reinders in het 16 meter gebied. Kan hem teruggeven. Dat lukt niet. En dan kan Duitsland overnemen. En ook dat lukt niet. Het is wederom een wedstrijd die de moeite waard is in de eerste 4,5 minuut van de tweede helft met die 1-0 voorsprong voor de Duitsers.
6: Ja, ik zit af en toe ook een beetje te kijken naar Xavi Hernandez Kreus, zoals hij voluit heet. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Als dat drukte gebaren steeds af en toe teleurgesteld als niet snel genoeg de oplossing wordt gevonden die hij al in gedachten heeft. Maar tegelijkertijd blijft hij wel voortdurend positief richting zijn spelers. Kortom, de afloop zullen we eens luisteren wat hij allemaal te vertellen heeft over zijn debuutwedstrijd. Duitsland aan de bal op het middenveld. Probeert daar een speler weg te sturen op rechts. Maar er wordt voorkomen door Virgil van Dijk. Die speelt de bal terug op Verbrugge. Verbrugge naar Dumfries. Kopt hem terug in de voeten van Van Hekken. Van Hekken, dat is geen gelukkige paas. Maar uiteindelijk eindigt hij toch in de voeten van Timber. Die handig wegdraait en nu meegeeft aan Gakpo. Moet even inhouden, maar toch aan de bal. Cody Gakpo 1-1 met Troy. Gaat nu buitenom, lage voorzet. Komt dan nog met een gelukje terecht bij Reinders. Reinders en dan het schot van afstand. Maar er is al gefloten voor een overtreding van Tijani Reinders. Die de bal niet geweldig onder controle bracht. Vervolgens een sliding inzetten op de bal. De bal nog wel deels raakte, maar vooral de tegenstander. En dat werd gezien door de scheidsrechter die een vrije trap geeft aan de Duitsers.
5: Ja, daar loopt die aanval dus uiteindelijk stuk. Omdat hij te laat is met zijn tackle om nog wat van die bal te maken. Gelukkig valt het met de blessure aan de Duitse kant mee. En lijkt het volgens nog met de blessure, met de pijn van Denzel Dumfries, ook mee te vallen. Want hij gaat gewoon door. 51 minuten zijn we onderweg. Het staat 1-0 voor de Duitsers. Na die goal gemaakt in de eerste helft. En het balbezit gaat nu weer naar Nederland. Omdat er een overtreding is geconstateerd door de Spaanse scheidsrechter. Die van alles probeert aan te geven. En met alles en iedereen praat. En met alles en iedereen van alles doet. En dan moeten we het met z'n allen maar zien te begrijpen. Nou, wat we begrijpen is dat er een vrije trap is gegeven aan het Nederlands elftal genomen door Mickey van der Ven. Van der Ven terug naar Van Dijk. Van Dijk naar zijn partner rechts in de verdediging van Hekken. Dan gaat het weer terug naar Van Dijk en dan gaat het via Van der Ven. Naar de linkerkant via Timber die zelf doorgelopen is in combinatie met Reinders. Timber vangt zijn tegenstander handig op. Wacht en krijgt daardoor een duw. En krijgt daardoor een vrije trap in de 52e minuut. Zo valt Nederland aan. Heeft het meer balbezit, 55%. Nu moeten we er iets mee gaan doen. Meer creëren dan de 9 doelpogingen waarvan 3 tussen de palen tot nu toe.
6: Ja, eentje die Ter Stegen te machtig is. Dat zou het mooiste zijn. Wie weet komt die nu wel als de vrije trap genomen gaat worden. Waarschijnlijk door Reinders vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Zo'n lekkere inswinger, hoewel ook Somerville daar staat. Nee, die geeft hem aan Gakpo. Gakpo aan de linkerkant. Nu met de inswinger. Gaat over Meerdink heen. Maar via Slottenbeck de bal over de achterlijn. Voor een hoekschop voor het Nederlands elftal. Dit was toch een aardige variant. Waarbij de tegenstander even op het verkeerde been werd gezet. Maar uiteindelijk is die trap van Gakpo niet goed genoeg. Weggewerkt, maar wel de corner.
5: 6e hoekschop voor het Nederlands elftal. Het haalde eruit 1 in de eerste helft een doelpunt. Maar die werd afgekeurd. Dus zien wat er nu gaat gebeuren op het moment dat Reinders gaat trappen. Het is heel druk weer in het doelgebied. Waar Van Dijk in de buurt staat van Ter Stegen. Hier komt de trap van Reinders. En het inkomen en het overkoppen. Daarna is van Denzel Dumfries, die natuurlijk genoeg doelpunten heeft gemaakt. In het Nederlands elftal 11 in de 76 interlands die hij tot nu toe speelde. Dit is interland nummer 77. Hij komt aanvliegen. Raakt de bal. En raakt ook zijn tegenstander. Die ligt nu half knock-out. En mist misschien een oor op de grond. En moet zien bij te komen. De scheidsrechter gaat daar weglopen. Een blessurebehandeling. Ja, daar willen ze tegenwoordig niets meer van weten, die spelers. Want dan sta je zomaar ineens een minuut alleen. Het is de heup van Dumfries die tegen zijn tegenstander knalt. Maar het spel gaat nu door. Iedereen staat er.
6: Ja, met een doeltrap. En die gaat genomen worden door Ter Stegen. Die de eerste helft de bal een paar keer heeft ingeleverd. Op een heel gevaarlijke manier. Werd niet van geprofiteerd door Oranje. Nu komt hij wel heel ver. Wel weer gekopt door Van Hekken die nog een keer aan de bak moet. Moet opnieuw dan een overtreding, zo lijkt het, gemaakt op, wie was dat, Amiri. Maar het spel gaat verder. Nederland blijft aan de bal. Raar eigenlijk, hè? Die scheidsrechter die in het begin voor eigenlijk alles floot. Vooral in het nadeel van Oranje. En op een gegeven moment volgens mij heeft besloten van, nou ja, als jullie er zo een wedstrijd van willen maken, prima, ik pas me wel aan. Ik ga gewoon helemaal nergens meer voor fluiten bijna. Dat zorgt er wel voor dat het boeiend blijft. Dat er veel gebeurt, dat er veel duels zijn. En dat het tempo hoog blijft ook in de openingsfase van deze tweede helft. We zijn 10 minuten onderweg. Nederland maakt nog altijd jacht op de gelijkmaker. Het is nog altijd 0-1 door de treffer van Felix Nmecha in de eerste helft.
5: Adeyemi komt er niet langs bij Van der Ven, omdat Van der Ven vasthoudt. En dus gaat er een vrije trap naar de Duitsers. Ze kijken ook een beetje naar de zijkant. Terwijl de monitor voor ons Rudy Vuller laat zien. Ja, er zijn altijd Nederland-Duitsland wedstrijden in het verleden die onvriendelijker waren dan deze. En daar speelde hij een hoofdrol in. De technisch directeur van de Duitse voetbalbond nu ingeleverd. de bal door Duitsland. Goed werk van Reinders. En daardoor heeft Somerville hem nu te pakken. Somerville speelt hem op de as nog altijd naar Timber. Die hem heel veel in de voeten vindt en krijgt. In deze eerste 10 minuten van de tweede helft. Gakpo probeert te combineren. Dat mislukt. Meerdink meldt zich dus. Aan de linkerkant van het veld geeft hem aan Timber naar Van de Ven. En Van de Ven gaat de bal verplaatsen via Gravenberg. Denk ik naar de andere kant van het veld. Dan staat Duitsland compact en goed. Dus is het moeilijk om er een opening in te vinden. En gaat Van Dijk hem weer teruggeven aan Van de Ven.
6: Het zou toch mooi geweest zijn. Hè? Als Frank Rijkaard naast Vuller daar op het Eretras had
5: hebben
6: gezeten.
5: Hebben ze een schuitje gegeven.
6: Ja, dat wel. Het was in de nasleep van die rel in Milaan. Nu een overtreding gezien door de scheidsrechter die vrij trap geeft aan Nederland. Duitsland weer terug in de verdedigende stellingen. Oranje gaat die vrije trap nemen. Van Dijk heeft de bal neergelegd. Over de breedte naar Gravenberg. Op het tempo hoog te houden. Gravenberg naar de rechterkant. Daar vindt hij Dumfries. Dumfries even terug naar Van Hekken. Omdat hij niemand bij zich heeft. Kon de bal aan niemand kwijt. Gaat het via Van Hekken naar Van Dijk. Loopactie van Meerdink de diepte in. Dat is wat Xabi ook wil zien. Mensen die meer diepteloopjes maken. Op die manier de tegenstander ook uit positie brengen. Waardoor ruimtes ontstaan waar je doorheen kunt voetballen. Weer een vrije trap voor Oranje. Nu na een tikje op de enkel van Somerville. Die vrije trap die gaat genomen worden door Cody Gakpo. En we zien iemand klaarstaan om erin te komen. Hij is weer terug.
5: 2 jaar heeft het geduurd voordat we hem weer in het shirt van het Nederlands elftal zien. Zijn laatste wedstrijd was in Dortmund, waar hij tegenwoordig werknemer is. Die halve finale tegen de Engelsen. Verloren halve finale. Joey Veerman maakt zijn rentree en vervangt Quinten Timber. Ik denk dat dat een goede keuze is, want Nederland heeft de bal heel veel. Timber heeft de bal heel veel. En nu wat meer creativiteit in de passing met Joey Veerman. Want dat kan en dat moet. En eens zien wat het Nederland gaat opleveren. Eerst nu deze vrije trap in de 58e minuut vanaf de linkerkant.
6: Het wordt of Reinders of Somerville die hem gaat nemen. Inderdaad, Reinders goed neergelegd. Maar Slotterbeck komt weg. Veerman, eerste balcontact. Paas niet geweldig. Vooral de lucht in de bal. Weggewerkt door Duitsland dat er nogal paniekerig uit probeert te komen. Die bal eigenlijk blind naar voren getrapt. En eindigt dan in de voeten van Gravenberg. Nu kan Oranje weer gaan aanvallen met de paas bestemd voor Gakpo. Die wordt verdedigd door Troy. En daarna gaat hij via Metja over de zijlijn. Nederland krijgt meer en meer het heft in handen. Als er bijna een kwartier is gespeeld in deze tweede helft. Stand nog altijd 0-1.
5: Ja, daar ben ik geïnteresseerd. Terwijl Nederland dat heft in handen heeft. Naar Joey Veerman. Geef hem maar de bal, dan gebeurt er wel iets. Dat doet Reinders niet. Die geeft hem helemaal niet aan de medespeler. Die geeft hem aan de tegenstander. Aan Schade, dat is niet zo heel erg handig. Schade legt af. Dat ziet er heel gevaarlijk uit. Komt er een kans aan. Daar steekt Van Hekken een stokje voor. En Adeyemi doet iets wat hij niet zo heel veel doet de laatste tijd. Want hij is behoorlijk in vorm. Dat zagen we tegen Feyenoord. Hij knalt de bal over. En zo gaat deze kans voor Duitsland verkeken. Maar het is een hele zwakke paas van Reinders. Midden op het veld. En hij mag blij zijn dat het uiteindelijk met een sisser afloopt, Reinders. Want dat had veel pijnlijker kunnen zijn. Nederland heeft de bal inmiddels. Want de doeltrap is genomen via Van Hekken. En Van Hekken neemt risico met zijn passing. Dat is goed. Want hij bereikt Reinders in kaats op Van Dijk. En Van Dijk probeert de middenlijn te bereiken.
6: Opvallend de plek die Veerman inneemt. Eigenlijk als meest verdedigende middenvelder. Terwijl Nederland er via de rechterkant uitkomt. Dumfries, lage voorzet, kan worden weggewerkt door de Duitsers. Maar Somerville knokt zich terug aan de bal. Het gebeurt helemaal aan de zijlijn. Speelt hem even terug naar Dumfries. Wordt gevraagd door Van Dijk. En die krijgt hem uiteindelijk ook in de voeten aangespeeld. Iedereen nu het laatste kwart van het veld op de helft van de Duitsers. Meerdink, goed hakballetje. Is dat geen buitenspel? Mag verder. En Dumfries knalt hem op de enkel van Ter Stegen. Weer een kans voor Oranje om gelijk te maken. Die goal van de ploeg van Xavi hangt in de lucht hoor. Dit was een uitstekende avond. Nederland heeft de bal alweer terug. De Duitsers hebben nu in deze fase van de tweede helft eigenlijk helemaal niets meer in melk te brokkelen. Het is eigenlijk wachten op de 1-1.
5: Bijna 60% balbezit voor het Nederlands elftal. Dit was doelpoging nummer 10. En de volgende is wellicht aanstaande. Duitsland verdedigt alleen maar. Hier komt de bal in één keer voor van Veerman. Richting de tweede paal. Richting Gakpo. En de volgende hoekschop. Hoekschop nummer 7 is aanstaande. Na precies een uur spelen. Meerdink doet het prima hoor. En de punt van de aanval werkt heel erg hard. probeert overal te zijn waar hij moet zijn. En aan inzet en werklust natuurlijk helemaal geen enkel gebrek bij Max Meerdink. Die met dat hakballetje Dumfries dus in staat stelde tot een doelpoging. En dat had misschien wel een doelpunt moeten zijn. Maar dit keer was het keeperswerk van Ter Stegen uitstekend. Dan krijgen we nu de hoekschop van Joey Veerman.
25: Ja, en die kan dat, hè. Dat weten ze in Eindhoven maar al te goed. Hoeveel goals heeft hij wel niet voorbereid vanuit een hoekschop. Daar is de bal op het hoofd van Van Dijk. Uitstekend neergelegd, zeg. Gaat nog via een Duitser uiteindelijk over de lat. Even een tevreden knikje van Van Dijk. Zo van, ja, die was lekker. Daar kunnen we wel mee. Veerman mag het nog een keer laten zien. Weer vanaf de linkerkant. Dus wat dat betreft verandert er niets. Eén arm de lucht in. Korte aanloop. Veerman nu richting eerste paal. Maar dan wordt het spel even stilgelegd. Omdat de scheidsrechter even wil praten met onder meer Jan-Paul van Hekken.
5: Hij heeft geleerd van zijn afgekeurde goal. De scheidsrechter. Je kan beter fluiten voordat de hoekschop is genomen. Dan hoef je daarna niet in te grijpen als hij er per ongeluk in ligt. En dus heeft hij nu een gesprek gehad met Van Hekken. En komt de hoekschop van Veerman er nu alsnog aan. Joey Veerman, speler van Dortmund tegen Duitsland nu. Met de hoekschop. Dat is een goede hoekschop. Ter Stegen grabbelt. En Meerdink! Oh! Dat had er moeten zijn, maar hij gaat er niet in. Rommelig. Zit voetbal. Klem. En
25: nog een keer
5: Meerdink!
25: Ja!
5: Maar dan heeft hij al gefloten. En ook dat nog dus. Geen goal. Hij fluit net voordat die bal erin zit. En het is daarna weer mis. Want er is weer geruzie. Wat gebeurt er veel en wat is er veel irritatie. Het gaat nu om de bal. Die moet terug naar de plek waar de vrije trap genomen zal worden. En Van Dijk vraagt zich af, vermoedelijk hetzelfde als ik. Wat is er dan aan de hand? Ter Stegen is de bal weer helemaal kwijt. Meerdink twee keer dan tegen Ter Stegen. Dan gaat Van Hekken erin. Dan moet hij daar misschien voor gefloten hebben of voor wat Van Dijk doet. Maar er is zoveel aan de hand dat je ook kan zeggen, laat maar doorgaan. Dan schiet Meerdink de bal erin. En wat ik dan eigenlijk niet goed vindt van deze scheidsrechter. Wij constateren op dit moment van alles. Waarom wacht je niet tot nadat die goal uiteindelijk tegen de touw is gegaan? Dan kan je daarna nog met je videoscheidsrechter kijken. Nu ontneemt hij de videoscheidsrechter de kans. Zegt Meerdink ook, wat is er nu eigenlijk aan de hand? En ik vraag me ook nog steeds af, wat was daar nou eigenlijk aan de hand?
25: Ja, het lagen er drie.
5: Ja, het gebeurde van alle kanten.
25: Het lagen er drie van Duitsland op de bal. Ik bedoel dat hij nog loskwam. Dat was eigenlijk de verdienste van Oranje. Maar goed.
5: Tweede keer. Hè? Tweede afgekeurde goal waarvan je kan afvragen of het wel juist is wat er gebeurt.
25: We worden benadeeld. Dat is de conclusie in de 63e minuut. Maar de Duitsers staan zodanig onder druk dat de 1-1 echt niet kan uitblijven. Duitsland dat nu eruit probeert te komen. Dit is aardig ingespeeld. En dan plotseling ruimte aan de linkerkant. Waar is Dumfries? Wordt even gekeken naar de grensrechter. Waar blijf je vlag? Die gaat nu pas omhoog. Dus inderdaad een vrije trap voor het Nederlands elftal. Nou, dat had wel iets eerder gekund. Gaat gewisseld worden door Jürgen Klopp. Die heeft er twee klaarstaan. De ene is Chris Führich van VfB Stuttgart. En de ander is Anton Stach. Een middenvelder die speelt bij Leeds United. En dan gaan we kijken wie eruit gaat. Het is de maker van de goal. Felix Nemetja. En de tweede speler die naar de kant komt, dat is iemand die aan de andere kant van het veld eraf is gestapt.
5: Kijken we straks naar.
25: Daar kijken we straks even naar. Ja. Ja. Mijn ogen laten me hier een beetje in de steek. Het spel is inmiddels weer hervat.
5: Dat moet helemaal niet zeggen. De radio had niemand het doorgehad. Balbezit voor
25: Gakpo. Ik wil graag volledig zijn.
5: Ja, dat kijk hier een titeltje. Kan je dat zeggen. Sjade en Metja eruit. En Vuri en Stach erin. Ja? Heb je het allemaal genoteerd?
25: Ik ga het nu noteren.
5: Heel goed, jongen. Hoort bij de leeftijd dat het wat binnen gaat met de ogen. He? Zo zit het er eenmaal helaas. Hebben we allemaal last van.
25: Ik ben pas 63.
5: Ja, balbezit is voor Virgil van Dijk. En Van Dijk geeft hem aan Gravenberg. Die zich heeft gemeld naast Van Dijk. En daar rechts van staat dan weer Van Hekken. De bal gaat naar Van de Ven. Die hem heel makkelijk terugkrijgt. Van Veerman natuurlijk precies op maat en in de loop. En in de loop. Dat is wat Van de Ven graag wil. Omdat hij natuurlijk snel is met de bal. Hij geeft hem nu wel terug aan Joey Veerman. Voor Veerman naar de middencirkel. Naar Van Hekken. Nederland schuift weer op. Nederland heeft de bal veel. Hebben we al geconstateerd. En Nederland heeft inmiddels ook 13 doelpogingen gehad. Twee afgekeurde goals. Waarvan er zeker wel eentje had kunnen tellen. Maar de scheidsrechter is Nederland vanavond niet gunstig gezind. Dumfries loopt er nu tegenaan. Maar dan is er daarna nog iemand die er tegenaan moet lopen. Weer zit voetbal. Daar. Dat mag dan allemaal van die scheidsrechter. Er zat ook nog een arm in de buurt. Het schot van Hekken. Dat zal dan een steunarm zijn geweest als het al hens was. En Nederland gaat door met aanvallen. Is dit vol te houden voor Duitsland? Nederland verdient echt de gelijkmaker. Heeft al 2 goals gemaakt, maar die telde niet. En nu dus Dumfries.
7: Ja! Nee!
5: Hoe kan dat nou? Nou, Meerdink. Ja, u hoort het. Wij telden hem al. We telden hem allemaal. En ruim 50.000 hier ook. En toen keken we nog een keer. En toen lag de bal niet in het doel, maar ernaast. Hard voor Denzel Dumfries en Meerdink. Het is heel knap dat hij hem er niet in krijgt. Dat moet worden gezegd. Hij glijdt en heeft gewoon, ja, het is heel veel pech. Maar ja, hij had er ook in gekund en gemoeten. Laten we wel zijn.
7: Ja,
5: het is pech. Ja, ja, laten we zeggen pech.
7: Ze
5: maar
7: voet,
5: wel,
7: ze
5: maar
7: voet
5: wel heel veel pech.
7: Net iets te veel onder de bal, maar is zo hard voorgegeven door Dumfries. En dan ziet het er heel knullig uit, maar hij is wel weer op de plek waar hij moet zijn.
5: Hier nog een keer.
7: Ik vind dat Max Meerdink echt voortreffelijk invalt. En je kunt ook zeggen, dit is pech, ja.
5: Laat het op pech houden.
7: Ik hou het op pech. Ik hou het op pech. Net schiet hij hem toch ook fraai binnen en dan wordt hij weer afgekeurd. Was er eerder ook al een keer redelijk dichtbij in Nederland. Ja, toch ontketend momenteel. Zo getergd door alle gebeurtenissen op het veld. En wat is dit dan een heerlijke wedstrijd eigenlijk. Met zoveel strijd en zoveel opwinding. Een wedstrijd zoals je die verwacht op voorhand tussen Nederland en Duitsland. Twee grote rivalen. De 49ste keer dat we tegenover elkaar staan. Dat betekent veel historische wedstrijden. Waaronder de WK-finale van 1974. En natuurlijk de EK-finale van 1988. Waar we nog altijd aan terugdenken. De enige prijs die we ooit pakten met het Nederlands elftal. De Duitsers gaan er nu vandoor via de rechterkant. Is het Troy die eindelijk weer eens een keertje heeft kunnen opschuiven. Die rechtsback. Adeyemi wordt teruggedrongen door Reinders. Maar het is lang geleden dat iedereen zich op de helft bevond van het Nederlands elftal. De Duitsers met een fase van iets meer balbezit. Nederland natuurlijk toch ook wel vermoeid na het hoge tempo dat ook weer is gedraaid in het eerste kwart van de tweede helft. We zitten inmiddels in de 68ste minuut. Bal komt weer terecht bij Troy. Lage voorzet. Die wordt weggehaald door Van Dijk. Maar daar niemand van Nederland. Wel jaagt Meerdink achter de bal aan. Maar Ta is er eerder en speelt hem terug naar zijn keeper.
5: Keeper die we dus kennen. Iedereen hier in dit stadion. Ter Stegen die hem naar voren trapt waar een goede steekbal is zeg. Maar Dumfries heeft het allemaal door. En Dumfries wordt daarna omver gekegeld. Volgende moment van ruzie. Denzel Dumfries is woest. Amiri krijgt geel. En Dumfries zegt, ja luister, ik ben net speler geworden van Real Madrid. En dan wil ik graag nog een tijdje blijven. En daarvoor heb ik 2 benen nodig die het blijven doen. En als er dan een gestrekt been op afkomt, dan is dat niet helemaal de bedoeling. Van Dijk staat erbij en gaat maar weer eens praten met de scheidsrechter. De scheidsrechter die zijn handen vol heeft. Dumfries die er goed tussen zit. En daarna dan dat inkomen van Amiri. Ja, hij glijdt maar niet met gestrekte benen en met allebei die benen op de grond. Dus ja, het is stevig. Maar nee, het is geen rode kaart. Het is geel. Het is gewoon stevig. En ik snap ook wel dat Dumfries denkt, ja, waarom kom je zo heftig in? Nou, voor iedereen die dacht, de Nations League, dat is een soort verkapte oefentoernooitje. Dat is het zeker niet. Want ik heb de laatste jaren zelden zo'n Nederland-Duitsland gezien als deze.
7: En dan hebben we toch heel wat gezien.
5: Precies.
7: En dan hebben we ons ook regelmatig bijzonder goed vermaakt. Maar ik ben het met je eens. Dit is een editie om in te lijsten. Alleen hoort er dan ook nog een voor Nederland in ieder geval enigszins positieve uitslag bij. Gelijkspel toch op zijn minst ook verdiend hoor. Op basis van het spel. Nederland begon heel aarzelend aan deze wedstrijd. Maar is daarna gegroeid. En in deze tweede helft al een aantal keren dicht bij de gelijkmaker geweest. Een gelijkmaker waar het recht op heeft. Maar ja, je krijgt niet altijd waar je recht op hebt. Het is hetzelfde als met gelijk hebben en gelijk krijgen. Kortom, Nederland moet er nog echt werk van maken in de komende 20 minuten.
5: Ja, en een stormram hebben we niet. Want geen Wout Weghorst in het elftal.
7: Ja, die staat achterin, hè? Die stormram.
5: En dus moeten we denken aan een stormram zoals het ook ooit gebeurde.
7: Kelsenkiesje.
5: Voor het Nederlands elftal inderdaad met de late 2-2. Waardoor Nederland uiteindelijk de eerste editie van de Nations League bijna weer het afsloot. Dat ging in de finale mis. Nu moet het goed gaan in het 16 meter gebied van Nederland zelf. Er komt de kans aan voor de Duitsers. En dat is een grote kans. Adeyemi kapt. Maar blijft op de been. En hier komt het schot dat naast gaat. Via een speler van het Nederlands elftal. Dat was een serieuze poging van de Duitsers. Via Troy. Maar die gaat dus uiteindelijk naast het doel. Zo krijgen de Duitsers de eerste, ik zeg het nog maar een keer, de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Ja, dat zegt ook iets over hoe vaak ze daar zijn geweest. Maar het was wel levensgevaarlijk. En met die 1-0 voorsprong moet Nederland nu voor het eerst een hoekschop verdedigen. Waar het zelf al 8 corners in aanvallend opzicht heeft genomen. Nu moet het maar eens goed gaan aan deze kant.
7: En dat is ook iets waar het over is gegaan in de aanloop naar deze wedstrijd. Het verdedigen van hoekschoppen. Daar komt hij vanaf de linkerkant. Draait uit richting Slotterbeck. Komt hij daar koppen toe. Dan Adeyemi die een poging waagt om de bal in de tweede ring te jagen. En nou, dat mislukt. Maar uiteindelijk dus wel heel, heel ruim over het doel van Verbrugge. Die de doeltrap alweer heeft genomen. Want we krijgen werkelijk geen seconde rust. Oh, Veerman afgejaagd. Bal kwijt. Schot. Tegen Van Hekken op. Dan moet Verbrugge met de vuist wegstompen. Gaat ook allemaal maar net goed. Nu weer Nederland proberen over te nemen. Goed gedaan door Meerdink die de bal verlengt met het hoofd. Dan krijgt Gakpo wat ongelukkig tegen de arm aan. En dat wordt gezien door de scheidsrechter die de vrije trap geeft aan Duitsland op de middenlijn.
5: Het is opvallend om te zien hoe Jurgen Klopp zich beweegt aan de zijkant. Natuurlijk kennen we hem al jaren. Het mooie is, hij klaagt echt en praat echt heel veel met de vierde official. Het ziet eruit alsof hij mop naar mop tapt. Want hij doet dat klagen namelijk altijd met een gigantische glimlach.
7: Die en een gigantisch gebit, hè?
5: Ja, die tanden bloot aan het lachen. Maar ondertussen, de woorden die eruit komen, die zeggen ook iets. De balbezit is voor de Duitsers. Gaan er weer vandoor. Via Troy, die kijkt voor het doel. Is er iets te halen. Zo. Een tackle op de bal van Van de Ven. Dat is een soort frontale botsing op de snelweg waar je dan tegenaan loopt. Troy die ziet dat het ook nog eens een doeltrap is. Van de Ven geeft even gas, kijkt naar zijn arm of die er nog aan zit. Want dat is een soort van rem. En die blijft ongeveer in het gras haken. Dat is ook de reden dat hij uiteindelijk stopt met die slijding. Vandaar dat die arm heel veel pijn doet. Maar Nederland heeft de bal. Daar ging het om met Gakpo. Meerdink in beweging. Die zou hem nu kunnen meekrijgen van Reinders. Geef hem maar Meerdink, Reinders. Dat is toch de bal die gegeven moet worden. Meerdink! Oh. En in de korte hoek Ter Stegen. Met een redding. Ja, ik ben altijd geneigd te zeggen sinds Sjoerd de Vos het zei. Ter Stegen houdt hem tegen. En dat doet hij hier in de korte hoek op die poging van Meerdink. Goede redding van Ter Stegen. Weer op een schot van Meerdink in de korte hoek via de paal. Maar daarvoor via de hand van Ter Stegen. Dus krijgen we hoekschop nummer 9.
7: En opnieuw een geweldige actie van Max Meerdink. Want dat mag niet onvermeld blijven. Hij stond eigenlijk al aan de basis van de aanval. Door de bal met het hoofd te verlengen. Vervolgens aan te sluiten. En dan is ook de afronding goed. Maar de hoekschop nu kan worden weggekopt. Weer iets gezien. Spel weer stilgelegd. Vrije trap Duitsland. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een oranje shirt aan hebt en je staat in het veld, dat je er af en toe toch wel een beetje moedeloos van wordt.
5: Ik heb een jasje aan en heel veel. Ik word er ook moedeloos van die bal. Het is echt een gek wat te horen door die scheidsrechter.
7: Ja, nee, hij is heel onvoorspelbaar. Maar we gaan weer door met deze wedstrijd. Want er is geen seconde tijd om dit soort bespiegelingen te houden. Daar Nederland met de voorzet vanaf de rechterkant. Meerdink eronder door. Kan er worden uitverdedigd. Bal onderschept door Gravenberg. Goed gedaan. Gravenberg tussen twee van Duitsland. Eventjes over de breedte naar Dumfries. Halverwege de helft van de Duitsers. Van Hekken terug naar Somerville die daar staat. Van de Ven speelt in op Meerdink die zich weer goed aanbiedt. Bal naar de linkerkant speelt op Gakpo. Gakpo 1-1. Dwingt Troy tot glijden. Maar dan heeft hij wat pech. Want de bal komt tussen zijn benen. En dan ziet Gakpo tot zijn leedwezen dat die bal over de achterlijn rolt. En Ter Stegen neemt nu alle tijd met het nemen van de doeltrap. Ja, nog maar eens Meerdink die erin moest komen. Heel verrassend naar de blessure van Brobbey. Een minuut of 10 voor rust. Zal hij zelf geen rekening mee hebben gehouden. Maakt zijn debuut dus vanavond voor Oranje. En ik ben zeer, zeer te spreken over zijn verrichting. En wat zou het mooi zijn als hij dat debuut nog zou gaan bekronen met een treffer. Maar de tijd begint langzaam maar zeker toch ook te knellen. Want we zitten in de 75e minuut bij die stand. Nog altijd van 0-1.
5: De bal is aan de linkerkant van het veld in Duits bezit. En dus moet Nederland oppassen waar Amiri hem in de voeten heeft gekregen. En Duitsland nu eigenlijk ervoor zorgt dat heel Nederland terug moet. Ja, inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Meerdink doet het goed. Het is ook echt een wedstrijd voor hem. Want hij krijgt veel ruimtes. Het is ook niet zo dat het natuurlijk allemaal moet gebeuren in een volstrekt teruggetrokken Duitsland. En dan als Meerdink rond het 16 meter gebied ballen krijgt, dan kan hij best scherp zijn. En dat laat hij in deze wedstrijd ook zien. Want ontbreekt is een doelpunt die je wel had kunnen maken. Deze voortzetting naar voren richting Summerville loopt mis. Via Veerman die in ieder geval in al zijn passing wel heel snel de weg naar voren zoekt. Kijkt naar de zijkant, naar Xabi de bondscoach. En ik kijk naar de wissels die daar staan. Er staan er heel veel, maar er staat er nog geen één. Klaar voor een volgende invalbeurt. Frimpong heb je nog. Je hebt Til natuurlijk ook nog die erin zou kunnen brengen als stormram. Van Bommel zou nog kunnen voor de laatste fase. Een beetje iets frisser misschien op dit moment dan Cody Gakpo. Nederland krijgt de bal. Want de scheidsrechter heeft gefloten. Als het laatste kwartier van deze wedstrijd ingaat, met nog altijd die 1-0 achterstand voor het Nederlands elftal. En gezien alle doelpogingen 16, is dat eigenlijk nauwelijks te bevatten.
25: Nee, inderdaad. Als je naar deze wedstrijd kijkt en je weet de tussenstand niet, dan zou je bijna zeggen, Nederland staat een nulletje of drie voor. Ja, dat is voetbal. Je kunt minder zijn dan je tegenstander en toch winnen. In ieder geval voorstaan. En dat doen de Duitsers momenteel. Maar Nederland krijgt een vrije trap. En die wordt genomen door Joey Veerman. En die draait hem in. Bijna op het hoofd van Van Dijk. Maar Slotterbeck zit er nog net tussen. Loopt de bal uiteindelijk ter hoogte van de cornervlag over de zijlijn. Mag Nederland een ingooi gaan nemen. Wie gaat dat doen? Gakpo even met het overleg. Dan komt Van de Ven eraan. Want behalve heel hard lopen kan hij ook heel ver ingooien. Is hij ook de aangewezen man om dat in deze situatie te doen. Gaat de bal overigens naar achter. Naar Joey Veerman. Die geeft hem onmiddellijk terug. Mickey van de Ven. Van de Ven naar Veerman. Veerman kijkt even om zich heen. Makkelijk voorbij Adeyemi. Dan het inspelen op Van Hekken. Neemt daar iets te veel risico bij. En nu de tegenaanval van Duitsland via de linkerkant. Het ligt toch behoorlijk open bij Oranje. Hoe snel zijn de Duitsers? Nou, deze paas van Furich kan eruit worden gehaald door Summerville. Die uitstekend mee verdedigt. Ook dat was iets waar wel wat verbetering in mocht komen. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Summerville die niet blijft staan voorin. Teleurgesteld dat die aanval niks oplevert. Maar snoeihard terugloopt naar achter om daar heel nuttig werk te verrichten. Hij haalt de paas eruit. Nederland heeft de bal weliswaar niet terug. Maar de Duitsers nu onder druk gezet op de eigen helft.
5: Bal van Taha gaat terug naar Ter Stegen. Die wordt opgejaagd door Reinders. De meest vooruitgeschoven middenvelder in deze situatie. Zelfs tot voorbij zijn eigen aanvallers. Ja, ik zag Veerman net. Met die aanval die inderdaad daarna hersteld moest worden van de Duitsers. Ja, hij moet natuurlijk ook wel in die drukte risico nemen met die passing. En daar hoort dan af en toe ook bij dat je daarna als een gek achteraan moet. Omdat die Duitsers willen counteren. Maar je moet proberen te forceren en dat lukt niet.
25: Ik ben er niet wild van als je een bal op die manier over de grond speelt. Nee, omdat het risico zo groot is dat je tegenhaalt.
5: Hij moet wel het 16 meter gebied in. Want daar moet het simpelweg gebeuren. Wil Nederland iets creëren dat een doelpunt gaat opleveren. Duitsers gaan zo meteen wisselen. Nederland doet dat nog niet. Ik zie nog geen beweging op de bank. Als we in de 79ste minuut zijn aanbeland al van deze wedstrijd. Slotterbeck trapt hem naar voren. Als de Duitsers hem aan de rechterkant krijgen via Troy. En het zoeken via Kimmich. Kimmich het 16 meter gebied in. Adeyemi heeft natuurlijk een individuele actie. Tussenkomst is van Veerman die met veel pijn en moeite de bal wegkrijgt. Daarna met het hoofd. Niet zijn sterkste en meest populaire punt. Maar lukt wel. Daarna toch weer de Duitsers die oppikken. Nu ineens Duitse druk richting het doel van het Nederlands elftal. Met Furich die hem probeert voor te geven. Maar uiteindelijk uit de drukte haalt Taha. We zien Nederland nu toch teruggetrokken op eigen helft. Meerdink jaagt. Duitsland heeft de bal. En heel langzaam gaan we naar de slotfase van deze spannende wedstrijd waar heel veel in zit. En nu ook de bal in het bezit komt van Bart Verbrugge.
25: Die speelt hem in de voeten van Van Hekken. Er werd even gekeken naar de zijkant. Er staan er twee van Duitsland klaar om zo dadelijk in de ploeg te komen. En dat kan nu gaan gebeuren. Ja, het bal werd wat ongelukkig teruggespeeld door Van Hekken. Verbrugge moest vervolgens handelend optreden. Schiet hem over de zijlijn. Het zijn weer een debutant. Het is Yannick Engelhardt van Freiburg die in de ploeg gaat komen. Samen met Serge Gnabry. Gnabry kennen we natuurlijk wel. Adeyemi gaat eraf. En die ander is Amiri. Dus verse benen voor die mannschaft. En die zullen hard nodig zijn in die laatste 10 minuten. Hoewel Nederland ook niet meer zo fris is.
5: En dus gaan Guus Til en Ruben van Bommel komen bij het Nederlands elftal. Want die trekken nu de hesjes uit. En dus gaan we ook een volgende debutant krijgen aan de Nederlandse kant. Ruben van Bommel, dat is voor hem mooi. En we hopen dat het ook iets gaat opleveren. En Guus Stil, die doelpunten kan maken en er later bij kwam. Tot zijn eigen vreugde, na zijn eigen teleurstelling. Balbezit voor Duitsland, waar Van Dijk omhoog gaat om de bal weg te koppen. Meerdink werkt en werkt, maar dat is heel lastig om de bal daar vast te houden. Krijgt hij hulp van de scheidsrechter. Gelukkig maar, omdat hij licht omver wordt getrokken. Er zijn nog allerlei instructies van de assistent. Die vertelt van alles tegen Guus Stil en tegen Van Bommel. Ik zou zeggen, wacht er niet te lang mee. Want het is ook niet zo dat we nog uren te gaan hebben in deze wedstrijd. Dit is de klok die tikt. En die tikt weg. Dus ga ze er maar snel in zetten. En dat zou mooi zijn.
8: Was dat de klok
5: voor Van Bommel? Heel goed, dat je het begrijpt. Balbezit voor Nederland met Gravenberg. Die geen vrije trap krijgt. En dan moet Nederland heel erg oppassen voor deze tegenaanval. Vuring heeft hem. Die heeft een actie in huis. Die zou het kunnen beslissen hier met een goede voorzet. En dan schiet Van de Ven nog tegen Van Dijk op. Of is dat uiteindelijk een Duitser die de bal tegen de lichaam krijgt? Ja, dus Ebnu Talib die hem voelde. En daarna dus de doeltrap. Die is genomen. Maar dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Want Nederland wilde wisselen. En dat heeft de scheidsrechter door. Heeft Verbrugge dat ook door. Ik zou ze zien met een goede voorzet. En dan schiet Van de Ven nog tegen Van Dijk op. Of is dat uiteindelijk een Duitser die de bal tegen de lichaam krijgt? Ja, dus Ebnu Talib die hem voelde. En daarna dus de doeltrap die is genomen. Maar dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Want Nederland wilde wisselen. En dat heeft de scheidsrechter door. Heeft Verbrugge dat ook door. Ik zou zeggen, ga nou maar.

0: verlengt met het hoofd. Bal in de voeten van Schlotterbeck. Schlotterbeck komt daar goed uit de drukte. En dan een doorbraak van de Duitsers via de linkerkant. Die nieuwe man, Engelhardt, die eventjes aan de buitenkant draait. Heeft al Führich bij zich. Kimmich biedt zich aan. Er wordt er gezwaaid door Ta. En dat wordt gezien door Kimmich die de bal inlevert. En loopt er nu een jongetje op het veld met een telefoon. En die wil een foto gaan maken met Tijani Reinders. En nou ja, laten we dan maar heel snel eventjes die wissels gaan doorvoeren. Klopt nu met de handen zo van wat is dit? Foto gemaakt en ja, dan juicht het publiek. Hij gaat voorbij de steward, volgende steward opgezocht. En uiteindelijk bij het shot gepakt en die kan zich gaan verantwoorden. Jongetje van een jaar of 10-11 met lef, maar dit is niet de bedoeling.
1: Ik wist niet dat je je zo bij had vandaag.
0: Ik herkende wel, meende iemand te herkennen, maar bij mijn weten ligt Abel op bed. Dus
1: ik zet nog even bellen. Hier komt de wissel. Hier komt het debuut van Ruben van Bommel. Mooi moment voor hem. Zijn vader is er niet bij, die is druk bezig met de Belgische selectie.
0: En Owen eigenlijk.
1: En
0: had ook gekund.
1: Van Marwijk, zijn opa ziet het wel op de tribunes. En dus krijgt Ruben van Bommel hier een minuut of acht. Net als Guus Stil die er dus bij is gekomen. De twee spelers van PSV van de slotfase van deze wedstrijd.
0: Ja, saillant toch ook wel, hè? Van Bommel terug in de arena een paar weken na dat duel met Aaron Bouwman. De camera wordt gericht op opa Bert, die trots zal zijn. Derde generatie, zoals collega Elshoff al vertelde. Bert van Marwijk, Mark van Bommel, de schoonzoon. En nu dus kleinzoon Ruben van Bommel. Bal bij Dumfries aan de rechterkant. Geeft mee. Dan de voorzet van Gakpo. Is de bal binnengebleven? Ja, of niet? Nee, uiteindelijk toch de vlag omhoog van de grensrechter. Voor een doeltrap voor de Duitsers. Die zo verschrikkelijk veel onder druk hebben gestaan. Maar Nederland is er niet in geslaagd om de bal in het doel te krijgen. Ja, twee keer eigenlijk wel. Maar twee goals die zijn afgekeurd. En vandaar nog altijd die achterstand. Maar wat we wel kunnen constateren is dat Nederland vanavond met een groot hart speelt. Het geeft alles. Zet de Duitsers nu weer onder druk bij het uitverdedigen. Maar krijgen de bal niet te pakken. Ta, met de blik naar voren gericht, levert in met Gnabry. Gnabry, terug naar Ter Stegen.
1: 85ste minuut. Nederland nog altijd op achterstand als Van Bommel moet verdedigen. Dat lukt maar half. Van Dijk komt te hulp. En dan moet Meerdink maar weer eens achteraan gaan. Die is zo ontzettend hard aan het werken, Max Meerdink. Maar nu krijgt hij niet de kans om in de buurt te komen van de bal. Nu wel, omdat Ter Stegen lang wacht. Dan trapt Ter Stegen. Dan wordt die bal opgevangen door Veerman. En dan komt er een vrije trap voor het Nederlands elftal. Meerdink lost er tegen Duitsland. Vier schoten tot nu toe. Het meeste voor een debutant in Interland namens het Nederlands zelf al sinds El Ghazi. Die ook international is geweest van het Nederlands zelf in oktober 2015. Dat was tegen Kazachstan. Nu dus Meerdink die het goed doet tegen de Duitsers. Vrije trap met Joey Veerman achter de bal.
0: Veerman snijdt die vrije trap aan. Via het hoofd van een Duitser. Bal over de achterlijn. Dus een hoekschop voor Oranje. Weer vanaf de linkerkant. En Nederland heeft al heel wat corners gehad. Dit is de tiende van de wedstrijd. De eerste leek dus te leiden tot de 1-0. Maar die kopgoal van Van Dijk werd uiteindelijk geannuleerd door de scheidsrechter. Het is Veerman die hem gaat nemen. Drie man in het doelgebied. Twee dichtbij keeper Ter Stegen. Onder wie Virgil van Dijk. Het zal toch mikken zijn. Op het voorhoofd van de aanvoerder. Nee, het gaat naar Van Hekken. Die komt, maar die komt tegen de tegenstander aan. De Duitsers krijgen de bal niet weg. Gaat de bal loodrecht omhoog. Komt hij ook loodrecht naar beneden. Wordt er gekopt door Van Hekken. Maar na een stuitje in de handen van Ter Stegen. Die geeft hem onmiddellijk mee aan Gnabry. En dan zijn de Duitsers weer weg. Maar dat is van korte duur. Want die bal die wordt over de zijlijn getrapt door Gustil.
1: En dus weer een kans verkeken voor het Nederlands elftal. Dat aandringt. Dat ramt op de deur, maar dat doet het al de hele avond. En bijna gaat het luik naar beneden, want we zitten in de 87ste minuut. En dan is er geen beginnen meer aan. Als het einde van de wedstrijd nadert en nadert. 16 doelpogingen, 6 tussen de palen, 2 afgekeurde goals. Misschien wel allebei ten onrechte. Het Nederlands elftal is op weg te verliezen van Duitsland. En dat is volstrekt onnodig vanavond.

0: Nederland is gewoon beter. Maar ja, zo is voetbal ook. De Duitsers kregen een goal. Ook een omstreden goal in de eerste helft. Waar de scheidsrechter misschien wel had kunnen stoppen. Waar Nederland boos was. Maar Duitsland doorvoetbalde en scoorde.
1: Voetbal!
0: Nu Dumfries aan de rechterkant met een voorzet. En daar komt hoekschop nummer 10 aan. Ik denk zelfs nummer 11. Maar de monitor voor ons tikte er nu ook bij. Dus hoekschop nummer 11. Een elftal hoekschoppen. Als we een blessure hebben bij de Duitsers. Daar moet eerst wat aan gedaan worden. Brown ligt. Nou, ik zou zeggen, stuur de verzorgers maar het veld in. Dan hebben we misschien ook nog een minuutje te gaan met 10 tegen 11. Of zal Brown dan uiteindelijk opkrabbelen? Ik denk het laatste.
1: Het laatste, ja.
0: En dus gaan we met 11 tegen 11 gewoon de hoekschop krijgen van Joey Veerman.
1: Ja, die eigenlijk aan de basis staat van deze corner met die fantastische paas. Binnendoor, scherp, hard in de voeten van de lopende man Denzel Dumfries. Maar die voorzet dus via Brown over de achterlijn. Hier is die corner van Veerman vanaf de rechterkant. Bal draait uit. Wie kan er schieten? Daar van Bommel. Neemt hem schitterend op de buitenkant van de wreef. Dropkick. Houdt hem laag. Maar via een Duits been gaat die inzet uiteindelijk naast. En ik had het wel eens willen zien hoor. Want technisch geweldig getrapt. Maar weinig tijd om erbij stil te zijn. Hier is de volgende corner.
0: Veerman achter de bal. Een treintje op de strafschopstip met Van Dijk ook als wagon. Daar komt hij richting Van Dijk. Maar die wordt afgeschermd door Slotterbeck. Natuurlijk ook een hele goede kopper. Opnieuw Veerman brengt hem hoog het 16 meter gebied in. Ter Stegen met één vuist. Druk van het Nederlands elftal. Kan er geschoten worden? Ja! Maar Ter Stegen pakt hem. Van Bommel met zo'n echt Van Bommel schot in de verre hoek. Mooie boogbal. Maar een redding van Ter Stegen die er ook stijlvol uitziet. Mooi geschoten. Mooi gepakt. En zo is het de PSV'er die de bal niet krijgt langs de doelman van Ajax onder de lat bij de Duitsers. Er gebeurt genoeg. Het was de zoveelste doelpoging. Meerling wordt onderuit getrokken door Ta en de volgende vrije trap. 89ste minuut. Al heel lang hangt de gelijkmaker in de lucht. Maar hij wilde maar niet uitvallen.
1: Ja, misschien nu.
0: Ja, misschien nu.
1: Dat kan nog.
0: Ja, dat kan ook. Dat
1: bal rolt nog, althans nu ook even niet. Want er wordt neergelegd door Joey Veerman voor de volgende vrije trap van Oranje. Veerman mikken op die lange centerverdedigers. Ook Van Bommel natuurlijk sterk in de lucht. Duitsers ver van eigen goal af. Daar gaat hij op het hoofd van Hekken. Komt hem terug. Bal nu op de penalty stip. Duitsers krijgen hem niet echt weg. En nu pas via Ta weer zo'n peer. En dan is er een vlag omhoog gegaan. Was het kennelijk buitenspel. Wordt het spel stilgelegd door de scheidsrechter. En kunnen de Duitsers weer eventjes naar adem happen. Want dat is het al geruime tijd. Even op adem komen als het spel stil ligt. Nederland heeft Duitsland tot het uiterste getest. Maar de Duitsers zijn overeind gebleven. Vraag niet hoe, maar het is gelukt en het lijkt te gaan lukken. Want we gaan nu naar de 90 minuten. En dan is het de vraag, hoeveel komt erbij? Een minuutje of 4, 5? Dat zou je toch wel zeggen. Ja, de enige die het echt weet. Dat is de vierde official.
0: En daar komen nu 55.000 mensen in het stadion bij. Plus een paar miljoen tv-kijkers. Want het bord met de extra tijd gaat omhoog als Gnabry achter de bal aangaat. En het worden maar 3 minuten. Dat is niet heel veel voor het Nederlands elftal. Het heeft nog 3 minuten om weer een nederlaag te voorkomen tegen een topland. Want dat zijn de harde feiten. Nederland speelde sinds 2018 het meest van alle landen tegen Duitsland. 8 keer. 2 overwinningen. 3 gelijke spelen. En de nederlagen zijn er dus ook 3. Ja. En dit kan nog wel eens nederlaag nummer 4 worden. En dan lukt het dus weer niet. Tenzij er in de komende 2,5 minuut nog iets gebeurt. Maar dan moet Nederland eerst de bal zien af te pakken van de Duitsers. Die hem hebben diep op de veldhelft van het Nederlands elftal.
1: Ja, helemaal ter hoogte van de cornervlag. Daar komen de Duitsers uiteindelijk niet uit van de Ven. Met de trap naar voren. Maar daar alleen Meerdink kan worden verdedigd door Duitsland. Gaat de bal over de zijlijn. Snel gepakt door Van Bommel. Nu tempo hoog houden. Ver ingooi van Van Bommel. Wordt de bal weggetrapt door Slotterbeck. En met een gelukje Gnabry aan de bal aan de rechterzijlijn. Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen. Schakelt onmiddellijk door. Ruben Van Bommel ziet daar. Dumfries is dit hem. Oh! Dit is hem. Oh, wat een goal. Wat een goal van Oranje. Het is Cody Gakpo die hem maakt. Niet Dumfries bij de tweede paal. Na een voorzet met de buitenkant van de rechtervoet. Van Mark van Ruben van Bommel. Ja, je bent nog geneigd te zeggen Mark. Want dat was het 79 interlands lang. Maar nu is het Ruben die ertussen zit. Als Gnabry de bal over de breedte wil spelen. En hij schakelt onmiddellijk door. Volle snelheid. Maar met name die voorzet. Met buitenkant rechts. En vliegend gaat Gakpo naar de bal toe. Binnenkant voet. Langs Ter Stegen. En dan toch die gelijkmaker. Wat een fantastische goal van Oranje. En hoe verdient. Hoe verdient. 1-1. Een wedstrijd. Een debuut van Xavi. Een debuut ook van Ruben van Bommel. Een wedstrijd die Nederland niet verdiende te verliezen. En dat gaat nu ook niet gebeuren. En dankzij een wonderschone goal. Kan niet anders zeggen, Jeroen.
0: Ik durf niet te kiezen wat ik mooier vind. De assist of de goal. Het is allebei een team in de griffel. Wat een ongelooflijk fantastische voorzet met de buitenkant. Hij kon ook niet anders, hè. Of het had met links gemoeten misschien. Maar hij kon niet anders. Het paste perfect. En het juichen van Gakpo. Dat wil ik toch ook nog even beschrijven. Want hij gaat gewoon stilstaan en hij kijkt om zich heen. En hij doet alsof het de normaalste zaak van de wereld was, zo'n doelpunt. Nou, dat was het niet. Er ligt een Duitser nu op de grond met heel veel pijn. Dat geeft ons de gelegenheid om nog een keer te genieten op het scherm voor ons van de goals. En deze goal kunnen we nog wel 100.000. Deze goal zal de wereld overgaan, zo mooi is hij. Van Bommel op Gakpo en ook hoe hij het afmaakt, hoe hij die bal pakt. Het is allemaal schitterend, het is allemaal prachtig. En zo is het gelukkig maar 1-1, want de nederlaag had Nederland inderdaad niet verdiend vanavond. Het Nederland had zelfs meer verdiend dan een gelijkspel, denk ik. Maar goed, we doen het ermee met dit hoogtepunt in de extra tijd van de wedstrijd. Op de valreep, de gelijkmaker, terwijl er nu nog heel veel ruzie is op het veld. Omdat Gakpo toch wel vol de noppen zet op de enkels van zijn tegenstander. En Gravenberch zegt tegen de scheidsrechter, ja, let je ook nog even op de klok. Want we willen graag nog even winnen. Nou, daar is bijna geen tijd meer voor. Ik denk dat het snel gaat gebeuren. Het eindsignaal van de scheidsrechter die zijn handen vol heeft gehad vanavond met deze wedstrijd. Want het is een Nederland-Duitsland geweest om van te smullen in allerlei opzichten. En Klopp baalt natuurlijk net als alle Duitsers. En voor het eerst zien we hem chagrijnig en voor het eerst zien we hem bokkig. Klopt, naar de gelijkmaker. Kan Nederland nog gaan voor de overwinning? Kan Nederland nog gaan voor het volle pot? Want er zijn 4 minuten verstreken aan extra tijd. Maar het mag van de scheidsrechter nog even door. Van Dijk kopt. Het zou helemaal wat zijn als deze wedstrijd ook nog gewonnen wordt. Dan moet dat nu gaan gebeuren. In de laatste, denk ik, aanval van de wedstrijd. Via een ingooi van Bommel.
1: Ruben van Bommel. Gooit hem naar Joey Veerman. Moet nu die voorzet komen. Die bal die draait in. En daar komt nog een kans. Oh. En die kopbal gaat naast. Dat was wat geweest, zeg. Dit was de kans. Was het Guus Stil?
0: Ja, maar als hij hem laat lopen, was het Cody Gakpo geweest.
1: Ongelooflijk, zeg. Dit had hem gewoon moeten zijn nog. In de allerlaatste seconden van deze wedstrijd. Maar Guus Stil komt naast. En zo gaat het hier eindigen in 1-1. Maar wat hebben we genoten van deze wedstrijd. Wat hebben we genoten van... dit nieuwe Oranje onder leiding van Xavi. Het is een elftal bestaande uit spelers die we kenden. Maar het is toch echt een ander elftal geworden. Eén die speelde met veel bezieling. Die de Duitsers op de pijnbank hebben gelegd. Dat heeft geleid tot slechts een punt. Maar wel een punt om te koesteren. Met name dankzij die fantastische laatste goal. 1-1. En nu door naar de volgende wedstrijd in Belgrado tegen Servië.
2: Dank Jeroen Els of Jeroen Guter voor jullie verslag vanuit de Johan Cruijff Arena. Wat een wedstrijd was dit, Edwiges. En wat een ontknoping zo aan het eind.
3: Ja, het was een hele goede wedstrijd, hè, van het Nederlandse elftal. Uiteindelijk ook wel verdiend een 1-1 die we hebben gemaakt. Maar we waren beter, dus eigenlijk hadden we ook kunnen winnen.
2: Het eindigt in 1-1. We gaan zo dadelijk uitgebreid terugblikken.
4: NPO Radio 1.
2: Nu eerst het NOS Journaal. Kirsten Klomp.
5: Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50% te zien, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu91.
6: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
5: En daardoor vallen nog meer mensen uit. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Ze zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. Studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gewonnen, voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft het vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
7: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
19: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen.
2: We zijn er nog een minuutje of 10 om terug te blikken op die memorabele wedstrijd tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff Arena. 1-1 werd het, want ja, memorabel was het eigenlijk wel, denk ik, Edwiris.
3: Ja, zeker. Het was een harde wedstrijd, veel overtredingen. Maar heel veel gezien, een paar afgekeurde goals. Hè. Misschien wel ten onrechte voor ons. Maar Nederland was heel goed, vond ik.
2: Ja, Nederland was heel goed. Zullen we even luisteren naar die 1-1?
1: Van Bommel zit daar heel goed tussen. Schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar. Dumfries is dit hem. Oh! Dit is hem. Ah, oh, wat een goal. Wat een goal van Oranje.
2: Dat was al het hoogtepunt. Het was loon naar werken voor Oranje. Wat vond je mooier? De voorzet van Van Bommel of het afmaken van Gakpo?
3: Dat is een moeilijke vraag, hoor, want Van Bommel doet echt alles goed. Weer het hoge druk zetten van Nederland. Hè. Dus balverovering op de helft van Duitsland. Hij dribbelt naar voren en buitenkant rechts geeft hij een voorzet op maat. En ja. Gakpo neemt hem een volley. Ja, hij doet ook alles perfect. Dit is gewoon de perfecte goal.
2: Ja, de perfecte goal op het perfecte moment misschien wel. Hè, want net als je denkt van ja, ze spelen zo goed. Maar ja, je staat toch toch met lege handen, dan is dit toch wat je nodig hebt.
3: Ja, ik denk dat iedereen nu ook wel een goed gevoel heeft bij het Nederlands elftal. Dat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld. En we zeiden het al voor de wedstrijd. Hè. Je wil een aantal dingen terugzien. Een nieuw Nederlands elftal, nieuwe energie. Dat hebben we allemaal gezien. Hoge druk zetten, heel veel balveroveringen. Heel veel doelpogingen, heel veel corners. Allemaal in ons voordeel. Meer balbezit. Eigenlijk hadden we de wedstrijd moeten winnen. Dus
2: de cornerverhouding was niet normaal, toch? 12-1?
3: 12-1, dus dat zegt natuurlijk heel veel. Hè? En ook heel veel doelpogingen. En nogmaals, 2 afgekeurde goals. Ja. Want ook bij de 2e afgekeurde goal had je misschien iets langer moeten wachten. Want dat was een klutsmoment. Hè? En de scheidsrechter floot al. En uiteindelijk komt die bal bij Meerdink en die schiet hem erin. Dus dat was jammer.
2: Nou noemen we daar gelijk ook de namen van de 2 debutanten. Max Meerdink en Ruben van Bommel. Die eigenlijk moeiteloos leken in te stromen in dit oranje.
3: Ja, zeker Meerdink viel goed in. Een aantal goede kansen gekregen. Ook eentje die net niet binnen kon tikken. Een goede actie van Dumfries voorzet. Een hele harde voorzet wel. Die kon hij net niet binnenglijden. Maar hij was aanspeelbaar. Hij was goed, deed goed mee in het spel. Dus een goed debuut voor hem.
2: Ja, mooi debuut inderdaad voor hem. Andere spelers om eruit te pikken. Nou, pakken we Joey Veerman erbij. Die loste Timber af. Joey Veerman veel over gezegd natuurlijk. Hij wilde niet meer spelen onder Koeman. Nu weer terug. Hoe deed hij het?
3: Ja, redelijk. Een paar keer wel dat hij sneller moest handelen aan de bal. Eén keer verloor hij de bal op het middenveld. En een andere keer gaf hij een iets te volle risicopaas door de as. Maar over het algemeen was het gewoon prima wat hij ook deed. Ja. Ik vond Summerville ook heel goed spelen. Heel dynamisch. Die zwief een beetje over het hele veld. Daar had Duitsland moeite mee. Al met al was het gewoon een complete wedstrijd, vond ik hoor.
2: Ja, Summerville, Reinders, allebei actief in Saoedi-Arabië. Hè? We hebben het erover gehad, ook op de persconferentie. Xavi zei, ja, je moet niet kijken naar de competitie, je moet naar de speler kijken. Het lijkt ze geen slecht te doen.
3: Nee, helemaal niet. Ik heb daar niet iets van gemerkt. Dus dat zag er gewoon heel goed uit. Ik denk ook dat die competitie inderdaad groeiende is. Ik kijk ook niet eerlijk gezegd naar die wedstrijden hoor. Maar je ziet hoeveel topspelers daar spelen. Ja. Dus zo slecht kan het nou ook weer niet zijn.
2: Ja, het is niet meer zo dat je daar naartoe gaat om maar een beetje af te bouwen.
3: Nee, tegenwoordig halen ze al vroeg hè, goede spelers. Ook omdat het WK natuurlijk eraan komt. Het is natuurlijk allemaal strategisch dat ze dat doen.
2: Ja.
3: Maar in ieder geval, ja, ze speelden goed alle 2.
2: Het was deze Nederland-Duitsland een intense wedstrijd. Dat merkte je aan alles. Ze zaten er allemaal vol op. Er werden kaarten gepakt. En er was ook regelmatig een beetje ongezellig in het veld. Hè?
3: Ja, nee, zeker een aantal overtredingen die iets te hard waren aan beide kanten. Maar je zag vooral dat er irritatie was. Hè, ook bij de tegengoal of de goal van Duitsland. Wat niet echt met fair play iets te maken had. Ze gingen gewoon door en Brobbie lag op de grond. En de tweede helft was het eigenlijk precies hetzelfde. Ja, harde overtredingen.
2: Is het ook wel een beetje omdat je hier met 2 ploegen te maken hebt... die allebei een nieuwe bondscoach hebben? Ja, die willen toch allemaal natuurlijk zich van hun beste kant laten zien, die spelers.
3: Ja, zeker. En beide speelwijzes is vol intensiteit, vol gas naar voren, hoge druk. Dus ja, dan kom je vaak in duel, omdat je dat echt 100% doet. Af en toe ziet het er iets te wild uit. Maar dat hoort inderdaad bij beide ploegen ook.
2: Ja, we hadden het al eerder over de hand van Xavi. Als je nou iets moet noemen, wat heeft hij dit oranje gebracht?
3: Nou, ik denk een nieuwe energie in het druk zetten. Daar ben ik eigenlijk het meest van onder de indruk. Zo in een korte tijd dat we hoog verdedigen. Maar we hebben ook hogere ballen veroverd tegen Duitsland.
2: Ja.
3: Dat wat gewoon een wereldploeg
2: topland.
3: Heeft. Een topland. Dat we dat goed kunnen. En ook aan de bal hebben we leuke dingen gezien. Maar ja, dat viel me wel echt op. Het verschil ook dan direct natuurlijk met het WK. Het verdedigen. Dat we achter gaan lopen. Of dat we de tegenstander eigenlijk de bal mee geven. En nu namen wij het initiatief in het verdedigen. Door hoog druk te geven. Dus dat is zeer knap dat hij dat voor elkaar heeft gekregen.
2: Waarbij je ook heel nadrukkelijk naar de flankspelers keek.
3: Ja, want die zetten goed druk met Summerville en Gakpo. Die gingen vooruit druk zetten. En wat ik al zei in het begin, dan lieten ze de back van de tegenstander van Duitsland lieten ze vrij. En als die bal dan aan de zijkant ging, dan klapte Dumfries of Van Defender op. Onze backs. Ja, en daardoor moesten ze eigenlijk een lange bal spelen. Maar die wonnen we ook vaak.
2: Laten we even luisteren naar de aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk.
20: Ja, ik zou je bijna feliciteren, maar dat hoort misschien niet bij een gelijkspel. Het was op z'n Duits, dat gelijkspel al. En bijna de overwinning ook nog.
21: Ja, op z'n Duits dat hem zo maken.
20: Dat bedoel ik.
21: Ja. Ja, dat wel. Ik denk dat we minimaal een punt verdienen vanavond. Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
20: Dat druk zetten valt wel op, hè? Is dat een van de aandachtspunten geweest? Is dat wat deze week heel veel langs is gekomen?
21: Ja, zeker. Ik denk dat wij natuurlijk de bal willen hebben. En dan daar hoort druk zetten natuurlijk heel erg bij. En,
20: bal willen hebben en hem snel terug willen veroveren, want dat zag je de eerste helft.
21: Dat is inderdaad zeker, ja. En, de bal kan je verliezen natuurlijk. We maken allemaal soms foutjes, maar het gaat om de reactie. En ik denk dat wat ik zeg, met Vlaag ging het heel goed. Sommige momenten wat minder, maar goed, je speelt ook tegen een ploeg die gewoon heel veel kwaliteit heeft. En, uiteindelijk denk ik wel een steady wedstrijd.
20: Het is ook een bewogen avond in een aantal momenten. Dat begint al met de 1-0 die jij maakt en die af wordt gekeurd. En daarna ook nog dat tegendoelpunt en ook nog een doelpunt dat af wordt gekeurd. Wat maak jij daarvan?
21: Nou, die eerste vond ik wel heel makkelijk afgekeurd. Want volgens mij deed Brian helemaal niks. Stond er, maar deed niks. En uiteindelijk hun goal. Ja, hun gaan eerst volgens mij draaien ze terug. En dan gaan ze alsnog weer verder. Dus ja, wij vinden dat die bal uit moet. Maar goed, gaat niet uit. En,
20: ook onoplettend uiteindelijk, want ze mogen natuurlijk doorgaan.
21: Ja, ja, uiteindelijk ongelukkig natuurlijk door een goede blok van JP valt hij precies goed. En inderdaad het laatste waarbij die goal, waarbij veel snel gefloten waarschijnlijk. En dat de VAR er niks aan kan doen meer. Maar goed, uiteindelijk pakken we een punt. En dan gaan we weer hard werken en trainen op het trainingsveld. Zorgen dat we de volgende wedstrijd 3 punten gaan pakken.
2: Ja, dat zei Virgil van Dijk dus over die prestatie van Oranje. Hij zegt, we pakken een punt. Maar wat ik ook zag, mensen die een staande ovatie gaven aan Oranje. Denk je dat de harten weer verwarmd zijn door deze nieuwe ploeg?
3: Zeker. Dit zegt alles. De mensen willen dit graag zien. Hè? Een energieke ploeg in het druk zetten. En dan kan het af en toe misgaan. Maar of gelijk spelen of niet winnen. Maar dit is wat we willen zien.
2: Ja.
3: En dit moeten we dan eigenlijk ook doorzetten. Direct tegen Servië. Dat is de volgende opdracht. Want tegen Duitsland is dat makkelijk. Hè? Ben je gemotiveerd. Maar tegen Servië en Griekenland ben je helemaal beter. En dan moet het opnieuw deze energie.
2: Ja, moet het herhaald worden? Hoeveel kracht heeft dit gekost, denk je, van de selectie?
3: Heel veel, want Duitsland heeft dan ook een hoge intensiteit. Speelde af en toe ook wel doorheen. Hè. Dat is niet zo erg. Maar ja, ze hebben genoeg tijd om het nu te herstellen.
2: Prima. Dankjewel, Hedwiges, voor jouw analyse bij deze wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. De eerste wedstrijd van Oranje dus onder Xavi. Het was er eentje om niet snel te vergeten.
1: Spel gaat verder, spel gaat verder. Scheidsrechter heeft gekeken en dan hier bijna de goal. Toch de goal, ook dat nog. Een doelpunt gemaakt door Duitsland. Felix Nmecha maakt er 1-0 van. Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Oh! Dit is hem! Oh, wat een goal! Wat een goal van Oranje! Het is Cody Gakpo die hem maakt, niet Dumfries bij de tweede paal.
2: Ja, dat was de wedstrijd van vanavond. Zondag speelt Oranje opnieuw. Dan is het Servië uit. Hier gaat Met het oog op morgen verder met Lucella Carrasso. Onder andere met Hollywood-acteur Jorik van Wageningen. Tot morgen.
0: NPO Radio 1.
6: Podcast.
22: En ze zien ons ook zitten.
23: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
24: Dus wen er maar aan die ganzen.
23: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
24: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
23: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
24: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
23: Polderen in ganzenland.
22: Dat zeg in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, goed spreekwoord.
23: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: NPO Radio 1.
9: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in een debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en er is weinig ruimte om flexibel te werken. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Zij zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. Studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. Oranje maakte een sterke indruk tijdens de eerste interland onder bondscoach Xavi. Al kwamen de Duitsers na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud, minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen is het eerst fris, maar uiteindelijk wel een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
10: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
12: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan Huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De nieuwe Duitse voetbalbondscoach heeft de teugels aangetrokken. Zijn spelers mogen niet langer hun eigen kapper in het hotel laten komen als ze Interland spelen. Oh, gaan we weer terug naar de matjes en snorretijd van Rudi Völler en Lothar Matthäus? Goedenavond, welkom bij het Oog. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is zo te gast. Want samen met politie en inlichtingendiensten waarschuwt zij voor de toegenomen risico's op cybercriminaliteit vanwege AI. En acteur Jorik van Wageningen heeft Hollywood zo'n beetje achter zich gelaten, maar hij speelt nog wel in de Nederlandse film Downtown. Deze film over de homoscene in de jaren 80 in Amsterdam gaat morgen in première op het Nederlands Filmfestival. En Jorik van Wageningen is straks hier. Ook psychoanalyticus Frans Schalkwijk is de gast. Hij is gefascineerd door narcisme. Ziet al 40 jaar lang narcisten in zijn praktijk. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt, en dat is onterecht, vindt hij. Den Haag vandaag tenslotte gaat over minister Van Wil, die zich moest uitputten in excuses vanavond. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 24 september.
2: Het zijn rivalen op het wereldtoneel, maar van de buitenkant ziet het er niet zo uit.
4: President Xi en ik hebben forged a friendship. A truly great friendship, actually.
2: De Chinese president kreeg een rondleiding van Trump langs de ballroom in aanbouw en het helikopterplatform dat net klaar was.
4: And as President Xi has already seen, a lot has changed since he was last here.
2: Het bezoek van Xi is niet onomstreden. Rond het Witte Huis waren er ook protesten van Tibetanen. En ook de Oeigoeren, een minderheid van overwegend moslims, die in China worden vervolgd.
5: Arresting millions of Oeigoers and Kazakh and other people and put them into concentration camps.
2: Zo'n 400 kilometer verderop werd ook gedemonstreerd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En terwijl Netanyahu zich klaarmaakte voor zijn speech voor de Verenigde Naties, liepen veel diplomaten uit protest weg. In eigen land is er ophef over de gluurbril van Meta, waarmee je anderen ongezien kan filmen.
6: We zien nu al dat er online echt duizenden video's zijn van vrouwen die worden gefilmd, bijvoorbeeld in wc-hokjes of in sauna's.
2: In principe mag je in de openbare ruimte filmen, maar die beelden niet delen. Dat is nu al bij wet geregeld. Alleen de Tweede Kamer wil dat het nog explicieter wordt gemaakt.
7: De onrust in Nederland is ongelooflijk groot. De onrust daarover hier in de Kamer is ongelooflijk groot.
2: Is dat bij de hele Tweede Kamer? Nee, de VVD denkt er namelijk genuanceerder over.
8: Dat elke technologische toepassing of elke technologische uitvinding heeft voor- en nadelen.
2: Opnieuw is een patiënt overleden die besmet was met het West Nile-virus, de vijfde. Toch maken ze zich bij het RIVM niet al te veel zorgen.
9: De werkelijkheid is dat er enige duizenden mensen besmet zijn die helemaal geen klachten hebben en die heb je niet in beeld.
2: Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen gevaar. Die kunnen zich maar beter tegen muggenbeten beschermen.
9: Bedekkende kleding dragen, lange mouwen, lange broek moet je aan denken. Muggenwerende middelen, het bekende DEET. Je zou ook onder een muskietennet of een klamboek kunnen slapen.
2: Vogels en paarden lopen meer gevaar om te overlijden.
10: Want dat West Nile-virus veroorzaakt een ontstekingsreactie in de hersenen, de hersenvliezen.
2: Voetbalmen in het Nederland keken reikhalzend uit naar de eerste wedstrijd van Xavi, de nieuwe bondscoach. Oranje speelde uiteindelijk 1-1 gelijk tegen Duitsland met een late prachtgoal van Gakpo.
11: Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar, Dumfries is dit daar, dit is hem! Ah, wat een goal! Wat een goal van Oranje!
12: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Het is Cody Gakpo die je maakt.
2: En aan de krant van morgen, Ewout de Jong.
13: In de Noordzee doen tong en schol het weer uitstekend, dankzij de sanering van de vissersvloot. Dat is de opening van Trouw. In 2014 gingen de Nederlandse vissers massaal over op pulsvissen, waarbij vis met stroomstootjes het net in wordt gejaagd. Maar in 2021 werd die techniek door Brussel verboden. Daardoor wordt er al een paar jaar veel minder gevangen dan toegestaan, waardoor de vispopulaties flink zijn toegenomen.
2: Vanwege de hoge brandstofprijzen konden de vissers niet terug naar de boomkorvisserij, waarbij ze met zware kettingen over de zeebodem slepen. Daarna werden meer dan 100 kotters gesloopt, waardoor tong en schol de nodige rust kregen. En daardoor gaat het inmiddels zo goed met de vis dat de kotters de toegestane hoeveelheid vis bij lange na niet meer gevangen krijgen.
13: Omroep Ongehoord Nederland heeft het zelfs verbruikt bij de radicaal-rechtse flank in de Tweede Kamer. Dat bleek bij het debat over het intrekken van de licentie van ON, waar de Volkskrant over schrijft. Het uitzenden en van opvallend positief commentaar voorzien van een toespraak van Hitler was de druppel. Ook voor partijen die het bestaan van een omroep met een uiterst rechtsgeluid in principe toejuichen.
2: Martin Bosma van de PVV zegt dat hij walgt van Ongehoord Nederland. Annabel Nanninga van Ja 21 spreekt van wanbeleid, geklooi en gepruts. Mona Keizer houdt het bij bagger. Alleen FVD-kamerlid en medeoprichter van ON Pepijn van Houwelingen schaart zich nog achter de omroep. Al moet zelfs hij erkennen dat er dingen verkeerd zijn gegaan.
13: Het AD schrijft over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. Maar ook over mevrouw Xi Peng Lijuan. Zij was vroeger veel bekender dan haar man. In China is ze vooral bekend als zangeres en stijlicoon. Toen Xi in 2012 leider van de Communistische Partij werd, werden daar dan ook wel grappen over gemaakt. Wie is Xi, was de vraag. De antwoord, de man van Peng Lijuan.
2: Peng was in de jaren 80 en 90 niet weg te slaan van de Chinese staats-TV, waar ze klassieke volksliederen zong. In 1986 ontmoette ze Xi Jinping, die toen nog vrij onbekend loco-burgemeester was van een havenstad. Een jaar later trouwden ze en Peng zingt tegenwoordig niet meer zoveel. Maar misschien dat ze in Amerika nog voor een verrassing zorgt. Dat is wel eens eerder gebeurd bij een staatsbezoek aan Australië.
13: En Mark van Bommel, senior dus, is voor zijn debuut als bondscoach van België bijna ontgroend. Er is althans een poging gedaan waar de Telegraaf over schrijft. Morgen zit hij voor het eerst in de dugout als de Rode Duivels in de Nations League tegen Italië spelen. Een Belgische journalist probeerde hem de opstelling te ontfutselen. Coach, het is traditie dat de bondscoach van België zijn basiself geeft op de laatste persconferentie. En wat wordt de uwe? Maar nee, Van Bommel trapte er niet in.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: never get back what I lost, check. I'll never get back what I lost, check. I'll never get back what I lost, check. Lost Track. Drie zussen uit Los Angeles. Heem. De Tweede Kamer beslist vanavond over het lot van minister Van Weel van Justitie. Van Weel zou de Kamer verkeerd hebben ingelicht over de hoeveelheid aangiftes die de politie op de plank laat liggen. En dat nemen verschillende partijen hoog op. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: En kennelijk heel hoog, want hij is zijn politieke leven dus niet zeker.
1: Nee, dat ligt in de waagschaal omdat hij een rapport van de Rekenkamer over die aangiftes, waar je het net over had, wel heel klein probeerde te maken. En daarbij uitspraken deed die achteraf gezien wel heel kort door de bocht gingen. Dat rapport ging over dus die aangiftes die op de plank bleven liggen. Dat zijn er 10.000 volgens die Rekenkamer. Maar, zei Van Weel eerder in een debat, dat gaf een vertekend beeld, dat rapport. Want het zou grotendeels gaan om meldingen, geen aangifte. Zaken waarbij mensen wel aangifte deden, maar dan vooral voor de verzekering. Dus niet al te zwaar. En zaken waar de politie überhaupt niks mee kon, want er waren geen sporen, getuigen of aanwijzingen. Kortom, het viel allemaal wel mee. Dat zei Van Weel eerder in de Kamer. En dat schoot de Algemene Rekenkamer, degene die dat rapport hadden opgesteld, echt in het verkeerde keelgat. En deze week gaf de president van die Rekenkamer bij Duizendberg op Radio 1 aan dat hij zich daar absoluut niet in kon vinden.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Weel haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van, ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
1: Zo, en dat waren stevige woorden van de president van de Algemene Rekenkamer. Zo zien we dat niet vaak en zo horen we dat niet vaak. Halve waarheden, halve feiten, klein maken, bagatelliseren van een onderzoek. Ja, daar had Van Weel niet van terug.
0: Nee, en de Tweede Kamer dus boos.
1: Ja, zeker. Nee, het niet informeren van de Kamer, ja, dat is een doodzonde, luidt dan het cliché. Want zonder juiste informatie kan de Kamer zijn werk niet doen. Kunnen ze niet controleren of die minister zijn werk überhaupt wel goed doet. En dus kon je dat, die woede vandaag ook in de Kamer wel voelen bij een groot deel van de oppositie.
3: Klopt het nu wel of niet wat de minister op 23 juni zei tegen de Kamer? Of klopt het wel wat de Algemene Rekenkamer aangeeft en erkent de minister daarmee dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
4: En voorzitter, ik sta regelmatig tegenover deze minister en steeds vaker zie ik hetzelfde patroon.
5: En voorzitter, het is niet voor het eerst dat er een discussie ontstaat over de manier waarop deze minister gevoelige informatie presenteert.
6: Want als de minister namelijk de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, wordt de basis om met deze minister verder te gaan op zijn best erg dun.
1: Ja, je hoort het, ze waren echt ontstemd en ze hadden een hoop vragen voor die minister, maar sommigen die wilden het antwoord niet eens afwachten. De motie van wantrouwen was al geschreven en lag al op het kopieerapparaat en die zal vanavond ook ingediend worden.
0: Heeft hij wel steun nog van zijn eigen partij en van de rest van de coalitie?
1: Ja, zeker van de VVD, die ook allemaal die ook zegt dat het niet fraai is, maar dat het nooit de bedoeling is geweest van de minister. Zij accepteren zijn uitleg dat het ging om verschillende methoden om te kijken naar die cijfers en dat de Rekenkamer en het ministerie daar samen niet goed zijn uitgekomen. Ook het CDA accepteert die uitleg en vindt dat het wel beter moet. D66 hield zich wat meer op de vlakte, maar die zullen de minister ook steunen. Alleen, ja, we zitten met een minderheidskabinet. En nu doet zich voor wat we eigenlijk vooraf gezegd hebben toen het minderheidskabinet op tafel kwam. Een minister is zijn leven niet zeker als hij in de problemen komt, want steun van de coalitie leidt slechts tot 66 zetels. En dus heb je ook oppositiekamerleden nodig om je overeind te houden. Nou, dit is de eerste keer dat die theorie in praktijk gaat worden gebracht.
0: En hoe probeert Van Weel hen weer naar zijn kant te krijgen?
1: Nou, die voelde de stemming echt wel haarfijn aan, hoor. Vanaf het allereerste moment had hij door dat hij vooral deemoedig moest zijn en niet moest proberen om zich eruit te bluffen.
7: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer Moeite moeten stoppen in het proberen om elkaar standpunten beter te begrijpen en te komen tot een geharmoniseerd beeld. Dat is niet gelukt en dat spijt me. En het tweede, voorzitter, wat me spijt, is dat ik met mijn nuancering uiteindelijk de indruk heb gewekt alsof ik het hele rapport van de ARK in twijfel trek of bagatelliseer. Dat heeft u niet alleen in grote getale gezegd vandaag. Dat heeft ook de Rekenkamer eigenlijk in zoveel woorden gezegd. Dat is zeker niet mijn bedoeling geweest. Wat ik heb gewild was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden, ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien als we daar iets mee kunnen. Helaas heb ik daarmee wel dit onbedoelde effect gecreëerd. En ik bied daarvoor dus ook mijn excuses aan.
1: Ja, en even later zei hij ook nog, dit is mijn mea culpa. Nou, een mea culpa is wellicht het enige waar de Kamer op zit te wachten.
8: En zal het voor de Rekenkamer trouwens ook voldoende zijn? Want Pieter Duisenberg van zijn partij trouwens, de VVD... Ja. En ik bedoel, nu is hij neutraal bij de Rekenkamer. Maar
1: zeker, ja.
8: Die was dus ook niet blij. Is de Rekenkamer nu, denk je, wel oké hiermee?
1: Ja, daar probeerden we achter te komen. Van Wil stuurde een brief aan de Kamer met de uitleg waarom hij het een had gezegd en waarom de Rekenkamer dat vervolgens tegensprak, maar waarom dat niet met elkaar in tegenspraak hoefde te zijn. Dus wij contact zoeken met de Rekenkamer. Dat is niet gelukt. En ze willen ook verder niet reageren. Want ze zeggen, ja, we willen geen lucht in deze discussie blazen. Nou moeten bij dit soort debatten altijd heel vaak stukken naar de Kamer. Tijdlijnen, allerlei zaken achter de schermen krijg je dan te weten. En uit die stukken kun je opmaken dat ze wellicht toch wel behoorlijk in hun maag zitten met de impact van de woorden eerder deze week. Want we zien dat een lid van het college van de Rekenkamer, oftewel de top van de Rekenkamer, blijkbaar met Van Wil heeft geappt. Dat ze dit niet opgezocht hebben, die verdere media-aandacht in de rest van de week. En dat ze ook geen verdere media-optredens willen doen verder. Dus toch een beetje het gevoel dat ze zelf wellicht wat geschrokken zijn van de impact die de woorden van president Duisenberg hebben gehad.
8: En jij zei net al, die motie van wantrouwen wordt hoe dan ook ingediend. Of die is misschien al ingediend. Maar gaat die nu meerderheid halen, denk je? Of is het hier met deze excuses verder gered voor Van Wil?
1: Normaal gesproken zou je in de politiek zeggen, er wordt een hoepel neergezet en dan moet de minister dan doorheen springen. Nou, we merkten dat bij Pro en bij 50PLUS die hoepel die excuses was. Maak die excuses, ga door het stof. En dan is er wellicht nog iets aan te doen. En ja, dan raad je het al. Dat is ook exact wat er gebeurde.
6: Daarom willen wij vandaag een minister die verantwoordelijkheid neemt en zegt, dat had ik gewoon niet zo moeten doen.
9: De minister.
7: Voorzitter, maar ik trek me dat aan. Ik noemde net de 18 meldingen in mensenhandel. We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers van mensenhandel om aangifte te doen. Dus waarschijnlijk zijn het meldingen geweest van derden of van een politieagent die daar misstanden heeft gemaakt. En dat dat dan niet leidt tot een strafzaak of tot een vervolging, dat is pijnlijk. En dat geldt voor elk van deze zaken. En ja, als u dat zo zegt, dan had ik meer de nadruk op die pijn moeten leggen dan op het nuanceren van de 7000. Dat trek ik me dan bij deze zo aan.
9: Maar maak nou ook gewoon een persoonlijk excuus wat politiemensen dagelijks doen als ze een fout maken. Zeg nou gewoon, jongens, dit had ik gewoon niet zo moeten doen.
7: Dank. En bij deze, dit had ik niet zo moeten doen. Want anders hadden we nooit deze discussie gehad. En dan hadden we kunnen focussen op het oplossen van de problemen in plaats van het steggelen over de problemen. Dus mijn excuses. En ik had dit niet zo moeten doen.
1: Ja, dat waren Mutluwer die de vragen stelde van Pro en Jan Struijs van 50PLUS. Pro heb je nodig voor steun van een motie van wantrouwen. Die wilde demoed zien. Die demoed is er gekomen en nu gaan ze kijken of ze gaan besluiten wat ze met die motie van wantrouwen aan moeten. Maar dat is nu nog gaande.
8: Dankjewel Lars voor dit moment. De politie, inlichtingendiensten en het Openbaar Ministerie doen gezamenlijk de oproep de cybersecurity in Nederland te verbeteren. Handelen is nu noodzakelijk, stellen ze. Want door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie hoef je geen goede hacker te zijn om gaten in systemen te vinden. Daarover praat ik met Esther van Beurden. Ze is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De oproep komt ook van hen. Goedenavond.
10: Goedenavond.
8: En nu wordt er al jaren gesproken over de dreiging van AI en de laatste tijd natuurlijk steeds meer. Wat is de reden dat jullie op dit moment met die gezamenlijke waarschuwing komen?
10: Nou ja, wat we eigenlijk zien, hè, en dat hebben we ook gepubliceerd in de afgelopen cybersecurity beelden die we jaarlijks publiceren, is dat eigenlijk al die jaren al de kloof tussen de weerbaarheid en de dreiging toeneemt. Dus we doen veel aan de weerbaarheid, maar de dreiging gaat eigenlijk steeds sneller. En nu met deze agentic AI zien we dat er een enorme versnelling op ons afkomt. Dus met die AI die nu steeds sneller ontwikkeld wordt, zien we dat die in staat is om heel geavanceerd kwetsbaarheden op te sporen. Dus ze vinden er veel meer en vervolgens ook geautomatiseerd die uit te nutten. En we maken ons echt grote zorgen over. We stonden al 3-0 achter eigenlijk. En met deze nieuwe ontwikkeling, deze versnelling, maken we ons grote zorgen over wat dat met de digitale weerbaarheid doet.
8: Want wat zien jullie gebeuren in praktijk?
10: Nou, wij zijn nu, eigenlijk zagen we vorig jaar in het Cybersecurity Beeld Nederland onder andere weer dat we dachten, nou, over een paar jaar dan gaan dit soort AI-modellen die gaan echt iets betekenen. Maar nu zien we eigenlijk dat veel sneller dan we dachten op dit moment al aanvallen worden uitgevoerd door statelijke actoren, maar ook door criminelen waarin gebruik gemaakt wordt van dit type artificiële intelligentie.
8: En statelijke actoren, bedoelt u een land mee, bijvoorbeeld Rusland of Iran?
10: Zeker, ja. Ja, we zien het vanuit China hebben we het gezien. En vanuit Rusland zijn er ook voorbeelden. Waar ze in Oekraïne, dat heeft Google onder andere aangetoond, hebben gewerkt met AI. Ze hebben daar eerst een systeem geïnfecteerd met malware, zoals we dat dan zeggen. En die malware die maakt dan dat je in dat netwerk kan kijken. En met de connectie die er dan is tussen die malware en de AI-modellen, kan eigenlijk die malware vragen stellen aan die AI. Van, hey, ik zie hier dit, dit en dit in dit netwerk. Kan je me helpen om hier een gerichte aanval uit te voeren? En dat is echt een type van geavanceerdheid wat we echt niet eerder hebben gezien. En dat maakt het heel kwetsbaar.
8: En hacken kan dus sneller gaan, hè, door al die ontwikkelingen. Maar verwacht u dat ook meer mensen gaan hacken door die ontwikkelingen?
10: Nou, het wordt in elk geval voor een veel grotere groep mensen inderdaad eenvoudiger. Want met deze AI, die ook niet per se de meest geavanceerde modellen hoeven te zijn, maar ook eenvoudiger nu al op de markt beschikbare modellen, kunnen ook criminelen veel geavanceerdere hacks of aanvallen uitvoeren dan eerst. Dus daar hoef je niet meer een hele geavanceerde statelijke actor voor te zijn. Dus ook daarin zit onze zorg dat we ook in dat opzicht een toename zullen zien van, zoals wij dat dan zeggen, actoren die dit type van aanvallen kunnen uitvoeren.
8: Ja, en kan dat dan ook, en ik ben een enorme leek, hè, maar kan dat dan ook via ChatGPT in gang worden gezet? Of is het nog niet zover?
10: Nou, er zijn wel al modellen ook beschikbaar waarmee dat kan. Maar we zien dat eigenlijk, je hoeft nu niet die frontiermodellen te hebben, maar we zien eigenlijk dat die geavanceerde modellen eigenlijk steeds sneller beschikbaar komen. Dus misschien lukt het nu nog niet met de huis, tuin en keukenversie van ChatGPT, maar het zit er echt niet ver vanaf. En wat we merken is dat we eigenlijk steeds die ontwikkeling en hoe snel dat gaat, toch onderschatten met z'n allen.
8: En wie moet er dan nu in actie komen, wat jullie betreft?
10: Nou, we hebben echt vandaag dat statement uitgebracht, vooral gericht op bestuurders van grote bedrijven, van organisaties en ook van de overheid zelf. Om echt te zorgen dat die cybersecurity met deze nieuwe ontwikkeling de prioriteit krijgt die het moet hebben. Want we geloven best wel dat veel van de technische experts in bedrijven en organisaties hier scherp op zijn gebracht. Vooral gericht op bestuurders van grote bedrijven, van organisaties en ook van de overheid zelf. Om echt te zorgen dat die cybersecurity met deze nieuwe ontwikkeling de prioriteit krijgt die het moet hebben.

0: eerste e-mail is dit een link waar ik op kan klikken. Dus daar is het op gericht. En zorg nou dat die, dat vragen we echt van die bestuurders. Zorg nou dat je in die organisatie echt die bewustwording omhoog brengt. En zorg ook dat die risico's die je loopt, dat die echt van jou zijn. Dat dwingen we ook af met de cyberbeveiligingswet, die half augustus van kracht is gegaan. Daar hebben we en de normen duidelijk neergelegd voor kritieke entiteiten in Nederland. En daar hebben we ook gezorgd dat bestuurders ook die verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. En met deze ontwikkeling dus nogmaals een extra oproep om echt nu te gaan handelen.
1: En begin deze week werden de AIVD en de MIVD, die ook deze oproep doen, op de vingers getikt door de toezichthouder voor het slordig omgaan met AI-systemen. Dat ging niet zozeer om cybersecurity, maar wel om zorgvuldigheid van die systemen. Toen vroeg ik me toch af, hebben al deze organisatie die nu die oproep doen de boel zelf eigenlijk ook wel op orde?
0: Nou, ik denk dat het inzetten van AI, hè, met alle snelle ontwikkelingen, en daar hoort dan ook bij dat je nog niet precies weet wat het kan en wat het doet, dat we daar ongelooflijk voorzichtig mee moeten zijn. Dat we dat heel goed moeten afwegen. En tegelijkertijd is AI aan de verdedigende kant ook een hele grote kans. En ook een kans die we niet kunnen missen, omdat anders de aanvallers enorm in het voordeel zijn. Dus dat is echt een ongelooflijk moeilijke afweging die we steeds moeten maken. En waar we ook duidelijke kaders bij nodig hebben.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben al deze organisaties het zelf goed op orde?
0: Nee, en dat zeggen we ook in ons statement. Dat is ook gericht aan de overheid.
1: Dus jullie roepen jezelf ook op eigenlijk?
0: Ja, zeker. En dat is ook zeker waar. En ook de CIO Rijk ondertekent mee. Omdat we echt gezien hebben dat deze ontwikkeling echt meer vraagt. En ook de afgelopen tijd zijn er bij verschillende overheidsorganisaties cyberincidenten geweest. Ook bij grote bedrijven. Maar eigenlijk geldt dat dus over de volle breedte van organisaties die gewoon kwetsbaar zijn. Dus ja, we hebben allemaal een extra stap te zetten en de schouders eronder te zetten. En daar is deze oproep echt op gericht.
1: En u probeerde Laurens Dassen van Volt het vorige week tijdens de algemene beschouwingen te hebben over de dreiging van AI. Maar hij kwam er eigenlijk niet tussen in de Tweede Kamer. Hij werd ook wel belachelijk gemaakt door sommige collega-Kamerleden. Hoe kijkt u daarnaar? Staat het wel genoeg ook op de politieke agenda?
0: Ik zie gelukkig dat er verschillende Kamerleden zijn die hier echt al een tijd lang ook aandacht voor hebben. En tegelijkertijd, we komen ook niet voor niks nu met het statement. We zullen ook weer met dat cybersecurity beeld komen, waarin we ook weer gaan uiteenzetten wat we denken dat er nodig is om die dreiging het hoofd te kunnen bieden. Dus ja, ik ben ontzettend blij met de investeringen bijvoorbeeld in de inlichting- en veiligheidsdiensten, die een veel beter zicht hebben daardoor op de dreiging. Maar helaas constateren we dus eigenlijk jaar na jaar dat de dreiging sneller toeneemt dan de weerbaarheid. Dus er is nog een hele hoop te doen.
1: Ja. En Laurens Dassen voorop met een aantal collega's. En de rest moet er niet meer om lachen eigenlijk, als ik u zo hoor.
0: Dat lijkt me verstandig.
1: Hartelijk dank. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

0: Crowded House met Don't Dream It's Over. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk is hier. Hij schreef een boek over iets dat hem mateloos fascineert: mensen met narcisme. Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring met narcisme in zijn spreekkamer en dat deelt hij in zijn boek met de titel De Onvoorstelbare Wereld van Narcisme. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Ik wil u graag meenemen naar deze zomer. Ik was aan het pingpongen met mijn zoon. Die wint meestal net met 2 punten. En ik maakte een fantastische smash. En ik zei, wauw, zag je die? Die was echt heel goed. En toen zei hij, narcist.
1: Mooi, hè?
0: Ja, en toen zei ik, nee, narcist is heel iets anders. We gingen verder doorspelen. Maar toen las ik in uw boek, dat is nou net waar u ook een beetje op tegen bent. Dat iedereen elkaar maar te pas en te onpas narcist noemt.
1: Ja, ja. Ja, wel geinig dat je eigen kind dat dan doet, hè?
0: Nou, hè?
1: Ja, nee, ik vind het helemaal niks.
0: Nee, want waarom spreekt dat woord zo tot de verbeelding, denkt u?
1: Omdat het geassocieerd wordt met iemand waant zich de beste van de hele wereld. En narcisme is nou net het lijden onder die fantasie. Dus iemand die narcisme heeft, die lijdt eerder onder dat geïdealiseerde gedoe met zichzelf,
0: ja,
1: dan dat hij nou zo blij door de wereld gaat.
0: Ogenschijnlijk misschien, maar daaronder
1: zit lijden.
0: Psychisch, ja, lijden.
1: Ja.
0: En kan je als leek, een niet-psycholoog of niet-psychiater, iemand met narcisme makkelijk herkennen?
1: Dat hangt ervan af. Omdat narcisme is niet één niveau van narcisme. Er is een soort schaal van narcistische trekken tot extreem narcisme. En iemand met extreem narcisme, die zal je wel herkennen. He, die staat op zenden. Die is helemaal niet gericht op luisteren. Zal ook geen vragen stellen.
0: Kan niet tegen feedback?
1: Feedback is buitengewoon onaangenaam. Ja, klopt. Klopt, hè. En de wereld is echt zo als hij of zij die ziet. En ja, nee, dat herken je wel.
0: En heeft u het altijd snel door? Als er iemand bij u komt?
1: Het is arrogant om te zeggen ja. Dus dat ga ik mooi niet doen.
0: Maar het antwoord is eigenlijk wel ja. Maar u bent bang dat ik u voor narcist uitmaak dan misschien of niet?
1: Nee, maar ik ben wel heel alert op. Ik ben echt heel alert op hoe iemand zichzelf introduceert. Hoe die mij wel of niet aan het woord laat. He, als iemand voor het eerst bij mij komt en die gaat een kwartier oreren over hoe de wereld in elkaar zit. Of bij spreken hoe mijn vak in elkaar zit. Dan weet ik vrij snel wat voor vlees ik in de kuip heb, ja.
0: En u beschrijft dat iemand met narcisme alles wat hij doet of zegt richt ook op dat geïdealiseerde zelf te beschermen.
1: Ja.
0: Dan is natuurlijk wel de vraag, hoe komen ze bij u in de spreekkamer? Want dan heb je volgens mij niet door of ben je er niet van overtuigd dat er iets aan de hand is met je.
1: Het zou kunnen zijn dat je zoon had gezegd, jij moet eens naar een psychotherapeut toe. Heel vaak worden ze gestuurd. He, dus door een partner die zegt, als je nou niet aan jezelf gaat werken, beëindig ik de relatie. Of een werkgever die zegt, dit gaat zo niet langer. Of iemand is omgekiept door een echte grote tegenslag in het leven. En wat je in het laatste geval vaak ziet is, als het dan een beetje het herstelt, het narcisme, dat ze afhaken. Dus dan heb je soms hele korte therapieën. Omdat het narcisme zich herstelt, het geïdealiseerde zelf weer wordt ervaren. En dan is er geen voelbare lijdensdruk meer.
0: Nee, en dat lijden, als we kijken wat daaronder ligt, waarom heeft iemand het nodig om zichzelf, ja, geïdealiseerd zelf te creëren? Waar beschermt iemand zich tegen?
1: Het fascinerende, en dat is dus echt fascinerend, hè, dat hij zich beschermt tegen een heel kwetsbaar zelfbeeld. En het geïdealiseerde zelfbeeld is ook weer heel kwetsbaar, omdat je in een wereld leeft die niet reëel is. Het is als psychotherapeut kijk ik naar wat zit er nou onder. Maar als ik daar meteen naartoe zou gaan, dan haak ik mijn patiënt af. Want dat wil je niet. Blijf met je poten van me af. Ik heb ook wel patiënten gehad die zeiden, maar u doet er niet toe. Ja, dan komen ze voor hulp, maar ik doe er niet toe. Ga weg. Ja, dat is de boodschap die je krijgt, want het geïdealiseerde zelf mag niet bedreigd worden.
0: Want anders kom je misschien bij de pijn uit. En dat gaat over gebrek aan erkenning.
1: Gebrek aan erkenning.
0: Behoeftes.
1: Eenzaamheid. En dat mag niet gevoeld worden. En wat ook niet gevoeld mag worden, is afhankelijkheid. Ik wil niet afhankelijk zijn.
0: Ja, dus ook niet afhankelijk van een therapeut.
1: Absoluut niet. Nee. Dus,
0: en ik neem aan, als ik u zo hoor, dat u ook niet zegt tegen uw cliënten of patiënten, ik weet niet hoe u ze noemt, maar volgens mij heeft u narcisme. Of zegt u dat wel?
1: Nee. Je kan
0: wat
1: wel
0: gebeurt er dan?
1: Dan vertrekt hij. Dat is echt heel simpel. Dan vertrekt hij. En het is ook niet de kern. De kern is, u lijdt onder hoe u in elkaar zit. Dat is wat er aan de hand is. En waar u onder lijdt is, u moet in contact zijn met anderen, want je kan niet geïsoleerd leven. Maar u wil dat ook niet. En u leeft in een wereld waarin u alles onder controle hebt en alles perfect is. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus u bent voortdurend, stopt uw energie in mensen op afstand houden. En dat levert problemen in het werk op. Dat levert problemen in de relatie op. En daar lijdt u onder. Dus dat zou ik teruggeven. U lijdt onder hoe u in elkaar zit.
0: Ja, dat is wat u met mensen bespreekt. En ja. Ik lees ook in uw boek, het genetisch is het niet overdraagbaar. Tenminste, daar is nog geen bewijs van gevonden. Nee. Dus het zit in de kindertijd, in de opvoeding.
1: Ja.
0: In het contact met volwassenen, met de opvoeders.
1: Ja.
0: Dat is een gat dat je denk ik niet meer kan helen later. Of wel?
1: Dat is inderdaad, ja, u snijdt het goed aan. Dat is inderdaad hartstikke moeilijk. Nou geldt voor de meeste psychotherapieën eerlijk gezegd, 30% knapt goed op, 60% heeft minder klachten en 30% heeft geen moer aan de therapie die hij heeft. Bij narcisme ligt dat nog wat krapper, denk ik. Omdat je niet gewenst bent en iemand niet wil dat jij iets over diegene zegt. Dus je bent als therapeut machteloos. En ongeacht de methode die je gebruikt, ik ben nou psychoanalyticus, maar ongeacht de methode die je gebruikt, ga je als therapeut voelen. Ik voel me vernederd, ik voel me weggedaan, ik doe er niet toe. Nou, dat maakt het ook al ingewikkeld. Dus je moet eerst heel veel energie steken in een relatie opbouwen. Ik ben niet zo bedreigend als jij bang bent dat ik zou kunnen zijn.
0: Dus u moet zelf als psychoanalyticus ook behoorlijk aan de bak als u met dit soort mensen werkt. Zo te horen.
1: Ja, je moet heel goed weten wat je zegt.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor partners, kinderen van mensen die aan narcisme lijden, noem ik het dan.
1: Ja.
0: Zit er een bepaald patroon van, herkent u dat van mensen die zich aangetrokken voelen? En dan heb ik het over partners, want kinderen, ja, dat gebeurt je of dat gebeurt je niet. Maar mensen die zich aangetrokken voelen door narcisten?
1: Ja, er zijn twee grote gebieden. Als beide partners sterke narcistische trekken hebben en daar komen geen deukjes in, dan kunnen ze het samen heel goed hebben. Alleen, er is weinig intimiteit. En er is weinig wederkerigheid. Dus dat zijn mensen die veel samen dingen gaan doen. En wat je ook wel veel ziet, is dat iemand met narcisme uitstraalt, ik weet alles, ik overzie alles, op mij kan je bouwen. En dat is heel aantrekkelijk voor iemand die onzeker is. En die zichzelf kwetsbaar vindt. En dan kan je dus het heel goed hebben samen. Maar het ingewikkelde is dat een relatie met iemand met narcisme vaak verhindert de persoonlijke groei van de partner. En als dat wel gebeurt, doordat iemand in therapie gaat of zich op een andere manier ontwikkelt, dan kom je in opstand. Want je wil niet meer alsmaar verzorgd worden, of je wil niet meer alsmaar je partner bewonderen. Je wil dat jouw woord er ook toe doet. En niet alleen het zijne.
0: Ja, dus als je je plek op gaat eisen, daarnaast dan krijg je problemen.
1: Dan krijg je problemen, ja. Ja.
0: Wat hoopt u met uw boek te bereiken? Wilt u iets met uw boek bereiken?
1: Ja, ik heb ontzettend de pest aan. Dus echt ontzettend de pest aan het gebruik van het woord narcisme als scheldwoord. En aan het idee dat mensen met narcisme in een soort eigenliefde zwemmen die alleen maar fantastisch is. Het is een heel eenzaam bestaan. Dus wat ik wil met mijn boek is duidelijk maken, probeer je eens voor te stellen hoe die binnenwereld is. En daar hoef je dan echt niet jaloers op te zijn. Echt niet.
0: Heb een beetje compassie.
1: Ja, heb een beetje compassie, maar dat betekent niet dat die ander niet verantwoordelijkheid draagt voor wie die is.
0: Geen
1: en wat
0: excuses
1: doet.
0: Voor gedrag, hè?
1: Geen excuses nee. voor gedrag.
0: Nee, dat hoor ik. Nee, okay.
1: nee.
0: Frans Schalkwijk, hartelijk dank. Fijn dat u er was. En mensen die er nog meer over willen weten, die kunnen het in uw boek lezen, De Onvoorstelbare Wereld van Narcisme. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: En dat zong Chet Baker. I get along without you very well. Hollywood-acteur Jorik van Wageningen, mag ik je zo noemen?
1: Ja, het is altijd een beetje raar, maar ja.
0: Ja, ja, nou, ja. Was officieus al met pensioen, maar zei toch ja toen regisseur Michiel van Erp bij hem aanklopte voor zijn nieuwe film Downtown. Het is een film over vriendschap, queer Amsterdam tijdens de jaren 80. De impact ook van de AIDS-epidemie uit die tijd. En Downtown is morgen de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. En u hoorde hem al eventjes, Jorik van Wageningen. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Je woont nu in Bangkok.
1: Ja.
0: Gisteren geland in Nederland. Had je het acteursbestaan al een beetje achter je gelaten? Of vooral Hollywood achter je gelaten?
1: Nee, het acteursbestaan. Het was, er was een hele vreemde periode. Zeg maar die 2 jaar COVID. Dat er niets gemaakt werd. En daar kwam toen voor ons meteen een acteursstaking achteraan. En toen had ik 3 jaar niets gedaan. En toen werd ik gevraagd voor een serie in de VS. En dat was helemaal niet leuk. En ik dacht van, oh, nu hou ik ermee op. Ik was van, als een heel klein jongetje wilde ik altijd al schrijven. Maar dat was echt, dat, op de een of andere manier werd ik er altijd dodelijk depressief van. Dus acteren was zeg maar de makkelijke uitweg.
0: Was, en nu ben je aan het schrijven volgens mij. Ja. Ja. Maar je hebt ook nog ja gezegd tegen deze rol.
1: Ja, omdat het zo...
0: Waar kwam dat door?
1: Nou, het was... Frank Ketelaar heeft geschreven en die ken ik helemaal niet. En, maar het was mijn leven. Het is... Weet je, dat was de meest bizarre tijd, de jaren 80 in Amsterdam. Het was aan de ene kant, het was geweldig. Er kwamen al die nieuwe clubs zoals de Roxy en de It en Ecstasy en house muziek. Dat was gewoon helemaal nieuw. Daarvoor draaiden ze 12 inches van Madonna in een club. En dus het was echt, ja, het was gewoon echt een spectaculaire tijd. En ondertussen ging een kwart van je vriendengroep dood. Dus, dat heb ik meegemaakt. Dat gebeurde zeg maar om me heen. En dus ik las dat script. Die zijn heel lang bezig geweest om dat gefinancierd te krijgen. En ik las dat en dacht van ja, zonder enige twijfel moet ik dat doen. Maar het is echt heel bizar. Want ik heb nog nooit een rol gespeeld die zo dicht bij me lag. Weet je, heel vaak als acteur moet je altijd... Je bent bezig om dingen te verbergen. Wij zijn natuurlijk altijd van nature paniekhazen. En willen dus die kwetsbaarheid de hele tijd bij je personage. En dit was gewoon een vrij kwetsbare, breekbare man. En het was...
0: Jij bent een van die 3 vrienden, hè, die in de film voorkomen, dan op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Want die blikken ook terug. Het verleden komt ook terug.
1: Ja.
0: Is het dan, is dat eigenlijk wel fijn als het zo dicht bij je ligt? Want dat heb je nu een keer kunnen ondervinden ten opzichte van andere rollen.
1: Ja, ja, het was echt. Ja, het was. Ja, het was ook geweldig, omdat iets wat je ook bijna nooit krijgt, is, we hebben het gewoon chronologisch opgenomen. In feite is het 1 avond. En we zijn gewoon aan het begin begonnen en aan het einde geëindigd. En dat geeft een enorme vrijheid. Het zijn natuurlijk dijken van acteurs. Hans Kesting en ik wilden al 40 jaar met elkaar spelen of zo. En dat is nooit gebeurd, dus dat was nu voor het eerst. En die kids waren natuurlijk, die hadden dat hele, zij hadden hun hele deel al gedraaid.
0: Ja, want de kids, dat zijn de 3 vrienden in de jaren 80.
1: Ja,
0: en jullie zijn de volwassenen exemplaren.
1: Ja, ja, en zij hadden die rollen al gemaakt. Dus wij zagen dat was al helemaal af toen wij begonnen. En daar
0: konden jullie op voortborduren.
1: Ja.
0: Want hoe heb jij die tijd beleefd? Het was aan de ene kant allemaal nieuwe uitgaansmogelijkheden, maar tegelijkertijd de ellende van AIDS. Is het een pijnlijke periode voor je geweest?
1: Ja, enorm. Enorm. En ik was natuurlijk... ik was zeg maar een soort... Ik blode en deed ecstasy de hele tijd. Ook gewoon omdat het allemaal niet... ook omdat het leuk was en in die club en met die muziek, dat ging heel goed samen. Maar ook omdat die dingen dan... die mensen, dat waren vrienden van je. En soms kon je dat helemaal niet aan. Dat is een van mijn grote... Ik heb vrienden gehad waar ik gewoon mijn hoofd in het zand heb geschoten. Die waar ik ben weg van gelopen. Dat was gewoon omdat het te veel was.
0: En dat is ook een thema wat in de film zit.
1: Ja.
0: Heeft het nu ook nog een bepaalde uitwerking op jou?
1: Dat je dit hebt gedaan? Ja, nou, het kwam ongeveer tegelijk. Realiseerde ik mij, ik denk 5 jaar geleden of zo, door een paar dingen die gebeurden, dat bij mij, voor mij is seks en dood zijn gewoon altijd zo verbonden geweest. Dat is, weet je, het was zo weird toen die ziekte uitkwam. Er waren geen AIDS-testen of zo. Dus, en dan probeerde je altijd veilig te vrijen, maar af en toe was je dan zo stoned dat je dacht van, fuck it. En dan had je unsafe seks. En dan moest je dus zeg maar 3-4 jaar wachten of je symptomen kreeg. Dus dat,
0: een hele angstige periode.
1: Ja, nou ja, ik dacht gewoon altijd dat ik dood zou gaan. Als ik verkouden werd, dan dacht ik van nou, nu beginnen we. Hier gaan we.
0: En vind je het belangrijk dat dit verhaal nu verteld wordt? Is dit voor jouw gevoel een vergeten geschiedenis?
1: Ja, dat is gewoon het raar. Maar ik had er net over met Fons. Hetzelfde met COVID. Dat was toch heel ingrijpend. En dat was ook waar we bang om dat te krijgen. En je hoorde allemaal van die horrorverhalen. En al die kids mochten de deur niet uit omdat de avondklok en dergelijke. En het was voorbij en we waren het allemaal vergeten. Echt binnen weken waren we dat. En met AIDS hetzelfde. Op een gegeven moment kwam die medicatie uit. En iedereen
0: en dan leef je door.
1: Ja, iedereen deed alsof er niets aan de hand was. En het was echt. En zeg maar, sterven aan de AIDS was niet leuk. Dat, weet je, je vrienden die werden gewoon verteerd. En longontstekingen, huidkanker.
0: Blind ook.
1: Blind,
0: of keel, zicht.
1: Hoe noem je dat? Schimmelinfecties in je keel, waardoor je niet meer kon ademen. Het was verschrikkelijk.
0: En vind je het goed dat nu nog een keer op deze manier weer onder de aandacht wordt gebracht?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat het. Ja, die jongens die dat speelden waren ook echt helemaal, die begrepen dat. En ook, ik heb een paar vrienden van 25, 30. Als je die vertelt dat je in, zeg maar, in jouw 20er jaren, dat je een kwart van je vriendengroep overlijdt. Nou, die kunnen dat helemaal niet voorstellen. Dat is niet voor te stellen. Het is. Zelfs als ik daaraan terugdenk. Maar dus, ik heb dus vrienden gehad waar ik er echt niet voor geweest ben. Het is tragisch, maar dat is het. Ja.
0: Een van de thema's van deze film. Vanaf morgen is die te zien.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je daarover wilde vertellen, Jorik van Wageningen. En ik wens je ondanks ook het thema toch een mooie première toe.
1: Ja, het wordt vast geweldig.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Dit was Het Oog. Morgen Simone Wijmans. Straks Ellen Dekwits bij Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: Land van Nederland.
1: De wereld is continu in beweging.
2: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
1: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
3: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
1: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
4: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
1: Stand van Nederland.
5: Het programma over geldzaken.
1: Morgenavond, 8 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
17: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
1: NPO Radio 1.
18: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken eerder geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Dan nog het weer. Vannacht koud, met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: NPO Radio 1. VPRO.
19: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
20: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. In het net verschenen boek Staat van Verbeelding, een historische reis door Palestina-Israël, wordt er gekeken naar de feiten, de fabels en de verhalen die het langdurige conflict in Palestina-Israël voortdrijven. Schrijver Lodewijk van Oort legt op boeiende wijze bloot hoe de strijd om Palestina-Israël niet alleen is voortgekomen door legers, diplomaten of machtspolitiek, maar ook door verbeelding. En in dat laatste ligt misschien, zo betoogt hij, ook een oplossing. Lodewijk van Oort is dichter, een romancier, historicus en voormalig docent conflictstudies. En hij werd geboren in 1977. En hij zit compleet tegenover mij. Dag Lodewijk.
21: Goeienacht.
20: Goeienacht, zeker goeienacht. Zeg, er zijn al heel veel boeken geschreven over dit conflict en over de geschiedenis van Palestina en Israël. Maar ik heb nog nooit een boek gelezen dat het zo uitgebreid vanuit de invalshoek die jij hebt gekozen belicht. Jij richt je op de verhalen en de mythen en de fabels die de basis vormen voor zowel het sionisme, dus voor de politieke beweging die opkomt voor een eigen nationale staat voor het Joodse volk, maar ook op het Palestijnse nationale verhaal. Ik vind het echt super origineel. Ik kan niet anders zeggen.
21: Dankjewel.
20: En de eerste vraag is natuurlijk, wanneer begon je op deze invalshoek? Hoe kwam je erop?
21: Ik ben 20 jaar geleden docent conflictstudies geworden en ik doseerde ook de geschiedenis van het Midden-Oosten. En dat deed ik op een internationale school in Wales. En het bijzondere van die omgeving was dat ik ook Israëlische studenten en Palestijnse studenten in de klas had.
20: Oh, en hoe gingen die met elkaar om?
21: Dat ging redelijk goed. Die hadden ervoor gekozen om naar zo'n internationale school te gaan, waar ze ook wisten dat de ander er ook zou zijn. Dus dat zijn dan toch al studenten die daarvoor kiezen om die stap te zetten. Dat is heel dapper, maar dat wilden ze. En dat leidde ook wel eens tot conflict. Vooral als er dan thuis iets gebeurde, als er in Gaza gebombardeerd werd of er waren bomaanslagen in Israël, dan leidde dat wel tot spanning.
20: Ja.
21: Maar in de klas moest ik dus hun conflict eigenlijk doseren met Israëlische en Palestijnse studenten erbij. En al snel leerde ik dat het interessant was om te beginnen met de vraag, als we het over een bepaald onderwerp hadden. Dus stel, we hadden het over de oorlog van 1948. Dan vroeg ik aan de Israëlische studenten van, wat hebben jullie nou geleerd op je middelbare school in Tel Aviv? En dan vroeg ik aan de Palestijnse studenten, wat hebben jullie geleerd in Ramallah of in Jenin of waar je vandaan komt? En dan toen merkte ik dat ze met totaal verschillende beelden naar dezelfde historische episode kijken. En met verhalen die zo aangekleed zijn met wij zijn het slachtoffer en de ander is de dader en wij moeten vechten om onszelf in stand te houden. En ik keek ondertussen naar de geschiedenisboeken en die waren vrij droog en vrij dor. En dat gaat dan om feiten en om oorzaak en gevolg. En die studenten keken naar mij en zeiden, ja, maar dat klopt helemaal niet. Dat is helemaal niet wat wij hebben geleerd en dat is helemaal niet hoe het zit. En toen kwam bij mij, begon het langzaam te dagen dat dus die historische realiteit die in de geschiedenisboeken staat en de beleefde geschiedenis van mensen die deelnemen aan een conflict totaal verschillend kan zijn. En langzaam kwam ik tot de overtuiging dat misschien wel die verhalen die mensen die in een conflictsituatie leven, de verhalen die ze over zichzelf vertellen, maar ook de verhalen die ze over de ander vertellen en hoe ze zichzelf zien in relatie tot die ander, misschien niet alleen een rol spelen, maar misschien wel leidend zijn, drijvend zijn in het voortstuwen van het conflict. Dat misschien die verhalen wel de krachtbron zijn die het conflict in stand houdt. En toen ben ik onderzoek gaan doen en toen bleek dus dat er stapels verhalen waren die inderdaad hardgrondig geloofd worden door de Israëli's, de Palestijnen. Maar als je ze tegen het licht houdt en op hun feitelijkheid bekijkt, ze vaak flinterdun zijn of totaal fictief.
20: Ja, maar fictief is absoluut geen voorwaarde om niet effectief te zijn. Hoe fictiever lijkt het soms wel eens, hoe effectiever. Mm-hmm. Als het maar een soort zelfbeeld fundeert.
21: Ja.
20: Ja. Ja. Jij opent jouw boek met twee van dit soort fabels. Een Joodse fabel en een Palestijnse fabel. En ik vind ze allebei te mooi om ze aan de luisteraar van Nooit Meer Slapen te onthouden. Aan de Joodse zijde toon je allereerst het zogenaamde verhaal van het Fort Masada, dat dan in de eerste eeuw na Christus belegerd werd door de Romeinen. En Fort Masada ligt bij de Dode Zee, hè?
21: Ja.
20: Ja? Die Romeinen waren in de meerderheid. De 1000 Joodse opstandelingen die in het fort een toevlucht zochten, die dachten, het gaan we nooit winnen. Die sloegen de hand aan zichzelf. En dit verhaal kreeg een soort heldenstatus. Deze Joden die liever zichzelf doden dan in de handen van de vijand te vallen. En zo laat je zien in het boek. Het verhaal werd opeens extreem populair tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967. Toen Israël eigenlijk via allerlei agressie strategische gebieden in Syrië, Egypte en Libanon in handen kreeg. Waarom opeens een verhaal van 1500 jaar eerder?
21: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de Zionistische droom, dus de droom van de Zionistische beweging, was altijd om het hele land Israël, wat door de Palestijnen Palestina wordt genoemd, om daar een Joodse staat te stichten. En in 1948 was dat ten dele gelukt, maar na de Zesdaagse Oorlog van 1967 was het hele land Israël onder Joodse soevereiniteit. En dat bracht een soort overwinningsgevoel, een overwinningsroes in Israël teweeg. Maar ook het idee van wij gaan ervoor zorgen dat we dit nooit meer opgeven. Dat we nooit meer onderworpen worden door wie dan ook. En daar werd door Moshe Dayan, de generaal die de Zesdaagse Oorlog namens Israël had gevoerd en had gewonnen. Dat is de beroemde man met het ooglapje. Die gebruikte die Masada-mythe, want het is een mythe, eigenlijk om die Joodse identiteit en die nieuwe identiteit opnieuw vorm te geven. Want net als die Joodse opstandelingen die hadden gezegd, we slaan liever de hand aan onszelf dan dat we ooit nog door een ander worden onderworpen, zo zei hij, zo gaan ook wij ervoor zorgen dat we nooit meer zullen worden onderworpen door een buitenstaander, door een vijand. Dus de slogan, Masada zal nooit meer vallen. Hè? Ooit in de oudheid is Masada gevallen, maar wij gaan ervoor zorgen dat dat nooit meer gebeurt. Dat werd de nieuwe nationale mythe waarop Israël zijn identiteit ging stoelen.
20: En gebruikte hij deze leus, Masada zal nooit meer vallen, dan tijdens die Zesdaagse Oorlog of juist erna?
21: Daarna, dat in de jaren daarna werd dat het verhaal wat steeds meer verteld werd en steeds meer werd gedeeld.
20: Ja, dus wat eigenlijk landje veroveren was geweest, werd een soort vorm van heroïek.
21: Precies, ja.
20: Fascinerend. Maar het verhaal was niet waar.
21: Het verhaal is niet waar, want er zijn gelijk ook na die Zesdaagse Oorlog zijn er door het Israëlische leger zijn er opgravingen gedaan.
20: Bij Masada.
21: Bij Masada. Ja. Daar was zelfs de hoofdarcheoloog die zei van de feiten zijn wel belangrijk, maar het verhaal wat we hier kunnen vertellen is veel belangrijker. Dus zelfs de hoofdwetenschapper van dat project gaf toe. Ja, het gaat om het verhaal, dat is veel belangrijker dan de feiten.
20: En deze hoofdwetenschapper was Israëlisch?
21: Er was een Israëlische legerarcheoloog die ook stafchef was geweest, maar daarna weer terugging naar de archeologie. En die zei van de feiten zijn best interessant uit wetenschappelijk oogpunt, maar het verhaal wat we hiermee kunnen boetseren is van groot nationaal belang. Daarnaast is nog heel vaak Masada opgegraven. En langzaam komen wetenschappers toch tot de conclusie, zijn tot de conclusie gekomen dat het grotendeels fictief is. Ten eerste is er maar één historische bron die dit verhaal vertelt. Dat is de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Maar dat was een man met een hele grote verbeelding. En die verzon dingen bij elkaar. Die had ook een hele eigen politieke agenda waarin die soms dingen verzon om mensen in een kwaad daglicht te stellen. Maar wat nog veel boeiender is dat er op een gegeven moment weer onderzoek is gedaan naar wie waren eigenlijk die laatste mensen die daar bovenop dat fort zaten. Hoe leefden ze? Wat aten ze? En in de keukens zijn afvalputten gevonden waaruit blijkt dat die laatste opstandelingen vooral varkensvlees aten.
20: Oh nee.
21: En dan weet je eigenlijk zeker dat het geen Joodse opstandelingen waren.
20: Oh,
21: dus we weten nu dat ze waarschijnlijk dat Flavius Josephus die collectieve zelfmoord bedacht heeft, waarschijnlijk om ze als een stelletje lafaards af te schilderen in plaats van als helden. En we weten ook dat ze niet Joods waren. Dus dan valt natuurlijk die hele nationale mythe van dappere Joden die zichzelf de hand aan zichzelf slaan om maar niet onderworpen te worden, daar blijft niets van over.
20: Nee. Maar dit is een verhaal, een mythe dus aan de Zionistische kant. Maar je haalt een even smeuïg verhaal aan Palestijnse zijde. Hè? Op een zeker moment is er een verhaal dat daar echt de rondgang deed over twee rabbijnen die in 1897 na het eerste Zionistische congres in Basel, waarin de Zionistische mensen zeiden van nou, Palestina, dat lijkt dus wel een leuk land om te gaan settelen. Die twee rabbijnen gingen naar Palestina om daar de mogelijkheid van een Joodse staat te onderzoeken. En die rapporteerden terug in een telegram met als boodschap: de bruid is prachtig, maar ze is al getrouwd met een andere man. Allereerst, wie is die bruid?
21: Ja, de bruid is dus het land Palestina. Ja. En in de Israëlische terminologie ook nu nog wordt het land vaak de bruid genoemd of de bruidschat. En dus die rabbijnen zouden rondgetoerd zijn door dat land en hebben toen inderdaad een telegram naar hun Weense collega's, er waren twee rabbijnen uit Wenen, gestuurd met de boodschap: de bruid is prachtig, het land is prachtig, maar ze is al getrouwd met een andere man. Wat betekent, er wonen al andere mensen die dit land van hun vinden. En dat is zo'n lyrische telegram, zo poëtisch ook, dat het bijna te mooi is om waar te zijn.
20: Maar dat was het dus ook.
21: Het was ook zo, want we wisten al dat er geen historische bron is voor dat telegram. Dus ja. Dat telegram ligt niet ergens in een archief dat we het allemaal kunnen nalezen. En als je dan gaat zoeken naar de bron, dat heeft een andere historicus al een keer gedaan, dan krijg je allemaal boeken die het allemaal citeren, maar die verwijzen allemaal naar elkaar.
20: Oh,
21: dus er is niet een originele bron van dit is de persoon die dit voor het eerst gezegd heeft. Ja. Als je dat helemaal terugleidt, kom je bij een historicus die daar geen voetnoot bij zet en ook niet uitlegt van wie die het gehoord heeft en er ook zeker niet bij kan zijn geweest. Wat ik vervolgens gedaan heb, is kijken van ja, maar die rabbijnen, wie waren dat dan? Want de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Wenen in die periode is heel goed gedocumenteerd. Er zijn allemaal boeken over verschenen. Heel veel van die rabbijnen hielden zelf dagboeken bij, zijn memoires van verschenen. En zelfs van die hele Palestina-reis is geen spoor te vinden. We weten dus ook niet wie die twee rabbijnen geweest zijn, wanneer ze naar Palestina zijn gegaan en wat ze nog meer gedaan hebben. En als daar niets over gedocumenteerd is, dan is toch de kans groot dat die hele reis nooit heeft plaatsgevonden.
20: Maar net zoals het Masada-verhaal aan de kant van de Zionisten, werd dit bruiden, al getrouwde bruidverhaal, dankbaar gebruikt door van de Palestijnse kant. Waarom?
21: Nou, wat die beide verhalen met elkaar gemeen hebben, is dat ze zeg maar een heel duidelijk beeld neerzet van wie zijn wij?
20: Ja.
21: Wat is onze identiteit? Wij zijn een slachtoffer. En er is een ander, en dat is de dader. Maar wij hebben wel gelijk. En aan de Masada-kant zie je dat dus vanuit het idee van ja, wij nemen liever het heft in eigen handen, ook al kost ons dat ons leven, dan dat een ander dat zal doen. Dus wij willen uiteindelijk zelf beschikken over onze eigen leven, onze eigen toekomst. En dat zie je ook in dat Palestijnse verhaal, want daar zit een gedachte in van: wij hebben gelijk en zelfs onze vijand wist al vanaf het allereerste begin dat ons land niet beschikbaar was.
20: De bruid dus was al getrouwd.
21: De bruid was al getrouwd. Dus voor de Palestijnen is het verhaal geworden waarmee ze kunnen laten zien. Zie je wel, die Zionisten waren vanaf dag één waren ze te kwader trouw.
20: Mm-hmm.
21: En zij hebben het altijd al geweten. Wij hebben het altijd al gezegd. Dus in moreel opzicht zijn wij de winnende partij.
20: En je laat in de rest van je boek ook heel duidelijk zien hoe ficties worden gebruikt om een moreel winnende partij te blijven. Ik wil toch even naar wat jij op een zeker moment zegt over wat verhalen eigenlijk zijn. Want soms berusten ze wel op feiten, zoals je laat zien in je boek. Soms niet. En jij zegt ergens iets heel intrigerends. Ik pak het citaat er even bij. Jij stelt dat verhalen een langere duur hebben dan politieke gebeurtenissen. Ik was over deze uitspraak even aan het sparren met mijn zielsverwant, mijn moeder. En zij zegt maar, hey, een politieke gebeurtenis is toch eigenlijk ook gewoon een verhaal? Wat is het verschil tussen die twee voor jou?
21: Kijk, een gebeurtenis is inderdaad een gebeurtenis in de zin dat er gebeurt iets in de werkelijkheid.
20: Ja.
21: Zodra je daar als historicus of als iemand die een herinnering heeft iets over wil zeggen, moet je dat natuurlijk verpakken in een verhaal. Je moet zeggen, en toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat. Maar zodra je daar een constructie van maakt om niet alleen dat verhaal te vertellen, maar ook te laten zien dat jij de goede bent in dit verhaal, dat jij de David bent en de ander is de Goliath. Dus zodra je er een soort lading aan gaat hangen van wie deugt er en wie deugt er niet, en waarom is mijn verhaal eigenlijk het verhaal wat moreel hoogstaand is, en waarom is de ander de vijand, dan creëer je er een wat ik dan een verhaal of een mythe noem van.
20: Kan ik dat ook een spin noemen?
21: Tegenwoordig zou je dat spin noemen of framen. Dus dat zijn inderdaad Helder. De politieke termen.
20: Yeah.
21: Narratief. Ik probeer sommige van dat soort lelijke woorden te voorkomen. Dus ik heb het gewoon over mythisch denken of een verhaal. Of fictie. Maar dat is inderdaad wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld die oorlog van 1948, dat is een goed voorbeeld. De feiten zijn betrekkelijk bekend. Hè. We weten dat het begon op 29 november 1947. Het eindigde in de zomer van 1949. Daar zijn Israëli's en Palestijnen het over eens. Over de hè, wanneer begon het, wanneer eindigt het. Als het gaat hebben over hoe duid je dit nou, welk verhaal vertel je hierover, dan zeggen de Israëli's, dit is onze onafhankelijkheidsoorlog. Dat is wat die Israëlische studenten mij vertelden als ik zei, vertel eens iets over de oorlog van 48. Dit is onze onafhankelijkheidsoorlog.
2: En wat zeiden
21: en toen gaf de internationale gemeenschap gaf ons het land Israël.
2: Ja, ja.
21: En op de dag dat wij onze staat stichten, werden we door alle Arabische staten om ons heen aangevallen. Sindsdien hebben we terrorisme en sindsdien moeten wij vechten om onszelf in leven te houden. Dat is het Israëlische verhaal. De Palestijnen zeggen nee, niks daarvan. Wij wilden onze eigen staat stichten. De Britten, de kolonialisten, kwamen daartussen. En die gaven het land aan de Zionistische beweging. En vervolgens zijn zij oorlog gaan voeren tegen ons. En hebben ze de helft van onze bevolking verdreven. Onze dorpen vernietigd, onze steden platgewalst. En sindsdien zijn wij Palestijnen, zijn wij vluchtelingen.
2: En dan wil ik even naar de klaslokaal in Wales. Hè? Hoe hoog liepen de gemoederen dan op wanneer zowel de Joodse als de Palestijnse studenten tegen elkaar dit verhaal liet vertellen?
21: Nou, we hadden wat spelregels, dus ik zei het natuurlijk van tevoren van we gaan nu...
2: Dat zouden ze ook moeten hebben trouwens in het huidige Israël, maar oké, ja.
21: Dus ik had het heel goed voorbereid, dus ik zei eerst gaan we eens even... Jij mag nu als Israëlische student gewoon 3 minuten praten, niemand mag jou in de reden vallen. Mm. En dan zag je natuurlijk de Palestijn die begon met zijn hoofd te schudden. En de rest zat natuurlijk te kijken en merkte dat er iets gebeurde. En daarna zei ik tegen de ander, jij mag nu 3 minuten praten en niemand mag jou in de reden vallen. En dan vroeg ik natuurlijk... moet je niet aan de ene vraag van reageren als op de andere. Dan moet je aan de rest van de klas vragen, wat gebeurt hier? Ja. En op die manier gebeurt er toch iets. En zeker bij jongeren die veel ontvankelijker zijn... voor het bevragen, ook van hun eigen mening... dan mensen die vastgeroest zitten in opvattingen... die ze al tientallen jaren hebben. Bij jongeren gaat dat vrij goed. En het wordt zelfs vrij snel hilarisch. Want op een gegeven moment denkt zeggen een Israëlische student... van ja, wat die Palestijn zegt, is echt onzin. Maar misschien niet helemaal, want mijn oma heeft ook wel eens iets gezegd... over dat er toch wel iets met die vluchtelingen en zo. En andersom gebeurt dat ook. En op een gegeven moment gaan ze zelfs denken van... ja, maar als wat de ander vertelt totale onzin is... in vergelijking met wat Lodewijk, de docent, vertelt... misschien is wat ik vertel dan ook wel gekleurd. En dus ik merkte dat die jongeren in een veilige setting... en in een ook wel humoristische setting... Daar wel ontvankelijk voor waren. En wel bereid waren om dan te zeggen van... nou ja, misschien moet ik dan niet alleen het verhaal van de ander bevragen... en mijn twijfels bij hebben, maar ook mijn eigen verhaal... Op zijn minst een beetje vloeibaarder maken.
2: Maar daar zeg je het meteen, het hekele punt. Je kan het in een veilige setting, waar ook ruimte is voor een lach doen. Daar is natuurlijk momenteel in Palestina, Israël niet veel plek voor.
21: Nee, en dat is natuurlijk het probleem. Is dat we kunnen het eindeloos hebben over wat zijn nou de mogelijkheden... om dit conflict op te lossen.
2: Ja.
21: Misschien komen we daar nog over te spreken. Maar zolang er bommen vallen en zolang mensen elkaar naar het leven staan... en op zoek zijn naar voedsel en naar veiligheid... is dat natuurlijk een heel, heel moeilijk gesprek om te voeren.
2: Ja, dat is het. En je laat in het boek nogmaals... heel duidelijk alle mythes en verhalen aan bod komen... die worden gebruikt om geweld te legitimeren... om agressie en landjepik te legitimeren. Wat me opviel, hè? Misschien een kleine kritische noot. Het viel mij op dat je meer Israëlische verhalen behandelt... Israëlische spins en frames, dan Palestijnse. Hoezo?
21: Ik wilde eerst laten zien dat ze aan allebei de kanten bestaan. En daarom begin ik met Masada en de Palestijnse de Joodse rabbijnen... in het Palestijnse verhaal. Ja. Ik denk, als je gewoon kijkt naar de feiten... dan gebruiken de Israëli's veel meer van die mythische verhalen... en fictieve vertellingen dan de Palestijnen. De Palestijnen komen goed uit met de historische werkelijkheid. Die hebben een goed gedocumenteerd besef, vaak oraal doorgegeven... van wat is er nou gebeurd met ons in 1948. En hoeven zich niet zozeer toe te leggen op die mythische verhalen. Ze zijn er wel, dus ze overdrijven wel soms hun eigen slachtofferschap... ook gek om te zeggen in het midden van een genocide... maar dat hebben ze vaak wel gedaan. Vinden het ook moeilijk om te praten over het falen van hun eigen leiderschap... en de gekke keuzes die soms vanuit de Palestijnse kant zijn gemaakt. Dus zij hebben ook wel een romantisch beeld bij hun eigen slachtofferschap, soms. Maar aan de andere kant zie je wel dat de Israëli's... zeker ook nu, als ze zichzelf proberen te rechtvaardigen... weten van we hebben historisch gezien niet zo'n zaak... We hebben in moreel opzicht steeds meer moeite om ons te rechtvaardigen. Juridisch hebben we helemaal geen poot om op te staan als het gaat om de bezetting en de annexaties en de ontheemding en het weigeren van het erkennen van het vluchtelingenvraagstuk. Dus als je historisch en juridisch en op al die fronten eigenlijk niet zo'n sterk verhaal hebt, misschien heb je in religieus opzicht een punt, maar dat is een punt wat door de meeste mensen niet zal worden erkend. Dan moet je dus iets anders hebben. En dan heb je dus die ficties nodig, waarin je eigenlijk laat zien van ja, wat we doen is misschien niet zo netjes en het is misschien rommelig en het is misschien gewelddadig, maar het dient een hoger doel. En dat verhaal van wat is nou het hogere doel, is eigenlijk altijd fictie.
2: En in fictie kan je ook veel meer op de emoties spelen. En dat helpt natuurlijk ook om mensen aan je kant te krijgen.
21: Ja, want een van de krachten van dit soort fictieve verhalen is dat het jou neerzet als het slachtoffer.
2: Ja.
21: En in het Israëlische geval zelfs als wij zijn het enige slachtoffer van de wereldgeschiedenis. En wij zijn dus 100% slachtoffer. Ook als we dader zijn, en dat kan je dus niet eens zeggen. Maar zelfs als wij geweld plegen, zijn wij eigenlijk het slachtoffer. En ja. Golda Meir heeft dat op een gegeven moment heel mooi gezegd. Waarin ze
2: voormalige premier van Israël,
21: die zei op een gegeven moment: wij zullen het de Palestijnen nooit vergeven dat ze ons gedwongen hebben hun kinderen te doden.
2: Ja, en dan zonder blikken of blozen.
21: Dus ik dood de kinderen van een ander. Ja. En het is zijn schuld. En ik zal het hem nooit vergeven dat hij mij dit dwingt te doen. En dat is dat slachtofferschap. En dat is zo gecultiveerd in de Israëlische cultuur. Dat idee van wij zijn slachtoffer, we zijn het eeuwige slachtoffer en we zijn ook het enige slachtoffer. Dat die gedachte leidt elke keer tot een nieuw verhaal.
2: Ja, ja.
21: Ook weer na 7 oktober, waarin het ineens is van ja, wij hebben het recht om onszelf te verdedigen. Ook een fictief verhaal.
2: Mm-hmm.
21: Israël heeft geen enkel recht als het gaat om de Palestijnse gebieden. Israël heeft alleen maar de plicht om alle bezette en alle geannexeerde gebieden zo snel mogelijk te verlaten.
2: Ja.
21: Maar dat kan je dus, daar kan je dus ook een spin aan geven.
2: Ja, nou ja, we gaan van spin tot spin. Ik wil naar de oerspin. Jij, dit boek presenteer je als een historisch reisverslag. Dat vind ik sowieso heel leuk aan, want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Je hebt het opgeschreven als een verslag. Jij reisde de afgelopen 20 jaar eigenlijk naar alle grote plekken waar het hele Palestina-Israël conflict een kleine historische basis heeft. En jouw boek begint dus, die zag ik niet aankomen, in Schotland. Rond 1830. Want daar begon de kern eigenlijk al van wat we dagelijks op tv zien, wat er gebeurt in Gaza. Er was ooit een Schotse predikant. Alexander Keith.
21: Ja.
2: Wat zei hij?
21: Dus Alexander Keith was, ik begin niet alleen in Schotland, maar ook in het meest pietluttige kleine dorpje dat je je maar kan voorstellen.
2: Ik heb het even gegoogeld Maps. Het is een molecuul op de kaart van Schotland.
21: En het viel me mee dat er nog een hotel was waar ik kon verblijven.
2: Ik zag een schaap.
21: Ja, nee, precies. En het is aan de Noordzeekust. Wat heel veel mensen denken is dat het Zionisme en dus de Stichting van de Staat Israël begon met Theodor Herzl, de Joodse denker, filosoof die met het politiek
2: eind 19e eeuw
21: met het politiek Zionisme kwam. De Jodenstaat schreef het boek. En dat het daaruit is voortgevloeid. Maar er was in Europa al eeuwenlang een traditie, een christelijke traditie, waarin gezegd werd: er moeten twee dingen gebeuren voordat de Messias komt, voordat Jezus Christus terugkomt op aarde. Ten eerste, de Joden moeten allemaal terug naar Zion, naar Palestina. En daar moeten ze zich massaal bekeren tot het christendom.
2: Help eventjes. En dat baseerde ze, waar baseerden ze die overtuiging op?
21: Dat baseerden ze op een hele creatieve lezing van de Bijbel. En dat is een manier van lezen die met de reformatie, dus vanaf het begin van de 16e eeuw opkomt. Dan zie je dat er ook steeds meer mensen de Bijbel serieus gaan lezen, omdat er vertalingen komen in het Engels, in andere talen. En wordt zeg maar de theologie een veel serieuzere studie. En mensen gaan echt zoeken van wat zegt die Bijbel over het nu, hoe we nu moeten leven, maar ook over de toekomst.
2: Nou, dan moet je net Schotland hebben, want erg, erg, erg protestant.
21: Precies, en daar waren allemaal nieuwe kerkjes die ook op zoek waren naar wat wordt nou onze rol in de geschiedenis van de mensheid en de geschiedenis van de verlossing.
2: Ja.
21: Dus die theologie die bestond al een tijdje. Wat die Alexander Keith op een gegeven moment deed, die zei, want in het midden van de 19e eeuw groeide dat opnieuw. Er waren zoveel grote omwentelingen. Denk aan de Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie, de industriële revolutie.
2: In het midden van de 18e eeuw bedoelde je?
21: Nee, dus? Midden van de 19e eeuw.
2: Maar dat waren gevolgen van de dingen die dus ja. aan het de laatste drie kwart van de
21: van die grote revoluties en omwentelingen die naelden in de 19e eeuw.
2: Ja.
21: Charles Darwin kwam met On the Origin of Species, waarmee de hele scheppingstheologie ook ineens in de verdachte hoek werd gezet. Dus men was een beetje in paniek en dacht, dit is de eindtijd. We weten nu dat al deze dingen bewijzen dat er snel iets gaat gebeuren. Wat moeten we doen? En die Alexander Keith heeft daar een aantal boeken over geschreven. En op een gegeven moment was hij dus een man die zei van ja, we moeten dus nu ervoor zorgen. We moeten dat gaan faciliteren dat de Joden teruggaan naar Palestina. En dan kunnen ze zich bekeren en dan komt de Messias. En hij kwam met een slogan die hij op een gegeven moment in een van die boeken heeft opgeschreven, waarin hij zei, er is in Europa een volk zonder land. En hij bedoelde de Joden. En die verlangen naar een land zonder volk. En hij bedoelde Palestina.
2: Was alleen één schoonheidsfoutje?
21: Er waren denk ik twee schoonheidsfoutjes in die slogan.
2: Go.
21: Maar jij zegt één.
2: Ja, nou ja, het meest evidente schoonheidsfoutje. Dat land zonder volk, dat werd Palestina. Maar daar zat al een volk.
21: Ja, dus dat is de tweede helft van zijn one-liner. Hè? Dus ik zie eigenlijk die slogan, een volk zonder land en een land zonder volk, zie ik eigenlijk als zeg maar de dubbele helix die door deze hele geschiedenis heen loopt. Ja. Zo'n soort DNA-streng bijna. En want de gedachte dat de Joden een volk zijn zonder land is in wezen een hele antisemitische gedachte.
2: Op wat voor manier?
21: Omdat het zegt dat een Jood dus nooit een Nederlander kan zijn.
2: Op zo'n manier.
21: Of een Fransman, of een Engelsman.
2: Terwijl zij, dat betoog je ook heel duidelijk in jouw boek, ze vaak ook deel uitmaakten van de samenleving.
21: Ja, goed, ja want in die tijd was de Joodse gemeenschap steeds meer aan het integreren en aan het assimileren, zoals ze dat noemden. Ja. Onderdeel aan het worden van de samenleving. Ja. In West-Europa meer dan in Oost-Europa. In Oost-Europa was dat veel moeilijker, met zeer ernstige pogroms.
2: Ja.
21: Maar zeker in West-Europa was dat volgens sommige historici misschien wel de bloeitijd van de Joodse gemeenschappen. Nooit waren ze zo welvarend, zo relatief veilig. En op dat moment zegt dus Theodor Herzl van nee, we gaan een Joodse staat stichten ergens anders. Dus dat is die eerste slogan.
2: Ja.
21: Die tweede slogan, er is een land zonder volk, dat is natuurlijk een imperialistische gedachte. Het idee dat er nog ergens op aarde een lege landen zijn die geclaimd kunnen worden door de beschaafde wereld. En dat je daar dus mee mag doen wat je wil. Bijvoorbeeld een staat stichten of die staat aan een minderheidsgroep geven. Want dat was natuurlijk evident onjuist. Er waren al Palestijnen, die waren zich ook al Palestijn aan het noemen. Dat begint een beetje aan het eind van de 19e eeuw.
2: Bloeiende steden.
21: Bloeiende steden, verbonden met de wereldeconomie. Natuurlijk allemaal op een schaal die niet te vergelijken is met nu. Maar het Suezkanaal ging open. Palestina speelde daar een belangrijke rol in op de route naar de oost vanuit de west en andersom. Je kon de sinaasappels uit Jaffa kon je in Londen in de supermarkt kopen. Dus Palestina was zich snel aan het ontwikkelen. Er werden spoorlijnen aangelegd. Er kwamen kranten, waardoor Palestijnen ook hun nationale identiteit konden ontwikkelen en een soort nationaal debat konden voeren over wat betekent het om een Palestijn te zijn. En in die tijd keek men in Europa naar dat land en zei, ja, dat is eigenlijk een leeg land. Er wonen wel wat nomadische wilden. Maar ja, die gaan wel aan de kant als wij komen.
2: Terug naar een land,
21: waardoor Palestijnen ook hun nationale identiteit konden ontwikkelen en een soort nationaal debat konden voeren over wat betekent het om een Palestijn te zijn. En in die tijd keek men in Europa naar dat land en zei, ja, dat is eigenlijk een leeg land. Er wonen wel wat nomadische wilden. Maar ja, die gaan wel aan de kant als wij komen.
2: Terug naar een land zonder volk voor een volk zonder land.

0: van het zionisme, om maar zo te zeggen. Ja. Die in de 19e eeuw daar hele congressen voor oprichtte en zo. Hoe reageerden destijds de Europese Joodse gemeenschappen op zijn stelling van we moeten met z'n allen naar Palestina?
1: Zeer negatief. Dus die Theodor Herzl schreef zijn boek De Jodenstaat. Hij dacht dat dat een soort wereldrevolutionaire bestseller zou worden. En dat iedereen zou zeggen, ja Theodor, dit moeten we doen. Ja. Maar er waren hele negatieve reacties vanuit de Joodse gemeenschap. Seculiere Joden zeiden, ja maar wij willen helemaal niet naar Palestina. Is het niet een beetje een gek idee om hoogopgeleide stedelingen, want dat waren Joden over het algemeen, om daar boeren in Palestina van te maken. Net nu we lekker aan het assimileren en aan het integreren zijn, steeds meer politieke rechten krijgen, in West-Europa met name. Gek idee. Dus die verwierpen dat idee en zeiden, nee, wij willen gewoon onderdeel worden van de nazistaten in Europa.
0: Als... Er waren ook Joden, schrijf jij, die bang waren dat hierdoor, door een eigen staat te krijgen, andere landen veel meer antisemitisme zouden kunnen ontwikkelen.
1: Ja, dat was een van de gedachten die zeker die seculiere Joden ontwikkelden. Ja. Van ja, maar zodra er dus een land is waar de Joden naartoe moeten, ja, dan gaan dus alle staten tegen hun Joodse minderheidsgroepen zeggen, wat doe je hier nog? Ja. Dus dat zou wel eens tot meer in plaats van minder antisemitisme kunnen leiden.
0: Dus geen enthousiaste reacties van de meeste Joodse gemeenschappen?
1: Ook niet vanuit de orthodoxe kant. Dus de religieuze Joden zeiden, ja, maar wat Theodor Herzl wil doen is eigenlijk voor God spelen. Onze taak is om te wachten op de komst van de Messias. Ja. En die zal ons dan waarschijnlijk terugbrengen naar Zion. Ja. Er is altijd dat gebed volgend jaar in Jeruzalem. Maar dat is een soort spirituele gedachte. En dat is een verlangen naar de Messias. Dat is onze taak. Wachten in ballingschap op de Messias. Zelf het initiatief nemen om terug te gaan naar het beloofde land. Is voor God spelen en daarmee blasfemisch.
0: Ja, maar een idee. Het begint bij deze Alexander Keith. Land zonder volk, volk zonder land. Wordt overgenomen 70 jaar later door deze Herzl. Niet enthousiaste reacties, maar toch een kleine 50 jaar later heeft iedereen het overgenomen. Hoe kan dat? Hoezo hebben veel Joden toch alsnog zo snel omarmd?
1: Dus wat Herzl op een gegeven moment ontdekte is dat hij weinig... Hij kon een organisatie oprichten en er waren natuurlijk mensen die zich daarbij aansloten, maar er bleef een marginale beweging in de wereld, maar ook binnen het Jodendom. Ja. En... op een gegeven moment ontdekte Herzl dat er in Europa dus al een eeuwenoude traditie was van christenen die hetzelfde verlangen hadden als hij. Om andere redenen, maar ze ook zeiden van de Joodse gemeenschap moet weg, moet naar Palestina.
0: Want dan komt Christus eerder op aarde.
1: Precies. Ja. Dus de christenen die diezelfde theologie aanhingen hadden andere redenen. Die zagen het ook als een manier om van de Joden af te komen. Want het was echt een notoire antisemitisch gedachtegoed. En Theodor Herzl dacht, ja, als ik de Joodse gemeenschap niet zover krijg dat we dit gaan doen en dat we dit laten slagen, misschien kan ik dan die christenen zover krijgen dat ze mij eigenlijk aannemen als de onderaannemer van hun wens. En op een gegeven moment in Wenen komt Theodor Herzl in contact met een Anglicaanse dominee, een Engels-Duitse Anglicaanse priester, die zegt, Theodor Herzl, jij hebt dit boek geschreven, weet jij dat wij hier al eeuwen mee bezig zijn? En weet jij dat ik jou kan helpen om contact te leggen met de Duitse keizer en met de Britse regering? En dat was die man, die heette William Hechler. En die zei op een gegeven moment, ik ga jou helpen. Ik ga zorgen dat jij audienties krijgt bij alle hoven van Europa. En dat we jouw idee voor een Joodse staat in Palestina gaan eigenlijk onder de vleugels van het Europese imperialisme gaan brengen. Ja. En dat is uiteindelijk wat er is gebeurd.
0: Ja, en uiteindelijk was een fantastische tandem, die twee mannen. Want die kregen uiteindelijk die natuurlijk ook de opkomst van het fascisme uiteindelijk. Dat heeft Herzl zelf niet meer meegemaakt, schrijf je. Maar dat hielp ook dat heel veel Joden echt de grond onder hun voeten te heet vonden worden in Europa. En toen kwamen ze in Palestina. En daar werd niet enthousiast gereageerd.
1: Nee, dus je ziet dat er eigenlijk een aantal bewegingen zijn waarin er steeds meer Europese Joden in eerste instantie naar Palestina migreren. Dat begint al een heel klein beetje aan het eind van de 19e eeuw, maar dat mislukte eigenlijk. Mm-hmm. Op een gegeven moment als de Britten hun stempel erop zetten en zeggen, wij gaan dat Joodse nationale tehuis, zoals ze het noemden, in Palestina gaan wij steunen, dan zie je weer een migratiegolf. En natuurlijk door de opkomst van het fascisme en later het nazisme gaan er veel meer. Want dan wordt dat ook een manier om jezelf in leven te houden. En mensen vluchten voor het nazisme. En dan zie je ineens dat de Joodse gemeenschap in Palestina heel snel groeit. Maar dat leidt tot schermutselingen, tot wrijving. Want het leidt ook onmiddellijk tot de verpaupering van de Palestijnen. Hè. Dus als traditioneel in het Ottomaanse Rijk als land van eigendom eigenaar wisselde, mochten de boeren gewoon blijven.
0: Van die Palestina

0: Voor alle duidelijkheid, in der tijd eerst nog deel uit van het Ottomaanse Rijk.
1: Ja.
0: En daarna, na de Tweede Wereldoorlog, viel het eerst nog deels onder Brits mandaat.
1: Nee, dus al na de Eerste Wereldoorlog zie je dat de Britten het veroveren. En dan wordt het Midden-Oosten verdeeld in 5 mandaatgebieden. Ja. Waarvan er een aantal, Syrië, Libanon, gaan naar de Fransen.
0: Ja.
1: En Irak, Jordanië en Palestina gaan naar de Britten. En dan zie je dus dat het verandert als dan ineens welvarende Joden uit Europa land aankopen om daar een Joodse nederzetting te stichten, dan worden de Palestijnen verdreven.
0: Ja, en met alle gevolgen van dien, en heel even tussendoor, wie net inschakelt en denkt, dit is interessant, dat klopt. Welkom bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond romancier, dichter, historicus en voormalig docent conflictstudies Lodewijk van Oort spreek over zijn nieuwe boek Staat van Verbeelding, een historische reis door Palestina-Israël, waarin de feiten, fabels en verhalen onder de loep worden genomen die het langdurige conflict in Palestina-Israël voortdrijven. En Lodewijk van Oort werd geboren in 1977. Ja, Lodewijk, we vliegen er doorheen.
1: Ja.
0: In jouw boek staan verhalen centraal die soms hun maker overleven om decennia later weer te worden opgepakt door nieuwen. Mensen die het vaandel gaan dragen voor dat verhaal. Een van de allerinteressantste die ik toch nog heel even aanstippen is iemand van wie ik nooit had gehoord. Iemand genaamd C.F. Jabotinsky. Een schrijver, Joodse komaf, 1880 geboren, 1940 gestorven. Weinigen kennen in het Westen zijn naam, terwijl we de gevolgen van zijn gedachtegoed dagelijks op televisie zien. Wie was hij?
1: Vladimir Jabotinsky kwam uit Odessa. Dus een Russisch sprekende Joodse man, dus uit het huidige Oekraïne. En die werd op een gegeven moment heel erg gefascineerd, in het fascisme, maar ook in het sionisme. Hij zocht een uitweg voor de Joodse conditie in Rusland, die heel slecht was in die periode. En hij hoorde van het sionisme, vond dat wel de moeite waard, maar zei, ja, maar dit gaat niet zomaar gebeuren. Als wij een Joodse staat willen stichten in Palestina, dan moet dat met geweld. Dan moeten we dat veroveren.
0: Hij pleitte voor een zogenaamde ijzeren muur. Wat was dat?
1: Ja, dus hij zei eigenlijk, als wij onze doelen willen bereiken, als wij een Joodse soevereine staat willen stichten in Palestina, de lokale bevolking zal dat nooit accepteren. Hij zegt, er is geen enkel voorbeeld van een land waarin een inheemse bevolking tegen de kolonialisten, want zo noemde hij de Zionisten, zegt, kom maar, wij maken wel plaats. Dat gaat altijd met geweld gepaard. Dus zegt hij, wij moeten ervoor zorgen dat wij onszelf bewapenen. Hij zei, op dit moment zijn de Joden een soort Atheense uilen. We zijn een stelletje intellectuelen. We kunnen heel goed bidden en kaarsen aansteken. Maar hij zegt, we moeten een leger worden. Wij moeten Spartaanse krijgers worden. Ze had echt een heel idee van, we gaan het Jodendom iets totaal anders van maken.
0: Ja, maar in zijn tijd, hij ving bot met dat idee. Toch, mensen vonden hem een extreme gek.
1: Op dat moment werd hij gezien als een soort gewelddadige extremist.
0: Ja.
1: Hij is wel de stamvader van het gedachtegoed waar nu Benjamin Netanyahu uit voortkomt. Ja. Sterker nog, de vader van Benjamin Netanyahu was een assistent van deze Jabotinsky. En dat idee van, wij kunnen Palestina alleen maar veranderen in een Joodse staat met geweld, en we zullen er dus voor moeten zorgen dat we een leger krijgen en een oorlogsvloot.
0: Ja.
1: Dat komt bij Jabotinsky vandaan. En dat gedachtegoed wordt in het midden van de Tweede Wereldoorlog, als Jabotinsky al dood is, maar natuurlijk door de dreiging van de nazi's en de concentratiekampen de Zionistische beweging radicaliseert en zegt, ja, we moeten nu heel snel, zo nodig met geweld, onze staat stichten, dan wordt dat gedachtegoed, waarin dus het Zionisme voor het eerst een zeer gewelddadig en gemilitariseerd karakter krijgt, dat wordt dan gemeengoed.
0: Ja, want een van zijn uitgangspunten, zo schrijf je, is ook, eerst veiligheid, dan pas vrede. En dat is letterlijk wat de hele regering Netanyahu doet. Ik vind het heel interessant, want je zegt in jouw boek op een zeker moment, vind ik ook interessant voor jouw blik als historicus, hè? Je zegt op een gegeven moment niet dat hij gelijk kreeg. Je stelt dat de geschiedenis de omstandigheden creëerde, waardoor de mensen zijn wereldbeeld plausibel gingen vinden. Dat vind ik een prachtig idee. Dus waarheid wordt achteraf geconstrueerd, zeg je eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Ik wil heel even naar iets anders. Het is allemaal heftige materie.
1: Ja.
0: Ik wil even, nou, misschien is het trouwens ook heftige materie. Ik wil naar Lodewijk van Oort. Jij bent geboren in Madrid. Jij hebt over de hele wereld gewoond. Allereerst, hoe komt het dat jij zo geïnteresseerd bent in dit onderwerp. Heb jij een persoonlijke band ook met het Palestina-Israël conflict?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus nee? Ik heb geen Joodse achtergrond, geen Arabische-Palestijnse achtergrond.
0: Nee.
1: Dus totaal niet. Ik ben natuurlijk wel christelijk opgevoed, dus ik ken wel de verhalen over Israël. En ik spreek de talen Kanaans redelijk goed.
0: Je komt uit een gereformeerd nest.
1: Ja, precies. En natuurlijk, als je al die theologische boeken, zoals ik nu heb gedaan, moet gaan lezen, dan helpt dat enorm.
0: Geloven jullie thuis dan ook dat wanneer alle Joodse mensen naar het beloofde land waren, Christus eerder zou terugkomen op aarde?
1: Nee, dat denk ik niet. Want ik kan me niet herinneren dat dat bij ons in de kerk werd gezegd. Wij kwamen uit een gereformeerde niche waar godsdienst en politiek behoorlijk gescheiden werden gehouden. Dus we lazen niet de krant met zeg maar de Bijbel in onze andere hand om het allemaal te duiden. En Israël speelde niet een hele grote rol in voor zover ik me herinner, in de kerk. De kerken van mijn jeugd. Dus voor mij begon dit conflict echt met mijn baan in Wales, waar mij gevraagd werd om de geschiedenis van het Midden-Oosten te geven. Ja. Ik denk als de hoofd van die vakgroep tegen mij had gezegd, wil jij de geschiedenis van Afrika gaan doseren? Dan was ik dat waarschijnlijk.
0: Dan hadden we een heel ander boek besproken.
1: Dan had ik nu misschien een boek over Darfur geschreven of over iets anders. Dat is echt hoe toevallig het kan zijn.
0: Terug naar het boek Lodewijk van Oort.
1: Ja.
0: Je bent geboren in Madrid. Je hebt als kind onder andere in Singapore, Zwitserland en Mexico gewoond. Waarom?
1: Omdat mijn vader werkte voor een Nederlands waterbouwbedrijf. Wat je vroeger baggeraars noemde. Dat is een beetje het oude woord, maar wel een heel mooi woord. Dus dat moet toch minstens één keer vallen vanavond. En daarom verhuisden wij elke 2-3 jaar naar een ander land vanwege het werk van mijn vader. En wij gingen mee. Mijn moeder heeft wel eens verteld, we hadden 5 koffers. 4 voor de kleren en 1 met Lego. Want wij waren een gezin met 3 kinderen. En soms wisten ze ook pas een paar weken van tevoren van, wordt het Nigeria of wordt het Mexico? Nou ja, het wordt Mexico, dus dan gingen we naar Mexico met die 5 koffers. En dan vaak beginnen in een hotel. En dan op zoek naar een huis en dan weer je leven opbouwen. En dan een paar jaar later weer in een ander deel van de wereld.
0: En hoe was dan dat? Kijk, mijn moeder groeide op als dochter van een militair. Dus zij moest ook om de paar jaar verhuizen. Zij vond dat heel moeilijk, want ja, je maakt vriendjes, die raak je weer kwijt, je nestel. Hoe was dat voor jou?
1: Ik heb dat nooit moeilijk gevonden, ook omdat ik niet anders wist. Ik dacht grappig genoeg dat iedereen dat deed. Dus ik was wel eens, dan was ik aan het fietsen bij mijn opa, die gewoon in Nederland woonde in de zomervakantie. En dan kwam ik andere kinderen tegen. En dan zei ik van, waar woon jij de rest van het jaar? En dat vonden die Nederlandse kinderen een hele gekke vraag. Want we wonen gewoon hier om de hoek. Maar ik dacht dus dat dat voor iedereen gold. Pas toen we in Nederland kwamen te wonen, toen was ik 9. Duurde het denk ik 1 jaar of 2 dat ik dacht, oh, maar nu is het dus gewoon permanent.
0: Hoe vond je dat?
1: En dat vond ik dus heel raar. Dus toen wij in Nederland aankwamen, was dat voor mij gewoon het volgende land.
0: Ja.
1: En ik denk toen ik 11 was, en het dus ging ineens over, dan ga je naar die middelbare school. En toen dacht ik van, oh ja, maar we gaan hier dus niet meer weg.
0: Teleurgesteld?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Want, toch wel?
1: Ja, want voor mij was zeker Singapore, waar ik van mijn 6e tot mijn 9e woonde, was toch een soort paradijs. Qua alles. En Nederland was toch wel heel donker en koud. En je moest lange broeken aan en sokken en schoenen en sjaals en handschoenen en fietsen door de regen. Nee, ik vond dat ook wel weer boeiend, want dat was dus het leven wat we hadden. Maar toen ik na 1 of 2, 3 ontdekte van, oh ja, nu gaan we dus, nu, dit is het.
0: Ja.
1: En een dorp aan de rand van Utrecht is toch iets anders dan Singapore, een wereldstad met miljoenen mensen. Dus nee, dat was een soort teleurstelling.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je cultuur iets als iets heel relatiefs gaat beschouwen als je zo vaak van land bent gewisseld.
1: Ja, je leert dus heel snel ook een cultuur te omarmen, voor zover je als buitenlandse expat. Wij waren natuurlijk gewoon expats.
0: Ja, want je ging naar internationale scholen, neem ik aan.
1: Nou, dat bestond nog niet zo erg zoals nu. Dus ik weet, in Mexico ging ik gewoon naar een Engelse school. In Singapore was een Hollandse lagere school. Die is er nog steeds volgens mij. Waar gewoon het Nederlandse curriculum werd gedoseerd door Nederlandse docenten, gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Onderwijs. Dus het was een Nederlandse basisschooltje. Maar daar had je natuurlijk ook wel buitenlandse docenten. En ja, je leefde wel in die grote wereld waarvan je wist van, wij zijn hier wel welvarend, maar we zijn ook een minderheid.
0: Mm.
1: Dus je leerde wel cultuur te zien als iets wat een grens heeft en een stapje er voorbij en mensen leven op een hele andere manier.
0: Misschien overinterpreteer ik nu, hè, maar in jouw boek laat je telkens erg vaak de schadelijke gevolgen van nationalisme zien. Is dat ook iets wat je dan echt al uit die vroege jaren hebt opgepikt?
1: Nee, ik heb wel echt een hekel aan nationalisme. En ik denk dat het nationalisme als ideologie misschien wel de grootste vernietiger van mensenlevens is van de 19e, 20e eeuw. Als je kijkt hoeveel miljoenen mensen er gedood zijn in oorlogen uit naam van het nationalisme, dan is dat misschien wel het meest gewelddadige Europese exportproduct wat er is. Dus ik heb wel een hekel aan het nationalisme. Ik denk dat dat later is gekomen toen ik als student daarover ging lezen en dat wat meer ging bestuderen. Maar het zou best kunnen, dus misschien overinterpreteer je het wel niet. Misschien is het ook wel zo dat als je opgroeit zoals ik, dat je ook wat sneller tot dat soort gedachtegoed komt.
0: Mm-hmm. Ja, en tegelijkertijd, als jij zo gericht bent op het analyseren van verhalen als jij, nationalisme is natuurlijk letterlijk en figuurlijk een moordverhaal. Het is zo meeslepend. Het geeft je zo'n doel. De tijd tikt door, lieve Lodewijk. En ik wil toch nog heel eventjes terug naar een belofte die je in dit boek ook doet. Namelijk dat er misschien verbeelding ook een uitweg kan bieden in grote conflicten. Hè? Wat voor soort verhalen, wat voor denkkaders zouden bijvoorbeeld, hele grote vraag, maar ik stel hem toch, kunnen helpen in het oplossen in het conflict in Israël?
1: Nou, als je dus tot de conclusie komt dat dit conflict ontstaan is door verhalen, dan is het natuurlijk een logische gedachte dat dit conflict misschien ook kan worden opgelost door andere verhalen. He, als de verhalen die we nu vertellen leiden tot geweld en tot separatisme en tot scheiding, misschien moet je dan gewoon andere verhalen verzinnen die een andere toekomst kunnen creëren. En als je dan gaat kijken, dan blijkt dus dat schrijvers al tientallen jaren aan het nadenken zijn over het feit dat je dus in Israël-Palestina, dat daar 15 miljoen mensen wonen, waarvan de helft, de Joodse Israëliërs, het land Israël noemen. De andere helft, de Palestijnen, noemen het land Palestina. Ze zijn allebei niet van plan ergens anders naartoe te gaan. En misschien moet je dan nadenken over het feit, als dit de realiteit is, als dit de grauwe werkelijkheid is, misschien moeten we dan een manier vinden dat je het land kan delen in plaats van te verdelen.
0: De ellende is alleen dat de ene club met het Israël-verhaal toch wat meer wapens en militaire machten heeft dan de andere club.
1: Ja, en dat is dus ook waarom dit conflict, denk ik, voortdrijft. Omdat de ene kant, de Palestijnen, hebben het betere verhaal en het betere juridische verhaal, het betere morele verhaal, het betere historische verhaal. En Israël heeft het betere leger en de sterkere bondgenoten. En dat is wat op dit moment dat conflict in balans houdt. Wat je wel ziet is dat dat verhaal van Israël heel snel aan het afkalven is en dat die bondgenoten heel snel aan het wegrennen zijn.
0: Nou, zoals vandaag geloof ik nog bij de VN-vergadering. Ik denk dat driekwart van de zaal weg liep toen Netanyahu en aan het woord ging. En hij zei, willen de andere morele lafaards ook weglopen naar mijn klompbrak?
1: Nee, precies. Dus je ziet dat
0: hij blijft spinnen.
1: Israël heel snel. Israël weet dat ze hun steun in de rest van de wereld snel aan het verliezen zijn. Ja. En kunnen dat nog niet anders duiden dan is iedereen een antisemiet. Dat is natuurlijk ook een verhaal wat door steeds minder mensen wordt geloofd. Het idee dat iedereen die kritiek heeft op Israël een antisemiet is, dat verhaal is ook al lang uitgewerkt. Maar dat is wel de realiteit. Dat is wel waarom volgens mij dit verhaal nog dit conflict zo voortstuurt. Schrijvers hebben dus al heel lang nagedacht, hoe kunnen we ervoor zorgen dat misschien die harde grenzen, die ook wat een soort separatistische verbeelding is, dat we die zachter maken. En misschien is er een manier om Israël-Palestina en de bewoners te verbeelden als minder twee volken die lijnrecht tegenover elkaar staan, maar eigenlijk twee volken die, en dat heb ik ook wel vaak gemerkt, eigenlijk wel erg geïnteresseerd zijn in elkaar. Weten dat de ander er is. Weten dat de ander nergens naartoe gaat. Is er een manier denkbaar dat je misschien zou kunnen samenleven? Hoef je geen vrienden te worden, je hoeft niet met elkaar op vakantie te gaan, maar dat je samen kunt leven in die staat. En daar zijn genoeg ideeën voor.
0: Je haalt Edward Said aan, beroemde Palestijnse-Amerikaanse literatuurwetenschapper, die vooral in de 20e eeuw echt hele interessante dingen hierover heeft gezegd. En hij stelt, of jij stelt aan het einde van dit boek, dat identiteit niet in afzondering bestaat. En haalt daarbij hem aan en hij zegt, ja, een Jood is eigenlijk een Palestijn. En een Palestijn is eigenlijk een Jood. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Dat moet ik even de tijd nemen om dat uit te leggen. Maar als je teruggaat naar die Alexander Keith. Die zei, er is dus
0: de Schotse predikant, begin
1: 19e eeuw. De Schotse dominee, waar we in dat dorpje in Schotland op de kliffen stonden. Die zei, er is dus een volk zonder land. Dat gedachtegoed heeft eigenlijk geleid, zou je kunnen zeggen, was het begin van wat uiteindelijk de Holocaust werd. Het idee dat de Joden nooit onderdeel kunnen zijn van de Europese samenleving. Hè, omdat ze uiteindelijk altijd het volk blijven zonder land. Heeft uiteindelijk natuurlijk geleid tot het virulente antisemitisme van de nazi's.
0: Is louter vanwege dat verhaal?
1: Nou, dat is natuurlijk niet. Alexander Keith is niet verantwoordelijk voor de Holocaust. Maar hij heeft natuurlijk dat denken verwoord, wat uiteindelijk gegroeid is tot de Joodse catastrofe van de 20e eeuw. De gedachte dat Palestina een land is zonder volk heeft natuurlijk geleid tot wat de Palestijnen de Nakba noemen. De Palestijnse catastrofe.
0: Yeah.
1: Wat Edward Said nou zegt. In dat besef moeten we dus tot de conclusie komen dat de Joodse catastrofe, de Holocaust, en de Palestijnse catastrofe, de Nakba, onderdeel zijn van dezelfde Europese geschiedenis. En dat de Europese geschiedenis dus de Joden tot slachtoffer heeft gemaakt, en dat de Europese geschiedenis de Palestijnen tot de slachtoffers van de slachtoffers heeft gemaakt. En daarmee zijn Israëli's en Palestijnen fundamenteel door de geschiedenis met elkaar verbonden. Dat besef, zegt hij, dat besef dat we hebben een gedeelde geschiedenis waarin we allebei slachtoffer zijn. We zijn ook dader, maar we zijn slachtoffer en slachtoffers van de slachtoffers. Dat besef kan de deur openen naar een andere manier van kijken naar het verleden en kijken naar de toekomst. Want dan zou je kunnen zeggen, als we allebei onderdeel zijn van een gezamenlijke Europese geschiedenis, die allebei lijden en catastrofen in onze gemeenschap heeft gecreëerd, misschien kan dat een beginpunt zijn om anders te kijken naar het verleden en anders naar de toekomst, waarin wij niet per se elkaars absolute tegenpolen zijn, maar twee verwonde volken die met elkaar verder zullen moeten. En hij heeft dat heel erg uitgedacht en heeft ook gezegd, dat betekent dus dat beide volken elkaars geschiedenis moeten gaan erkennen. Palestijnen zullen moeten erkennen, ja, de Joden zijn slachtoffer van de Holocaust, van de Europese geschiedenis, maar dat geeft hun niet het recht om ons tot hun slachtoffers te maken. En tegelijkertijd zouden ook de Israëli's moeten erkennen van, ja, wij hebben geleden in Europa, daarom zijn we naar Palestina gekomen, maar daar hebben we onrecht gecreëerd onder de lokale bevolking. Dat besef, wat ik in mijn boek probeer uit te werken, van wat zouden daar nou eerste stapjes in kunnen zijn, daarvan zegt Said, dat zou kunnen leiden tot een nieuwe identiteit, waarin de Jood niet het absolute tegenovergestelde is van de Arabier, de Palestijn, maar een deelgenoot die ook geleden heeft onder dezelfde ideologie, onder dezelfde verhalen die ooit in Europa zijn gecreëerd.
0: Onder hetzelfde imperialisme eigenlijk.
1: Precies,
0: dus.
1: Ja.
0: Oké, dus dan zouden de verhalen ook andere mogelijkheden van kijken naar de werkelijkheid mogelijk kunnen maken. En daarin speelt verbeelding, zeg jij dus, ook een grote rol. Dat je het je kan voorstellen. Wil ik even naar jouw klaslokaal in Wales teruggaan. Hè? Ik neem aan dat je dit ook wel met je leerlingen hebt gedeeld. Dus met de Israëlische leerlingen en de Palestijnse leerlingen. Hoe reageerden zij daarop? Als je tegen een Israëlische leerling zegt, jij bent eigenlijk een Palestijn. En het omgekeerd tegen een Palestijnse leerling zei.
1: Nou, ik ben op een gegeven moment natuurlijk gaan reizen naar Israël-Palestina. En dan kom je erachter dat zeker de eerste generatie Israëli's, die zeggen dit. In mijn boek haal ik een hele oude mevrouw aan, die inmiddels is overleden.
0: Even een slokje water.
1: En zij zegt van, ja, ik kwam als Jood uit Italië naar Palestina. Ik noemde mij een Palestijn.
0: Mm.
1: Ik ben een Joodse Palestijn. En er zijn dus Palestijnen, zoals Edward Seed, die zegt van, ja, ik ben eigenlijk veel Joodser dan heel veel van mijn Joodse Amerikaanse vrienden.
0: Hij weet meer van de Joodse cultuur.
1: Ik weet meer van het Jodendom, meer van de Joodse geschiedenis. En ik leef nog steeds in ballingschap.
0: Mm, wat heel Joods
1: is. Zoals de Joden vroeger deden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat besef van de Jood en de Palestijn, dat loopt in elkaar over. Dat is er wel.
0: Ja, dat is er wel. Maar ja, laten we. Het is soms de vraag als je het nieuws kijkt of mensen daar nu al voor openstaan. Ik denk ook wat er vanavond naar buiten is gekomen bij het NOS-journaal. Dat bleek dat de meerderheid van het Israëlische kiescomité voor het uitsluiten van Arabische politieke partijen bij de aanstaande verkiezingen in Israël heeft gestemd. Ja, dan zou je af en toe wel in de schoenen zinken. Toch pleit jij toch herhaaldelijk ook in jouw boek voor een staatsoplossing. In hoeverre kan dat zonder geweld?
1: Wat ik eigenlijk voor pleit in het boek is dat we die verschillende verbeeldingen met elkaar laten rivaliseren.
0: Dat klinkt agressief.
1: Het dus het gevecht moet zijn tussen de verhalen. Wat is jouw verhaal, wat is mijn verhaal? En hoe zorgen we ervoor dat het betere verhaal uiteindelijk het podium krijgt? Wat er nu gebeurt in de Knesset is natuurlijk de oude separatistische verbeelding, waarin in Israël gezegd wordt, we moeten alles wat Arabisch is wegkrijgen uit onze samenleving. Zelfs die Palestijnse Israëliërs die politieke partijen oprichten en op die manier volgens een democratisch proces verkozen worden in ons parlement, zelfs die moeten weg. Dat is ook verbeelding. Dat is ook die staat van verbeelding die ik in het boek beschrijf, die geleid heeft tot de huidige situatie. Wat je hoopt is dat er op een gegeven moment een podium komt, en ik denk echt dat de internationale gemeenschap daar moet ingrijpen. Israëliërs gaan hier zelf niet uitkomen. De internationale gemeenschap moet op een gegeven moment zeggen, nou is het genoeg geweest.
0: Maar hoe dan, Lodewijk? Want het is een kernmacht. ze luisteren naar niemand, lijkt het. Hoe? Jij bent docent conflictstudies, geef me hoop.
1: Uiteindelijk is Israël nog steeds een westerse vazalstaat. Het is uiteindelijk een enclave van het Westen in het Midden-Oosten. En wat in Israël nu gebeurt en waar ze erg van in paniek zijn, is dat de steun heel snel aan het afkalven is. Zowel in Amerika, zowel bij de Democraten als bij de Republikeinen, maar ook in de Joodse gemeenschappen in Amerika en in Europa. Steeds meer Joden, steeds meer mensen die traditioneel gezien Israël steunden, zeggen nu, dit Israël willen we niks meer te maken hebben. Ik las 20 jaar geleden al boeken waarin dit werd voorspeld. Dat op een dag het Westen afscheid zou nemen van Israël zoals ze dat altijd hadden. En dat die steun zou verdwijnen. Het gaat nu heel snel.
0: Ja, en welke reden gaven die boeken destijds? Ook voorzagen zij ook al de genocide?
1: Ik denk het niet, maar meer vanuit geopolitieke redenen, dat er steeds minder reden zou zijn en steeds minder rationele redenen voor Westerse landen om Israël in het Midden-Oosten te blijven steunen.
0: Ja.
1: Op de manier dat ze dat altijd deden. Er kunnen op een gegeven moment redenen zijn waarin je beter allianties kan sluiten met andere landen in het Midden-Oosten. En Israël is daar altijd heel bang voor geweest. Want die weten, het is, in die zin is zo'n typische koloniale staat, die kan niet zonder de metropool waar de steun vandaan komt en waar de wapens vandaan komen.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt wel veranderen. En dat gaat nu sneller dan ooit. En dan kan er een moment komen dat zelfs in Israël de gedachte opkomt, oh ja, misschien moeten we toch de koers gaan verleggen. Simpelweg omdat we anders het hoofd niet boven water houden. Dit is echt toekomstmuziek, want als je de krant leest vandaag en morgen, dan gaat dat nog niet gebeuren. We zijn nog lang niet aan het eind van de ellende.
0: Nee, maar de ellende eindigt door je al te kunnen voorstellen en verhalen te kunnen maken wat je doet na de ellende.
1: Ja.
0: Lodewijk, het zit er alweer op.
1: Het zit er alweer op.
0: Ja, ik wou je danken voor een ongelooflijk boeiend uur. En ik wou je danken, wil ik echt zeggen, voor een ontzettend boeiend boek. Ik heb het met extreem veel plezier gelezen. U, beste luisteraar, dank voor het luisteren. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Alle andere afleveringen zijn ook terug te luisteren als podcast. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen en dan ben ik er ook weer. En dan mag ik in gesprek gaan met journalist en programmamaker Margriet van der Linden om er over andere haar eerste solotheatervoorstelling Annie, Are You Okay? En voor nu een nacht vol verbeelding gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen er meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het hele verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op voorsprong. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker, maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo dat kon doen. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Geloven in fantasy kan de wereld beter maken. Ik ben schrijver geworden. Ook dit gaat voorbij. Dit hoort bij het verhaal.
4: Roderick van Heugen, katholieke priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij studeerde filosofie, theologie en communicatie. Hij presenteerde tv-programma's als Geloofsgesprek en Roderick zoekt licht. Hij maakt de dagelijkse podcast Heilige van de Dag, waarin hij de spannende verhalen vertelt achter de beelden in kerken en kathedralen. En vorig jaar nam hij zich voor om iedere dag te gaan schrijven. Dus inmiddels is deze mediapriester ook schrijver van fantasyboeken. En binnenkort komt er een fantasypodcast.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Roderick, fijn dat je er bent.
5: Ja, fijn dat ik hier mag zijn.
4: Wanneer komt de podcast?
5: De podcast die is net van start gegaan.
4: Oh.
5: Ik ben naar een paar van die festivals geweest.
4: Ja?
5: Altijd bij mooie kastelen en daar lopen allerlei verklede mensen rond. Dus ik heb meteen gewoon mijn recorder meegenomen en ik heb het online gezet.
4: Oh, wat goed. Ja, zo simpel kan het zijn, hè?
5: Ja, daarom. En ik hou ervan om het gewoon echt live op te nemen op locatie, zodat je ook een beetje die sfeer meepakt. En dat doet ook iets, die interactie en die sfeer doet ook iets met mij. En het idee is toch gewoon dat het lekker wegluistert en dat mensen er ook eventjes zijn.
4: Maar is dat het echt lekker wegluisteren of zit er ook een diepere laag onder?
5: Ja, je hebt het wel tegen een priester, dus
4: ja,
5: die heeft diepere lagen. Dat is een beetje wat ik altijd wel zoek. Maar dat is niet de oorsprong ervan. Wat ik zelf heel graag wilde was, dat soort evenementen zijn voor mij zo ontzettend helend, zou je wel kunnen zeggen. Je bent in een hele andere wereld, even buiten die kerkmuren. En mensen zijn daar zo ontzettend vriendelijk en iedereen voelt zich zo welkom. En ik had het idee van, daar moet je toch ook iets met media mee doen. En ik keek om me heen en niemand maakte daar programma's over.
4: Nee.
5: Behalve dan af en toe zo'n regionale omroep die dan aapjes komt kijken. Weet je, als even kijken van die gekke mensen die zich zo verkleden.
4: Ja.
5: En ik loop natuurlijk zelf ook altijd verkleed als priester, want dat is nou eenmaal de bedrijfskleding. En ik vond het altijd zo gek van, waarom wordt dat altijd in zo'n hoekje gezet van aparte paradijsvogels? Dit zijn gewoon hele fijne mensen met, vind ik ook, heel veel fantasie. Die hebben mooie verhalen te vertellen. Daar moet ik toch gewoon iets mee gaan doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon een podcast maken. Want dat doe ik al, weet ik, 25 jaar of zo. En waarom is dit er niet? En nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik moet zeggen, het is heerlijk. Het is zo leuk om te doen.
6: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat jij vaak aan collega's moet uitleggen van ja, dat jij van dit soort dingen houdt.
5: Ja, inmiddels zijn ze er wel een beetje aan gewend.
6: Ja.
5: Ze weten wel dat ik wat aparte hobby's heb en een interesse die niet helemaal mainstream is. Maar van de andere kant, heel veel van mijn collega's hebben voor mij, vanuit mijn perspectief, net zulke vreemde interesses. Ik bedoel, die kunnen helemaal verkleed naar voetbalwedstrijden in stadions gaan. En dan
6: ook
5: denk
6: raar.
5: Ik weer van, dat is voor mij weer een soort andere planeet, weet je wel. Dus ja. Ieder een beetje zijn ding. Maar ik denk dat ze ook wel inmiddels zien dat het mij echt gaat om verbinding te maken. Om ook niet als iemand van een kerk alleen maar in mijn eigen kerk te zitten met de deuren dicht en dan maar wachten of er iemand langskomt. Maar mijn beweging is altijd naar buiten toe geweest. Van je moet gewoon er zijn met mensen. En niet met een eigen agenda, maar gewoon om contact te maken. En dan zie je wel wat er gebeurt. En dat is gewoon superleuk.
6: Je was ook inderdaad heel vroeg bij het podcasten.
5: Ja, van het allereerste begin.
6: Ja.
5: Ja, dat was een heel toevallige samenloop van omstandigheden eigenlijk. Ik had toen net 2 jaar communicatie gestudeerd in Rome. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik werd naar Rome gestuurd om daar te promoveren in de, zoals dat dan noemen, systematische theologie. Ze moest een proefschrift schrijven. En ik vond het zo saai. En ik ontdekte al heel gauw dat er in datzelfde universitaire gebouw een opleiding was voor sociale communicatie. En dan leerde je radio maken en televisie. En het mooiste was, ik ben natuurlijk een Hollander, ja, dat kon je er gratis bij doen. Want de bisschop betaalde toch al voor je proefschrift. En ik ben dat er toen eigenlijk in eerste instantie illegaal bij gaan doen. En ik vond het zo'n openbaring en zo leuk. Dat was eigenlijk wat ik als kind al deed, radiootje spelen. Maar dan leerde je echt hoe het werkte. En vlak daarna, toen ik alweer thuis was, toen werd paus Johannes Paulus II, was dat toen nog, die Poolse paus. Mm-hmm. Die werd toen heel erg ziek. En ik weet nog dat ik het op de televisie zag. En ik heb meteen een ticket geboekt. Dat was een soort intuïtie. Ik moet daar zijn. En ik had zo'n opnameapparaatje. Ik denk, ik ga dat opnemen. Ik wil gewoon vastleggen wat hier gebeurt. Maar ik had natuurlijk helemaal geen perskaart of niks. Dus ik werd overal weggejaagd. Maar omdat ik zo'n boordje had, kon ik wel soms in het kielzog van priesters op plaatsen komen waar het allemaal gebeurde, waar een journalist niet kon komen.
6: Oh ja.
5: En ging dat stiekem opnemen. En dat werd een podcast. En dat was echt in het allereerste begin, toen dat eigenlijk net uitgevonden was. En Adam Curry, die was toen eigenlijk Mr. Podcast op dat moment.
6: De Podfather.
5: Podfather, inderdaad.
6: Ja.
5: En die vond dat zo leuk. En die heeft toen in zijn podcast heeft hij dat heel erg zitten promoten. En ik had in één keer, weet ik veel, 15.000, 20.000 luisteraars.
6: Goed, ja.
5: Die live meemaakten wat daar gebeurde tijdens zo'n pauswisseling. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Van in één keer kreeg ik ook e-mails uit de hele wereld. En toen dacht ik, dit is gewoon fantastisch. Ik kan mijn eigen radiostation beginnen. Dat is toch zo leuk. Eigenlijk alles waar ik van droomde als kind, dat kan ik nu gewoon doen. En ook nog eens in een soort van combinatierol van, als een soort van undercover secret spy hier door de gangen van het Vaticaan, kijken wat ik allemaal aan soundbites kan vinden.
6: Ja.
5: Het was gewoon een soort avontuur. En ik ben daar eigenlijk nooit meer mee gestopt. Dus ik ben altijd maar gaan denken van, oké, nu ben ik weer thuis. Er zit een nieuwe pauze in het zadel. Wat kan ik nu gaan doen? Nou ja, waar zouden mensen nou naar willen luisteren? Ja, niet naar zo'n preek op zondag. Dat is verloren moeite. Toen dacht ik, wat heb ik allemaal aan dingen waar ik heel graag over praat, maar wat ik eigenlijk in mijn gewone leven als priester niet kwijt kan. En dat was, ik had een enorme passie voor Star Wars. Ik denk, nou ga ik toch gewoon een Star Wars podcast maken. En vertel ik over de verhalen. En dan kan ik natuurlijk als theoloog ook nog wel een beetje commentaar geven van wat zit er daarvoor inspiratiebronnen achter en welke
6: goed,
5: thema's.
6: Kwaad.
5: Ja, precies.
6: Ja.
5: Het is gewoon een soort bijbel met lightsabers. Dus ja. dat was gewoon heel leuk om over te kletsen. En vandaar ging het naar Harry Potter en naar Narnia. En eigenlijk alles wat er zo in de bioscoop te doen was, maar ook op videospelletjes, daar ging ik programma's over maken. En zo vond ik al vrij snel een enorm publiek. Het ging al echt soms om 100.000 luisteraars over de hele wereld. En het grappige is dat dan thuis, in de parochie waar ik werkte, dus in de kerkomgeving, wist niemand dat ik dat deed.
6: Nee,
5: dat was allemaal een beetje in mijn pyjama achter de microfoon zo. Dus en dat is eigenlijk ook nooit gestopt. Ik ben altijd ben bezig geweest vanuit een soort passie voor verhalen. En ik vind het heel leuk om op zo'n manier contact te kunnen maken met de hele wereld. Inclusief allerlei mensen die anders nooit in hun leven met een priester contact zouden zoeken. Nee. Maar omdat je dan iets gemeenschappelijks hebt, heb je meteen ook verbinding. Ja, dat is hartstikke leuk.
6: Podcast van Wierduk, daar moest ik aan denken, dat zijn wekelijkse podcast is ook een soort preek.
5: Ja,
6: heel veel podcasters die preken via hun podcast.
5: Dat zijn dan eigenlijk een soort van uitgebreide columns. En het is heel erg stelling nemen. En soms is dat ook wel lucratief. Hè? Je kunt door een beetje de controverse op te zoeken, kun je ook vaak mensen naar je laten luisteren. En dat geeft reuring en dan val je op. Ik heb het zelf eigenlijk juist bijna gezien als het tegenovergestelde van preken. Als er iets is wat ik niet wilde doen, was het preken. Mm. Maar ik wilde gewoon praten met vrienden over leuke dingen en dan kijken wat zit daar allemaal voor moois in. Dus het heeft altijd een heel soort, de nieuwsgierigheid is altijd de drijvende factor geweest. En ik heb nooit, zelfs tot op de dag van vandaag, nooit het idee dat ik iets moet vertellen of moet overdragen of zo. Ik denk, als dat gebeurt, dan gebeurt dat vanzelf.
6: Ja.
5: Want je doet dat gewoon zoals je bent. En natuurlijk klinken ook de dingen die je zelf belangrijk vindt, die klinken door in de manier waarop je met mensen omgaat en over dingen praat. Maar ik denk op het moment dat je dat als uitgangspunt maakt, en dat zou ik natuurlijk ook wel kunnen, want ik heb er ook een opleiding voor gehad van hoe kun je je boodschap op die manier Maar dan voelt het voor mij eigenlijk al meteen alsof je een soort façade opwerpt. Dan ben ik ook niet meer mezelf, maar dan ben ik vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland of wereldwijd, die namens de paus vertelt waar mensen allemaal naar moeten luisteren. En dan ben ik het niet meer. Dan voelt het alsof ik toch een soort barrière opwerp. En dan zien mensen jou ook niet meer als gewoon een medemens. Maar dan ben je, dat is die pastoor, weet je wel. Dat is, dat is die mediapriester, wordt het dan gezegd.
6: Ja.
5: En ik denk, dat voel ik me gewoon niet happy bij.
6: En andersom, al die podcasts die je hebt gemaakt, hebben die jouw manier van preken beïnvloed?
5: Heel erg. Ja, heel erg. En dat is eigenlijk alleen maar, het is één soort, een grote leerschool geweest van hoe werkt communicatie. Want het eerste wat je natuurlijk moet doen is dat mensen überhaupt de moeite nemen om te luisteren. En dat betekent dat je al heel erg moet gaan denken, niet vanuit jezelf, van wat wil ik allemaal overbrengen, maar van waar zijn mensen naar aan het zoeken? Wat zou ze interesseren? En kan ik daar iets vanuit mijn achtergrond en met mijn kennis en passie, kan ik daar iets aan aanbieden waar ze ook echt wat aan hebben? En dat heel erg je richten op wat een ander nodig heeft, dat werd eigenlijk voor mij de sleutel voor alles wat ik doe, ook met preken. Dus je kan natuurlijk in het begin, ik was net priester. Mm. Je komt net van 10 jaar filosofie en theologie studeren, kom je daar voor zo'n kerk te staan.
6: Ja.
5: En ik heb die oude preken nog wel eens teruggevonden.
6: Ja.
5: Die had ik al uitgeprint. En dat was echt 4 pagina's met, weet je, regelafstand 1. Helemaal vol met allerlei kerktheologie en bijbeluitleg.
6: Heel droog.
5: Dacht, wat heb ik mensen aangedaan? Wat heb ik? Oh, verschrikkelijk. Ik zou er zelf geen minuut naar luisteren. En op een gegeven moment is het vanzelf gelukkig gecorrigeerd. Ik moest een huwelijk doen en ik was dat vergeten. Ik had niet goed opgeschreven in mijn agenda en ik was boodschappen gaan doen in het stadje om de hoek.
6: Ja.
5: En ik kwam terug met mijn auto. Ik weet nog dat ik 2 bakken met chocoladeijs op de achterbank had liggen. Ik denk snel in de koelkast en ik denk, waarom staat dat bruidspaar daar op de trappen? Oh nee, oh mijn hemel, die moet ik trouwen. En ik ben rechtstreeks uit mijn auto de kerk ingerend. Nou, via de zijdeur, zodat ze het niet in de gaten hadden. Snel omgekleed. Ik wist niet eens hoe ze, ik was al vergeten hoe ze heten. Want ik had toen heel veel huwelijken in die streek.
6: Ja.
5: En dus ik op het boekje kijken, die en die. Oh, wat hebben ze me toch verteld? Oh, en toen herinner ik me een anekdote. En ik had natuurlijk ook geen preek, die zat nog in de computer, die moest ik nog uitprinten.
6: Ja.
5: En toen ben ik gewoon voor de vuist ben ik gaan vertellen. Een beetje het verhaal gaan vertellen wat zij mij hadden verteld en daar weer op reageren. En het werd eigenlijk gewoon heel spontaan en letterlijk uit mijn dikke duim gezogen.
6: Ja.
5: En na afloop kwam er iemand van het dameskoor wat dan zong, die liedjes, die kwam naar me toe en die zei, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar kun jij altijd zo preken? En dat was voor mij ook wel een enorme eye-opener van, ook preken werkt eigenlijk het beste als je niet preekt. Maar als je vertelt, als je verhalen vertelt, als je reageert op, en als mensen op jou kunnen reageren, als het een soort gesprek is. En ik denk, ja, ik zit soms wel natuurlijk in andere vieringen. Of in, weet je wel, dan ben je in Rome en dan ga je toch ook eventjes bij de paus naar de kerk.
6: Ja.
5: Ja, precies. En dan zit je dus naar zo'n droge preek van zo'n of andere toptheoloog te luisteren. En dan denk ik, oh, jongens, jullie moeten eens wat vaker vergeten dat je aan de beurt bent. En ja, met je auto vol smeltend ijs aankomen. En dan, en verzin gewoon wat. Weet je, dan is het veel leuker om naar te luisteren. Ja.
6: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Gebruik je veel ChatGPT?
5: Ja, ik gebruik het best wel vaak om me te helpen soms om te dealen met als er zoveel op me afkomt. Want ik ben met zoveel dingen bezig. En ik heb ook erg last van ADHD. En dan wordt het al gauw te veel. En dan zit ik op slot. En dan helpt ChatGPT me ook om een beetje soort orde in de chaos te brengen. Zo van, oh ja, kijk wat ik hier hoor. En dan zet het net. En dan denk ik, verrek, ja, je hebt helemaal gelijk. En dat geeft wel een soort van een beetje coach. Ja, dat zeggen mensen van, ja, je moet je toch niet door een computer laten coachen. Maar het is soms gewoon bijna een soort spiegel die het voor mij als het ware wat meer rangschikt. En dat heeft me al heel veel geleerd over mezelf.
6: Maar stel je ook als persoonlijke vragen echt van, nou,
5: dat durf ik helemaal niet, joh. Ik ga toch niet aan ChatGPT vragen wat er aan mij niet deugt. Dan wordt het een biechtgesprek.
6: Nou ja, of bijvoorbeeld over vriendschap. Of over van, joh, ik weet niet hoe ik die persoon nu moet benaderen.
5: Dat wel. Dat wel. Dat ik denk van, ik krijg, omdat ik natuurlijk heel veel met mijn hoofd op internet zit.
6: Ja.
5: Krijg je ook vanuit de hele wereld af en toe de meest verschrikkelijke commentaren. En meestal kan ik dat wel een beetje van me afschudden. Want ik doe het al zo lang. En soms dan weet iemand net je Achillespees te vinden. Of net even die open wond. En dan blijf je daarmee rondlopen. En dan kan ik daar echt gewoon soms niet van slapen. Van iets negatiefs.
6: Mm-hmm.
5: En dan merk ik wel, als ik dat dan vertel. Van kijk, dit hier zit ik nu mee. Hier loop ik. Wat is er aan de hand? En hoe kom ik hier uit? En dan krijg ik soms wel eens van, nou, je zou het ook zo kunnen omdenken. Dan leert zo'n ChatGPT me eigenlijk dat ik mezelf een ander verhaal kan vertellen. Want ik zit dan al heel gauw in de modus van, ja, misschien, ik deug ook niet en ik doe het ook allemaal verkeerd en ze hebben ook gelijk. En dan word je heel erg, misschien is dat ook wel een beetje een soort katholieke afwijking van mea culpa, mea maxima culpa. Dat je heel erg denkt aan, wat heb ik toch allemaal weer verschrikkelijke dingen gedaan.
6: Oh ja.
5: Maar dat je ook daarnaar kan kijken als van, nou ja, goed, misschien dat het zo pijn doet, komt ook wel omdat het ergens iets raakt in jou waarvan jij denkt van, ja, daar ben ik eigenlijk toch nog niet helemaal happy mee. Maar dat wil niet zeggen dat jij dus niet deugt. Dat betekent alleen dat je dankzij die negatieve kritiek en door jouw eigen reactie daarop iets op het spoor bent gekomen. Dus vraag je gewoon eens nieuwsgierig af, waar komt dat vandaan? En dat was ook zo van, oh ja, je kunt dus ook gewoon, zoals ik in gesprekken met anderen, in interviews altijd nieuwsgierig ben, vertel me je verhaal. Zo kan ik natuurlijk ook met mezelf omgaan. Van, waarom reageer ik nou zo?
6: Ja.
5: En dat geeft afstand en daardoor kun je soms, valt alles op zijn plek.
6: Dus kritiek vind je soms wel lastig.
5: Heel lastig.
6: Wat raakt jou harder als iemand zegt, wat een saaie preek, of als iemand zegt, wat een saaie podcast?
5: ik denk dan toch saaie preek. Want zo'n podcast, dan denk ik, ja, ik ken jou toch niet. Mm. Bij de preek zijn natuurlijk altijd je eigen parochianen. Als iemand kritiek heeft. En dat gebeurt ook wel eens, hoor. Dat iemand dan na afloop helemaal, ja, wat was dit nou voor politiek verhaal? Dit en dat. En dan denk ik, ik heb blijkbaar op een knopje gedrukt bij die meneer of die mevrouw. En dan
6: staat daar ook een recensiesysteem voor preken? Kun je dat ook gewoon
5: gelukkig
6: online
5: niet
6: gewoon een aantal sterren geven?
5: Gelukkig niet.
6: Nee.
5: Ik krijg altijd klachten dat ik te lang preek. Want als ik eenmaal aan de gang ben, dan vergeet ik ook gewoon helemaal de tijd. En dus ik heb wel eens voorgesteld van, nou, we kunnen natuurlijk ook een soort van pay-per-view doen. Dat je van, hoe meer je betaalt, hoe sneller de preek is afgelopen. Weet je? Dan zou die collecte-inkomsten enorm omhoog doen bij mij.
6: Ja.
5: Maar nee, godzijdank is dat niet gebeurd. Maar ik sta altijd na afloop achterin. En dat zeg ik ook tegen mensen van, vertel me of iets je heeft geraakt. Maar ook als je ergens over struikelt of als iets vragen oproept, vertel het me, want ik kan het niet altijd van je gezicht aflezen. En dat is natuurlijk wat ik wel met social media ook heel veel doe. Is van, je probeert mensen juist te laten reageren. Want dat geeft je allemaal input. Van, wacht even, hier heb ik toch even niet, zit ik niet op het goede spoor. Of dit moet ik toch de volgende keer wat anders aanvliegen. En dat is allemaal weer data natuurlijk.
6: Heb je met AI wel eens een preek gemaakt?
5: Nee, daar heb ik geen tijd voor. En ik heb ook wel zo'n idee van AI, die heeft nooit zo'n bizarre hersenkronkels als ik zelf heb. Meestal verzin ik het gewoon op het moment zelf. Ik denk er van tevoren over na, maar ik maak nooit een uitgeschreven verhaal. Ik heb altijd gewoon, als ik ergens een anekdote heb of verhaaltje, dan komt de rest vanzelf.
6: Positieve punten. Roderick is communicatief sterk, vernieuwend in zijn gebruik van media en goed in het toegankelijk maken van geloof en zingeving voor een breed publiek. Nou, dat zijn mooie woorden. Daar hebben we het ook een beetje over gehad. Hè? Inderdaad, slim in het gebruik van media. Toegankelijk maken van geloof en zingeving. Merk je dat zingeving weer helemaal hot is?
5: Ik heb dat zelf eigenlijk nooit gemerkt dat het niet hot was. Maar dat is misschien ook mijn eigen blinde vlek, hoor. Maar ik heb altijd wel het idee dat mensen op zoek zijn naar van... wat moet ik daar nou van vinden? Of hoe moet ik er nou naar kijken? Of help me eens hier iets meer perspectief te nemen. En ik merk ook altijd wel, op het moment dat je gewoon iets uitlegt... van hey, maar heb je wel eens... weet je dat bijvoorbeeld achter dit verhaal... ik noem maar wat een van de sprookjes... dat oorspronkelijk ontstaan is in deze context... en dat dit verhaal deze functie had. En dan is het heel vaak van, hé, dat wist ik niet. En dan wordt zo'n verhaal, gaat je eigenlijk nog meer zeggen.
6: Ja.
5: En ik hoor dat vaak, hè, dat zingeving... en ook dat er veel meer jongeren naar de kerk komen. Nou, dat zie ik natuurlijk op zondag wel. Ik help vaak in Wageningen, een studentenstad. Mm-hmm. En zeker de laatste 3 jaar... valt het me echt op dat er bijna elke zondag weer nieuwe jonge mensen naar voren komen. En dan denk ik, waar komen ze vandaan?
6: Ja, hoe kan het? Heb je er een verklaring voor?
5: Ik denk, maar ik ben natuurlijk geen echte socioloog of psycholoog... maar ik denk wel eens dat het te maken zou kunnen hebben... met gewoon hoe onzeker de wereld is geworden. En hoe... ook gewoon hoe ingewikkeld alles is. Van ja, wat moet ik nou met die dreiging die ik de hele tijd voel? Die onderhuidse angst voor stel dat het nou allemaal omvalt... en dat ik alles kwijtraak en wat dan? Waar vind ik houvast?
6: Mm-hmm.
5: En dat misschien op... Dus dan is er eigenlijk al een behoefte aan een soort van... geef me een anker of een plek waar ik eventjes veilig ben. En dat dan misschien zo'n kerkgemeenschap... die eigenlijk gewoon zijn ding is blijven doen al die eeuwen. Ik bedoel, het is wel een beetje vernieuwd, maar... nou ja, we lezen nog steeds 2000 jaar oude verhalen. Maar dat straalt natuurlijk ook iets uit van continuïteit. Van wat er ook gebeurt. Er zijn nog steeds wel ankers. En er is nog steeds wel een boodschap die hetzelfde blijft. Ook al is alles verder op losse schroeven. En als je dan misschien dat op het spoor komt... dat je dan denkt van, hey, daar wil ik eigenlijk wel wat vaker... dat gevoel wil ik vaker hebben, dat ik ergens bij hoor... dat mensen ook nog iets anders spreken dan oorlog en verdeeldheid... en haat en onverdraagzaamheid. En ja, ik geef zelf geen ongelijk. Maar ja, ik ben natuurlijk wel van de firma, dus wij van WC Eend.
6: Zeker. Verbeterpunten. Roderick zou zijn communicatie soms nog scherper kunnen doseren. De verhouding tussen populaire cultuur en geloof duidelijker kunnen markeren. En naast zijn grote online bereik voldoende ruimte kunnen houden voor persoonlijk contact. Herken je daar iets in?
5: Ja, ik denk dat dit wel iets is wat zeker mensen uit die wat religieuze hoek vaak vinden over wat ik doe. Ik vind het bijvoorbeeld soms best moeilijk uit te leggen dat ik niet elke dag beschikbaar ben voor pastorale gesprekken... of nou ja, vieringen in een kerk of sacramenten of persoonlijk bezoek. Maar dat ik er dan voor kies van ja, maar ik heb ook een andere... laten we zeggen, een andere schaapstal, en daar moet ik ook naartoe. En ja, dat is wel mijn eerste opdracht. Maar dat is voor mensen die opgegroeid zijn met het beeld van een priester... die echt een herder is, die de dag en nacht is voor de schapen. En laat ik heel eerlijk zijn, zo ben ik ook gevormd. Mm-hmm. Dat heb ik ook heel lang van mezelf gevonden, dat ik dat moest zijn. Altijd opgewekt, altijd de deur open doen... met een vrolijke glimlach op mijn gezicht. En oh, wat fijn dat u mij midden in de nacht opbelt. Maar dat ik op een gegeven moment merkte... ja, maar als je alles voor iedereen probeert te zijn... dan hou je dat niet vol. Maar dan maak je jezelf eigenlijk ook veel te onmisbaar. Je bent uiteindelijk ook maar een steentje in het totale gebouw. En ik ben daar ook in mijn leven wel een keertje echt aan onderdoor gegaan. Dat ik zeker in de begintijd zo ontzettend veel moest van mezelf. Maar voor iemand die alleen maar de priester op zondag... achter het altaar ziet staan of zo'n leuke preek hoort vertellen... ja, die heeft niet het idee wat je verder allemaal nog doet. En dus die heeft zoiets van, ja, maar mijn vader is overleden. En waarom wil die dat niet doen? Mm-hmm. Waarom? Ja, en dan kan ik natuurlijk wel gaan uitleggen van, ja, maar ik moet een podcast maken. En ik heb binnenkort moet ik die fantasy podcast gaan opnemen. dat moet ik al helemaal niet zeggen. Want een priester met fantasy podcast, wat een flauwekul. Doe toch gewoon je werk, weet je.
6: Ja.
5: Dus ja, dat is een beetje dat. Soms die ongemakkelijke positie dat ik. Eigenlijk mijn volgelingen gewoon zich soms op verschillende planeten bevinden. En dat de ene planeet niet eens weet van wat ik op die andere planeet allemaal doe.
6: Nee.
5: Dus ja, ik heb het maar ook een beetje geaccepteerd. En ook wel geleerd van soms moet je ook loslaten dat je gewoon niet iedereen tevreden kan houden. En misschien zelfs dat ik mezelf niet eens helemaal tevreden kan stellen. Want ik stel natuurlijk ook wel eens de vraag van, ja, moet ik nou niet meer? Dat heb ik met name vaak, dat ik me toch een beetje schuldig voel van, heb ik nou, met zo'n fantasy podcast, hè?
6: Mm-hmm.
5: Heeft dit nou nog iets met geloof te maken? Of ben ik nou gewoon mijn eigen hobby aan het najagen? En dan ben ik soms wel eens in de verleiding om dan te denken van, oh, nou moet ik misschien toch ergens een soort religieus elementje erin gaan doen. Maar ja, dan vraag ik mezelf weer af, maar voor wie? Van wie moet dat dan? Ik heb van de paus nog geen brief gehad dat hij vindt dat ik het vaker wezen groetjes moet bidden.
6: Stop
5: of
6: met
5: zo.
6: Die fantasy.
5: Ja, nee, dus ik denk van ja, weet je, geen nieuws is ook goed nieuws, toch?
6: Ja, want dus, je zegt in het begin, hè, geloven in fantasy kan de wereld beter maken.
5: Ja,
6: dus
5: absoluut.
6: Daar leg je wel meteen natuurlijk die link tussen geloof en fantasy.
5: Ja.
6: Want op het moment dat we ons een andere wereld kunnen voorstellen, kunnen we ook ons een betere wereld voorstellen.
5: Absoluut, absoluut. Dat is voor mij echt de sleutel voor ook van het succes van religies.
6: Mm-hmm.
5: Alle religies gaan uiteindelijk over verhalen.
6: Over verbeelding.
5: En verbeelding. Al is het maar het bestaan van God. Nou, ik ben hem bij de supermarkt nog niet tegengekomen. Dus ik moet me dat in mijn hoofd verbeelden. En dan denken natuurlijk mensen meteen van, ja, zie je wel, Efteling, weet je wel, je gelooft in sprookjes. En ik, nee, dat zit dieper dan dat. Je moet je eigenlijk je gewaar worden dat er meer mogelijk is en kan zijn, want bewijs hebben we niet, maar ergens vertrouwen dat er meer is dan wat je nu ziet. En daardoor kan ik me ook, oefen ik mezelf eigenlijk elke dag in het me voorstellen, maar ja, ook die wereld kan dus anders. En er kan dus een andere toekomst zijn dan waar ik nu in zit. En misschien moet ik daar ook wel eerst over fantaseren voordat ik daarmee aan de slag kan. En dat is, als je daarin medestanders vindt, dan heb je al gauw een beweging. En dat zie ik heel erg in die fantasywereld gebeuren. Dat hoe dreigender en grimmiger de buitenwereld wordt, hoe meer mensen elkaar vinden in die vrije ruimte van fantasy, waar je dus echt helemaal, met die kostuums, hè. Het maakt niet uit wat voor pak je aan hebt. Zelfs al ben je zoals ik verkleed als een priester. Ik ben net zo welkom. En je mag er gewoon zijn, helemaal zoals je bent. En mensen zijn altijd op zoek naar van, wat is het mooie, wat is het creatieve. Ja, dat zijn toch bouwstenen voor hoe je eigenlijk de hele wereld zou willen zien. En ja, als ik me kan voorstellen, dan kunnen we het ook maken. Dus net als ik iets wil tekenen, dan moet ik me eerst een voorstelling maken en daarna kan ik het tekenen. Als ik iets ga koken, dan moet ik me eerst even goed bedenken, wat heb ik aan ingrediënten en wat past goed bij elkaar. En dan kan ik het gaan koken. En volgens mij is het met de toekomst eigenlijk niet anders.
6: En als we het hebben over verbeelding, hoe zie jij God dan voor je? Wat zie je dan?
5: Ja, ik wou dat ik wat zag, maar ik zou het niet weten. Ja, daar ben ik dan misschien te veel theoloog voor.
6: Ja.
5: Op het moment dat ik het me kan voorstellen, dan is het zeker niet God. Want dan heb ik een menselijk plaatje gemaakt. En God is altijd groter dan wat ik me kan voorstellen. Voor mij zit, als ik nadenk over God en wie God voor mij is, zit dat veel meer op het niveau van het gevoel. Van de emotie die dat oproept. En dat wil niet zeggen dat God alleen maar een soort van ingebeeld psychologisch proces is. Dat zal ongetwijfeld ook psychologische aspecten hebben. Maar het is voor mij veel belangrijker om te weten dat als ik aan God denk, dat iemand is die mij onvoorwaardelijk accepteert zoals ik ben. Ook met al mijn fouten, al zou ChatGPT 50 hoofdstukken maken met alles wat er aan mij mis is. Dan nog staat God op de uitkijk om me weer in zijn armen te nemen. Is dat gevoel van dat je er mag zijn zoals je bent, dat je veilig bent bij God, dat er altijd ook toekomst is voor God. Ook al hebben wij het zelf allemaal zo verknald. Ja, dat zijn voor mij hele diepe gevoelens waarbij ik soms wel eens denk, dat is ook de basis van waarom ik ooit priester ben geworden. Daar zocht ik heel erg naar. En op een gegeven moment dan voel je dat en dan denk je, ja, dit is het toch. En dan zullen andere mensen zeggen, je beeldt het je allemaal in. En ze allemaal uit te leggen. En dan denk ik, sure, vast. Maar toch, zelfs theoretisch, als het allemaal inbeelding is, ik vind het doet me ontzettend veel goed. En het helpt me ook om een goed mens te zijn, althans te proberen. Dus ja, dan zie ik ook niets wat daar mis mee zou zijn. Laat mensen ook geloven waar ze in geloven. En als dat voor iemand betekenis heeft en het helpt en het geeft je een anker. Mm-hmm. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van ja, maar dat is onzin.
6: Dus bij dat verbeelden hoeft het niet per se iets concreets te zijn wat je ziet?
5: Nee, sterker nog, ik kan daar ook niet zo goed tegen. Ik ben vaak nog in Rome. Mm-hmm. Dat is altijd weer eventjes terug naar het honk waar ik dan 2 jaar heb gewoond.
6: Het moederschip.
5: Ja, letterlijk moederschip. Ja, het schip van de moederkerk.
6: Ja.
5: En dan loop ik natuurlijk wel eens zo'n kerk in. En soms hele mooie kerken, maar ook vaak van die barokken. Ja, ik noem dat.
6: En wat je ziet.
5: Nee, sterker nog, ik kan daar ook niet zo goed tegen. Ik ben vaak nog in Rome. Mm-hmm. Dat is altijd weer eventjes terug naar het honk waar ik dan 2 jaar heb gewoond.
6: Het moederschip.
5: Ja, letterlijk moederschip. Ja, het schip van de moederkerk.
6: Ja.
5: En dan loop ik natuurlijk wel eens zo'n kerk in. En soms hele mooie kerken, maar ook vaak van die barokken. Ja, ik noem dat altijd een soort van bonbondozen, weet je wel. Dan loop je

meer over de schilder dan over God. Ja. En ik denk wel eens, als ik daar straks bovenaan kom en het is zo'n barokke ballentent. Nou, ik weet niet of ik dat nou wel zo leuk vind, hoor. Ik weet niet of ik daar een eeuwigheid uithoud.

0: Ja, het geluid van je jeugd.
1: Helemaal. Oh, dit brengt me meteen in één klap terug naar dat zesjarige jongetje dat op zijn knietjes voor de zwart-wit tv zit te staren naar Loekie Knol en Rob de Nijs en hoe heet die ook weer? Ambrosius of ik weet het niet. Al die helden van mijn jeugd.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: En wat vond je daar zo mooi aan dan?
1: Het was voor het eerst dat ik een sprookje met eigen ogen zag. Ik was helemaal verslaafd aan sprookjes elke avond. Dan werden wij voorgelezen uit het grote Reader's Digest sprookjesboek. Ik heb het nog steeds. Het is helemaal beduimeld. Het zit vol met krassen van tekeningen die ik erin heb gemaakt. Maar dat moest ik altijd mezelf voorstellen. En nu was er een sprookje op televisie en er was gewoon een prinses. En die was adembenemend mooi en daar was ik helemaal verliefd op. En er was een Rob de Nijs en dat was ik gewoon natuurlijk. Want ik wilde natuurlijk ook zo'n ridder zijn die heel moedig is. En het was ook een beetje in die begintijd van speciale effecten. Dus er werd met greenscreen dan allerlei trucjes uitgehaald. Weet je wel, dat je in één keer van de ene kant van het kasteel naar het andere kon floepen.
0: Met heel veel rook.
1: Ja, ja, precies. En dan was ik als kind helemaal van, oh, hoe doen ze dit? En het was ook de eerste televisieserie die ik me kan herinneren die echt, wat dat betreft, heel modern was. Heel erg zijn tijd vooruit. Want het eindigde altijd met een cliffhanger. En dan moest je een week lang wachten totdat het vervolg kwam. En dat je wist hoe het afliep met die pompoen en met die prins en met die draak. En oh, dan kon ik dan helemaal, daar kon ik dan hele week alleen maar over dromen. En dan was het zo van, wat zou er gebeuren? En dan was het wel eens dat we dan tijdens, als het op de televisie was, want dat was dan 's avonds, volgens mij om 7:00.
0: Ja.
1: En wij waren altijd nogal van het laat avondeten. En mijn ouders vonden het ook altijd belangrijk om aan tafel dan veel over dingen te praten.
0: Oh ja.
1: En dan zat ik op de klok te kijken van, ja, maar straks begint Hamelen. En dan mocht je niet van tafel, want we hadden dan de worteltjespuree nog niet op. En dan miste ik soms gewoon net die aansluiting op die cliffhanger van de week ervoor. Of erger nog, dan hadden we weer iets uitgespookt en dan mochten we niet kijken. En daar ben ik toch tot op de dag van vandaag nog gefrustreerd over dat ik van één cliffhanger, ik kan me nog heel goed herinneren, dat ik nooit heb geweten hoe dat is afgelopen. En Rob de Nijs is er niet meer. Die woont notabene in dezelfde plaats als ik. Maar ik wilde altijd nog een keer bij hem op bezoek. Van hoe is dat nou afgelopen met die man? Er was op een gegeven moment een vent die zat in een soort hok.
0: Ja.
1: Maar zijn hoofd lag 3 etages verder in het kasteel op een bord. Maar hij kon wel praten. En dus de hoofd en lichaam waren 3 etages van elkaar verwijderd. En,
0: ja.
1: Maar dat was wel een van de mensen van Hamelen. En ik heb nooit geweten of dat hoofd ooit nog weer eens teruggekomen is bij dat lichaam.
0: Oh, dat is wel leuk. Dat als mensen nu luisteren en denken, ja, maar
1: als je
0: ik
1: dat
0: weet hoe dat is gegaan.
1: Echt?
0: Ja, laat het weten.
1: Laat het me weten. Dat is een van de grootste mysteries van mijn leven. Maar dat is wel achter, als ik daarop terugkijk. Toen snapte ik wel van, oh, dat is dus de kracht van verhalen. Want het bestaat helemaal niet.
0: Nee.
1: En in het dagelijks leven heb ik later ontdekt, was Rob de Nijs helemaal geen ridder. Ja, dat vond ik enorm chockerend toen ik dat doorkreeg. Dat hij diezelfde kerel was van die stomme liedjes op de radio. Ja. Maar mijn hele jeugd was dat een van de verhalen die alles kleurde. En die ik ook nooit zal vergeten. En ja, tot op de dag van vandaag denk ik wel eens dat, daarom wil ik ook zelf zo graag altijd, als ik preekjes hou of wat dan ook, verhaaltjes vertellen. Want dat onthoud je. En concepten, ja, dat ene oor in het andere uit. Maar een goed verhaal, wat goed verteld is, met een beetje spanning. Ik doe dat soms wel eens expres. Dan weet ik van, hey, ik moet ook een stukje Bijbel uitleggen. En dan begin ik met een heel spannend verhaal. En dan zeg ik, nou, wilt u weten hoe dit afloopt? Luister dan tot het einde van de preek.
0: Oh ja.
1: Dan zie je mensen echt zo potverdorie.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde.
1: Ja.
0: En jij zei, ik wil Irene Cara horen met Out Here On My Own.
1: Oh ja.
0: Ik ben ook echt van de generatie Fame.
1: Ja, ja.
0: Als jij ook dat zag, dat je dacht van, ik wil ook naar die school.
1: Oh, absoluut.
0: Toch?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ik wilde me morgen opgeven.
0: Ja.
1: Ik wilde gewoon deel uitmaken.

0: maken van die klas.
1: Ja, hè?
0: Het appeal van zo'n plek waar je alleen maar bezig bent met creatieve dingen. Met muziek maken, met dans. En ik keek die serie toen ik natuurlijk op de middelbare school zat. En ja, je door elke dag door die vreselijke blokken schema's heen moest sleuren.
1: Rijtjes Duits leren.
0: Oh,
1: ja.
0: En ik denk van, oh, maar dit is een soort parallel universum. Waarom is dat niet mijn wereld?
1: Ja.
0: En die liedjes kwamen ook heel erg binnen. Ik had die LP had ik ook gekocht van mijn zakgeld.
1: Ja.
0: En die heb ik helemaal grijs gedraaid. En bij al die liedjes voelde ik ook wel wat. En ook dat dit liedje was ook echt helemaal. Dat ging recht mijn hart in. En nog steeds, als ik dat hoor, dan denk ik, oh my god.

0: Ja, prachtig. Irene Cara, Out Here On My Own. Oh, dat was lang geleden dat ik die gehoord heb.
1: Oh, ik krijg er nog steeds weer kippenvel van.
0: Echt, hè? Ja.
1: Oh, zo mooi.
0: Ik heb ook nog steeds een beeld voor me dat ze dat dan zingt in een soort van schaduw.
1: Ja, ja.
0: Toch? Een half...
1: En dan één spotje, geloof ik, op die piano.
0: Ja.
1: En dan zingt ze dat. En dat ja. Prachtig, heel mooi in beeld van dat je helemaal alleen voelt. Je helemaal verlaten voelen. En dan toch ergens in dat lied vindt ze toch weer hoop. En toch zoiets van, ja. En toch, weet je, ik ga toch verder. En ik win het dan misschien wel niet, maar ik kan wel sterk zijn. En dat, ja, die tekst heeft me wel op moeilijke momenten in mijn leven echt wel er doorheen gesleept, hoor. Dat ik daaraan moest denken, van ja, dit gaat voorbij. En het is nu wel heel erg donker, maar ergens geloof ik toch dat er wel weer licht komt. Dat het wel weer goed komt. En ja, dat moet je soms ook jezelf vaak... Soms moet iemand anders jou dat toezingen, voordat je dat ook gaat geloven.
0: Ja.
1: Maar dat doet muziek ook wel soms met je. Dat kan je soms net even over de drempel laten kijken waar je anders achter blijft zitten. En ja, dit was op de middelbare school was dat heel erg herkenbaar. Ik voelde me altijd een heel erg buitenbeentje. Komt ook misschien wel een beetje van... Ik heb wat Indische achtergrond. Dus mijn moeder is in China geboren. En ja, de rest van de klas was in het Westland. Van die blonde heren en dames. En ik vond me altijd toch een beetje anders. Maar ik had ook altijd andere hobby's. En ik hield allemaal van dingen waar niemand zich voor interesseerde. En dan kon je soms als puber heel erg moederziel alleen voelen. Van wat doe ik hier nou eigenlijk? Wie ben ik nou?
0: Ja.
1: En ik denk dat die klas van jongeren die dan op zoek zijn naar zo'n carrière in de entertainmentindustrie. Ja, dat was voor mij ook een soort symbool voor waar ik zelf naar zocht. Van een plek om waar ik eindelijk mezelf kon zijn. En ja, als je dat niet hebt, dan voel je soms heel erg alleen. Dan is zo'n lied dat gaat door merg en been. En veel later, ook toen ik eigenlijk al lang zo'n plek had gevonden in mijn werk en wat ik deed en eigenlijk best wel happy was. En soms ineens dan wordt die stoel onder je vandaan geschopt. En dan ga je door een crisis en dan voel je weer precies als, nou ja, die 14-jarige of die 15-jarige die zoiets met een ziel onder de arm rondloopt van ja, waar doe ik het allemaal voor? En wat heb ik me toch allemaal ingebeeld? En wie geeft er nog om mij? En ze willen alleen maar, ja, ik noem dat soms een beetje onbeleefd. Van, je voelt je soms net een soort afhaal-Chinees. En in mijn geval dan een kwart-Chinees. Maar weet je wel, mensen willen alleen maar dat ik doe wat ze van mij verwachten.
0: Mm-hmm.
1: En wat ik als vertegenwoordiger van een instituut moet leveren. Maar eigenlijk van wie ik ben en wat ik ook nog meer te bieden heb. Dat interesseert niemand. En daar geeft ook niemand om.
0: Mm.
1: En dan blijf je daarmee zitten. En dan denk je, ja, maar waar hoor ik dan wel bij? Nou ja, dit liedje is dat helemaal. Ja. Dat is dat gevoel.
0: Ja, dat omschrijf je mooi van dat je bij een clubje wil horen. Hè? Als je jong bent, zeker. En was dat eerste clubje waar je bij ging horen, was dat het geloof?
1: Misschien wel. Misschien wel. Daar ben ik eigenlijk ook nooit buiten geweest. Ik ben altijd als katholiek jongetje opgegroeid. Een missienaartje geweest en alles. Maar ik denk zeker die eerste periode, de eerste 5 jaar. Ik heb een tijdje in Franstalig Leuven gestudeerd. In een internationale setting. En dat was voor het eerst na die verschrikkelijke middelbare school, waar ik eigenlijk ook echt trauma's aan over heb gehouden. Dat was een plek die zo voelde als thuis. En er was toen nog waren enorm veel studenten. Ik denk dat we wel 50 priesterstudenten hadden. Nou, daar zou je nu heel West-Europa mee kunnen bedienen. Maar wat ik zo leuk vond, was je voelde daar echt. Je bent met een familie. En het was ook een beetje die Franse sfeer. De liedjes in de vieringen waren heel mooi, heel warm. En oh, dat was, het raakte me op een gevoelsniveau wat ik in Nederland eigenlijk helemaal niet kende. Er was kerk was toch veel meer iets voor je hoofd. En het bestond uit rituelen. En nou, ik vond niks ergers dan wat er in de kerk werd gezongen aan muziek. Ik bedoel, heb je net zo'n hele plaat van Fame geluisterd en dan dan gaat het orgel beginnen en dan zingen ze allemaal weer van die begrafenismuziek en dingen. Maar toen ik dat vond, toen dacht ik, ja, eigenlijk, ik heb ook wel een tijdje gedacht, ik blijf gewoon hier. Ik blijf gewoon in België. Ik word gewoon een Belgisch priester. Maar ja, toch ook een randstadjongetje met een harde G. Dus dat gaat gewoon niet goed.
0: Nee.
1: Maar ja, dat heeft me heel veel goed gedaan. En daardoor heb ik ook wel, denk ik, gelukkig een hele fijne start gehad. Waardoor ik ook altijd, dat gevoel heb ik ook altijd wel kunnen vasthouden. Van, op zijn mooist is de kerk als het echt een familie is. Mm-hmm. En als je je voelt van hier heb ik mijn plek, hier mag ik thuis zijn. En de kerk kan verschrikkelijk kil en tochtig zijn op de momenten dat dat er niet is. Of mensen jou dat onthouden. Dan kan het ook ineens, want dan krijg je een soort cognitieve dissonantie. Weet je wel, van maar dit hoort toch niet zo.
0: Nee.
1: Maar ja, kerk bestaat ook uit mensen. En mensen kunnen heel hard naar elkaar zijn, ook in zo'n kerk.
0: Ja, want heb je ook wel eens op het punt gestaan van ik wil weg bij dit clubpie?
1: Nou, nee, dat niet. Maar dat heeft echt ook wel te maken met die goede start. Dat ik altijd zoiets heb gehad van nee, dit is wel echt waar ik moet zijn. Maar ik heb wel heel veel moeite gehad soms met de sfeer, de bedrijfscultuur, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. De soms kille manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het gebrek aan empathie, gebrek aan belangstelling ook gewoon.
0: Maar dat klinkt zo raar.
1: Ja.
0: Toch?
1: Is dat, ook raar.
0: Ik bedoel, dat is toch de laatste plek waar je dat zou verwachten?
1: Ja, nou, ja.
0: Of is dat heel naïef gedacht?
1: Ik doe nu voor die podcastserie over heiligen, doe ik veel onderzoek naar kerkgeschiedenis. Ja. En dan lees ik heel vaak mijn eigen verhaal. Maar dan in het verhaal van iemand die 7 eeuwen geleden hetzelfde meemaakte. Ja, je hebt overal mensen die niet goed met macht kunnen omgaan. Ja. Of die regels belangrijker vinden dan mensen. Mm-hmm. En zeker als mensen bang worden, hè, als mensen zich bedreigd voelen. Als ze denken, oh, maar dit gaat niet goed in de wereld of wat dan ook. Dan zie je in één keer overal vijandsbeelden en soms ook wantrouwen binnen de eigen gemeenschap ontstaan. Want dan is het een soort reactie van we moeten de boel veiligstellen en iedereen moet in de pas lopen. En dan denk ik dat je mensen enorm tekort doet, inclusief je eigen personeel. Dat kan soms heel erg zoiets hebben van, maar ik dacht dat we vrienden waren. En nou ben ik in één keer gewoon iemand die moet gehoorzamen en die moet doen wat de baas zegt. Ja, dat voelt dan heel naar. Dan heb je echt het idee van, ja, maar wacht even, is dit nog wel mijn club? En na de eerste 3 jaar dat ik in de prochie begon, met superveel enthousiasme en idealisme, heb ik een mega burn-out gehad. En toen heb ik me ontzettend verlaten gevoelen, ook door de verantwoordelijken die mij daar hadden neergezet. Zonder begeleiding, zonder ooit op te bellen van, hey, hoe gaat het met je of zo. Daar heb ik heel erg mee geworsteld. Van, ik werk dus voor een club die het normaal vindt als iemand dus echt gewoon zo ziek is dat hij niet meer kan werken.
0: En zij zien dat gebeuren.
1: En ze hebben dat misschien ook hadden dit kunnen zien aankomen. Mm-hmm. Je zo in de steek laten. En daar kun je allerlei argumenten voor hebben waarom dat zo ging zoals het ging. Mm. Maar ik heb me toen verschrikkelijk alleen gevoeld. En toen heb ik me ook wel voorgenomen van, ik kan 2 dingen doen. Ik kan of de handdoek in de ring gooien en vragen van, doe mij maar een of ander leuk gezellig dorpje ergens, ver weg van alles en iedereen. Of ik ga kijken of ik hier of ik zelf sterker kan worden, zodat ik, als ik in een positie kom waar ik zorg heb voor anderen, een ander gezicht kan laten zien. En dat is wel sinds die ervaring is dat voor mij heel belangrijk geworden. Dat heb ik ook als ik naar die fantasy festivals ga. En natuurlijk, mensen kijken toch een beetje raar op van wat doet die priester daar. Maar ik vind het zo belangrijk dat mensen gewoon voelen van, ik heb echt interesse voor je. Ik sta hier niet om wat te hengelen of om soundbites of zo voor mijn eigen agenda. Vertel me wie je bent. Vertel me wat jouw passie is. En dat is heel. Dan probeer ik maar te geven wat ik zelf zo vaak in mijn leven heb gemist. En dan denk ik, ja, dan heeft dat misschien toch wel weer zin gehad, die periode.
0: Ja, en wat je zegt van dat je dan op zo'n kruispunt staat en dat je dan besluit van, ik ga gewoon blijven.
1: Ja.
0: Die eerste uitspraak ook van, ook dit gaat voorbij, dit hoort bij het verhaal.
1: Ja.
0: Tijd is je vriend, soms
1: absoluut,
0: ook. Hè? Door
1: absoluut.
0: Gewoon soms niks te veranderen.
1: Maar weet je, dat is wel altijd de oudere Roderick die dat zegt tegen de jongere Roderick. Want als jij er middenin zit, dan zie je dat ook zo, helemaal niet zo. En naarmate ik ouder word, kan ik dat makkelijker doen. Dan denk ik van, ja, maar dit lijkt nu het laatste hoofdstuk. En dan wordt de serie gecanceld en dan. Nee, misschien zit ik net op het knikpunt. Misschien is dit wel The Dark Night of the Soul. En daarna wordt het verhaal pas echt gaaf. En dat helpt soms wel om die wat moeilijkere momenten een plekje te geven. Ze worden nooit leuk. En ik kan zelfs met ChatGPT me er soms niet altijd uit kletsen.
0: Nee.
1: Maar ik denk wel van, nou, weet je, eigenlijk al als ik terugdenk aan de meest moeilijke periodes in mijn leven, heeft me dat altijd uiteindelijk meer opgeleverd dan dat ik heb verloren. Het heeft me meer empathisch gemaakt voor mensen die misschien zoiets meemaken. Als ik op school nooit zo gepest was, dan had ik me nu niet zo geïdentificeerd met mensen die nu worden uitgestoten in de samenleving of gediscrimineerd en aan de kant gezet of voor alles en nog wat uitgemaakt. En ja, als ik dat zie, dan voel ik ook weer meteen in mijn eigen hart zo van, oh my god, ik weet precies hoe dit voelt. Ja. En dan, ja, dan word ik alleen maar meer gemotiveerd om eraan te werken dat we anders met elkaar om zullen gaan in de toekomst.
2: Als we het moeten hebben over iemand die elke dag een podcast maakt over de levens van heilige en bijbehorende wonderbaarlijke gebeurtenissen, moet ik hier toch echt opmerken dat Roderick zelf ook een wonder is. Want, ga maar na. Hij is een priester die pionier was als het ging om oude en nieuwe media en die nog steeds, terwijl ik dit uitspreek, met ongebreideld enthousiasme het katholiek geloof aan de man wil brengen. En dat vaak ook nog alleen doet. Wandelen, podcasts maken, boeken schrijven, rare conventies bezoeken met elfen en bosnimfen en er verslag van doen. Waarom wil hij dat toch? Aan de andere kant, hij doet het toch maar in zijn eentje. Daarnaast eet hij, slaapt hij en draagt hij missen op. Met recht een wonder. En ik kan het goed met hem vinden. Kom er maar eens om.
1: Ja, geweldig.
0: Mooi, wat gaaf. Ja, Stijn Fens, Vaticaankenner, journalist, columnist. Jullie kennen elkaar van, Caro en CV?
1: Ja, van de programma's die we maken.
0: Ja, schrijver inderdaad. Ja. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Want vorig jaar besloot jij van, ik ga vanaf nu iedere dag schrijven.
1: Ja, ja.
0: Met als doel?
1: Een serie fantasyboeken te schrijven. Precies. Ja, ja.
0: Hoe ver ben je?
1: Ja, ik zou natuurlijk graag willen zeggen dat de boeken al in de winkel liggen. Maar nee, ik ben minder ver dan ik zou willen. Mm-hmm. Maar ik heb wel ontzettend veel geleerd over verhalen vertellen en over verhalen schrijven. Dus ik zit eigenlijk, ik wil zeggen, het doel is een bijzaak. Dat boek, dat komt er echt wel, of die boeken komen er wel. Maar ik geniet gewoon van elke dag dat ik aan het schrijven ben. Dit is echt een jeugddroom die voor mij nu uitkomt.
0: Ja.
1: Ik als kind, door onder andere bijvoorbeeld die verhalen van Hamelen en de sprookjes. Ik wilde vroeger altijd kinderboekenschrijver worden. En ik heb dat op een gegeven moment gewoon geparkeerd. Ik dacht, nou nee joh, kinderboekenschrijver. Ik heb zoveel van die ambt. Ik wilde ook astronaut worden, ik wilde ook striptekenaar worden. Ja. En op een gegeven moment wilde ik ook priester worden. En mijn ouders zeiden altijd van, nou dat gaat wel weer over. Maar dit verlangen is nooit overgegaan. En toen ik zelf in die fantasywereld terechtkwam, daar heb ik eerst een aantal jaren gewoon rondgelopen, mensen geïnterviewd en social media gemaakt. En ik raak in gesprek met een vrouw die zelf uitgeefster is. En zij zegt op een gegeven moment van, heb je nou zelf nooit eens een keer een fantasyboek willen schrijven? En ik weet nog dat ik daar stond alsof ik door de bliksem werd getroffen van, ja, dat wil ik eigenlijk al sinds ik 6 ben. Ja. En toen zei ze ook van, nou, dan ga je dat toch gewoon doen. En ik had meteen een hele lijst van, ja, nee, maar kom op, ik ben priester, ik heb een hartstikke drukke werk en ik heb nog nooit wat geschreven, ik ben veel te oud, dat gaat nooit lukken. En toen zei ze, ja, maar je hoeft ook niet uit te geven. Je schrijft gewoon omdat je dat leuk vindt. Je hebt toch wel een verhaal wat je wil vertellen. En dat was een soort, nou, alsof de dam doorbrak. En ja, toen, ik weet nog, op dat moment, die dag, tussen die bosnimfen en die elfjes waar Stijn Fens het over had, waarbij ik dan altijd moet denken, en jij zit geschminkt op de tribune van Ajax op zondag, dus hè, wie is er nou gek? Maar ik dacht wel van, ik ga schrijven. En ik weet dan, ik moet daar echt een gewoonte van maken. Dit mm-hmm. moet niet een bevlieging zijn, dit is een ambacht. En ik weet nog helemaal niet hoe ik dat moet doen. Ik kan wel gewoon kletsen, dat kan ik heel goed. Maar iets opschrijven, dat is een ander verhaal. Ik denk, ik ga het gewoon elke dag doen. Elke ochtend ga ik zitten. Nou, ik wist wel wat het moest worden. Het zou zich in de vroege middeleeuwen in Ierland afspelen. Want ik hou van Ierland. Ja. En ik ben eens een keer in zo'n kloosterstad geweest waar al die ruïnes nog stonden. En ik kreeg meteen een verhaal in mijn hoofd. Ik denk, oh, dat is een grote toren. En wat zit daar binnen? Nou, als je die toren binnengaat, dan is dat binnen is het veel groter. Dan heb je een soort van school waar je kan leren met verhalen, magie. Dan kun je de wereld veranderen. En nou ja, van het ene kwam het andere. En ik had binnen de kortste keren vorig jaar had ik al materiaal voor zeker 3 of 4 boeken. Ik heb denk ik in totaal heb ik vorig jaar 8 boeken geschreven. Maar allemaal in de eerste versie. Dus allemaal nog gewoon schets.
0: En dat is dan eigenlijk een serie?
1: Het speelt zich allemaal in dezelfde Ierse wereld of Keltische wereld af. En nu ben ik in het proces om dat allereerste boek, wat het slechtste is. Dat echt helemaal, als ik dat teruglees, denk ik, oh mijn hemel, wat is dat erg. Maar om dat weer te herschrijven. Ja. En dat is natuurlijk ook wat je als schrijver moet leren. Is hecht je niet te veel aan wat je al hebt geschreven. Maar altijd weer denken, nee, het is een proces. Dit moet je meerdere keren doen. En op een gegeven moment komt dat verhaal. Als het klaar is, dan is het ook klaar. Dan voel je dat wel.
0: Maar wanneer is iets een goed fantasyboek?
1: Voor mij is het een goed verhaal als het je helpt om de werkelijkheid met andere ogen te zien. En dat was wat er gebeurde toen ik tussen die ruïnes in Glendalough, prachtig, tussen twee meren ligt dat, of bij twee meren in het midden van Ierland. En dan zie je die ruïnes en denk je, wat zou hier gebeurd zijn? Wat zou als je hier zou wakker worden als monnik? En je hoort dat klokje. Wat ga je dan doen die dag? En stel je voor, je bent in de leer om van die mooie miniatuurtjes te schilderen in die boeken. Wat gebeurt er dan zo'n dag? En wat denk je dan? En zo, als ik daar... Ik ben daar één keer naartoe geweest en toen heb ik er een bezoek gebracht. En toen kwam het verhaal eigenlijk naar boven. En toen ben ik vorig jaar nog een keertje een hele week daar geweest. Elke dag heb ik daar geschreven. Heb ik daar rondgelopen. En voor mij is dus die plek is niet alleen maar een historische, archeologische vindplaats. Nee, dat is, voor mij is dat echt de Efteling. Als ik daar binnen stap, dan zie ik die monniken daar lopen. Dan weet ik ook gewoon, oh ja, dit gebouwtje, daar had ik dit bij verzonnen. En dan is het letterlijk alsof ik in mijn eigen verhaal stap. Het is niet zo dat elk fantasyboek zich in onze wereld moet afspelen. Maar ik hoop altijd wel dat je daardoor de mogelijkheid openhoudt dat er iets is wat je nog niet ziet. Ik ben ook altijd, als ik in een bos loop... Ik heb gelukkig, ik woon in Bennekom, dat is vlakbij een heel mooi natuurgebied. Ja. Ik ga elke dag wandelen. En nu, rond deze tijd, komen de paddenstoelen weer boven. En dat is voor mij gewoon echt alsof ik in een sprookjesbos loop. En dan is het ook, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar dan zou er echt letterlijk achter elke boom een kabouter kunnen zitten. En ook al weet ik intellectueel dat die er niet zit, maar in mijn hoofd zit die er wel. En dan ga ik meteen weer een verhaal bij verzinnen, weet je wel. Dus,
0: oh, heerlijk, ja, toch? Als je zelf wel fantasie ook hebt.
1: Ik moet één uurtje wandelen, ben ik echt letterlijk in een andere wereld geweest. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat een fijnere manier van mijn tijd gebruiken vind dan een uur lang naar een actualiteitsrubriek op tv te kijken.
0: Ja, of Instagrammen.
1: Ja, of doomscrollen, weet je wel. Daar kan ik weer depressief van.
0: We eindigen met De Liefde. Mm. En jij zei When She Loved Me van Sarah McLachlan. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Oh, dat is... Ik heb zo vaak gehuild bij dat lied.
0: Ja.
1: Het is uit Toy Story 2, mm-hmm. die animatiefilm van Pixar. En dat vertelt het verhaal van een pop, van een cowboypop. Een meisjespop. En ze zingt eigenlijk over haar vriendschap met een jong meisje. Waar zij het lievelingsspeelgoed van was. En op een gegeven moment, dat zij verandert niet, want ze is een pop. Ze blijft altijd hetzelfde. En het meisje wordt ouder. En op een gegeven moment wordt ze in een doos weggegeven. En dat zie je dan ook uitgebeeld. En voor mij heeft dat alles met liefde te maken, omdat ik het zo mooi vind van die tekst die dus die pop zingt, is eigenlijk die trouw. Ze houdt nog net zoveel van dat meisje als toen dat meisje 4 was. En ook al is ze nu helemaal volwassen en leeft ze totaal ander leven en is zij vergeten, maar haar hart is nog net zo verliefd op dat meisje als al die jaren geleden. En ik vind dat zo ontroerend, dat liefde dus niet alleen is bij elkaar zijn en trouw, hoe heet het, dat van beide kanten komt, maar dat liefde ook iets kan zijn van loslaten en toch blijven houden van. Denk ik, ja, dat is toch wel. Ik denk dat heel veel ouders dat ook heel, heel erg meemaken. Als je kinderen gaan het huis uit en je denkt, waar is dat hommeltje gebleven wat ik in mijn armen heb gehad? Ja. En toch, liefde kan soms sterker zijn dan dat gemis en dat verlies. Ja, dat vind ik voor mij. Dat is een vorm van liefde die ver boven verliefdheid en romantiek uitgaat. Dus, ja, dat raakt me heel, heel diep op alle niveaus.
0: Nog een levensles vanuit Star Wars?
1: Levensles uit Star Wars? Ja, ze zeggen natuurlijk altijd tegen elkaar, may the force be with you. En dat is natuurlijk een soort wens van, mag je kracht ervaren in je leven? En ik vind dat mooi, dus dat kracht iets is wat je ook aan een ander kan toewensen. En hoe dat er dan precies uitziet, die force. Voor de een is dat met lightsabers het heelal in vliegen. En voor anderen is het gewoon, ondanks je depressieve baan, toch maar weer de bladzijde omslaan en proberen er iets van te maken elke dag. Het is uiteindelijk ergens die levenskracht die je elkaar toewenst. En ja, af en toe vind ik die zelf. En dan heb ik ook zoiets. Ik hoop dat ik dat ook kan doorgeven aan mensen die dat nu eventjes kwijt zijn.
0: Dankjewel, Roderick van Heugen. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. En de podcast die je maakt heet dus Heilige van de Dag. De Fantasy Podcast heet
1: Fantasyfans.nl.
0: Verder nog iets?
1: Nee hoor, nee? Ik ben helemaal happy.
0: Dankjewel.
3: When somebody Afro Tros, de omroep voor ons.
4: NPO Radio 1.
5: 2:00. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld, en dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen.